0: verschil gewonnen. Mm-hmm. Ja, zoals tegenwoordig traditie is, begint het moddergooien van het zwart maken van elkaars kandidaten natuurlijk.
1: Oké, en hoe ziet dat eruit?
0: Nou, eigenlijk hetzelfde als in Nederland, waar vroeger mensen niet zeker wisten of ze wel of niet de doctorandustitel mochten voeren, of wel of niet per 6 mei in het verzet zaten. Is het hier in dit geval een schandaal aan de linkervleugel met Mohammed Abdulkadir Ali, die zou stemfraude hebben gepleegd.
1: Oké, en waarom denken mensen dit?
0: Ja, het stemmen gaat hier nog iets anders. Je hebt dus, je gaat een stemhokje in, dan heb je doosjes met gekleurde papiertjes en iedere partij heeft een papier. Dan kun je een blanco papiertje inleveren, dat je dus op die partij stemt. Of een papiertje van die kleur met een aantal namen, waar je dus een voorkeursstem kan aankruisen. Ja. En Mohammed die heeft dus meer dan 700 voorkeursstemmen gekregen, wat statistisch gezien uitzonderlijk is binnen de Socialistische Partij, waar hij lid van is. En er is aangifte gedaan en de politie die neemt het hoog op en die stelt een onderzoek in. Er zouden de stemformulieren in de stembus gedeponeerd zijn, waarvan men niet weet van wie het afkomt.
1: Oké, dus het is eigenlijk puur dat iedereen zich gewoon niet kan voorstellen dat hij die 700 voorkeursstemmen heeft gekregen. Dus dat het daarom wordt onderzocht. Want er is niet verder bewijs of getuigen die naar voren zijn gekomen om te bevestigen dat er daadwerkelijk stemfraude is gepleegd.
0: Er zijn getuigen. Er zou een auto zijn met criminele activiteiten die geschaduwd werd door de politie. En in die auto zouden die politieagenten dan ook stembiljetten hebben gezien.
1: Oké.
0: Ja, dat is vrij dun bewijs, denk ik. Want kun je dan vanuit een schaduwauto zien dat die stembiljetten voor de Socialistische Partij zijn? En kun je dan vanuit die andere auto ook nog zien dat van die stembiljetten precies zijn naam is aangekruist? Dus
1: ja
0: het blijft. Maar ja, het is natuurlijk koren op de molen voor het rechtse spectrum in Zweden. Die dan weer zegt van ja, zie je wel, mensen worden getraind. Ze krijgen een boterkoek en liters thee. En dan wordt er gezegd, 7 stapjes naar rechts, 4 stapjes naar beneden. Daar moet je kruisje zetten, dan krijg je een woning.
1: Mm-mm. En wat is de reactie van Mohammed zelf?
0: Mohammed zelf die ontkent. En ik heb ergens, zolang hij nog onschuldig is, ook al met hem te doen. Dit is niet jokken, dit is niet liegen. Dat je een doctorandustitel hebt die je niet hebt of zo.
1: Ja.
0: Dit is gewoon echt zwartmakerij. Hij is van Somalische afkomst. Hij heeft sinds kort een Zweedse nationaliteit. Dat heeft ook nog een tijd geduurd. En dat je dan dit over je heen krijgt, waar je eigenlijk niet tegen kan verdedigen. Met nog alle bijkomende afschuwelijke racistische bejegeningen erbovenop.
1: Ja.
0: Dat zie je niemand.
1: Dus dat verergert de situatie alleen nog maar meer?
0: Ja, er worden hele lelijke dingen gezegd en geschreven. En ook van, ja, zie je wel, en het is altijd weer die hoek en noem maar op.
1: En nu dan?
0: Het is niet fraai.
1: Hoe gaat dit nu verder? Want de politie zit aan het onderzoeken.
0: We wachten het onderzoek af. En in de tussentijd zijn er ook genoeg rechtse politici die via de zijdeur vertrekken, waar we ook weer het hele internetgeschiedenis van die kandidaten wordt nageplozen. En die schijnen dan ook 10, 12 jaar terug ooit zeer racistische of fascistische opmerkingen te hebben gemaakt op het internet. Wie er allemaal aan het gras zou moeten of niet, noem maar op.
1: Jeetje.
0: Ja, het is weer van een niveau dat je denkt van, ja, wat moeten we hiermee?
1: Ja, nee, echt weer het moddergooien, wat je zegt, is helemaal begonnen.
0: Het moddergooien en ook alsof niemand meer een fout mag maken. Ik bedoel, ik heb vroeger ook wel dingen gedaan waar ik niet al te trots op ben nu.
1: Ja.
0: Maar ja, ik hoop toch niet dat mij dat nu nog nagedragen wordt. Ja. Anderzijds, ik wil niet de politiek in. Dus,
1: nee, dat scheelt dan ook weer, Joep.
0: Ja,
1: dat scheelt. Nou ja, we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd waar de politie uiteindelijk mee komt en wat de uitslag wordt over deze situatie. En mocht die schuldig bevonden worden, ja, wat zou er dan boven zijn hoofd hangen? Of wat gaat er dan gebeuren? Komt dan een nieuwe stemronde?
0: Nee, dan komt er geen nieuwe stemronde. Dan komt er een andere. Een beetje als in Nederland destijds met belhout was.
1: Ja.
0: Die was, geloof ik, 3 uur staatssecretaris. En ontving daar nog 2,5 jaar wachtgeld. Daar zijn natuurlijk ook de opmerkingen niet van de lucht als profiteurs en steuntrekkers en noem maar op.
1: Nou, hartstikke goed. Joep, ontzettend bedankt. Ik spreek je zo meteen weer.
2: De wereld van BNN VARA.
1: We vliegen door naar Zuid-Afrika, want daar woont mijn correspondent Wilma Vervoort. Wilma, het is belachelijk nieuws, ernstig nieuws bij jullie in Zuid-Afrika. Kan je vertellen wat er aan de hand is?
3: Ja, het is eigenlijk altijd al aan de hand. Het geweld. En het neemt hier in mijn beleving hand over hand toe. Terwijl eigenlijk de officiële cijfers van de regering ons proberen te vertellen dat de criminaliteit daalt. En dan krijg je toch, in mijn ogen is dat een soort clash. Want ik denk, ja, als ik hoor de afgelopen 2 weken die vrouwen die dus alsmaar worden gevonden langs de R21... gewoon 10 in 2 weken tijd. En gisteren een shooting in een wijk van Durban, waar 11 mensen tegelijkertijd doodgeschoten werden. Ja, Bensie, ik vind niet dat het minder wordt. En nou kun je natuurlijk wel zeggen, ja, dat zal dan wel zijn omdat er meer in het nieuws komt. Maar ik heb toch ook het idee dat het geweld hand over hand toeneemt.
1: En als je het dan hebt over dat de overheid te zeggen, het wordt steeds minder. Voor jouw gevoel, is dat niet zo? Over hoeveel gewelddadige situaties hebben we het dan? Bijvoorbeeld per dag?
3: Ik ga het zeggen met 1 opmerking erbij. Alle cijfers hier in Zuid-Afrika variëren. Okay. Dus het is maar net aan wie het vraagt. Maar we zitten tussen de 60 en de 70 moorden per dag.
1: Jeetje.
3: En er zijn ook al cijfers die zeggen, ja, het zijn er 85. Die zijn misschien geflatteerd, dat hoop ik oprecht. Maar tussen de 60 en de 70 komen we wel uit, dat geloof ik ook wel. En dat zorgt dat we in de top 10 staan van de meest gewelddadige landen ter wereld.
1: En dan toch zegt de overheid, het valt wel mee.
3: Ja,
1: want waren de cijfers eerst hoger?
3: Zij zeggen dat er vroeger meer mensen doodgingen.
1: Okay.
3: En dat is dan eigenlijk ook een aardige, ja, het woord aardig is niet op zijn plaats, zeg maar een verrassende twist. Zij zeggen eigenlijk, er gaan minder mensen dood aan overvallen en hijacks en zo van auto's. En dat komt omdat ze misschien eerder in het ziekenhuis terechtkomen en dan niet overlijden, maar het overleven. Maar ja, dat zorgt er natuurlijk niet voor dat het aantal aanvallen minder is. Er wordt alleen, zeg maar, als ik het plat mag zeggen, beter mee omgegaan.
1: Ja.
3: Waardoor er minder mensen dood zijn. Maar mag je dan zeggen, ja, het geweld is minder? Ik vind van niet.
1: Nee, precies. Want dat is natuurlijk nog steeds, als je het hebt tussen 60 en 70 moorden per dag, dat is bizar.
3: Ja.
1: Maar is er dan nu een soort van, omdat de overheid zelf zegt, nou, het valt dus nu eigenlijk wel mee, dat die 60 en 70, dat mensen daar dan eigenlijk wel oké mee zijn? Of wordt er dan toch nog gekeken naar hoe kunnen we dat als dat cijfer alsnog verminderen?
3: Ja, kijk, er wordt natuurlijk al jarenlang gesproken over, het klinkt misschien heel vreemd, hè, maar wie wordt er nou eigenlijk echt vermoord? En daar wordt dan gekeken, ja, moeten we dat nou onderverdelen? Ik denk dat in Nederland zou dat gebeuren. Hè? In Nederland zou je kijken, zijn het voornamelijk, bijvoorbeeld, is het in sociaal zwakkere gebieden, wat is daar het aantal moorden? Als je kijkt naar gender-related violence, wat is daar? Hier in Zuid-Afrika wordt alles op een hoop gegooid. Maar mensen die een bepaald belang ergens bij hebben, willen dan hun aandeel eruit halen en laten zien, kijk eens hoe erg het is. En eigenlijk gaan daarmee mensen aan de haal, want die zeggen dan, ja, kijk, die blanke boeren kunnen wel zeggen, er worden zoveel blanke boeren vermoord, maar er worden ook zwarte boeren vermoord, dus we moeten daar helemaal niet de nadruk op leggen. Oké, zegt de regering, dus daar hoeven we niet per se op in te grijpen. Nou, dan zegt iemand anders, ja, maar het is voornamelijk in de townships. En dan zeggen mensen weer, nou, dat is helemaal niet waar. Want die mensen uit de townships, die gaan ook bijvoorbeeld mensen in hele rijke witte wijken kidnappen. Dus we moeten ons niet alleen maar focussen op de townships. Met het gevolg dat eigenlijk niemand weet, waar moet je nou precies beginnen?
1: Ja.
3: En als het mij zou vragen, Wemsi, zou ik zeggen, als je eens zou beginnen bij de corruptie. Want heel veel politieagenten zijn corrupt. Heel veel wapens die in beslag worden genomen door de politie verdwijnen via het corrupte circuit in handen van criminelen. Mm. En zolang dat niet is aangepakt, blijf je eigenlijk dweilen met de kraan open. Want ja, er zijn hier in Zuid-Afrika ook genoeg rechters corrupt. Dat, ja. Ja, dat klinkt
1: altijd
3: een
1: corrupt
3: beetje.
1: Zijn.
3: Ja, dus ook die veroordelingen. Ja, dat gebeurt allemaal maar mondjesmaat. Ja. En het is hier heel gewoon eigenlijk dat je op borgtocht vrijkomt. Ook al heb je iemand vermoord. Daar doen ze hier niet zo moeilijk over.
1: En dus dan moet je dus eigenlijk beginnen bij eigenlijk de corruptie moet je aanpakken. Maar ja, waar begin je? Ja, in hoeverre is dat iets wat mogelijk is op het moment? Want dan heb je het over een heel systeem omgooien.
3: Dat is een heel systeem. En het ergste is nog, ik heb dat een aantal maanden geleden ook al eens gemeld. Het is iets wat nog steeds doorloopt. Er is een speciale commissie benoemd die nu het hele justitiële apparaat aan het doorlichten is. Je wil niet weten wat die mensen hebben gevonden. Dat ze rechters corrupt zijn, dat er speciale taskforces door andere leidinggevenden de nek om zijn gedraaid, omdat daarmee anders criminelen opgepakt zouden worden, waardoor mensen in het justitiële apparaat geld aan wordt verdiend.
1: Ja.
3: Dus ja, die hebben er geen belang bij dat die criminelen opgesloten worden. Nee, dus precies. Die zeggen, weet je wat, weg met die taskforce, dan blijven ze tenminste gewoon in staat om hun criminele activiteiten te doen.
1: Ja.
3: En in die hele commissie wordt van alles en nog wat gevonden, maar het is zo groot dat men eigenlijk niet weet, waar moet je nou beginnen? Hm. Het is te veel geworden. Het heeft denk ik ook te lang geduurd. En als het eenmaal, je hebt zo'n point of no return, denk ik, dan kun je bijna, kijk, je kan niet in één keer zeggen, we ontslaan iedereen en we gaan dat helemaal opnieuw opzetten.
1: Ja,
3: weet je, dat
1: precies.
3: Is natuurlijk geen optie. Dus ik weet niet hoe ze dat moeten gaan doen. We krijgen nu in november nieuwe verkiezingen. En ik ben heel benieuwd, want dit gaat natuurlijk een speerpunt worden, wat dan door de partijen als mogelijke oplossing zal worden geboden. Want er moet iets gebeuren. Dat geweld is niet meer normaal.
1: Nee.
3: Ja.
1: Nou, dan
3: serieus.
1: Gaan we dit dus in de gaten houden. Met we bedoel ik jij de aankomende maanden. En dan hoop ik dat je ons een beetje updates geeft over de campagnes en wat hierover gezegd gaat worden.
3: Ik ga het zeker in de gaten houden, Wemsi.
1: Oké, dankjewel. Ik spreek je zo meteen weer, Wilma Vervoort.
2: De wereld van BNN Vara.
1: We vliegen door naar Brazilië, want daar wat mijn correspondent Frank de Meijer. Frank, een hele mooie avond.
4: Ja, goeienacht jou, Wemsi.
1: Hallo, dankjewel. Frank, het nieuws van de week, deze week, moeten we natuurlijk ook weer even bespreken. Kan jij mij uitleggen wat er allemaal aan de hand is in Brazilië? Want het is natuurlijk verkiezingstijd.
4: Ja, alles draait om de verkiezingen. En dat zijn redelijk brede verkiezingen. Hè. We hebben dus de verkiezingen voor zowel de regering van de Staten. Hè, dus het hoofd van de regering van de Staten is een gouverneur. Dus de gouverneur wordt rechtstreeks gekozen. En daarnaast ook het parlement in de staat. Dus dat zijn al zo twee keuzes die je moet maken. En daarnaast wordt ook de president gekozen. Toen komt de 4 jaar gekozen. En ook kiezen wij de leden voor de twee parlementen. We hebben ook, zoals bij jullie, een Eerste en Tweede Kamer. Bij ons heet de Eerste Kamer de Senaat. Nou, daar mag elke staat, heeft daar 3 afgevaardigden. En die blijven 8 jaar zitten. Nu wordt er dus gerolleerd. En 2 leden per staat die moeten afzwaaien of opnieuw gekozen worden. Dus je mag 2 stemmen uitbrengen op 2 senators. En daarnaast mag je ook nog iemand voor de Tweede Kamer. Een deputado, dat is een lid van onze Tweede Kamer. Die mag je ook kiezen. Dus in feite moet je volgende week zondag moet je 6 keuzes maken. Ja, dat is best wel lastig. Ja.
1: Dat is aardig wat papierwerk. Maar het is geen papierwerk, hè, bij jullie.
4: Ja, dat kan zeker. Ik bedoel, ik heb Joep even gehoord over die fraude met die papiertjes al en kleuren in Zweden. Nou, dat hebben wij dus niet. Hè. Je kunt wel een keer verkeerd drukken op die elektronische stembus. Maar bij ons stemmen elektronisch. En dat is maar goed ook. Want anders zou het natuurlijk heel lang duren voordat alle stemmen geteld zijn. Hè. Want we praten over ongeveer 160, 170 miljoen kiesgerechtigden. We hebben ruim 200 miljoen mensen, maar niet iedereen. Kinderen mogen natuurlijk niet stemmen.
1: Nee, dat is niet te doen.
4: En dan is die... Nee, maar op dezelfde avond is de uitslag al bekend. De stembureaus zullen om 5 uur sluiten Brazilia-tijd. En dat is ook de tijd die we in São Paulo hebben. De stembureaus gaan 's morgens om 8 uur open. Maar omdat we verschillende tijdzones hebben, en dan pakken we bijvoorbeeld Acre, dat is de staat die het meest naar het westen toe ligt, gaan de stembureaus 's morgens om 6 uur open en gaan ze om 3 uur dicht. Zodat we eigenlijk alle stembureaus in heel het land, die gaan op hetzelfde moment open en op hetzelfde moment dicht. Dus als je daar woont, moet je vroeg opstaan om te gaan stemmen.
1: Ja. Ja, maar ook wel heel logisch, want anders dan weet je al de uitslagen per regio voordat jij überhaupt nog moet stemmen.
4: Ja, nou, een aantal jaar geleden was dat niet zo. En dan moest je dus, dan werd er dus niks bekendgemaakt voordat in feite het laatste stembureau dicht was. Ja, en dat was dan s'avonds pas om 7 uur, hè, want het zit er 2 uur na ons. Dus op deze manier hebben ze dat gedaan. Nou, misschien het laatste nog even, want ik weet dat we nog heel veel stof voor deze uitzending hebben. De presidentsverkiezing, het is een nek en nek race op dit moment tussen de huidige president Lula en de zoon van Jair Bolsonaro, dat is Flavio Bolsonaro. Yeah. Geen van beiden zijn ze tot nu toe in de debatten geweest. Maar er wordt toch verwacht dat deze donderdag dat er een einddebat komt waarin ze samen wel aanwezig zullen zijn. En Lula wil dat speciaal doen, omdat op dit moment loopt hij achter de polls. Dus als het blijft zoals het nu is, dan krijgen wij een rechtse president volgende week.
1: Ja, en de zoon van.
4: Als hij niet... Ja, en de zoon van. Ja, en misschien niet volgende week. Want het kan ook zijn dat er een tweede ronde moet plaatsvinden. Die vindt dan op 25 oktober plaats. Maar ja, de zoon van, nou, inderdaad. Heel benieuwd hoe dat gaat lopen.
1: Ja,
4: er moet natuurlijk nog heel veel... Er moet nog ook heel veel mollen gegooid worden. En ook hier wordt mollen gegooid voor de verkiezingen. Iedereen wordt maar beschuldigd van alles. En wat dat betreft sluit ik gewoon aan met wat er al over Zweden is gezegd. En waarschijnlijk in Zuid-Afrika gaat gebeuren. Dus ja, het is een wereldwijd probleem. Maar ik denk Brazilië daar toch wel een beetje een koploper in is.
1: Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd wat die verkiezingen ons gaan brengen. Maar dat horen we volgende week van je.
4: Ja, volgende week weet ik het nog niet, maar kort daarna wel. Hè? Ja. Want volgende week is natuurlijk de avond voor. Maar goed, ik laat jullie wel weten volgende week wat de verwachtingen zijn. En dan weten we het over een dag of 8, nou. waar Brazilië aan toe is.
1: Ja, helemaal goed, Frank. Bedankt voor dit nieuwtje en ik spreek je zo meteen weer.
4: Ja, tot zo.
1: Tot zo. De geboorte van een kind is overal ter wereld een bijzonder moment. Maar wat er daarna gebeurt, dat kan enorm verschillen. In Nederland krijgen kerstverse ouders misschien beschuit met muisjes en wordt er een geboortekaartje verstuurd. Maar in andere delen van de wereld bestaan er hele andere rituelen hoor, rond de geboorte. Van speciale ceremonies en kramen zoeken tot gebruiken die moeten zorgen voor bescherming, geluk of een goede start voor moeder en kind. Want een geboorte is niet alleen het begin van een nieuw leven. Het is ook een moment waarop families, tradities en cultuur samenkomen. En welke rituelen bestaan er nou eigenlijk rond de geboorte van een kind? En wat vertellen die gebruiken over de cultuur waarin een kind terechtkomt? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Zweden, Zuid-Afrika en Brazilië. We beginnen onze reis in Zweden, want daar woont mijn correspondent Joep Hermans. Joep, goed dat je er bent. Ja, we gaan het deze nacht hebben over baby's. En dat is voor jou op het moment niet geheel onbekend, want jij wordt opa.
5: Dat klopt, mensen. Goedenacht. Ik word opa. Ja, over enkele weken mag ik mijn eerste kleinkind verwelkomen, zoals dat heet.
1: Ja, nou dat is natuurlijk geweldig nieuws. Dus alvast ontzettend gefeliciteerd. Het is je eerste kleinkind. Dus voor jou wordt het ook even kijken van, hoe ga ik deze rol invullen?
5: Ja, ik heb nog geen flauw idee. Ik denk hetzelfde als het vaderschap. Ik doe gewoon mijn best en dan hoop ik er ook maar het beste van.
1: Ja, meer dan dat kan je natuurlijk ook niet doen. In Nederland heb je natuurlijk, als je Als je zwanger bent, dan heb je een baby shower. Tegenwoordig doen we ook wel eens een gender reveal. Dat we het geslacht onthullen. Daarna geboortekaartjes. Nou, alles erop en eraan. Ik vind dat, zeg maar, als je het hebt over culturele of rituelen rondom de geboorte van een kind, vind ik dat in Nederland best wel meevalt. Maar hoe zit dat in Zweden? Hebben jullie echt van die specifieke dingen die heel erg verschillen met Nederland als het gaat om dit onderwerp?
5: Nou, de baby shower die is hier tegenwoordig ook erg populair. Net zoals de gender reveal, die zie je ook steeds meer voorbij komen. Niet overal, maar bij bepaalde mensen wordt het toch vrolijk gedaan. Met ballonnen met kleurstof erin of dat soort activiteiten. Mm-hmm. Maar de kraamvisite die is hier een stuk kleiner. In Nederland waren er echt collega's van het werk en dergelijke die dan op kraamvisite komen. En hier is het toch normaler dat iemand die bevallen is na 4, 5, 6 maanden. Want ouderschapsverlof of babyverlof hier, dat duurt lang. Maar dat die zelf een keer langskomen met de baby op het werk.
1: Oh, na ongeveer een half jaar. Dat is best wel lang.
5: Ja, maar het kraamverlof duurt hier een jaar. Dus dan kun je ook na een half jaar een keertje langskomen.
1: Ja. En dat kraamverlof, is dat voor beide ouders, zowel vader als moeder?
5: Het is in principe voor beide ouders, dus ze mogen het verdelen. Maar dan wel in die zin dat één van de twee minstens 3 maanden dat verlof moet opnemen. Om ook een band met het kind te scheppen.
1: Wat een geweldige regeling. Dat is eigenlijk ondenkbaar in Nederland, toch? Of ik hoor, wat is er maar?
5: Nee, het is een fantastische regeling. Het is ook vrij normaal hier dat je ook, omdat er geen studielening of iets bestaat, eigenlijk of nauwelijks, dat veel dames vrij jong kinderen krijgen. En dat vind ik eigenlijk heel positief. Dus tussen de 23 en 25 zijn er toch veel hier die hun eerste kind krijgen. Ze zitten een jaar thuis.
1: Ah.
5: En daarna studeren ze vrolijk verder. Ik sta er positief tegenover, want jong kinderen krijgen heeft voordelen. Dat absoluut.
1: Ja.
5: Het nadeel wat je nou ziet is dat het bepaalde loverboys zijn en dan in de daadwerkelijke zin van het woord, die dus 4 kinderen tegelijk weten te verwekken bij verschillende dames.
1: Oh,
5: en op die manier dus een jaar niet hoeven te werken, zeg maar.
1: Maar is dat ook hun insteek?
5: Dat is letterlijk hun insteek.
1: Dat je dus vrouwen bezwangert om dan een jaar niet te hoeven werken?
5: Ja, dat is de insteek.
1: Dat is een. Dit heb ik echt nog nooit eerder gehoord. Maar dat is natuurlijk. Ja, want je kan er niks aan doen. Als overheid zijn, dan kan je ook moeilijk opeens van hem het ouderschapsverlof wegnemen. Dat kan natuurlijk ook niet.
5: Nee, dat kan niet. En het zijn er, laat het er 5 in heel Zweden zijn, dan zou het veel zijn. Maar het was wel in het nieuws dat het gebeurde. En het zijn de uitzonderingen die altijd het nieuws halen natuurlijk. Dat,
1: die heb je altijd. Maar, mensen die misbruik maken van regelingen.
5: Die heb je altijd. Maar de kinderregelingen hier die zijn eigenlijk fantastisch. Ja, ouderschapsverlof als kind en... kinderopvang is €80 per maand maximaal, punt uit, ongeacht hoeveel of hoe lang je ze er naartoe doet.
1: €80 per maand. Hoe kan het zo goedkoop blijven?
5: De belasting hier is hoog. En waar men het aan uitgeeft, men maakt andere keuzes dan in Nederland, blijkbaar. Dus de belasting hier is wat hoger en de lonen hier die zijn wat lager.
1: Ja.
5: Maar het is ook wel zo, als ik kijk wat ik hier terugkrijg van de belasting, dan betaal ik graag belasting in Zweden. En dat gevoel had ik minder in Nederland.
1: Ja, omdat je ziet wat je ervoor terugkrijgt.
5: Ja, je ziet wat je ervoor terugkrijgt. Je ziet dus ook een maatschappij met jonge ouders, waar goed wordt gezorgd voor de kinderen op alle mogelijke manieren. Waar de sportclubjes functioneren, waar de wegen goed zijn. Wat ik al zei, die kinderopvang gewoon €80 per maand, klaar. En er is verder geen schandaal of toeslagenaffaire of weet ik veel wat.
1: Nee.
5: Ik betaal graag belasting in Zweden.
1: En dat is natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat ouders gewoon weer het werkveld ingaan. Dus zie je dus ook dat veel kinderen naar de opvang gaan hierdoor, omdat het zo betaalbaar is?
5: Ja, er gaan veel kinderen naar de opvang inderdaad. En ook daar zijn weer voordelen. Die opvang zit vaak bij school.
1: Okay.
5: En dus die pedagogische medewerkers bij een kinderdagverblijf, die werken ook meestal gedurende de dag op de scholen zelf. Dus je hebt een overdracht naar zo iemand toe in de ochtend. En als je ze in de middag ophaalt, dan heb je ook weer een overdracht waarbij die medewerker ook de hele dag op school was. Dus ook weet hoe het met pellen of handpoes is gegaan.
1: Oké. Okay. Wat een goed werkend systeem dit, Joep. Althans, zo klinkt het.
5: Het is een fantastisch systeem, vind ik. En ik ben zelf uit de kinderen, dus ik zat objectief.
1: Ja. En dan toch wil ik even terug naar de geboorte van zo'n klein wondertje, wat jij dus binnenkort gaat meemaken. Zijn er nog dingetjes of typisch Zweedse dingen die daar omheen gebeuren?
5: De intake die is toch wat formeler dan in Nederland, heb ik het idee. Dus ook bij mijn dochter, die moet vragen beantwoorden. En denk ook van ja, maar waarom willen ze dit allemaal weten bij zo'n soort consultatiebureau, zeg maar? En
1: waar wordt ze wel kriebelig van.
5: Of ze niet even op visite kunnen komen om te kijken hoe het huis eruit ziet en of dat allemaal wel goed gaat. En dat zijn eigenlijk standaard visites die men aflegt in zo'n systeem. En ja, daar kan ik me wel voorstellen dat niet iedereen zit erop te wachten.
1: Dat lijkt me ook...
5: Dan voel je als Nederlander voel je je dan een beetje gewantrouwd. Daar heeft mijn dochter ook wel wat last van. Want ze ook denkt van ja, maar hoezo, wat heb je bij mij thuis te doen? Oh, hoezo? Moet je opruimen dan? Nee, ik hoef helemaal niet op te ruimen, maar ik hoef jou ook niet over de vloer.
1: Ja. Dat dus het is gewoon een formele gebeurtenis eigenlijk in Zweden.
5: Ja, en dat vindt zo'n Zweed wel ingewikkeld. Dus die hangt over de vloer, dus die denkt van nou, misschien is het toch nog ergens iets wat het onderzoeken waard is. En die gaat dan doorvragen en krijgt nog kortere antwoorden. Dus het kan soms wat ontsporen. Maar de jeugdzorg is hier ook wel doortastend te noemen, op zijn zachtst gezegd. Ik ken verhalen van mensen die inderdaad thuis kwamen en een brief op de mat vinden van ja, je kinderen die zijn ergens anders ondergebracht en we doen een onderzoek en we weten nog niet of en wanneer je ze weer mag zien.
1: Oké, dus het wordt veel strenger aangepakt daar. Want ja, daar kan je natuurlijk twee kanten mee op. Aan de ene kant is het ook wel dat iedereen een kind kan krijgen, dus dat maakt niet uitmaakt in wat voor situatie je zit. Dus dat het ook weer een positief effect zou kunnen hebben, toch? Als ze wat vaker dan die thuiscontroles doen. Maar aan de andere kant is bijvoorbeeld, als je kijkt naar de jeugdzorg in Nederland, daar ben ik niet al te positief over op veel gebieden, omdat er gewoon heel veel fouten worden gemaakt. Dus daarin heb je natuurlijk ook weer de kans dat ze te snel komen of te rigoureuze ingrepen doen. Dus het lijkt me dus best wel een lastig punt. Van wanneer is het te veel of wanneer is het juist goed?
5: Ja, het is heel lastig. En als jeugdzorg doe je het nooit goed. Ik heb zijdelings in mijn werk regelmatig te maken met jeugdzorg. Dat ik ze in moet lichten als ik ook vermoed dat ouders toch extra hulp nodig hebben.
1: Mm-hmm.
5: En bijna niemand is blij met zo'n actie.
1: Nee, precies.
5: Nee, dus. Ja, en je wordt ook een leeuw als het over je eigen kinderen gaat, hè?
1: Ja, dus eigenlijk, nou, de zwangerschap, je hebt in Zweden, ze zitten echt achter je reet aan. Ze willen alles van je weten. En daarna neem ik aan dat het ook niet afneemt als het moment dat het kind geboren is.
5: Nee, het neemt niet af. En ook wel de scholen, omdat het hier vaak regionale centra zijn, die scholen. Dus daar zit ook de schoolpsycholoog, de schoolzuster, de schoolarts. Is er toch een behoorlijke dikke vinger die aan de pols gehouden wordt.
1: Ja, nou ja, oké. Okay. Joep, goed om te weten dat er van het strenge Zweden, waar wel gewoon mensen voor een normale prijs hun kinderen naar de opvang kunnen brengen. Ik ga je heel erg bedanken, Joep Hermans, en ik wens je een prachtige nacht.

0: Rosalía met La Perla.
1: De wereld van BNN VARA.
0: We vliegen door naar Zuid-Afrika, want daar woont mijn correspondent Wilma Vervoort. Wilma, we hebben het over baby's, geboortes. Ik zei het net ook al in het intro. Je hebt gewoon in Nederland ga je gewoon op kraamvisite. Je krijgt een beschuit met muisjes. Dat is het ook eigenlijk wel een beetje. Maar ik kan me zo voorstellen dat in Zuid-Afrika misschien heel anders wordt omgegaan met de geboorte van een kind. Is dat ook zo?
2: Ja, zeker weten. En alleen al omdat wij hier natuurlijk hele verschillende bevolkingsgroepen hebben wonen. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Dus dat alleen al, hun specifieke rituelen zorgen ervoor dat het bij de ene baby er heel anders aan toe gaat dan bij de andere baby. En ja, dat vind ik altijd ontzettend boeiend om die dingen eigenlijk naast elkaar te zien. Want dat maakt het ook zo... zo afwisselend natuurlijk, zoals het hier ook is.
0: Ja, precies. En laten we dan even een paar van die gemeenschappen even onder de loep nemen. Want welke gemeenschappen hebben jullie nou daar waarvan je denkt, nou, dat zijn leuke rituelen rondom een geboorte?
2: Ja, we hebben er heel veel, maar ik dacht, wij hebben samen maar zoveel tijd. Dus ik moet een beetje gaan selecteren. Dus ik had gedacht, ik ga inzetten op de Xhosa en Zulu bevolkingsgroep.
0: Ja.
2: Ik ga inzetten op de moslimgemeenschap in Kaapstad. En ik ga inzetten op de Afrikaners.
0: Geweldig.
2: Niet omdat die laatste nou zo groot is, maar dat is wel een groep waar Nederlanders eigenlijk iets mee hebben, want die Afrikaners praten natuurlijk een beetje gek Nederlands, dus dat schept altijd een soort van band. Dus ik denk, nou, laat ik op die drie groepen gaan zitten. Vind je dat een goed idee?
0: Klinkt goed. Ik heb er helemaal zin in. Laten we beginnen bij de Xhosa en Zulu-familie.
2: Ja. Nou, die slachten een geit. En dan wordt dan eigenlijk met het delen van die geit en het samen opeten van die geit, nadat die bereid is natuurlijk, hè, laat ik dat even voorop stellen. Dat wordt dan eigenlijk gezien als ritueel, waardoor de voorouders eigenlijk de kans krijgen om met het nieuwe kindje kennis te maken. Oh. En dat is een heel ritueel. Het begint eigenlijk wel in eerste instantie altijd met rust. Okay. Dus het is niet zo dat kindje wordt geboren en gelijk gaat die geit eraan. Hè?
0: Nee.
2: Zo is het ook weer niet. Ze moeten dus in eerste instantie, moeder en kind, blijven een aantal dagen binnen. Een dag of 10 minstens. En dan dat is lang. En dan in ieder geval tot het stukje navelstreng eraf valt. Maar wat ik heb begrepen, ook als dat eerder gebeurt dan die 10 dagen, wordt er voor de rust echt wel gekozen. Even nog langer binnen blijven. Wat ik eigenlijk heel goed vind. Want ik denk, in Nederland zie je ooit moeders alle weer rondrennen. En ik denk, eigenlijk moet je toch ook mentaal en fysiek wennen aan het feit dat er zo'n kindje is. Hè? Dus die rust vind ik nog helemaal niet zo gek.
0: Ja.
2: Maar goed, nou, en dat stukje navelstreng, dat wordt dan begraven op het erf van de familie. En ik vind dat eigenlijk heel mooi, want dan is de vraag, waar ligt jouw navel begraven? Dat betekent eigenlijk, waar hoor jij thuis? Waar kom jij vandaan?
0: Oh.

0: ja, waar ligt jouw navel begraven? Dat betekent eigenlijk, waar hoor jij thuis? Waar kom jij vandaan? Toch hartstikke mooi?
1: Ja, ik vind het heel lief.
0: Ja. Nou, en
1: wordt verhuizen wel
0: is dat
1: lastiger,
0: dan,
1: maar dat is dan misschien ook niet per se heel erg veel voorkomend.
0: Wat zeg je net? Sorry, ik verstond het even
1: nou,
0: niet.
1: Dat verhuizen dan wellicht een dingetje is, maar dat is misschien ook helemaal niet zo veel voorkomend dat mensen weggaan.
0: Nee. Okay. Ik denk dat juist, die zijn heel erg honkvast eigenlijk. Mm. Want dat zijn natuurlijk grote gemeenschappen.
1: Yeah.
0: En dan hebben we dus het Imbeleco-feest. Dan wordt er dus aan de voorouders verteld. Ja, er is een nieuw kindje, die geit wordt geslacht. En nou, dat wordt dan samen genuttigd. En dat is eigenlijk, vind ik, een heel mooi ritueel om zo'n kind in de familie op te nemen. En dat is dus niet de familie die nog daadwerkelijk op aarde rondloopt.
1: Nee.
0: Althans niet beperkt tot die familie, maar ook de hele voorgeschiedenis. En ja, we zien ook wel dat er wat meer een mix is. Ook zij, de mensen uit die groepen, gaan ook wel het kindje laten dopen. Maar dat is nog niet zeg maar iets wat standaard gebeurt.
1: Ah, oké, dat komt gewoon af en toe voor.
0: Ja, het begint naarmate eigenlijk er meer contacten zijn ontstaan, beginnen er ook wel zaken over te lopen van het een naar het ander en worden gebruiken ook wel een beetje van elkaar overgenomen, maar nog niet in hele hoge mate.
1: Nou, ik vind dit dus heel schattig hoe hiermee om wordt gegaan.
0: Ja.
1: Heel erg de familie erbij betrekken, voornamelijk echt de vooroudersfamilie die niet meer op aarde is. Ik vind het prachtig. En,
0: tijd aan besteed.
1: Ja, dat is toch. Ja, ik vind dit leuk. Ik vind eigenlijk dat we hier wel wat van naar Nederland zouden kunnen brengen.
0: Ja. Ja, nou, in ieder geval, het is, vind ik, veel meer puur dan het, ja, misschien toch wel de hele rampetam die er soms in Nederland rondom geboortes wordt georganiseerd. Maar goed, dat is mijn mening. Dus. Zullen we naar die moslimgemeenschap gaan?
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, de moslimgemeenschap in Kaapstad, hè, zei je?
0: Ja.
1: Ja, vertel.
0: Daar was ik heel verbaasd over. Dat had ik eigenlijk nog nooit gehoord toen ik die research zat te doen. Op dag 7 na de geboorte wordt er een schaap geslacht. En wordt het hoofdje van de baby kaal geschoren.
1: Oh?
0: En ja. En toen dacht ik, maar dat kon ik dus nergens vinden. Stel nou dat hij geen haar heeft. Maar dat was natuurlijk weer. Ja, dat moet je dan niet vragen natuurlijk. Ja, dus, dus ik, daar heb ik geen antwoord op kunnen vinden. Dus kennelijk is dat haar er altijd. En dat haar wat wordt kaal geschoren, dat wordt dan gewogen. En het gewicht daarvan wordt omgezet in zilver of in geld. En via de moskee gaat dat geld dan, of schenkt de familie van het kindje wat net geboren is, dat geld aan mensen die het financieel moeilijk hebben.
1: Oh.
0: Nou, dat vind ik ook, ja, dat is toch ook heel mooi.
1: Ja, prachtig, ik heb hier nog nooit van gehoord.
0: Dat je eigenlijk, ja, en ik weet je, ik heb ook nog gezocht voordat jij het gaat vragen, hoeveel geld is dat dan? Ja, er worden ook geen mededelingen over gedaan. Ja. Ik weet namelijk, dat kan nooit heel veel wegen natuurlijk toch dat haar, denk ik dan. Maar ja,
1: ja goed, dat verschilt natuurlijk ook weer per baby.
0: Ja.
1: Dus je moet maar hopen dat je niet heel veel, dat je kind niet met een gigantische bos haar ter wereld komt. Ja, ofwel als je het kan betalen natuurlijk.
0: Ja, dan stiekem hem al zelf knippen of zo.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat het is ook meer een symbolisch gebaar natuurlijk, dat je iets wil teruggeven aan de gemeenschap. En ze geven dus niet alleen ja, zilver of geld, maar dat schaap wat geslacht wordt, ook dat wordt weer verdeeld. Net als wat met die geit gebeurde in mijn eerdere voorbeeld. Een deel voor de eigen familie, een deel voor vrienden en buren. En ook nog een deel weer naar mensen die het financieel moeilijk hebben.
1: Wow.
0: Dus ook daar speelt weer het delen van het geluk eigenlijk. Dat speelt een grote rol. En ook om dat tastbaar te maken. Dus inderdaad door iets te schenken aan mensen die je lief zijn of mensen die het moeilijk hebben.
1: Ja,
0: ik vind
1: het
0: wel mooi.
1: Heel erg voor de gemeenschap, hè? Dan wordt het echt voor de, in plaats van wat we natuurlijk heel erg zagen bij het vorige voorbeeld van de Xhosa en de Zulu, is heel erg familie georiënteerd. En bij de moslimgemeenschap in Kaapstad merk ik toch ook veel meer gemeenschap erbij betrokken wordt.
0: Ja.
1: Dus ook,

0: Ook
1: zeker
0: voor vreemden. Oké, interessant. En als we het dan hebben over de Afrikaners?
1: Ja, daar kennen wij natuurlijk een aantal gebruikers zelf ook wel van. Alleen hebben zij dan natuurlijk weer een veel mooier woord voor. Hè? Wij zeggen dan de baby shower of zo. Mm. En zij noemen dat de ooievaarsthee. Dat is toch geweldig, vind je niet? Ja. Niet dat er alleen maar thee wordt gedronken hoor. Want de Afrikaners houden natuurlijk wel van een borreltje of een biertje. Maar de ooievaarsthee. En het is ook wel zo bij die ooievaarsthee. Kijk, ik denk dat bij de meeste babyshowers in Nederland is voornamelijk een kwestie van vrouwen. Hè? Zussen, oma's, moeders, vriendinnen, neefjes, nichtjes, nou, noem het maar op.
0: Ja.
1: Bij de ooievaarsthee zijn ook de mannen volop aanwezig.
0: Oké, en dat is ook een beetje met dat je op die dag dus allemaal cadeautjes krijgt voor de baby.
1: Ja,
0: oh, oké, dus eigenlijk zeker. Een soort babyshower. Nee, mooie naam, leuk.
1: Ja. Ja, en dan krijgen ze natuurlijk de doop. Heel veel Afrikaners hebben nog een heel streng geloof, hè? Gereformeerd. En ja, die zijn daar ook nog steeds mee bezig. Mm. Bij de jongere Afrikaners wordt dat wat minder. Maar ja, er zijn er toch wel die dat van hun ouders hebben meegekregen en dat doorzetten. En dus gedoopt worden de kinderen altijd. En het is dan ook gebruikelijk. Ja, eigenlijk de familie daar ook voor overkomt. En dat is geen sinecure, want kijk, wij wonen hier niet een half uur rijden van elkaar vandaan. Dus het kan best zijn dat als jij in Kaapstad ergens een nichtje krijgt, dat je dus in het vliegtuig moet stappen in Johannesburg om op het doopfeest te komen. En dat wordt ook gedaan hier.
0: Oké, dus dat wordt serieus familiebanden, genomen.
1: Ja, zeker weten. Die nemen dat heel serieus zelfs.
0: Oké, en ook wel geinig om dit verschil ook weer te horen. Dat je zegt dat bij die Afrikaners het dopen steeds minder wordt. Terwijl je net ook aangaf dat bij de Xhosa en de Zulu-familie dat juist meer aan het worden is. Dat zij dus juist wat meer overnemen. Terwijl het bij die Afrikaners dan wat minder aan het worden is. Wat grappig dat dat zo verschilt dan.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook Afrikaners die minder gelovig worden.
0: Ja.
1: Maar ja, kijk, het wordt wel iets minder met de doop. Dat zie ik. Dat hoor ik zelf ook wel. Maar je ziet ook wel, het respect voor de ouders zorgt er vaak voor dat kinderen, of ja, de kinderen van die ouders dus, ja, hun eigen kinderen toch laten dopen.
0: Ja,
1: en ik denk dat
0: ouders,
1: dat in Nederland, ja, dat in Nederland is natuurlijk al lang niet meer het geval dat je kind laat dopen omdat je ouders dat fijn zouden vinden. Ik denk niet dat dat nog heel vaak gebeurt.
0: Nee, dat zal nog wel af en toe gebeuren, maar dat is denk ik niet meer in de mate die we kennen van vroeger, inderdaad.
1: Nee.
0: Dus inderdaad, die Afrikaners doen het een beetje op de Nederlandse manier. Klinkt heel erg vergelijkbaar, alleen natuurlijk een veel leukere naam, de ooievaarsthee. En dan wil ik het nog even hebben over de namen van kinderen. Want met al deze verschillende gemeenschappen in het land, kan ik me ook zo voorstellen dat de namen ook heel ver uit elkaar kunnen liggen.
1: Ja. Je ziet eigenlijk bij zwarte families dat er een naam wordt gekozen die past bij de omstandigheden waaronder het kind geboren is. Mm. Ik vind het altijd heel poëtisch, dus niet gewoon Puk, weet je wel, of Sepp, omdat iedereen ineens Sepp heet. Nee,
0: yeah.
1: Bijvoorbeeld Moeder van de Regen. Dat voorbeeld kwam ik tegen. Nou, dat vond ik prachtig, want ik ben zelf dol op de regen. Mm-hmm. Dus zo'n meisje heet dan Momvula. Nou, dat is toch een geweldige naam.
0: Ja, want zij werd geboren natuurlijk terwijl het regende.
1: Toen het regende,
0: ah,
1: ja.
0: Oké, ja, leuk, oké.
1: En ik denk dat heeft echt iets poëtisch. Mm-hmm. Maar wat je ook heel vaak ziet, en dat is misschien ook wel iets wat mensen zullen herkennen, dat ze een Engelse naam krijgen met een boodschap. Precious of blessing of lucky. Die namen hoor je heel erg vaak.
0: Ja. Nee, dat is herkenbaar.
1: Dat is ook wel typisch iets wat bij die zwarte bevolking hoort. Dat zul je dus bijvoorbeeld bij de moslimgemeenschap of bij de Afrikaners kom je dat niet tegen.
0: Oké, dat is echt meer gericht op de zwarte bevolking.
1: Ja.
0: Een leuk inkijkje de kinderen en de baby's geboortes in Zuid-Afrika.
1: Ja, en het is voor mij ook altijd leuk als jullie met een bepaald onderwerp komen om dan specifiek ergens in te duiken. Want zo kom je ook weer achter allerlei feitjes waar je eerst nooit aan gedacht zou hebben. Dus helemaal top.
0: Ja, goed hè. Nou, zo helpen we elkaar, Wilma. Ik wil je ontzettend bedanken.
1: Zeker weten.
0: Wilma Vervoort uit Zuid-Afrika natuurlijk. En ik wens je nog een prachtige avond.
2: De wereld van BNN Vara.
0: We eindigen onze reis in Brazilië, want daar woont mijn correspondent Frank de Meijer. Frank, een hele mooie avond. Goed dat je er nog steeds bent. Want we moeten het weer gaan hebben over geboortes. We hebben al gehoord hoe dat in Zuid-Afrika gaat, hoe dat in Zweden gaat. En net zoals Joep, ben jij opa, maar jouw kinderen die wonen in Nederland. Dus je hebt dat opa, dat zeg maar de Braziliaanse opa, dat ben je niet echt. Het is gewoon meer de Nederlandse variant.
3: Ja, ik ben de Nederlandse variant. Maar goed, we kunnen tegenwoordig natuurlijk ook gewoon online bellen. En dat sowieso mijn oudste kleindochter is al bijna 3, dus die heeft dat al redelijk door. Ja. Alleen de jongste kleindochter is pas 3 weken. Dus we waren gelukkig in Nederland toen zij geboren is. Mm-hmm. En dat is op een natuurlijke manier gebeurd. Mijn 2 oudste dochters zijn in Nederland geboren. Dus we hadden het nu even over de kleinkinderen. Maar mijn 2 oudste dochters zijn in Nederland geboren op een natuurlijke wijze. Mm-hmm. Op een natuurlijke bevalling. Maar mijn jongste dochter is in Brazilië geboren met de keizersnee. En daar zit denk ik al een heel groot verschil mee.
0: Is dat gangbaar om met de keizersnee te bevallen in Brazilië?
3: Ja, het is meer gangbaar om met de keizersnee geboren te worden dan natuurlijke bevalling. Ik heb ergens gelezen dat zeg ik gewoon de klasse C en D. Hè, dat is dan wat lagere bevolking die met name afhankelijk is natuurlijk van het openbaar gezondheidssysteem. Dan zit je zo rond de 60% aan een keizersnede. Maar als je praat over de particuliere sector, dus dat is klasse A en B, mm-hmm. dan heb je het over 88% dat voor de keizersnede kiest.
0: Zo, dat is
3: 88%.
0: Echt, dat is een gigantisch verschil als je het vergelijkt met Nederland. Want in Nederland is het ongeveer 17-18% van alle bevallingen. Ze gaan via een keizersnede.
3: Ja. Ja, ja. Nou goed, en dat heeft natuurlijk ook wel een aantal oorzaken. Kijk, jullie word je begeleid door een verloskundige. Nou, hier word je altijd begeleid door een gynaecoloog. Dus je wordt begeleid door een arts. Dus de stap dat die arts dan jou helpt met de keizersnee is natuurlijk al wat makkelijker. Ja, daarnaast houden de Brazilianen ook wel een beetje van planning. Het is ook een familiegebeuren, de bevallingen. Dus dan kun je ook iedereen mobiliseren, want je kunt al een datum natuurlijk vaststellen. Er zit natuurlijk altijd wel een of twee weken voor dat je uitgerekend bent. Want anders zou het kunnen zijn natuurlijk dat je natuurlijk bevalt.
0: Ja.
3: Brazilianen zijn heel bang voor pijn. En dat merk je ook als je bij de tandarts bent of weet je waar dan ook. Het is altijd gelijk, maar ja, gelijk verdoven.
0: Okay.
3: Nou, dat is natuurlijk ook bij een keizersnee heb je natuurlijk ook geen pijn. Hè? Je wordt natuurlijk gewoon verdoofd, maar natuurlijk bevalling wel. Ja, en daarnaast is het ook zo, als je eenmaal voor je eerste kind kiest voor een keizersnee, ja, dan kun je niet meer natuurlijk bevallen. Dus anders voor het tweede en derde kind is het ook automatisch weer die keizersnee. Dus je zit dan eigenlijk daar toch een beetje aan die keizersnee vast.
0: Ja, maar het is ook zo dat op het moment dat je een keizersnede hebt gehad, dat kan je ook niet oneindig veel doen. Dus dan zit er ook een soort stop op de hoeveelheid kinderen die je kan krijgen.
3: Ja, ik heb eerst gelezen dat weer 3-4 keer, maar ja, dan is het ook wel klaar. Nou, nu is het wel zo dat de gemiddelde Braziliaans gezin tegenwoordig ook maar gewoon uit 1 of 2 kinderen bestaat, met name hier in de stad. Het leven is toch allemaal ook wel redelijk duur geworden. Vrouwen willen blijven werken. Kinderopvang is ook best aan de prijzige kant. Hè. Veel duurder dan in Zweden, als ik dat mag horen. Dus ja, mensen kiezen toch ook voor een kleiner gezin.
0: Ja, precies.
3: Dus die keizersnee past daar wel in. Ja.
0: En wat zijn dan nog meer grote verschillen tussen de geboorte van een kind in Nederland en in Brazilië?
3: Ja, we zitten ook wel een beetje onder de invloed van Amerika. Dus we hebben natuurlijk ook die bekendmaken van het geslacht. Maar dat was ook al gewoon een beetje, dat is een beetje vanzelf. Toen mijn vrouw zwanger was van onze jongste dochter, toen gingen we voor een echo. En toen zei de arts, nou, het gaat goed met uw dochter. Ik zeg, wat? Het gaat goed met uw dochter. Ik zeg, met mijn dochter. Ja, dus het hoort er gewoon bij. Ja, het is gelijk het geslacht. Nou goed, je maakt het dan ook wel op zo'n feestje bekend met die 2 kleuren en dergelijke. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook die baby shower. En wat we ook hebben is een luiershower. Dus dat betekent dus dat je een feest organiseert dat iedereen luiers meebrengt. Ja, luiers zijn, zijn redelijk duur.
0: Ja, wat een goed idee.
3: Ja, dan helpt. Ja, ja, en dan wie organiseert dat? Dat is dan de madrinha, dus de meter. Hè? Want je, in Brazilië wijst je heel snel natuurlijk de Peter en Meter aan. Dat is natuurlijk een katholiek christelijk land. Hè? Dus ja. Die spelen ook een belangrijke rol. Dus de madrinha die organiseert dat allemaal. Dus, ja, dus je hebt dan het feestje waarin het geslacht bekend wordt gemaakt. Dan heb je het luierfeestje. Je hebt natuurlijk gewoon de gewone baby shower. Dus je hebt al drie feestjes vooraf. En eigenlijk worden in die drie feestjes worden eigenlijk al zoveel mogelijk de cadeaus gegeven. Dus bij ons zien we dat de rituelen voor de geboorte al veel groter zijn dan na de geboorte. Ja, een ander belangrijk verschil is dat de naam wordt al bekendgemaakt. Bij ons weet je de naam al van het kind dat geboren wordt.
0: Ja, dat vind ik zo groot. Dat vind ik zo gek verschil. Nee, ik zag laatst was er een influencer wel die zwanger was. En zij had toen gezegd van nou, wij gaan gewoon alvast de naam vertellen van ons kindje voordat hij geboren wordt. En er viel ook allemaal mensen overheen die dachten van nou, wat doet zij nou? Maar dat is gewoon heel gangbaar bij jullie.
3: Ja, het is gewoon gebruikelijk, want dan geef je al een stukje persoonlijkheid natuurlijk aan die baby. Hè? Ja. Want bij ons blijft altijd de baby. En hun is dan gewoon, ja, João of Claudia of weet ik veel. Het wordt dan met name genoemd. En ja, en ook bij die baby show staat natuurlijk al gewoon, hè, de naam staat er al op de taart en al dat soort dingen. Dus ja, je geeft het al gelijk een persoonlijkheid.
0: Ja, het is een hele persoonlijke aanpak. En als we dan toch over de naam hebben, is het ook heel normaal om de kinderen naar ouders of grootouders te vernoemen?
3: Ja, het wordt wel minder. Maar het kan best zijn dat je de naam van je vader krijgt. Nou, en dan krijg je de naam, er staat erachter junior. Ah, ja. Ja, en heb je de naam van je opa, dan is het netto. Hè? Netto betekent kleinzoon. Dus ja, en soms worden mensen ook gewoon als bijnaam worden ze met netto aangesproken. Hè? Met kleinzoon in plaats van hun eigen naam. Hè? Want wij krijgen altijd bij ons een nom de guerre. Je krijgt een soort, een oorlogsnaam. Want ja, heel veel mensen heten natuurlijk hetzelfde. Hè? Dus je moet eigenlijk mensen benoemen met een soort andere naam. Ja, en als dan heel veel mensen bijvoorbeeld Sergio heten en hij is toevallig Sergio Netto, ja, dan noem je hem Netto. Dan onderscheidt hij zich van die andere Sergio's op het werk.
0: Ja. Ja.
3: Dus ja. Dat gebeurt ook. Ja, en Bemsie dan nog even, ja, wij zien niet zoveel, en ik zag dat ook een beetje in de lijn met de collega's, we zien niet meer, niet ook in Brazilië hetzelfde, dat er wordt ook niet zoveel kraamvisite gedaan, want dat kost allemaal maar tijd en mensen werken ook. Dus wat wij zien is ook wel gewoon heel veel aandacht voor het doopfeest. Hè? Dus mensen worden nog wel redelijk veel gedoopt. En daar spelen die Petermeet natuurlijk ook een centrale rol in. En de eerste verjaardag is ook een heel groot festijn. Hè? Bij ons zijn die kinderverjaardagen zijn sowieso heel groot. Er zijn ook speciale zalen zijn daarvoor ingericht met allerlei speelapparatuur en dergelijke. Dus dat vindt dan heel erg plaats. En als laatste is het bij ons heel gebruikelijk om een kindermeisje in dienst te nemen, een baba. He, dus de moeder wordt geholpen door een professioneel iemand die je gewoon een tijdje in dienst neemt. Dus okay. We hebben geen kraamzorg. Maar ja, we moeten dus eigenlijk de markt op. Ja, en kun je dat niet betalen, ja, dan val je terug op de hulp van familie.
0: Ja, precies. Want een kindermeisje inhuren, dat klinkt als iets waar je toch bepaalde privileges voor moet hebben.
3: Ja, en dat valt eigenlijk wel mee. Want het verschil tussen het gemiddelde inkomen hier en de lage inkomens is nog een heel stuk groter dan bij jullie. We hebben veel minder nivellering gehad daarin. Ja. Dus eigenlijk ook mensen, met name als ook allebei de ouders ook werken, ja, die kunnen zich best wel een kindermeisje veroorloven.
0: Oké, en dat is echt puur qua ondersteuning voor de moeder. En hoe lang blijft zo'n kindermeisje dan?
3: Ja, dat is maar afhankelijk van wat je wil. Je kunt haar bijvoorbeeld voor overdag hebben, maar je kunt ook kindermeisjes hebben bijvoorbeeld voor 's nachts. Die helpt dan de baby uit bed te halen en te verschonen. En ook wel soms het flesje te geven. Als je die dus geen borstvoeding geeft, kan zij in feite ook het kind voeden. Dus soms is dat 3 maanden, soms 4 maanden. Ja, er zijn ook wel families die dit kindermeisje dan afscheid van haar nemen als het kind de puberteit ingaat.
0: Oké, ja, dus dat verschilt ontzettend per situatie. En dan nog even heel kort, Frank. Moest je heel erg wennen aan het krijgen of dat jullie een kind kregen in Brazilië in vergelijking met hoe je dat deden hier, met hoe ermee om werd gegaan?
3: Nee, niet zo. Nou, ik miste mijn familie natuurlijk wel heel erg. Toen onze jongste dochter werd geboren in Nederland, was dan toch, ja, daar komt je ouders en broers, zusters en de schoonvader. Ja, iedereen was natuurlijk bij. Mm. Ja, dat was toch wel even online, moesten we even iedereen laten zien dat de kleine geboren was. Dus we hebben ook redelijk snel haar mee naar Nederland genomen om aan iedereen te laten zien.
0: Ja, nee, dus dat is wel begrijpelijk.
3: Dan speelt afstand toch wel een rol. Ja, ja. Dat is een minpuntje, maar ja, daar kies je voor.
0: Ja, daar kies je inderdaad voor. Nou, Frank, ik wil je ontzettend bedanken voor de Braziliaanse geboorte van kinderen.
3: Ja, jij bedankt voor de gelegenheid om dat te kunnen vertellen vandaag.
0: Zeker, Frank. En ik spreek je snel. Nog een hele mooie avond. Frank de Meijer uit Brazilië. Ja, dat was het alweer. Het einde van de wereld van BNN Vara. Je kan zometeen lekker opstaan met De Nacht is Zwart met Ruben van Haften. En ik wens jullie een prachtige zondag en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
3: Een hele goede nacht en welkom bij deze uitzending van De Nacht is Zwart. Als je een lijstje maakt van de beste boksers aller tijden, hoor je namen als George Foreman, Mike Tyson, nou misschien hier en daar een verdwaalde Arnold van der Leijden. Maar de meeste mensen zullen echt bij deze man uitkomen.
4: You know how great I am. I don't have to tell you about my strategy. I tell my trainer, tell you, Bodine, come here. Bodine, tell him, what are we gonna do?
5: You're gonna float like a butterfly and sting like a bee.
4: Ah, rumble, young man, rumble. Ah, that's what we're gonna do, you heard it.
3: Ja, natuurlijk, Muhammad Ali in de tweedelige documentaire reeks. Muhammad Ali, vechter en strijder, reist onze eigen Akwasi Anza naar Ali's geboortestad Louisville om te onderzoeken wat hem vormde tot zowel wereldkampioen als uitgesproken vrijheidsstrijder. Zometeen spreek ik regisseur Oliver S. Garcia er uitgebreid over, maar eerst iets heel anders.
0: Dit is De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
3: De Nederlandse overheid neemt onvoldoende verantwoordelijkheid voor het beschermen van de gezondheid van kinderen. Dat stellen artsen Alja Sluiter en Stefan van Rooyen. Er gaat veel meer geld naar de behandeling van ziektes dan naar het voorkomen ervan. En dat is de omgekeerde wereld, vinden de artsen. Zij pleiten dat preventie meer prioriteit moet krijgen. En Alja Sluiter zit hier bij mij in de studio. Welkom.
6: Ja, goedemorgen Ruben.
3: Ja, waar moet ik nou aan denken als ik het heb over gezondheid van kinderen?
6: Ja, gezondheid van kinderen heeft eigenlijk mee te maken dat je al leert hoe je gezond voor jezelf moet zorgen. En wat ik in de spreekkamer zie samen met Steven en andere zorgprofessionals, wil je eigenlijk liever niet zien. En dat zijn kinderen met overgewicht, kinderen met een verslaving aan nicotine en vapen. Mind you, kinderen van 8 die op mijn speelkamer zitten met vapes onder het kussen. En nog even een hijsje moeten nemen om weer door te kunnen slapen. En ook social media, haatbedreigingen, vooral meiden. Ja, dat soort psychische problemen, dat wil je allemaal niet zien.
3: En wat gebeurt er dan nu al aan preventie?
6: Te weinig vinden wij. Er gebeurt wel iets, maar dat is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Dus er moet eigenlijk meer geld naartoe en ook meer aan de voorkant moeten investeren. We hebben een heel goed stelsel aan de achterkant. Dus een zorgsysteem met zorgverzekeraars, toezichthouders. Maar preventie is eigenlijk pilot geïnvesteerd. Dus je hebt een hele mooie pilot, die werkt heel goed en dan stopt die weer. En dan houdt eigenlijk weer op. Dus dat is eigenlijk een mis met de structurele bekostiging is er niet. En dat moet eigenlijk wel komen.
3: Nee, maar er wordt nu dus heel erg ingezet op behandeling. Maar daarvan zeggen jullie dat is eigenlijk niet de hoofdmoot.
6: Nee, we zijn aan de achterkant aan het klussen. Dus we zorgen dat steeds meer mensen ziek blijven worden. Dus ze blijven bij mij in de spreekkamer komen. Als we nu zorgen dat we aan de voorkant gaan behandelen of voorkomen dat ze ziek worden, dan heb ik het minder druk. Ben ik ook niet langer aan het dweilen met de kraan open.
3: Maar welke vormen van preventie zijn dan wel succesvol?
6: Ja, wat heel goed werkt, en dat zie je eigenlijk ook in Japan, daar zijn we geweest, mijn collega en ik, een studiereis, hebben we gekeken van wat doen ze daar anders. En daar is het een cultuur, dat is een omgeving. En wat werkt is gewoon kinderen leren hoe je ook lunches maakt, hoe je voeding, hoe dat opgebouwd is. En dat begint daar al op de basisschool.
3: Maar hoe ziet dat eruit?
6: Dat ga je gewoon met je klas ga je gewoon koken. We hebben dat ook mogen zien. Er is een wet die voorschrijft waar het aan moet voldoen. Hoeveel eiwit erin moet zitten, hoeveel vet. Je gaat het samen met je klasgenoten ga je het maken. En ga je samen ook opdienen, ga je samen eten. Dus je leert ook waar het vandaan komt. En je leert ook hoe je daar respect voor moet hebben. En dat is hier niet.
3: Waarom zetten ze in Japan daar wel zo op in?
6: Ja, het is toch een cultuur. Daar is het toch, dan moet ik toch wel het eerlijke antwoord, Ruben, is dat ze daar natuurlijk wat minder. Ze zijn meer eigenlijk dat ze zeggen, oké, wat de overheid zegt, dat doen we. In Nederland zijn we toch een beetje eigenwijs met z'n allen. Dus die cultuur is daar wat, hoe noem je dat eigenlijk, nederig of zo. Of ze luisteren meer naar wat de overheid zegt. En hier zijn we, jij gaat ons diep betuttelen.
3: Ja, ergens is dat ook logisch, toch? Want als ik elke dag naar de McDonald's wil, wie houdt me tegen?
6: Ja, jij bent nu volwassen. En,
3: soort van, ja.
6: Ja,
3: officieel.
6: Ja, zo kom je wel over,
3: officieel,
6: vind ik.
3: Officieel, ja.
6: Tenminste, ja. En wij zeggen eigenlijk, tot 18 heb je niet de mogelijkheid om die gezonde keuzes te maken. Dat is lastig. Je brein is al heel gevoelig voor verslaving. Dus met name die nicotines, nicotineproducten, roken, sigaretten, vapen of ongezonde producten. Die GLM, die zorgt ook voor dat je cadeautjes krijgt bij je maaltijd. Dus als jij na de 18, ja, dan gaan we ervan uit dat je volwassen bent, inderdaad. En dat je dan de gezonde keuze zelf kunt maken. En dan heb je het zelfbeschikkingsrecht. Ja, dat zit in de grondwet.
3: Ja.
6: Maar dan ook moeten wij als overheid en ook als zorg moeten wij mensen ook beschermen, ook preventie. En dat houdt in schoon drinkwater, zorgen dat je schone lucht hebt.
3: Daar hebben we recht op, hè?
6: Daar hebben we recht op gewoon. Dus dat is gewoon verankerd. Alleen ja, ik kan jou niet vertellen wat jij moet doen. Ik kan je alleen maar adviseren als volwassenen. Mm. Kinderen, vinden wij, moeten beschermd worden tegen een ongezonde omgeving.
3: Maar dat heeft ook weer met de ouders te maken. Want als ik dus een vader ben die elke dag naar de McDonald's gaat, ja, waarom zou mijn kind dat niet doen?
6: Ja, daar heb je een heel mooi punt ook. Ja, kinderen en een opvoeding verschilt heel erg. Hè, als je dat ook in mijn spreekkamer ziet. Ik vind het soms wel eens moeilijk. Soms heb je niet de keuze om in een gezin op te groeien. Dan zit je 10 hoog achter. En heb je ouders niet de gezonde keuze die er mogelijk is. Dus voor de gezonde producten te gaan. En je leert het ook niet aan. Nee. Ik had gelukkig een wiegje wat goed stond. En ik heb geleerd van mijn ouders. Dus gezond eten, bewegen, geen alcohol, niet roken. Dus ja, je kunt heel veel bij de ouders neerleggen. Maar als je het nooit geleerd hebt van jongs af aan, dan kun je het ook niet overdragen aan je kinderen.
3: Ja.
6: En dat is ook lastig. En als je bijvoorbeeld, als je kijkt naar kinderen die of ouders die heel weinig geld hebben, ja, dan ga je voor de ongezonde keuze. Dat klinkt heel stom, maar in de supermarkt is 80% te vet, te zoet en te zout en te veel. En heb je dan weinig geld, dan ga je voor die bulkaanbieding, voor de ongezonde keuze helaas.
3: Ja.
6: Zo is, dat is het eerlijke antwoord.
3: Ja, en jullie komen ook nu met 10 concrete adviezen voor de staat voor een gezonder Nederland.
6: Zeker.
3: Waarom
6: zeker.
3: Nu?
6: Ja, omdat we nu zien dat het echt het water aan de lippen staat. En obesitascijfer neemt toe. We zien kinderen met diabetes, type 2, al op jongere leeftijd. We zien dat de overheid nu 4, 5 kabinetten eigenlijk niet gedaan heeft wat het moet. Er zijn hele mooie plannen gemaakt, preventiestrategieën. Er zijn heel welwillende mensen, maar ja, het beklijft niet. Omdat we zijn eigenlijk afhankelijk van de politieke willekeur wie er op dat moment zit.
3: Ja.
6: En dat moet je eigenlijk structureel beleggen. En dat is met een deltaplan voor de preventie. Dus een generatieplan. Dat willen wij eigenlijk.
3: Maar dit kabinet heeft één belangrijk stokpaardje. En dan weet je denk ik waar ik heen wil. De gezondste generatie ooit.
6: Precies. En wat denk jij dan, Ruben?
3: Nou,
6: wat vind jij ervan?
3: Nou ja, dat klinkt als een mooi streven. Maar ja. Lukt het?
6: En heb je het gezien, de plannen?
3: Als jij het even zou kunnen uitleggen.
6: Ja, oké. Zeker. Nou ja, de ambitie is mooi. De ambitie is mooi, maar ik zie het niet in de plannen terug. Ik zie het niet in de begroting terug. Ik zie het niet in de strategie terug. Het is te vrijblijvend. We zijn afgelopen donderdag bij Sofie Hermans gaan praten.
3: De minister van Volksgezondheid. Ja.
6: En zij heeft een preventiestrategie. Dat is door haar voorganger Vincent Karremans opgezet. Alleen als wij vragen, hoe is het belegd? Jullie monitoren dingen. Hoe kunnen we nou zorgen dat het echt ook gehandhaafd wordt, ja, dat is er niet. Het is te vrijblijvend. Het is te vrijblijvend. Dus we kunnen heel mooi monitoren dat minder kindjes overgewicht hebben. We kunnen heel mooi monitoren dat minder mensen gaan roken. Maar er zit geen sanctie achter.
3: Maar merkt u dan wel welwillendheid in het gesprek?
6: Zeker. Ik denk dat Sofie Hermans is iemand die intrinsiek gemotiveerd is om voor een gezonde generatie te gaan. En ze heeft natuurlijk ook haar achterban. Ze heeft ook een kabinetsplan wat moet uitgevoerd moet worden. Dus het strenger beleggen, ja, dat wordt lastiger in haar kabinetsperiode. Dus daarom zeggen wij, haal eigenlijk het af van het kabinet, van de politiek. Beleg dit net zoals als het water, dat je gezond water hebt, ook dat je een gezonde omgeving hebt. Dus koppel het los van de politiek, dan ben je er naar ons idee.
3: Ja, maar ik vraag me af hoe leuk zij dat gesprek heeft gevonden. Want jullie zijn die deur uitgelopen en jullie hebben besloten om juridische stappen te nemen tegen de staat.
6: Nou, we zijn heel goed uit elkaar gegaan en ook toezegging gedaan om hier samen in op te trekken. Mm-hmm. En wij snappen ook dat zij gewoon niet nu in 4 jaar tijd dit kan veranderen in de wetten. Dat verhaal lastig is. Alleen wij denken dat, net zoals bij Urgenda, dat het mogelijk is om dit te gaan beleggen en kinderen te gaan beschermen. Dus de Europese recht van het kind wordt op dit moment geschonden in Nederland. Kinderen zijn niet in staat om gezond op te groeien.
3: En dat is de juridische basis?
6: Dat is de juridische basis.
3: Want daar zijn Europese regels voor?
6: Zeker, Europese recht van het kind. En ja, die moeten beschermd worden.
3: Ja. Hoe reageerde minister Hermans erop dat jullie aangaven, we gaan dit wel doen?
6: Ja, dat snapte zij. Zij heeft natuurlijk ook wel gezegd van ik wil kijken. Dat was de toezegging. Hoe we het via gemeentes strenger kunnen handhaven. Dat is nog geen toezegging, maar wel ik wil ernaar kijken. Ik denk dat zij ook wel snapt dat het buiten haar macht is. En dat ze ook wel snapt dat wij dit willen.
3: Maar waarom via de rechter? Waarom, als het toch een goed gesprek was, gaan jullie niet op die toer verder?
6: Ja, omdat er een wet veranderd moet worden. En dat kost gewoon tijd. En dat kun je versnellen, hopen wij, denken wij, via toch een aanklacht. En er liggen al plannen. Om met name, want dat is ook wel mooi als je dat bekijkt bij preventie, moet je per onderdeel daar een stichting voor oprichten. En dan kun je dat, bijvoorbeeld vape en roken ligt er al iets. Dus nicotineproducten. Die ligt iets op bewegen en die ligt iets op social media. Dus die drie punten, die kun je dus gaan afvechten en die kun je gaan kijken of we die kunnen gaan winnen.
3: Ja. En daar is ook eigenlijk niet over te discussiëren, denk ik, over die adviezen die jullie hebben.
6: Nee, dat is eigenlijk een soort. Dat is ook het grappige, Ruben. Is dat haar preventiestrategie, onze 10 aanbevelingen, die lijken heel erg op elkaar. Alleen wij willen het gewoon structureel belegd hebben. Dus los van de politiek, gewoon in de wet verankerd.
3: Ja, zodat ook niet een volgend kabinet weer kan zeggen, we gooien de deur uit.
6: Precies. Ja.
3: Ja, ja, ja. Dan vraag ik me ook wel af, wat zou nu dan de eerste stap moeten zijn van het kabinet?
6: Ik denk het kabinet dit intern moet gaan bespreken en moet gaan kijken van wat kunnen wij hiermee? Wat is er mogelijk? Kunnen wij hier iets in veranderen? Kunnen wij hier streng in handhaven? Ik zou zeggen, de eerste stap, wat ik zou doen, is gewoon ervoor zorgen dat een generatieverbod komt op nicotineproducten. Dus dat vapen en dat roken, ja, dat is mindblowing. Hoezo gaan we kinderen die zo jong zijn blootstellen aan vapen? Daar zit gewoon, ik weet niet of je dat gezien hebt, we hebben het uit elkaar gesloopt voor onze vorige documentaire aflevering. Er zit vloeistof, komt heel diep in je longen. Er zit uranium in, zit allerlei gekke stoffen in, een soort vloeistof. Ja, dat gaat veel dieper dan het gewone roken. Dus over 10 jaar oogsten wij een samenleving waar gewoon schade gewoon sky high is.
3: Maar dat is gek, toch? Want vape is eigenlijk ontstaan als dit is de oplossing om gezond te roken.
6: Dat is heel slim bedacht door de tabaksindustrie.
3: Ja.
6: Dat is het verkocht als het gezonde roken, terwijl het gewoon slechter is dan het gewone roken.
3: Ja.
6: En vape, zei het al eerder, is gewoon een startpakket voor levenslang roken. Verslaving. Ja.
3: Ja. Wie heeft er dan het meeste baat in de samenleving bij goede preventie?
6: Wij allemaal. Het tekort in de zorg wordt opgelost, deels.
3: Ja.
6: Omdat er worden minder mensen ziek. Dus ook minder mensen heb je in die spreekkamer zitten. Je hebt zelf ook als, kijk, nu, als je jong bent, dan heb je nog niet het idee van oké, als ik 65 ben, dan heb ik 3 of 4 chronische ziektes. Dus in the end word je fitter oud. Wij zijn nu met z'n allen 80% van de 65-plussers, die hebben een chronische ziekte. Die hebben diabetes, hebben hart- en vaatziekten, andere ellende. Je wordt niet fit oud, dat is niet leuk. Dat zie ik dagelijks in mijn spreekkamer. Die hebben gewoon iets van 10 tabletten waar ze aan. En ze zijn niet fit. Dus ze hebben gewoon geen energie.
3: Maar beseffen mensen dat?
6: Nee. Nee, nu niet. Dat is het lastige van ongezonde leefstijl. Oogst je pas over als je 60 bent op je middelbare, wat latere leeftijd. Dus dat is heel lastig te verkopen. Ik kan het heel moeilijk verkopen als zorgprofessional om te zeggen, je moet nu gezond leven zodat je fit oud wordt. Alleen als je 65 plus bent en je hebt dan 3 chronische ziektes, ja, dan zeg je, had ik het maar eerder geweten. En dat is gewoon wat het lastig maakt.
3: Ja, ja, maar nemen ze dan wel van jou aan als arts?
6: Eerlijk
3: of merk
6: antwoord,
3: je daar ook moeite mee?
6: Eerlijk antwoord, 8 tot 9 van de 10 patiënten die nemen het aan en 2 van de 10 niet. Die zeggen, ja, weet je, ik moet ergens aan doodgaan. Laat mij maar lekker roken, laat mij maar lekker eten, laat mij maar alcohol drinken. Ja, dat is ook het zelfbeschikkingsrecht. Dan blijf ik daar ook vanaf.
3: En dat is al finest eigenlijk?
6: Dat is eigenlijk finest.
3: Ja, ja. Ja. Want er zullen natuurlijk ook mensen vragen, oké, ik snap ergens dat je wil dat een kind gezond leeft. Maar wat hebben wij als volwassenen daarmee te maken?
6: Dat kinderen gezond leven?
3: Ja.
6: Nou ja, dan oogst je ook voor de samenleving hiernaast. Dat je gewoon een fitte generatie krijgt. Als je kijkt naar Singapore, die heeft 10 jaar geleden gedacht, oké, we gaan dit anders doen. Net zoals wij eigenlijk beogen hier in Nederland. Wij gaan inzetten op een preventiebeleid. Die oogst je nu een samenleving 10 jaar later, die gewoon minder diabetes heeft, minder overgewicht, minder dementie. Ja, dat is toch eigenlijk wat je wil. Hm. Kijk, ik ben natuurlijk intrinsiek gemotiveerd en ik heb een soort missie. Dus ik denk van ja, hoe fijn zou het zijn dat de generatie na mij het beter treft.
3: Waarom is het jouw missie specifiek? Want je zet je hier al heel lang voor in.
6: Ja, ik zie gewoon de schade iedere dag in mijn spreekkamer. Dus ik denk dat ik in 2017 ben begonnen. En ik dacht van, hoe kan het nou dat ik alleen maar pillen erin stop en mensen alleen maar zieker worden en minder blij, dus minder fit. Terwijl ze eigenlijk, dat kan anders, dacht ik. Mm-hmm. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen en gaan bekwamen. Opleidingen voor gedaan, dacht ja, maar dit is beleidsmatig, moeten we dit ook hebben. Ik zie ook, als ik wat in mijn spreekkamer, als ik mensen dus motiveer om het anders te doen, dan worden ze gewoon fitter. Dus ik behandel ze en ze komen een x-aantal maanden later naar die begeleiding komen ze terug en zijn ze van hun diabetes af, zijn ze van hun hoge bloeddruk af. Ja, daar word ik blij van.
3: Ja, maar dan denk ik dus wel, alleen een wet aanpassen, dat lijkt me niet genoeg. Wat moet er nog meer gebeuren?
6: Ja, daar hoort iets bij. En dat is lastiger aan te pakken. Dat is ook weer het eerlijke antwoord. Die voedingsindustrie moet anders. Die moet gewoon verleid worden om het gezond product te gaan aanbieden. Dus dat is één ding. De tabaksindustrie, ja, die zal dat niet gaan doen. Want die verdienen er goud geld aan. Maar die moet eigenlijk gewoon gaan meebetalen aan de schade.
3: Ja.
6: Dus als jij een ongezonde samenleving creëert, ja, ruim dan ook de troep op. En zorg ook dat jij weer terug investeert in de samenleving.
3: Ja, ja.
6: Want dat aanpakken is gewoon heel lastig.
3: Nou ja, jij en Stefan van Rooyen, met wie je dit doet, probeer het ook nog op een andere manier aan te pakken. Want jullie maken een documentaire reeks.
6: Ja, dat
3: Lang
6: is...
3: Lang zullen we leven.
6: Lang zullen we leven, inderdaad.
3: Mooie titel.
6: Ja, dat is een... Je ziet al, ik word heel blij ervan.
3: Ja, wat is je doel met die reeks?
6: Ja, dat is het doel. Wij willen eigenlijk op een positieve... Het is natuurlijk nu best wel serieus gesprek, inderdaad. Maar wij willen eigenlijk op een positieve manier preventie leuk maken, de samenleving inzetten. Dus het is niet alleen maar, juist niet het vingertje, dit mag niet, dat mag wel, en dat soort dingen.
3: Maar dat is wel wat preventie is.
6: Ja, je kan het ook omkeren. In waar we geweest zijn in Japan, is het gewoon een way of life. Zit gewoon in de cultuur.
3: Ja.
6: En is heel mooi om te zien. Ook daar is uitdaging hoor, dat kan ik ook, moet ik ook eerlijk vertellen. Daar is natuurlijk heel veel mentale stress en mentale druk. Dus daar doen wij het beter als Nederland zijnde. Maar we hebben dus het doel om preventie op een positieve manier in Nederland in te brengen. En dat doen we door een documentaire reeks. En iedere keer een thema te pakken wat naar ons idee bijdraagt aan een gezondere samenleving.
3: Ja.
6: De vorige aflevering over VPA, die is 6 miljoen keer bekeken.
3: 6 miljoen keer bekeken.
6: En wordt ook gebruikt op allerlei scholen als voorlichtingsmateriaal. Ook VPA-keuze. Ja, daar zijn we heel blij mee. Dus daar hebben we echt de juiste toon kunnen raken. En ook deze aflevering over Japan, die slaat goed aan.
3: Ja, maar goed, 6 miljoen keer bekeken, dat klinkt leuk. Maar levert het ook echt iets op?
6: Zeker. Het levert op dat nicotine nee komt bij ons op de stoep. We quit, VPO-keuze. Dus heel veel. Je krijgt een soort collectief, net zoals bij de Urgenda-zaak. Dat je een soort collectief creëert waar we de krachten bundelen en ook samen sterk optreden tegen tabaksindustrie en dergelijke. Het levert positieve aandacht op, ook van ouders, van scholen, van preventie. Kinderen die zeggen dank je wel voor deze aflevering, ik weet nu wat het inhoudt. Ouders die heel blij zijn met deze aflevering, dus dat levert het op. En beleidsmatig Japan nu ook al dingen. Ook al dat organisaties zeggen, hey, kunnen we met jullie samenwerken, want wij willen heel graag deze missie die jullie hebben op deze positieve, leuke manier wij willen graag daarin samenwerken.
3: Waarom is dat wel zo belangrijk, dat het ook leuk is? Omdat ik wel denk, ja, het is gewoon een serieus onderwerp.
6: Nou ja, het hoort eigenlijk gewoon iets heel leuks te zijn. Gewoon iets normaals, dus iets way of life. En dat is ook wel waar wij, de conclusie die wij trokken, is dat wij zeiden, er moet een cultuurverandering komen. Dus net zoals in Japan, het is gewoon zo, het hoort gewoon bij. Je gaat, je staat op en je weet ongeveer wat je moet doen aan de gezondheid. Ja. Dus dan wordt het ook normaal en dan wordt het ook leuk. Dan denk je, oh ja, ik ben fit. Niemand wil obese zijn, niemand wil diabetes hebben, niemand wil hart- en vaatziekte hebben. Iedereen wil eigenlijk fit oud worden. En oh ja, ik snap ook wel dat jij soms ongezond bent, heb ik ook. Ik doe 80-20, 80 gezond en 20 ongezond. Dus ik ben ook niet heiliger dan heilig, eerlijke verhaal. Ja.
3: Ja, ja. En wat hoop je er nou op korte termijn te bereiken?
6: Op korte termijn gewoon een, ja, toch een eerste stap richting die aanklacht. Hè? Dus ja. dat is misschien minder
3: positief. Dat gaat even duren.
6: Ja, dat gaat even duren. Maar wel de stap dat het echt gaat gebeuren. En met documentaires verder te gaan. En ook thema's aan te pakken die aanslaan. En ook zo mensen te mobiliseren. Dus wil jij een cultuurverandering en gedragsverandering hebben in een hele samenleving, dan heb je top-down beleid nodig. En dat beogen wij bij die aanklacht. En bottom-up heb je ook nodig. En dan moet je al gewoon in beeld brengen waar het gebeurt. Waarop positiviteit is. Waarom mensen gewoon aan de slag gaan.
3: Ja. En als mensen die documentaires willen zien, waar kunnen ze dan heen?
6: Nou, op www.longmaywelive.com. Dus lang zullen we leven in het Engels vertaald. En daar kun je hem terugvinden. En dat is gewoon allemaal gratis te downloaden. Ook gratis te gebruiken met promotiemateriaal. Wat je ja, gewoon gratis ter beschikking gesteld.
3: Nou, dan wens ik je in ieder geval heel veel succes met je missie. En dankjewel dat je hier wilde zijn. De huisarts Alja Sluiter, dankjewel.
6: Dankjewel.
3: Er liggen hier nog wat snoepjes, wil je?
6: Ja, ik ga eerlijk antwoord. Ja, het is wel lekker. Ik ga het doen.
3: Ja, top. Dankjewel.

0: Harry Nielsen hoorde je op NPO Radio 1 met het prachtige Coconut.
1: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
0: Begin deze week werd bekend dat de homo-acceptatie in Nederland onder jongeren sterk is gedaald. 4 jaar geleden dacht nog 59,1% van de jongeren positief over homoseksualiteit. En nu is dat 36,5%. En dat nieuws deed me pijn. Want het gaat voor veel, het gaat voor mij over veel meer dan die percentages. Het gaat over mijn zijn, over ons zijn. Uiteraard worden de cijfers weer vrolijk gebruikt en gedraaid. Zo zou het alleen te maken hebben met immigratie of wordt LHBTI te veel door je strot geduwd. Het is mijn identiteit, mijn beleving. Ik sta niet toe dat anderen die gebruiken om hun eigen haat vorm te geven. In mijn ervaring ben ik vooral zelfs vaak lastiggevallen door witte en, ja, ik ga het zeggen, vaak christelijke mannen. Dan zeggen ze dat ik naar de hel ga, smijten bijbelteksten in mijn gezicht of moeten specifiek benoemen dat ze mijn levensstijl, zoals ze het noemen, niet accepteren. En altijd als ik dit benoem, word ik leugenaar genoemd. Of ik zou het christendom willen bashen. Niet omdat het niet waar zou zijn, maar omdat het niet in het straatje past van veel xenofoben. Een dataonderzoek hield een tijd lang mijn social media bij om homofobie in mijn richting te meten. In 1 week ontving ik 120 homofobe reacties. Ik zeg het nog een keer, 120 homofobe reacties. Van uitschelden tot heftige bedreigingen. En daar zat geen moslim tussen. Maar toch is er een reden dat ik het wel benoem, zonder te oordelen over iemands geloof. Ik wil dat mensen naar zichzelf durven kijken. Laatst zei zelfs iemand dat ik niet kan weten wat het geloof van mensen die me homofoob benaderen is. Behalve bij moslims dan. Want daar hoor je het aan het accent. Trap niet in de trucjes van deze mensen, ook als hetero niet. Ze zijn te bang om in de spiegel te kijken. Gebruik mij niet voor jouw haat. Ik zeg niet dat het onder moslims niet gebeurt. Ik zeg wel dat het niet exclusief uit één hoek komt. En dat is belangrijk, om het te kunnen blijven herkennen en bestrijden. Ik ben niet jouw stok om mee te slaan. En dan dat andere veelgehoorde argument. Het wordt je allemaal door de strot geduwd. Er zijn te veel regenboogvlaggen, te veel regenboogzebrapaden. Met andere woorden, je mag er prima zijn, zolang ik het maar niet zie. En ook dat doet pijn. Ga maar weer die kast in. Diezelfde kast waar je al jaren voor hebt gestreden om uit te komen. En doe er ook het liefst een dubbel slot op. Als ik vroeger naar jeugdfilms keek, was er 1 ding waar ik me flink aan kon ergeren. Want in elke kinderfilm wordt een jongetje verliefd op een meisje. En dat vond ik altijd het minst interessante deel. Ga gewoon weer verder met je avontuur, dacht ik altijd. Ik herkende me er simpelweg niet in. Want als er al iets door je strot wordt geduwd, is het heteronormativiteit. In elke film, boek, serie, reclame, strip, enzovoort, enzovoort. En als we wel werden benoemd, waren het altijd traumatische verhaallijnen. Een jongen die zwaar wordt gepest. Iemand die wordt verstoten door zijn familie. Het is nooit eens gewoon een gegeven dat iemand LHBTI is. Er zit altijd meer achter. Dus nee, hetero's hoeven inderdaad niet met een vlag te zwaaien of speciale dagen te organiseren. Maar dat is omdat zij al datgene mogen wat LHBTI-plussers zo graag willen. Gewoon zijn. Als een man op straat loopt met zijn vriendin, zal niemand hem daar vreemd op aankijken. Als een gezin een dagje naar de dierentuin gaat, zal iedereen die kinderen met liefde ontvangen en geen gekke vragen aan ze stellen. En als een hetero stel elkaar zoent in de trein, zal je misschien die affectie een beetje irritant vinden, maar niemand zal ze duwen of met spullen naar ze gooien. Dus als je het mij vraagt, wordt het niet genoeg door je strot geduwd. Ik draag vaak een regenboogring. Op het moment heb ik hem ook om. En nee, niet zodat jij weet welk geslacht thuis in mijn bed ligt. Als tiener voelde ik me vaak niet thuis in mijn eigen vel. Homoseksualiteit, dat hoorde niet. En ik draag die ring zodat er misschien wel een jonge Ruben is die me toevallig tegenkomt in de supermarkt en een klein signaaltje krijgt dat hij er mag zijn. Zonder woorden, een simpel sieraad wat zegt: je mag zijn wie je bent. Onderdeel zijn van de LHBTI-plus gemeenschap gaat helemaal niet alleen over seks. Het gaat over samen zijn met mensen waar je je veilig bij voelt. Volledig jezelf zijn. Volledig jezelf durven omarmen. Het zijn mensen waar je niet aan hoeft uit te leggen wie het mannetje of vrouwtje is in een relatie. Mensen die niet aan je vragen wanneer je het wist, of je voorstellen aan die ene buurman omdat hij ook toevallig gay is. Misschien is die wel wat voor jou. Nee, het zijn mensen die snappen waar je doorheen gaat. Mensen die het niet interesseert met wie je het bed deelt, maar des te meer wie jij bent, als mens, als persoon. Dus ja, deze cijfers zijn schrikbarend. Niet eens zozeer voor mij, maar wel voor al die jongeren die nu 3 keer nadenken voordat ze uit de kast komen. 3 keer nadenken voordat ze stoppen met zich anders voor te doen dan te zijn. En zeker 3 keer nadenken voordat ze iemand in vertrouwen nemen. Voor jou is het misschien een simpele opmerking, een enkel grapje. Maar voor ons kan het wel de 4e keer die dag zijn dat we zoiets horen. Dus ik hoop vooral dat we de ogen op de bal houden. Schuif deze cijfers niet af op de ander, maar kijk naar jezelf. Kijk naar hoe jij je kind opvoedt. Kijk naar hoe jij anderen aanspreekt. En kijk naar hoe jij over anderen praat. Maar vooral, durf te luisteren. Vraag maar aan een transpersoon hoe vaak diegene wordt uitgescholden of met opzet verkeerd wordt aangesproken. Vraag maar aan een lesbisch persoon hoe vaak een man om seksuele verzoeken met een andere vrouw vraagt. En vraag maar aan een intersekse persoon hoe vaak ze de vraag krijgen wat ze nou echt zijn. Nee, luister, zonder je eigen gelijk te willen krijgen. Luister om te snappen wat er gaande is. We moeten elkaar beschermen, dus spreek je uit als zoiets gebeurt, wie het ook overkomt. En misschien hoor je dit nu en denk je dat dit gezeur is. Misschien vind je het onzin. Maar we zijn hier samen verantwoordelijk voor, als samenleving, maar ook als individu. Dus nogmaals, kijk naar jezelf, maar kijk ook naar de ander. Niet uit haat, maar uit begrip. Uit liefde. En misschien heb je dan eindelijk het besef dat er helemaal niets door je strot wordt geduwd. Misschien heb je dan het besef dat we gewoon willen zijn. Zonder schaamte, zonder terughoudendheid. Gewoon zijn. Dankjewel.

0: Years and Years hoorde je met het prachtige It's a Sin. Dan iets heel anders. Muhammad Ali staat bekend als de beste bokser aller tijden, maar de meeste impact maakte hij buiten de ring. Als uitgesproken vrijheidsstrijder en belangrijke stem in de burgerrechtenbeweging. En vandaag de dag wordt jong en oud nog steeds door hem geïnspireerd. En voor Omroep Zwart maakte regisseur Olivier Garcia samen met onze eigen Akwasi Anza een documentaire over zijn leven, getiteld Muhammad Ali, vechter en strijder. En regisseur Olivier Garcia hangt bij mij aan de lijn. Hallo Olivier.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, waarom was het belangrijk dat deze docu er kwam, Olivier?
1: Ik denk dat het komt omdat het nu 10 jaar geleden is nadat hij is overleden. Mm-hmm. Dus hij is in 2016 overleden. En we waren benieuwd of zijn legacy nog steeds leefde eigenlijk. En ik denk dat zijn verhaal relevant is voor deze tijd.
0: Ja, en waarom is zijn verhaal relevant voor deze tijd?
1: Ik denk dat het komt omdat het nu een tijd is waarin de politiek heel veel aan de hand is. Er is oorlog gaande. En zijn verhaal is nog steeds heel relevant omdat het gevraagd wordt eigenlijk van sporters om zich uit te spreken. En Muhammad Ali was iemand die heel uitgesproken was in zijn standpunten.
0: Ja.
1: Dus ja. Hij heeft eigenlijk op een hele bijzondere manier nee gezegd tegen het Amerikaanse leger toen hij werd opgeroepen voor de dienstplicht.
0: Ja, want hij weigerde inderdaad die dienstplicht. En dat kwam, zei hij, omdat de echte vijand in eigen land zat.
2: And I will say here boldly now on television. No, I will not go 10,000 miles from here to help murder and kill another poor people, but I've said it once and I will say it again. The real enemies of my people are right here, not in Vietnam.
0: Ja, hoe werd er op zijn keuze gereageerd, Olivier?
1: Nou, mensen waren niet heel blij. Als in zijn paspoort werd hem ingenomen. Er kwam volgens mij een gevangenisstraf en hij mocht ook niet meer boksen. En in de pers werd hij helemaal kapot gemaakt toen hij nee zei tegen het Amerikaanse leger.
0: Ja, ja, hij mocht niet meer vechten.
1: Nee, hij mocht niet meer vechten. Hij heeft volgens mij 3,5 jaar niet meer gevochten. En in die tijd is hij een soort publiek spreker geworden. En is hij eigenlijk ook politiek veel actiever geworden.
0: Ja.
1: Dus in die tijd kon hij dus niet vechten en verloor hij ook heel veel van zijn inkomsten. En toen werd hij eigenlijk uitgenodigd voor universiteiten om te spreken. En werd hij een soort gezicht van de anti-Vietnambeweging. Maar in die tijd was het niet heel populair om tegen de Vietnamoorlog te zijn. Dus hij was wel iemand die tegen de stroom inzwemde.
0: Nou ja, sterker nog, de FBI zag hem als groot gevaar.
1: Klopt. Dus dat was onder andere omdat hij de dienstplicht weigerde. Maar dat kwam ook omdat hij bij de Nation of Islam zat. Dus J. Edgar Hoover was de directeur van de FBI. En die zag zeg maar in de jaren 50, 60 zag hij de burgerrechtenbeweging opkomen. Mm-hmm. En eigenlijk is er tijdens een gevecht met Muhammad Ali is er een spionageprogramma onthuld eigenlijk. En daar werd onthuld dat er zeg maar meerdere doelwitten waren in de burgerrechtenbeweging die gespioneerd en soort van geneutraliseerd moesten worden.
0: Ja.
1: En waaronder Muhammad Ali, maar ook Malcolm X en Martin Luther King.
0: Ja, maar op Muhammad Ali hebben ze nooit echt gehandeld, hè? Waarom niet?
1: Ja, dat zou ik niet weten. Maar ik denk dat ze altijd wel hebben gezien dat het een sporter was die zijn platform gebruikte om zich uit te spreken. Maar het was niet per se als op diezelfde manier een leider als Martin Luther King of Malcolm X. In de docu zie je wel dat ze zeg maar verwantschap met elkaar hebben en dat ze een bepaald soort vriendschap hebben. Maar Mohammed Ali was toch altijd iemand die zijn platform gebruikte om zich uit te spreken, maar het was niet op diezelfde manier een burgerrechtenbeweging leider. Dus ik denk dat daar het verschil zat. Maar ik denk dat ze wel zagen dat het iemand was die heel veel invloed had. En hij was deel van de Nation of Islam. En dat zag J. Edgar Hoover ook als een heel groot

0: En dat zag J. Edgar Hoover ook als een heel groot gevaar, omdat het een eigen, ja, hoe zeg je dat, gemeenschap was die zich inzette eigenlijk ook op hun eigen manier tegen de status quo van Amerika. Het was een organisatie die eigenlijk met een ander verhaal kwam over de zwarte burgerrechten geschiedenis. Dus
1: ja, want daar raakte hij ook erg bij betrokken in de jaren 60. Zo bekritiseerde hij tijdens een toespraak in een kerk in zijn geboortestad Louisville de dominante witte blik op de wereld.
2: When you went to church to look at Jesus, you saw a white. When you look at the angels, you saw white. When you look at the picture of the Lord's Supper, you saw all white. You look at Miss America, you see white. You look at Miss Universe, you see white. You look at Miss World, you see white. You look at Tarzan, who's the king of the jungle, you see white. What's so bad about black? You've been tricked. You've been tricked to love others and hate yourself.
1: Ja, jullie zijn allemaal in de val gelopen om jezelf te haten, zegt hij hier. En Jezus is wit, alles is wit, dat benoemt hij. Wat zegt een toespraak als deze over wie hij was als activist, Olivier?
0: Nou, hij werd dus uitgenodigd om te spreken bij een kerk in Louisville.
1: Zijn geboortestad,
0: Ja, zijn geboortestad. En hij sprak daar op een soort protest tegen open housing. Want je had nog in die tijd had je segregatie. Waardoor zwarte mensen geen huizen mochten kopen in Louisville. En hij ging hij gaf die toespraak in 1967. En het is best wel, ja, het is een toespraak die vaker heeft gedaan. Het gaat over eigenlijk emancipatie. En ik denk dat dat die soort van solidair wilde zijn met zijn mensen uit zijn geboortestad. Dus ja, dat maakt die toespraak heel bijzonder, vind ik.
1: Maar dat heeft hem dus ook heel veel gekost.
0: Klopt. Dus dit was eigenlijk toen hij net zijn bokslicentie verloor. En eigenlijk laat het wel zien dat hij op een bepaalde manier liever solidair wilde zijn met de mensen waar hij mee is opgegroeid. Dat zegt hij ook in meerdere interviews, dan een bokstitel te hebben. Dus voor hem was de vrijheid van his people, zeg maar, was belangrijker dan een bokstitel. En dat zegt hij ook in meerdere interviews.
1: Ja. Ja. Jullie hebben in de documentaire ook Louisville bezocht. Hè? Hoe was dat?
0: Ja, heel bijzonder. Sowieso vind ik mensen uit Louisville echt geweldig. heel gastvrij en heel welkom. We zijn best wel hartelijk ontvangen, dus dat vond ik sowieso bijzonder. Maar ik wist ook niet dat het een stad was die echt op de grens zat tussen het zuiden en het noorden van Amerika. Dus de Verenigde Staten is gescheiden.
1: Ja.
0: En in het zuiden heb je historisch gezien een link met het slavernijverleden. Dus zij wilden eigenlijk langer slavernij legaliseren. En wat mij is verteld is dat de Ohio River splitst eigenlijk de stad Louisville. En aan de andere kant van die rivier was er vrijheid. Maar aan de kant van Louisville leeft hij als zwarte man dus niet in vrijheid.
1: Nee.
0: Niet in de tijd van Ali had je toen ook nog Jim Crow wetten. En dat waren eigenlijk segregatiewetten die ook eigenlijk alleen maar van toepassing waren in het zuiden. Dus ik wist helemaal niet dat hij in een stad was opgegroeid waar je zo'n scheiding hebt eigenlijk tussen wat vrijheid is en wat niet vrijheid is. Dus ja dat is best wel een interessante geschiedenis, maar ook wel een confronterende geschiedenis om daar te zijn.
1: Ja, want wat betekent hij in Louisville nog vandaag de dag in 2026?
0: Sowieso hangen er gewoon overal posters van hem. Er zijn muurschilderingen van hem over de hele stad. Hij heeft

0: als een heel centrum wat is opgericht na zijn overleden. Nee, trouwens, dat is iets voor zijn overleden is dat opgericht. En dat is een centrum wat zeg maar eigenlijk een soort museum, een herdenking is aan hem. Maar er worden ook meerdere dingen georganiseerd. Dus zijn legacy leeft nog enorm. Zeg maar de grootste straat van Louisville is naar hem vernoemd ongeveer. Dus het is wel. Ja, hij leeft nog enorm. En iedereen heeft wel een verhaal te vertellen over hem. Weet je, iedereen heeft wel eens hem ontmoet. Of hij kwam hier vaker. Of weet ik veel wat. Hij was iemand die heel vaak terugkwam naar zijn geboortestad. En met de mensen in aanraking kwam. Hij was super sociaal blijkbaar. Dus dat vond ik ook heel leuk om te horen. Van iedereen had wel iets te vertellen over hem. Dus,
1: Wat was echt een bijzonder verhaal dat jou verteld werd?
0: Nou, sowieso vond ik het heel bijzonder dat hij vroeger rende in het park, Chickasaw Park. En Chickasaw Park is een van de oudste historisch zwarte parken van Amerika. En die zit dus in Louisville. En ik vond het sowieso heel bijzonder dat hij dus een soort bloementuin vernoemd heeft naar hem. Of er is een bee garden vernoemd naar Mohammed Ali. En ze zeiden dat hij bijna elke dag daar trainde toen hij nog actief bokste. En sowieso vond ik het heel leuk om te horen. Gewoon dat hij dan bij iedereen bij de tenniscourt ging zitten en met mensen ging praten en zo. Dus sowieso dat, ik weet niet waarom, maar ik weet niet. Ik vond het gewoon heel bijzonder dat hij op een bepaalde manier, ze noemen hem altijd de people's champ, maar het is altijd fijn om te horen dat dat soort dingen wel echt kloppen als je de mensen op straat, om het zomaar te zeggen, spreekt.
1: Ja. Dus. Jij bent zelf ook bokser. Wat maakte hem zo'n unieke bokser?
0: Nou, ik weet niet of ik mezelf bokser zou noemen.
1: Jij bokst.
0: Maar ik heb al gebokst, inderdaad. Ja, ik boks, ja. Sowieso, hij heeft een stijl die heel uniek is. Laat ik het zo zeggen, zeg maar. Als je bokst, dan worden je dingen geleerd die je eigenlijk niet mag doen. Dus je handen omlaag, dat deed Ali wel. Of hij duinst bijvoorbeeld naar achteren toe. Dat mag je eigenlijk niet doen tijdens het boksen. En hij deed andere dingen met zijn voeten die, eigenlijk zou iedereen je voor gek uitmaken als je dat zou doen. Maar ik denk dat het zo bijzonder is aan Ali dat hij doet gewoon dingen eigenlijk die je niet mag doen. En het zegt iets, denk ik, over zijn koppigheid, maar ook over zijn eigenzinnigheid.
1: Ja.
0: Dat als je gaat proberen te bestuderen hoe hij bokste, ik denk niet dat het per se het beste voorbeeld is, maar ik denk dat het heel veel zegt over wie hij is als persoon.
1: Ja.
0: En jullie
1: hebben ook een boksschool in Amsterdam bezocht, hè? En een jonge bokser daar, die vertelde in de documentaire wat Mohammed Ali voor hem betekent.
2: Voor mij, hij is gewoon een legende van de sport. Maar ook gewoon voor de wereld eigenlijk. Hij stond voor meer dan boksen.
3: Ja.
2: Hij was gewoon een integere man. Hij liet zien dat ze wil gewoon sterk is. Want hij wilde niet vechten voor de witte man.
1: Ja, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, sowieso bijzonder dat hij nog heel erg leeft eigenlijk in boksscholen in Nederland. Dus we zijn naar 2 verschillende boksscholen gegaan voor de serie. En eigenlijk met de vraag van in hoeverre leeft zijn legacy vandaag de dag nog voor jullie. Hm. En dit was een boksschool in Holendrecht, ABC Gym. En ik vond sowieso heel bijzonder hoe hij verwoordde wat Ali voor hem betekende. En dat maakt eigenlijk best wel een goede link, vind ik. Of een interessante link met vandaag de dag dat er dienstplicht is. Tenminste, zo interpreteerde ik zijn verhaal.
1: Ja.
0: Dat je nu natuurlijk ook gewoon opgeroepen kan worden voor oorlog. Dat eigenlijk Ali nee zei in zijn tijd. En niet zou gaan vechten als hij dat niet voelde of niet dacht dat het correct zou zijn. Dus we zijn ook naar een boksschool in de Schilderswijk geweest. En sowieso viel het daar ons ook heel erg op van... Mohammed Ali leeft heel erg. Maar wat er daar bijvoorbeeld werd gezegd... hij zette zich in voor mensenrechten. En ik denk dat dat wel een treffende quote was. Ja. Ja,
1: maar had je dat besef al voordat je begon met deze documentaire... hoe groot hij nu nog is?
0: Ik denk zeker dat ik door had dat hij heel groot is. Want
1: ja, maar ik weet niks van boksen en iedereen kent Mohammed Ali.
0: Oh, echt? Ja. Ik denk dat het komt gewoon door toch zijn politieke standpunten. Ja. Ik denk dat dat hem eigenlijk groter dan zijn eigen tijd heeft gemaakt. Dus in de jaren 60 werd hij ook een symbool van verzetstrijd en een soort counterculture die toen opkwam. Dus in de jaren 60, toen hij nee zei tegen de... tegen de dienstplicht.
1: En daarmee wegkwam ook. Ja.
0: Ja, je zou kunnen zeggen... hij is er uiteindelijk mee weggekomen.
1: Ja, want ze hadden hem wel veroordeeld, hè?
0: Ja, hij werd wel heel erg... verguisd eigenlijk... Ja. In de media en ook... door de overheid zelf. En ik denk dat op een gegeven moment... de ideeën over de oorlog... steeds meer veranderden... Dus in die tijd was er heel veel steun voor de Vietnamoorlog. Maar dat is na loop van tijd is die oorlog eigenlijk steeds impopulairder geworden.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat hem ook heel erg iconisch heeft gemaakt. Ja.
1: Ja.
0: Dat hij nee zei, maar ook dat hij zo'n symbool van verzet in die tijd werd. Ja.
1: Ja, want was hij ook een beetje de eerste sporter die dit echt zo openlijk deed? Zich uitspreken?
0: Ja, ik had nog... Ja, naar mijn weet wel. Kijk, wat er wel daarna is gebeurd, is... er zijn een aantal zwarte atleten geweest die met Ali... eigenlijk ook in solidariteit met hem stonden. Waaronder de basketballer Kareem Abdul-Jabbar.
1: Oh ja.
0: En die hebben een boycott gedaan van de 1968 Olympics... omdat ze het eigenlijk ook niet eens waren met het imperialisme van Amerika en de oorlog. En eigenlijk ook heel erg zich inzetten voor de burgerrechtenbeweging, de zwarte burgerrechtenbeweging in Amerika. En, maar eigenlijk was Ali zat wel in de voorhoede van sporters die zich politiek begonnen uit te spreken. Dus in die zin is hij wel echt een pionier. Ja, ja, ik denk het wel.
1: Ja, want de documentaire heet natuurlijk Vechter en Strijder. Zou je dan ook, als ik dit zo hoor, zou ik bijna willen zeggen... hij is een grotere strijder dan dat hij een bokser was. En hij was al een hele goede bokser.
0: Nou, ik weet, dat is wel controversieel om te zeggen.
1: Want sorry.
0: Nee. Hij is zeg maar, wat ook ongelooflijk aan hem is. Hij heeft 3 keer achter elkaar herhaaldelijk zeg maar de titel voor het zwaargewicht gewonnen. En volgens mij heeft geen enkele bokser dat sinds hem gedaan. Dus maar ik denk... inderdaad, dat je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk buiten de ring nog meer voor elkaar heeft gekregen. Dus dat zegt wel veel over soort van zijn status. Niet veel mensen hebben dat gedaan. Inderdaad, nee, qua zwaargewicht is het wel moeilijk om een discussie te hebben, ook over grotere. Is dat een heel controversiële discussie?
1: Ja.
0: Of hij de beste bokser ooit is. Ja, ja, maar dat is ja.
1: Ja. Want helpt de documentaire ook om te reflecteren op onze eigen tijd?
0: Nou, dat zou heel mooi zijn. Ik denk dat wij waren ook in Chickasaw Park, dus wat ik eerder noemde. En daar spraken we een aantal zwarte Vietnam-soldaten, of die waren veteranen. En zij zijn zelf opgeroepen in 1968 om te gaan vechten. Zij kenden Mohammed Ali allebei. En zij zeiden van ja, wij stonden wel achter hem. Maar zij zeggen eigenlijk ook van, wij vroegen aan hun van ja, waarom was die oorlog er eigenlijk? Toen zeiden ze ja, het ging om regimeverandering en Amerika wilde zich daarmee bemoeien. En wij hadden ook zoiets van waarom worden we daarvoor opgeroepen? Toen zei een van die soldaten, ja, het is eigenlijk net zoals Iran. Nu heb je ook een huidige overheid van Amerika die ook een invasie doet. Niet precies hetzelfde, maar het reflecteert wel op deze tijd. Dat er ook heel veel wordt gesproken over oorlog.
1: Ja. En mensen ook uitgesprokener durven zijn, heb ik het idee.
0: Precies, ja, klopt. Dus dat denk ik ook vaak van. In die tijd werd er van je gevraagd, denk ik, ook als sporter of als publiek figuur om je uit te spreken, politiek gezien. En ik denk dat dit ook een tijd is waarin dat gevraagd wordt van mensen. Ja. Dus in die zin denk ik wel dat zijn verhaal relevant is. En we hadden het ook over natuurlijk van wie is eigenlijk nu net zoals Mohammed Ali, een uitgesproken sporter.
1: Want zijn die er?
0: We bijvoorbeeld over, ja, we hadden het over Colin Kaepernick.
1: Oh ja.
0: Dat is een NFL-speler. Dus een American voetbalspeler die knielde tijdens het National Anthem. En tijdens het volkslied knielde hij uit eigenlijk protest tegen het politiegeweld, wat in die tijd in Amerika voortdeed, wat nog steeds eigenlijk gebeurt in Amerika, maar ook in Nederland. Dus hij knielde toen. Eigenlijk heeft dat hem heel veel gekost, wat eigenlijk ook ongelooflijk is. Want door zijn protesten is hij uiteindelijk uit de NFL gezet, of uit zijn team. En waren ze niet zo blij met hem. En is hij eigenlijk, in plaats van American voetbalspeler, is hij eigenlijk activist en spreker geworden.
1: Wow.
0: Dus hij is wel iemand die op een bepaalde manier in de voetsporen van Ali treedt. Maar ook eigenlijk iemand is die voor deze tijd heel veel betekent, denk ik.
1: Wat hoop je dan dat de kijker uiteindelijk uit die documentaire haalt?
0: Nou, je hoopt sowieso altijd dat als het over historische figuren gaat, dat je een koppeling maakt met het nu. Natuurlijk, hij is iemand die een product is van zijn eigen tijd. Maar je hoopt heel erg dat je gaat reflecteren op deze tijd. Van, hey, wat zou het betekenen als Ali in deze tijd zou leven? En wat betekent het om je platform te gebruiken, maar ook heel veel weerstand te krijgen en je platform ook te verliezen op een bepaalde manier.
1: De documentaire Mohammed Ali, vechter en strijder, is aankomende woensdag om 22:50 te zien op NPO 2. Of te bekijken op NPO Start. Regisseur Olivier Garcia, dankjewel voor dit gesprek. Mohammed Ali had ook een hele kortstondige zangcarrière. En daar gaan we nu even naar luisteren.

0: Zo. Wow. Wat kan die boksen?
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Die konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
0: In een nieuwe voorstelling van Jurgen Rijman, Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten, keert de 60-jarige Mr. Lambal Singh terug naar Suriname. Overal ter wereld wordt hij gezien als Surinamer, behalve daar, want daar is hij Nederlander. Hoe is het als mensen je liever zien gaan dan komen? Nou, daarover gaat dus zijn allernieuwste voorstelling. En natuurlijk doen alle bekende typetjes weer mee.
4: Ja, ik zweer het, meisje, Tante S is er ook bij. Heb je gehoord, Tante S gaat ook komen. Oh, en je weet zelf, zonder S, die wees is niet compleet. Dus ik ga ook even om die hoek komen kijken. En ja, ik ook, hè. Om mijn knasjes is er ook. Ja, want ik vind wij van de oude generatie, wij boebers. Wij moeten ook een en ander kunnen zeggen, jullie. Hè. Dus iedereen is aanwezig. En alleen jij moet erbij zijn. Dan is het feest compleet.
0: Vanaf 5 uur is de enige echte Jurgen Rijman mijn gast. Maar eerst iets heel anders.
3: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
0: In onze YouTube-show Podium Zwart word je regelmatig getrakteerd op de meest uiteenlopende live-optredens, van internationale sterren tot opkomende namen. Uit ons archief hoor je een live-optreden van de Chileens-Nederlandse Maurino. Zijn muziek mixt Latijns-Amerikaanse ritmes met hip-hop, funk, reggae en elektronische beats. Voor het optreden ging presentator Mandy Wolkens met hem in gesprek, maar hij stelt zichzelf eerst eventjes aan je voor.
5: Ik ben Maurino Larcón en ik hou me bezig met muziek. En
6: veel met muziek?
5: Ja. Eigenlijk is het soort van een beetje zo gegroeid en eigenlijk nooit bewust gedacht dat ik dit ging doen. En ik geloof ruim 17 jaar nu bezig met het leven te verdienen, zeg maar, met mijn muziek.
6: Ja, want dat is misschien niet het pad wat je had bedacht. Want je hebt politicologie gestudeerd.
5: Ja, niet afgemaakt, hè?
6: Nee, oké, maar okay. Je bent begonnen, hè? Dat telt ook al. Waarom ging je dat studeren en kwam je uiteindelijk toch in muziek terecht? Hoe is dat gegaan?
5: Ja, ik denk dat eigenlijk überhaupt gaan studeren, naar de universiteit gaan, was denk ik achteraf meer een wens van mijn familie. Mm. En ik denk dat dat toch wel een culturele inslag had vanuit Chili.
6: Ja.
5: Goed, dan ga je dus studeren. En binnen dat vond ik politicologie wel heel belangrijk en interessant. Omdat ik eigenlijk de ambitie had om een soort van onderzoeksrechter te worden en dan alle dictators ter wereld ten val te brengen. Dat was eigenlijk mijn ambitie. Ja.
6: Ja.
5: Kleine ambitie. En toen bleek ik niet zo goed te zijn in studeren.
6: En hoe kwam je daarachter?
5: Nou, omdat ik nooit een punt heb gehaald op de universiteit eigenlijk.
6: Ik heb... Ja, dat je ook zei, ik heb het niet afgemaakt.
5: Was een nul punt. Het was gewoon heel slecht. Okay. Het was gewoon echt heel slecht. Maar het heeft me wel, denk ik wel, die tijd heeft er voor mij wel mij de ruimte gegeven om mijn muziek te ontwikkelen.
6: Waar kwam dat punt dat je dacht, oh, maar een nul punt voor die studie.
5: Ja.
6: Ik kan eigenlijk misschien meer deze droom achterna gaan.
5: Ik heb ooit klassieke gitaar gestudeerd als kind. Dus ik denk dat dat 7 tot 11 jaar of zoiets was. Ik echt klassieke gitaar speelde ik. Toen heb ik die gitaar eigenlijk nooit meer aangeraakt. Totdat ik 20, 22 was. Ik voelde me niet zo goed. En toen ben ik naar Barcelona gegaan. Ik had geen rode rotcent. En toen ben ik in huis geraakt van een stel Mexicaanse kunstenaars.
6: Oké, dan moet je me even meenemen.
5: Ja, het was heel
6: hoe
5: random.
6: Kwam je daar
5: ja, het was heel random. Ik liep gewoon rond in Barcelona, echt met mijn ziel onder mijn arm. Van wat ga ik doen met mijn leven? En toen stond er een bordje ergens boven, stond de kamer te huur. En toen heb ik daar aangeklopt en toen deed dus een guy open, naakt met een tuinbroek aan.
6: Okay.
5: Pretty much that's what it was. En hij zei van ja, ik heb een kamer. Ik zei oké, ik wil graag die kamer huren, maar ik heb geen geld. Kan ik aan het eind van de maand betalen? En zei hij, ja, dat is goed, kom maar. En toen ben ik een straat verder gegaan, was er een cocktailbar. Heb ik gelogen tegen die eigenaar dat ik cocktails kon maken. Ik leer het nog wel of zo. Maar hij zei, oké, hier is je schort, begin maar. En toen stond ik naast een Colombiaan. Ik zeg, hey bro, hoe maak je cocktails dan? En hij zei, wat?
6: Weet je hoezo weet jij
5: maar
6: niet?
5: Echt zo. En je moet je voorstellen, het is echt zo Coyote Ugly. Dus echt zo met vlam op de bar.
6: Oh, wow.
5: En rijen dik. En mensen die stonden naar binnen.
6: Klopt, ook wel.
5: En ja, het was wel heel tof.
6: Ja.
5: Het waren mooie tijden. Maar ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gewerkt als toen. Maar tegelijkertijd denk ik levend met die kunstenaars. En nog steeds wist ik niet echt zeker wat ik ging doen. En toen stond er een gitaar in de hoek van die kamer. En het was om 6:00 's ochtends. Met de nodige whiskies op. Heb ik toen die gitaar gepakt en toen heb ik een nummer geschreven, Que Será. Wat later bleek het slotnummer te zijn van mijn bandje die ik later heb gevormd, Ten Tempies.
6: Ja.
5: En daarmee hebben we denk ik 9 jaar lang onze shows afgesloten. En dat was ik voor het eerst weer een gitaar gepakt. En het is gewoon. En toen kwam ik.
6: Het zat er dus nog, want je was op je 11e gestopt.
5: Ja.
6: Je bent nu begin 20.
5: Ja.
6: In die tussentijd geen
5: Nooit.
6: Gitaar aangeraakt.
5: Nee.
6: Hij stond er.
5: Ja.
6: En het kwam er gewoon weer uit.
5: Ja. En toen kwam ik. Leerde ik Jouke kennen, Chileen, Jouke Swartz. En hij kwam bij mij en hij zag gitaars en hij is een gitarist. En hij zegt, speel je gitaar? Ik zeg, nou, niet echt, maar ik heb wel wat nummers die ik aan het maken ben. En toen hoorde hij het en zei van, hé, man, we moeten een band gaan vormen. En toen zijn wij samen, hebben we toen Ten Tempies opgericht.
6: Ja.
5: En met Ten Tempies hebben we toen heel Europa getoerd. Iets van 9 jaar samen. 2 keer Paradiso uitverkocht, grote zaal. We hebben Lollapalooza gedaan in Chili. 3 keer Latijns-Amerika gedaan.
6: Ja.
5: China.
6: Vet.
5: Getoerd.
6: En je zei al, je ouders komen uit Chili en waren politieke vluchtelingen.
5: Mm-hmm.
6: Hoe heeft dat jou gevormd?
5: Nou, ik denk heel erg. Kijk, in de eerste plaats was altijd onze bedoeling om terug te gaan. Zij waren toen 26 als mijn vader en mijn moeder was 25. Mijn vader werd door het hele land gezocht. En hij heeft uiteindelijk na 7 maanden lang in de Nederlandse ambassade te hebben geslapen, toestemming gekregen om naar Nederland te komen.
6: Ja.
5: En ik weet nog heel goed, op een dag werd ik 26. En toen zei hij tegen mij, op jouw leeftijd moest ik weg. En dat was een leeftijd waar ik me bezig hield met feestjes en met meisjes en dit en dat.
6: Ja.
5: En in 74 zijn ze aangekomen hier.
6: Mm-hmm.
5: In een heel solidair Nederland. Met wat er in Latijns-Amerika zich afspeelde, maar ook in Chili. He, een dag na de staatsgreep op 11 september 1973... waren er 20.000 Nederlanders die over het Damrak marcheerden.
6: Mm-hmm.
5: Er werden Granny Smith appels werden geboycott. De Chileense wijn werd geboycott. Maar los daarvan groei je op. Ten eerste met het idee dat je teruggaat. Nou, dat blijkt 17 jaar te duren. Daarna is Chili niet meer het land wat mijn ouders verlaten hebben. Want het is het experiment geweest van het neoliberale model. Dus ik zou zeggen dat Chili een van de meest agressieve vormen heeft van het kapitalisme. Het duurste land om te studeren ter wereld, om maar iets te zeggen. Het enige land ter wereld waar water geprivatiseerd is, om maar iets te zeggen.
6: Ja.
5: En uiteindelijk krijg je roots hier. Je krijgt ook wortels in Nederland. Je gaat die studeren. Maar toch is altijd, denk ik, het verlangen en misschien ook het trauma wat mijn ouders hebben, en met hen een hele generatie, draag je met je mee. En
6: ja,
5: misschien,
6: intergenerationeel in dat.
5: Dat is het, zeker. Ja. En zelfs op de dag van vandaag, mijn dochters zijn half Nederlands, half Chileens. Spreken allebei uit Chileens ook. Maar ook zij groeien op zonder hun oma. Omdat die in Chili, mijn moeder is weer teruggegaan naar Chili. En opnieuw, ook bij die generatie, heeft het zijn gevolgen of haar gevolgen wat toen gebeurd is.
6: Waar luisterden jullie vroeger naar thuis? Wat voor muziek draaiden je ouders?
5: Nou, ik zie daar een hele belangrijke. Dat is Victor Jara. Mm-hmm. En Victor Jara is een groot voorbeeld voor mij. En ik denk voor heel veel muzikanten. En verantwoordelijk geweest voor de begin van een hele Chileense golf. Van La Música Nueva noemen ze het. En dat is een muziek die zich politiek uitsprak.
6: Ja.
5: En die eigenlijk folklore, de muziek van vroeger, mengde met sociaal engagement, met maatschappijkritische teksten. En Victor Jara is een groot voorbeeld daarvan, omdat hij ook als een van de bekendste, als eerste is vermoord door het regime van Pinochet. En tot de dag van vandaag, als ik zijn stem hoor, kan het me dat emotioneren.
6: Zou je jezelf ook een protestzanger noemen?
5: Of ik een protestzanger ben, vind ik te veel, denk ik. Ik denk dat ik me laat leiden door mijn gevoel en mijn inspiratie. En dat is tot nu toe dit altijd geweest. Of wat zo in de toekomst is, weet ik ook niet. Maar ik heb wel vaker gezegd van, als de wereld perfect was, weet ik niet of ik muziek had gemaakt.
3: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.

0: Maurino hoorde je live bij Omroep Zwart, Podium Zwart. En de hele set van 30 minuten is te vinden op ons YouTube-kanaal.
1: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
0: In de Omroep Zwart podcast Schaduwspel onderzoeken sportjournalisten Defran Alkas en Jordi Jamali de dunne lijn tussen sport en misdaad. Want anders dan je zou denken, die verhalen komen heel vaak voor. En in deze aflevering duiken ze in de moordzaak waar misschien wel de meest beruchte sporter ooit in terecht stond.
1: Dit is een podcast van Omroep Zwart voor NPO Luister.
2: Jordi. Het is 17 juni 1994, Los Angeles. Een witte Ford Bronco rijdt langzaam over de snelweg. Achter die auto 20 politieauto's. En boven die auto nieuwshelikopters. En dit hele spektakel is live te volgen op tv.
3: Wacht even, dit is natuurlijk die ene achtervolging waar miljoenen Amerikanen naar zitten kijken.
2: Ja, en weet je ook wie er achtervolgd wordt?
3: Ja, tuurlijk. O.J. Simpson.
2: Ja, zeker is dat O.J. Simpson. Een van de beste American voetbalspelers uit de geschiedenis. Van 1969 tot 1979 geldt hij als een van de beste spelers in de American voetbalcompetitie, de NFL. En hij komt in die 10 jaar 9 seizoenen uit voor de Buffalo Bills. Maar wanneer hij in 1979 stopt, breekt hij al snel door op het grote doek als acteur.
3: Dat klinkt eigenlijk vrij perfect, toch? Want er zijn zoveel voorbeelden van sporters die na het beëindigen van hun sportcarrière juist totaal in een zwart gat terechtkomen. Depressie, drank, drugs, criminaliteit, bordel.
2: Ja, nou, dat zou je dus wel denken. Maar deze alleskunner wordt in de zomer van 1994 verdacht van een dubbele moord.
3: Ja, dat was wel onder de noemer wereldnieuws.
2: Ja, zeker. Het staat tot de dag van vandaag bekend als de Trial of the Century, als je kijkt naar celebrity-rechtszaken. Mm-hmm. O.J. wordt namelijk verdacht van de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar partner Ron Goldman.
3: Ja, heel heftig.
2: Ja. Ja, 100%. En het bizarre is, een jury sprak hem dus vrij. Maar er blijven tot de dag van vandaag twijfels over zijn onschuld.
3: En daar ga jij natuurlijk in deze aflevering alles over vertellen.
2: Oh man, en hoe. Deze wereldwijde media-hype kent namelijk heel veel details. Dus ga er maar even goed voor zitten. Welkom bij een nieuw seizoen Schaduwspel. Mijn naam is Defran Alkas.
3: En ik ben Jordi Jamali.
2: En in deze podcast nemen wij elkaar en jou mee in verhalen over sport en crime. En dit seizoen gaan we de landsgrenzen over. Turkije, Brazilië, Singapore, Italië, Zuid-Afrika.
3: En in deze aflevering neem je ons dus mee naar de US of A.
2: Ja, Schaduwspel goes international. Shadow game. Elke maandag en donderdag kun je de komende weken luisteren naar nieuwe afleveringen.
3: Ja, en ook al gaan we deze keer dan de hele wereld over, het concept blijft natuurlijk hetzelfde. We bespreken de rafelranden van topsport. Want achter de glimmende plak gaat vaak veel meer schuil dan je in eerste instantie zou vermoeden.
2: Ja, en vandaag duiken we in de zaak van de inmiddels overleden American voetbalspeler en acteur O.J. Simpson. Een zaak waar ik persoonlijk echt een mega fascinatie voor heb.
3: Ja, dat begrijp ik wel. Ik denk bijna iedereen die dit voorbij heeft zien komen later of destijds als live. Het is een zaak die natuurlijk alles heeft. Roem, geweld, raciale spanningen ook, celebritycultuur en een uitkomst waar tot op de dag van vandaag natuurlijk enorm over wordt getwijfeld.
4: He assured us and agreed to provide for the surrender and that's not occurred.
5: On June 17th, 1994 O.J. Simpson became the most famous fugitive on the planet.
6: Everybody was on the alert looking for a wanted double homicide suspect who happened to be a Heisman Trophy winner.
7: Assisting Mr. Simpson in avoiding justice, Mr. Simpson is a fugitive of justice right now. And if you assist him in any way, you are committing a felony.
3: Voordat we naar die moordzaak gaan, eerst even terug, denk ik. Want wie is die man eigenlijk?
2: Ja, we kennen hem vooral van die moordzaak, maar hij was veel meer dan dat. Oriental James Simpson, oftewel O.J., wordt in juli 1947 geboren in een ghetto-buurt in San Francisco. Arm, vies, onveilig, je kent het. Mm-hmm. En er zijn vaak twee wegen naar succes, zoals we die kennen uit wijken als deze. Criminaliteit of topsport. En O.J. bewandelt eigenlijk beide paden. Op jonge leeftijd lijkt het alsof hij kiest voor een criminele carrière. Hij zegt zelf in een interview later: I was the baddest cat around. Maar hij kiest uiteindelijk toch voor een andere route, sport. En hij is een bijzonder talent op het voetbalveld. Hij wordt in zijn laatste middelbare schooljaar beschouwd als de beste fullback van San Francisco. Als student blijft OJ ondermaats presteren. Maar zijn voetbalprestaties trekken de aandacht van universiteiten. Waar dus dat voetbalteam natuurlijk een belangrijke bron van inkomsten is.
3: Zeker.
2: En zo komt hij toch binnen bij de University of Southern California, USC. En OJ krijgt daar al gauw de bijnaam. De Juice.
3: Ja, hele coole bijnaam, kan niet anders zeggen.
2: Ja, Juice bracht hij natuurlijk.
3: Ja, en OJ is natuurlijk goed en voornamelijk waar hij mee opvalt is dat hij supersnel is. In 1973 rent hij bijvoorbeeld meer dan 2000 yards in één seizoen. Dat record wordt later nog wel verbroken, maar tot op de dag vandaag is hij de enige speler die daar maar 14 wedstrijden voor nodig had.
2: Ja, dat is echt lijp, hè? Dat is echt elite niveau.
3: Ja, en hij is op dat moment een van de eerste zwarte sporters die echt doorbreekt in het witte Amerikaanse sportlandschap. Hij wordt gezien als een boegbeeld. Hij is natuurlijk super charmant, ziet er goed uit en ook niet onbelangrijk. Hij is mega mediageniek.
2: Ja, ontzettend, want hij wordt na zijn sportcarrière acteur. Je ziet hem in films, commercials. Hij acteert in verschillende televisieseries, waarvan de bekendste denk ik The Naked Gun is.
3: Ja.
2: Speelt hij een beetje een domme agent. Maar hij wordt een soort all-American celebrity.
3: Ja, dus van sportheld naar Hollywood. Je ziet het wel eens vaker. Het is niet heel opmerkelijk, die switch natuurlijk. Dwayne The Rock Johnson is in deze tijd natuurlijk zo'n enorm voorbeeld. De pro-worstelaar die daarna natuurlijk een megaster is geworden. Ik denk dat veel jongeren die zullen hem niet eens kennen van het worstelen meer, maar gewoon als ster. En Jason Statham, weet je wat voor sport hij deed?
2: Ik weet het niet. Misschien boksen of zo? Hij is toch van de vechten en zo, Fast the Furious?
3: Nee, het is, je moet het iets meer in een niche zoeken.
2: Iets meer in een niche. Maar er zijn zoveel niche-sporten.
3: Je gaat hier niet uitkomen, want hij was onderdeel van het Britse nationale schoonspringteam.
2: Ah, lekker op.
3: Ja.
2: Okay.
3: Hij is ook helemaal niet zo imposant in het echt als in de films, hè? Hij is heel klein.
2: Echt?
3: Ja, echt waar. Ik heb een keer achter gezeten.
2: Tom Cruise, dit is toch ook zo'n dwerg?
3: Ja, daar is het wel een soort van bekend. Maar Jason Statham heeft natuurlijk alleen maar films waarin hij een soort van vechtmachine is.
2: Ja.
3: Maar ja, als hij voor je zit, is het ineens. Hij heeft me niet fout aangekeken. Ja, daar had hij geluk mee.
2: Nou ja, ik doe het niet voor mijn lol van een 10 meter hoge plank springen. Dus het is ergens ook wel weer taf of zo.
3: Nee, ja, sowieso. Mij zie je ook niet van een springplank als ik met mijn kinderen naar het zwembad ga. Dus salto's zie je mij niet maken. Maar we drijven een beetje af, geloof ik. Terug naar OJ.
2: Mooi, we drijven af.
3: Ja.
2: Want jaren later verandert alles voor de man bij wie het lijkt alsof hij de boel eigenlijk heel lekker op de rit heeft.
3: Hoe komt een sportheld en bekende acteur opeens terecht als verdachte in een dubbele moordzaak?
2: Ja, nou daarvoor moeten we eerst even terug naar het plaatsdelict. 12 juni 1994 worden in Los Angeles twee lichamen gevonden. Mm-hmm. Van zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend Ron Goldman. Voorafgaand aan hun scheiding hadden OJ en Nicole nogal een nogal tumultueus huwelijk. Dat 8 jaar stand hield en ze kregen samen 2 kinderen. Mm-hmm. Maar al tijdens de relatie was er sprake van mishandeling, waarbij OJ de arm van Nicole zelfs een keer gebroken heeft.
3: Dat is geen lekkere uitgangspositie, denk ik. Voor de verdediging?
2: Nee, zeker niet. Nicole en Ron zijn allebei doodgestoken op extreem gewelddadige wijze. Ron werd 20 keer gestoken en volgens het autopsierapport is Nicole zelfs zo ernstig aangepakt dat ze bijna onthoofd is. Dat is echt heel bizar.
3: OJ is dan niet meteen verdachte, toch?
2: Nee, maar omdat het dus het is zijn ex-vrouw en de moeder van hun 2 kinderen, trekken agenten wel naar OJ's huis om op de hoogte te stellen van het gruwelijke incident. OJ en Nicole zijn op dat moment uit elkaar, want zij zou een scheiding hebben aangevraagd.
3: Ja, en de al bekende tekenen van huiselijk geweld zetten de sportheld wel natuurlijk in een iets ander daglicht.
2: Ja, maar de politie trekt op dat moment dus nog geen verband, want die mishandelingen zijn op dat moment nog niet bekend.
3: Oké, maar ze gaan wel naar zijn huis toe.
2: Ja, maar geen gehoor, hij is er niet. Maar op de auto van Simpson ontdekken agenten een bloedspoor.
3: Ja, dit is een van de vele voortekenen natuurlijk bij deze zaak. Ik ga ervan uit dat de agenten dat best wel verdacht vonden.
2: Ja, nou, jij, officer Yamali, legt hier al links die de LAPD op dat moment totaal niet legt. Want de agenten vrezen op dit moment voor zijn veiligheid. Ze denken dat OJ in gevaar is. En ze besluiten daarom het huis binnen te gaan, maar ook daar geen spoor van OJ te bekennen. Want die blijkt in Chicago te zitten.
3: Oké, gewoon even ertussenuit of gevlucht?
2: Ja, goed, wie zal het zeggen? Ter plaatse vinden agenten een rechterhandschoen met bloedsporen. En de linkerhandschoen, dus de linker van dat paar, wordt gevonden bij het huis van Nicole. En dan vindt de politie toch wel tijd om OJ even naar het bureau te laten komen voor verhoor.
3: Ja, dan noemen ze in de praktijk een gotcha moment, toch?
2: Nee.
3: Oh.
2: Totaal niet zelfs. Hij mag gewoon weer naar huis, na het voor.
3: Maar er zit dus nog een staartje aan, want anders was deze aflevering heel snel klaar, denk ik nu. En was jij niet zo obsessed geweest met deze case?
2: Ja, nee, klopt. Kijk, 5 dagen na de moord, wanneer de eerste DNA-analyse bekend is, wordt Simpson aangemerkt als verdachte in de zaak.
3: Een verdachte van dubbele moord wordt in de Verenigde Staten meteen vastgezet.
2: Ja, klopt. Maar geldt niet voor de steenrijke Simpson. Die kan zich de beste advocaten veroorloven. Die weten het voor hem te regelen dat hij zich enkele dagen later zelf mag aangeven.
3: Oké, komen we dan bij die day aan, zeg maar 17 juni 1994. Die gestoorde achtervolging waar we aan het begin van deze aflevering het al over hadden.
2: Daar gaan we uiteindelijk komen, maar er gebeurt eerst nog iets anders. Bij het politiebureau staan zo'n 1000 journalisten te wachten, maar OJ komt niet.
3: Oh.
2: Ja, en zijn advocaat is er wel, weet je wie dat was?
3: Nee.
2: Robert Kardashian.
3: De Robert Kardashian.
2: Dad of Kim, inderdaad.
3: Okay.
2: Ja, dat is een goede vriend van OJ. En hij heeft een brief van OJ bij zich. En daarin staat: allereerst wil ik dat iedereen begrijpt dat ik niks met de moord op Nicole te maken heb. Ik hield van haar, dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik altijd blijven doen. En vervolgens: in tegenstelling tot wat de media hebben geschreven, hadden Nicole en ik het grootste deel van onze relatie een goede band. Zoals in elke langdurige relatie kenden ook wij onze hoogte- en dieptepunten.
3: Is dit dan al een strategie om de liefhebbende ex-partner te zijn in plaats van degene die ook zijn vrouw geslagen en bedreigd zou hebben?
2: Ja, dat zou je denken. Er viel nog iets op uit de brief. De teksten: heb geen medelijden met mij en ik heb een fantastisch leven gehad. Dat stond er namelijk ook in. Ja, die doen natuurlijk vermoeden dat de oud-sporter zichzelf iets wilde aandoen.
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ja, met de wetenschap van nu is het natuurlijk ook een stijlkeuze geweest. En dit allemaal terwijl hij zich gewoon moet melden bij de politie.
2: Ja, precies. Maar in plaats van zichzelf aan te geven op het bureau, stapt hij dus in een witte Ford Bronco met een vroegere ploeggenoot, Al Cowlings, achter het stuur.
3: Ja, dan gaan we toch over, denk ik, op de meest bizarre politieachtervolging nog steeds ooit vertoond op een televisiezender. Alles live. Miljoenen mensen die meekijken. Het duurde ook enorm lang. Ja. Want hij was helemaal niet vol gas, maar ze hielden een soort van veilige afstand, marge. Hij schijnt 56 kilometer per uur te hebben gereden met zo'n 20 politievoertuigen achter zich. Maar ja, toch steeds niet die beslissing nemende van oké, tot hier en niet verder.
2: Ja, nee, het is surrealistisch. Het is alsof het een film is.
3: Nou ja, tenslotte, hij is natuurlijk een acteur.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, uiteindelijk geeft OJ zich toch over, maar niet meteen. Wanneer hij dus die Ford Bronco eenmaal op de oprit parkeert, blijft hij 3 kwartier in zijn auto zitten.
3: Ja.
2: En daarna geeft hij zich over aan de politie. En hij zegt: ik ben absoluut 100% onschuldig.
3: Best een moeilijk te maken punt op het moment dat je net iedereen uren hebt bezig gehouden met vluchten.
2: Ja, nou, you're in for a ride, want ik ben geen rechercheur, maar jij natuurlijk wel. Maar tel daarbij op dat in de auto $8000 cash, een valse baard en snor, ja, hoe kom je daarmee weg, denk ik, en een paspoort en een geladen pistool worden aangetroffen.
3: Ja, nou ja, dan zijn we nu toch wel op het punt dat je zegt: we hebben hem, toch?
2: Nou ja, OJ die houdt voet bij stuk dat hij onschuldig is. Hij verzamelt een team van 10 topadvocaten om zich heen om zich voor te bereiden op zijn rechtszaak. En een jaar later, in 1995, begint het proces. Ja, en ook die wordt op zijn zachtst gezegd gigantisch.
3: Ja, want even voor de mensen, hoe groot hebben we het?
2: Nou, de zaak wordt, dus net als die achtervolging in de auto, live uitgezonden op tv. 150 miljoen mensen kijken naar de uitspraak.
3: Wow.
2: 150 miljoen. En de rechtszaak duurt 133 dagen. Alles, je kunt alles live kijken.
3: Ja, je kan er bijna geen voorstelling van maken.
2: Ja, een historisch proces wordt het in de media genoemd.
3: Ja. En het bewijs?
2: Ja, kijk, dat het bewijs tegen OJ lijkt eigenlijk best wel sterk, al zijn er geen getuigen van de moord en is er ook geen moordwapen, maar zoals we net ook al zeiden, DNA en bloedsporen zijn er wel degelijk.
3: Ja, want dat is die handschoen dan, toch?
2: Ja, de vezels van de handschoen die wordt gevonden bij OJ thuis matchen met de vezels van de handschoen die op het plaatsdelict zijn gevonden. Dus die linker en die rechterhandschoen.
3: Ja.
2: Bij de slachtoffers worden ook blauwe katoenen vezels gevonden die mogelijk overeenkomen met het hemd dat OJ die avond draagt. Maar dit is nooit bewezen, want het hemd wordt, surprise, surprise, nooit teruggevonden.
3: Ja.
2: Er worden ook trouwens vezels aangetroffen die alleen werden gebruikt in de Ford Bronco van het jaar 1993-94. Exact het type auto waarmee OJ rondreed, waarmee die dus zo achtervolgd werd.
3: Ja, je kan het oppakken als een soort van kleine details, omdat het over vezels en dingen gaat, maar het is natuurlijk enorm zwaarwegend in het proces.
2: Ja, 100%. En dat is het nog niet, hè?
3: Oh.
2: Want op de plaats delict van de moord worden schoenafdrukken gevonden van een paar Italiaanse Bruno Magli schoenen, maat 48. Flinke.
3: Ik ben meer van de Balenciagas.
2: Ja, ik weet niet of ze die toen al hadden. Maar dat is dus exact de maat van Simpson. Heb jij ook maat 48?
3: Nee, zeker niet.
2: Nou, de personal shopper van OJ bij warenhuis Bloomingdale's wordt dan ook opgetrommeld voor verhoor. Maar die durft dus niet met zekerheid te zeggen dat hij dat paar ook daadwerkelijk heeft verkocht aan hem. Omdat Bloomingdale's had destijds nog geen barcodesysteem.
3: Okay.
2: Dus ja, dan is dat lastig. OJ zelf verklaart voor de rechter dat hij die schoenen nooit heeft gehad. En ook nooit zou dragen, want niet zijn smaak. Vond ze lelijk. Maar jaren na de rechtszaak duiken er foto's op waarop OJ wel diezelfde schoenen draagt. En nota bene bij een Buffalo Bills wedstrijd.
3: Ja, okay, dus dit hele verhaal is een periode daarna compleet ontkracht, omdat hij die schoenen dus wel heeft.
2: Ja, en die foto's zijn dus van voor de moorden, wat het nog pijnlijker maakt. Dus ja, het ondermijnt niet alleen zijn geloofwaardigheid, maar versterkt dus ook indirect het spoor van schoenafdrukken op de plek van de moord.
3: Ja.
2: Alleen, tegen de tijd dat dit bekend wordt, is de rechtszaak al lang voorbij. En die personal shopper gaf toen ook aan van, nou, als we die foto's hadden gehad, ja, dat had de hele zaak kunnen veranderen, omdat dit het bewijs was dat hij wel degelijk die schoenen aan OJ had verkocht.
3: Zijn we nu bij de bodem van deze bodemloze put aan bewijs, of is er nog meer?
2: Nou, OJ heeft geen sluitend alibi voor de nacht van de moorden. Maar Alan Park was de limousinechauffeur die OJ Simpson op de avond van 12 juni 1994 naar het vliegveld zou brengen. Mm-hmm. En hij speelt ook een belangrijke rol in het proces. Want hij arriveert rond 22:55 bij de woning van OJ in Brentwood. Maar ziet op dat moment geen Bronco staan. Dus die auto waarmee die op de snelweg reed. Dat was op zich al opmerkelijk. En vanaf 22:50 begint hij aan te bellen. Bellen, maar geen gehoor. En vanaf 22:55 ongeveer ziet hij uiteindelijk een persoon die sterk op OJ lijkt het huis binnengaan. En dat is misschien een klein detail, maar binnen de context van de zaak legt het opnieuw druk op de vraag, waar was OJ precies in dat cruciale tijdsvenster?
3: Ja, want dit is precies het moment waarop de moorden gepleegd zijn.
2: Ja.
3: Ja, dan heb je nog de vluchtpoging en de brief van Simpson.
2: Nee, want die worden niet meegeteld als bewijsmateriaal.
3: Oké, maar hoe raar dat misschien ook is, wel DNA-sporen, geen alibi, bloedsporen. Je zou zeggen, genoeg bewijslast. Case closed.
2: Nee, want hier komt dus zijn verdediging van een team topadvocaten. Dat wordt ook wel het Dream Team genoemd.
3: Mooie benaming, ook in het sport.
2: Amerika is alles
3: sport,
2: Dream Team,
3: ja, precies. Dat is natuurlijk de befaamde naam van de Amerikaanse basketbalploeg. Wat is hun strategie?
2: Twijfelzaaien. Over alles. Dus het DNA-bewijs zou niet juist bewaard zijn. Het zou besmet zijn. En de donkere huidskleur van het sporticoon speelde ook een grote rol in de strafzaak. De politie was volgens de verdediging corrupt en de rechercheur racistisch.
3: Ja, want die ene rechercheur, die is nogal belangrijk hierin, toch?
2: Ja. Detective Mark Furman wordt tijdens de zaak tegen O.J. Simpson een van de meest controversiële figuren. Hij was namelijk degene die de bebloede handschoen op Simpsons terrein vond in Brentwood. En de verdediging valt hem dus heel hard aan, want ze laten geluidsopnames horen waarin Furman herhaaldelijk racistische taal gebruikte, waaronder het N-woord. Ja. En dat haalt zijn geloofwaardigheid natuurlijk ernstig naar beneden. Dat ondermijnt dat volledig. En hij had bovendien onder ede ontkend dat hij dat woord ooit had gebruikt. Waarna dus bleek dat dat niet klopte. Hij is later nog veroordeeld wegens meineed.
3: Ja, en overkoepelend dan misschien in die periode nog groter. Want dit is een beetje in dezelfde periode als de Rodney King die mishandeld werd door politieagenten.
2: Ja, precies. En dat werkte dus in zijn voordeel. Want de verdediging speelde daar heel goed op in.
3: Ja, maar het sluit niet uit dat die rechercheur wel degelijk die handschoen gevonden heeft. Toch?
2: Ja, maar Furman en andere agenten betraden het perceel van OJ zonder huiszoekingsbevel. Mm-hmm. Maar beriepen zich later op het zogenoemde exigent circumstances. Dat houdt in dat ze zich zorgen maakten dat er mogelijk nog meer slachtoffers waren. En dat snel handelen, dat is op dat moment natuurlijk noodzakelijk.
3: Ja.
2: Juridisch gezien werd dat argument geaccepteerd. Maar ja, het gaf de verdediging natuurlijk wel ruimte om te suggereren dat het bewijs mogelijk gemanipuleerd of onrechtmatig verkregen was.
3: Ja, dus we impliceren eigenlijk op dat moment dat de bebloede handschoen daar neergelegd is door de rechercheur.
2: Ja, precies. De verdediging voerde dat aan, maar kon nooit bewijzen dat detective Furman de tweede handschoen daadwerkelijk had geplaatst. Maar het feit dat Furman bewezen racistische taal gebruikt, maakt het bewijs natuurlijk al wel dat het begint te wankelen.
3: Oké, en hoe gaat het vanaf dat punt verder?
2: Nou, het meest opmerkelijke moment tijdens het proces draait dus om die bebloede handschoen. In de rechtszaal probeert OJ de handschoen namelijk aan te trekken. En wat blijkt?
3: Hij past niet.
2: Precies. Bij het pleidooi komen de legendarische woorden van advocaat Johnny Cochran: if it doesn't fit, you must acquit. Als het niet past, moet je vrijspreken.
3: Makkelijk gezegd vanuit de verdediging. Maar volgens de experts zou het kunnen zijn dat de handschoen gekrompen is door het opgedroogde bloed.
2: Ja, dat wordt gezegd, maar dat mag in de rechtszaak dus niet baten.
3: Ja, want het allerbelangrijkste gegeven is natuurlijk op dat moment dat die handschoen gewoon niet past. En dat blijft hangen bij iedereen die live meekijkt.
2: Ja, en bij de jury dus.
3: Ja, is dat dan het moment eigenlijk van de vrijspraak?
2: Op 3 oktober 1995, na 133 zittingsdagen, is de uitspraak. En hij wordt vrijgesproken.
3: Terwijl er zoveel bewijs lag.
2: Dat is waarom de zaak tot op de dag van vandaag nog zo opvallend is. 3 jaar na de vrijspraak van OJ komt er namelijk nog een tweede zaak. Dit keer geen strafzaak van de staat, maar een civiele procedure aangespannen door de families van de slachtoffers, die van Nicole Brown en Ron Goldman.
3: Maar hoe kan dat dan? Want hij is dan toch vrijgesproken?
2: Ja, let op. Maar dit is dus het verschil tussen strafrecht en civielrecht. Okay. In het strafrechtproces moest de aanklager bewijzen dat Simpson schuldig was. Beyond reasonable doubt. Dus vrijwel zonder twijfel. Dat is een extreem hoge bewijsdrempel. In de civiele zaak ligt die lat een stuk lager. Daar gaat het om, let op, een preponderance of the evidence. Mm. Oftewel, wat het meest aannemelijk is. Met andere woorden, is het waarschijnlijker dat hij wel verantwoordelijk is dan niet.
3: Dus eigenlijk dezelfde feiten, maar met een compleet andere meetlat.
2: Ja, precies. En nog een belangrijk verschil. In de civiele zaak draait het niet om een straf, zoals gevangenisstraf, maar om aansprakelijkheid en schadevergoeding. En de jury concludeert daar dat Simpson wel verantwoordelijk was voor de dood van Nicole en Ron. En daarom moest hij zo'n $33,5 miljoen betalen aan de nabestaanden.
3: Toch een beetje gek, maar vrijgesproken in de ene zaak en verantwoordelijk gehouden in de andere.
2: Ja, en dat is dus de kern. Dat maakt deze zaak zo uniek. Want het laat zien dat hoe hetzelfde bewijsmateriaal in twee verschillende juridische kaders compleet andere uitkomst kan bieden.
3: Dus hij is toch schuldig, maar net anders.
2: Ja, en je gelooft het niet, maar jaren later gaat hij alsnog de gevangenis in.
3: Maar niet voor moord?
2: Nee, voor een gewapende overval in 2008. Hij kreeg 33 jaar cel voor een ontvoering waarbij een vuurwapen werd gebruikt. En hij wilde namelijk, let op, een sporttrofee stelen die naar eigen zeggen van hem was. Na 9 jaar kwam hij trouwens al vrij vanwege goed gedrag.
3: 9 jaar op 33, dat is dan toch misschien wel weer zijn status en naam. Deze zaak gaat uiteindelijk toch over zoveel meer dan alleen een moord.
2: Ja, jij zegt het, celebritycultuur, veel geld. Een oud sporter die een blik aan topadvocaten opentrekt. En volgens critici was dit ook wel echt een voorbeeld voor de manier waarop een rijke en bekende Amerikaan bevoordeeld wordt door het Amerikaanse rechtssysteem.
3: Ja, en voor een heel groot deel natuurlijk ook de raciale spanningen op dat moment.
2: Ja, zeker. Want na die mishandeling van Rodney King is het vertrouwen in de politie bij zwarte Amerikanen extreem laag. Mm-hmm. En ja, laten we wel wezen, dat is treurig genoeg tot op de dag van vandaag natuurlijk ook nog steeds zo.
3: Ja, en daar maakte zijn advocaten natuurlijk gretig gebruik van.
2: Ontzettend. En het verdedigingsteam kreeg steeds beter in de gaten hoe ze een nieuwe tactiek konden laten lukken. Dus speel in op onvrede. Maak je kwaad om dingen die veel groter zijn dan alleen deze zaak. Alles om de aandacht af te leiden van het bewijs. En vooral, onderschat nooit de kracht van de groep.
3: Ja, en voor veel zwarte Amerikanen voelde die vrijspraak dan ook toen als gerechtigheid.
2: Ja, en voor veel witte Amerikanen juist als falen van het systeem.
3: Ja, het is een zaak die natuurlijk wereldberoemd is. Tot op de dag van vandaag hebben mensen het er nog steeds over.
2: Ja man, er zijn boeken, series, documentaires over gemaakt. Wist je dat hij zelf trouwens ook nog een boek heeft geschreven over deze moord?
3: Eigenlijk wel.
2: Ja,
3: ja, want ik volgde hem best wel intens.
2: Ja. Ja. Weet je nog hoe het boek heet?
3: If I Did It.
2: Ja, daarin deed hij uit de doeken hoe de moord dan verlopen zou zijn als hij inderdaad de dader was geweest. En de uitgever die interviewde hem destijds voor een begeleidende documentaire. Maar onder druk van de publieke opinie werden het boek en het interview in eerste instantie niet uitgebracht. Maar zoals jij weet, het boek uiteindelijk wel.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje hoe hij, nadat hij vrij was gekomen, er überhaupt mee om is gegaan. Hè? Hij heeft altijd If I Did It met een knipoog.
2: Dat is heel vreemd, toch?
3: Ja, natuurlijk is dat heel vreemd. Om als je met zoveel bewijslast wordt verdacht van een moord, om daar dan mee te gaan. Maar dat heeft hij eigenlijk continu gedaan. En het lijkt me altijd, want natuurlijk, soms vergeet je even dat het is een acteur, hij is mediageniek. En hij was heel goed met zijn social media om de grapjes en knipoog over te maken. Maar het is zo extreem heftig voor de nabestaanden. Ja, dat hij altijd geflirt heeft met het idee, misschien was ik het toch wel.
2: Ik vind het ook echt een lijpe boektitel, maar dat geheel terzijde.
3: Had de moordenaar terechtgesteld kunnen worden, denk je? Uiteindelijk?
2: Ja, wellicht. Als we in andere tijden leefden misschien. Maar niet op het moment dat Amerika zo verdeeld was tussen zwart en wit.
3: Ja, maar dat is eigenlijk nog steeds zo, toch? Want journalist Radley Balko publiceerde in 2018 een overzicht van meer dan 100 onderzoeken naar rassenongelijkheid in het Amerikaanse rechtssysteem in de Washington Post.
2: Ja, zeker. En cijfers tonen aan dat een zwarte man die een witte vrouw vermoordt veruit het grootste risico loopt op de zwaarst mogelijke straf.
3: Ja, als zou je daaruit kunnen concluderen dat OJ dus wel gestraft zou worden.
2: Ja, maar OJ was natuurlijk OJ. De steenrijke celebrity. En daar komt ook wel weer die celebritycultuur bovendrijven. De invloed van rijkdom. Deze zaak laat zien hoe rijker en beroemder je bent, hoe meer macht je hebt.
3: En hij was natuurlijk tegelijkertijd een enorm geliefde sportheld. Ja. En mensen die van sporthelden houden, die kunnen het bijna niet verkroppen dat iemand dan wat fout doet.
2: Ja, goh, überhaupt als je held, ik zou ook niet zo goed weten. Je wilt het eigenlijk niet geloven, toch?
3: Nee, precies.
2: Dat iemand het had gedaan. En hij had natuurlijk, ja, we hebben het vaker gezegd, maar de mogelijkheid om de allerbeste advocaten in te schakelen. En dan lijkt het ook een beetje alsof je met alles weg kan komen.

0: in te schakelen. En dan lijkt het ook een beetje alsof je met alles weg kan komen.
1: Ja, dat zijn denk ik nog wel een boel vergelijkbare verhalen een beetje in die situatie. Wat ik ook bizar vind, terwijl hij onschuldig zegt te zijn en de hele wereld zich daarover buigt, blijft het een cold case. Nabestaanden van Nicole Brown en Rod Goldman weten eigenlijk tot op de dag van vandaag niet wie de moordenaar
0: is. Nee, ja, nou, exact. En ja, het antwoord op die vraag, daar gaan we niet achter komen. Want OJ is op 11 april 2024 op 76-jarige leeftijd overleden aan kanker.
1: Ja, the trial of the century. Ik snap nu natuurlijk ook wel waarom hij die naam heeft gekregen. Van een wereldicoon tot eigenlijk, ja, tot wat? Tot iemand die alles verloor?
0: Ja. En dit is pas het begin, hè? Want we gaan dit seizoen nog veel meer bizarre sportzaken ontleden. En hey, de volgende aflevering, wat heb jij dan voor ons in petto?
1: Ja, dan heb ik wat moois in petto. Ja? Want dan gaan we het hebben over een ochtend waarop de Belgische voetbalwereld wakker wordt in complete chaos. Honderden agenten vallen tegelijk binnen bij clubs, bestuurders, makelaars, scheidsrechters. Niemand weet precies hoe groot het schandaal is, maar al snel blijkt dat dit veel verder gaat dan een paar foute deals. Hoe diep zit de corruptie eigenlijk in het voetbal?
0: Amai, operatie propere handen. Zin in. En wil jij trouwens niks missen van Schaduwspel? Klik dan even op volg in je favoriete podcast-app.

0: Als je langs een bushokje loopt, dan lachen de reclameposters met dunne vrouwen en gespierde mannen je tegemoet. Want dat is het perfecte lichaam, hè? Dun, gespierd en het liefst met hele witte tanden. Maar in andere landen hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Nee, een dik lichaam is in sommige Afrikaanse gemeenschappen al tijden het vrouwelijke schoonheidsideaal. Het zou namelijk een teken zijn van vruchtbaarheid, rijkdom en een comfortabel leven. Veel vrouwen voelen druk om aan dat ideaal te voldoen. In Sub-Saharisch Afrika spelen apotheken en schoonheidssalons daar dan ook op in door dikmakende middelen te voorkomen. Een soort omgedraaide Ozempic. Denk aan pillen tot eetlustopwekkende siropen en weight gain gummies. En deze worden illegaal geïmporteerd. Het zijn dus erkende medicijnen en ze kunnen ook leiden tot gezondheidsproblemen. Ondanks dat wordt het volop gepromoot op social media, zoals hier op Instagram.
1: I see that the girls are trying to get a little thick for the summertime.
0: Ja, de Zambiaans-Australische rapper Sampa the Great, die heeft dan weer een andere boodschap. Om de beste versie van jezelf te worden, moet je in verbinding komen met je roots. Voor de videoclip van dit nummer ging ze terug naar Zambia en Botswana, waar ze is geboren en opgegroeid. Dit is Final Form.

0: Experts waarschuwen dat de dikmakende middelen niet zorgen voor gezond vet, maar voor vochtophoping. En dat kan zorgen voor gezondheidsproblemen zoals diabetes, hoge bloeddruk, nierschade, hartproblemen. Een Nigeriaanse influencer vertelt dat ze er zelfs psychotische klachten van kreeg.
1: I just blacked out and they said that I just started shouting and saying that Jesus is coming soon. Like I was literally shouting, Nicole, they have to take me to like the hospital today.
0: Ja, volgens schattingen van zorgprofessionals heeft de helft van alle jonge vrouwen in Somalië deze middelen wel eens gebruikt. De Nigeriaanse zanger Christy Essien Igbokwe bracht in 1988 het nummer She's a Woman uit. Ze schreef het eigenlijk voor de anti-apartheidsleider Winnie Mandela, de vrouw van Nelson Mandela, maar is door de feministische tekst relevant voor een grote groep vrouwen. Haar boodschap: sta in je kracht en leg maatschappelijke verwachtingen naast je neer.

0: Het gebruik van dikmakende middelen gaat vaak samen met het bleken van de huid met crèmes, omdat die bij langdurig gebruik zorgen voor een uitgehold gezicht. Gebruiken vrouwen ook weer dikmakende middelen om toch te voldoen aan dat schoonheidsideaal. En zo houden twee schoonheidsidealen elkaar in stand en blijven de onrealistische verwachtingen van het vrouwelijk lichaam bestaan. Het mag dan een contrast zijn met de norm hier in Nederland, maar ze hebben één ding gemeen. Het is een buitensluitende norm. Wat we eraan kunnen doen, dat vertelt socioloog Gieselinde Kuipers in Buitenhof. Kom collectief in verzet.
1: Individueel kan je er niet zoveel tegen doen. En dan word je, als je er de hele tijd alleen maar over nadenkt als een collectief, als een individueel probleem, dan word je ook verbitterd. Want dan voel je je machteloos. Ja. Maar het is, als iedereen ongelukkig is over hetzelfde, en zo gaat dat met uiterlijk, dan is het dus geen individueel probleem, dan is het een gezamenlijk probleem.
0: Ja, we eindigen met woorden van trots van Beyoncé en Wizkid in een nummer uit 2019. Brown skin girl, your skin just like pearls, the best thing in the world.

0: never tried for anybody else singing.
1: In onze rubriek Voetnoot hoor je verhalen waarvan je niet wist dat je ze moest horen. Vandaag is de beurt aan Basti Baroncini. Hij is maker van de bekende Sprookjespodcast, waarin hij mythes, sprookjes en legendes van over de hele wereld vertelt en uitlegt. En vandaag doet hij dat met een sprookje uit het Midden-Oosten.
2: Er was dus een lammetje en dat lammetje ging naar God. Het lammetje was boos en zei tegen God: luister, we moeten praten, want ik ben echt niet blij. Dit is echt heel erg oneerlijk. Alle dieren die je hebt geschapen hebben iets gekregen om mij aan te vallen of om te verdedigen. Iets om aan te vallen, bijvoorbeeld grote hoektanden of klauwen met vlijmscherpe nagels. Zelfs een mug heeft zo'n prikker op zijn neus. Of ze hebben iets om te verdedigen, bijvoorbeeld schutkleuren, zodat ze niet opvallen. Of heel hard kunnen rennen om gauw weg te wijzen. Alle dieren hebben iets om aan te vallen of om te verdedigen. Behalve ik, mij heb je helemaal niks gegeven. En daar baal ik flink van. God hoorde het lammetje aan en zei: ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Misschien heb ik wel een foutje gemaakt. Ik ben ook maar gewoon God. Maar weet je wat? Ik weet het goed gemaakt, lammetje. Jij mag ook iets uitzoeken om aan te vallen of om te verdedigen. Zeg maar, lammetje, wil je vleugels om weg te kunnen vliegen? Of een groot schild op je rug om te kunnen verstoppen? Wil je een angstaanjagende schreeuw? Zeg het maar. Vertel wat je wil en je krijgt het van me. Het lammetje dacht na, overwoog al zijn opties en zei toen: nou, weet je wat, God, laat mij het voorlopig nog maar even proberen met mijn zachtheid. Dit fabeltje komt uit het Midden-Oosten. En juist door zijn eenvoud, hè, een lammetje wordt boos om een situatie, krijgt een keuze en kiest dan alsnog voor de realiteit zoals die eigenlijk op dat moment al is. Juist door die eenvoud van het verhaal wordt de betekenis zo duidelijk. Ook zachtheid heeft een plek in de wereld. Een lammetje is inderdaad aan de goden overgeleverd bij agressie. Wat moet hij dan? Terugblaffen, wegzwemmen, allemaal kansloos. En toch kiest hij voor zachtheid. Zachtheid als kracht. Wat is sterker, water of een rots? We weten allemaal het antwoord. En ook bij mensen zijn er mooie en inspirerende voorbeelden van de kracht van zachtheid. Zwarte Amerikanen die hun burgerrechten opeisten door alleen maar geweldloos in cafés op witte plekken te gaan zitten. Ze werden beschimpt en mishandeld, maar wonnen uiteindelijk wel. Soms kan een zachte en inspirerende droom verder reiken dan de meest aardse en strenge wetten. En de zoektocht voor velen van ons is om dat hart zacht te houden. Want als je voor die wolf staat, ben je dus wel degelijk kansloos. Als Oekraïne alleen maar hun zachte harten inbrengen, dan zijn ze hun land kwijt. En als de Palestijnen alleen maar een zacht hart laten zien, dan stopt de genocide heus niet. De vraag wanneer we kiezen voor zachtheid beantwoordt het verhaaltje niet. En hoe we het moeten doen, helaas ook niet. Het vertelt ons alleen dat toen zachtheid bij God de kans kreeg zich te bewapenen, het alsnog koos voor zichzelf. Voor zachtheid. En dat zachtheid diep van binnen voelt dat het een bestaansrecht heeft in een wereld van aanvallen en verdedigen. Laten we dat straks de dag mee innemen. En proberen af en toe een zacht hart te houden. In een soms harde wereld. Met alles wat daarbij komt kijken.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: Je kan de man uit het theater halen, maar het theater niet uit de man. Jurgen Rijman is er weer met zijn nieuwe voorstelling Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten. Want wat als je overal als buitenlander wordt gezien, zelfs in je thuisland? Op typische wijze maakt Jurgen dit bespreekbaar. En nu zit hij bij mij in de studio. Jurgen Rijman, welkom, wat fijn dat je er bent.
4: Fijn om er te zijn, Ruben.
3: Ja, de ondertitel van je voorstelling is Biggie Jari, want het is je kroonjaar, want je bent 60 geworden.
4: 60 geworden, ja.
3: Gefeliciteerd.
4: Dankjewel. Ja, het is geen tijd voor een bejaarde eigenlijk, maar...
3: Waarom is 60 zo'n bijzondere leeftijd voor je?
4: Vroeger was 60 je gepensioneerde leeftijd. Maar dat hebben ze helemaal verkloot natuurlijk. Nu moet je nog 7 jaar door als je 60 bent.
3: Ja.
4: Maar het is gewoon... Bij Suriname hebben we het eigenlijk elk rondgetal. Is een biggie jari. Sommige mensen beginnen al bij 5e, want de vinders hadden rondgetal, dus 15. Maar ik heb alles gezegd, voor mij zijn de echte kroonjaren zijn waren 10, 25... 30, 40, 50 en nu 60.
3: En dat is de laatste?
4: Nee, want we 75 moet nog komen.
3: Ja, wil ik zeggen.
4: En mijn 100ste ga ik echt groot vieren. Met, dan ga ik echt met een aantal jonge wijven ga ik uitnodigen van 60 of zo. En dan gaan we verder.
3: En waarom dacht je, ik ga dit vieren met een voorstelling?
4: Het was 2 jaar geleden dat ik... in Suriname was. Of ik ging naar Suriname op vakantie. En mijn schoonzusje zei me, weet je wat... waarom doe je geen show als je hier bent? Dan laten we je halen met het productieteam. Dan hoef je geen vakantie te nemen. Dan kom je gewoon een paar shows doen. En toen heb ik de Oroyari-show gedaan, de oudejaarsshow. Mm-hmm. En ik had na 8 jaar weer dat ik een avondvullend programma deed, solo. En ik dacht van, wauw, nee, dat heb ik wel gemist. Dus toen heb ik direct George Visser gebeld van George Visser Productions. Hij zei, George, je moet wat doen. Hij zei, maar hoe heet dit? Heb je al een show? Ik zeg, ja, noem het Biggie Jari. Ik word toch 60 dat jaar, noem het Biggie Jari. Hij zegt, oké, nou, dan begin maar. En toen ben ik dus, toen ik terugkwam, heb ik een jaar lang de tijd gehad om het te herschrijven helemaal naar Nederland toe. Want dit was echt heel Surinaams wat ik had gemaakt. Ook echt met dingen die over Suriname gingen. Heel typische politieke dingen.
3: Nog steeds ook wel deels, toch?
4: Het zei deels nog steeds. Ja. Ja, de eerste 20 minuten is nog heel Surinaams. Dus heel herkenbaar. Maar toen ben ik gaan herschrijven. Ik heb wat vrienden van me daarna laten kijken. Guus Spengel, Jeffrey Spalburg en Simon van der Ben. Ik zei, kijk jullie even van... ze zeiden, oké, hier kan nog wat. Het was altijd de jongens met wie ik vroeger ook samen schreef voor de televisie en met theaterprogramma's. En ja, zo kwam toen de Biggie Irish Show. Welkom thuis, waar niemand op je zit te wachten.
3: Ja, maar wat is er dan anders aan de Jurgen van nu en de Jurgen die net kwam kijken in Medialand rond 2000?
4: Rond 2000? Ik denk dat de Jurgen van nu een stuk relaxter is. En een stuk minder, zich een stuk minder opgejaagd voelt. De drang om te presteren is minder. Maar de prestatie is wel, wordt wel heftiger of heviger beleefd. Ja? Zeg ik ook goed? Ja, ik geniet veel meer nu, merk ik. Vroeger, toen ik begon pas, ja, was het een soort van opkomen, je show draaien en op naar de volgende, weet je. En dan zet je, je had overal had je die volle bakken, dat weet je, gewoon groot. Dus het was, het grote theater was een money machine eigenlijk, weet je. En je zat gewoon van avond naar avond. En nu zit je in de kleinere theaters, nou, je bent in Gouden geweest, weet je, is echt...
3: Je maakte heel, die grap ook,
4: intiem,
3: hè?
4: Ja, heel intiem. Ik zat daar van de Schouwburgpries. Ik maakte die grap ook een zetje. En dan merk je toch dat je heel veel meer plezier hebt dan toen in die tijd dat je echt... ik beleef het veel bewuster nu, theater. Ik geniet meer van mijn avonden.
3: Ja, want dat merkte ik ook echt bij die voorstelling. Dat je echt opleeft, zo ga je dat toneel opstaat.
4: Ja. Ja, nee, het is echt, het is heel raar. Maar ik krijg een soort van adrenaline-rush krijg ik als ik daar sta. En weet je, je bent je ook veel bewuster dat de mensen die naar je toe komen in het theater hebben echt de tijd genomen om een kaartje te kopen. Die hebben oppas geregeld. Die hebben soms al maanden van tevoren een kaartje gekocht. Sommigen 2 dagen van tevoren. Sommigen dachten die avond, nou, wat is er nog te doen? Ja. Maar ze hebben toch
3: sommigen
4: voor jou
3: gekozen.
4: Sommigen
3: hebben je manager gemaild.
4: Ja, ze hebben mijn manager gemaild van, ja, hey, kan je nog 2 kaartjes regelen? Ik kom alleen.
3: Ja. En het...
4: dus het is ja, je beleeft het bewuster. Ik denk dat dat vooral het verschil is. Dat ik er meer van geniet ook. En ook dankbaarder ben voor het publiek dat ik wel heb.
3: Ja, want je zoekt ook echt heel veel contact met je publiek, viel mij op.
4: Dat heb ik altijd wel gehad. Ik vind het heel belangrijk. Voor mij is die vierde muur altijd een soort van het toneel. Van, heb ik altijd een drama gevonden. Dat merkte ik al toen ik klein was. En Bonte Avonden deed in Suriname of toneelstukjes. Ja, ik kon nooit het publiek niet bespelen of niet eruit laten. Het is, ik vind at the end of the day, het leukste van het theater vind ik dat directe contact dat je met de mensen hebt. Met televisie, daar kijken er 1 miljoen mensen als je geluk hebt. Maar je hebt geen contact met die mensen.
3: Nee.
4: Dus de dynamiek met in het theater, met alles, het maar met 150 man zoals laatst. Het is veel intenser dan een televisieprogramma maken voor 1 miljoen mensen.
3: Ja, want het valt me ook op dat het publiek het ook veel betrokkener is dan ik bij andere voorstellingen zie.
4: Ja, je moet ze...
3: Ze roepen wat terug, ze praten echt
4: ja, je moet ze gewoon, je moet ze verleiden om dat te doen. En meestal als je een paar Surinamers in de zaal hebt, dan lukt het vanzelf.
3: Ja, hoezo lukt het dan?
4: Nou, je moet wel eens zien. Als je een keer in Suriname bent, ga naar de film. Dan ga je me begrijpen. Die praten tegen het scherm. Die schelden de hoofdrolspeler uit als er iets fout gaat. Het is... Ja, wij beleven dat veel intenser als we naar de bioscoop gaan. Dus het theater ook, blijkbaar, ja.
3: Ja. Improviseer je daarom ook zoveel met ze?
4: Ik improviseer ook aardig wat je...
3: Echt veel?
4: Ja, maar dat vind ik gewoon heel leuk. Dat is ook een van de dingen, vind ik, van theater... wat mij altijd uitdacht van, wat ga je vandaag weer op je bord krijgen? Want je hebt elke dag ander publiek.
3: Ja.
4: Ze reageren anders. Soms heb je grappen waar mensen helemaal stuk gaan. En de volgende dag kan je echt de krekels horen.
3: Ja.
4: Dat je denkt van,
3: bij dezelfde grap.
4: Bij diezelfde grap. Ja, bij diezelfde grap. Dan denk je, dus die dynamiek vind ik gewoon leuk. En daarom is die interactie met het publiek voor mij ook zo belangrijk. Omdat je gewoon je weer weet wat voor vlees je in de kuip hebt.
3: Ja, maar ligt je hart dan veel meer bij het theater dan het bij tv ligt?
4: Ja, absoluut. Ik zeg altijd, tv is een instrument om grotere groep te bereiken met wat je doet. Maar het theater, dat is toch het meest pure dat er is.
3: Ja, want ook in je tv-shows had je natuurlijk wel altijd publiek erbij.
4: Ja, precies. Ja.
3: Dat was ook heel bewust.
4: Dat is heel bewust dat je deed, maar dan ben je toch anders... want je bent toch meer bezig met de camera's en met registratie. Wat gebeurt er in je hoofd? Ben je al aan het monteren? Moet dit eruit? Of heb ik die vraag nog te stellen om ervoor te zorgen... dat het interview echt een succes is? Daar ben je veel minder mee bezig in het theater.
3: Ja. En je speelt nu dus Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten.
4: Ja.
3: Hoe zou je het zelf willen omschrijven?
4: Dat programma? Het is eigenlijk begon ik het ooit te schrijven met in mijn hoofd het idee een vervolg op Even Slikken Maken. Het is een programma dat ik in 2000 heb gemaakt. Nog steeds mijn meest succesvolle programma ooit. En, maar het gaat eigenlijk om de vraag, is het gras werkelijk groener aan de andere kant? Van, weet je, we zijn steeds op zoek naar het geluk aan de andere kant. Zeker als je op mijn leeftijd komt, word je onrustig. Moet je pensionade worden ergens of zo. Maar de vraag is dan werkelijk, is het gras ook echt groener aan de andere kant? En moet je soms niet gewoon tevreden zijn met de plek waar je bent. Ja. Zo eindig ik mijn show ook altijd, weet je. Ja. Van, dat ik daar gewoon heel tevreden ben op die avond dat ik er ben. En wat ik ook een beetje probeer in de show is te laten zien dat we allemaal echt niet zoveel verschillen van elkaar. Dat we heel veel gemeen hebben, dat we alleen soms anders naar de wereld kijken. Maar at the end of the day, weet je, mijn oude oom die vindt dat hij niets meer mag zeggen. Op de een of andere manier probeert hij toch wel de mensen ere te houden. Weet je, hij heeft het over de Nederlandse vrouw die te veel vragen stelt, maar hij is wel gek op ze.
5: Ja. Oom Ignatius.
4: Ja, oom Ignatius, weet je. Dus het is, en dat heb ik eigenlijk met tante S, weet je, die kan een sneer uitdelen, maar ze doet het wel altijd liefdevol en probeert toch ook weer een boodschap te geven aan de mensen. Een soort of, weet je, als de opvoeder van heel Nederland heeft ze dan altijd wel een boodschap. Ja. Maar ja, eigenlijk zou ik het aan jou moeten vragen. Hoe heb jij het ervaren? Wat vond jij de rode draad erin als je zo heb gezien?
5: Nou, ik vond de rode draad ook wel een beetje, waar voelt iemand zichzelf nou thuis?
4: Juist,
5: dat was ook echt wel de vraag die ik heel erg ook in al die humor er wel doorheen zag. En dat vond ik ook zelf toch wel een lastige vraag. Want toen dacht ik, ja, wat is thuis nou?
4: Precies. Weet je, maar het is een vraag waar allemaal mee zitten. Maar kijk, we leven in een tijd, Ruben, waar er is heel veel verharding in de maatschappij. Ik hoorde net iets over zachtheid. Het is zo belangrijk dat we meer zachtheid in ons hart krijgen. Maar we leven in een tijd waarbij er heel veel verharding is. Als je kijkt hoe de toon in de Tweede Kamer ook aan het veranderen is. Ja. Hoe mensen zo ongegeneerd gewoon vluchtelingen de schuld geven van de huizenmarkt. Terwijl we met z'n allen weten dat het echt niet aan de vluchtelingen ligt die alle huizen krijgen. Als je leest dat 78% van de jongens tot 16 jaar homoseksualiteit niet accepteert meer, dat denk ik.
5: Ja. Daar hebben we het net nog over gehad.
4: Hebben we het nog over gehad in de show, heb ik het ook nog gezegd, weet je. En dat was echt iets wat op die dag toevallig ook spontaan eruit kwam bij me. Want ik had het is de eerste show nadat het nieuws naar buiten kwam.
5: Ja, want het ging over jouw dochter
4: over mijn dochter op een gegeven moment.
5: Er zat echt felheid in.
4: Ik had een stukje over de LHBTI-community die ik doe, weet je. Dan probeer ik het ook een beetje te doen op een manier waar ik een beetje lucht erin breng voor de mensen die nog niet zo tolerant zijn. En maar ik kwam toen, voelde ik die boosheid weer. Dat ik dacht van, ja, weet je, en dan zitten we te zeuren, die hardheid, dat het ligt aan de scholen. We moeten de scholen weer, de kinderen moeten op school gaan leren. Maar het begint thuis. Het begint thuis. Wat leren kinderen thuis over een ander accepteren voor wie hij is of laten zijn wie hij is? Daar begint het voor mij. En dat je in deze tijd nog zo'n instelling kan hebben, dat gaat er bij mij echt oprecht niet in. Nee. En wat ik er erg vind, is dat dan de Mona Keizer op tv komt en zegt, ja, het komt de islamisering en het zijn die moslimjongeren. Denk ik van, we hebben niet 78% moslimjongeren in Nederland.
5: Nee, dat is precies waar ik het net over had in de uitzending.
4: Ja, had je daarover net?
5: Ja, ik zag dat.
4: We hebben niet 78%, dus laten we eerlijk zijn, we moeten echt diep in onszelf kijken van waarmee zijn we in godsnaam bezig in dit land. En als je dan het podium hebt, en dan heb je soms altijd elke avond wel een van die dingen die naar boven komt, die een boosheid in me, die me even triggert. En het was echt oprecht heel fel, want mijn technicus kwam bij me naar de show die jij gezien hebt. Hij zegt, nou, je moet wel een beetje met balans brengen in boze jurk. Jurgen, een leuke Jurgen, want je was echt een beetje boos.
5: Ja, je kreeg er wel applaus voor.
4: Er werd
5: echt op gereageerd. Ja. Je verwoordde wel iets wat veel mensen dachten.
4: Denken, ja, weet je, en ik heb zoiets van, wat ik ook merk als je vroeg van, wat is Jurgen nu aan Jurgen vroeger? Ik zit niet meer zo te geilen op die lach. Ik vind het leuk als mensen lachen op mijn show, maar ik vind mijn boodschap ook heel belangrijk. Dus dat ik tenminste kan zeggen wat ik wil. En dan is het niet moralistisch bedoeld, hoewel, ja, het is ook weer zoiets. Tegenwoordig mag je geen moraalridder meer zijn, terwijl er niets verkeerd is eigenlijk met het ridderen van het moraal. Maar ik wil geen moraalridder zijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat de dingen die ik zeg, dat die aankomen. Dus soms heb je daar een beetje felheid bij nodig.
5: Ja, maar ook nog steeds wel die lach.
4: Die lach ook, ja. Maar die lach die geeft lucht. Als je in je boodschap die lach kan, zeg maar, kan verwerken. Het maakt het voor mensen ook makkelijker om het tot zich te nemen. Want als je de hele avond alleen maar zit te pompen met felheid, ja, op een gegeven moment dan word je heel zuur en heel verbitterd. Terwijl die lach die geeft lucht en die leert ons ook te relativeren en met een andere blik naar onszelf te kijken.
5: Is het voor jou ook een manier, die humor, om te gaan met zware onderwerpen? Want op het oog is het best zware thematiek. Waar voel je je thuis? Maar je brengt het heel komisch.
4: Ja, omdat nogmaals, Je kan de comedy heel goed gebruiken om dingen plat te slaan. En in het gevoel herkennen mensen zich ook. Want ik zie het vaak ook als ik in mijn show praat over je niet thuis voelen of zo. Dan kijk ik altijd in het publiek. En dan kijk ik vooral naar mannen van mijn leeftijd of vrouwen van mijn leeftijd. En die zie je allemaal meeschudden.
5: Die jeugd.
4: Jeugd. Weet je, als je het hebt over die Gen Z's, dan zie je ook, ja. Je ziet ook als ik die opmerking maak over de prikkels. Dat je ziet ook het hele publiek begint. Ja, iedereen herkent dat gewoon. Dus ja. Ja, weet je, ze kijken naar Gen Z, ze hebben het heel zwaar gewoon. Weet je, in mijn show ga ik met een gestrekt been erin. Maar die kids hebben het heel zwaar eigenlijk. Dus dat is ook waarom ik het doe, om ook na te denken. Want het is makkelijk om op ze af te geven, maar... Ja, tegenwoordig, ik weet niet, toen ik opgroeide... had je geen social media en mobieltjes en dat soort dingen. Ja. Ja. Je kon alles kattenkwaad uithalen. Alle shit die je wilde, kon je uithalen.
5: En die wereld wil je even weer terugbrengen eigenlijk?
4: Die wereld zou ik heerlijk vinden. Daarom zei
5: in anderhalf uur doe je dat wel.
4: In anderhalf uur doe ik mijn best om dat te doen. Om ze een beetje mee te nemen naar de jeugd van een 60-jarige... en de beleving van deze wereld van een 60-jarige.
5: Ja, want je zei dat ook in het begin. Doe die telefoon weg. Ja. We zijn hier met z'n allen samen.
4: Ja, maar dat is het. Ik vind het meest irritante als je opkomt en je ziet mensen gewoon met de telefoon direct.
5: Want dat
4: bezig.
5: Zag je dus.
4: Dat zag je, ja. En daarom zeg ik het ook vanaf het begin, dat je echt lelijk bent in het theater. als je telefoon.
5: Je wordt van onderbelicht.
4: Want je wordt van onderbelicht in het donker. En voor ons als cabaretiers of mensen is het echt ontzettend lelijk om je zo te zien. Dus dan gaan die telefoons wel uit. Ja, want niemand wil lelijk zijn. Zelfs niet in de nacht. Nee. Of in het donker, zeg maar. Dus ja, ik ben het echt, we moeten meer leren afschakelen. We worden zo geleefd door die telefoon. Ik merk het ook aan mezelf, Ruben. Ik ben echt niet heiliger dan de paus. Ik heb soms dagen dat ik gewoon 8 schermuren heb.
5: Dus oh, wauw.
4: Ja, en dat ik ook denk van, echt, really?
5: Maar hoe heb ik dat ooit gedaan? Ja,
4: het gaat zo vanzelf. We zitten zo gefixt op dingen. En ik merk het ook. Ik heb binnenkort, ik doe vaak lezingen ook over diversiteit en inclusie, over omdenken, werkgeluk. En een van de dingen die ik heb is van dat we zo gefixeerd zijn op social media. En de algoritmes die men tegenwoordig heeft bedacht voor ons, die zorgen ervoor dat je ook in die bubbel blijft gewoon. Dat je alles wat je denkt wordt bevestigd. En weet je, want ze weten op een gegeven moment, dit vindt u leuk, hier kijkt hij langer naar. Dus bam, dat gaan we voor hem sturen. En dan krijg je zoveel bevestiging van je eigen gelijk, zoveel bevestiging van je eigen realiteit, dat je bubbel, de rand van je bubbel steeds dikker wordt en je geen ruimte hebt voor de anderen naast je. Terwijl als we de telefoon uitdoen en gewoon in gesprek gaan met elkaar, zoals wij dit vanavond doen, ja, dit is toch veel. Dit geeft toch veel meer menselijkheid dan dat we via een scherm zijn. Weet je wat, Ruben? Het is zo vroeg. Laten we lekker een teamscall doen.
5: Ja, het is veel echter.
4: Het is veel echter. En ik raad mensen ook echt aan om. Ga in gesprek. Ik vraag het ze ook, weet je. Na de show, ga naar iemand die niet op je lijkt. En vraag gewoon: wat heb jij gedaan dit weekend?
5: Ja, maar in het theater is er wel ook toch een soort machtsverhouding, toch? Want jij staat op het toneel. Ja. Mensen zijn er voor jou. Hoe probeer je dat gesprek dan toch oprecht te laten zijn?
4: Nou, omdat ik thuis die machtsverhouding helemaal niet heb, is het omgekeerd. Is dat mijn plek dat ik mag zeggen en mag eisen? Dus het is zo. Nee. Als ik heel eerlijk mag zijn, ik voelt niet zo dat ik zeg maar omdat ik de microfoon heb of omdat ik het licht op heb, dat ik me meer kan permitteren. Ik probeer juist de mensen mee te nemen in mijn wereld. Dat we op één level zijn. Want als je op het moment dat je boven je publiek gaat plaatsen, dan word je belerend. En ik wil absoluut niet belerend zijn. Ik wil mensen meenemen en ik wil ze verleiden om anders te kijken naar de wereld. Ik wil ze verleiden om te zien dat we meer overeenkomsten dan verschillen hebben. En ook al praat ik over de verschillen dan. Ik praat over hoe Surinamers reizen en hoe Nederlanders reizen. Ik praat over de LHBTI-community die me soms ook. Die ik soms ook denk van kom op jongens, ik probeer toch mijn best te doen. Waarom moet je me dan direct weer op mijn flikker geven? Maar no pun intended. Maar het is, maar het is dus echt. Mensen meenemen in je verhaal. Dat kan je niet permitteren om boven je publiek te staan. Dan moet je ze echt gelijkwaardig. Dus die machtsverhouding. Ja, ik heb het nooit. Ik probeer het nooit zo te ervaren, Elvan, dat ik degene ben met een microfoon. Dat is alleen wanneer ik een heckler heb die zijn bek niet kan houden.
5: Ja.
4: Dan ga ik die macht gebruiken om je stil te krijgen.
5: En ben je ook echt anders als je de typetjes bent dan wanneer je gewoon op Jurgen staat?
4: Ja, absoluut. Ik merk het ook. Dan moet je ook. Anders heeft het geen zin. Het is een soort van method acting in het klein.
5: Ja.
4: Maar als ik daar als Om Ignatius sta, dan moet ik ook Om Ignatius worden. Want dan begin ik ook te denken als die oude man. Weet je, als ik mister ben, dan begin ik ook in centrale la wereld te denken. Van dat ik alles kan fixen met...
5: Want wie is Mr. Lambal Singh? Want het gaat eigenlijk om hem.
4: Nou, Mr. Lambal Singh is de zoon van Mahinda Lambal Singh. En hij is eigenlijk die tweede, derde generatie arbeidsmigrant hier in Nederland. Die naast toch op zoek is naar zijn roots. En die denkt, ik ga naar huis, want daar is het beter. Ik weet nog als kind hoe goed het was daar bij oma of hoe goed het was thuis. En als ik ga, nou, dus het is echt om het wachten. Dan ga ik ervoor zorgen. En dat zijn de mensen die meestal de deur het hardst op hun neus krijgen. Ik bedoel, ik zeg het van mezelf al, weet je, dat ik overal ter wereld Surinamer ben, behalve in Suriname. Maar ik word in Suriname nog geaccepteerd, omdat ik daar ben opgegroeid. Dus ik zal nooit het gevoel krijgen dat mensen me geen Surinamer vinden. Dat moet ik ook heel eerlijk in zijn. Mijn matties, iedereen woont daar, ik ben daar, ik heb daar, ja... vanaf mijn eerste tot mijn 19e gewoond. En daarna weer 8 jaar met mijn gezin. Dus dat gevoel is er maar... je hebt de hele grote generatie... tweede, derde generatie Surinaamse kids. Ja, die zijn echt naast zich op zoek naar hun roots. En vooral in deze tijd waar je anders wordt bekeken... omdat je een kleur hebt of dat mensen je anders benaderen... omdat je geen inheemse Nederlander bent... om het even onparlementair te zeggen...
5: Nou, die term is letterlijk gebruikt.
4: Dat is letterlijk gebruikt in de Tweede Kamer, ja. Om het dan parlementair te zeggen, sorry. het is voor heel veel van die kids zoiets van... ja, ik wil naar Suriname, ik wil daar iets gaan doen, weet je. Want daar is waar mijn roots liggen, alles. Het is vaak nog het enige stukje identiteit... waar ze mee willen connecten. En als je dan zo de deur op je neus krijgt... ja, dat is de tragiek van de remigranten die denkt terug te kunnen gaan.
5: Ja.
4: Maar dat is het gewoon, weet je. Het is een stukje identity waar ik het ook over heb. Als je een kleurtje hebt hier in Nederland... zou je nooit als Nederlander worden geaccepteerd... als je de kamer binnenkomt gelopen of worden gezien. Maar dan denk je wanneer je dan teruggaat... naar het land waar je ouders vandaan komen... dat je daar wel wordt geaccepteerd, terwijl je daar ook... als een buitenlander gezien wordt. En dat is eigenlijk een beetje de tragiek van de tweede, derde generatie. En dat is wat ik ook met Mister probeer te vertellen. Van, je bent op zoek naar iets, weet je, denkt, dit is mijn huis. Hier gaan ze me behandelen zoals het moet. Hier weet ik alles nog van vroeger. Hier kan ik mijn eigen taal spreken. En dan krijg je toch de deur op je neus.
5: Dus stiekem is hij ook echt wel een beetje Jurgen Rijman.
4: Ook, ja. Hoewel ik moet zeggen, toen ik in 93 terugging... ik heb hier voor mijn studie gezeten vanaf 85 tot 93. En ik heb van 93 tot 2001 weer in Suriname gewoond. Het ligt ook heel erg aan jezelf hoe je opstelt als je daar komt. Weet je, en ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar niet geaccepteerd werd... toen ik in die periode terugging. Maar ik heb wel genoeg verhalen van... kids die remigreren, of mensen gewoon op oude leeftijd, weet je... die gaan en denken, ik ga iets van Suriname doen. En die echt, met hangende pootjes terug zijn gekomen. Maar dat...
5: ook triest eigenlijk.
4: Eigenlijk triest aan de ene kant.
5: Ja.
4: Maar ik heb zoiets van, ik ben nu op een leeftijd... ik wil over 5, 6 jaar... wil ik ook gewoon gaan overwinteren in Suriname, weet je. Dan wil ik ook het pensionaat leven hebben... waarbij ik in de zomer lekker hier aan de Reewijkse plas kan zitten. En in de winter in Suriname, aan de Suriname rivier. Dus ja, dan moet je wel die stap durven te maken. En voor mij is het op die leeftijd dan makkelijker. Maar ik kan me voorstellen dat als je jong bent... je moet een gezin starten. Het is economisch heel zwaar in Suriname. Je wil een huis kopen, dat is bijna onmogelijk. En als je daar ook nog... niet warm ontvangen wordt, dan is de frustratie heel groot.
5: Ja, ja. We praten hier zo meteen over verder. Eerst muziek, want die heb je ook meegenomen. Bruno Mars speelde hier, Risk It All.
4: Risk It All, ik hoorde dat nummer laatst toen zijn nieuwe album kwam. Vrouwelijk zijn Bruno Mars fans en de hele familie. En we zaten ons voor te bereiden op zijn show. Want we hadden al kaarten gekocht, dus we wisten, nou, we gaan dat zien. Maar we willen ook zijn nieuwe album horen. En dat nummer begon en ik hoorde die bolero erin. En ik denk, nou, ik ben opgegroeid met de bolero. En dat was de muziek van mijn vader en van Sheila's vader. Die luisterde naar bolero's. En toen dat begon, dacht ik dat je in deze tijd dit doet. En het zo mooi kan doen. Ja, voor mij is dit echt het mooiste nummer van 2026.

0: Bruno Mars, Risk It All. In de studio zit nog steeds Jurgen Rijman, die nu te bewonderen is in het theater met Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten. En je mag natuurlijk al je vragen stellen via de app van NPO Luister. Ja, Jurgen, in de voorstelling is ook vooral je liefde voor Suriname een heel groot, een heel groot thema. Wat is die liefde precies? Waarom heb je zoveel liefde voor dat land?
1: Ja, ik ben er opgegroeid. Ik bedoel, een groot deel van de man die ik geworden ben nu heb ik te danken aan Suriname. Ik bedoel, mijn populariteit als artiest is in Suriname begonnen. Hm. Omdat ik in Suriname wereldberoemd was, durfde ik de stap naar Nederland te maken uiteindelijk. Dus de liefde zal altijd blijven. Het is verder, ja, weet je, als je als kind ergens opgroeit, ik weet niet waar jij bent opgegroeid.
0: In het Westland.
1: In het Westland.
0: Ja.
1: Dan heb je toch altijd wel, als je daar binnenkomt weer, dat je zoiets hebt van een thuisgevoel.
0: Ja, ik vind het een heel lastige omgeving, omdat het heel conservatief is in het Westland. Maar als het dan in het nieuws is, dan denk ik toch, yes!
1: Ja, precies, toch, dat is het, ja. En ook de slechte herinneringen die je hebt, weet je, heb ik ook. Ik ben ook wel eens gepest op school, dus ik ken dat. Maar waar het vooral om gaat, is het thuisgevoel, dat je even weer hebt. Die warmte en Ik vind het Surinaamse volk gewoon ontzettend leuk. En ik zeg het ook altijd, Suriname is het mooiste product van Nederland. Mm. Want we hebben mensen uit de hele wereld bij elkaar gehaald, bij elkaar gezet daar op het prachtig stukje Amazonegebied. En nou, als je ziet hoe diversiteit wel werkt, dan moet je Surinamer zijn. En je ziet hoe mensen wel met elkaar kunnen leven, ondanks etnische verschillen en noem maar op. Dan zou je Suriname moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat er nooit hommeles is. Ik bedoel, economisch hebben we nog heel wat in te halen. Er is,
0: ja.
1: Maar ja, dat zijn ook weer, hoe moet ik het zeggen? Het is een onderdeel van het nalatenschap van het kolonialisme ook, wat je hebt in Suriname nog. Weet je, ons hele politieke systeem is ingericht op etniciteit toen en zo. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat het heel moeilijk loskwam, dat mensen heel moeilijke keuzes konden maken. Het maakt het ook heel corruptiegevoelig, het maakt het heel nepotisme gevoelig, omdat je eigen mensen gaat gunnen om die politieke macht te houden. Zo. Dus dat is een van de factoren die negatief is in Suriname, moet ik ook erkennen. Ga ik niet.
0: Het lijkt me ook lastig om naar te kijken als je wel zo
1: Het blijft lastig om naar te kijken, maar ik vind ook, ik merk wel dat hoe langer ik hier ben, hoe minder ik daar een mening over wil hebben. Omdat ik het niet mijn plek vind. Maar wat ik wel iets aan kan doen, is om de noden te lichten. Ik doe heel veel voor kinderen in Suriname. Ik heb heel lang een fonds gehad waarmee we projecten in Suriname deden voor jongeren. Als ik een Suriname shows doe, gaat het geld altijd daar naar sociale projecten. Dus ik blijf wel teruggeven altijd aan het land wat mij zoveel gegeven heeft. En dat is mijn relatie met Suriname. Ik bedoel, als ik een jaar niet in Suriname ben geweest, dat is ondenkbaar, maar dat is een jaar niet geleefd voor mij.
0: Ja, ben je echt een ander persoon daar?
1: Ja, het is heel raar. Maar als ik op het moment dat ik land heb, ik zoiets van yes, home. Hmm. Maar als ik dan ook 2 weken weg ben, dan wil ik ook weer naar huis.
0: Ja.
1: Weet je, en dan wil ik gewoon, en dan heb ik het ook als ik op Schiphol land in het miserige weer om 6 uur 's ochtends met de douane die op je zit te wachten met honden en alles. Als je uit Suriname komt, word je altijd welkom gegeten door 200 douaniers. Dan toch nog heb ik het gevoel van ja, ik ben ook weer thuis. Dus ja, dat is misschien mijn zegen, is dat ik me in beide landen ontzettend thuis voel.
0: Ja. Ja.
1: Want de liefde die ik voor Suriname heb, heb ik ook voor Nederland. Vergis je niet, ik ben echt gek op dit land.
0: Dat zeg je ook in de voorstelling.
1: Ik hou echt van Nederland. Ik heb heel veel te danken aan dit land. En we hebben ook een fantastisch land hier. Ik begrijp alleen die ontevredenheid niet. We hebben het 5e beste land waarin we leven. En er is zoveel chagrijn. En ja, dat zeg ik ook in mijn show, die boosheid die er steeds is en alles. Ik denk van jongens, weet je, dit is, vaak herken ik mijn Nederland niet. En misschien daarom ook de drang om dit programma te schrijven. Omdat ik denk dat net als ik er heel wat mensen zijn die het Nederland waarvoor ze toen bewust gekozen hebben niet meer het Nederland is van nu. Mm. Begrijp wat ik bedoel? Weet je, kijk, als ik heb nooit dat iemand apengeluiden van mij heeft gemaakt in de supermarkt. Ik heb nooit op straat negatieve dingen meegemaakt. Ik heb heel wat Nederlandse vrienden van alle kleuren, alle allooien. Ik voel me echt thuis in het land. Maar als je dan naar een wedstrijd van het Nederlands elftal kijkt en je ziet de eerste wedstrijd, de donkere jongens scoren, iedereen laaiend enthousiast, wat ons elftal, oh wij, en dit en dat.
0: En dan missen ze
1: een
0: penalty.
1: En dan missen ze een penalty en dan krijg je dus een bagger scheid over ze heen.
0: Ja.
1: Dan denk ik, wauw, dit is niet het Nederland waar ik me in kan kennen. En als mensen die op jou lijken of die een andere kleur hebben, anders worden behandeld, dan mag je nog zo Nederlands zijn en nog zo Nederlands worden geaccepteerd door iedereen. Op een gegeven moment ga je wel twijfelen van, ben ik dan nog welkom hier?
0: Hoe probeer je daarmee om te gaan?
1: En ja, dat is dus wat een van de dingen in mijn programma ook, wat ik probeer te doen, om te uitleggen van ja, ik bedoel, de keuze om hier naartoe te komen, ook voor mensen, voor vluchtelingen, voor de oude Marokkaanse en Turkse gastarbeiders die hier naartoe kwamen, die hebben een keuze moeten maken omdat ze een betere toekomst voor hun kinderen wilden. En wij hadden ze ook hard nodig hier. En dat je dan nu plotseling je gaat keren tegen die groep als gemeenschap, dat vind ik een vorm van ondankbaarheid waar ik niet mee kan leven. Weet je, en we hebben er niets aan gedaan toen ze hier kwamen om de integratie te helpen met de integratie. Nee, ze kwamen hier en we gingen ervan uit, nou, die blijven 4, 5 jaar en dan gaan ze weer weg.
2: Ja.
1: Maar nee, die mensen hadden een beter leven hier, die kregen kinderen hier, die kan niet zomaar weggaan. Maar we moeten ook rekening houden dat we in een tijd komen waarbij we mensen nodig hebben van buitenaf. We gaan het niet meer alleen trekken. We hebben mensen, gaan we in de zorg nodig hebben. We gaan mensen voor ontwikkeling nodig hebben. Er is een heel strategieplan nu uitgebracht door de regering om talent aan te trekken, of hoe we moeten omgaan met talent. Nou, daar ben ik nu bezig analyse van te maken. En mijn conclusie is, talent komt niet naartoe waar het zich niet thuis voelt. Als je AI-deskundig wil hebben, als je een jonge guy hebt die in Silicon Valley zit en hij is gay en hij wil graag naar Nederland komen, want hij heeft gewoon dat Nederland altijd de plek is, maar hij ziet wat er gebeurt in de krant, leest hij ook mee voordat hij hier naartoe komt. Hij ziet hoe mensen reageren erop, hij ziet hoe er gereageerd wordt. Hij denkt, nou, ik kan misschien mijn werk hebben, maar hoe zit het met mijn partner die daar moet leven? Wat zit hem te wachten? En dat denkt ook die man uit Sri Lanka of uit Pakistan of waar dan ook de wereld, die uit Brazilië die moet komen, ja. Die tech guy die we nodig hebben, die denkt ook van, is dit het land waar ik moet zijn? Die ziet ook die demonstraties op het Maliveld. En die hoort ook hoe er wordt uitgevoeterd op buitenlanders. Die denkt, ja, hoe kan ik dat doen? 70% van onze expats gaan weg omdat de partner zich niet thuis voelt in Nederland. Dus dan kunnen we allerlei mooie ideeën hebben in het land, dat we heel graag willen dat we begrijpen dat we die migratie nodig hebben voor de ontwikkeling van onze techniek, voor de zorg die dadelijk komt. Want we zijn aan het vergrijzen en we hebben nu al een uitdaging in de zorg. Maar ja, zal ik de billen van een oude Nederlander komen wassen in een land waar ik niet welkom ben?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Dus we moeten ons daar heel bewust van zijn dat we, de wereld is aan het veranderen en we kunnen niet achter de dijken blijven schuiven. Dus ook die politieke toon die er nu is over dat inheemse en Nederland voor de Nederlanders. Brada, weet je, ik ben hier door Zakaria naartoe gebracht. Zakaria en ik zijn ook gewoon Nederlanders, waar heb je het over?
2: Hmm.
1: Het is ook ons land, we werken hier. Weet je, deze man staat om 3 uur in de ochtend op om zijn werk te doen.
2: Ja, om dit programma draaien te houden.
1: Ik bedoel, weet je wat er zou gebeuren als iedereen die op Zakaria en ik lijkt zou zeggen van, we gaan naar huis nu, we stoppen ermee. Dan stort die hele fucking economie in elkaar.
2: Ja.
1: Dus we moeten ons ook wat bewuster zijn van hoe we elkaar nodig hebben en hoe belangrijk het is dat we iedereen de ruimte geven om zichzelf te zijn in dit land. Want anders gaan we die slag missen en dan gaan we niet de mensen hier naartoe krijgen die we nodig hebben.
2: Ja.
1: En dan gaan we uitvlucht krijgen, ook van de mensen die we hier nodig hebben. Ook Nederlanders van allerlei allooi die zeggen, ik ga weg.
2: Dus we zijn te ondankbaar.
1: Ja, absoluut. Want laat eerlijk zijn, als jij je niet meer veilig zou voelen in Nederland, op wat voor reden dan ook, door de verharding, whatever. Ja, dan ga je toch ook kijken met je partner op een gegeven moment, voelen ons hier nog wel thuis.
2: Ja.
1: Of gaan we liever naar alle kanten waar we hand in hand met elkaar kunnen lopen, zonder dat worden nageschreeuwd en nagespuugd of whatever. Ja. We moeten ons heel bewust zijn daarvan, want we jagen niet alleen maar de expats weg, maar we jagen onze eigen mensen weg. Mensen die gewoon midden in het leven staan. Ik bedoel, want ja, rechts of links, laten we eerlijk zijn, de politiek, dat is ook niet duidelijk meer. Want de PVV is een hele rechtse partij met een linkse economische agenda.
2: Ja.
1: Als je goed kijkt, de VVD die is rechtser dan de PVV op sommige vlakken, maar probeert toch naar het midden toe te zijn. Kom op jongens, het gaat om menselijkheid. Weet je, wij zei ook bij het laatst over homo-acceptatie. Donder op man, homo-acceptatie. Het is mensacceptatie.
2: Ja.
1: Weet je, en als we dat soort dingen...
2: Ik vind het ook een heel vervelend woord, want het geeft een soort ongelijkheid.
1: Homo-acceptatie, hoe durf
2: wat
1: je...
2: Wat heb je te accepteren? Ja,
1: weet je, ook mensen, ja, ik ben tolerant. Fuck jou met je... Sorry hoor, ik mag het niet zeggen.
2: Mag hier
1: maar,
2: alles.
1: Maar ik word zo boos als mensen zeggen, ja, maar we zijn toch tolerant? Hoe durf je tolerant te zijn naar andere mensen? Andere mensen heb je te accepteren. En als je het niet accepteert, blijf uit mijn buurt. Ik sta jou niet in de weg, sta mij ook niet in de weg. Maar kom me niet tolereren. Ik ben geen vlieg in de zomer.
2: Ja.
1: Of een bij die aan je brood probeert te zitten. Nee. Daar moeten we echt anders naar gaan kijken. En ons taalgebruik is daarin echt evident om die verandering te brengen. Weet je, we praten steeds over mensen met een beperking. Ik zeg, waarom praat je niet over mensen met een extra uitdaging? Dan krijg je een heel ander beeld. Want als ik jou beperkt noem, dan ga ik ook beperkt over je denken.
2: Ja.
1: Als ik steeds maar zeg, jij bent een Nederlander met een migratiegrond, met een migratieachtergrond, dan ga je voor mij nooit een echte Nederlander zijn, want je komt niet van hier. En we geven
2: je bent
1: het steeds
2: de ander.
1: De ander. We geven het steeds een andere naam. Hey, ik ben hier, ik ben buitenlander geweest, ik ben medelander geweest, ik ben allochtoon geweest, nu ben ik een Nederlander met een migratieachtergrond. Kom op, man. Ik ben gewoon een freaking Nederlander. En ik heb een onmiskenbare Surinaamse identiteit. Zoals jij een Westlandse identiteit hebt op sommige momenten. En de andere een Limburgse identiteit heeft. En daar gaat het om. We zijn een veelheid van identiteiten in dit land. Maar laten we al die identiteiten ook koesteren. Want het is wat Nederland zo mooi maakt. Is dat we allemaal hier naast elkaar kunnen zijn. De vrijheid die we in het land hebben. Men staat er niet bij stil. Al die mensen die maar zeiken van je mag niets meer. En dit en dit. Ik zeg, weet je, ga naar de Congo. Ga naar Gaza. Ga naar al die gebieden in de wereld waar mensen echt in hun vrijheid beperkt zijn, waar mensen in angst leven constant, dan mag je die grote bek van je opentrekken weer. Maar anders, nee. Leer Nederland te respecteren en leer vooral dankbaar te zijn voor wat we hebben hier. Ja,
2: maar je vertelt wel ook wel in de voorstelling dat je ook sommige veranderingen ook wel lastig vindt.
1: Ja.
2: Wat vind je lastig?
1: Nou, maar dat heeft meer te maken met, kijk, ik zeg het ook, ik ben woke. En dat vind ik niet erg om te zeggen, want als ik woke ben, wil ik zeggen dat ik niet homofoob ben, ik ben niet misogyn, ik ben niet racistisch, ik ben voor gelijkheid. Dat is waar woke vandaan komt. Mm. Rechts, en dan vooral extreemrechts, heeft woke gebruikt om het om te keren alsof het een soort van doodzonde is van mensen die zeg maar de tradities willen doorbreken van we zijn. Nee, woke wil zeggen van jongens, we zijn als mens hebben de mogelijkheid om beschaafder te worden. Daarom heet het ook beschaving. Maar we zijn meer aan het ontschaven dan aan het beschaven de laatste tijd. En wat je dan ook ziet, is dat mensen, doordat ze zich zo gemarginaliseerd voelen, extreem woke worden soms. Die zijn zo woke dat ze klaarwakker zijn. En die vinden ook van alles iets wat je zegt. Die gaan op alles gaan ze iets vinden van wat jij zegt. En dat vind ik soms moeilijk. Ik bedoel, ik zeg het ook in mijn voorstelling, weet je. Ik doe mijn best soms, als je, we hebben bijvoorbeeld non-binariteit, dus non-binaire mensen, is iets wat we de laatste tijd echt begrijpen hoe dat in elkaar zit. Het is een keuze van je gender, van je identity. Ik vind dat ook, dat moet iedereen echt voor zichzelf bepalen en dat waardeer ik ook. Maar ik heb er soms moeite mee om bepaalde dingen te zeggen of om bijvoorbeeld hen in de derde persoon enkelvoud te gebruiken. Maar dan word je daar steeds op aangesproken alsof je bewust mensen aan het kwetsen bent. En dan heb ik zoiets van nee.
2: En je zegt ik maak een fout.
1: Ik maak een fout, dus begrijp me daarin ook. En ik doe mijn best om dat te begrijpen. En dat is met heel wat dingen zo. Ik was laatst, deed ik een rondleiding door het Suriname Museum. En ik liep met een iets oudere arts. En die man gebruikte per ongeluk het N-woord in een zin.
2: Tegen jou? Of?
1: Ja, hij sprak over iets. Hij maakte een grap over, of niet een grap. Hij maakte een opmerking over iets. En het N-woord viel erin. En dat was helemaal niet kwaad bedoeld of zo. Er zat ook niets racistisch achter. Want het is een man, het is een arts die de afgelopen jaren 15 keer in Suriname is geweest om mensen daar te helpen die het niet kunnen betalen. Dus there's nothing wrong with the guy. Maar hij heeft het woord gebruikt in een ding. En dan denk ik ook, ja, die man is opgegroeid met het woord en heeft daar geen negatieve bedoeling bij. Ik heb gereageerd door hem te zeggen van, hey, je bent wel in dit Suriname Museum en het woord wordt de laatste tijd niet meer geaccepteerd. Of wordt niet gewaardeerd.
2: Nee.
1: En toen schrok je echt. Hij zei, ja, sorry. Ik zeg, het is oké, weet je. Maar ik zeg het gewoon even. In plaats dat je nog een keer die fout maakt vandaag.
2: Ja, maar er zit wel echt wel een verschil tussen per ongeluk een foutje maken en bewust iemand en, verkeerd aanspreken.
1: Dat is het, maar ook de mensen die per ongeluk over de schreef gaan, gaan we direct gestrekt met een gestrekt been erin.
2: En dat moet minder.
1: En dat moet minder, vind ik. En dat zie je online, zie je dat vooral heel veel. We zijn zo snel met die cancelkaart. Het minst zeggen rings wat er gebeurt direct. Ja, zie je, poep. Gooi een cancelkaart erop. En letterlijk en figuurlijk, de Zwarte Piet spelen we mensen direct toe tegenwoordig. En ik heb zoiets van, laten we daarin een beetje minder fel zijn. Door een beetje empathie te hebben en een beetje te begrijpen dat jij ook fouten maakt. En dat jij soms ook over de schreef gaat. En dat je soms ook dingen zegt die misschien anders gezegd hadden kunnen worden.
2: Maar elke generatie zet zich natuurlijk af tegen de vorige. Is dat juist niet een goed iets dat de wereld constant verandert?
1: Dat is mijn tegeltje in de show.

0: gezegd die misschien anders gezegd hadden kunnen worden.
1: Maar elke generatie zet zich natuurlijk af tegen de vorige. Is dat juist niet een goed iets dat de wereld constant verandert?
0: Dat is mijn tegeltje in de show. Dat is mijn tegeltje
1: in de show. Hoe zeg je
0: elke
1: dat nou?
0: Generatie is de architect van zijn eigen frustraties.
1: Ja.
0: En dat zie je ook, want wij zitten te zeiken op die Gen Z's, weet je, dat ze sneeuwvlokjes zijn en niets meer kunnen hebben. Maar wij hebben ze zo opgevoed. Want wij waren die curling parents die steeds maar naar school gingen als mijn kind het even niet goed doet, want dan lag het vooral aan de meester of aan de juf dat mijn kind het niet goed deed op school. Wij zijn degene die overal door de bres sprongen steeds alles voor die kinderen proberen te fixen. Dus we hebben een hele generatie gecreëerd die niet voor zichzelf opkomt, omdat de ouders dat steeds deden. En dan zitten we nu daarover te klagen, omdat ze dat niet zelf kunnen.
1: Ja.
0: En dat zijn de dingen, weet je. En dat hadden mijn ouders ook. Weet je, die hebben me vrijgelaten in wie ik wilde zijn en alles. Ik mocht, weet je, want zij kwamen in de hippie-tijd, de jaren 70, 60, 70, van ja, laat het kind vooral zijn eigen ik ontwikkelen. Nou, toen ik dat deed als kind, waren er ook momenten dat we dachten, jongen, waarmee ben je bezig in godsnaam? Zo ga je niet met elkaar om, of zo klee je je niet als jongen, of zo de... Want ik was altijd heel flamboyant als kind ook. Als tiener helemaal. Ik zat op een middelbare school in Suriname. Ik droeg zweefbloeken en zweefbloesjes. En ja, dat was in die tijd was het echt. Het was frowned upon. Hoe kan je dat? Maar ik had zoiets van, hey, ik ben een vrije geest. Laat me gaan waar ik wil. Maar daar hadden mijn ouders aan. Soms ook bij, ja, dit ga je toch niet dragen, jongen. En zij hadden die kleren gekocht. Dus ze wisten precies wat ik in mijn kast had.
1: Ja. Merk je ook in je publiek dan dat oudere mensen daar anders op reageren dan die jongere mensen? Want het was wel heel gemixt.
0: Ja, nee, maar dat vind ik ook heel mooi. Want je merkt ook hoe de reacties op bepaalde dingen. Ja. Die je zegt, als je iets zegt wat meer van deze tijd is, dan hoor je waar die lach uit de zaal komt.
1: Zat er een oudere man naast mij, die zat af en toe. Oh.
0: Ja, precies. Ja, die
1: zat, vond ik zo leuk. Vond ik heel leuk. Ja, gewoon eens eentje.
0: Zo, jongen. Zeg het ze, jij begrijpt het. Ja. Ja. Ja, dus dat is wel wat ik ook fijn vind van mijn voorstelling, is dat je meerdere generaties aanspreekt en ook probeert uit te leggen van jongens, ook dat intergenerationele is heel belangrijk. Weet je, als je praat over diversiteit in de samenleving, over bubbels in de samenleving, nou, je hebt vier categorieën waar we echt de mist in gaan. De eerste is leeftijd. Als je kijkt naar leeftijdsdiscriminatie op het werk. De tweede is seks en gender. De derde is mensen met en zonder een uitdaging. Ja. En dan pas komt cultuur en etniciteit. En als we die vier zeg maar thema's door hebben, hoe we daarmee om kunnen gaan, kunnen we een veel leukere maatschappij met elkaar creëren.
1: We praten zo meteen verder. Je wilde Man in the Mirror horen van Michael Jackson.
0: Ja, omdat eigenlijk wat mijn ding is ook in het leven, begin bij jezelf. We moeten een beetje meer naar onszelf kijken. Ik was vroeger een wereldverbeteraar en ik wilde iedereen zeggen hoe die wereld beter moest zijn. Maar het begint bij jezelf. Probeer omgevingsverbeteraar te worden. Begin altijd bij jezelf. Kijk in de spiegel en vraag jezelf, wat kan ik doen om een betere wereld te maken, in plaats van steeds maar naar buiten te kijken, anderen de schuld te geven van de ellende.

0: Michael Jackson hoorde je met Man in the Mirror. In de studio is nog steeds Jürgen Reimann, die nu te bewonderen is in het theater met Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten. En je mag natuurlijk alles vragen via de app van NPO Luister. Ja, Jürgen, iets heel anders. Je was dit jaar na meer dan 10 jaar was het?
1: 8 jaar, 8,5 jaar, ja.
0: Ja, weer te bewonderen op tv, je eigen programma.
1: Yes.
0: Die andere Late Night.
1: Nou, het is niet mijn programma, ik mocht een programma maken, een sketchprogramma met een aantal nieuwe cabaretiers, en dan was ik de showrunner. En ik heb een paar jonge jongens en meiden gezocht waarvan ik wist van oké, dit is talent waar we over 3 jaar niet meer omheen kunnen. En we hebben een programma gemaakt voor Omroep Zwart en BNNVARA. En het waren 6 fantastische afleveringen. Ja. En ik heb echt ontzettend genoten van het maakproces. Omdat je ziet hoe jongeren naar de wereld kijken. Ik bedoel, weet je, het zijn allemaal kids die de helft van mijn leeftijd zijn, of minder zelf. Maar dan zie ik hoe zij naar de wereld kijken, hoe humor om deze tijd
0: anders
1: is dan toen ik er was. Of toen ik in de tv was. Maar ik heb er ontzettend van genoten. En hopelijk mogen we nog een seizoen maken. In elk geval zit het in de pijplijn.
0: Ja.
1: En het is. Wat we vooral proberen te doen is met jongeren of jonge comedians met een andere achtergrond ook vanuit een ander perspectief te laten zien. Want ik bedoel, het is een publieke omroep, maar alles wat er aan comedy is geweest de afgelopen jaren is heel wit bijna geweest, als ik het even zo mag noemen.
0: Ook heel wit perspectief.
1: Heel wit perspectief, weet je. En ik ben gek op de Lubachs van deze wereld. Ik ben gek op Effe tot hier. En die zijn ook heel geëngageerd en die komen ook voor iedereen op me. Er is toch nog net een kleine edge die je kan geven als je het vanuit een andere cultuur bekijkt of vanuit een ander oogpunt bekijkt. Ja. En dat is helemaal niet polariserend bedoeld, maar het is toch gewoon ook om een groter publiek te bedienen, wat ook de taak is van de publieke omroep. Ik hoor het nog steeds van mensen die naar Reimann is Laat keken vroeger, en die me zeggen van ja, jij was de enige bij in wie ik mezelf herkende op tv. Ik heb mensen die toen als vluchteling kwamen, die zeiden, door jouw programma heb ik Nederlands leren praten. Want het is het ene programma waar ik mensen van kleur zag toen.
0: Ja.
1: Dus we moeten ons bewust blijven van dat we echt ook goed vertegenwoordigd blijven op alle facetten, ook in de media. Is het heel belangrijk, weet je. En daarom vind ik het fijn dat er zo'n omroep als Omroep Zwart is, die ook die agenda op zich heeft genomen.
0: Zeker, ja.
1: Weet je, die witte mannen durft te maken, die de afval Chinees durft te maken. En samen met BNNVARA nu ook die andere Late Night durft te maken.
0: En daar zaten ook veel parodieën in, hè, op bekende andere programma's. Zoals Heel Holland Bakt, met Tante S als jurylid.
2: Ja, Marcel, ben je nog single?
3: Nee, maar jij toch?
2: FN. Laten we kijken, overigens heb jij gewoon een normale taart voor ons. Wat heb je gemaakt?
3: Nou, het lijkt me leuk, Nederland. Dus de woningmarkt in een taart verwerkt. Ik heb best wel wat plannen op papier staan. En ook heel veel mensen klaarstaan om aan het werk te gaan. Alleen die stikstofnormen die zorgen ervoor dat ik tot nu toe een klein beetje in de wacht ben.
2: Jongen, laat maar die taart zien.
3: Nou ja, we verwachten op te kunnen leveren in 2028 ongeveer.
2: Dit is alleen een bodem.
3: Ja, er loopt ook nog een bodemprocedure van Milieudefensie, die überhaupt de hele bouw willen voorkomen.
4: Ja, dit is niks.
2: Mm-mm.
3: Nou, noem dat maar niks. Ik heb hier heel veel voor betaald. De grond, de ondergrond in Amsterdam is ongeveer 8500 euro per vierkante meter.
2: Nou, daar ben je op zijn Rotterdams genaaid.
0: Ja, dit is toch fantastisch om te maken.
1: Zo leuk om Tante S weer even terug te brengen.
0: Ja, daar kom je nooit meer vanaf, hè?
1: Nee, daar kom ik nooit meer vanaf. En ik heb Tante S 8 jaar niet gedaan, heb ik niet in de jurk gezeten. En toen ik weer begon, laatst ook met mijn theaterprogramma, waar ze ook een rolletje in heeft. Ja, dan denk ik van, ach, ik heb je toch wel gemist, gek oud wijf.
0: Wat is er zo leuk aan Tante S?
1: Tante S geeft mij een bepaalde vrijheid om even anders te kijken naar de wereld. Als ik de jurk aandoe, dan hou ik echt ook oprecht van iedereen. Maar ik voel ook het voorrecht om iedereen een veeg uit de pan te geven als je je niet goed gedraagt. Of als je dingen doet die haar niet zinnen. En ik merk ook dat als ik de jurk aandoe, een tijdje werd het gewoon plichtsgetrouw. Maar nu heb ik weer het oude van vroeger. Ik word echt aan de S weer.
0: Ja.
1: En als die oude overneemt.
0: Je bent haar echt. Dat viel mij ook op in de voorstellingen.
1: Ja, het is echt. Het is
0: prachtig kostuum ook, hè? Een soort drijdend ding.
1: Dat is ontworpen door een vriendin van me, Karin Jonsekiri, is ontwerpster. Ze is een van de head designers bij Sissy Boy. En mijn moeder had de eerste keer zo'n jurk gemaakt toen ik in Even Slikker het droeg. En toen heeft zij deze ontworpen. Dus het is een creatie van mijn moeder en Karin samen. En het is zo leuk om zo gewoon in Tante S echt letterlijk en figuurlijk te stappen. En er weer uit te stappen en weer mezelf te zijn.
0: Ja, Ja.
1: Dus, maar ik zit ze altijd een onderdeel van mijn blijven. Ik zeg altijd, ik heb een groot deel van mijn succes aan haar te danken. Ik heb nu ook een hele lijn met lekkernijen uitgebracht van Tante S.
0: Die verkoop je ook?
1: Die verkoop ik na de show. Maar we hebben ze ook gewoon in de supermarkt dan in Almere. In de Plus zijn ze er al. Hebben we koekjes, zoutjes, bonbons, ijscream van Tante S. Het is, ja, dus die ouwe die zorgt ook nog voor het pensioengat van Rijman. Ja.
0: wanneer is deze tour nou echt voor jou geslaagd van Welkom Thuis?
1: Ik vind het nu al geslaagd. Het is, ik moet nog mijn première hebben op 18 oktober. Maar ja. Het is voor mij geslaagd als mensen met het gevoel naar huis zijn van ja, ik heb genoten. En laten we werkelijk een beetje relaxter met elkaar zijn. Laat me af en toe een beetje afschakelen van mijn telefoon. En hey, zoveel verschilt mijn buurman echt niet. Ook al lijkt het niet op mij. Als ik dat een beetje bij de mensen kan laten hangen, dan heb ik een geslaagde show gehad.
0: En heb je er zelf nog iets uitgehaald? Echt voor jezelf? Want wat ik al zei, echt dat ontspannen viel me echt op.
1: Ja, dat ik echt een theaterdier puur zang ben. En dat dit het allerleukste is wat ik doe. En dat ik de liefde terug heb gevonden voor de dame die Podium heet.
0: En die gaat ook nooit meer weg?
1: Die gaat niet meer weg, nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat ik ga bezwijken op het podium, Ruben. Ik ga tot het bittere eind door.
0: Ja, maar die relatie met de televisie, beetje vreemd gaan, minnares.
1: Ja.
0: Die blijft ook nog wel bestaan.
1: Theater is mevrouw en televisie mijn minnares. En om het Surinaamse vooroordeel in stand te houden, zal ik toch altijd die minnares ook erbij blijven houden.
0: Maar al met al, het moet gewoon een feestje zijn,
1: het
0: toch?
1: Moet altijd, het leven is ook een feest. En als we onszelf leren relativeren en vaker in de spiegel kijken, dan is het leven echt ook een feest. Dus maak het niet zwaarder dan het is. Hoe zwaar je ellende ook is, concentreer je op twee dingen die goed gaan in je leven. En dan wordt het vanzelf een feest.
0: Dankjewel, Jurgen Rijman,
1: dankjewel,
0: dat je hier wilde zijn.
1: Hier mocht zijn.
0: Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten is. Nog te zien tot en met 28 februari in heel Nederland. En je sluit af in je geliefde Almere.
1: Ja, Almere op 28 februari. Ja, maar 18 oktober, première in de Lamar, vind ik ook cool. Dat is volgens mij mijn 8e première die ik nu ga doen in het Lamar Theater.
0: Fantastisch. Ja. We sluiten af met het eindnummer uit je voorstelling. Master Blaster met Polonaise.
1: Dankjewel, Jurgen. Happy birthday. Then I was hip, hip, hip.

0: NPO Radio 1.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: NPO Radio 1. VPRO.
9: Een uur cultuur. Eva Koreman.
10: Een hele goede morgen, ochtendgenoten, nachtbrakers bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang elke zondagochtend bijzondere gasten uit het culturele speelveld. Mensen die de wereld een stukje mooier maken. En vandaag is dat actrice theatermaker en zangeres Sabine van Kuipers. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: We gaan het hebben over de theatervoorstelling Pira gooit een steen. Een tour de force. Een monoloog heb ik jou daar.
11: Ja.
10: Maar je hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld. Dingen waar je heel erg naar uitkijkt. Of waar je heel erg van geniet. Van docu tot podcast. Een musical heb je opgeschreven. Cabaretvoorstelling. Waar kijk je erg naar uit om over te praten?
11: Even denken. Nou, Mother Troy. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. God is een snotje ook. Van Kim Carsen.
10: Ja, dat nou, daar gaan we het allemaal over hebben.
11: Ja.
10: Maar eerst gaat het over jou. Ik schrijf altijd een kleine bio. Vul vooral aan, spring in en corrigeer waar nodig. Sabine, je bent geboren in 1995 in Breda, daar ook opgegroeid. Toen vertrok je naar Rotterdam voor de MBO Theaterschool. En daarna voor de kunsten naar Amsterdam, naar de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Je studeerde daar in 2019 af. Tijdens je opleiding richtte je met klasgenoten het muziektheatercollectief In plaats van Verkering op. En na je afstuderen speelde je onder meer bij Ita en Bellevue. In 2023 maakte je samen met Romy Vrede en Simme Wouters Ruimteplaat voor Orkater. Jullie waren verantwoordelijk voor alles, voor het concept, voor het spel en muziek. En in 2024 speelde je onder meer in De Toekomst van Schokland, Gabbers Waren We en Anatomy of a Suicide. In 2026, dit jaar, speel je bij Frascati in 4.48 Psychosis. En nu Pira gooit een steen, geregisseerd door Olivier Diepenhorst. Nou, een monoloog. We zien Pira op het podium met een hele grote backpack. Mm-hmm. Helemaal alleen.
11: Ja.
10: Wie is Pira?
11: Ach ja, wie is Pira? Nou, Pira is eigenlijk zowel een figuur uit de mythologie als een meisje in deze voorstelling. Ze heet eigenlijk Elisabeth, maar ze krijgt van iemand die ze tegenkomt de naam Pira. Omdat Pira in de mythologie overleeft een zondvloed en krijgt van het orakel de opdracht om de mensheid opnieuw te beginnen. En dat doet ze dan met een blinddoek om, gooit ze een steen over haar schouder. En dan groeien er vrouwen uit. En haar man, als hij het doet met een blinddoek, groeien er mannen uit. En Pira in deze monoloog zit in 1944, 1946, in die tijd leeft ze. En ze zit een beetje in de smeulende resten van Europa. En vraagt zich af, ja, die mensheid opnieuw, heeft dat zin? Om maar even erin te knallen, zeg maar. Ze vraagt zich gewoon af van, ja, er is zoiets vreselijks gebeurd. Wat als we gewoon niet opnieuw beginnen? En dan komt iemand tegen en die zegt, nee, ga jij maar eens even uitzoeken of het nog nut heeft. En als het niet zo is, dan kan je er altijd nog mee stoppen. Maar ga maar eens even op onderzoek uit. En dat is eigenlijk een beetje Pira aan haar reis. Ja.
10: En in die reis komt ze langs waar gebeurde verhalen.
11: Ja.
10: Waar hebben jullie die verhalen vandaan gehaald?
11: Ja, Emmy Kollau heeft het geschreven en die heeft, zij is ook podcastmaker en zij heeft al deze verhalen gewoon verzameld. En ik ben ze als een gek gaan lezen en documentaires gaan kijken. Van Edith Eva bijvoorbeeld. Zij is in april overleden pas, maar zij heeft The Choice geschreven, dat boek. Over dat je, ja, ze heeft de kampen meegemaakt en zij lag tussen een berg lijken. Lag zij voor dood aan terwijl ze leefde nog. En toen is ze gered door een soldaat en toen heeft ze haar hele leven omgedraaid. Ja, het zijn allemaal zulke innemende, inspirerende verhalen. En dat, die zijn het over Pira, want uiteindelijk, ja, ik ga niet het einde verklappen, maar er gaat wel wat veranderen in haar hoofd, zeg maar.
10: Ja. Is er nog een ander verhaal naast dat van Edith Eva dat je zou willen uitlichten?
11: Oh ja, leuk. Er zijn er echt heel veel. Ed van Tijn zit er ook in. Dat is natuurlijk de oude burgemeester van Amsterdam. Maar die was als klein jongetje bleef in een kamp over en werd toen ineens, toen ze bevrijd waren, werd hij de gevangenisbewaker. Werd het zeg maar omgedraaid. Maar hij was iets van 11 of 12 jaar oud. En moest hij gewoon volwassen mannen in bedwang houden met een stok. En dat heeft hij toen gedaan. En dat is ook een prachtige documentaire. Die heet Een oorlog die nooit voorbij ging, volgens mij. Dat je ziet gewoon in zo iemand dat tekentje voor altijd. Ja.
10: Je hebt ook een fragment uit de voorstelling meegenomen. Wil jij het inleiden? Van waar zitten we dan in de voorstelling?
11: Ja, Dat is wel een klein dieptepuntje in de voorstelling. Ze is doorheen de reis gaat ze op zoek naar haar buurjongen waarmee ze gevlucht is. Want die is ze kwijtgeraakt tijdens een brand. En ja, ze gaat hem eigenlijk zoeken. En in dit moment, wat we zo gaan horen, deelt iemand met haar, iemand die ze tegenkomt, de gedachte van ja, wat nou als die er gewoon niet meer is? En dat wil ze eigenlijk, dat wil ze niet geloven of aanhoren. Ja.

0: Zo knap. Hoe luister jij hiernaar?
1: Ja, ik vind het altijd wel een kleine opgave om mezelf terug te horen. Maar ja, ik hoor ook gewoon iemand die inderdaad in een punt op de voorstelling is. Waar ze even moet knallen, ja. Ja.
0: Ja. Ja, waarom vind je het moeilijk om jezelf te horen?
1: Ja, waarom? Ja, het is... Ik hoor dan toch allemaal dingetjes dat ik denk... ach ja, nee, hier had je net iets meer adem moeten halen. Of had hem net even zo aangevlogen, dat soort dingen. Ja.
0: Wat ik juist heel mooi vind aan dit fragment... ik heb de hele voorstelling natuurlijk gezien.
1: Mm-hmm.
0: Maar omdat het, nou ja, je noemde het al, een dieptepunt... en er zit heel veel wanhoop in...
1: Mm-hmm.
0: Vind ik het juist heel mooi hoe je alle registers opentrekt... en ook laat horen mm-hmm. hoe goed je kan zingen. Maar dat hij op het laatst dan toch een klein beetje onvast
1: ja.
0: wordt. Wat ook heel erg hoort bij de emotie.
1: Ja, Marit Oudshoorn heeft de muziek gemaakt en samen met... die heb ik ook gezocht naar hoe klinkt het, hoe klinkt je stem... als je gewoon iets aanhoort wat je nog echt helemaal niet kan horen of wil verwerken. Dus we wilden niet gaan naar nu gaat er even een lied komen... maar we wilden gaan naar klanken en bijna ja, een kreet, een soort zielekreet. Ja. En het gaat nog heel lang door.
0: Ja, nee, het is niet 1 minuut zielekreet.
1: Nee, het is even een flinke zielekreet, ja.
0: 5 kwartier lang sta jij op het podium, moederziel alleen.
1: Ja.
0: Met een heel zwaar verhaal.
1: Mm.
0: Met heel veel lagen, heel veel emoties. Nou ja, je moet dus ook nog een fysieke inspanning leveren.
1: Ja.
0: Hoe heb je je in vredesnaam voorbereid op deze rol? Nou ja, je hebt dus alle waargebeurde verhalen tot je genomen, gelezen, gekeken. Die zitten verweven ja. in het verhaal. Maar wat heb je nog meer gedaan?
1: Ja, ik denk inderdaad, ik kom op met die tas. En die tas is, daar zit het hele decor van Lisanne Beauvais in. En dat is prachtig en zwaar. Dus ik heb voor het eerst echt fysiek ook moeten denken van... nou, ik wil niet door mijn rug gaan of zo op het toneel. Het is gewoon opwarmen, meer dan ik ooit gedaan heb. En stem opwarmen ook. En verder, deze voorstelling... gaat heel erg over hoe word je niet onverschillig... of hoe word je niet cynisch. Want je zegt inderdaad, het is een zwaar verhaal... maar ik denk dat zij ook zoekt naar... ik ben ook gewoon 19, ze is ook gewoon met andere dingen bezig. En ik denk dat ik daarin ging graven van... oké, hoe ziet dat eruit? Hoe geef je dat vorm als speler? Ja.
0: En wat heb je daaruit gehaald?
1: ik denk... dat de vraag hoe word je niet onverschillig... dat die ook wel in de tijd waar we nu in leven... of hoe word je niet cynisch in ieder geval... dat die wel resoneert. En daar kon ik me wel heel erg in vinden met haar. En zij loopt dan in 1944, 46. Dus dat is ergens anders dan nu, maar ook weer niet. En dat heb ik er wel uitgehaald van... oké, wat zijn de antwoorden daarop of de vragen die je daarbij kan stellen, ja.
0: Heeft het maken van deze voorstelling je in die zin veranderd?
1: Ik denk dat elke voorstelling je wel een klein beetje verandert. Omdat je altijd wel, je leert nieuwe mensen kennen. Die nemen allemaal dingen mee. Je gaat een verhaal in, je gaat thematiek in. Ik denk dat je altijd wel, dat er een stukje in je veranderd is, ja.
0: In hoeverre lijk jij op Pyrrha? Want Pyrrha... wordt in de mythologie dus gekozen omdat ze vroom en rechtvaardig is?
1: Ja, dat weet ik niet. Nou, wat ik heel leuk vind... Pyrrha is heel, heel boos eigenlijk in het begin. En dat ze is gewoon ook boos op de wereld. En Olivier, die tijdens de repetities was hij ook steeds van... ja, nog bozer, nog bozer. En ik kan ook wel een beetje iets boos hebben. Dus ik wilde daar juist een beetje van af of zo.
0: Maar hoe bedoel je dat mensen dat zeggen? Is het een boos karakter of een boze blik?
1: ik denk beide. Maar ik denk dat ik inderdaad ook een soort van golf... of ja, een soort fase van cynisme heb gehad. Dat ik dacht van ja, wat... Ik weet even niet waarheen. En... daar kom ik een beetje uit. En als nou, als speler was misschien mijn eerste aanbod ook altijd wel een beetje bozig of zo. Dus ik dacht, ik ga eens een keer met dit iets anders proberen. En toen was Olivier zo, nee, ik wil je nog boos. Dat is ook wel heel leuk.
0: Ja. Oh, je moest het boze beest echt in de bek kijken.
1: Ja, en dan zo boos mogelijk beginnen. En dan uiteindelijk pelt het steeds meer af. Ja.
0: En ben je dan ook uiteindelijk minder boos? Als je dus alle kanten van je boosheid hebt opgezocht?
1: Leuke vraag. Ik denk inderdaad dat het gaat om alle kanten. Dus dat je onder boos natuurlijk verdriet of rouw. En dat moet je aankijken. Want anders blijf je alleen maar boos, denk ik. Ja.
0: En heb je dat ook in het dagelijks leven gedaan?
1: Oh lord. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, want ik ben uiteindelijk gewoon tijdens de toneelschool... Tijdens de toneelschool zei volgens mij Naomi Felisariou tegen mij van, moet jij niet gewoon in therapie? En toen ben ik dat gaan doen. En nu ben ik minder boos. Ja.
0: Waarom zei ze dat?
1: Oh god, nu gaan we echt de kant op. Maar ik heb mezelf hierin gepraat. We kregen les van haar. En dat was superleuk. Maar zij heeft een techniek. En dan moet je eerst fysiek, voordat je gaat spelen, echt je enorm inspannen. Dus we begonnen met een opwarming. Die duurde een uur. Fysieke opwarming. En daarna ging je spelen. En wat er bij mij allemaal uitkwam na dat uur dansen en sporten. Toen merkte ik ook van, nee, dit heeft niet meer met spelen te maken. En daar moet je wel echt mee uitkijken. Ja. Ja.
0: Wat goed ook dat je het echt bent gaan doen.
1: De therapie.
0: Ja.
1: Ja, ik raad het ook iedereen enorm aan. Ja, ja. Ik denk dat dat gewoon ook een soort... Ja, het is een ontzettende open deur. Maar het is ook gewoon een beetje je eigen hoofd. Je sportschool voor je hoofd, toch? Noemen ze toch? Van ja, dat een beetje onderhouden, ja.
0: Dan heb je dus voor jezelf best wel wat te verwerken. En dan speel jij aan de lopende band hele zware rollen.
1: Ja.
0: Ook weer een heftige monoloog in 448 Psychosis van Sarah Kane. Anatomy of a Suicide van Alice Birch.
1: Ja.
0: Hoe komen ze bij jou terecht? Waarom moeten de zware rollen jou hebben?
1: Nou, ik heb dit geen wat gevraagd aan mijn therapeut. En toen zei ze, ja, het zal wel nodig zijn. En ik dacht ook ergens, als dit gebeurt, als ik deze rollen zie op tv of in theater, dan voel ik me altijd heel, heel erg getroost en gezien. En toen dacht ik ineens van, oh, oké, als ik dat kan doen, als ik dat kan geven, dan ga ik dat ook helemaal doen. En ook helemaal alle registers opentrekken, ja.
0: Ja, wat betekent dat?
1: Wat?
0: Nou, dat als je dus besluit dat de zware rol om die reden bij je past.
1: Wat dat betekent?
0: Ja.
1: Kijk, ik weet ook niet of het bij me past. Ik denk... Ik vind het zo fijn dat die kleur van de waaier er ook mag zijn. Of die persoon aan tafel er ook mag zijn. En ik heb... Ik zeg ook helemaal niet dat mensen dat actief niet aan doen zijn. Maar als dat er gewoon mag zijn, dan vind ik dat het gewoon altijd heel erg fijn. En dat daar ook humor en lichtheid en een mens in zit. Ja, ja.
0: Ik zit altijd met verbazing en bewondering te kijken naar monologen in het algemeen. En in dit geval, nou ja, wat jij hebt neergezet met Olivier Diepenhorst in Pira gooit een steen. Ik weet bijna niet hoe je dat geestelijk en fysiek moet doen. En ook, ja, het is een beetje een saaie vraag, maar ik wil het toch weten. Maar heb je een vangnet voor als je even het spoor bijster bent, als je even je tekst vergeet, want het is niet normaal om vijf kwartier lang en een tekst te hebben waar je aan vast moet houden en zingen en ook nog door al die emoties heen te gaan.
1: Ja, ik denk je moet gewoon goed voor je. Je moet gewoon goed zorgen voor jezelf dat je daar kan zijn. En dat echt niet, daar ook niet los mee omgaan. En ook daarna, maar dat heb ik minder met deze, maar bijvoorbeeld bij Psychosis, na het spelen, moest ik echt gewoon tegen mezelf zeggen in de kleedkamer, nou, dat laat ik allemaal lekker hier. En nu ga ik weer lekker naar buiten. En ga ik op de fiets iets luisteren. En je moet daar een beetje een iets bouwen voor jezelf. Waardoor je er niet helemaal in meegaat. Want anders ga je inderdaad, word je helemaal koekoek. Ja, ja.
0: En hoe lang ben je bezig met het repeteren, het tot je nemen van die tekst?
1: Ja, dat tekst leren, dat gaat steeds makkelijker. Daar ben ik wel blij mee. Het is alsof mijn lijf weet wat het moet doen. Maar je moet, ja, op een gegeven moment ga je gewoon heel even je vrienden wat minder zien. En ga je, ja, jij vertelde net dat je een boek moest lezen in 24 uur. Vroeg ik aan jou, hoe doe je dat dan? Zei je, ja, in blinde paniek lezen. Nou, soms voelt tekst leren ook een beetje zo. Gewoon maar in blinde paniek ervoor gaan. Ja, ja.
0: Ja, want wij stervelingen snappen daar natuurlijk niks van.
1: Ja, maar jij hebt het toch ook gedaan met dat boek?
0: Ja, maar dat is een boekles. Ja, dat moet ik even uitleggen. Dit is een gesprek wat wij hadden voordat het programma begon. Dat we het even hadden over hoe onze week was. En ik viel deze week in bij Nooit Meer Slapen. Omdat de presentator ziek was. Dus ik werd gebeld van, nou ja, wil jij 24 uur later invallen? Maar ja, dus moest er wel een boek gelezen worden. En het is niet dat ik ook geen andere dingen had staan die moesten gebeuren. Zoals een workshop terrarium maken. Ja, die ga je niet afzeggen natuurlijk. Dus ik kan inderdaad heel snel lezen. Maar dat is iets wat je doet voor jezelf. En daar kan je, in alle eerlijkheid, dat heb ik niet gedaan, maar daar kan je nog de kantjes van aflopen.
1: Ja.
0: Dat kan jij niet.
1: Nee, want als je de kantjes van afloopt, dan heb je echt alleen jezelf ermee. En dat merk je ook gewoon meteen als je gaat spelen. En je denkt, ik ben deze zin helemaal niet aan het doen zoals hij er staat. En dat weet ik ook. Ja, je moet het. Ik weet nog op school. Ik weet nog op de MBO theaterschool. Echt een van mijn eerste weken daar. Dat gingen we een stuk doen. En toen zei die docent tegen mij, dit is vanaf nu je Bijbel. En dat vond ik zo overdreven. Maar ik denk daar nog wel eens aan. Omdat je bent ineens de hele tijd met die stapel papieren ben je gewoon de hele tijd op stap. En je neemt het mee in je tas en je leest er weer eens doorheen. Ik vind het ook heel fijn om het steeds weer eens opnieuw te lezen. Ook als ik het al speel en zo. Gewoon weer eens kijken van wat staat er nou eigenlijk.
0: En sta je dan ook bijvoorbeeld onder de douche opeens een stuk te repeteren?
1: Nee, dat heb ik wel met muziek. Ja, nee, maar niet met de teksten, ja. Ja.
0: Welke rol neemt muziek in je leven? Want we kunnen ook in de voorstelling dus horen dat jij heel goed kan zingen.
1: Dankjewel.
0: Je bent zangeres, maar het zwaartepunt van je carrière ligt bij theater.
1: Ja, welke rol? Nou, ik kom uit een heel muzikaal gezin. Mijn ouders zaten samen in een band. Mijn vader zit er nog steeds in. Hij was gitarist en mijn moeder zangeres. En dat is gewoon, daar ben ik mee opgegroeid. En ik vind muziek is voor mij gewoon een enorme uitlaatklep en een warm bad. En als ik mag zingen in voorstellingen, dan ben ik ook best wel gelukkig. En ik hoop nog eens een keer een hele leuke musical te spelen of zo.
0: Oh ja?
1: Ja, zeker. Echt. Ja, ik draag een groot hart voor een musical, ja.
0: Musical en theater, dat zijn wel twee verschillende sporen. Heel veel mensen die naar musicals gaan, die gaan niet per se naar theater en andersom.
1: Ja, waarom is dat, hè?
0: Ja, waarom is dat?
1: Ja, ik weet het antwoord daar ook niet helemaal op. Ja, nou ja, een van mijn tips van de lijst waar we het misschien zo over gaan hebben is dus Mother Troy, is van Jacob de Groot. En daar zat ik mee op school ook. En die is daar al zo lang mee bezig, weet ik. Volgens mij is een, ik weet niet meer wie het zei, maar iemand heeft gezegd, een musical maken kost volgens mij 5 jaar of zo. Dus het is nogal een onderneming. En dat kost zoveel geld en tijd. Misschien heeft het daarmee te maken. Ik weet het niet, maar hoop dat het meer elkaar mag gaan, dat het meer mag gaan mengen, die werelden en zo.
0: Ja, ik heb wel het idee dat dat aan het gebeuren is, hoor. Ook als ik jou dus hoor zeggen, maar als je maar aan de ene kant een piragooit en steen, maar een heel zwaar monoloog dat speelt na de Tweede Wereldoorlog met verwijzingen naar de mythologie.
1: Ja.
0: Nou ja, en dan aan de andere kant heb je, ik zeg maar wat, cabaret.
1: Ja, ja, ja, bijvoorbeeld.
0: Als jij zegt, ik zou dat wel willen doen, nou, dan geeft mij dat wel heel veel hoop voor de toekomst van wat er allemaal mogelijk is aan hybride vormen ook.
1: Ik denk dat heel veel, ik wil niet voor iedereen spreken, maar ik denk dat veel acteurs, hoor, eigenlijk stiekem wel echt verlangen naar, zou ik echt in zo'n musical, ja, dat lijkt mij geweldig.
0: Wat bij mij nog een beetje is blijven hangen, nu in dit gesprek wat we voeren, is dat een basisemotie voor jou in elk geval was in het spelen boosheid.
1: Mm.
0: Was. Terwijl in de recensies die ik heb gelezen, ook van andere stukken, word jij heel erg geroemd om je naturelle en aardse spel.
1: Ja, is me ook opgevallen, ja. Ja.
0: Ja, je zit er ook bij te lachen.
1: Ja, ik vraag me gewoon af, aards. Ja, dat heb ik. Dat is echt inderdaad sinds ik in recensies voorkom, is aard steeds het woord dat terugkomt. Ja. Ja.
0: Maar jij herken je daar niet in? Of, want je zit er een beetje zo bij te lachen. Zo, ja, aard, ja.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, wat voor associaties heb jij met aard?
0: Ja, een boomwortel. Iets geworteld. Ja. Met beide benen op de grond. Duidelijk.
1: Ja.
0: Zonder opsmuk.
1: Ja. Ja, daar.
0: En jij?
1: Ja. Ik denk inderdaad heel gegrond. En een soort iets. Ja, iets helders of iets puurs. Niet dat ik mezelf nou puur en helder wil noemen, maar.
0: Ja, je zei net nog dat je niet vroom en rechtvaardig was.
1: Yes. Nee, ja. Ik vind het wel een fijn woord, hoor, aards.
0: Ja, heel.
1: Ja.
0: En ik snap ook heel goed wat de recensent bedoelt. Want in dit stuk, in Piragooit en Steen, is dat ook zo. Het is heel grappig, je bent daar op het podium, je bent daar alleen. Maar je zou ook dan heel groot kunnen zijn. Om, met hoe je, je speelt en hoe je staat. Dat je dus ook een vrouw van 1,98 zou kunnen zijn op het podium. Nou, voor de duidelijkheid, dat ben je niet.
1: Ja.
0: Maar de manier waarop je speelt, geeft wel die gedachte.
1: Oh, wow. Zo had ik er nog gewoon niet over nagedacht. Maar het vind ik wel een heel goed beeld, inderdaad. Dat het ook iets. Ik weet niet. Misschien heb ik zo met het woord naturel dat het een beetje zo. Oh ja. Ja, oké. Okay, naturel. Dat is ook een beetje wat het is. En misschien kan iedereen dat wel of zo.
0: Oh, maar je ziet het niet als competentie. Of als verdienste.
1: Oh jawel. Maar ja, naturel. Dat is zo iets vanzelfsprekends misschien. Maar inderdaad, als je het zo zegt, dat aard, dat ook iets heel groots kan zijn. Dat vind ik wel heel mooi. Ja. Ja.
0: Nou ja, en ja, denk je dat naturel iets is waar je aan kan werken? Of je moet meer naturel spelen?
1: Ja. Inderdaad, nu je het zegt, ja. Nou, ik denk dat dat inderdaad misschien wel moeilijk is. Want dat is natuurlijk, dat is wat jij geeft. Dus dat kan iemand je eigenlijk niet echt leren. Want natuurlijk is denk ik niet één ding. Het is gewoon wat de acteur zelf brengt. Dus wat dat is, dat moet je zelf. Daar moet je zelf achter komen. Dus ja, nou, geinig. Ja.
0: Ja, maar dus blijkbaar kan jij heel goed onderzoeken wat de overlap is tussen jou en een rol.
1: Ja.
0: En daar dan in gaan zitten.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook echt wel de sleutel een beetje is. Dat als je gaat vinden van elke rollen die ik dan nu heb gespeeld, ik ga gewoon zoeken naar, oké, één, hoe geef ik dat vorm? En twee, waar zit dat dan? En dan komt dat een beetje samen, ja.
0: Mocht je de radio net hebben aangezet en denken, waar ben ik in terecht gekomen? Dit is Een Uur Cultuur, een programma waarbij ik een uur lang met iemand mag praten over hetgeen diegene maakt. En in dit geval is dit Sabine van Kuipers, zangeres, theatermaker en actrice. Die wordt geroemd om haar aardse en naturele spel. We hebben het over de voorstelling Pira gooit een steen. Nog te zien op 27 oktober, 28 oktober en 4 november. Een prachtige, indrukwekkende monoloog. Een ontzettend aanrader om daar naartoe te gaan. En je hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld. En een paar dingen zijn al benoemd. Waaronder dus de musical Mother Troy. Een bewerking van de Ilias. Ja, ook een ambitieus project.
1: Ja.
0: En 29 september is de showcase, de eerste versie eigenlijk, te zien voor het publiek. En dan wordt daarna ook aan het publiek gevraagd, wat vind je ervan en wat zouden we anders kunnen doen? Wat best wel
1: een geweldig, hè?
0: Ja, maar ja. Dit is wel een eigenzinnige manier van produceren.
1: Ja, maar ik vind het zo in contact met je publiek al vanaf moment 1 en heel kwetsbaar ook. Want misschien zegt de hele zaal al van ja, dit komt totaal niet aan of wat dan ook. Ja, ik vind dat wel echt heel, heel stoer, ja.
0: Hoe vind jij het als mensen kritiek hebben naar je voorstelling? Anders dan je collega's, maar gewoon mensen uit de zaal.
1: Dat heeft zo echt met context en ook hoe mijn pet staat te maken, denk ik. Als ik zelf al niet tevreden ben en ik krijg dan te horen van oeh, dat en dat. Ja, dan. Of ik kan denken, ja, je hebt gelijk, ben het helemaal met je eens. Of ik kan denken, och, kan het nu nog even niet. Ik wil het nu nog even niet horen. Maar ja, kritiek. Ja, dat ga je toch al krijgen. Want theater is zoiets, of mensen vinden het leuk of mensen vinden het niet leuk. Je moet het ook wel een beetje met een korreltje zout nemen. Want als je dat allemaal naar binnen gaat trekken, dan ga je het niet volhouden, denk ik.
0: Nee. En we hadden het net over de verschillende doelgroepen eigenlijk voor theater en musical. En Mother Troy heeft denk ik ook het in zich om een heel groot divers publiek te trekken. Want toen ik de cast zag, Niels van der Laan van Even tot Hier.
1: Leuk, hè?
0: Ja, als Agamemnon.
1: Nou, daar was
0: een musical.
1: Ik had precies hetzelfde. Dat ik heb in het seizoen van Even tot Hier gezeten. Toen ik net afgestudeerd was in 2019. Dus toen heb ik met Niels gewerkt. Ontzettend leuk iemand. En heel goed ook. En toen ik dit las inderdaad van die rol van hem. Ik dacht, wat geweldig. Wat ga je daarmee doen? Wat leuk. Ja.
0: Niels van der Laan. Ja, er schiet me nu iets te binnen wat ik eigenlijk heel graag wil vertellen.
1: Nou, vertel.
0: Ik was een keer naar een voorstelling van hem en van Jeroen Woe. Fantastische voorstelling. En daarin zit de commentator Frank Snoeks. Waar mensen vaak kritiek op hebben van hoe hij voetbalcommentaar geeft. En ik stond na te praten in de foyer, want ik zou Jeroen Woe interviewen. Dus daarom mocht ik die show ook zien die hartstikke uitverkocht was. En dus nog even na te praten. En toen bleek dus Frank Snoeks in de zaal te zitten die avond. En hij komt aangelopen, gewoon een beetje chagrijnig. Want Frank Snoeks werd daar een beetje afgezeken. En Niels van der Laan die zegt gewoon zo van, ja, ik hoorde dat jij kwam en ik vond het zo geweldig. Hebben we dit erin geschreven voor jou. Maar gewoon razendsnel. En Frank Snoeks die ging dus gewoon met lichte tred, met wolkjes onder zijn voeten, veerde hij weer zo die foyer uit. En ik dacht, wauw, dit is briljant. Zo slim en zo snel.
1: Zo slim.
0: Ja.
1: Dat is, ja, dat moet wel. Ook als je Even tot Hier maakt en al die shows die ze maken, dan moet je zo briljant zijn, ja.
0: Nou goed, dit was eventjes een kleine
1: sidequest.
0: Maar het ging wel over cultuur, gelukkig. Ja, het ging niet over terrarium maken, bijvoorbeeld.
1: Daar kunnen we het ook over hebben, hoor.
0: Misschien bij Vroege Vogels, het programma hierna over natuur en milieu. Daar past het beter. Mother Troy dus, die musical, daar kijk je erg naar uit. Van Jacob de Groot, 29 september dus de showcase. En dan gaat het echt lopen volgend jaar, in 2027. Dan, je noemde haar naam al even, Kim Carson.
1: Ja.
0: Wat vind jij goed aan haar? Het is een heel eigenwijs type.
1: Ja. Ja. Nou, ik ben gewoon zo een paar jaar geleden begonnen naar haar te kijken. Zo haar shows binnengewandeld. En dat vond ik ik zo leuk en interessant wat ze aan het doen was. Want toen al voelde ik van, ja, het is eigenlijk een beetje stand-up, maar met een theatrale, in een ja, theatrale saus eroverheen. En nu zo deze laatste paradevoorstelling voelde ik wel van, oh ja, je hebt nu echt toch wel echt gekozen voor stand-up. En dat vond ik zo, ja, zo vet en zo goed. En ze is loeifeministisch, maar weet weer echt hele nieuwe gedachten soms ja, te delen met je. En ik ben gewoon ontzettend benieuwd wat ze gaat doen met deze avondvullende voorstelling. Ja.
0: Ik heb een fragment van een mini-sketch die ze op haar sociale media heeft geplaatst. En het is best wel grof, maar ik vind het zelf heel grappig. Laten we even luisteren naar een stukje Kim Carson.
2: Misschien zijn mijn vrienden wel niet mijn vrienden, maar mijn begeleiders. En dan ben ik eigenlijk verstandelijk beperkt. Maar dan ben ik zeg maar zo verstandelijk beperkt dat ik dus niet doorheb dat mijn vrienden niet mijn vrienden zijn, maar mijn begeleiders. Dat ik gewoon denk van, oh, wat gezellig, we hebben een feest. En mijn verjaardag vier keer in een café. En mijn ouders, die betalen daar gewoon voor. Dat gevoel. Hebben jullie dat ook?
1: Ja, ik herken het zo. Ik denk soms, als ik naar mijn vrienden kijk, denk ik, jullie tolereren mij gewoon.
0: Spreek je dat ook uit?
1: Ja, ik heb het laatst volgens mij wel gewoon gezegd. En toen zei iemand, ja, dat klopt. Dat doen wij.
0: En wanneer was de laatste keer dat jij dat dacht?
1: Ja, ik kijk. Ik mag mezelf echt gelukkig prijzen met mijn vrienden. Ik vind ze zo leuk. Dus als ik met ze ben, dan kijk ik soms naast en denk ik dat ik bij jullie mag zijn.
0: Oh, dat is lief.
1: Ja, maar ja, dat zijn. Dus ik heb het denk ik wel vaak. Maar ja, ik, als ze dit er is, echt denk ik, ja, inderdaad. Wat nou als ze allemaal zijn betaald door mijn ouders?
0: Ja. Nou ja, dit is een heel klein stukje Kim Carson. God is een snotje. Komt eraan met een grote tour. Vanaf 19 januari tot en met 22 mei door het hele land. Hmm. Ik vind haar ook soms ongemakkelijk. Dat zoekt ze expres op. Hoe verhoud jij je tot dat ongemak? Vind jij het lekker om daarnaar te kijken of daarin te zitten?
1: Ik vind dat heerlijk. Zo, die laatste voorstelling op de parade is ze zo. Op een gegeven moment bukt ze en dan hangt er tampondraadje eruit. En zo, ach nee. En dan gaat ze dat natuurlijk helemaal uitspelen. En dan trekt ze op een gegeven moment ook eruit. En ik keek ze om me heen en ik zag zo, ja, dan toch al ook de mannen in de zaal gewoon helemaal een wegtrekker hebben. En dat, ik vind dat heel fijn. Ik weet ook niet zo goed waarom. Maar dat gewoon lekker allemaal benoemd wordt. En dat ze daar dan voor kiest. Ja, dat vind ik een heerlijke wereld. Ja.
0: En als je zelf het centrum bent van het ongemak?
1: In mijn persoonlijke leven? Of op theater? Ja, ja, dat hangt er ook weer vanaf van hoe mijn pet staat. Soms kan ik daar ook wel lekker in glijden. Ja.
0: Als je houdt van hier en daar wat ongemak, wat absurditeit, ontregeling en wat grofheid zo nu en dan, dan moet je echt bij Kim Carson zijn.
1: Ja.
0: Heel erg leuk. Dan naar Trace Van.
1: Ja.
0: Dat is jouw gratis tip.
1: Ja.
0: Wil jij vertellen wie Trace Van is?
1: Het is een zanger, een popzanger uit Australië, uit mijn hoofd. Hij heeft een paar jaar geleden dat geweldige nummer, ook met de videoclip. Hoe heet het nou?
0: Rush?
1: Nee, die daarna kwam. One of Your Girls. Dat is ook prachtig. Maar hij is een zanger en hij heeft net twee videoclips uitgebracht. She's the Best en Party. En die zag ik laatst, back to back. En toen dacht ik, wauw, prachtig. Ja,
0: ja, ik dacht het ook. Het is, Trace Van is niet alleen een geweldige popster, maar ook activist.
1: Ja.
0: En hij is gay. En om een gay man op zo'n manier de vrouw in alle facetten te zien vieren, dat ontroerde me heel erg. Dus van alle leeftijden, uit alle uithoeken van de wereld, van elke genderexpressie. Ja. het is fantastisch. Nicole Kidman heeft hij gestrikt.
1: Ja, geweldig, hè? Maar echt precies wat je zegt, dat had ik ook. Zo de waaier van vrouw zijn in al zijn facetten. Dat hij dat zo goed vorm kon geven en kon vieren. En dat het niet steeds maar toch één blokje van vrouw zijn was. Waar ik soms dan tegenaan loop en ik dacht, oh ja, volgens mij zitten we nu allemaal aan tafel of zo? Dat vond ik prachtig, ja.
0: Ja, en daar zit ook een heel goed nummer bij. Laten we een stukje luisteren.

0: She's the best. Ja, het is mooi hoe een liedje en heel sexy en heel ontroerend tegelijk kan zijn.
1: Ja, dat zeg je echt goed, ja. Ja. En dat heeft die clip dus ook heel erg, vind ik.
0: Ja, ja, en dan als je hem dan zo hoort praten, de vrouw die dan bezingt, en dan zie je dus Nicole Kidman heel stoer met een leren jas en haar lange benen en een zonnebril en zo'n heel dun sigaretje over straat lopen.
1: Geweldig.
0: Ja, heel mooi gedaan. We blijven even in de feministische hoek met Eva Hofman. Ja. Man neemt vrouw.
1: Ja.
0: Waarom wil je dat graag tippen?
1: Ja, ik heb het zo, ik denk vorig jaar gelezen. En ik heb het niet vaak dat ik dan boeken zo echt in één ruk er helemaal doorheen jas. En dat was bij deze wel. En ik wilde het meteen ook voor iedereen kopen en zo. En ik ging inderdaad zo op voorhand voor dit gesprek weer even terughalen van, ah ja, waarom raakt het me zo? En eigenlijk vooral het gegeven dat elke feministische golf weer zijn eigen backlash heeft. Dat wist ik ergens wel, maar zij gaat dan helemaal uiteenzetten van die feministische golf dat. En ik las in een recensie van, ja, daar kan je heel somber van worden. Maar ik had juist iets van, nee, dat ik word daar niet somber van. Ik vind dat is ook weer echt even heel fijn om allemaal weer te weten en te horen. En al die dingen waar ik dan toch weer intrap. Ik denk, oh nee, wacht.
0: Zoals wat dan?
1: Nou, dat eigenlijk door social media, dat we daardoor weer in een soort van, dat we weer opnieuw een paar draken aan verslaan zijn, waarvan ik echt dacht, daar zijn we nu al klaar mee. Dus dat vrouwen weer graadmager zijn. En de hele tradwife golf die op Insta wordt, waar ik ineens, als ik dan mijn telefoon open en eens naar kijk, en dan dat ik veel te laat door heb dat ik daar naar kijk, en dan weer bang ben wat het doet met mijn harde schijf. Dat soort dingen. Dat ik had soms een soort van naïef gedachte van, oké, elke dag is een stukje dichterbij. Minder patriarchaat, maar dat, nee, door dat boek dacht ik, oh nee, wacht even, het zit wel echt genuanceerder dan dat. Ja.
0: En ook dat we er met z'n allen aan moeten blijven werken en erover praten.
1: Ja.
0: En moeten blijven lezen.
1: Ja, en vooral praten. En ook vooral de vrouwen onder elkaar, zeg maar. Ook mannen. Het is ook echt zo'n mannen. Dan al mijn mannenvrienden, die trek ik allemaal mee naar de Mars. Maar dat stond ook in het boek. Dat vrouwen onder elkaar gewoon elkaar, bewust of onbewust, ergens toch weer in kunnen duwen. En schrok ik ook van oh ja. Ja, dat is waar, inderdaad. Ja.
0: Heb je dat zelf ook wel gedaan?
1: Vast wel. Onbewust. Ja, dat kan niet anders. Ik heb net gezegd, wat zei ik nou? Ik ben niet vroom en niet
0: rechtvaardig.
1: Het kan niet anders. Ja.
0: Maar als je het hebt over een hypercompetitieve wereld, dat is de theaterwereld.
1: Ja, dat wordt gezegd. Maar of ik heb het niet door, of ik zit gewoon net in een bubbel waarin dat echt best wel meevalt. Ik weet nog dat ik inderdaad zo, toen ik jong was, dat er tegen mij werd gezegd, het is ellebogenwereld of het is ellebogenwerk. Dat ik dacht, oh god, daar ga ik. En dat heb ik nog niet gemerkt eigenlijk, echt. Ja, kan ook net de tak zijn waar ik in zit, hoor. Maar nee, daar ben ik wel echt blij mee, ja.
0: Ja, of het zijn altijd je eigen ellebogen die uitsteken.
1: Hoe bedoel je? Dus dat ik het heel erg doe. Dat
0: je niet door hebt dat je zelf het probleem bent.
1: Dat ik je niet zo, nee, merk je helemaal niks van.
0: Nee.
1: Iedereen dat wegduwen bent.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nee, als ik het ook weer heb dan over mijn vrienden. Ik weet nog dat ik dat zo, toen ik net was afgestudeerd. En als we dan een auditie deden. En als ik dan hoorde op een auditie van, goh, wat doe je dat goed. Dat ik in mijn hoofd zo dacht van, ja, maar dan heb je die nog niet gezien. Of dan heb je die nog niet gezien. Dus ik hoop dat we elkaar alleen maar gewoon een beetje kunnen helpen. Ja,
0: ja, fijn.
1: Ja.
0: Ik vind het ook heel mooi dat je het gebaar erbij maakt van een kontje geven.
1: Ja, maar zo voelt het ook echt. Het is zeker ook, ik ben een beetje nu achtergekomen, oh, dit is dus wel, maar het is ook vooral elkaar kennen. Je moet elkaar een beetje zo kennen. Ze moeten je hebben gezien. En dus als je maar gewoon namen doorgeeft en zegt, die moet je echt een keer

0: horen lezen, dan ja, dat voelt altijd een beetje als kontje geven. Ja.
1: En het kontje geven, is dat ook iets wat je uit het boek van Eva Hofman hebt gehaald? Als je het hebt over elkaar steunen en elkaar meenemen?
0: Ik denk het wel. Maar het was, dat boek was ook wel gewoon een beetje een klap in mijn gezicht, hoor. Maar gewoon dan wel een ja, lekkere klap. Ken je dat?
1: Ja, zeker.
0: Ik vind soms zo, ja, het is misschien heel gek, maar ik vind soms vallen, echt fysiek vallen, een beetje lekker. Omdat ik dan weer denk, oh ja, ja, ja, oké, okay, dit kan gewoon kapot gaan. Of ik moet even weer bewust zijn van, dit is mijn lijf. En ik ben de laatste weer eens gevallen met fietsen, was ik toch maar even 1 seconde zo, oh ja, zo voelt dat. En dat voelde een beetje, zo voelde dat boek een beetje. Als weer een vallen en dan denken, oké, okay, het kan ook kapot gaan. Dus voorzichtig en opletten en
1: koesteren.
0: Ja, ja. Snap je dat een beetje of zeg ik iets
1: ja,
0: heel
1: ik raar? Snap het. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik vind het alleen wel een brute manier voor jezelf.
0: Ja, maar ik zeg ook niet dat het de enige manier is, hoor. Ik wil niet alleen maar een klap opvallen om dat door te
1: om
0: hebben.
1: Om je leven te waarderen van wat pijn.
0: Nee, dat is echt niet zo. Nee. Nee.
1: En waar zoek jij de zachtheid op? En de lichtheid?
0: Ja, ik zit te denken of dat dan bijvoorbeeld in mijn lijst zit.
1: Nou, misschien wel met de podcast van Hedy Dancona en Hadassah de Boer, Vrolijk Voorwaarts.
0: Ja. Ja, geweldig. Ik bewonder Hedy Dancona heel erg. Ja. Maar zij, ja. Ik weet niet of ik die podcast per se zacht zou noemen. Want ze hebben het zo over het nieuws van nu. En dat bespreken ze dan. En ja, Hedy deelt veel over haar leven. En het is zo fijn om naar haar te luisteren. Maar ja.
1: Nee, je hebt gelijk. Er zitten ook wel wat zware elementen ja. in. Die ze wel op lichtvoetige wijze aanvliegen.
0: Ja.
1: Nee, er zit
0: weinig zachts misschien, hè?
1: Ja, misschien was Troye Sivan met She's the Best nog de meest zachte.
0: Dying for Sex. Ik denk dat dat voor mij de meest zachte is. Dat
1: is een vrouw die terminaal ziek is.
0: Ja, maar die serie gaat voor mij ook dus heel erg over vriendschap. En over, zij sterft, maar ze, oh, spoiler, maar ze wat zij meemaakt met de mensen om haar heen, dat vond ik zo ontroerend en prachtig. En ik vond het eerder een ode aan vriendschap dan dat het ging over een terminaal zieke vrouw. Ja.
1: Ja, dat is waar. Ja, het is ontzettend mooi en goed gespeeld. Dus een terminaal zieke vrouw die niet als patiënt gezien wil worden.
0: Ja.
1: Die wil gewoon het leven vieren. Ja. Die wil gewoon begeerd worden. Die wil
0: Blijven seksen.
1: Ja.
0: Of nee, weer opnieuw seks. Want volgens mij was haar relatie tot seks helemaal veranderd. En ze dacht, oké, als ik dan ga sterven, dan wil ik dat nog even uitspelen met mezelf en met de ander. Wie dat dan ook is. En ja, dat vond ik. Is dat gek? Ja, ik vond dat wel een zachte serie eigenlijk.
1: Nee,
0: ja.
1: ik vind het helemaal niet gek. Nee, Dying for Sex is wel echt. Echt een hele mooie. En ook eentje, als je die uitzet, dan ben je blij.
0: Ja, en je draagt hem echt bij je op en het troost je. En ik denk dat daar voor mij de zachtheid in zit. Ja.
1: Heb je hem helemaal uitgekeken?
0: Ja.
1: Ja. Helemaal gebinged.
0: Ja. Ja. Ook echt zo de laatste aflevering weten van, oeh, ik heb hierna iets belangrijks. Dus ik weet niet of dat slim is. Toch gedaan. Was niet slim.
1: Tranen met tuiten.
0: Ja, ja, maar wel prachtig, ja.
1: Ja, de serie Dying for Sex met Michelle Williams te zien op HBO.
0: Ja.
1: Dan toch nog even de podcast van Hadassah de Boer en Hedy Dancona. Hedy Dancona, oude PvdA-prominent, feminist. Hadassah de Boer, journalist, haar dochter.
0: Ja.
1: En die hebben het goed samen.
0: Ja.
1: En die hebben hun podcast Vrolijk Voorwaarts genoemd. Wanneer luister jij ernaar? Maar hoe zit deze podcast in jouw routine?
0: Ja, eigenlijk echt ik heb een fase gehad dat wanneer het uitkwam, ik het gewoon meteen aanzette. Dat ik het gewoon zo fijn vind om haar gedachten te horen. En ja, nee, ik doe het nu gewoon als ik aan het afwassen ben of als ik aan het wandelen ben, dan luister ik daar graag naar. Ze hadden laatst ook een live uitzending. Daar ben ik dan heen gegaan met een vriendin. Ja, ik vind haar zo grappig ook. Ze heeft zoveel humor. Ja.
1: Ik heb hier een fragment waar ik ook erg om moest lachen, maar wat ik ook een heel mooi tijdsbeeld vind. Mm. Hier vertelt Hedy Dancona over haar driftbuien en wanneer het omslagpunt was dat zij niet meer ging vechten als ze boos werd.
2: Ik zat bollen te pellen en dat was een vakantiebaantje.
3: Oh, toen je jong was? Oh,
2: toen
3: ja?
2: Ik jong was, ja. En met vriendinnen, ook van school, geloof ik. En dan ging je een paar weken bollen pellen. Daar is Sasse, ja. Sasse Heim, want ik zat in Leiden op de middelbare school. En als je zo'n mand vol had, dan kreeg je daar geloof ik 75 cent voor. Ik heb het ook maar, geloof ik, 1 week gedaan. Om we deden dat ook met echt vrouwen. Ja, en zeg maar, vrouwen uit de arbeidersklasse, die dat al vanaf hun jeugd deden.
3: En dan kwamen jullie
2: dus die
3: als,
2: hadden
3: als
2: vier,
3: kinderen.
2: Ja, en dan kwamen wij
3: zitten.
2: Daar als middelbare scholieren, die dat nog nooit gedaan hadden. Nou, die vrouwen hadden 3 manden vol, als ik nog geen halve. Nee. Dus ik heb dat een week gedaan. Toen ben ik daar, ik wou er een nieuwe fiets van kopen. En ik heb toen maar een sportstuur.
3: Fietsbel. Oh, een sportstuur.
2: Op mijn oma fiets gedaan. Maar toen ook niet een oma fiets heette, maar gewoon.
3: Maar wat gebeurde er dan? Wil ik het weten dat je dat moment weet dat je zo
2: ja,
3: boos
2: dat ik
3: werd.
2: Daar zat en dat die twee vriendinnen echt onzin zaten aan die bollentafel waar we zaten te bollen te pellen. En dat ze elkaar gelijk gaven, terwijl ik wist dat ze alle twee echt iets onzin. Ik geloof dat het ging over tanden poetsen, of je dat beter s'avonds of 's ochtends kon doen. Jezus, ik wist gelijk dat ik gelijk had, dat het 's avonds moest. Dat je niet met die ongepoetste bek de hele nacht moest aan liggen rotten. Ik wist gewoon dat ik gelijk had. Ik word nog kwaad.
1: En daarna vertelt ze dat ze toen de kwaadheid heeft ingehouden en dat het voor het eerst was dat ze dat eigenlijk op die manier onder controle had.
0: Ja, ze vertelt er wel eens vaker over. Dat ze inderdaad... Grappig. Het raakt een beetje aan waar we het net over hadden. Maar zij was inderdaad ook heel boos. Of ze heeft het inderdaad over haar driftbuien. En dat op een gegeven moment rustiger is geworden. En misschien vind ik het daarom ook fijn om naar haar te luisteren. Want ik voel nog steeds die woede van haar. Want ze maakt zich echt zorgen over dingen. Maar er zit ja, niet per se kalmte overheen. Maar wel ervaring. En het komt er niet meer zo, het overvalt er niet meer. Soms wel, en dat zijn ook hele fijne momenten. Want hier eigenlijk, in dit fragment, wordt ze toch ook wel weer opnieuw heel boos. Ja, ja.
1: En wat zit er over jouw boosheid heen?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, jij hebt ook aan je boosheid gewerkt.
0: Ja.
1: Heeft dat een apart vak gekregen? Of zit er iets overheen? Want jij zegt bij Hedy Dancona zit er kalmte of ervaring overheen. Ja. Wat is het bij jou?
0: Och, ik hoop ook dat er bij mij op een gegeven moment iets van ervaring in zit. Ik denk dat dat wel een beetje, al wel een beetje komt. Ik begrijp nu veel meer waarom ik boos word over dingen. Ik denk dat inderdaad vroeger dacht, nou, ik ben gewoon heel boos hierover en dan niet zo goed wist waarom. Ja, ik denk dat je uiteindelijk veel meer zakt in van oké, wat zit daaronder? En dan ga je elke keer weer een laagje verder of zo. Ja, ja.
1: Nou, als je die boosheid in de meest pure en professionele vorm wil zien, dan kan dat in de voorstelling Pira gooit een steen. Daar speelt Sabine van Kuipers, mijn gast, de sterren van de hemel. En we zijn aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Je kan de voorstelling zien op 27 en 28 oktober en 4 november. En als je het hele uur nog een keer wilt terugluisteren van een uur cultuur, dan kan dat bijvoorbeeld via de NPO Luister app. Daar kan je ook alle tips die Sabine heeft gegeven terugzien, teruglezen, daar kan je op klikken. Ook tips die we niet hebben besproken. Want je hebt een enorme lijst waar we ons eindeloos mee zouden kunnen vermaken doorgegeven. We hebben het bijvoorbeeld helemaal niet gehad over de vlucht van Hein Koreman.
0: Ja.
1: In Park Valkenberg in Breda.
0: Ja, klopt, ja. Het is een heel mooi beeld. En het beeld zit letterlijk, ik heb daar mijn hele jeugd naar gekeken, naar dat beeld. En dat beeld zit nu ook letterlijk in Pira gooit een steen. En dat besefte ik me pas echt vorige week. Het is een moeder die een kind aan haar hand heeft en die kijkt nog 1 keer om naar de stad en daarna vlucht ze Breda. ja, het is echt ontzettend mooi. Ja.
1: Oh, het leven kan raar lopen.
0: Ja.
1: Oh, wat mooi. Nou, ja. Daarmee is de cirkel rond. En dit programma ook afgelopen. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: NPO Radio 1.
13: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De politie of de piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug was verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is nu verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel het er precies zijn, is onduidelijk.
1: De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar wat mist. In de loop van de dag geregeld zon bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ster. Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
16: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip, 1,69.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Steen, Ewenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
22: NPO Radio 1. BNN VARA.
23: Goedemorgen. Prachtige witte wieven over de velden in de verte. Velden, hooilandjes hier bij landgoed Oostbroek. En tussen de bomen schijnt nog een hele felle, volle maan. Geweldig te zien. De oogstmaan wordt hier ook wel genoemd. De eerste volle maan na de herfstequinox. Die was op 23 september. En bij deze volle maan werden vroeger wel gewassen geoogst. Hij wordt ook wel boekweitmaan genoemd, omdat boekweit werd met de hand geoogst en dat gebeurde altijd 's nachts. De boekweitmaan. Nou, en bij deze volle maan zijn momenteel 5 auteurs en hun aanhang en hun uitgevers op weg naar landgoed Oostbroek hier in Utrecht, waar de bekendmaking van de winnaar van de Natuurboekenprijs 2026 zal plaatsvinden. Volgens velen een onbetwistbaar hoogtepunt van het leven eigenlijk voor een schrijver. Ja, je schrijft een boek, je krijgt een kind, je plant een boom. Maar die Natuurboekenprijs, ja, die staat natuurlijk bij velen op de bucketlist. Nou, nu is het nog rustig, dus ik geniet nog heel even van die volle maan.

Vandaag dus een zeer feestelijke uitzending vanaf landgoed Oostbroek nabij Utrecht. We zijn te gast bij het Utrechts Landschap, verbonden aan Landschappen NL, dat samen met de Volkskrant en Vroege Vogels de Natuurboekenprijs organiseert. Ook de jury is onderweg naar hier. En naast de juryprijs is er ook dit jaar weer een publieksprijs waarvoor duizenden mensen hun stem hebben uitgebracht. Maar behalve over die prijs en de genomineerde boeken hoort u deze uitzending ook van alles over landgoed Oostbroek zelf, over Neandertaleronderzoek, over vogelgraffiti op Haarlemse muren, over een zeer succesvolle expeditie naar de Doggersbank en uiteraard de Venolijn. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Réveille uit de symfonie in D groot van John Marsh, uitgevoerd door de London Mozart Players. De geschiedenis van landgoed Oosbroek begint in het jaar 1122. Bisschop Godebald liet de Kromme Rijn afdammen en stichtte hier een Benedictijner klooster. En nu, 900 jaar later, is het het hoofdkwartier van het Utrechts landschap. Verslaggever Merlijn is op pad met boswachter Joris Hellevoort en Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit en Research Centrum. En hij is natuurlijk ook van de natuurkalender.
1: Ja, we staan hier buiten. Jij begon enthousiast al te wijzen naar dit kleine beeldje, Joris.
2: Ja, dat is de heilige Laurentius. En dit klooster, ja, we staan hier niet bij een klooster, maar was vroeger een klooster, 1122, was gewijd aan deze heilige Laurentius. En die Laurentius die is gemarteld omdat hij opkwam voor de armen. Die werd geroosterd op een rooster. En op een gegeven moment zei hij tegen de keizer: is dit alles wat je kunt? Draai me nog maar eens eventjes om. En zo is het gegaan met die Laurentius.
1: Nou, een les. Nooit opkomen voor de armen. Zullen we eventjes... Jij wilde me ook nog een plataan laten zien. Wacht even. We hebben ook Arnold bij ons. Arnold, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Een plataan.
2: Ja, ik wil even naar de plataan, omdat die heeft iets met Laurentius. Die plataan, zoals jullie weten, die bladdert zijn schors af.
1: Ja.
2: En dat heeft dus met de huid te maken. En alles met Laurentius heeft met de huid te maken. Dus als jij een plataan tegenkomt en je plukt wat blaadjes van die plataan, dan kan dat jouw huid redden. En dan, dan kun je dat... En zo was er bijvoorbeeld in België, waren er hele processies rondom een hele dikke plataan. En dan werden die blaadjes van die plataan gebruikt als geneesmiddel. En het leuke is dat als je hier het landgoed op komt rijden, met de fiets natuurlijk, dan staat de hele laan vol met platanen. En hierachter waar wij nu heen lopen, staat een hele dikke. Leuk, hè?
1: Heel leuk. Ik hoop dat de ontvangst goed blijft. Dus we gaan ondertussen nog even verder praten, want dit wordt een wandeling.
2: Oh, leuk.
1: Zie je al wat fragmenten van de herfst in je gebiedje?
2: Ja, nou ja, de herfst is heel vroeg begonnen dit jaar. En het is maar de vraag of dat te maken heeft met de herfst. En daarom is Arnold er natuurlijk ook bij. Volgens mij heeft het ook veel te maken met de droogte en met de hitte. Ja. Dus misschien zou Arnold daar wat over kunnen vertellen,
1: nou,
2: voordat
1: leuk,
2: we bij de plataan zijn.
1: Ja, heel bedankt Joris voor de hulp. Arnold, kun jij er wat over vertellen?
3: Ja, dan hebben we het over de valse herfst. Door die droogte, extreme droogte eerder dit jaar natuurlijk. En het was recordwarm deze zomer. Hebben die bomen het echt heel zwaar gehad. Dus een deel liet toen al een blaadjes vallen, eerst verkleuren. Maar nu, nu begint de echte herfst, zeg maar.
1: Mm-hmm.
3: Maar ja, dan moeten we wel weer goed kijken. Het is ook wel weer heel erg warm. Dus dan zie je dat het weer heel lang duurt voordat die echte bladverkleuring begint. Hier is de plataan.
1: Oh, gelukkig, we zijn er. Ja, de plataan. Heeft die nou last van die droogte?
3: Ja, dat is een zuidelijke soort, dus die kan er veel beter tegen die extreme weersomstandigheden die we de laatste jaren hebben.
1: Ja, want jij hebt ook een app, de Grow-app.
3: Ja, de Grow-app, growapp.today, daar kan je hem vinden. Dat was een app die je moest installeren, maar nu niet meer. Die kan je gewoon via je browser op je telefoon bekijken. Maar daar kan je foto's mee maken van een boom, van een tuin, van het natuurgebied. En iedere keer als je op diezelfde plek komt, kan je nog een foto maken. En dan vormt zich een timelapse. De eerste foto die krijg je half doorzichtig in beeld. En zo kan je eigenlijk de veranderingen in de seizoenen vastleggen. Maar wow, ook het effect van die weersextremen, zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer. En dat doen we nu al 10 jaar.
1: Okay.
3: En daarmee zie je dus echt heel goed wat er eigenlijk buiten gebeurt. Want we vergeten dat ook best wel snel. Hoe zag het er eerst ook alweer uit? En je ziet het landschap geleidelijk aan veranderen. En het gaat eigenlijk wel heel snel, maar toch weer ongemerkt. En zo zie je bomen verschijnen, maar ook verdwijnen. Zoals beuken hebben bijvoorbeeld heel slecht. En die zie je gewoon in verschillende series gewoon achteruit gaan en verdwijnen. Maar het is heel interessant om, en daar roepen we mensen ook op, om ook weer te helpen om met die series te maken. Zodat we ook de komende extremen...
1: Sorry, er is een spookrijder.
0: We gaan even naar spookrijder, ja.
4: We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de A31 Leeuwarden-Afsluitdijk, dan kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A31 Leeuwarden richting de Afsluitdijk, dan kom je tussen Harlingenhavens en Kimswert een spookrijder tegen.
1: Ik was gebleven. Tenminste, wat ik graag wilde weten is nog even over die beuk. Waarom heeft die het dan zo zwaar?
3: Ja, die kan heel slecht tegen die hele hoge temperaturen en die droogte. En vooral ook die wisselingen. En we zien de laatste jaren dat de beuken het gewoon op heel veel plekken heel slecht doen. Ook daar moet je wel weer even op letten, anders valt het je gewoon helemaal niet op.
1: Nee.
3: Maar ga maar eens kijken, ook naar die hele grote beuken. Ja, en dat zien we, dat leggen we dus ook vast. Maar je ziet het ook aan paardenkastanjes en eiken. En we willen dat graag vastleggen met liefst zoveel mogelijk mensen. En ook over een langere tijd. Het is ook mooi, hè? Want je ziet nu die seizoenen, die bladverkleuring. Het is ook schitterend om dat in een timelapse van je eigen tuin of je eigen straat vast te leggen. En zeker als het dan weer gaat sneeuwen, hopelijk, net zoals begin dit jaar. Dan levert dat hele mooie plaatjes op. Dus het is ook mooi om op die manier je eigen omgeving vast te leggen.
1: Ja, Joris, heb jij dat ook al door, dat die beuken bij jou moeite hebben?
5: Ja, dat hadden we al even door, hoor. Maar sinds 2018 zie je dat al heel erg gaande. En dit is weer zo'n jaar. En we staan hier toevallig onder een hele grote, dikke, vette beuk. Hè. Dit is echt moederbeuk hier. En hieronder lijkt ze nog heel erg goed. Ja. Maar als je dat van bovenaf zou kunnen bekijken, heb je maar zo kans dat je al kroonsterfte ziet. En dat zien we met dit soort giganten op dit moment bij de duizenden gebeuren hier. En dat is echt wel een vreselijk iets als boswachter. Dat je zoveel vrienden dood ziet gaan. Eigenlijk.
1: Ja, je vrienden.
5: Ja.
1: En die kroonsterfte, dat is dan de bovenkant gaat dan, dat krijgt geen water meer.
5: Nou ja, dan heeft zo'n boom het zo moeilijk dat ze gaat investeren in dit geval. Ik ga maar beneden nog wat doen, want ik kan niet alles meer presteren. Dus dat zie je heel veel gebeuren bij die beuken. Ja.
1: En zijn er nog meer dieren lijden onder de droogte?
5: Ja, we hebben natuurlijk de fijnspar al gehad. Hè. Die heeft al grote klappen gehad. Eiken hebben het soms heel moeilijk, maar die kunnen er soms ook weer goed tegen. Paardenkastanje werd al eventjes genoemd. Dat is zeker ook een kandidaat die het heel moeilijk gaat krijgen met die hitte. We gaan het zien. Kijk, die plataan.
1: Mm-hmm.
5: Ecologisch gezien misschien niet zo heel interessant in Nederland, maar die kan heel erg goed tegen vervuiling en tegen droogte. Dat is wel weer grappig. En dat heeft weer te maken met die huid. Want als hij iedere keer die schors aflaat, doet hij ook vuil naar buiten gooien. Dus het is een hele slimme boom.
1: Wat heerlijk om te weten. Ja, we steken er nog wat van op, Arnold. Arnold, nog eventjes. We krijgen nu 26 graden woensdag.
3: Ja, 30
1: die natuur moet maar meebewegen. Wat levert dit nu weer op?
3: Ja, dat is, nou, we zien dat die temperatuur in september en oktober heel erg bepalend is voor het verloop van de bladverkleuring. Als het heel koud is of als je nachtvorst krijgt, dan gaat het opeens heel snel. Maar als het warm blijft, en zeker zo warm, ja, dan kan het heel lang duren voordat dat echt de bladverkleuring, zoals we die in de herfst kennen, op gang begint te komen. Dus dat vind ik heel spannend om te gaan zien. Want aan de ene kant hadden we dus die droogte en die warmte waardoor die bomen hun blad aan het verliezen waren.
1: Ja.
3: Kunnen ze nou ook wel weer profiteren van die langere bomen? Want ik had het over een paardenkastanje. Bij mij in de buurt staat er een. Die is al zijn blad verloren. Die staat nu weer in blad en die begint zelfs weer te bloeien. Dus de najaarsbloei, dat is ook wat we na droge jaren vaak zien. Dat appels weer in bloei komen. Paardenkastanjes dus, als ze op een slechte plek staan. Dat is ook alweer heel spannend om te gaan volgen hoe dat doorwerkt.
1: Grote oproep. Iedereen moet meedoen met die Grow's app, hè?
3: Grow app.today. En dan, je maakt er een foto. Denk wel even goed na waar je gaat staan. Dat je hem op de volgende plek goed kunt herkennen. Kies een mooi object in je omgeving. En foto's maken. Het liefst één keer in de week of één keer in de twee weken. Dan zie je echt die veranderingen optreden.
1: En daar kan jij dan weer wat mee doen.
3: En wij gebruiken dat weer voor ons onderzoek. Om te zien hoe die timing, dus die fenologie verandert. Maar ook, en dat is me de afgelopen jaren opgevallen, ook hoe het landschap verandert. Dus dat die, ja, we hebben het al over natuuramnesie, dat we vergeten hoe het eruit zag, hoe het was, hoe rijk het was. Ja, dat we over 10 jaar terugkijken, denk ik, ja, hier stond die beuk. Of kijk die plataan, het is goed doen. Of ik ben heel nieuwsgierig wat het goed doet en wat het minder goed doet.
1: Duidelijk. Nou, heren, bedankt.
5: Ook zo.

0: Awake. Muziek uit de videogame The Elder Scrolls van de componist Jeremy Soule. Onlangs kocht provincie Drenthe een akker op. Niet zomaar een akker, maar de grootste Neandertaler vindplaats van Noord-Nederland. Zo'n 50.000 jaar geleden, tijdens de laatste ijstijd, voordat Homo sapiens hier rondliep, liet deze uitgestorven mensensoort hier veel bewerkt vuursteen achter. De akker wordt nu natuur. En om rekening te kunnen houden met die archeologische schatten zijn de afgelopen 2 weken opgravingen gedaan. Steentijdarcheoloog Marcel Niekes van Stichting Stone leidt verslaggever Gert Elbersen rond.
1: Sorry dat ik het zeg, maar het is een beetje een onooglijke plek.
2: Dat kan wel kloppen. We lopen nu over een weiland toe in de buurt van Lorch, op weg naar een opgraving.
1: Langs een drukke weg.
2: Ja, klopt.
1: Op een akker. En hier staan allemaal mensen in oranje hesjes. 3 kuilen in de grond.
2: 4.
1: Daarachter ook nog eentje.
2: Daarachter is 1. Hier nog 2. En hier zijn 2 kleintjes.
1: Er zijn mensen met 7 in de weer.
2: Klopt.
1: Kunnen we even wat dichterbij kijken?
2: Ja, tuurlijk. Zullen we aan deze kant lopen? Dan hebben we wat beter zicht.
1: Hallo. Al iets gevonden?
3: Ja, mijn buurman net. Die had een mooi afslag gevonden.
1: Oké, kunnen we even naar die buurman toe? Welke is dat?
2: Ja, dat is hij die de foto gemaakt.
3: Dit is hem.
1: Oh, dit is hem.
3: Ja.
1: In een klein plastic zakje.
3: Zeker, want die moet even apart bekeken worden.
1: Ongeveer 1,5 centimeter lang en 1 centimeter breed.
2: Ietsje groter inderdaad.
1: Heel mooi amberachtig gekleurd, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Een oranje gloed.
2: Ja, dat noemen we patina. En toen de Neandertaler dit spul bewerkte, zo'n 50.000 jaar geleden, was het gewoon grijs. Maar door het lange verblijf in de bodem is daar een soort patina overheen gekomen.
1: Hoe zie jij dat dit door de Neandertaler is gemaakt?
2: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat moeilijk is. Hier is een bult.
1: Oh ja, een bultje.
2: Een bult, en dat noemen we de slagbult. Dus dat is de plek waar de Neandertaler geslagen heeft.
1: Ja.
2: En toen is die afslag zo van dat stuk vuursteen afgespleten.
1: Ja.
2: Het is echt een klassieke afslag. Er zit ook een litteken op. Dat is dit stukje wat eruit is. Een uitgesprongen stukje. Dat is ook heel kenmerkend voor menselijke bewerking.
1: En zo'n slagbultje, dat ontstaat dus alleen als iemand met een steen daarop slaat.
2: Ja, klopt helemaal. De natuur kan ook een heleboel gekke dingen doen, maar deze is wel dusdanig duidelijk dat we die als artefact aanmerken.
1: En waar gebruikten de Neandertalers dit dan voor?
2: Deze waarschijnlijk nergens voor, dit was echt een afvalstuk.
1: Zullen we eens even verder kijken hier?
2: Ja, dat doen we.
1: Is dit echt een bijzondere vondstal?
2: Zeker, daar hebben we meer van, maar elk stuk is voor ons bijzonder. Ja, omdat het toch iets van 50.000 jaar oud minimaal. Ja, dat kom je niet elke dag tegen.
1: Zeker niet. Hier komen we uit bij de kuilen.
2: Ja, dit is een van onze opgravingsputjes. Deze is 2 bij 2 meter.
1: En ongeveer 50 centimeter diep.
2: En wat zij doen met de schep en troffel is dat dat zand heel langzaam afkrabben en afschaven met de schep om Neandertal artefacten te vinden.
1: Een van jouw collega's kijkt nu naar een stuk steen.
4: Is het iets? Helaas.
1: Wat deden die Neandertalers hier?
2: Op deze specifieke plek hebben we eigenlijk alleen maar kernen gevonden. Dat zijn ruwe brokken vuursteen waar afslagen af zijn geslagen. Zoals die je zo net hebt kunnen bekijken. En de afslagen zelf. Dus dat is waarschijnlijk geen slachtplek geweest of geen plek waar huiden zijn bewerkt.
1: Nee.
2: Maar we denken dat dit echt een soort vuursteenatelier, een bewerkingsplaats is geweest.
1: Een klein kampementje en hier maakten ze daar mesjes en schrapers, et cetera, van.
2: Ja, wellicht. En of ze namen soms ook betere afslagen die groter waren, namen ze mee naar een andere vindplaats, dat ze die daar gebruikten.
1: Hoe zag die wereld eruit, 50.000 jaar geleden?
2: Nou, totaal anders dan tegenwoordig, kan ik u wel vertellen.
1: IJstijd?
2: Moet je denken aan mammoeten, rendieren, bolharige neushoorns, allerlei soorten herten, reuzenhert bijvoorbeeld. Dus dat moet je ook hierbij voorstellen. Dat hier
1: op leeuwen, beren.
2: Van alles wat hier op de mammoetsteppen rondloopt, zal hier gelopen hebben.
1: Ja. Geweldig.
2: Eens even kijken wat Roel heeft.
5: Ja, ik zit hier een slagbeeld met een litteken.
1: Een slagbeeld met een litteken?
5: Ja, vaak is wishful thinking.
2: Maar dit is een goede, fantastisch. Ja, die moet ingemeten worden.
5: Okay.
2: Ja, Roel heeft een goede afslag te pakken van Neandertalers. Dus geweldig. Live ben je bij de ontdekking van een Neandertal afslag. Geweldig.
1: Gefeliciteerd.
5: Ja, dank.
1: Is dit de eerste vandaag voor u?
5: Nou, gisteren ook één.
2: Ja.
5: En vandaag ook weer één. Dus.
2: Geweldig, ik ben er heel blij mee. Want dit is dus ook al, deze vondst ligt, kijk maar naar het profiel, die ligt diep in de bodem, ja, in het ongestoorde grond. Dus dat is voor ons heel bijzonder.
1: Ja, dus dan weet je ook zeker, die Neandertaler heeft hem echt precies op die plek achtergelaten.
2: En niet nog meer, de ja, bodem heeft wel wat geplooid in de ja, laatste ijstijd, maar hij is hier gewoon achtergelaten en hij is niet honderden meters verploegd.
1: Nee. Ik zou kennis willen maken met een Neandertaler.
2: Ja.
1: Wat als hier naast ons een Neandertaler zou staan? Wat zien wij dan? Wat horen we dan? Wat ruiken we dan?
2: Hele goede vraag. Ik denk niet dat we veel, dat we elkaar direct zullen begrijpen. Dat sowieso niet. Wellicht rookt hij ook niet zo heel fris. En ik denk dat hij naar ons zou staan te kijken. Ook zo van, wat doen jullie hier nu? Ja, je zit ons afval op te ruimen eigenlijk. Wat wij hebben achtergelaten.
1: Ja.
2: Waarom? Wat boeit dat? Wij hebben het niet voor niets weggegooid. Dus ik denk dat hij wel met zijn vinger op zijn voorhoofd wijst. Van, zijn jullie helemaal gek geworden?
1: Ja.
2: Ik denk dat dat een hele vreemde gewaarwording is.
1: En dat voorhoofd is typisch,
2: en dat voorhoofd is heel typisch. En dat was natuurlijk ook behoorlijk gedrongen en breed en gespierd.
1: Hoe ziet dat voorhoofd van een Neandertaler eruit?
2: Vrij dik en plat, dat hoofd. Hè, dat, okay. En hele dikke wenkbrauwen. Dus ook qua uiterlijk zal het een soort schok zijn. Kijk, vroeger werden ze afgebeeld als de wilde man die in de grot leefde. Helemaal
1: stomme
2: behaak.
1: Holbewoner.
2: Ja, stomme holbewoner.
1: Neandertaler is nog steeds een scheldwoord.
2: Ja, klopt. In de politiek wordt het wel eens gebruikt. En ik heb het ook wel eens elders voorbij zien komen van, je gedraagt je als een Neandertaler. Dat denk ik altijd, dat is een belediging voor de Neandertaler. We weten nu dat hij de kunst maakte, dat hij grotschilderingen maakte. We weten dat hij sieraden maakte. Dat hij zijn doden begroef. En allerlei type werktuigen had die doen denken aan een moderne mens, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus dat hele beeld is behoorlijk aan het kantelen.
6: Ja, de stenen hoor je dan, hè?
1: Ja.
6: Meestal is dat niks, maar vanmorgen vier keer dat het bingo was. Kijk, er was steen, maar geen vuursteen.
1: Gewoon een kiezeltje, hè?
6: Ja.
1: Ja, het is waanzinnig interessant.
2: Zeker.
1: Neandertalers hebben hier zo'n 50.000 jaar geleden rondgelopen, ja, kampementje gehad, zijn hier bezig geweest met vuurstenen. Mm-hmm. Maar kunnen we daar ook nog iets mee met die kennis? Waarom al die moeite? Ik zie hier zo'n 20 mensen
2: voorovergebukt
1: staan, graven, zeven. Waarom al die moeite?
2: Nou, het appelleert natuurlijk sowieso aan de interesse voor onze vroegste geschiedenis, hè? Laten we dat voorop stellen. Een heleboel mensen weten eigenlijk niet dat bij wijze van spreken om de hoek dat de geschiedenis onder je voeten ligt. Hè? Je probeert aan de hand van deze plek ook zicht te krijgen op wanneer de Neandertaler hier precies is geweest gedurende zijn bestaan. En wat hij hier allemaal gedaan heeft.
1: En waarom zou je dat willen weten?
2: Nou, omdat dat uiteindelijk ook een heleboel informatie oplevert hoe mensen in het verleden met het klimaat zijn omgegaan bijvoorbeeld. Hè? Wat is de klimaattolerantie, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: En het zijn toch onze indirecte voorouders bijna. De moderne mens en de Neandertaler hebben een gemeenschappelijke voorouder gehad. Waar de ene tak Neandertaler en de andere tak wij. Ja, dan willen we toch heel graag weten hoe die geschiedenis in elkaar zit. Hoe is dat allemaal zo gekomen?
1: Ja.
2: En deze vindplaats levert een heel klein puzzelstukje in dat hele grote plaatje op.
1: Het is een onderdeel van de natuurgeschiedenis, de geschiedenis van Nederland.
2: Ja, zeker.
1: Maar ook van onszelf.
2: Ook van onszelf, absoluut.
1: Gaan we ze ooit echt begrijpen, denk je? Gaan we ooit erachter komen hoe ze dachten?
2: Dat denk ik niet. Ik zeg altijd maar zo, van ook de Neandertaler is eigenlijk, kun je vergelijken met een hele grote puzzel van duizenden stukjes. Waarvan je eigenlijk niet weet wat erop staat. En je mist ook nog drie kwart. Er zitten een paar losse flintertjes, een paar losse puzzelstukjes en die, als je geluk hebt, passen er een paar aan elkaar, maar hij zit wel vol met gaten.
1: Is het niet frustrerend voor jou als Neandertaler onderzoeker?
2: Nee, absoluut niet. Dat motiveert mij juist enorm om door te gaan, om toch weer dit ene kleine puzzelstukje op te zoeken.
0: Verslaggever Gert Elbertsen met steentijdarcheoloog Marcel Niekes van Stichting Stone. Smaakt de ijstijd nou naar meer? In onze podcast Zo klonk Nederland hoor je reconstructies van de natuur van lang geleden. Onder andere de geluiden van de mammoetsteppen. U kunt Zo klonk Nederland beluisteren via de NPO Luister-app. Na 7:30 de Venolijn, vogelgraffiti op Haarlemse muren. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
7: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
8: De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest een brandbare vloeistof op vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is onbekend of er iemand is opgepakt. Ruim 23.000 mensen zijn naar een open dag in een asielzoekerscentrum geweest. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen met 900 bezoekers. Die opvang is net nieuw en er was veel weerstand tegen. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. En voor het eerst in 28 jaar wordt in Noord-Ierland weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Het weer droog met hier en daar wat mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden.
0: Marcel Maas vraagt zich af hoe de natuur klinkt zo aan het einde, aan het begin van de herfst. Bij de Essenstroom onder Den Bosch hoort hij niet zoveel vogels meer, maar wel overduidelijk 2 gaaien die volgens hem aan het overleggen zijn of ze naar het zuiden zullen afzakken of lekker zullen blijven hangen op landgoed Bleijendijk. Hoort u ook iets moois of iets leuks in de natuur? Neem het op en stuur het vooral naar vroegevogels@bnnvara.nl of app het naar 035-6711-338. Zo direct Haarlemse muurvogels en Saskia van Dokkum, directeur van Utrechts Landschap. Maar nu eerst de Venolijn. Want u bent hier op pad geweest, heeft weer van alles ingesproken op 035-6711-338.
9: Hans Genet, Kampen. Vandaag reed ik op de Dasselaarweg van Zeewolde. Zag ik uit het bos, zo'n wezeltje over het asfalt heen rennen. Zo klein en mooi.
10: Karin Smit, Amsterdams waterleidinggebied. In het voorjaar heb ik heksensnot gerapporteerd. En nu heb ik 2 prachtige heksenkringen gezien. Daarnaast zag ik polei, een zeldzame mintsoort, en de woeste sluipvlieg. Ook heel interessant.
11: Maria Lodewijk uit Renesse. Ik liep richting Slot Moerland in Renesse. En daar staan al lindenbomen langs de weg. En daar zag ik op een van die lindenbomen zag ik echt het krioelen van de vuurwantsen. Helemaal bij elkaar op een kluitje, 2 van die hele grote plakken. Niet in allerlei soorten, maar wel in allerlei maten.
12: Met Sander Kasteleins. Gistermiddag zagen we vanaf het strand van Torre de Bena Galdon ten oosten van Malaga zwaluwen overvliegen. Ze vlogen de zee op. Zouden dit de zwaluwen kunnen zijn die vanuit Nederland vertrokken zijn op weg naar Afrika, vroegen wij ons af.
13: Maarten Grazen uit Houten. 18 september zie ik tot mijn verbazing dat de lijsterbes weer is gaan bloeien. Heel vreemd. Er zitten ook bessen aan.
14: Met Sjaak Witteveen. Zondagochtend, heel vroeg, op de dijk in Terwolde, mijn geboortedorp. We zijn hier met broers en zussen om een geschiedenis op te halen. Ik zie hier van alles bloeien langs de dijk. Zoals boerenwormkruid, vlasleeuwenbek, vigorij. Genieten. Dag.
15: Henny Karsen. Na jaren komen er weer inktviszwammen in de IVN-tuin te Zeewolde. Ze zitten nu nog in hun ei. Dus vol verwachting klopt mijn hart.
16: Ik ben Emily. Ik woon in Ede. En ik ben 11 jaar. Ik was vandaag in de Sieselt en toen zag ik een hazelworm. En gisteren schoot een damhert voorbij. Ze waren allebei heel erg mooi.
17: Dick van der Zanden, Arnhem. Vanmiddag heb ik in het park Siepenaal op de verwilderde weide 3 paapjes gezien. 2 mannetjes en een vrouwtje. Het vogeltje is in ons land een zeldzame broedvogel en nu gezien als doortrekker. Ze tonen een bijzonder jachtgedrag door vanaf een zitpost, zoals een paaltje of een hoog struik, op te vliegen, een insect te vangen en weer terug te keren naar een post.
18: Hier dichtbij staat Mook. Maakt nog een rondje door het Maasdal. Onder andere vlinders te inventariseren. En vrolijk kwetterend en tierlierend vlogen nog boerenzwaluwen en huiszwaluwen over in flinke groepen. Afgelopen maandag was ik er weer en er hing een diepe stilte. Het luchtruim is leeg. Ze zijn vertrokken richting Afrika.
19: Goedemorgen, Jeanette Essinkaart de Koukar. Deze week vond ik op de blaadjes van de Look zonder Look de rempel de rupsen van het klein koolwitje. 3 stuks, verschillende maten, maar het valt op die schutkleur die ze hebben. Echt, je moet heel goed kijken om ze te vinden. En ik denk, nou moet ik eens even verder kijken. En de rempel, ik vond er ook nog een stel eitjes op, ook van het klein koolwitje. En toen ik nog verder zocht, vond ik er ook nog de rups van de gezoomde valkmot op.
20: Saint-Jean-de-Luz, Frankrijk. Hier Lisbeth en Giovanni van Rie, uit Breskes. We stappen net uit de auto en aan de baai kijk ik naar boven. En wat zie ik? 1 grote verzamelende groep van lepelaars. Meer dan 100, op weg naar het zuiden. Ik zag ze al bij ons thuis, in Breskes. Maar nu zijn ze verder op weg.
21: Janneke Kimstra, Bilthoven. Je zou denken dat het gaat vervelen. Elke avond boshuilen als je net in je bed ligt. Maar nee. En ook niet als ik midden in de nacht wakker lig en ik hoor ze weer. Dan wil ik wakker blijven en blijven luisteren.

0: Bloemenleben, opus 19 van de Hongaarse Dora Pejasevic, uitgevoerd door Natasja Velkovic. En nog even over de Venolijn. Ja, de heer Buis uit Mook die meldde natuurlijk de laatste zwaluw, maar ik zie ze nog steeds vliegen. Misschien heeft u dat ook wel, dat je denkt, oh, daar vliegen er nog drie. Toch nog heel even vasthouden aan die zomer. Maar nou, meneer Buis heeft gelijk, ze gaan echt. Ze zijn echt aan het verdwijnen. Ze komen weer terug, hoor, by the way. Een zeekoet, een ranzuil of een roerdomp. Inwoners van Haarlem hoeven tegenwoordig weinig moeite te doen om deze vogels te zien. In de openbare ruimte verschijnen namelijk her en der metershoge muurschilderingen van deze vogels. Werk van vogelliefhebber en straatkunstenaar Joost Zwanenburg. Verslaggever Pleunaerts spreekt met hem af bij het Vogelhospitaal in Haarlem-Noord.
1: De zeekoet, ja. De derde vogel van de wand.
2: Waarom die zeekoet?
1: Ze hadden eigenlijk aan mij gevraagd, nou, we willen een muurschildering. En je mag zelf eerst kijken welke vogels je graag erop zou hebben. En ik moest eigenlijk gelijk aan een zeekoet denken. Want ik heb al zo vaak meegemaakt dat ik aan het vogelen was bij een IJmuiden. Dat die zeekoeten half aanspoelde. En dat ik dan de dierenambulance ging bellen. Die ze dan hierheen brengen. Dus dat was voor mij eerst gelijk een vogel die er wel op moest.
2: Je begon eigenlijk dus als graffiti kunstenaar en dat vogelen kwam pas later.
1: Ja, ja, het is bij mij echt andersom gegaan. Ik doe dat 15 jaar of zo, doe ik al fulltime muurschilderingen maken. Maar pas toen ik echt vogelmuurschilderingen ging maken, besefte ik hoe mooi vogels waren. Want die gaat zo erg inzoomen op een afbeelding en dan kleuren pakken. En dan heb je opeens 20 kleuren nodig voor een koolmeesje.
2: 20 kleuren?
1: Ja, en dan denk je echt, oh ja, ik kan nooit meer normaal naar een simpele vogel kijken als je hem een keer geschilderd hebt. Dat is wel echt het leuke geworden zo de afgelopen jaren. Als je steeds meer over vogels gaat leren, dan weet je ook waar je op moet letten om het echt realistisch te maken. Hele kleine details als een oogstreepje of vleugelstreepjes die juist belangrijk zijn voor een soort. Dat wist ik voorheen helemaal niet. Dat ik daar juist aandacht aan moest geven. Dus als ik dan dingen gedetailleerd maak, dan probeer ik echt die kenmerken te laten zien dat het wel echt een vuurgoudhaantje is en niet gewoon of echt een ander soort.
2: Ja, ja, want hoe zit dat bij die L dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, bij een L, kijk, hier laat ik hem, hij is nog niet helemaal af hoor. Hier laat ik het eigenlijk helemaal los, want het is zo gedetailleerd, die borsten en zo en die vleugels. Maar voor mij is een ransel gewoon echt de oortjes en de oranje ogen. En dan heb je hem eigenlijk al. Dan weet je van, oh ja, dit moet een ransel zijn.
2: Ja, en daarnaast de zwaan.
1: Ja.
2: We kunnen zo wel even Haarlem in, hè? Ja. Andere vogels bekijken.
1: Ja, leuk. Het is allemaal vlak bij elkaar hier. Zit daar precies een tapuit op een van die blokken. Achter. Oh, ijsvogel, achter je.
2: Oh ja.
1: Maar ik was eigenlijk weer te puiten.
2: Ja, we kijken hier over de polder uit. We gingen nog even naar jouw andere schilderwerken kijken. Maar we zijn even een blokje omgefietst. Waar zijn we nu?
1: In de Heksloot-polder. Dat is eigenlijk, ja, ik noem dat mijn achtertuin. Mm-hmm. En ik maak eigenlijk dagelijks wel rondjes eventjes op de fiets. Om te kijken of er wat leuk zit. Maar die tapuit, die zie je hier echt alleen tijdens de trek.
2: Is die weg? Nee. Want dan gaat hij op trek en dan gaat hij hier even zitten.
1: Elk jaar wel. Dan zitten er toch wel een paar zo in het voor- en najaar dan op die blokken.
2: En dit omfietsen doe je niet alleen maar voor je eigen plezier. Dit is ook een beetje jouw inspiratiebron, toch? Voor die tekeningen die je dan weer maakt.
1: Ja, absoluut. Ja, ik probeer zoveel mogelijk nu echt zelf foto's te maken die ik dan gebruik in de muurschilderingen. En nou ja, een ijsvogel bijvoorbeeld is echt een heel vaak gevraagd onderwerp.
2: Dus want felle kleuren.
1: Precies, ja. Roodborstjes, ijsvogels worden heel veel gevraagd.
2: Is dat niet ook een beetje, want street art en graffiti is natuurlijk van oudsher ook een soort beweging waarin je juist een beetje tegen de gevestigde orde schopt en illegaal kunst maakt. Vind je het dan niet ook soms een beetje saai dat je dan in opdracht alles moet doen?
1: Ja. Ja, zo kan je dat natuurlijk wel zien. Maar het graffiti en het street, dat heb ik wel echt achter me gelaten. En ik vind het juist echt heerlijk om te laten zien hoe mooi vogels zijn door middel van hele grote schilderingen te maken. Je kan zoveel details laten zien dat ik het helemaal niet vervelend vind om in opdracht te werken.
2: En je wil dus ook eigenlijk vooral vogels uit Haarlem en omgeving maken, toch?
1: Ja, ik maak

0: dus ook eigenlijk vooral vogels uit Haarlem en omgeving maken, toch?
1: Ja, ik maak eigenlijk alleen maar vogels die je kan tegenkomen met een rondje wandelen rondom de muur. Dus ja, geen tropische soorten. En ja, ik probeer eigenlijk juist soorten te laten zien die mensen in achtertuin zitten, waarvan ze niet echt weten dat ze er zijn. Dus bijvoorbeeld een vuurgoudhaantje ergens. En dan denken mensen, die komt hier toch helemaal niet voor. Maar het zijn ook hele mooie kleurrijke soorten. Oh, een tapuit zit er weer. Paapje. Wat leuk.
0: Hoe ziet hij eruit?
1: Ja, een roodborsttapuit met een heel erg rozige borst. En een oogstreep. Wenkbrauwstreep. Hm? Ook echt een doortrekker van nu.
0: En ga je die nu ook schilderen binnenkort?
1: Met dat soort soorten is wel een beetje lastig. Want het zijn wel een beetje vogelaarssoorten. Het zijn geen soorten die in mensen hun tuin komen. Of die je echt gegarandeerd kan tegenkomen bij een muur. Dus die doe ik niet zo snel. Zullen we doorfietsen?
0: Ja, we gaan door.

0: Nou, dit is wel echt een cadeautje als je hier langs rijdt.
1: Ja, dit is wel echt een topplek. Dit is zo'n mooie locatie voor een muurschildering. Hele vlakke gevel en inderdaad een doorgaande weg.
0: Ja.
1: Dus ik ben er wel erg blij mee ook.
0: Ja, want je loopt hier zo die polder uit en dan zie je hier een enorme roerdomp zitten op wat rietstengels.
1: Ja, ja, precies zoals je ze hoopt te zien natuurlijk. Ja,
0: ja, het is heel realistisch en gedetailleerd. Hoeveel kleuren heb je hiervoor gebruikt en hoe groot is hij?
1: Ja, dat is wel het zijn. Hij is, het zijn 4 etages. Dus een meter of 12, 14 hoog zal die zijn. En ja, er zitten heel wat tintjes bruin en oker in en zo. Ja.
0: Het is ook altijd een beetje een soort onhandige vogel, vind ik. Maar hij is hier best wel sierlijk.
1: Ja, ja, dat is toch ook altijd wel weer de kunst. Je moet het... ja, inderdaad, heel vaak zit hij, zie je alleen zijn kop tussen het riet zitten. Maar om dat dan af te beelden is ook niet zo heel erg fraai. Mm. Dus je zoekt dan toch een beetje naar een mooie pose om te maken. En ik vind die klauwen van zo'n roerdomp zo gaaf. Die poten zijn zo mooi. En groot vooral. En er zit zoveel detail in zo'n vogel. Maar dat heb ik dus heel veel weggelaten. Dus eigenlijk gewoon alleen de streping op zijn borst wel goed laten zien. Want dat is natuurlijk wel heel kenmerkend. En verder maar vooral gericht echt op zijn kop. En zo.
0: Een beetje rode ogen heeft hij.
1: Ja, ja, zo heel mooi lichtbruin. Oker.
0: En hoe vinden die mensen die hier wonen eigenlijk dat ze zo'n roerdomp op de gevel hebben?
1: Ja, echt alleen maar lovende reacties gekregen van mensen. Dus en ook, dat is aan de Roerdompstraat, dus daarom kwam dit zo mooi tot z'n recht. Maar mensen die al jaren in de Roerdompstraat wonen en eigenlijk helemaal niet zo goed wisten wat een roerdomp was en hoe die eruit zag. Dus, ja. Nou ja, dat is nu wel duidelijk.

0: Together Without You van U2. U2 bestaat momenteel 50 jaar. En dit was het Kroatische cello duo Stjepan Hauser en Luka Sulic. We zijn deze ochtend te gast bij het Utrechts Landschap op landgoed Oosbroek in de Bilt. Aangeschoven directeur Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie ons weer willen ontvangen hier. Vorige keer waren we hier volgens mij met de Vraten wie die broeders spreken.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja. Nu dus voor de Natuurboekenprijs. Jullie missie is onder andere grond aankopen om natuur veilig te stellen. Of te in te richten voor natuur. En dan voor altijd. Is dat niet ongelooflijk ingewikkeld rond een stad als Utrecht?
1: Ja, Utrecht is de draaischijf van Nederland, hè, wordt het wel eens genoemd. Er worden hier heel veel huizen gebouwd. En toch lukt het ons samen met onze achterban om ik denk de natuur zoveel mogelijk ruimte te geven die nodig is. En natuurlijk zijn we niet altijd tevreden, maar dat we heel goed bezig zijn.
0: Het is gelukt om een stuk land te verwerven. Hier vlak, even kijken, welke kant moet ik uitwijzen?
1: Ja, je doet helemaal
0: goed. Het is radio, dus maakt niet uit. Ja. Hier over een snelweg heen, een stuk grond. Wat is dat wat is het voor grond? Was het verhaal daarvan?
1: Nou, helemaal aan het begin van het programma werd door Marijn Joris Hellevoort geïnterviewd.
0: De boswachter hier.
1: Ja, de boswachter hier. Nou, dan hoor je eigenlijk het verhaal over een oase tussen Zeist en Utrecht in. Hè, want het is hier een hele smalle strook. En eigenlijk zijn oases zijn natuurlijk prachtig. Maar wat wij willen is het verbinden van die oases. Dus wij zijn ontzettend bezig om parels aan een kralensnoer te rijgen. En het stuk wat wij hier nu aan de overkant van de snelweg hebben kunnen kopen. Dat is weer zo'n parel aan het kralensnoer. Waardoor we echt een groene verbinding, als je hem op papier zou zien, maar ook uit de lucht of ook in het echt zou zien, dan zorgt het weer voor een stukje verbinding.
0: En hoe gaat zoiets? Komt zo'n stuk grond, daar hoor je van? Komt het plotseling op funda?
1: In dit geval kwam het plotseling op funda.
0: Oh,
1: dus we hebben eigenlijk een heel breed netwerk van mensen die met ons meekijken. Daar horen ook onze 800 vrijwilligers bij. Die meekijken van wat gebeurt er en die tippen. Maar onze achterban weet ook heel goed, onze donateurs, onze beschermers van Utrecht Landschap weten ook heel goed, tip ons als er iets is. En verder houden we het zelf natuurlijk ook heel goed in de gaten. En wat je met iets op funda hebt, met een deadline, is dat je snel moet kunnen handelen. En dat hebben we in dit geval gelukkig kunnen doen. Samen met die achterban en onze raad van toezicht en anderen hebben we heel snel besloten, dit past precies in de puzzel die we aan het leggen zijn. Dus we handelen snel. En dat vind ik echt heerlijk.
0: En wat voor stuk grond is het?
1: Dit is een voormalige paardenboerderij. Waarvan we een groot deel bos gaan aanplanten en een deel verder ontwikkelen als bloemrijke graslanden en meer. Hè, proberen zoveel mogelijk biodiversiteit daar te krijgen. Dan moet het uiteindelijk dit landgoed Oosbroek, wat weer verbonden is met het Kromme Rijngebied, moet het weer verbinden met Zandwijk, ook een prachtig landgoed.
0: Want is dat stukje wat jullie nu hebben gekocht, ligt dat ook weer aan andere stukken van jullie of aan andere stukken natuur?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. En je moet je voorstellen, iedereen die hier naartoe gekomen is, die weet hoe moeilijk dit plekje bereikbaar is. In de jaren 60 werd hier de A28 aangelegd. Niet zo lang daarna. Nee, daarvoor is de Uithof, tegenwoordig Utrecht Science Park, aangelegd. Dus dit gebied staat enorm onder druk. Aanvankelijk wilde men ook heel graag dat er een afslag van de A28 naar Zeist zou komen. Die is ook aangelegd. Maar vervolgens is daar een enorm verzet tegen gekomen in de jaren 70. En is dat uiteindelijk een enorm ecoduct geworden. Je moet je voorstellen, daar hadden auto's moeten rijden. Ja, bijna niemand die vanuit Utrecht over de A28 naar Amersfoort rijdt. Het realiseert zich dat daar onderdoor allerlei gespuis gaat. Van reeën tot dassen tot veel kleiner spul. Dat is echt een prachtig ecoduct. En in dat gebied verder liggen ook allemaal kleinere ecoducten. Dus onder de Biltse Rading, onder de Utrechtse weg. Nou ja, ik praat even voor de Utrechters. Excuseer me. Maar dat is gewoon een netwerk van verbindingen en plekken.
0: Ja, en veel mensen zullen zich niet beseffen hoe belangrijk ook die snippers zijn. Hè? Want er wordt natuurlijk vaak gemopperd over. Ja, Nederland, snipper natuur. En nou, maak er toch één natuurgebied hiervan. En de rest kunnen we lekker gebruiken voor nou, wat er nou ook landbouwindustrie wonen. Maar ook die kleine snippertjes zijn belangrijk.
1: Die zijn hartstikke belangrijk. En die worden nog heel veel belangrijker als we ze verbinden. Dus wij zullen als Utrechts Landschap nooit een snipper opgeven. Want ons doel is om die snipper te verbinden met een andere snipper. Ja. En een robuust natuurgebied
0: ja,
1: te maken.
0: Want nou is dit ook. Jullie hebben totaal ongeveer 6000 hectare.
1: Ja.
0: En dit is 4. Dan zou je denken, jeetje, wat een opwinding van een ophef over die 4 hectare. Dat staat toch niet in verhouding? Wat, ja. wat moet je daar met zo'n weiland?
1: Ja, toch hebben we een taartje gegeten, hoor. Hier.
0: Oh ja? Ja? En waar wordt zoiets van bekostigd?
1: We hebben ik zeg altijd maar even oorlogskas. Er zijn mensen die laten ons geld na. Er zijn mensen die geven ons geld speciaal om grond aan te kopen en voor altijd natuur te laten zijn. Die garantie geven we ook. En in dit geval was er ook een familiefonds waar we al langere tijd een warme relatie mee hebben. Die dit heel graag wilde, met name ook omdat we bomen gaan planten. En dat is een van hun grote wensen. Dus die combinatie maakte dat zij een heel fors bedrag hebben bijgedragen. En verder aangevuld met al dat geld uit die achterban. Ja. Wat natuurlijk ontzettend fijn is.
0: Ja, ja, je hebt een luchtfoto bij je. Ik heb een kleine uitval hier van mijn geluid. Horen jullie het nog goed? Ik kijk even naar de regie. Ja, nou, we gaan gewoon door. Je hebt hier een luchtfoto bij. Ja, het is een grote. Even kijken. Ja, het is een heel groot grasveld. Hè. En daar komt een bos. En dus een deels. Wat zei je? Een voedselbos of kruiden?
1: Nee. Deels wordt het bos. En ja. Deels wordt het kruidenrijk grasland. Ja. En misschien nog wel een hogere biodiversiteit dan dat.
0: Ja. Provincie Utrecht had voor 24 tot 28 ook nog een bedrag van 250 miljoen. Uitgetrokken voor de uitvoering van het Utrechts programma Landelijk Gebied. Waar was dat geld precies voor bedoeld?
1: Nou, dat is bedoeld voor een aantal gebieden om die verder te ontwikkelen en te zorgen dat er verbindingen komen, maar ook groen-blauwe dooradering. Hè. Dus dat is het jargon voor dat je water en groen aanlegt, zodat dieren zich tussen gebieden ook kunnen verplaatsen. En dat wordt op allerlei plekken gebruikt, maar ik verwacht niet dat we daar nou hier meteen aanspraak op kunnen maken.
0: Nee.
1: En bovendien vind ik ook dat geld weer heel goed op andere plekken kan landen.
0: Maar dat is niet gewoon sowieso een deel van die 250 miljoen die naar Utrechts Landschap
1: gaat? Nee, dat gaat niet sowieso. Nee, dat is echt gebonden aan gebieden.
0: Ja.
1: En daar kunnen ook agrariërs en anderen gebruik van maken.
0: Ja.
1: Dus dat is een breed palet.
0: Volgend jaar, we hebben het al ooit eerder over gehad, maar nu volgend jaar is het echt zover.
1: Ja.
0: Jullie 100 jaar, hè?
1: Ja,
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, wat gaat er gebeuren? Eigenlijk, Menno, ga ik dat nog niet verklappen. Dan moet je gewoon terugkomen. En dan...
0: Het zei voor jou ook.
1: Nee. Ja. Sowieso gaan we gewoon keihard door met aankopen. Maar we zijn ook toevallig gisteren weer uitgeprobeerd. We hebben een prachtig dilemma-spel gemaakt, waarin we mensen kunnen laten kennismaken met voor welke dilemma's staan wij nou?
0: Ja.
1: He, ga je nou een stuk wat je net aangekocht hebt openstellen of niet? Of laat je het juist gesloten omdat dat een prachtig gebied is waar een kraamkamer voor de natuur is? En die dilemma's die gaan we in dat jaar veel meer met elkaar bekijken. We gaan absoluut ook vieren. Vooral met onze eigen bijna 40.000 beschermers, waar we ontzettend trots op zijn. En onze 800 vrijwilligers.
0: Zijn jullie tegen die tijd al bezig op dit nieuwe stuk grond?
1: Zeker. Dat zijn we dan al aan het inrichten.
0: Oh, oké. Okay. Ja. De boompjes, staan dan al omhoog.
1: Ja.
0: We gaan het allemaal meemaken. Leuk. Volgend jaar spreken we jullie vast weer. Maar goed, eerst vandaag nog hier de hele dag de gast op Landgoed Oostbroek. Bovenal natuurlijk gaan we ook luisteren straks naar de jury van de Natuurboekenprijs. Er zijn 5 boeken genomineerd, liggen hier naast mij. Oh, 1 zit er nog in een tas van een verslaggever die daar een verhaal over heeft gemaakt. Jongens, komt het laatste boek ook nog even? Ja, komt eraan. Goed, u hoort de stem van Marlijn Snijders. Ja, schreeuwt ze. We zijn zo direct terug.
2: NPO Radio 1 podcast.
3: Deze zien ons ook zitten.
4: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
5: Dus wend er maar aan die ganzen.
4: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
5: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
4: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
5: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
4: Polderen in ganzenland.
6: Wat zeg je in Nederland, een domme gans?
2: is niet goed dan hoe je het goed spreekwoord.
4: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams.
9: Waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
21: NPO Radio 1.
22: 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van asielzoek van Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand een brandbare vloeistof op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou eigenlijk tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is nu verlaagd naar 70 km per uur en het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. De EU trekt ruim €700 miljoen extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
21: ja, maar
23: uit.
21: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
23: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
27: NPO Radio 1. BNN VARA.
28: Goedemorgen, u bent terug bij Vroege Vogels. Ik bevind mij in de Jansenzaal van Landgoed Oostbroek. De buitenmicrofoon hoort u erbij. Staat hier buiten op het grasveld van het landgoed. Heerlijk, de zangvogels nog wat om ons heen. In de verte toch nog wel wat mistflarden. En het landgoed zelf heeft ook, ja, dat huis heeft zelf ook nog wel iets mysterieus. Het is gebouwd op fundamenten van dat oude Benedictijner klooster. Hier omheen loopt het heksenpad. Dat is leuk voor kinderen en kinderroute. En ook wel iets grappigs. Hier achter mij zit een klein deurtje. Een deurtje van een meter of 1,10 hoog of zo. Dat was dan echt zo'n deurtje waar dan plotseling de dienstbode achter je kon verschijnen. Dat waren geheime gangetjes voor het personeel, geloof ik. Zie, ken je misschien wel uit Downton Abbey of The Crown, dat er opeens zo'n butler achter je staat. Nou, dat kan niet allemaal gebeuren, maar voorlopig zijn we hier gewoon nog steeds op Landgoed Oostbroek voor de uitreiking van de Natuurboekenprijs 2026. Dus daar kijken wij naar uit.

0: Goedemorgen. Dit tweede uur belichten we enkele van de genomineerden van de Natuurboekenprijs. De column is van Bibi Dumontak, Meerte van de Wetering en Thijs de Klein verzorgen de live muziek hier. En we bellen met Emily Reuglin, directeur van Stichting Doggerland, over de zeer succesvolle expeditie naar de Doggersbank in de Noordzee. Het schip is geloof ik net weer terug in de haven en we leggen zo contact. Maar eerst aandacht voor de bodemdierdagen. We mogen weer wroeten in de grond. Iedereen kan de komende weken meedoen met onderzoek naar springstaartjes en regenwormen, wat er nog meer in de bodem leeft. Het NIO, Nederlands Instituut voor Ecologie en Wageningen Universiteit, roepen daartoe op. En verslaggever Marlijn Snijders is buiten met onderzoeker Sam Biele van het NIO.
1: Sam, heb je al wat gevonden? Je zit hier lekker te wroeten.
2: Ja, ik heb al heel wat gevonden. Twee leuke soorten die ik heb gevonden, dat zijn bijvoorbeeld de segrijnslak... En dat is eigenlijk een slak die ook, zoals veel andere slaksoorten, een soort van liefdespel gaat afschieten. Echt een kalkstructuur. En daarvan is misschien ook zelfs de Cupido-mythe afkomstig, denken sommige slakkenwetenschappers. Dus dat is best wel straf. En die liefdespel, om het zo te zeggen, die gaat ervoor zorgen dat als die krijgt dus afgevuurd eigenlijk, als die in die slak zit, dat die daarna niet meer zin gaat hebben om te gaan paren met andere soorten. Dus dat is bijvoorbeeld één van de leuke soorten die ik heb gevonden. Daarnaast heb ik een tijgerslak gevonden.
1: Beschrijf hem eventjes, want hij zit hier. Ja, Je hebt hem heel even snel in een potje gestopt.
2: Klopt. Dus een tijgerslak, dat is een best wel grote slakkensoort. Met eigenlijk ja, best wel een tijgerpatroon. Zwarte streepjes met geel vlekken ook.
1: Gaat even
2: ertussen.
1: Zien.
2: Ja.
1: Oh,
2: ik weet niet of je het een beetje ziet.
1: Ja, kijk hier.
2: Ja, inderdaad, klopt. En het is eigenlijk een slak die andere slak ook opeet. Dus echt wel zoals een tijger gaat hij ook achter zijn prooien aan. Het leuke is ook weer bij het paren van deze soort gaan twee tijgerslakken dan redelijk hoog in een boom of zelf een muur zitten. En dan gaan ze eigenlijk, om het zo te zeggen, bungee jump of met een elastische draad eigenlijk in de lucht hangen en met elkaar verstrengelen en zo ook weer gaan paren eigenlijk. Dus dat is ook weer mooi om te zien. Ja.
1: Nou, heerlijk, al dat liefdesleven. Wat fantastisch bij die bodemdieren. Ja. Nou zit jij ook heel erg in de loopkevers, ook een bodemdier. Kun je die hier vinden?
2: Ja, ik heb spijtig genoeg nog niet direct adulte loopkevers gevonden, maar ik heb wel larven gevonden. En zeker de larven van loopkevers kom je ook heel vaak tegen natuurlijk in de bodem, omdat ze daar die bodem ook wel nodig hebben dan om die fase door te komen. Eigenlijk.
1: Ja. En wat is een loopkever, ach die ganzen? Wat is een loopkever precies?
2: Een loopkever die, zoals de naam zegt, het is een familie van kevers. Het hoort ook bij de kevers. En ook wat in de naam zit, het zijn kevers die heel graag ook wandelen of lopen. Maar niet alle loopkevers ze kunnen ook wel vliegen, dat wil ik eigenlijk zeggen. Niet alle loopkevers die gaan natuurlijk enkel wandelen. Het hangt er echt van de soort af. Sommige hebben bijvoorbeeld vleugels, maar kunnen zelfs niet vliegen, omdat die hebben gewoonweg geen vleugelspieren. Andere soorten, die gaan weer, als ze vleugels hebben, op een bepaald moment van het jaar, als ze vruchtbaar zijn, eigenlijk vleugelspieren aankweken en dan enkel kunnen vliegen. Dus dat is ook weer heel uniek. Ja.
1: Wat een wereld, heerlijk. En die kunnen mensen dus ook melden. Worden die veel gemeld?
2: Ja, kevers worden zeker ook wel gemeld. Niet in de top 3. Waarschijnlijk omdat ze vaak al iets sneller zijn, iets moeilijker om te vinden. Maar ze zijn ook zeker overal aanwezig.
1: Oké, we gaan even staan. Even uit de knietjes.
2: Ja.
1: En wie staat er altijd op? Dus eigenlijk altijd volgens mij een top 3 die elkaar een beetje afwisselt, hè, bij die bodemdierendagen.
2: Ja, klopt. We gaan zeker heel vaak bijvoorbeeld pissebedden tegenkomen en regenwormen. Maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken van sommige soorten vind je een veel grotere aantallen. Pissebedden in dit geval vind ik een heel grote aantallen. Maar regenwormen zijn ook wel altijd bijvoorbeeld aanwezig eigenlijk.
1: Ja. Wil jij nog even een vroetje doen? Even kijken
2: zeker.
1: Of je nog iets ziet.
2: Zeker.
1: Even lekker. Het is hier nog niet zo droog gelukkig, hè?
2: Nee, inderdaad. Dus wat ik hier al zie zijn een paar pissebedden. Dus dat is al leuk. Die zijn eigenlijk een gratis schoonmaakploeg, om het zo te zeggen. Die eten het organisch materiaal of het bladafval eigenlijk op de bodem. Daarnaast heb ik ook een paar miljoen poten gezien. Dus dat is ook wel leuk.
1: Die krult zich helemaal tot een soort knoopje.
2: Ja, dat is een slangenmiljoenpoot in dit geval. Tot die groep behoort, omdat die zich echt gaat opkrullen eigenlijk.
1: Wat heerlijk. Ja, nog heel eventjes hoor Sam. Ja. Kom. Het zijn nooit genoeg bodemdieren, dat weet je.
2: Blijft altijd een avontuur natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus dat is wel waar. Wat ik ook hier zie is bijvoorbeeld een gele aardkruiper. Dat is eigenlijk een duizendpoot. Het grote verschil eigenlijk tussen duizendpoten en miljoenpoten is dat duizendpoten vaak maar één paar poten hebben per segment, en miljoenpoten eigenlijk er vaak twee gaan hebben. En dit is eigenlijk al een van die grotere soorten.
1: Het is een hele lange.
2: Ziet, ja, echt wel heel lang. En dit is een soort die wel andere bodemorganismen gaat opeten. Dus miljoenpoten gaan ook alweer veel organisch materiaal opeten, of strooisel. Duizendpoten die gaan weer meer als predator fungeren. Maar je ziet dat die inderdaad wel wat centimeters kan bereiken.
1: Want het bodemdier is van groot belang, hè? Dat mogen we nooit vergeten.
2: Ja, dat zeker. Omdat als je zelf gaat kijken naar de biodiversiteit op het land, gaan we zelf 60% biodiversiteit onder de grond eigenlijk vinden. Dus de meeste soorten of de meeste biodiversiteit kan je daarin specifiek aan vinden. En ja, eigenlijk die zijn superbelangrijk voor bijvoorbeeld de voedingsstoffen die vrijkomen, dus de planten kunnen groeien. En daar zijn wij ook weer van afhankelijk van ons eten natuurlijk.
1: Ja. En loopt het een beetje goed met die bodemdieren? Krijgen jullie goede aanmeldingen?
2: Ja, het is zeker heel leuk, omdat het is nu de 12e editie al van de Bodemdierendagen, die dan door de Nederlands Instituut van Ecologie en de Universiteit van Wageningen wordt georganiseerd. En omdat het ook de 12e editie is, hebben we ook dit jaar het thema dat de 12 provincies tegen elkaar kunnen battlen via een stedenbattle. Dus dat wordt ook wel super...
1: Ook nog een wedstrijdelement.
2: Ja, dat wordt ook super spannend. Maar zeker iedereen kan meedoen. En dat is tot 12 oktober is de hoofdperiode waarin je kan aanmeldingen doen. Maar ook de rest van het jaar gebruiken we zeker aanmeldingen. Ja.
1: En als je als leek, zoals ik, wil weten wat je in je grond vindt, zijn daar nog handige tips?
2: Ja, ik kan daar zeker een paar tips in geven. Bijvoorbeeld een app zoals OpsIdentify, die kan eigenlijk via een foto al gaan kijken van welke soort, welk organisme gaat het zijn, maar bepaalde percentage zekerheid. Je kan ook zeker info vinden op de website van Bodemdierendagen. Er zijn ook heel veel tips. Het is sowieso leuk om bijvoorbeeld takken om te draaien of hout om te draaien, wat ik ook heb gedaan. Ook gewoon lekker graven in de bodemwerk. Dus ga zeker aan de slag en het is altijd wel een avontuur.
1: Nou, dan beroepen we iedereen op tot het grote bodemavontuur. En dan gaan we eens kijken wat dat oplevert.
2: Ja, super, inderdaad.
1: Dank je, Sam.

0: De ouverture van Mozarts opera Mitridate Re di Ponto, uitgevoerd door Capella Istropolitana onder leiding van Barry Wordsworth. Een van de genomineerden voor de Natuurboekenprijs 2026 is de Vlaamse auteur Tine Hens met haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Ze dook in haar eigen natuurgeheugen en schreef een boek over de planten, dieren en natuurfenomenen die op het punt staan te verdwijnen. Tine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom vanuit Leuven.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd met je nominatie.
1: Ja, dank je.
0: Je beschrijft een communicatie die je hebt met je uitgever of je redacteur in dit boek. Die nou ja, iets zegt, komt er ongeveer op neer dat hij zegt van ja, mooi boek, prachtig, maar kan die titel niet wat hoopvoller? Ja. Daar moet toch wat hoop in zitten? Want de titel is Archief van Mogelijk Verlies.
1: Ja.
0: En dat kan niet. Nee, toch?
1: De eerlijkheid gebiedt mij, het was niet mijn redacteur.
0: Oh, sorry.
1: Het was iemand anders, helemaal geen probleem.
0: Goed, maar je beschrijft die communicatie.
1: En inderdaad, ik kreeg de suggestie van, kan het niet zijn wat er nog te redden valt? En het argument erachter was van, ja, mensen hebben echt hoop nodig. En daar ben ik het ook wel volledig mee eens. Maar ik kreeg dat zo vaak te horen. En ik voelde bij mezelf ook wel heel veel pijn en verdriet. Omdat ik ook wel zie dat dieren aan het verdwijnen zijn. En daar bedoel ik niet alleen mee dat soorten uitsterven, maar gewoon het aantal dieren. Spreeuw is bijvoorbeeld een hoofdstuk in mijn boek. En ik sprak met iemand die spreeuwenzwermen bestudeert. En die zei, ja, vroeger waren het er 2 miljoen in één zwerm. Nu zijn het er 1 miljoen. Het is nog altijd ontzettend veel. Het zijn nog altijd heel dense zwermen. Maar het is wel de helft minder. En het pijnlijke daarvan is dat we het gewoon niet zien. Het valt ons niet op, omdat we denken, ah ja, we zien ze nog wel, de merel of de kievit of de leeuwerik. En dus ik heb echt voet bij stuk gehouden. En ik zeg, nee, ik wil het. Ik moet het ook eens hebben over die pijn die we ook wel voelen.
0: Ja, want eerlijk gezegd, we spreken dan door het jaar heen al die boeken. En de eerste, ik zit niet in de jury, hè.
1: Dus ja, okay.
0: En de eerste keer dat ik hiervan hoor, dacht ik ook van, jeetje, echt waar, moet er nou dat boek. Nou goed, wij lezen natuurlijk.
1: Ja, ik snap het.
0: Maar het is zo onwijs mooi beschreven.
1: Dank
0: je hebt
1: wel.
0: Zo'n goede pen en dank zo. Ja, hoe moet ik het noemen, poëtisch? Ja, het is echt prachtig beschreven. We luisteren even naar een geluidje van een van de dieren die je beschrijft. Ja, we horen hier de vroedmeester patten. Ja. Wat doet dat geluid met je?
1: Ja, dat brengt mij echt terug naar toen ik 16 jaar was. Ik ben altijd lid geweest van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Je hebt dat ook in Nederland, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur en Milieu. En dat was zo een vaste afspraak. Dat was eigenlijk de laatste excursie die we deden in juni. Gingen wij naar de vroedmeesterpad luisteren. En dat viel altijd samen met mijn verjaardag, of ongeveer met mijn verjaardag. Dus ik heb gewoon een hele diepe herinnering aan de vroedmeesterpad. Wat de meeste mensen totaal niet hebben, natuurlijk. Hè. Maar dat was ook echt wel de onderliggende laag van het boek. Het gaat echt over, voor een stuk, mijn eigen herinneringen. En elk van de geluiden die in het boek zit, want we hebben er ook een compositie van gemaakt. Ik word er gewoon gelukkig van.
0: Ja.
1: En daarover gaat het natuurlijk ook. Hè. Het gaat over pijn en verdriet, maar ook hoe natuur beleven ons diep gelukkig kan maken.
0: Ja, en dat geldt ook voor ieder mens.
1: Dat geldt echt
0: ook
1: voor ieder mens.
0: We hebben allemaal, vinden mensen van zichzelf, ik ben helemaal geen natuurmens.
1: Ja,
0: ik zit altijd op mijn brommer.
1: We hebben allemaal toch die gevoeligheid. Ja. Ja. Maar natuurlijk, de afstand wordt steeds groter, waardoor de blindheid ook steeds groter wordt. En er is wel wat werk nodig om mensen terug in contact te brengen met die eiken, met die olmen, met de geur. Maar bijvoorbeeld dit, hè, je hebt een ochtend die mist. Je gaat naar buiten, het is nat. Het zijn allemaal, bijzondere ervaringen die echt wel bijblijven.
0: Ja. En zomaar, nou ja, het lijkt wel, zomaar gratis en voor niks, gewoon voor je voeten liggen. Hè?
1: Ja,
0: een dauwdruppel,
1: dat is het.
0: De roodborst die we buiten horen.
1: Ja.
0: Nog even een ander geluid. Ja, de kievit.
1: Ja, de kievit.
0: Over de kievit zei je, het boek draag ik al lang met me mee. Vertelde je interview, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik Net omdat ik, denk ik, al zo lang bezig ben met natuur en milieu, heb je ook gewoon wel veel meer oog voor wat er aan het fout lopen is. Dus het is altijd, ik heb altijd een dubbele ervaring gehad van enorme geluksmomenten buiten, maar tegelijkertijd ook ja, het verdriet dat je voelt. En bij de kiewit is dat heel sterk, omdat het was zo'n alom tegenwoordige vogel. Vroeger, als ze de kiewit moesten tellen, of als ze hem gingen tellen, uiteindelijk, want ja, die was er gewoon, dus waarom zouden we hem tellen? Schreef ze een A van aanwezig, omdat hij ontelbaar was. Ja. En ik herinner mij ook nog wel echt, dat het was gewoon een vaste waarde, die kiewit op de velden. En die is echt weg. Bij ons is die echt weg. Ja? Er zijn nog een paar stukken waar dat we weten dat hij nog zit. Maar ze vrezen ook dat dat zombiepopulaties zijn, omdat kiewitten worden oud. Dus je kan nog lang kiewitten zien, maar ze krijgen nog amper jongen. En natuurlijk, als je geen jongen krijgt, ja, dan uiteindelijk sterft de populatie ook wel uit. En die kiewit was ook voor mij een interessante ervaring met wat je het shifting baseline syndroom noemt. Het feit dat we de natuur die we als kind kennen ons herinneren. En dat wordt ons eikpunt. Dat vinden we normaal, ook al is dat heel schraal.
0: Dus jonge mensen van nu, die weten helemaal niet meer van die.
1: Ja. En mijn stiefzoon, die is eigenlijk ook heel veel met vogels bezig. En we waren samen op pad en ik hoor die kiewit en ik zeg, oh, dat is voor mij echt de lente. En hij had zoiets van, ja, maar ik hoor die kiewit nooit, dus ik heb er helemaal geen.
0: Nee.
1: En dan dacht hij van, wauw, ja. Dus op mijn leven nog maar.
0: Ja, voor hem is lente misschien, als hij heel erg in natuur geïnteresseerd is, misschien vlinders, warmteminnende vlindersoorten die vanuit het zuiden optrekken.
1: Ja, of steeds meer de setti-zanger die je overal hoort.
0: Het is niet alleen een boek, je vertelde al over die geluiden die ook een belangrijke rol spelen, maar het is ook een reizende tentoonstelling.
1: Ja.
0: Wat is dat precies?
1: Ja, we hebben bij het boek ook een installatie gemaakt, omdat ik de neiging heb om alles te verzamelen. Dan merk je ook, daarom ook archief, ik verzamel van alles. We wilden er echt een soort ervaring voor alle zintuigen van maken. Dus de compositie is er, mensen die graag lezen, kunnen het boek lezen. Er zitten houtsneden in, dus mensen die van kunst houden, die kunnen dat bekijken. En dan hebben we zeven bomen gaan halen, zeven klimaatslachtoffers. Dus er is een zomereik gestorven door de droogte, een zomereik gestorven door verzilting. We hebben een boom uit de Vesder gehaald, dat is een rivier die overstroomd is 3 jaar geleden met de waterbom in Wallonië, waar 50 mensen ook overleden zijn. En dat zijn onze sokkels, omdat we dachten van, dat is zo gek in de publieke ruimte. We hebben altijd standbeelden van mannen meestal.
0: Ja, op paarden.
1: Op paarden die dan een oorlog gewonnen hebben of het een of het ander. En wij dachten, nee, wij willen sokkels maken voor wat we aan het verliezen zijn, om dan vooral niet te vergeten dat we het nog kunnen redden.
0: Ja.
1: Ook wel.
0: Dat laatste dus toch wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ook al mocht het niet in de titel.
1: Nee, titel niet. Maar tuurlijk is wel.
0: Maar er is nog.
1: Tuurlijk.
0: Er valt nog veel te redden.
1: Ja, absoluut.
0: En daar is dit misschien ook een beetje voor bedoeld. Wij moeten afronden. Ja. De expositie is nu in Vlaanderen, reist rond, maar misschien op een dag
1: wie
0: wel.
1: Wie weet
0: in
1: als
0: Nederland.
1: Iemand zin heeft in de expo.
0: Wie weet, als het voor vandaag heel positief voor je afloopt, wie weet is dat, gaat dat dan ook nog gebeuren. Tine Hens, genomineerd. Met haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Prachtig geschreven boek. Tine, dankjewel. Tijd voor de Venolijn. Samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338.
2: Geert-Jan van der Spek. Op 22 september loop ik over de Ginkelse Heide in Ede. En de vogeltrek is in volle gang. Ik zie grote groepen spreeuwen, kneutjes, witte kwikstaarten, graspiepers, veldleeuwerikken. En in grote groepen komen ze voorbij op weg naar het zuiden.
3: Hallo, de koning in het mooie dorpje Overloon in Noordoost-Brabant. En we hebben een zeldzame, bijzondere roze springkaam gespot in onze tuin. Erythrisme is een zeldzame vorm van kleurafwijking in de dierenwereld.
4: Wil Hendricks, Diesen. Gistermiddag zaten we buiten koffie te drinken. Opeens zagen we een groep van 150 tot 200 kraanvogels overkomen. Op grote hoogte. Geweldig.
5: Goedemorgen, met Jeroen. Wij staan met ons busje op de Brouwersdam. Het is Zuidwest 5. Er zijn grote golven. In die golven met schuimkoppen kwam een grijze zeehond voorbij gedeind. op het strand doen steenlopertjes en drieteenstrandlopertjes, wedstrijdjes met de branding. Het is echt herfst aan het worden. Nou, groeten vanuit een winderig Zeeland.
6: Karin van de Ploeg, Zwolle. Vandaag de eerste kastanjes gevonden onder de kastanjeboom. En gisteren nog een laatste aardbei aan de aardbeienplant die knalrood is.
7: Ik ben Lars. Ik ben 7 jaar en ik woon in Ruinewold. Vanochtend hebben wij een eekhoorn gezien. Maar toen hij bij de eikenboom was, waren het er 2.
8: Victor Zwanenburg uit Dronten. Op een boerenerf aan de Kattelweg nabij Beringhuizen zag ik een sneeuwbes met wit-roze bloemen bloeien. Deze sneeuwbes werd bezocht door fourgerende Aziatische hoornaar, ook wel de geelpoothoornaar genoemd.
9: Hallo, dit is Linda Molenaar. En het afgelopen weekend was ik in de Ardennen. En iemand vroeg aan mij, wat is je lievelingsvogel? En ik zag die middag een waterspreeuw. Nou, ik was wel een beetje verliefd van hoe die doet. Want het was gewoon een theatershow. Dat beestje, dat is geen spreeuw. Maar die was aan het zwemmen. En omhoog, en zwemmen, en omhoog, en zwemmen, en omhoog. Och, het was, ik kon mijn ogen er niet van afhouden. Het was zo ontzettend leuk om te zien.
0: Blijft u vooral bellen met die hele leuke meldingen. 035-6711-338. Tijdens deze bijzondere uitzending is er ook nog een andere hele bijzondere gast aanwezig. Succesvol theatermaker en stand-up filosoof Laura van Dolron. Laura, goedemorgen.
10: Goedemorgen, wat een introductie zeg.
0: Ja, over 2 weken ga je weer de theaters in, toch, met je nieuwe voorstelling.
10: Klopt, ja.
0: Wat voor voorstelling is dat? Ja, ik heb hier de titel Liefhebben 2 over liefde
10: en rouw. 13 jaar geleden heb ik deel 1 gemaakt. Toen had ik een miskraam, maar dat vind ik geen mooi woord, omdat er niks mis was met het kindje. Dus mijn nichtje zei toen, nee, het is geen miskraam, maar een kleine kraam. Dus ja. Ik had een kleine kraam. En toen was ik heel erg verdrietig, omdat het leek alsof ik nooit kinderen zou kunnen krijgen. Toen heb ik mezelf getroost met allemaal voorbeelden van liefde. Dus ik heb eigenlijk een soort Koningsdagkleedje met allemaal verhalen rond liefde rond mezelf gezet. En dat speel ik nu 13 jaar, elk jaar een keer, om ook dat kindje weer even dichtbij te voelen en de liefde te vieren. En nu vond ik het tijd voor deel 2. Dus nu heb ik opnieuw liefdesverhalen verzameld. En ik ben, de wereld is natuurlijk veranderd. Ik ben ook veranderd. Ja. Dus de verhalen zijn, ik hoorde net ook de eerste genomineerde iets zeggen over verdriet en verlies en liefde en dat het bij elkaar hoort. Dus de verhalen zijn hoekiger en grappiger, maar daardoor niet minder liefdevol.
0: Dit keer niet zo'n verdrietige aanleiding.
10: Nou ja, er is van allerlei ellende gebeurd. Ja, even. Dus nu zitten er weer allemaal. Nu in deel 1 was ik heel symbiotisch met de vader van dat kindje wat ik verloor. Nu zijn wij gescheiden. Dus dat is allemaal gelaagder. Maar nu gaat het over dat je ook als co-ouders weer op andere manieren liefde probeert te vinden.
0: Mensen kunnen dat gaan zien. Dus
10: zeker,
0: binnenkort, Liefhebben 2. En deze ochtend ga je bij ons een, ja, wat ga je maken? Je gaat iets maken. Je gaat meeluisteren en je gaat een evaluatie, impressie?
10: Nou, evaluatie is te zakelijk. Ik denk een ode aan de ochtend.
0: Okay.
10: En nu al een excuus voor het feit dat ik een jas heb met een hele kleine zak, waardoor mijn telefoon al 3 keer uit die zakken is gevallen.
0: Nou, misschien is dat onderdeel van uiteindelijk. Want je gaat luisteren.
10: Maar het was
0: je
10: ook heel stom, want ik zat hier op de eerste rij. Ik liet eerst die telefoon al 2 keer vallen. Heel irritant, dat was ik. Ja. En toen ging ik ook nog op mijn laptop zitten. Dus ik dacht, mensen denken echt, er komt hier een vrouw binnen die gewoon haar e-mail gaat checken.
0: Laura, jij gaat,
10: dat is niet zo.
0: Jij gaat verder luisteren.
10: Een ode aan de ochtend. En datgene beschrijven wat je thuis niet kan horen, maar wat wij wel kunnen zien.
0: Oké. Dankjewel.
10: Ja,
0: tot
10: jij
0: straks.
10: Ook bedankt. En de voorstelling gaat in Frascati in première op 15 oktober.
0: Oké. Verder ga je gewoon stil in een hoekje zitten luisteren. Na 8:30 de column van Bibi de Montag. Live muziek van Meerte van de Wetering en Thijs de Klein. En een geslaagde Noordzee-expeditie van de stichting Doggerland. Eerst het NOS Journaal.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
13: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
15: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
16: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
17: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
17: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
22: Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer geopend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen en noodhulp. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Door het ongeluk raakte een bestelbus van de weg. De 2 inzittenden raakten gewond en 1 van hen moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg.
23: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
24: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
25: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
21: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
26: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruistaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis.
1: Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
2: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of poffertjes Choc Chip 1,69.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
0: Ik ben terug bij Vroege Vogels op landgoed Oostbroek, hier te gast bij het Utrechtse landschap. We werken toe naar de uitreiking van de Natuurboekprijs. Maar eerst is het tijd voor een andere auteur. Snel het brilletje erbij, blaadje uitgevouwen. De columnist van vandaag is Bibi Dumontak.
5: Klimaatmars. Heel soms weet je niet meer waarover je moet schrijven. Want hoe kies je een onderwerp uit als het huis waarin je woont op instorten staat? Begin je over het dak en beschrijf je hoe de pannen vanaf de nok naar beneden glijden en de rest meenemen in hun val? Of begin je juist bij het fundament dat in voorbije tijden nog zo stevig leek, maar nu staat te trillen in de aarde en niet langer in staat is de muren te dragen? Waar begin je met schrijven als je door de ramen naar buiten kijkt en ziet dat het huis van de buren en van de buren daarnaast vlam heeft gevat? Waar begin je? Bij de ruiten die springen? Bij de sponningen die breken? Bij het dakgebind dat barst? Roep je? Maar wie hoort je nog als iedereen roept? Waarover te schrijven als de bedrading smelt, de boeken branden, de muziek dooft, als de vlammen alles overschreeuwen en jij daartussen staat met het stekje van de walnootboom in je hand, in een poging dat te redden, omdat je beseft dat leven, welk leven dan ook, belangrijker is dan foto's of een sleutelbos die toch niet meer nodig is als alle sloten waarin die sleutels passen verdwenen zijn. Waarover te schrijven als het huis waarin je woont scheef in zijn voegen hangt en niet langer kan voorkomen dat wat ooit recht stond gevaarlijk naar één kant begint te hellen. Dat tegenwicht bieden, met hoeveel wilskracht ook, niet langer helpt. Dat het hellen overgaat in schuiven, in rollen, in vallen, in storten. Dat je moeite hebt zelf overeind te blijven in een storm van puin en spullen. Dat je je armen om het stekje van de walnoot heen slaat. Dat je ziet hoe je huis kraakt onder het eigen gewicht. De lucht eromheen zwart van woede. Waarover te schrijven als woorden niet meer kunnen kiemen omdat de vloeren branden. Dat wat je zegt verschroeit voordat het wordt gehoord. Dat je beseft dat wat de mensen zeggen, dat de vrede onoverwinnelijk is, klopt. Maar niet eerder dan nadat alles eerst ten onder heeft moeten gaan. Dat je het stekje van de walnootboom tegen elk beter weten in beschermt in de hoop dat het ooit uit zal groeien en vrucht zal dragen in een tijd waarin ons brandend huis zichzelf weer heeft opgebouwd. Waarover te schrijven als je door ieder raam rondom de vlammen ziet. Dat spuwen in plaats van blussen het nieuwe antwoord lijkt. Dat jij zelf je stem bent kwijtgeraakt tussen al die anderen. Dat het vuur dat je huis ooit zacht deed gloeien is veranderd in een tomeloze fik. Dat je verdreven naar de verste uithoek van de zolder door een piepklein raampje ziet hoe een zwijgende stoet van mensen opdoemt aan de horizon. Ieder van hen met een stekje in de hand. Ze lopen in de richting van de vlammenzee. Dat je denkt, wat heeft dat nou voor zin? Dat je dan je voordeur opengooit en je aansluit. Ooit, dat weet je zeker, zal de vrede wederkeren.

0: Marcel Worms speelde El Neveri, een van de danzas caribeñas van Jozef Sigman Korsen. Korstmossen, dat zijn van die gekleurde vlekken die je onder andere ziet op boomstammen en stenen en paaltjes. Die samenwerkingen tussen alg en schimmel worden al jarenlang vooral bestudeerd door een klein groepje liefhebbers. En daar moet verandering in komen, want ze zijn veel te mooi. Dat dachten makers Harold Tiemans, Henk-Jan van der Kolk en Ron Poot. Met hun boek Miniatuurwereld maken ze korstmossen toegankelijk voor een groot publiek. Verslaggever Henny Radstaak is met hen hier buiten ergens op landgoed. Ik zie je niet buiten lopen, Henny, maar je bent er vast.
1: Zeker.
0: Landgoed Oosterbroek, ja.
1: Ja, nou, eigenlijk staan we pal naast jou. Onder een lindenboom, geloof ik, Harold.
2: Klopt.
1: Ja, jullie staan al met een loepje te kijken. Want op deze bast vinden we wat van die vlekken.
2: Ja, er zitten sowieso wel weer meer dan 10 soorten op.
1: Ja. En oké, dat is al heel snel. Henk-Jan, wat zit er nog bijzondere soorten tussen?
3: Niet hele bijzondere soorten. Maar wel, je ziet bijvoorbeeld purperschaaltje. Dat is een soort die eigenlijk als pionier op de bast komt. En wat grotere soorten, schildmossen. Witstippelschildmos, gewoon schildmos. En dan nog die gele soort. Dat zijn eigenlijk de soorten die stikstof indiceren.
1: Ik hoorde net dat woord stikstof al vallen.
3: Ja, dat valt al. Al willen dat eigenlijk in het boek juist een beetje vermijden. Want dat is natuurlijk heel politiek, wordt het meteen. En het gaat juist ook om al die vormen en kleuren die korstmossen hebben. En hoe fascinerend ze wel niet zijn. En deze boom is daar echt een perfect voorbeeld van. Want je ziet hier al die vormen, al die kleuren. Ja, dat is gewoon fantastisch om met die loop eroverheen te gaan en dat landschap te bekijken.
1: Ja, het is echt een landschap, hè?
3: Ja, absoluut. Echt een landschap. Zeker, ja.
1: Nou heb je, denk ik, een boekenplank thuis vol met veldgidsen van korstmossen. Jullie boek Miniatuurwereld is nadrukkelijk geen veldgids, Harold. Wat is het dan wel?
2: Nou, het is een boek voor een breed publiek. En van alle

0: Rot is nadrukkelijk geen veldgids.
1: Maar Rot,
0: wat is het dan wel?
2: Nou, het is een boek voor een breed publiek. En van alle groepen in de natuur die een beetje publiciteit krijgen, kreeg deze er veel te weinig. Waarom? Omdat het eigenlijk een soort schatkist aan biologische records, aan fascinatie, aan echt de meest bizarre weetjes, maar ook hoe ze eruit zien. Ze zien er vaak gewoon heel buitenaards uit. Of wat we in ieder geval associëren met het buitenaardse. Dat groeit gewoon op de boom waar je al 10.000 keer langs gelopen bent. En ook qua biologie, totaal absurd als je er begint over te praten bij mensen. Het woord symbiose komt ervan vandaan. Hè? Het bestaat niet uit één organisme, maar uit twee die altijd samenleven. Zonder de één is het geen kosmos.
0: Een alg en een schimmel.
2: Een alg en een schimmel. En omdat die twee samenwerken is het een soort dreamteam die eigenlijk overal voor kan komen waar planten niet voor kunnen komen. Zoals op een steen. Nee. Als je er even over nadenkt, is het echt totaal bizar dat er leven dat wij gewoon kunnen zien op zo'n steen zit.
0: Ja, en wat, ook gewoon op de bakstenen van je huis, hè?
2: Precies, en als je dat vergelijkt, dan krijg je eigenlijk omstandigheden die zo heftig zijn dat mensen, de wetenschappers, ze ook onderzoeken voor de kansen die het leven heeft in de ruimte. Juist omdat dit zulke ongelofelijke diehards zijn en zo specialistisch zijn voor bepaalde leefgebieden. Je hebt ook soorten die super fragiel zijn en heel specifiek voor een klein habitat zijn. Maar in ieder geval zitten overal om ons heen en ze vertellen ons van alles. En juist die verhalen zijn weinig verteld. En als je het beeldmateriaal dan goed maakt, dan zou dat super toegankelijk moeten zijn voor een breed publiek. En dat hebben we geprobeerd te doen. En ik denk dat dat ook wel gelukt is.
0: Ja, met beeldmateriaal van Ron Poot. Jij bent verantwoordelijk voor de foto's in het boek.
3: Ja, voor een deel van de foto's.
0: Ja, voor een groot deel van de foto's. Het begint al gelijk op de cover. Daar zien we de rode heide Lucifer.
3: Ja, zeker. Die stond op een zwetend boomlijk bijna te bloeien. Zo mooi was die. Het is een dode stam die op de hei lag en die bijna helemaal verrot was. En dat zat helemaal vol met die prachtige lucifers. Grijs met de rode kopjes erop. Daarom heten ze lucifers. En fascinerend om te zien. En ja, voor mij dus om te fotograferen.
0: Dat doe je met een macrolens?
3: Ja, ik heb een macrolens en een macroslede en een statief en een goed toestel. Met vol ornaat het veld in en dan prachtige foto's maken.
0: Ja, en dan krijg je toch echt wel een soort verlangen naar, Henk-Jan, je zei het net al een beetje, om je zodanig te kunnen verkleinen als een kabouter of zo, dat je kunt rondlopen in zo'n kosmoslandschap.
4: Ja, absoluut. En het leuke eigenlijk van die kosmos, dat ze overal om ons heen voorkomen. Dus mensen denken wel eens van, dat is natuur, dan moet je voor de natuurgebieden in. Maar dat is met de kosmos dus helemaal niet zo. Je kan gewoon, Harold noemde dat even, van je kan al op je huis gaan kijken, op dakpannen, op bakstenen. Op elke boom zitten kosmossen.
0: Op elke boom?
4: Op elke boom zitten kosmossen. Eigenlijk op elke boom zitten wel tientallen soorten vaak. En helemaal in de stad of in het dorp, daar zijn de bomen echt heel mooi begroeid. Dus het is gewoon een kwestie van eigenlijk een loepje aanschaffen, met je neus tegen de boom gaan staan en ga maar kijken. En dan zie je echt de meest fantastische dingen.
0: Ja. Nog even over die symbiose, hè? Een alg en een schimmel. Hoe gaat het nou in zijn werk? Die alg en die schimmel die komen elkaar tegen. En hoe werkt het dan? Die besluiten dan om samen verder te gaan en een langdurige relatie aan te gaan?
2: Het mooie hieraan is dat als je het samenvat, is een schimmel eigenlijk in staat om eigenlijk alles te maken. Zowel qua structuur als wat hij nodig heeft voor bescherming. Dus hij kan zonnebrand maken, zodat hij niet sterft bij de schadelijke straling van de zon. Hij kan hele bijzondere structuur maken, denk aan de paddenstoel. Maar hij kan niet zijn eigen voeding maken. Dus hij heeft iets anders nodig daarvoor. Algen die kunnen eigenlijk niet ontzettend veel, behalve fotosynthese. Wat eigenlijk een manier is voor hun om hun eigen energie te maken uit zonlicht. Maar verder kunnen die dus juist niet zoveel. Dus wat gebeurt er? Die schimmel die maakt een huis voor die alg om in te leven. Die alg die kan ook zijn hele levenscyclus vaak voltooien in zo'n kosmos. En wat er gebeurt is eigenlijk dat die schimmel die geeft een plekje om te leven. Ze wisselen ook allemaal stoffen uit. En ondertussen pakt die schimmel net die suikers, die energiehoudende stoffen van die alg. Ja. En omdat ze dat zo op die manier doen, kunnen ze echt bijna overal overleven. Van de meest vreselijke woestijnen tot de Arctische tundra.
0: Ja. Ja. Nog even, jullie boek miniatuurwereld. Het is een, Ron, die foto's van jou. Het is een mysterieuze wereld tegelijkertijd, hè?
3: Ja, zeker. Je komt opeens in een buitenaardse omgeving terecht. En dat is natuurlijk ook het fascinerende wat wij zichtbaar wilden maken.

0: dat je opeens je verkleint tot een mierenformaat en dan die prachtige wereld ziet die er totaal anders uitziet dan we gewend zijn.
1: Dank jullie wel. Nog een uurtje, hè? Dan weten we het of jullie in de prijzen vallen.
2: Ja, superspannend.
1: Dank je wel.
3: Henny Radzak in gesprek met de drie mannen van de miniatuurwereld. We hebben hier weer andere gasten in deze Janssenzaal hier op Landgoed Oosbroek. Componist, violist en zangeres Meerte van de Wetering woont hier op Landgoed Oosbroek en gaat ook nog spelen vanmiddag en deze ochtend op het Vroege Vogels Festival. Want hier na deze radio-uitzending hebben we nog een festival. Is stijf uitverkocht, dus kom nu niet allemaal naar Landgoed Oosbroek, want de kaartjes zijn op. Maar u krijgt nu wel de kans om even van Meerte te genieten. Meerte van de Wetering en Thijs de Klein spelen When the Water Leaves Us.

0: Mirte van der Wetering en Thijs de Klein. Straks horen we u nog een keer, hè? Hartstikke mooi, dankjewel. Een internationaal team van natuurbeschermers heeft de afgelopen dagen 15.000 paardenmosselen uitgezet in het Britse deel van de Doggersbank, groot grensoverschrijdend natuurgebied in de Noordzee. Aan de telefoon Emily Reuglin, directeur van Stichting Doggerland. Emily, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Moet ik je daarmee feliciteren?
1: Ja, is graag.
0: Die, ja, een grote mijlpaal.
1: Ja?
0: Waarom is dat zo belangrijk, die 15.000 paardenmosselen op de Doggersbank?
1: Ja, de Doggersbank is, dat weten niet veel mensen, maar het is ons grootste natuurgebied, grootste beschermde natuurgebied van Nederland. Eeuwenlange kaalslag hebben dit gebied vrij levenloos achtergelaten. Het fungeert nog wel als kraamkamer, maar het is echt een uitgeput gebied. En met ons werk vanuit de internationale coalitie, het Rewilding Doggerbank Team, werken we aan rechtszaken, aan natuurherstel en bestaansrecht van dit gebied. En dit was een belangrijke eerste stap in het actief herstel van schelpdierriffen. De paardenmossel die kwam daar voor. Een rifvormende soort, een echte ecosysteembouwer. En met de uitzet van die 15.000 paardenmosselen hebben we eigenlijk het eerste succes, de eerste mijlpaal, een experiment om te kijken wat hebben die paardenmosselen nou nodig om riffen te vormen en daarmee weer dat ecosysteem te kunnen herstellen.
0: Want die paardenmosselen die zijn uitgezet, die gaan daar in dat zand liggen. En dat vormt één, je zegt rifvormend, dat vormt één groot stuk stevig ondergrond voor andere dieren.
1: Ja, we hebben inderdaad die paardenmosselen op de zeebodem gelegd in verschillende opstellingen. Dus het is ook echt om te kijken van hoe zorgen we ervoor dat we zo'n rif kunnen kickstarten. En dat is dus de opmaat naar een grootschaliger herstel. Dit is eigenlijk nog maar een, hoewel het er veel waren, toch nog een relatief kleine pilot. En wat het idee is daarvan is dat die paardenmosselen die vormen, die bouwen eigenlijk schelp op schelp nieuwe riffen. Daar ontstaan allerlei kieren, hoekjes, gaatjes. En dat is natuurlijk perfect voor heel veel verschillende diersoorten om in te leven, in te schuilen. Haaien, roggen, die kunnen hun eitjes erop afzetten. En zo kan dat een eigenlijk dat ecosysteem weer die biodiversiteit, die soortenrijkdom, een enorme boost geven.
0: Ja, echt een kraamkamer, ook krabbetjes en garnaaltjes en allerlei gaat er dan tussen zitten en groeit daarop.
1: Ja, 300 soorten kunnen er wel hun huis in vinden. En natuurlijk is het ook een hoop voedsel voor veel soorten. En ja, de Doggersbank is echt een hotspot van leven, was het altijd en kan het ook weer worden. Maar niet alleen voor biodiversiteit, het filtert ook het water. Het houdt de zeebodem vast en de koolstof die daarin zit. Dus het heeft heel veel verschillende functies, zo'n schelpdierrif. Ja. En wij hopen natuurlijk dat dit de eerste stap is naar grootschalig herstel van die Doggersbank.
0: Ja, dit is dan op de expeditie was naar het Britse deel van de Doggersbank. Waarom niet naar het Nederlandse deel?
1: Ja, we kijken natuurlijk vooral, de paardenmossel die houdt zich niet echt aan de landsgrenzen. Dus we hebben echt gekeken, wat heeft die paardenmossel nou nodig? Dus we zijn samen met Blue Marine Foundation in Engeland, die heeft voor de vergunningen gezorgd. En samen met Ark Rewilding en Atlantic Technical University zijn we dus uitgevaren naar het Britse deel van de Doggersbank, omdat daar het harde substraat ligt wat die paardenmossel nodig heeft om zich op te vestigen. Okay. We zijn al jaren bezig met onderzoek van waar kunnen we precies dat actief herstel doen. En dit is dan het gebiedje waar we dachten terecht te kunnen. En in deze expeditie hebben we dus ook heel veel onderzoek gedaan. Dus met video's op de zeebodem gekeken. We hebben sediment gekeken. We hebben EDNA-monsters. Dus ook een hele goede
0: nulmeting. Dit leek het beste, de beste plek.
1: Kunnen we hier een goede plek.
0: Emily, we moeten zo een beetje afronden. Maar hierna, want nu 15.000 klinkt veel, maar is natuurlijk op een hele zeebodem natuurlijk ook weer niks. Wat dan? Een paar miljoen?
1: Het is echt stap voor stap. Ja. Dus we gaan eerst in het voorjaar gaan we kijken met een 24-daagse zeilexpeditie, georganiseerd door de ambassade van de Noordzee.
0: Ja.
1: En dan gaan we monitoren van hoe gaat het met ze. En gaan we ook kijken van hoe ontwikkelt zich, leven ze nog, groeien ze, planten ze zich voort. Ja. En dan gaan we de volgende plannen maken voor opschaling. En hoe groot en waar, ja, dat is echt stap 2. Okay.
0: Nou, ja. Bij die zeiltocht sturen we onze verslaggever met de beste zeebenen mee.
1: Ontzettend leuk.
0: En dan horen we er meer van. Maar in ieder geval gefeliciteerd voor dit moment. Emilie Reugelin, directeur van de stichting Doggerland. Dank je wel. En wij zijn zo direct terug naar Sterren Nieuws.
2: NPO Radio 1.
3: In OVT, de opening van de Maand van de Geschiedenis. Live vanuit Forum Groningen. Met Stine Jensen over haar boek We moeten het over Groenland hebben. Susanna Jansen over haar essay Project Rust.
4: In de jaren 50 en 60 waren er best veel vrouwen die uitvielen door wat toen overspannenheid werd genoemd.
3: Dominee Gremdaat houdt een troostende preek. En Paul Hane blikt terug op 50 jaar Bert en Grover.
5: Ik supergrover, met mijn superverstand, los dit probleem op.
3: Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
16: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
17: It's a Sunweb Holiday.
18: Je skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: NPO Radio 1.
20: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken en waren er geen hulpdiensten aanwezig. Dunkirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna is de oliepijpleiding dus heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Uw smartwatch zegt dat u slecht slaapt. Uw partner zegt dat al jaren. Technologie kan veel meten. Begrijpen blijft mensenwerk. Ruisdaal behandelt de oorzaak van snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
21: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
24: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
25: Honda, the power of dreams.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
28: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
29: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
28: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Een goedemorgen buiten in de tuin, landgoed Oostbroek. Sta ik hier met Jocelyn de Kwant. Jocelyn, goedemorgen.
30: Goedemorgen, Menno.
0: Jurylid van de Natuurboekenprijs en boswachter in Noord-Holland. We staan eigenlijk een beetje nog te genieten van de stilte voor de storm. Want zo direct de uitreiking en dan gaan jullie bekendmaken wie er gewonnen heeft. Maar nog even lekker genieten van dit landgoed. Je bent hier een beetje te gast natuurlijk, Utrecht. Hebben jullie ook van dit soort landgoederen met dit soort geweldige landhuizen?
30: Ja, wij hebben buitenplaats Leiduin. Dat is mijn standplaats eigenlijk. Dat is een buitenplaats.
0: Daar hou jij kantoor?
30: Ja, daar zit ik. En dan zie ik de reetjes over de weilanden huppelen. Heel leuk. Ja.
0: En bezoek je dan wel eens die andere? Want landgoederen of landschappen zijn er natuurlijk 12, hè? Verzameld ja. In Landschappen NL. Bezoek je die anderen ook wel eens of heb je daar geen tijd voor?
30: Nou, niet genoeg. Maar ik heb een paar vrienden die werken bij het Utrechtse landschap. En we buurten wel eens bij elkaar. En ja. We willen ook wel van elkaar leren. Dus...
0: Maar ga je nou wel eens naar het Friese Geheer of naar Limburg?
30: Nee, daar ken ik niemand. Maar daar wil ik wel heen. Dus okay. Ja, nodig me vooral uit.
0: Nou, Jocelyn wil daten in Friesland en in Limburg. Waar sla jij nou hier op aan, op dit landgoed?
30: Ja, ik vind het zo leuk dat er een ongemaaid stukje op dit verder kaarsrechte grasveld is gelaten. Ja. Voor de insecten natuurlijk. Dus dat hebben ze mooi gedaan.
0: Want 100 jaar geleden is al dit natuurlijk allemaal strak gemaaid. En er waren allemaal mannetjes bezig met heggenscharen. En hier staan we nu voor een hap uitgegroeide brandnetels.
30: Ja, te gek toch? Want vroeger kon dit echt niet. En eigenlijk zijn er nu ook mensen die vinden van nee, alles moet netjes zijn. Dus ik vind het wel een hele mooie keuze. Ja.
0: Meer diversiteit en ook in de aanpak van hoe met dat landschap om te gaan. Ja. Oké, ik hoor de brandweer al aankomen. Ik denk dat het tijd is voor de Natuurboekenprijs. Dankjewel.

Goedemorgen. Dit derde uur, ik had het al gezegd, de jury zo direct aan het woord voor de Natuurboekenprijs. Met twee auteurs hebben we al kennis gemaakt. We horen er nog drie. Meerte van der Wetering en Thijs de Klein treden nog één keer voor ons op. En stand-up filosoof Laura van Dolron zit al de hele uitzending in een hoekje van de zaal te kijken en te luisteren wat er allemaal gebeurt. En die geeft hier zo direct haar impressie van wat ze heeft beleefd. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Paroajot, Reindeer Races, vrij vertaald vanuit het Fins. Dat doet Renald Ruiter dan altijd, onze muzieksamensteller. Die gaat het dan altijd vrij vertalen. Het derde deel uit de White Reindeer Suite van de Finse componist Einar Englund, uitgevoerd door het Oulu Symfonia onder leiding van Roman Gamba. Voor de derde genomineerde van de Natuurboekenprijs gaan we weer naar buiten. Dirk Hilbers en Constant Swinkel schreven de Crossbill Natuurgids Nederland. Een reisgids waarmee je door een internationale bril leert kijken naar de Nederlandse natuur. En verslag Gert Elbertsen die staat bij de heren.
1: Ja, zeker. Ik loop tussen ze in op een krompaadje, ja, op het landgoed. Heel mooi gebied. Ja, Dirk... Zie jij nog iets interessants? Iets wat direct je oog vangt?
2: Nou, we kijken allereerst over, langs een aantal schitterend hoge beuken en eiken. Dat is mooi. Op de achtergrond, ik weet niet of je dat hoort, maar je hoort het roodborsten zingen. En er vloog een grote bont specht over. De zon komt op. Klapperende vleugels van houtduiven. Dus het is vol leven hier.
1: Ja, heerlijk.
2: Halsband parakiet nu op de achtergrond ook nog.
1: Oh ja?
2: Zit hier ook al.
1: In jullie boek kijken jullie met een internationale blik naar Nederlandse natuur. Oh, je wijst naar iets?
3: Ja, daar gaat hij.
1: Oh ja.
2: Ja, daar gaat de halsband parakiet vliegt over.
1: Ja, die herrieschoppers, ja. Leuke beesten. In jullie boek kijken jullie met een internationale bril naar Nederlandse natuur. Waarom?
2: Ja, omdat... Het is eigenlijk een beetje een zoektocht naar wat voor mij persoonlijk in ieder geval was het een zoektocht naar wat betekent die Nederlandse natuur nou, niet alleen voor mijzelf, maar ook in een internationale context. En vaak, ja, kijken we daar een beetje naar met een soort Calimero-idee, die Nederlandse natuur, die stelt niks voor.
1: Ja.
2: Ja, dat kon niet kloppen. En dus ging ik in ieder geval op zoek naar een antwoord. En dat geldt natuurlijk voor Dirk waarschijnlijk ook wel. En kijken weer, wat betekent die Nederlandse natuur nou eigenlijk ook in internationale context? En natuurlijk überhaupt, waar kun je in Nederland mooi de natuur bezoeken?
1: Valt dat in een paar zinnen uit te leggen? Het belang van Nederlandse natuur in internationale context. Stel, ik ben een Australische toerist. Ik ben voor het eerst in Nederland. Dirk, paar zinnen aan Gert from Melbourne.
2: Gert from Melbourne, oké. Okay. Ik zal het in het Nederlands doen, dat wel. Ja, we zitten... in het estuarium van de Rijn. Dus het laatste stukje van de Rijn en nog een aantal andere rivieren op supervoedselrijke bodem in een zacht Atlantisch klimaat. Dus dat betekent dat in eerste instantie voor vogels er waanzinnig veel beesten hier naartoe komen om te overwinteren. Dat is al één. Je hebt het Middellandse Zeegebied, wat ijsvrij is in de winter, en wij zijn dat ook. Dus voor vogels zijn we in die zin al superbelangrijk. Ik ga al snel praten, Jorden. En iets anders is dat we, doordat onze bodems allemaal sedimentair zijn, dus zand keileem, klei, hebben we grondwaterstromen die door kalkrijke lagen gaan, waardoor je allemaal hele bijzondere moerassoorten hebt, die je elders niet hebt op bodems die veel rotsiger zijn. Dus het is die combinatie van moerassen, wateren, Atlantisch klimaat, wat Nederland ongelooflijk bijzonder maakt. En daar komt dan de laag van de mens, hoe de mens het dan weer veranderd heeft, die landschappen, in de loop van de geschiedenis. Dus geleidelijk heeft dat landschappen gecreëerd waar soorten op zijn aangepast die uniek Nederlands zijn.
1: Want we zijn ontzettend dicht bevolkt natuurlijk. Is dat iets positiefs of negatiefs?
2: Ja, het levert natuurlijk zeker uitdagingen op dat het zo dicht bevolkt is in Nederland. Het is anderzijds denk ik ook wel de reden dat juist historisch gezien die natuur zo samen is ontwikkeld met de mens hier. Waarin hele bijzondere ook landschappen ontstaan zijn.
1: Zoals hier?
2: Dit is wel een van die typische voorbeelden. We staan hier op een landgoed natuurlijk. Ja. Dat eigenlijk gevormd is, of gemaakt is in een ontgonnen moeras dat hier ooit lag.
1: Oh.
2: Daar zijn dus ook die bomen in stand gebleven die eigenlijk in een heel groot deel van Nederland weggehakt zijn, allemaal voor productie en gebruik. Maar hier bij wijze van statigheid en uitstraling bewaard zijn gebleven.
1: Is dat typisch Nederlands, Dirk? Zo'n landgoed als waar we vandaag op staan?
2: Ja en nee. Het soort landgoed is typisch Nederlands. Ik wil niet zeggen dat landgoederen typisch Nederlands zijn. Natuurlijk, die heb je op allerlei verschillende plekken. Maar de wijze waarop het inderdaad hier... zoals Constant net al zei... in eerste instantie ontgonnen moeras... om het uiteindelijk bruikbaar te maken. Maar daarna is er een soort laag overheen gekomen... waarin de gegoede burgerij... mooie landhuizen kocht en een bewijs van statussymbool daar bomen gingen aanplanten in een, voor de rest in een wereld waarin hout enorm veel gebruikt werd. En daardoor groeien hier in dit soort plekken groeien deze schitterende hoge bomen. En het is ook nog zo aangelegd dat het een beetje kronkelt, wat we dan de Engelse landschapstijl noemen. Ja, maar, ja. Dat wat al een beetje aangeeft dat het niet exclusief Nederlands is. Maar het idee daarin is dat we zogenaamd spontaan tegen prachtige waterpartijtjes aanlopen. Dus dat het een heel romantisch, ook in zijn tijdsperiode, in de romantiek ontstaande manier van aanleg van parken. Zodat we lommerrijk, dat zijn een soort woorden die er fraai, dat zijn een soort woorden die bij horen bij dit soort landgoederen. En daar hebben we veel van in Nederland, met name de binnenduinrand en langs de heuvelruggen. Dus de Veluwe en hier de Utrechtse Heuvelrug, waar we vlakbij zijn.
1: In 30 routes kun je Nederland verkennen door de internationale bril.
2: Een stuk meer ook zelfs, hoor. Maar we hebben er 30 moeten kiezen, helaas.
1: Ja, was dat lastig?
2: Ontzettend moeilijk. Er is zoveel moois. En er zijn nog zoveel plekken waarvan we eerst ook een route hadden bedacht. Waar dat uiteindelijk niet kon. En dan moet je toch een soort van de 30 parels van de parels kiezen.
1: Ja.
2: Maar die vertellen gelukkig al wel een heel compleet verhaal.
1: Is er één gebied dat volgens jullie het verhaal van Nederland vertelt?
2: Oef, dat is een hele moeilijke. Eén gebied vind ik heel moeilijk, maar ik denk wel dat... Nou ja, Dirk begon al eventjes over die vogels, waarvoor Nederland zo belangrijk is. Ja, dat zie je natuurlijk op de routes rondom de Waddenzee. En de Waddenzee heel mooi terugkomen.
1: Ja.
2: En als je het hebt over die sedimentaire geschiedenis... dan hebben we bijvoorbeeld een route bij de Millingerwaard, door de Millingerwaard lopen. Waar ook nog eens de laag van de mens in dat landschap daar overheen komt... met het ruimte maken voor de rivier. En daar natuur bijna terugbrengen, als het ware... rewilding. Dat is ook wel een hele bijzondere route waar die laagland, waar die rivier Nederland inkomt, als het ware.
1: Ja. Dirk, is het dan alleen maar Hosanna?
2: Nou, nee, dat is het feit dat je dat vraagt, want dat wilde ik net over hadden. Ik was net een beetje getriggerd door wat Tine Hens zei in een van onze concurrenten, tussen aanhalingstekens, voor de Natuurboekenprijs, over verlies. Namelijk dat het zo'n dubbel gevoel is. Dus enerzijds de schoonheid ervaren en daar super enthousiast over zijn, en anderzijds daarbij het verlies ervaren dat is. En dat hebben wij hier ook heel sterk in dit boek. Dus we vertellen echt een positief en een mooi verhaal over hoe bijzonder die natuur is vanuit de gedachte dat je dan ook beter ziet wat er misgaat. Er gaat heel veel goed, maar er gaat ook echt wel heel veel mis. Daar hoor je veel over. Maar pas als je weet waarom dit zo bijzonder is, weet je ook, oké, daarom moeten we ervoor voor strijden. En soms voelt het een beetje eenzaam, dat je denkt, goh, het verandert. Mensen zien dat niet meer zo. Dus dat is wat we eigenlijk terug willen brengen.
1: Dank jullie wel, Dirk. Constant.
2: Joe.
0: Gert Helberts in gesprek met de twee auteurs van de Crossbill Natuurgids Nederland. Een andere genomineerde voor de Natuurboekenprijs is Andrea Kieskamp. Andrea, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Andrea schreef in lange rok de koraalriffen op, de biografie van algenonderzoekster Anna Weber van Bossen. En er zullen heel veel mensen zijn die Anna Weber van Bossen niet kennen.
3: Nee, dat klopt.
0: Maar met haar naam vaart er notabene een reusachtig onderzoeksschip rond.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
0: De research vehicle Anna Weber van Bossen. Gedoopt door koningin Maxima, notabene.
3: Zeker.
0: Hoe kan het dat dus de experts en de deskundigen wel van haar weten en de groegemeente niet?
3: Ja, kijk, Anna Weber van Bossen was echt een expert op het gebied van de marine algen. Met name uit het Aziatisch gebied.
0: Wanneer speelt zich dit af?
3: Dat speelt zich af eind 19e eeuw. Ja. Zeg maar eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En ze was echt wereldberoemd. Ze had ongeveer 80 wetenschappers wereldwijd met wie ze correspondeerde. En in haar tijd was ze bekend binnen het vakgebied. En de mensen die de naam bedacht hebben, die begeven zich binnen dat vakgebied, het huidige vakgebied. En die kenden haar naam wel, maar het is nu binnen kleine kring bekend. Via, ja, bij de algeologen eigenlijk.
0: Ja. Nou, dat schip vaart nu rond, dus ze worden nog iets bekender. Ja, die titel, In lange rok de koraalriffen op.
3: Ja.
0: Van waar die titel?
3: Nou ja, dit speelt zich af in een tijd dat het niet gebruikelijk is dat vrouwen überhaupt meegaan op een oceanografische expeditie. Dat was voor het eerst in de geschiedenis dat er een vrouw meeging als wetenschappelijk staflid. En dat is eigenlijk ook helemaal niet bekend. Dat was best bijzonder. En in die tijd was het ook zo dat vrouwen gekleed waren in lange rokken en korsetten. En ja. Als je de beelden ziet, de foto's ziet, dan zie je haar ook met haar witte kleding en haar korsetje en haar hoed en haar parasolletje. En zo moet ze haar werk doen.
0: Ja,
3: dat lijkt me best zwaar. Ja.
0: Zo zie je, soms zie je foto's of schilderijen van vrouwen die zo skiën, bergbeklimmen, maar dus ook koraalonderzoek doen.
3: Ja, zeker. Ja. En ze schrijft ook wel dat ze dat in het begin best moeilijk vond. Want ja, met die rokken die nat worden en zo. Maar ze zei ook, ja, al snel was ik eraan gewend. En ja, ze genoot zo enorm ook van het verzamelen. Dat nam ze dan maar voor lief.
0: Ja. Wat heeft ze betekend voor de wetenschap?
3: Nou, ze heeft voor de wetenschap veel betekend. In de eerste plaats eigenlijk het belangrijkste wat haar bijdrage was, is dat zij bewijs heeft gevonden voor het feit dat koraalriffen ecologische, ja, hoe zeg je dat, een symbiotische relatie hebben. Dus binnen de koraalriffen leven algen. Die algen geven hun kleur ook aan het koraal. En dat koraal kan niet voortbestaan zonder die algen. Dus voor de vorming en voor het voortbestaan van de koraalriffen zijn ze heel erg belangrijk. En tot die tijd werd, ook vanuit het Darwinisme, werden die koraalriffen heel erg benaderd vanuit een geologisch perspectief. Ja. Niet zozeer vanuit de biologie en vanuit de samenleving van verschillende organismen.
0: Dus die boost heeft zij eraan gegeven?
3: Ja, zeker. En zij heeft daarbij ook gebruik gemaakt van een groot netwerk, waar ook weer vrouwen in zaten uit verschillende landen.
0: Ja. Nou ben jij historisch letterkundige.
3: Ja.
0: En erfgoedspecialist.
3: Ja.
0: Maar hoe werd je door Anna gegrepen?
3: Ja, dat was heel grappig. Dat is heel lang geleden eigenlijk. Mijn eerste baan in het Maritiem Museum in Rotterdam. Ja. Daar moest ik een tentoonstelling maken over varen in Indië. En daar had ik een concept voor geschreven met verschillende thema's. En een van de thema's was wetenschap. En al onderzoekende kwam ik een boek tegen van een zekere mevrouw A. Weber van Bossen. En dat boek heette Een jaar aan boord, Hare Majesteit Siboga. En dat ging dus over de grote expeditie die zij maakte samen met haar man, die de expeditieleider was, in Nederlands-Indië. En ik heb haar toen centraal gesteld in dat thema wetenschap en mijn eerste onderzoek gedaan.
0: Ja.
3: En dat was toen ook nog heel spannend, want er was nog niks geïnventariseerd. Het lag verspreid over allerlei instellingen. En toen dacht ik van, oh, als ik ooit tijd heb, dan wil ik nog eens haar biografie schrijven.
0: Ja,
3: en
0: ja.
3: Toen was er een schip, opeens.
0: Ja, dat was een mooie extra puls.
3: Ja.
0: Want het boek, het is haar biografie, maar het is ook, je gaat ook mee op reis.
3: Ja,
0: beleeft die avonturen. Je bent bij haar als ze in die lange rokken over die koraalriffen loopt. Ja. Er zijn ook prachtige foto's en platen in. Je krijgt bijna zelf zin om algen te gaan onderzoeken.
3: Ja,
0: heb je
3: zeker.
0: Die fascinatie inmiddels ook als historisch letterkundige?
3: Ja.
0: Ben je nu ook aan het snorkelen en aan het duiken?
3: Nou, snorkelen hou ik sowieso heel veel van. Maar die algen, dat is nog best wel een ingewikkeld geheel, hoor. Ik heb wel heel veel geleerd door dit onderzoek te doen. En ik heb natuurlijk ook met algologen hierover contact gehad. Maar, nou ja, zeg maar, de fascinatie voor de schoonheid van algen, ja, dat. Ik kende het ook niet voordat ik hier aan begon. Dus het is echt wel heel prachtig, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hoe werd ze in haar tijd geaccepteerd, gerespecteerd? Werd ze aanvaard zo in de wetenschappelijke wereld?
3: Ja, zij werd wel aanvaard in de wetenschappelijke wereld. Dat was trouwens niet vanzelfsprekend. Want vrouwelijke botanici werden toch wel vaak weggezet als amateurs en niet echt serieus genomen. Zij is altijd wel heel erg gerespecteerd. Ik denk wel het feit dat zij ook getrouwd was met Max Weber, de zooloog Max Weber, die hoogleraar was in Amsterdam, hoogleraar zoologie. Ik denk wel dat dat mee heeft gespeeld, dat dat haar geholpen heeft. Ze had ook geen formele universitaire opleidingen.
0: Nee.
3: Ze kon alleen maar als toehoorder colleges volgen. En ondanks dat heeft ze die carrière opgebouwd.
0: Ja,
3: dus dat
0: maar is... ze kon wel haar werk publiceren.
3: Ja.
0: Niet alleen maar onder de naam van Max Weber. Maar
3: nee,
0: dat gebeurde, hoor je
3: niet.
0: Natuurlijk ook vaak. Hè, dat de vrouw het onderzoek deed naar die man. Nou, laat mij maar publiceren, want anders geloven ze het niet.
3: Ja, dat klopt. Er zijn best veel vrouwen die inderdaad de naam van hun man uiteindelijk hebben overgenomen. En zo hebben gepubliceerd. Zij heeft 1 keer samen met Max Weber gepubliceerd. Maar hun beide namen stonden daar wel op dat artikel.
0: Nou.
3: Daarna heeft ze echt onder haar eigen naam altijd gepubliceerd. Ja.
0: Nou, en zo hoort het.
3: Ja, en zo hoort het.
0: Hartstikke mooi. Dank je wel. Dank je voor het boek. En we horen straks hoe dat afloopt voor jou
3: spannend.
0: Met de Natuurboekenprijs.
3: Ja.
0: Wij gaan luisteren naar muziek. U hoorde Andrea Kieskamp genomineerd in Lange Rok, de koraalriffen op. Dank je wel.

0: pianist Armand Amar en ook componist van dit stuk Amazonia Eterna. Het vijfde deel was dit uit de gelijknamige film. Eén boek van de shortlist voor de Natuurboekenprijs hebben we nog niet besproken vandaag. Dat is het boek Meester in het Paradijs. Een biografie van de man die een eeuw geleden de natuur onder de aandacht bracht van, met zijn verkaderalbums. En hij was een van de oprichters van Natuurmonumenten. Dat is er weer langer dan een eeuw geleden. Jack P. Thijssen, verslaggever Henny Radstaak, loopt met de auteur van het boek, historicus Dick van der Meulen, hier buiten op het landgoed.
1: Ja, Dick, sta je ook zo te genieten van dit uitzicht, hè? Want er is een hele grote zichtlijn vanaf het landhuis.
2: Ja, het is werkelijk.
1: Kijk de diepte in.
2: Het is dat prachtig sowieso. Gek genoeg, je zit hier vlak bij de autobaan en vlak bij de Uithof en zo. Het is een heel erg verstedelijk gebied, ja. Maar het is natuurlijk schitterend. Dan moet je de vogels horen.
1: Ja, maar moet je, inderdaad, een paar stappen verder moet je hier kijken. Dan lopen we even om het landhuis heen. Kijk, daar scheuren de auto's voorbij. Op de A28 is dat. Ja. Richting Amersfoort. Dat is toch, dat is hier 200 meter vandaan of zo?
2: Ja, dit is wel typisch Nederland eigenlijk. Ik bedoel, je hebt overal natuur. En dat hebben we dan aan Thijssen te danken. Dat is ook heel mooi. Maar al die natuur is dus wel omringd door autobanen. En ook, ja, niet geloven. Zo dichtbij, ja. En toch leeft het en bloeit het.
1: Nou, heb jij natuurlijk ongelooflijk voor dit boek, hè? Die biografie van Jack P. Thijssen en het Nederlandse landschap. Je hebt natuurlijk enorm verdiept in Thijssen. Wat zou hij nou gevonden hebben? Want dit, een eeuw geleden, dit landhuis stond er natuurlijk al. Dit landgoed was er al. Maar wat zou hij nu, als hij in deze tijd zou worden neergezet hier met die snelweg daar en dat Utrecht Science Park en het Wilhelmina Kinderziekenhuis vlak pal naast ons en dat Maxima Medisch Centrum heet het, geloof ik. Wat zou hij ervan gevonden hebben?
2: Gemengde gevoelens. Hij zou, denk ik, toch blij zijn dat het allemaal nog is. Dat dit natuurgebied hier bestaat. En dan zou hij misschien ook wel denken, kijk, dat hebben we toch ook een klein beetje aan mij te danken. Want ik ben de oprichter van Natuurmonumenten. Ik heb met de verkaderalbums de natuur populair gemaakt. Hij was wel een beetje ijdel. Dus ik stel me voor dat hij hier wel tevreden over zou zijn. Maar ja, goed, tegelijkertijd die autobaan hierachter. Nou, ook thuis daar gemengde gevoelens, want hij zelf had geen rijbewijs, maar hij hield van auto's. Dus hij vond de auto een uitstekende plek om een soort verrijdbare schuilhut. Hè? Ja. En hij reed vaak met andere mensen mee, met zijn vriend van Tienhoven, later voorzitter van de Natuurmonumenten. En hij zat natuurlijk altijd op die passagiersplaats rechts van de chauffeur. Dus hij hoefde niet op te letten op het verkeer. Dat toen natuurlijk ook veel minder druk was dan nu. En hij kon, hij vond het ideaal, kon om zich heen kijken. En ik weet niet, zelf rijd ik geen auto, maar ik merk wel, als ik per vouwfiets ergens naartoe ga, dan gaat alles er vandoor. Maar als je, ik rijd wel eens met mensen mee, met een auto kun je, ik zou bijna zeggen helaas, maar je kunt dichterbij komen. Dus ja, en Thijssen was zich daarvan bewust.
1: Ja, maar hij heeft niet de ANWB opgericht, hè?
2: Nee, hij heeft niet de ANWB opgericht, maar hij heeft wel nauw samengewerkt met de ANWB. Het is nu bijna niet meer voorspelbaar. Maar de ANWB was een behoorlijk belangrijke natuurorganisatie voor de Tweede Wereldoorlog. Dus kijk, daar hadden nog niet zoveel mensen hadden een auto. En die mensen die een auto hadden, die wilden natuurlijk wel ergens naartoe kunnen rijden. En de ANWB die had dus belang erbij dat er natuur was waar je naartoe kon rijden.
1: Ja. Maar Thijssen die had wel overal een beetje zijn tentakels. Hè? Want hij is niet alleen de oprichter geweest van Natuurmonumenten. Hij is ook bij de oprichting betrokken geweest van de Provinciale Landschappen. De Landschappen NL heet dat tegenwoordig. Dus ook volgens mij het eerste Provinciale Landschap. Dat was het Utrechtse Landschap waar we nu zijn.
2: Thijssen was een enorme netwerker. En dat kon hij ook heel goed. Hij zat inderdaad in ongelooflijk veel organisaties. Hè? Oprichter Natuurmonumenten, dat zeiden we. Maar je had heel veel clubs die zich met natuurbescherming bezighielden. En Thijssen zat eigenlijk overal in. En hij realiseerde zich ook dat het belangrijk was om eigenlijk met iedereen bevriend te zijn. En dat kon hij. Dus wat ik zelf aan Thijssen heel interessant vind, is dat hij een apolitieke man was. Dus ik ben, ben natuurlijk jaren met die man bezig geweest. En als je een biografie maakt, wat het boek in zekere zin toch ook is, dan wil je dat ook weten. Wat zou die man dan gestemd hebben? Ik ben er niet achter gekomen. Hij kon met sociaaldemocraten overweg. Maar hij kon ook met, wat je nu VVD'ers zou noemen, hij kon met iedereen kon hij uitstekend overweg.
1: Dat was zijn kracht?
2: Dat was zijn kracht. Je zou in modern Nederlands zeggen een verbinder.
1: Een influencer, een netwerker.
2: Zelfs influencer was hij natuurlijk. Hè. Ik bedoel, verkaderalbums, 2 miljoen van gemaakt. Dan ben je wel een influencer als je dat doet.
1: Dat zou ze op Instagram gekund hebben.
2: Vind ik moeilijk, want ik weet niet hoe Instagram werkt. Maar bij wijze van spreken. Nee, het zijn natuurlijk plaatjes. Hè?
1: Ja, ja.
2: Dus dat is nog van deze tijd. Dus ja. Gewoon plaatjes verzamelen, die plakt je in die albums. Hij schreef de tekst.
1: Missen we eigenlijk iemand als Thijssen anno 2026?
2: Jazeker, die missen we. Want je merkt dat, nou ja, ook alweer een beetje clichématig, maar gepolariseerde samenleving. En natuur is heel duidelijk gek genoeg iets van links tegenwoordig. Terwijl natuurlijk iets moet van iedereen zijn. In de praktijk is het zo dat rechtse mensen even graag in natuur lopen als linkse mensen. En je zou weer iemand moeten hebben die al die partijen bij elkaar kan brengen. En die polarisatie kun je misschien niet opheffen. Maar wel oneindigheid over iets als natuur. En op dat gebied zou je iemand als Thijssen moeten hebben. Maar wel iemand die de middelen van deze tijd beheerst. Hè? Dus Thijssen was de man van het gedrukte woord. En ja, je zult nu iemand moeten hebben die de sociale media beheerst, die de televisie beheerst.
1: Ja, dat is echt een influencer, een natuur-influencer.
2: Ja, absoluut. Ze zullen er ook wel zijn. Maar sterker nog, net hoorde ik hier iemand zeggen dat er ook voor vroege vogels wel één actief is, die dus de jongeren bereikt. Dat werkt ook wel goed, maar dat kan nog wel beter, denk ik. Of dat kan meer, dat kan uitgebreider.
1: Dick, in 2017 heb je al een keer de Natuurboekenprijs gewonnen met je boek Kinderen van de Nacht, hè, over wolven en mensen. Wat denk je? Vergroot of verkleint dat nu juist je kans op het winnen vandaag?
2: Nou ja, dat zou natuurlijk geen rol moeten spelen. Het aardige is wel, dat weet ik ook van toen, dat iedereen gunt het elkaar. Want we hebben maar één doel, dat is namelijk de natuur. En natuurlijk willen we allemaal ook die prijs wel winnen, maar als de anderen winnen, ja goed, dan volgens mij zijn alle andere kandidaten dan ook weer heel tevreden en heel blij.
1: Het wordt spannend, zullen we naar binnen gaan, want volgens mij is het bijna zover.
2: Oké, we zullen zien.
0: Ja, komen jullie maar rustig naar binnen, want dan hebben we op het eerste rijtje alle auteurs van de 5 genomineerde boeken zitten. Dus breng Dick maar naar binnen. En dat kan, als je heel zachtjes bent, tijdens de live muziek die wij hier nog hebben. U hoorde ze al in het vorige uur. Componist, violist en zangeres Meerte van de Wetering, die hier ook op het landgoed woont. Niet in dat reusachtige landhuis hier, maar ik geloof in een schuur hiernaast, toch? En dan af en toe treedt ze daar ook op. Oh, dat is heel klein. Ja, dat ze niet denken dat jij hier de barones bent. Samen met gitarist Thijs de Klein spelen zij El Despertar, Merel.

0: Mirte van de Wetering en gitarist Thijs de Klein. Ik zie heel veel mensen in het publiek zo'n beetje mee. Zo'n beetje dat hypnotiserende van dat gitaar van Thijs. Nou, heerlijk, heerlijk stuk. Dank jullie wel. Dank jullie. Wie ook te gast is bij ons al de hele uitzending is theatermaker en stand-up filosoof Laura van Dolron. Die heeft de hele uitzending meegeluisterd en is dan aan het schrijven en aan het typen en geeft haar belevenissen weer in een column. Ja, toch? Ja. Laura van Dolron.
1: Ja. Tine Hens, ze zit aan tafel, haar handen dansen. Ze voelt liefde voor de kieviet en verdriet. En zo gaat dat in dit leven, want zonder liefde was de rouw er niet. Er waren dagen dat we de kieviet niet hoefden te tellen. Een prijs voor haar warme, zachte stem, waarmee ze ons de harde waarheid komt vertellen. Sokkels voor de bomen die we verliezen, in plaats van mannen op een paard. Een prijs voor sokkels voor de bomen, want die zijn ons alles waard. Tine Hens, zij heeft nu al gewonnen, omdat zij durft te zien wat wij verliezen. Daarom rouwt ze en vecht ze om het te redden. Rouw en hoop, we hoeven niet te kiezen. De muzikanten komen aan, stralend zitten ze klaar. Een violiste met een korte pony en glanzend bruin en schattig haar. De korte pony, mooi en lief. Ik kijk naar iedereen in het publiek. Iedereen heeft ooit als kind een eigen pony geknipt en daar een schoolfoto van waar die een beetje sip op kijkt. Ik wil dat dat mode wordt. Korte, zelfgeknipte ponies. Zouden we onszelf een stuk minder serieus nemen, denk ik echt. De violiste heeft ondertussen met zorg en liefde haar strijkstok op haar been gelegd. Bibi spreekt. Wat praat ze zacht en wat is haar waarheid hard. Ook zij heeft gewonnen vandaag. Want als je niet weet waarover te schrijven, dan schrijf je over die vraag. Ik krijg naar Tine, zij knippert met haar ogen. Ik projecteer mijn tranen nu op haar. Bibi draagt een stekje, zegt ze. Wat een mooi en liefdevol gebaar. De blik van Bibi na haar column. Strijdbaar en verslagen tegelijk. Ik wil gaan klappen, haar omhelzen. Maar natuurlijk, zoals een echte held, zij vertrekt gelijk. Bescheiden, zonder applaus te ontvangen. En ooit zal vrede wederkeren. Wat een mooi verlangen. Er was een man ten tijde van de oorlog in Vietnam. Met een kaars stond hij voor het Witte Huis, jarenlang. Iemand vroeg, waarom sta je hier? De verandering. Niets. Nee, zei hij, maar als ik hier niet zou staan, verander ik. Dat. Blijven zoeken naar hoop, ook in een brandend huis misschien. Blijven voelen wat we verliezen, omdat we als we dat niet meer kunnen rouwen, we de liefde ook niet meer zien. Een ode aan de korstmossen klinkt en ik vind het rustgevend. Symbiose werkt dus wel in de natuur. In mijn liefdesleven wordt het vaak een zootje. Zit vooral mijn verlatingsangst dan achter het stuur. When the water leaves us wordt gezongen. Verlaten worden door het water, nog veel erger dan een man. In het lied zit troost en verdriet. Dat kan kunst. Een prijs daarvoor. Ik hou ervan. Ik denk aan mijn dochter van 9 die een dansvoorstelling voor mij deed. Die zo mooi was dat ik snikkend op de bank zat. Tijdens de dans pakte ze een deken en legde die over me heen. Dit moet iedereen zien, zei ik. Nee, zei ze, mama, ik dans voor jou. En jou alleen. Zoals de kieviet en het korstmos geen applaus hoeft en geen prijzen, hoewel ze het verdienen, vind ik met mijn hele hart. Ik wil elke zondag starten met het korstmos en de kieviet en de algen en met Bibi. Wat een mooie zachte start. Het gaat over een grensoverschrijdend natuurgebied. Zoveel beter dan grensoverschrijdend gedrag. Ik wil een prijs uitreiken aan de mist die optrok, aan de koffie die voor de presentator neergezet werd. Bescheiden, liefdevol gebaar. Voor de gelaten stilte die Bibi achterliet. Dat paste beter dan applaus bij haar. En ook een prijs voor het luisteren van jullie thuis. Ik zie jullie in je huizen met verdriet en rouw en liefde. En een prijs ook, wie die prijzen ook wint, mijn prijs gaat ook naar de luisteraar. Wiens luisteren de mist door liefde. Luisteren, dat wordt steeds schaarster, nu iedereen zich met geschreeuw en met een scherm beschermt. Het is jullie luisteren dat mij hoop geeft, omdat jullie luisteren zich bekommert om het zachte en zich over het weerloze ontfermt. Blijf luisteren naar de vogels. Durf haar te voelen, de liefde en de pijn. Vecht voor alles wat we kunnen redden en durf te rouwen om dat wat wij verloren zijn. Een prijs voor dit programma, voor de ruimte waar de natuur gevierd wordt en berouwt. Een prijs voor iedereen die sprak en luisterde. Jullie stilte, jullie stemmen zijn de zachtheid en de warmte. Al is de wereld nog zo hard en koud.
0: Laura van Dolron. Als ik het zo hoor, denk ik, nou, daar heb je gewoon een maand aan gewerkt. Maar dat zit je hier gewoon te typen. Terwijl je naar de uitzending luistert, zie ik die vingertjes razen over die toetsen. En dan komt dit eruit.
1: Ik heb er een leven aan gewerkt.
0: Ja, zo kun je het ook zeggen. Waanzinnig mooi. Dankjewel, Laura. Ook nog een extra prijsje voor jou vandaag. Goed, dan is het nu tijd voor de jury. Jean-Pierre Gele, Jocelyn de Kwant en Merlijn Merlijn, oh nee, we gaan eerst naar de... Ja, Merlijn, kom jij er ook bij. Want we hebben twee prijzen te vergeven vandaag. De juryprijs en de publieksprijs. En voor de publieksprijs heb ik hier Saskia van Dokkum, directeur Utrecht Landschap. Onze oproep om te stemmen op die publieksprijs heeft resultaat gehad. Want meer dan 3000 mensen hebben hun stem uitgebracht op één van deze 5 boeken. En ja, Saskia weet wie de winnaar is geworden. Saskia, misschien eerst, voordat er een druis en een geklap losbarst. Wat wint de winnaar of winnares?
2: Ja, de winnaar of winnares inderdaad, of winnaars, die winnen een prachtig verblijf bij het Frieske Gay. Wij zijn als Landschappen NL, de provinciale landschapsorganisaties, een van de deelnemers of een van de mogelijkmakers van deze prijs en specifiek de publieksprijs met onze enorme achterban. En het Frieske Gay, dus het Friese landschap, ik hoop dat ik het goed uitspreek, collega's in Friesland. Die hebben een schrijvershuis ter beschikking gesteld. En dat is wel een bijzonder schrijvershuis. Dat is een ark die door de Friese schrijver Rink van der Velde... Wie kent hem niet, maar hij was in Friesland bijzonder bekend. Rink van der Velde heeft zijn schrijversark in de moerassen in Friesland... heeft hij nagelaten aan het Frieske Gay. En het Frieske Gay heeft uiteindelijk deze ark weer beschikbaar gesteld... als een artist-in-residence plaats... waar schrijvers, kunstenaars een plek kunnen vinden... om een periode terug te trekken... En, de mooie boeken te schrijven die ook hier...
0: De winnaar of winnaars mogen daarheen.
2: Die mogen daarheen. Jullie maken nog een uitzending daarover met hen. Prachtige prijs.
0: Wie heeft de publieksprijs 2026 gewonnen?
2: Ja, tadadada. Ik zei al, is het een man, is het een vrouw, zijn het er twee?
0: Ja.
2: Het zijn er twee. En dat zijn Dirk Hilbers en Constans Winkels... die de prachtige Crossbill...
0: De mannen van de Crossbill Natuurgids Nederland.
2: De Crossbill Natuurgids Nederland.
0: Ja, even een korte reactie. Ja, het is dus een publieksprijs. Is het waanzinnig gestemd? Wisten jullie al dat jullie zo'n favoriet boek in handen hadden?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
3: Nou, er is hard gewerkt ook achter de schermen bij ons... bij een aantal mensen om te zeggen... hé joh, ga stemmen. Okay. Stemmen, kies op wie je wil natuurlijk. Ja, maar dat Nederland boek zou natuurlijk best een mooie kandidaat zijn. Nee, ontzettend leuk om dit te horen. En we maken... Dat geldt natuurlijk voor iedereen. We maken boeken voor het publiek. Dus op het moment dat je... Ik bedoel, alle respect voor de jury... maar als het publiek je wil, dan ben ik wel heel blij. Ja. Ja.
4: Wij gaan naar huis, Menno.
0: Ja, dankjewel. Nee, zou ik ook zeggen. Jongens, dankjewel. Dankjewel. Jullie gaan dus naar het Frieske Geën. Ik hoop dat er een stapelbed staat of een wat dan ook. Twee hangmatten hangen, maar kom vast goed. Maak er iets moois van. En wij komen langs, hè? Dus er moeten wel 3 bedden.

0: twee hangmatten hangen, maar kom vast goed. Maak er iets moois van. En wij komen langs, hè, dus er moeten wel drie bedden zijn. Ja. Daar.
1: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, dank jullie wel. Nog één applaus voor... voor de mannen van de Crossbill Guys. Dan gaan we nu naar de jury voor de winnaar van de Natuurboekenprijs. Vijf genomineerden dus. Alle genomineerden krijgen sowieso mooie plaquetten voor boven hun bed. De winnaar wint een cheque van €5.000... en een speciaal vervaardigd kunstwerk van Raoul De Leo. Dat staat hier onder een kleedje. Raoul, trek het kleedje er nog niet af, want dan weten we gelijk wie er heeft gewonnen, want hij heeft zich laten inspireren door dat winnende boek. Raoul was zelf een paar jaar geleden genomineerd met een fantastisch mooi avonturenboek. Juryvoorzitter Jean-Pierre Gele hier, Jocelyn de Kwant van de Landschappen NL, Volkskrant, Landschappen NL, Vroege Vogels, die samen die Natuurboekenprijs organiseren. We lopen nog één keer even in één zin die vijf genomineerden langs. Is Marlijn er nou ook?
2: Ja, sorry, ik ben nu hier gaan zitten.
0: Oh, daar zat net Saskia. Je bent Marlijn geworden.
2: Ja.
0: Oké, dat ging heel snel. Nog even in één zin, wat heeft je gegrepen bij dat boek?
2: Ja, het zijn natuurlijk altijd meer dan één zin, maar we gaan het even proberen. In lange rok de koraalriffen op van Andrea Kieskamp. Gaf een verhelderend beeld over vrouwen in de wetenschap. En eigenlijk is er weinig veranderd, denk ik. En dat vind ik eigenlijk heel treurig. Maar het is een prachtige ode aan een onbekende vrouw, waar ook vogels, vissen en wormen en schelpen naar vernoemd zijn. Ik denk dat er nog een mer à boire, daar hou ik van dat woord, ligt met andere vrouwen. Dus, Andrea, schrijf door. Waar ben je?
0: Deel 2.
2: Doorschrijven.
0: Okay. Jocelyn, het boek van Tine Hens. Toch? Vat je een ander voor je?
3: Ja, prima. Ja, ik weet natuurlijk als boswachter als geen ander dat het niet zo goed gaat in de natuur. Maar soms dan sluit je daar een beetje voor af, omdat het moeilijk is. En door Tine kan je zeg maar door de pijn heen ademen. Door ook de pijn samen met het verwonderen in één boek. Het is zowel poëtisch als filosofisch. Ze is hard op de feiten, maar zacht op de inhoud. Het is prachtig en ontroerend.
0: Jean-Pierre, de Crossbill Natuurgids, die net de publieksprijs heeft gewonnen.
4: Ja, je kent de dichtregels van J.C. Bloem. Hè? Wat is natuur nog in dit land? Een postzegeltje ter grootte van een krant. Dat zijn gevleugelde woorden geworden, maar ze zijn ook volkomen onterecht. Want niets is internationaal zo bijzonder als de Nederlandse natuur, lees ik in dit boek. En dat deed me inderdaad realiseren wat op dat postzegeltje, wat een enorme diversiteit en rijkheid aan verschillende bodemsoorten en landschaptypes wij hebben. En de beekdalen, rietlanden, duinen, veenweiden, kwelders, natte en droge heidevelden, Waddenzee. Met deze gids in de hand loop je door het hele land. En het is prachtig. Veel mooier dan we weten.
0: Nou, het publiek vond dat ook al. Jocelyn, Dick van der Meulen.
3: Meester in het paradijs. Meesterlijk boek. Zoals de inhoud, als dat het heerlijk leest. Maar waar ik ook even een lans voor breek is de prachtige illustraties en al die foto's van die oude witte mannen in pak in de natuur. Wat een ontzettend grappig gezicht is steeds. En ook prachtige platen van die verkade albums. Dat boek is een genot.
0: Ja, het is een klein koffietafelboek eigenlijk.
3: Ja.
0: Ook een stevige tegel is het. En Merlijn, nog heel even. Harold Tiemans, Henk-Jan van der Kolk.
2: Die heerlijke miniatuur. Rompoot met die fantastische kiekeron. Gewoon even nog extra voor jou deze tijd. Prachtige foto's en dan die leuke namen. Dat is eigenlijk het leukst. Zomersneeuw, muurzonnetje, girafje, heksenvingermos. Nou, koop een loep, allemaal nu. En hup, op de knieën.
0: Voor de miniatuur.
2: Voor de miniatuurwereld.
0: Dat zijn de vijf genomineerden. Jean-Pierre Gele, aan jou als voorzitter de eer om de winnaar bekend te maken van de Natuurboekenprijs 2026.
4: Daar gaat hij dan. Er zit duidelijk muziek in de natuurboekenbranche. De jury heeft zich de afgelopen maanden ondergedompeld in de wilde van ruim 95 natuurboeken. En we hebben genoten van de vele verschillende stemmen en geluiden in het koor. Er was maar één wanklank die van begin af aan hinderlijk op de achtergrond meezoemde. Dat er uit al die stemmen uiteindelijk maar één winnaar bekroond mocht worden. Niet 15, niet 5, maar 1. En het is ondoenlijk. Maar samen kwamen we eruit. In harmonie nog wel. En dus mogen wij van de jury vandaag trots een partijtje meeblazen. We zwaaien de loftrompet. Allereerst natuurlijk over alle vijf de genomineerden, die, ik herhaal het nog één keer, niets voor niets zijn uitverkoren op dit erepodium. De Natuurboekenprijs is de enige prijs die geen verliezers kent. En toch, als we dan echt mes op de keel moeten

0: kiezen, is er één die wat ons betreft de hoogste viool speelde. Het is tijd voor tromgeroffel en trompetgeschal. De Natuurboekenprijs 2026 gaat naar een ode en een requiem tegelijk. Een boek dat de natuur bezingt in vele toonaarden. Lyrisch, maar met een grondtoon in mineur. Een boek dat het publiek meesleept door te verwonderen, te ontroeren en bovenal te vertellen. Over sneeuw, over spreeuwen, over de kieviet en de korenbloem. En al dat andere moois wat we dreigen te verliezen wanneer de mens doorgaat met vernielen zonder te zorgen en te herstellen. Het boek bevat prachtige houtsneden van Jan de Kinder. Het is een boek dat je niet alleen in vervoering brengt, maar ook aan het denken zet. Met achterin een QR-code die je naar een heuse soundscape leidt waarin de natuur klinkt die er nog is. En dat alles uitgegeven door de Vlaamse uitgever EPO, die we ook nog eens prijzen om zijn andere bijzondere en eigenzinnige publicaties. Kortom, u heeft het al lang door. Dit bezielde werk klonk ons als muziek in de oren. Vandaar onze staande ovatie voor Tine Hens.
1: Tine, schuif even één stoeltje verder. Tine Hens moest overeind gehouden worden door Harold Tiemans, want ze zakte weg met tranen in de ogen. Ga zitten. Tine, ja, ik zeg net, ja, je moest een beetje overeind geduwd worden door Harold. Want je begon al nee te schudden toen...
2: Ja, ik ben helemaal overdonderd. Ja, sorry.
3: Tranen willen we zien.
2: Ja, die zijn er
1: die
2: al.
1: Die zijn
2: ja.
1: er al. Dus er zit in jouw binnenzak niet een heel lang dankwoord.
2: Mooi, poëtisch,
1: zoals je dat kan, geschreven dankwoord.
2: Oh, over poëzie. Ik zal jou even een kleine anekdote vertellen. Ik moest onlangs een boek signeren. En ik had net een boekvoorstelling gegeven en dan lees ik heel veel voor uit het boek en mensen zeggen, oh, zo poëtisch. En dus er kwam een vrouw naar mij en die zei, ja, je bent zo poëtisch. Wil je dan ook iets poëtisch in mijn boek schrijven? Maar ik had daar echt anderhalf uur gestaan. Ik was doodmoe. En dus ik schreef het meest poëtisch wat ik op dat moment kon bedenken. Ik schreef, blijf verwonderd. En die vrouw las dat en zei, dat is het? Nou, dat vind ik niet poëtisch, hoor. Dus ik vond dat, ja, dat is de meest assertieve lezer die ik al ooit heb meegemaakt. Ja.
1: Nee, ik zal je niet vragen om hier ter plekke de poëzie te gaan bedrijven of stand-up. We hebben net een stand-up filosoof gehad en dat klonk waanzinnig mooi. Voor jou dus, we hadden wel nog een grote check, geloof ik. Maar ook minstens zo belangrijk het kunstwerk van... Raul de Leo.
2: Hi.
1: En we zien... Ja. Kun jij in twee woorden beschrijven wat je ziet?
2: Ja, ik zie sowieso al het Voetmeesterpad. Mijn favoriete pad.
1: Ja.
2: Ik vind dat iedereen een favoriete pad moet hebben. Dus we gaan daar allemaal over nadenken.
1: Ja.
2: En natuurlijk de paling.
1: Ja.
2: Ik zie ook de paling.
1: Ja, er zit heel veel in verwerkt. Heel veel, hij heeft natuurlijk je boek gelezen. En hij heeft dat in een mooi kunstwerk verwerkt.
2: Heel mooi.
1: Dank je wel.
2: Ja, dank jullie wel. Ik ben helemaal...
1: Ja,
2: ik ben nu wel heel blij dat ik... Dus ik ga het even meegeven. Ik ben om 4:30 opgestaan deze ochtend. En nu ben ik ook blij dat ik dat gedaan heb.
1: Ja, want straks hadden wij toen hier aankwam, zei ik van... Oh, ik dacht, ja, je hebt vast in een hotel gezeten hier in Utrecht.
2: Nee, want ik had een feestje gisteravond bij me thuis. Ik had ook zeggen tot 3:00. Ja.
1: Je hebt 1.5 uur geslapen. Ja. Heeft er wel iemand opgeruimd of moest je zelf ook nog
2: Onze kinderen zijn thuis. Die hebben de stille opdracht gekregen van als wij terugkomen.
1: Ja, nou kinderen, als jullie meeluisteren, en dat doen ze natuurlijk.
2: Ongetwijfeld.
1: In Vlaanderen luisteren ze iedere zondagochtend naar Vroege Vogels. Zorg dat het allemaal gekuist is, hè. En proper is.
2: Ja, fantastisch.
1: Merlijn, je kunt de boeken... Het is even achter de rug, hè.
4: Want
1: je
4: hebt even gewoon een stripje, een Donald Duck.
1: Ja. Want hoeveel... Nou, toch nog maar heel even over de jury. Het is natuurlijk een fantastische baan, maar ook best wel een beetje heftig. Hoeveel boeken hebben jullie doorgewerkt?
0: 95, zei
1: ik. 95, ja.
2: Ja.
1: En er zit wel een fotoboek bij natuurlijk. Of misschien een kinderboek. Zeker. Maar veel toch van dit soort prachtige werken. Zoals het Meester in het Paradijs en die koraalriffen. Ja. En daar ga je toch
5: maar nu
1: doorheen.
5: We iedereen hebben gehoord ook. Het is zo, we hebben wel, ja, ik sta nog steeds heel erg achter deze 5. Wat zijn jullie allemaal goed en leuk. Ja. Vind ik.
1: Jean-Pierre, we doen dit nu voor het 13e jaar.
0: Tiende, dacht ik.
1: Het is toch dertiende. We hadden 10 jaar de Jan Wolkersprijs. Oh, ja, en die is toen van naam veranderd. Oh, ja. En daar zijn we uiteindelijk mee doorgegaan. Dus het is nog steeds de Natuurboekenprijs natuurlijk. Zie jij een trend zo in boekenland? In natuurboekenland?
0: In die 13 jaar hebben we zeker trends gezien. Je hebt een periode gehad dat er heel veel vogelboeken verschenen. Dat blijft nog steeds wel een beetje doorgaan. We hebben bomenboeken gehad. Dus, en bijen, wespen. Dat is heel erg een trendje geweest.
1: Ja.
0: En dat gaat ook weer over. Dat is heel gek hoe dat werkt.
1: Oh, ja?
0: Dit jaar zagen we iets minder inzendingen dan andere jaren. Dat kan ook betekenen dat er een klein beetje een bewustzijn is van ja, er verschijnt wel heel veel.
1: Ja.
0: En uitgevers hebben hun eigen problemen en gaan soms wat minder uitgeven. Maar tegelijkertijd, de diversiteit en de creativiteit en de verwondering, die blijft opvallen. En dat vind ik ieder jaar weer een feestje.
1: Ja. Tine, je boek is besproken. Wij hebben het hier ook aan tafel er nog over gehad. Het archief van mogelijk verlies. Je beschrijft heel veel zaken waar je zo ontzettend van houdt. En die je kent uit je kindertijd. En die nu mogelijk gaan verliezen. Misschien is het nog wel goed om nog even dat mogelijk te onderschrijven.
2: Ja, mogelijk is allerbelangrijkste wat erbij staat. Ze zijn nog niet weg.
1: Nee, en dat is dus ook de sprankhoop nog in wel, het...
2: Ja, en dat is ook de oproep.
1: Ja.
2: Ze zijn nog niet weg. Laat ons er alsjeblieft voor zorgen en het beschermen. En tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat je super gefascineerd bent door korstmossen. Dat ik ook eigenlijk jouw boek nu onmiddellijk wil lezen. Een vrouwelijke wetenschapster.
1: Ja.
2: Fantastisch. Ik ben heel benieuwd naar wat die Nederlandse natuur zo uniek maakt. Want misschien dat ik daar toch even kritisch naar ga kijken. Nee, dat is een grapje, hè?
1: En Meester in Paradijs, die had je natuurlijk al thuis.
2: Ja, want ik dacht, die gaat winnen. Dat is toch gewoon de Nederlandse natuurinfluencer.
1: Ja, uiteindelijk zijn het allemaal winnaars.
2: Ja,
1: laten we het daarop houden.
2: Dat wil ik ook wel zeggen. Dus ik denk dat het een moeilijke keuze moet geweest
1: zijn. Dat was het. Dat was het vast voor de jury. Archief van mogelijk verlies. Tine Hens, winnaar van de Natuurboekenprijs. Wij gaan afsluiten. Dank hier voor de gastvrijheid op Landgoed Oosbroek. Dank juryleden en dank alle auteurs, schrijvers en tekenaars van deze boeken. Wij zijn er volgende week weer. Dag.
3: NPO Radio 1. Podcast. De Wit en de Wereld. Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
6: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
7: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
8: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
9: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
10: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
3: De Wit en de Wereld. Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
12: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Voor ieder thuis

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: NPO Radio 1.
16: 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Meerdere mensen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk over wat er aan de hand is. Volgens de Britse politie zijn er meerdere mensen opgepakt. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna pas worden de trainingen van de AI-modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Voor beide schietpartijen in Zuid-Afrika is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
15: NPO Radio 1. VPRO.
24: OVT. Maand van de geschiedenis.
25: Live vanuit Forum in Groningen.
24: Laura Stek.
26: Ja, welkom bij OVT, live vanuit een bomvolle zaal in Forum Groningen, waar we de maand van de geschiedenis openen. En dit jaar staat alles in het teken van lichaam en geest. Een tijdloos thema, kunnen we wel zeggen. Zeker niet alleen voorbehouden aan de moderne yoga-goeroes. En we hebben verschillende gasten die zich over dat thema gaan buigen. Ten eerste Susanna Jansen. Zij schreef het essay van de maand van de geschiedenis, Project Rust, over vrouwen in de jaren 50 en 60 die overspannen zouden zijn en in herstellingsoorden tot rust moesten komen. Zo ook Susanna's eigen moeder. Hoe zag die opgelegde zielenrust er precies uit? En wie kwamen er terecht? En de Gronings hoogleraar Rina Knoef schreef het boek Wisseljaren. Een ontluisterende geschiedenis van de overgang. Is het een puur fysiek verschijnsel? Of wordt de overgang toch vooral bepaald door de bril van de tijdgeest? Daarnaast ook aandacht voor iemand die lichamelijk lijden als het grootste goed zag. Hoe meer lijden, hoe groter de geestelijke groei. Dat leek het motto van katholiek icoon Moeder Teresa. Er is een nieuwe film over haar en oud-OVT-presentator Jos Palm bekeken. En of dat een groot genoegen was, dat horen we zo. Onze recensent Fresco Samsin bespreekt onder andere de tentoonstelling Thinking Hands over de onzichtbare kennis die in ons lichaam zit. En een boek over lichaamssappen, verheug ik me ook op. Er is muziek van de Armeen Nederlandse singer-songwriter Ara. En net zoals de VPRO-radio dat vroeger deed, hebben wij een dominee gevraagd om ons de zondagmorgen door te loodsen. Om onze arme, ongemakkelijke lijven en imperfecte zielen wat troost te bieden, is hier straks dominee Gremdaat. Maar voor we alles onderwerpen aan het thema, gaan we eerst naar het nieuws en wel het akkoord tussen Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten.
27: A gesture of goodwill at this signing ceremony and the satisfaction of compromise. For the US,
28: we're going to have a tremendous relationship.
27: For Denmark,
29: I fully agree.
27: And for the Danish semi-autonomous territory, Greenland.
30: This is a win-win-win agreement.
26: Ja, na ruim een jaar aan dreigementen tekenden de VS, Denemarken en Groenland een akkoord. De conclusie: Amerika krijgt meer invloed op defensie, met de belofte dat Groenland niet zal worden ingelijfd. Maar is het genoeg en wat vertelt de geschiedenis van Groenland over buitenlandse inmenging? Bij ons is de Deens-Nederlandse Stine Jensen. Goedemorgen.
31: Goedemorgen.
26: Schrijver, filosoof. Stine, je schreef het boek We moeten het over Groenland hebben. Dat heb je al vaker gezegd. We moeten het over Groenland hebben. Het is net uit en ja, toen kwam dit nieuws. Ja, wat is er precies afgesproken? Hoe heb je dit gevolgd?
31: Ik heb het ademloos gevolgd. Ik denk velen met mij, want er stond echt wat op het spel. Hè? Trump heeft echt gezegd, ik wil Groenland hebben. Desnoods met geweld. En dat heeft hij een jaar geleden gezegd. En toen heeft Denemarken gezegd, nou, we zetten een high-level working group in. En iedereen moest er een beetje om lachen, van, ja, met een werkgroep, terwijl hij zulke dreigtaal. Maar het is dus toch gelukt. En het is ook bijzonder. Je hoorde de premier van Groenland, Jens Frederik Nielsen, die zei win-win-win situation. Er is een akkoord gekomen waar iedereen tevreden over is.
1: Ja, maar het is bijna, hoe is dat mogelijk?
31: Hoe is dat mogelijk? Nou, ik ben ook verbluft. Daar moeten ongelooflijke goede onderhandelaren aan de tafel hebben gezeten. Vanuit Denemarken en vanuit Groenland. En het is heel bijzonder dat Groenland mee heeft gepraat. Dat is eigenlijk het grote verschil met 1951. Want er lag een akkoord. Er lag een akkoord waarin stond dat Amerika het recht heeft om militairen op Groenland te hebben. Zij hadden daar al 2 militaire bases, nog steeds. En in dat akkoord, wat er nu gesloten is, zijn eigenlijk die afspraken bestendigd. Er staan een aantal nieuwe dingen in het akkoord, maar heel veel verschilt het niet. Al bracht Trump het als een gigantische overwinning. Hij zei, we will have permanent control for safety, security and all other needs. Dus toen hij dat zei op zijn social truth, maakte iedereen zich wel heel erg zorgen.
1: Ja.
31: Dat is een hele dreigende taal nog steeds. Hè? Vooral dat and all other needs. Wat zijn dat? Dat is niet alleen safety. Maar het is dus toch zo dat dat akkoord eigenlijk een bestendiging lijkt van de afspraak in 1951. Plus toch wat dingen erbij die eigenlijk goed zijn voor Groenland en Denemarken.
1: Maar Trump kondigde dus aan, zoals hij dat altijd doet natuurlijk, ja, als inderdaad een overwinning. Wat is er dan voor Denemarken en Groenland goed aan dit akkoord?
31: Nou, wat er heel goed aan is, is dat Groenland mee heeft gepraat over dit akkoord. Dat was niet zo in 1951. Wat ook goed is, dat er bijvoorbeeld dingen in staan als dat Amerika verplicht is om de rotzooi die ze daar al hebben achtergelaten op te ruimen. En dan heb ik het over milieuafval en nucleair afval. En dat is heel bijzonder. Vooral gelet op wat Trump nog meer heeft gezegd in zijn speech tijdens die bijeenkomst van de VN. Hij zei namelijk ook, climate change is a hoax. Maar ja, er staat toch maar mooi in dat akkoord dat afval wat er achter is gelaten door de Amerikanen, dat het opgeruimd moet worden. En er staat ook dat de soevereiniteit van Groenland wordt erkend. En van Denemarken.
1: Dus de dreiging is niet van de baan. Er is in ieder geval een soort van common ground gevonden.
31: Ja, er is een enorme opluchting onder de Groenlanders die onder heel veel druk hebben geleefd. Ook bij de Denen. Maar we hebben wel natuurlijk met Trump te maken. En de vraag is ook, wat er is afgesproken, is dat zij kunnen die militaire basis uitbreiden. En dat gebeurt op 3 plekken op Groenland. Ze waren er al, maar er komt een uitbreiding. En mijn zorg is natuurlijk een beetje van als ze er eenmaal zitten, het gaat om meer dan die safety. Waar Trump het over had, waren vooral de grondstoffen. Ja. Er ligt gewoon olie, er ligt gewoon een rijkdom aan mineralen. Dus ik ben natuurlijk wel nog een beetje bezorgd dat het is een hebberig land. Hè. We hebben het over roofkapitalisme. Dat daar nog steeds, als ze er eenmaal zitten, dat niet helemaal van de baan is. Plus er komen natuurlijk gewoon weer veel Amerikanen op Groenland. Dat levert daar werk op. Maar ja, het is natuurlijk een aanwezigheid waar je ook weer mee moet dealen.
1: Ja. Ja, dus er komt een uitbreiding van het aantal militaire bases.
31: Ja.
1: Dat is niet per se zonder gevolgen gebleken, ook voor de bevolking, al eerder, als zij daarin een vrijbrief krijgen. Je had het net al over het opruimen van nucleair afval. Je beschrijft in je boek een voorbeeld, een vrij onbekend, maar wel heel belangrijk verhaal, dat in 1968 plaatsvond. Wat gebeurde daar?
31: Ja, dat kun je het atoomschandaal noemen. En het is inderdaad opmerkelijk dat weinig mensen er van af weten. Ik had een boekpresentatie en van de 30 aanwezigen vroeg ik, wie heeft er wel eens gehoord van het atoomschandaal? 1 iemand. En die studeerde Deens. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. En dat is eigenlijk verbluffend. Want waar het om gaat is dat in 1968 er een vlucht met 4 bommen aan boord is neergestort op Groenland. Dat is tot een vuurzee gekomen. En de rommel is opgeruimd, maar 3 bommen. De resten van 3 bommen zijn opgeruimd. 1 bom niet. Dus ergens op de bodem, op de Groenland, liggen de resten van zo'n bom.
1: En waar kwam die vlucht vandaan en waar ging die heen?
31: Kwam,
1: en wat was het doel?
31: Precies. Hij kwam uit Amerika. En nou, jij vraagt, hoezo kwam die daar vandaan? Want de premier van Denemarken had gezegd, dit is een kernwapenvrije zone. Dus iedereen was stom verbaasd dat er überhaupt een vlucht was met vier bommen aan boord. Wat deed hij daar? Dit was eigenlijk het grote raadsel. En dit was ook precies wat er onder het vloerkleed moest verdwijnen. Want dit was een schandaal. Want er waren afspraken over die kernwapenvrije zone. Het verhaal op zichzelf is trouwens ook dramatisch. Een vlucht met 7 mensen aan boord en 6 schietstoelen. Daar moet in een split second besloten worden voor wie die schietstoelen zijn en wie een parachute krijgt. Dus je kunt je het drama voorstellen. Dus dat is het eerste grote drama, is dat daar dus die kernwapens neerstorten. Het tweede is dat die opgeruimd moet worden. En dat gebeurt eigenlijk in het grootste geheim. Dus er komt een delegatie van Amerikanen en Denen en Groenlanders die samen de rotzooi daar moeten opruimen in het grootste geheim. En de Amerikanen krijgen daarvoor beschermende pakken, maar de Denen niet. En Groenlanders zijn op dat moment Deense staatsburgers. Die krijgen dus ook geen beschermende pakken.
1: En waarom niet?
31: Anders zou er duidelijk zijn dat er iets aan de hand was. En dan zou het duidelijk zijn dat Denemarken wel degelijk op de hoogte was van deze vlucht. Nou, het grote schandaal is dat de Deense premier inderdaad ook op de hoogte was. Die heeft eigenlijk gewoon gezegd, toen hij een verzoek kreeg van de Amerikanen, van wij willen eigenlijk graag een vlucht laten passeren met bijzondere lading. Een mededeling. En dat de premier heeft gezegd, u heeft geen vraag gesteld. Dus ik hoef geen antwoord te geven. Die heeft impliciet zijn goedkeuring gegeven. En in 1988 is dit boven water gekomen door het graafwerk van een Deense journalist die daar een boek over heeft geschreven. Lions Universum, het leugen van het universum. En toen is het aan het rollen gekomen. En pas in 2015 is er een Deense speelfilm over gemaakt, Idealisten, die ook in Nederland heeft gedraaid. En dat is eigenlijk een beetje het punt van mijn boek, is hoe kan het dat we zo weinig weten van dit schandaal? Ja, tenzij je de expert bent van de Koude Oorlog of misschien je hebt verdiept in atoomgeschiedenis. Maar de meeste mensen weten dit niet.
1: Want weten we meer details over waar ging hij heen en wat was het niet? Het was de bedoeling dat het gewoon
31: nou,
1: zou.
31: Nee, het is ongelooflijk, want er ligt natuurlijk een heel verhaal aan ten grondslag. En dat is dat de Amerikanen in feite bezig waren om allemaal kernwapens op Groenland neer te leggen. Dat heet Camp Century, een project van de Amerikanen. Dus dat ze tussen 1959 en 1956 48 kernwapens daar hebben gestald.
1: Ja, dus gewoon een storage voor hun kernwapens.
31: Een basis voor kernwapens. En waarom is dat zo'n drama geworden? Omdat het ijs smelt. En omdat het ijs smelt, lagen die kernwapens daar niet meer veilig onder de grond, onder dat ijs.
1: Want het was een soort tunnelstad. Precies. Die gemaakt werd onder het mom van klimaatonderzoek.
31: Precies, dat was de dekmantel, klimaatonderzoek. En daar lagen in feite dus 48 kernwapens, kun je het je voorstellen, op Groenland. Zonder dat wij ervan af weten, zonder dat heel veel mensen daarvan af wisten.
1: Maar met medeweten van Denemarken dus.
31: Met medeweten van Denemarken, ja. Over het hoofd van de Groenlanders heen, dat is heel belangrijk.
2: Ja, mag ik er iets over vragen? Is Groenland in goede handen bij Denemarken? Of zou Groenland een soort underground moeten hebben, een ondergronds verzet? Want ze lijken nu altijd de pisang.
31: Pijnlijke en terechte vraag. En Mijn boek gaat in ieder geval over meerdere koloniale schandalen die nu echt die zwarte bladzijden, die komen nu volop in het daglicht te staan. Ik denk dat het heel goed is.
1: Duidelijkheid, Groenland is een autonoom land, maar het was heel lang een kolonie van Denemarken.
31: Precies.
1: En ze vallen nog steeds onder Koninkrijk Denemarken.
31: En sinds 2009 hebben ze zelfstandig bestuur, zijn ze zelfstandig, maar ze zijn voor 53% van de begroting compleet afhankelijk van Deense financiële bijdrage. Ze zijn nog niet onafhankelijk. Er is wel een onafhankelijkheidspartij die dit graag sneller wil dat ze onafhankelijk worden. Je vraag is meer dan terecht. Dus er komt steeds meer nu tevoorschijn aan dit soort schandalen. Het is pijnlijk. Er wordt wel goed samengewerkt, vind ik nu, tussen Denemarken en Groenland. Om ook.
2: Dankzij Trump.
31: Mede dankzij Trump. Het is ook zo dat Trump er belang bij heeft om Groenland en Denemarken uit elkaar te spelen.
1: En, ja, want ook juist door pijnlijke hoofdstukken uit die Deense koloniale geschiedenis en Denemarken als koloniale macht, want dat staat ook te lezen in je boek, kan Trump natuurlijk ook zeggen van ik kan misschien een betere rol spelen.
31: Precies. Hij zei, ja, maar goed, hij heeft gewoon de Groenlanders 1 miljoen per persoon. Er zijn 56.000 Groenlanders. Hij heeft gezegd, ik geef iedereen 1 miljoen en ik koop Groenland. Ja, dat is ongeveer hoe dat gaat. Dat is ook echt natuurlijk volstrekt over de hoofden van mensen heen. En ze beschouwen als ja, instrument, als een toegang om dat moet even gekocht worden en dan heb ik de grondstoffen. Dat is natuurlijk ook met geen enkel respect voor Groenland.
1: Nu hadden we het net over die nucleaire wapens die onder het ijs lagen. Want je praat erover in de verleden tijd, maar hoe weten we dat niet nog steeds gebeurt eigenlijk?
31: Goede praktijken. Ja, goede vraag. Want het is heel belangrijk strategisch. En er gaan op dit moment ook veel militairen naartoe. Ook vanuit Nederland is daar een grote oefening onlangs geweest. Dat weet ik eigenlijk niet. Wie weet het wel. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we in ieder geval voor dit schandaal nu, dat er weer aandacht voor komt. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we veel meer. Want ik heb me natuurlijk afgevraagd, hoe kan het dat ik er nog nooit van gehoord had? En velen met mij niet. En ik denk omdat er geen levendige beeldcultuur over is. Dus geen romans, geen films, geen boeken. Ja, een Deens boek van een journalist. En dus één speelfilm. En ook zelfs een Nederlander, Frank van Zwol, die een eco-thriller schreef in 2015. Maar that's it. En hoe weten wij eigenlijk over dit soort. Hoe leren wij geschiedenis kennen? Toch omdat we er films over zien. Hè? Wat weet je van die idee? Nou, misschien omdat je Spielberg hebt gezien. Dus zo werkt dat toch in onze culturele herinnering. En dus ik denk dat het heel belangrijk is dat daar nu wel veel over gesproken wordt. En dat er ook over geschreven wordt. Dat er films over gemaakt worden. Dus dat we hier kennis van nemen.
1: Nou ja, en zeker ook als die militaire invloed toch wordt uitgebreid nu op Groenland. Want een paar jaar eerder moest er voor die basis ook al een heel dorp verdwijnen.
31: Ja, dit is een ander pijnlijk schandaal. Je noemt het nu, maar al in 1953 moesten Groenlanders die op de Thule-basis, het huidige Pituvik, moesten er 139 Groenlanders moesten naar het noorden van Groenland, want de Amerikanen wilden daar een basis. Dus de Groenlanders werden gewoon, moesten gewoon weg. Daarvan heeft een gerechtshof gezegd dat was onrechtmatig. Maar dit is vaker gebeurd op Groenland, dat de Denen eigenlijk gewoon hebben gezegd, jullie moeten verplaatsen. En dat er ook om winst van grondstoffen, maar ook om dit soort. En de zorg is natuurlijk weer, er komen nu weer veel Amerikanen, wat er gaat er gebeuren met de Groenlanders die daar nog zitten. Hè? Bijvoorbeeld op die basis Narsarsuaq.
1: Ja.
31: Ja, of wordt het. Sommige Groenlanders denken ook, ja, het wordt weer wat levendiger. Er komt weer een hotel, er komen misschien weer goede winkels. Het levert werkgelegenheid op. Het heeft twee kanten, deze Amerikaanse aanwezigheid die gaat komen.
1: Maar goed om het in de gaten te houden.
31: Jazeker, we moeten het over Groenland blijven hebben.
1: We moeten het over Groenland hebben. Dat is je boek en dat is nu uit. Hartelijk dank, Stine Jensen, schrijver en bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit. Dank je wel.
15: Live vanuit Forum in Groningen.
1: Ja, vandaag openen we dus de maand van de geschiedenis. En op deze zondagochtend leek het ons heel geschikt om geheel in de oude VPRO-traditie het woord aan een dominee te geven. En wat voor dominee? Hij gaat ons via lichaam en geest een weg naar verlossing bieden. Hier is dominee Gremdaad.
3: Lichaam en geest, kent u die uitdrukking, dames en heren, aanwezigen en luisteraars, waar dan ook. Lichaam en geest. Ik moest daaraan denken toen ik gevraagd werd door OVT om iets te zeggen in het kader van het thema van de maand van de geschiedenis, lichaam en geest. Zo simpel kan het. Je hebt mensen, u kent ze misschien wel, of misschien behoort u er zelf toe, die glashard ontkennen dat de geest beïnvloed wordt door het lichaam en omgekeerd ook dat het lichaam niks te maken heeft met de geest. Terwijl je dagelijks kunt zien, Donald Trump, die krampachtig loopt en verward kijkt en tegelijkertijd weerzinwekkende taal uitbraakt. Terwijl Rob Jetten heel flexibel loopt en uiteindelijk ook flexibel zich uit. Niet meteen, dames en heren, zoals we geconstateerd hebben, maar uiteindelijk wel soepel toenadering zoekt. En gisteren was dan het grote moment dat Jesse Klaver ook zich helemaal overgaf aan Rob Jetten. En dat de mogelijkheid is dat Nederland weer een evenwichtig landsbestuur krijgt. En het viel mij op dat daarvoor met heel veel woede en verontwaardiging gezegd werd van, we worden helemaal niet gevraagd en het loopt helemaal fout af en dit minderheidskabinet moet eigenlijk meteen al stoppen. En nu het de goede kant uitgaat, zwijgt men in alle talen. Is dat typisch Nederlands? Heeft dat met de Nederlandse geschiedenis te maken? Of is het gewoon een feit, dames en heren, lichaam en geest? Rob Jetten soepel en Dylan Jessicus verstart. Die loopt verstart en stelt zich verstikkend op. Hebben we al drie duidelijke voorbeelden voor de verhouding tussen lichaam en geest? En als iemand zegt, u kent die mensen wel, misschien bent u er zelf zo een die zegt, ik zit vandaag niet goed in mijn vel. Ik zit niet in mijn vel. Wil dat zeggen dat hij of zij zich geestelijk niet lekker voelt, terwijl hij of zij het op het lichaam betrekt. Ik zit niet goed in mijn vel. Ik word ziek van al die talkshows die extreem rechts aan het woord laten, hoorde ik laatst iemand zeggen. Terwijl je hersens op tilt geraken, zorgt je lichaam voor het kotsen. Een heel herkenbaar verschijnsel. Dames en heren, ideale samenwerking van lichaam en geest. Zelf word ik misselijk als mijn hoofd alle informatie niet meer aan kan. Oorlogsdreiging, schrijfblokkade, vreemdgaande vrouw, ruziemakende kinderen, miauwende poes en deurbel midden in de nacht. Dan word ik ineens misselijk en besef ik dat het niet lichamelijk, maar geestelijk is. En ik erken ook het verband. Je hebt mensen die zeggen, lichaam en geest hebben niets met elkaar te maken, rot op. En dames en heren, zijn die mensen dan minder dan de mensen die wel het verband zien? Zijn die dan minder? Nee. Of toch wel? Ja, toch wel. Want het zijn ook de mensen die wetenschappelijke uitkomsten niet erkennen. Die leugens geloven. Klimaatontkenners. Complotdenkers. Het zijn de mensen die vinden dat we maar eens met de democratie moeten stoppen. Dat Poetin helemaal niet zo slecht is. Het zijn ook mensen van het andere forum. Niet van dit idealistische forum, maar van het slechte forum. Lichaam en ziel, body and soul. Prachtige song uit 1930 en nog steeds actueel vertolkt, onder andere door Billie Holiday, Frank Sinatra en Ella Fitzgerald. Wie kent ze niet? Gezonde geest in een gezond lichaam. Koester beide, dames en heren, aanwezigen en lieve luisteraars. Lichaam en geest, koester beide. Doe elke ochtend mee aan Nederland in beweging. De moderne ochtendgymnastiek. In mijn jeugd werd het op de radio verzorgd door Lien Dreesen met aan de piano Arie Snoek. Staat u allen klaar? Lichaam en geest, dames en heren, probeer soepel, bewegend in het leven te staan, zowel lichamelijk als geestelijk. De mensen kunnen een hele fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal. Gewoon aandacht.
26: Dankjewel, dominee Gremdaat. En acteur Paul Hane, de geestelijk vader van dominee Gremdaat, komt hier na 11 aan tafel om te praten over zijn nieuwe programma Margreet Dolman begrijpt het. En over zijn beslissing te stoppen als de stem van Bert en Grover na de dood van zijn Ernie Wim T. Schippers.
4: OVT.
25: Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
26: En zoals elk jaar is er voor de maand van de geschiedenis een essay geschreven. En dit jaar was de eer aan schrijfster Susanna Jansen. Onder andere bekend van haar boeken De Eeuw van de Vrouw en Het Pauperparadijs. En nu schreef zij Project Rust over vrouwen in de jaren 50 en 60... die in rusthuizen weer kalm en gelukkig moesten worden. Onder wie ook haar eigen moeder. Welkom, Susanna.
5: Dank je.
26: Kon jij direct uit de voeten met het thema lichaam en geest? Dominee Gremdaad wel, jij ook?
5: Ik eigenlijk was dit een onderwerp dat al heel lang of al een tijdje in mijn hoofd zat en ik zocht een gelegenheid om erover te schrijven. Toen werd ik gevraagd voor dit essay en toen hoorde ik wat het thema was. Ik denk, nou, bingo.
26: Ja, niks meer aan doen.
5: Ja.
26: Jij hebt dus geschreven over die rusthuizen. Wat waren dat precies?
5: Nou, je moet je voorstellen, ik richt me speciaal op de grofweg jaren 50 en 60. Heel veel vrouwen, nee, eigenlijk alle vrouwen werden geacht huisvrouw en moeder te worden. Dat was het ideaalbeeld, dat was hun bestemming. Maar je kunt je voorstellen dat niet alle vrouwen van hetzelfde leven houden. Bovendien was het fysiek heel zwaar leven. Huishouden zonder huishoudmachines, geen wasmachine, geen afwasmachine, geen voorgesneden groenten enzovoort. En er waren best veel vrouwen die uitvielen. Dat denk ik tenminste, want cijfers heb ik niet. En er waren instanties, particuliere instanties, vakbonden, soms ook echt particulieren, die dachten, wij moeten deze vrouwen helpen. Als ze zo moe zijn, dan moeten we ze gewoon een paar weken laten rusten. En dan komt alles weer goed.
26: Ja, op huishoudvakantie eigenlijk.
5: Dat is inderdaad een goed woord ervoor, ja. Want ze deden geen huishouden, maar verder gebeurde er ook niks.
26: Want om hoeveel rusthuizen hadden we het dan?
5: Dat weet ik niet.
26: Maar het was er niet één.
5: Nee, zeker niet. Het punt is, ik ging daarmee aan de slag omdat ik in mijn vorige boek, De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw, er een hoofdstuk over had geschreven over mijn moeder die in dat rusthuis had gezeten in 1963 in een rusthuis. En daar kreeg ik emotionele reacties op. En dat gaf mij het gevoel van, dit is een breder thema. En toen ik aan Project Rust begon, toen, nou ja, ik ben gaan zoeken en ik ben nergens een serieus onderzoek tegengekomen. Dus we weten niet hoeveel rusthuizen er waren. We weten niet waar ze zaten, hoe ze heten. We weten niet om hoeveel vrouwen het gaat. En eigenlijk is dat deels ook de insteek van mijn essay. Ik maak een beginnetje met het onderzoek en ik doe een oproep om hiermee door te gaan en om verhalen daarover in te sturen. Vandaar dat ik zo, ja, geen antwoord heb op je vragen. Maar ik heb wel inmiddels al, omdat ik er al een beetje over praat, een lijst samengesteld van, door reacties die ik heb gekregen van in elk geval een stuk of 30 rusthuizen, waarvan mensen mij zeggen, dat was bij ons om de hoek of daar zat mijn moeder. Maar het kunnen er ook meer zijn.
26: Nou ja, en je zegt nu, we hadden het net over een soort mini-vakantie, maar je zegt ook, het riep eigenlijk emotionele reacties op. Dus het was niet alleen maar leuk of fijn. Blijkbaar zaten die vrouwen daar ook, en soms ook tegen hun wil. Wat voor verhalen heb je gehoord van mensen wiens moeders daar hebben gezeten?
5: Ja, ik zou het zeker niet iets noemen wat heel leuk was. In essentie wat ik heb gehoord en wat ik ook van mijn eigen moeder weet, het ging heel slecht met die vrouwen die daar terechtkwamen. Dus mijn moeder was, dat zeggen mijn zussen achteraf, want ik was nog niet geboren, nog net niet. Die vertellen dat mijn moeder eigenlijk depressief was. En ze had last van migraineaanvallen. Dus het was niet dat ze gewoon een beetje moe was en een paar weken huishoudvakantie nodig had. Maar er was echt iets dramatisch aan de hand. En dat zijn de verhalen die ik ook heb gehoord. En een van de verhalen in Project Rust is gebaseerd op brieven die een familie mij heeft aangeboden van een moeder die 3 keer in een rusthuis heeft gezeten. En ze schreven elkaar in die periode. En die brieven heb ik mogen lezen. Dat ging om een vrouw die er ook heel slecht aan toe was. Je moet je voorstellen, als huisvrouw en moeder zijn je bestemming is en dat je geacht wordt daar gelukkig van te zijn, dan, je gaat niet zomaar weg. Je geeft niet zomaar toe dat het niet goed gaat. Dus vaak waren deze vrouwen al maanden of jaren niet in goede doen. En na zo'n rusthuisperiode waren ze niet beter.
2: Ja.
1: Nee, want er mocht helemaal niet ook over hun klachten gesproken worden, toch? Het was dat... gewoon van, jij gaat nu lekker uitrusten, we hebben het nergens over. Benen omhoog en dan gaat het wel over.
2: Ja, ik heb ook een moeder uit de jaren 50, dat we opgroeiden, 60. En ik hoor mijn moeder nog tegen mijn vader zeggen... Papa, tegenwoordig hebben mensen het allemaal overspannen zijn. Weet jij wat dat is, papa? Nee, moeder, dat weet ik niet. Nee, ik ook niet.
5: Precies.
2: Zo werd er gedacht.
5: Precies.
2: Ja.
5: En dat woord overspannen werd eigenlijk dus door artsen op alle, op heel veel vrouwen geplakt die klachten hadden die niet duidelijk waren. Want moe, ziek, zwak, misselijk, kan van alles zijn. Nou, dat heette dan overspannen. En de medische term was surmenage. En de enige oplossing was rusten. Terwijl wat ik ben tegengekomen in de paar vrouwen die ik heb geportretteerd, hè, in dit boekje passen er natuurlijk ook niet heel veel, als je naar het formaat kijkt. Dat waren allerlei dingen. Dus stress, depressie, 3 kinderen hebben verloren en daar niet over mogen praten. Armoede, rugpijn,
1: suikerziekte. Had je het ook over? Ja, precies. Ja. Dus het was gewoon een hele grote variëteit en dat werd allemaal onder de noemer overspannen genoemd.
5: Omdat niemand wist wat ze ermee aan moesten.
1: En hoe is dat met jouw eigen moeder gegaan? Heb jij daar, heeft ze daarover verteld hoe het voor haar was? En hoe lang heeft ze daar trouwens gezeten?
5: Mijn moeder heeft daar 6 weken gezeten. Het ging meestal om een paar weken. Sommige moeders zijn veel vaker weg geweest. En ze was daarna ook niet beter. Ik was nog niet geboren. Dus ik heb daar niet met haar over gesproken. Ik weet dat het... het was bij ons in de familie bekend. Mijn moeder had in een rusthuis gezeten. En ik heb ook de brieven van mijn ouders gelezen. En mijn moeder wilde alleen maar naar huis. Elke dag. Ze had verschrikkelijke heimwee. Mijn moeder had verder nooit heimwee. Maar ze wilde daar echt niet zijn. Op die slaapzaal. Met 6 andere vrouwen. Verplicht elke avond televisie kijken. Of spelletjes doen. Mijn moeder had hoofdpijn. Die wilde dat iedereen zijn mond hield. Die wilde een boek lezen. Maar dat werd geacht... dat was misschien te inspannend. Dat moest je niet doen. Dus het ging echt
1: van
5: niet
1: de ene gevangenis in de andere eigenlijk.
5: Ja, zo zou je het bijna kunnen noemen. Maar ze moest dankbaar zijn ook. En ik lees ook in die brieven dat ze schrijft... gaat het wel thuis met de kinderen? En als het niet gaat, kom ik terug. Ach nee, dat zal ik niet doen, want je weet wel... ik weet dat dit beter voor me is, dus ik blijf maar.
31: Susanna, mag ik wat vragen over op het moment dat zo'n moeder vertrekt... dan blijft een gezin wel achter. Wat gebeurt er dan met het gezin? Komt vader in actie voor de zorgrol?
5: Vader had op dat moment een 48-urige werkweek. Dus die werkte 6 dagen per week. En ik weet dat mijn vader heel veel deed, maar hij moest wel naar zijn werk.
2: Maar kwam er hulp?
5: Er bestonden gezinsverzorgsters... Bij mijn ouders thuis, of bij mijn zussen thuis, kwam een gezinsverzorgster. Daar waren mijn zussen heel blij mee. Want die was wel vrolijk. En mama was niet vrolijk. Maar ik heb heel veel verhalen gehoord van gezinnen... waar meisjes van 12, 13 jaar, 14 jaar... thuis werden gehouden van school om de taken van moeder over te nemen. Dat is echt heel vaak gebeurd. Of gezinnen... kinderen werden in verschillende huizen geplaatst bij families. Of ze moesten naar een kindertehuis. Wat ook heel veel nare herinneringen oplevert.
1: En zat er ook nog een soort maatschappelijk stigma op? Van als je naar zo'n rusthuis moet, dan is het eigenlijk niet gelukt?
5: Er werd niet altijd over gesproken, dat klopt, ja. Dan heb je eigenlijk gefaald. Ik lees in de brieven van mijn moeder in elk geval... En trouwens, dat hoor ik ook van die andere verhalen. Enorm schuldgevoel. Ik hoor bij mijn kinderen te zijn. Mijn moeder schrijft... Ik heb zo'n lieve man. Ik heb zulke lieve kinderen. Waarom lukt het me niet om gelukkig te zijn zoals een gewone vrouw? En dat is echt hartverscheurend.
1: En tot slot, je bent je onderzoek dus begonnen vanuit je moeder. Je hebt er druppelen nu reacties binnen. Dit is bij deze dus ook een oproep van meld je bij Susanna Jansen als er verhalen zijn, toch?
5: Niet bij mij, maar ik heb er een website voor. Oh,
1: noem de website even.
5: Ja.
2: Geef dan gewoon je telefoonnummer.
5: www.projectrust.nl. En dat is in samenwerking met de Maand van de Geschiedenis en Atria, het vrouwenarchief. En op die manier worden alle verhalen of namen van rusthuizen, alles wat je weet of wat je hebt ervaren, worden verzameld bij Atria en beschikbaar gemaakt voor onderzoekers.
1: Ja, en wat is nou tot nu toe, want je bent dus, je zegt het is een work in progress, maar wat is tot nu toe, heeft dit onderzoek jou opgeleverd aan hoe keek men nou naar die vrouwen in die periode via deze rusthuizen? Wat heb je daaruit opgemaakt?
5: Nou, om te beginnen werd er gedacht aan, aan de geest. Vrouwen hebben klachten die je niet helemaal snapt, dan zal het tussen de oren zitten. En toen ik begon aan dit essay, was dat ook mijn idee. Vrouwen die stikten in het huisvrouwenideaal, of die voor wie het werk gewoon te zwaar was. Maar ja, langzamerhand ben ik erachter gekomen dat het helemaal niet alleen om klachten van de geest ging. Want vrouwen hebben namelijk ook een lichaam. Dat wordt nogal eens vergeten als het om klachten gaat. Nog steeds denken we, het zal wel tussen de oren zitten. En dat is denk ik niet het geval.
1: Ja, goed. Hartelijk dank, Susanna Jansen. Je essay heet dus Project Rust. En ga vooral naar de website als jullie verhalen kennen en hebben. Dank je wel. En dan nu muziek. En die komt deze week van Ara Abrahamyan, singer-songwriter die zijn Armeense roots verwerkt in zijn muziek. Goedemorgen. Jos, je zit in de zichtlijn.
2: Ik kan helemaal niet in de weg.
1: Je zit in de weg. Ara, welkom. Hoe zou jij reflecteren op het thema van vandaag, lichaam en geest?
4: Ik weet niet wat ik er concreet over zou zeggen, maar ik merk dat ik zelf heel veel dingen meedraag die ik niet makkelijk in woorden kan brengen. En ik zou dat dan heel snel onder de categorie lichaam en geest plaatsen. Eigenlijk je lichaam en je geest, Die dragen gewoon heel veel dingen mee. Dingen die jij misschien niet in je leven hebt meegemaakt, maar bijvoorbeeld dingen die mijn ouders of grootouders hebben meegemaakt. Ergens heb ik het gevoel dat ik dat zelf ook meedraag. Dus op die manier raakt dat mij.
1: Ja, want je zei, je had altijd een soort heimwee, maar je wist niet goed waarnaar.
4: Ja, eigenlijk. Want ik ben hier opgegroeid. En ik mag absoluut nergens over klagen. En toch had ik een soort van heimwee. En alsof de dingen niet op de juiste plek zaten. Zowel persoonlijk als in de kunst die ik maakte. En vooral in de laatste jaren dat ik terug aan het reizen ben naar Armenië en ook mijn roots eigenlijk aan het herontdekken ben en dat verwerken in de kunst die ik maak, begint alles weer heel natuurlijk te voelen. Dus op die manier ben ik dat aan het ontdekken.
1: Ja, want voor de duidelijkheid, je bent in 1993 in de buik van je moeder vanuit Armenië naar Nederland gekomen vanwege de oorlog in Nagorno-Karabakh. Wat voor rol speelt die Armeense geschiedenis in jouw muziek?
4: Ik ben opgegroeid natuurlijk met verhalen van de Armeense genocide. Dat is een genocide aan het begin van de 20e eeuw. Dus we zijn al met die verhalen eigenlijk opgegroeid. Dan natuurlijk de verhalen uit 1993. Dus heel veel ontheemding eigenlijk. Heel veel je plek vinden, maar ook heel veel dingen behouden. Dus de tradities die we hebben, de muziek die we hebben, hoe hou je dat vast als je soort van zo verspreid wordt over de wereld? En eigenlijk naarmate ik ouder word, begint dat een belangrijke rol te spelen. En voor mij is het een hele eer om dat aan de ene kant te herontdekken en aan de andere kant te delen met andere mensen. Dus ik ben eigenlijk momenteel op die zoektocht en missie. En voor mij is dat prachtig.
1: Ja, en je hebt ook een Armeens instrument. Zie ik een doedoek?
4: Klopt, ja.
1: Wat is het precies? Een soort... Ja, nee,
4: het
1: jij
4: is
1: kan
4: een
1: beter
4: blaasinstrument,
1: zeggen.
4: Ja. Dus ik verwerk die invloed op verschillende manieren. En één manier is door middel van de doedoek. Het is een heel bijzonder instrument. Het is een eeuwenoud traditioneel blaasinstrument van aprikozenhout. En het staat heel centraal in de Armeense muziek. Het heeft een soort van een ceremoniële waarde. Dus het wordt bij rouw en bij uitvaart gebruikt. Maar het heeft ook een hele speelse en gezamenlijke dingen. Dus het heel dorps en mensen om een vuur zingen. Dus ik wil eigenlijk beide kanten van het instrument ook laten zien.
1: Je gaat spelen voor ons. Welk nummer ga je
4: Ik zal als eerste Ruins spelen. Het is een wat zwaarder nummer, maar met dit nummer wil ik eigenlijk alle mensen eren die hun thuis zijn kwijtgeraakt. En de veerkracht van de mens eigenlijk. En het tweede nummer dat ik wil spelen heet Hinorir. Dat draag ik op aan het dorp waar wij vandaan komen. En aan mijn opa die mij eigenlijk over de telefoon altijd Armeense poëzie voorlas. Ik heb er gewoon hele fijne herinneringen aan. Dus zowel het donker als het licht wil ik delen met jullie.
1: Goed, we beginnen met het donker. Ruins.

0: Dankjewel, Ara. We horen straks het tweede nummer van je. En dan gaan we nu...
1: I beg for your forgiveness. For my cruelty towards you. I take all the blame. I will save millions of lives.
2: In God's eyes, one life equals a million.
0: Ja, dit is de nieuwe film Mother over moeder Teresa. Katholiek icoon, Nobelprijswinnaar, spreekbuis voor de armen. Maar ook orthodox, onbuigzaam en terend op leed. In deze film zien we een jonge, rebelse moeder Teresa... die vecht tegen een dominante mannenwereld. Klopt dat beeld een beetje? Daarover praten we met katholiek historicus... en oud-OVT-presentator Jos Palm. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij verheugde je op deze film. Is alle voorpret ingelost?
3: Ik verheugde me op deze film. Ja, ik verheug me altijd op films over katholieke excentriciteiten en obsessies en afwijkingen. En moeder Teresa is daar natuurlijk een topper in. Nee. En die film is zwaar waardeloos, mislukt. Een draak van een film. Ik heb zelden zo'n slechte film gezien. En desondanks...
0: Volgens mij begon je iets genuanceerder. Maar ik begrijp dat het
3: goed,
0: nu is ingedaald.
3: Laat ik zeggen, een 6+.
0: Goed, een 6+. Ja. Nou, genadeloos orde.
3: Nee, ze willen te veel. Ze willen te veel en ze hebben eindelijk weinig te vertellen. Kort samengevat. Misschien komen we er nog op, zo niet. Ga straks thuis of gewoon in de bioscoop kijken. En neem
0: Iedereen
3: geduld
0: mag zijn
3: mee
0: eigen oordeel
3: neem geduld
0: vellen.
3: Mee. Ja.
0: Voor we dieper ingaan op de film, waar we misschien inderdaad nog even op terugkomen. Want ja, wat ze precies gedaan hebben, dat ben ik dan toch wel benieuwd naar. Eerst even kort haar biografie toch. Wat moeten we over haar leven weten om haar te begrijpen?
3: Dat ze eigenlijk met haar hele gedachtegoed... en manier van denken stamt uit de late middeleeuwen. Dit is een middeleeuwse vrouw geboren in 1910. En dan denk je, dat kan eigenlijk niet.
0: In Skopje?
3: In Skopje, wat destijds tot het Ottomaanse Rijk behoorde. Nou goed, even de harde biografische gegevens zijn eigenlijk heel simpel. Ze groeit op in een militant katholiek gezin. Want in het Ottomaanse Rijk is 10% van de mensen katholiek. Tegenwoordig valt dat onder Macedonië. Trouwens, staan er nog hele grote standbeelden van haar op het vliegveld in Skopje. Je schrik je dood als je daar aankomt, hoor ik van iemand die daar veel komt. En dan kom je ineens zo'n massief beeld van onverzettelijke moeder Teresa tegen. Maar goed, ze groeit daarop, netjes katholiek, slim meisje, doet het lyceum en dan een

0: Eens komt er een probleem in haar leven. Ze krijgt namelijk, waar mijn zussen ook altijd bang voor waren. Ik stam bij de grote katholieke gezin. Een van mijn zussen was altijd doodsbang. Het zal me toch niet gebeuren dat ik last van roeping krijg. En
1: Zij kreeg zeker last van roeping. Ja.
0: Moeder Teresa ook. Ze kreeg last van roeping. Ja. En dan ga je ineens, kom je in een... In een kermisattractie waar je ergens naartoe gesleurd wordt en je weet zelf niet wat. En uiteindelijk is ze dan, we gaan het even heel kort doorheen. Ze komt vanuit dat Skopje, komt ze bij Ierse nonnen terecht. Nooit naar Ierse nonnen gaan, is mijn raad. En daar gaat ze een paar jaar studeren om uiteindelijk gecatapulteerd te worden in Calcutta als brave zuster. Ze is ontwikkeld, ze wordt onderwijzeres. Ze geeft les op een school, een school van Maria, van arme katholieke kinderen. Tot zover allemaal heel normaal. En ze wordt op een gegeven moment ook directrice van die school. Eigenlijk lijkt het erop dat haar leven een leven gaat worden van een gewone huistuin, een keukenon van de 13 in een dozijn.
1: Maar
0: totdat
1: ze haar tweede roeping krijgt.
0: Juist, ze krijgt nog een keer last van roeping. En dat is natuurlijk over de grens. En die tweede roeping, je moet je voorstellen, ze komt uit... Je wilt dat ik het korter hou?
1: Het maakt me helemaal niet uit. Maar
0: nou goed, die tweede
1: roeping
0: is...
1: We komen niet bij het eind van het leven.
0: Nee, oké, goed. We gaan nu als een speer door het leven heen. Die tweede roeping komt eigenlijk hierop neer dat ze zit in een trein terug van een retraite. Want af en toe, net als huisvrouwen, zo om de zoveel tijd moeders even rust mochten krijgen, mochten nonnen dat ook. En dan werden ze volgestampt met boekjes van Ignatius van Loyola en andere heiligen.
1: Haar tweede roeping betekent dat zij uit de kloostermuren moet breken.
0: Ze denkt bij zichzelf, ik moet die muren uit, ik moet de heilige Franciscus volgen. En de heilige Franciscus was een 13e eeuwse monnik. Ja, dat is niet het goede woord, maar laat ik me even zeggen voor het gemak monnik. Die op het dorpsplein in Assisi tegenover zijn vader, een beroemd middenstander in dat dorp, al zijn kleren uittrekt en zegt, vader, je hebt het altijd verkeerd gedaan. Geloven is één zijn met de armen. En dat ideaal, dat neemt moeder Teresa ook tot zich. En eindelijk stapt ze in twee katholieke valkuilen, zeg ik maar even voor het gemak. Namelijk het lijdensideaal en het armoedeideaal. Als jij niet zult worden als de arme, zult jij het rijk van God nooit bereiken. Door arm te zijn ben je heel dicht bij Jezus en dus bij God. En lijden is het mooiste wat er is. Van lijden word je een vergeestelijk hoger mens. Het is een absurde idealisering van het lijden.
1: Ja, dus eerst wordt dat breed gedragen.
0: Gaat dat zo goed? Doe ik het kort genoeg?
1: Ja, Jos, okay, het gaat allemaal goed wat jij wil. Maar toch even naar die Nobelprijs, want dat is belangrijk. In 1979, zij is dus eerst vrij ongenaakbaar. Geweldige vrouw. Toch zegt ze bij haar acceptatiespeech het volgende.
2: The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. If a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other?
1: Ja, de grootste vijand van vrede is abortus. Want als een vrouw haar eigen kind kan vermoorden, wat weerhoudt mensen dan elkaar te vermoorden? Dat was dus bij de Nobelprijs van de Vrede. Dat klinkt gewoon extreem fundamentalistisch, toch?
0: Ik zou zeggen, het is katholieke logica die voor andere mensen niet te begrijpen is. Maar
1: wanneer begint die kritiek op haar door te zetten?
0: Heel even, en dan gaan we naar die kritiek, heel even dat moment ervoor. Het is 1969, er wordt een film gemaakt, Something Beautiful for God. En daarin is voor het eerst moeder Teresa, maakt de wereld kennis met moeder Teresa. En die ziet eruit als een soort loslopende mummie. Het ideaalbeeld van een heilige, wat we allemaal geleerd hebben. Dat is iemand die eigenlijk niet van deze aarde is, die broodmager is, zichzelf aan het verteren is en toch tot iets groots en goeds in staat. Dat is moeder Teresa. Daar haalt ze haar heldhaftigheid en haar imago van aan. Eind jaren 60, we zijn tegen commercialisering, we zijn tegen consumptie. En daar heb je iemand die het voorbeeld geeft. 3 minuten nog. En dat pakt ze op. Tegelijkertijd is ze natuurlijk altijd een heel dogmatisch, streng, gelovig katholiek geweest, die gewoon volgt, je zult geen levens vernietigen, je zult dit niet, een vrouw moet onderdanig zijn. Ze is nooit dogmatisch vrij geweest. Altijd streng gelovig in de leer. Maar dat vergeten de mensen, want daar staat die heilige. Heilige wordt altijd dingen vergeven die gewone katholieken en prelaten, dat zijn opperhoofden, niet vergeven worden.
1: Maar dus op een gegeven moment kantelt dat beeld wel echt.
0: Ja,
1: want,
0: je krijgt... we gaan door. Hitchens, dat is een man die zichzelf niet atheïst noemt. Een beroemd publicist, maar noemt zichzelf antitheïst. Van godsdienst komt alle kwaad. En die maakt een film en die heet, let op, Hell's Angel. En dat gaat over moeder Teresa en hij schrijft ook een boek. En hij laat zien dat lijden... Hè, want wat is het probleem? Ze heeft een stervenshuis, ze heeft allerlei andere dingen. En in dat stervenshuis... mensen met zware kanker krijgen een aspirintje. Naalden worden hergebruikt zonder ze uit te koken. Het is gewoon geen kundigheid. En moeder Teresa verwijt hij... Deze man verwijt haar dat ze het lijden zo voorop stelt... dat ze eigenlijk de normale zorg verwaarloost.
1: Ja.
0: En ja, en wat dat is dan... waar. Dat is waar.
1: Ja, precies. Dus dat beeld slaat eigenlijk een beetje om. En nu is er deze film en die maakt haar eigenlijk bijna tot een soort feministisch icoon. Van zij wil die kerkmuren uitbreken. Dus het gaat over die 7 dagen in Calcutta dat zij uitbreekt eigenlijk. Ja. Wat vind je daarvan?
0: Nou ja, wat ik al zei, de film is... kijk, als je iets vindt... dan moet er een zekere geloofwaardigheid zijn in als je dat brengt. Deze film verdient een bokaal voor ongeloofwaardigheid. Want het probleem is, ze wordt inderdaad neergezet als een soort boegbeeld voor het feminisme, maar dan wel alleen tegen mannen. Hè? Want ondertussen is ze een kampbewaakster voor haar eigen nonnen. Daar moeten we heel duidelijk in zijn. Dus dat laat de film wel goed zien. Maar voor de rest, de film maakt op geen enkele wijze duidelijk waar haar denken vandaan komt, begrijpt er niets van, en nogmaals, als je haar wilt begrijpen, moet je naar de middeleeuwen... dan moet je naar een andere manier van denken. En dat begrijpt deze maakster niet. Dus die film zit er gewoon volledig naast.
1: Nee,
0: dus
1: sommige karakters kun je gewoon niet door de bril van nu bekijken. Die moet je gewoon inderdaad in de tijd plaatsen.
0: Ja, dan alleen kun je begrijpen. En dat is het punt. Dat is het probleem.
1: Oké, nou, straks praten we door. Dankjewel, Jos Palm. Mother draait nu in de bioscoop voor wie nog durft.
3: Radio 1. Eerder in de perstribune van Max.
4: Mijn opa die is in april overleden. Hij was daar nog bij. Daar ben ik wel trots op.
1: Oh ja, was hij je grootste fan?
4: Ja, zonder dat ik nu weer begin te huilen. Maar een van de belangrijkste personen in mijn leven, ja.
1: Adelheid Roos in de studio hiernaast. Straks je tv-makker Hugo Borst. Wat is je lievelingsclub ook weer?
5: Ik ben nou alweer vergeten.
1: Sparta! Ja. Oh my god, natuurlijk!
3: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week Heel Holland Bakt kidspresentator Plien van Bennekom en oud-tennister Kiki Bertens. Zometeen 12 uur.
6: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
12: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Dirk. Blue Band Goede Start of Halverine. 1,39. Mooie prijs.
3: NPO Radio 1.
19: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF in Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Mensen uit omliggende huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranje Mars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 90 liep de Oranje Mars vaak uit op gewelddadigheden, en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen volgens de spreidingswet, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek van dit jaar gaat naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
23: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
24: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
22: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
25: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
26: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
25: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: OVT. Maand van de geschiedenis.
2: Live vanuit Forum in Groningen.
4: Ja, dit is tot 12 uur OVT, het geschiedenisprogramma van NPO Radio 1. En we zenden uit vanuit Forum Groningen vandaag, met publiek. En de sfeer zit er goed in, volgens mij. Ja, toch? Klinkt goed. We openen vandaag de maand van de geschiedenis met het allesomvattende thema lichaam en geest. En een boek dat daar naadloos in past is Wisseljaren. Waarin de Gronings hoogleraar Rina Knoef onderzoekt hoe er door de eeuwen heen naar de overgang is gekeken. Maar is het wel een puur biologisch verschijnsel of bepaalt de culturele bril de klachten? Er is muziek van Ara en acteur Paul Hane schuift aan, dit keer als zichzelf, om te vertellen over zijn karakters, dominee Gemdaad en Margret Doelman, die een nieuwe serie heeft, en zijn afscheid als Bert en Grover uit Sesamstraat, na de dood van zijn Ernie Wim T. Schippers. Maar eerst is hier Fresco Samsin aan de beurt. Onze recensent, sinoloog, manchuroloog en ook kwartiermaker van het Kreukelarchief.
6: Oh, ja, ook nog.
4: Een archief over gehandicapte geschiedenis.
6: Klopt.
4: Jij kan vast ook goed uit, de voeten met het thema.
6: Enorm. Ik vind het ook jammer dat ik eigenlijk maar één keer ingeroosterd sta. Omdat dit is mijn maand.
4: Ja.
6: Dus als er nog recensenten zijn die denken, oh, ik heb een beetje hoofdpijn, mij erin schuiven.
4: En dan ga je ons alles leren over lichaam en geest.
6: Ja, ja, eigenlijk wel.
4: En ben je zelf goed in balans?
6: Nee.
4: Nee.
6: Totaal niet. Totaal niet.
4: Oké, okay, nou, we gaan eerst naar een tentoonstelling. Thinking Hands.
6: Ja.
4: In Niemeyer, hier in Groningen.
6: Ja, dus Noorderlicht heet dat. De ruimte waar het... Of nee, sorry, de organisatie heet Noorderlicht. En die zitten eigenlijk niet in die fabriek. Dus de Niemeyer-fabriek, die heet nu volgens mij Thea. Want ik was online aan het zoeken van hoe leuk zou het zijn als er iets in Groningen is, waar we nu zitten, om dan daar mensen heen te sturen. En daar was dus de tentoonstelling Thinking Hands. En ik denk dat ik het op twee manieren kan vertalen. Zoals ik het zie, is handen die nadenken en denk aan handen. Want dat komt in die tentoonstelling heel erg naar voren. Van wat eigenlijk een soort met samenspel tussen bijvoorbeeld de wereld van machines, maar dat wij daar met onze handen eigenlijk mee interacteren. Dat onze handen eigenlijk een eigen belichaming hebben van kennis. En nou ja, daar ging ik in ieder geval vol verwachting daarheen. En het stelde niet teleur. Ik zei wel net al tegen jou, Laura, in de pauze van ja, mijn man en ik waren de enige twee. En een robot die daar allemaal doemscenario's in een bepaalde ruimte aan het uiten was.
4: Maar waarover? Wat deed de robot?
6: Nou ja, nou, de robot, ik wil daar eigenlijk aan voorbij, want ik heb er ook over gedroomd. maar dat was dus ook niet het hoogtepunt. Want het is een collectief Noorderlicht. Dat gaat heel erg over alles wat voor de lens verschijnt. Dus foto's, video's en... ik kan een paar dingetjes noemen. Bijvoorbeeld, er was een video waarbij je ziet hoe iemand potten aan het... boetseren, hoe noem je dat, op zo'n schijf?
4: Pottenbakken.
6: Ja, maar je bakt hem dan nog niet. Maar dat... Nou ja, goed, in ieder geval. Ja. Dat is een hele simpele video, maar het deed precies wat het denk ik moet doen in een museum. Dat je voelt het dan al, bewijs van spreken, aan je handen. En je beseft, er is maar één manier om dat te leren. En dat is eigenlijk door je handen kennis op te laten bouwen. In het begin wordt het van die enorme drollen. En aan het einde komt daar dan een hele mooie vaas uit. En dat was eigenlijk de hele tentoonstelling dat ik dacht, je voelt eigenlijk tijdens een tentoonstelling, ik zie mezelf nu ook gesticuleren als een malle. Je voelt je handen ook meedoen in de tentoonstelling. Als er foto's zijn van bijvoorbeeld sprekers die dan hun handen inzetten, dat die handen vragen de aandacht. Er is een foto waarbij een kindje op de handen alle framboosjes heeft. Want ja, ik wil dat ook altijd als ik een framboos zie, maar dan denk ik, ben ik iets te oud voor. Dus er zijn allemaal manieren waarop eigenlijk die foto's en die video's je stimuleren om je bewust te zijn van wat die handen eigenlijk allemaal kunnen.
4: Ja, want bij potten draaien, ja, moet je inderdaad juist niet nadenken, volgens mij. En dan gaat het mis.
6: Je moet het door je handen laten doen. En ik moet zelf heel erg denken om het toch maar weer over mezelf te hebben. Bijvoorbeeld, ik brei, dat zal jou vast niet verbazen. Of misschien sommigen wel. Maar
4: nou,
6: toen dacht ik, ik zou nooit aan iemand kunnen uitleggen in woorden van zo moet je een steek opzetten. Terwijl op het moment dat ik die naald in mijn hand heb, is het heel vanzelfsprekend. Zelfde, ik ben sinoloog, karakterschrijver. Je moet er duizenden leren. Ik kan hem niet voor me zien, maar op het moment dat ik begin te schrijven, dan weet ik hoe het moet. En dat soort ervaringen zal iedereen die erheen gaat vanuit eigen geschiedenissen en ervaringen heel veel herkenningspunten zien. Goed. Dus ga er alsjeblieft heen, want twee mensen in zo'n ontzettend mooie tentoonstelling is, ja, we waren wel twee leuke mensen, toch? Maar was wel echt zonde. Het is echt goed.
4: En de robot is die levert nachtmerries
6: helemaal
4: op,
6: aan het einde is doen, want ja, helemaal aan het einde.
4: Oké, nou, dat was dus de tentoonstelling Thinking Hands. Dan gaan we naar het boek Wrijving van Peter-Jan Margriet.
6: Ja, ik was aan het spreken zoals je het doet over een workshop met iemand van het Museum van Verpleegkunde en die kwam met een oude klisma in beeld. En toen zei ze, ja, want ik lees nu ook een boek waar een klisma in voorkomt. En toen was ik dus eigenlijk al verkocht. Dus Peter, laten we beginnen bij de auteur, voordat we bij de klisma misschien eindigen. Die meneer Magie is emeritus hoogleraar voor Europese etnografie. En is ook heel erg geïnteresseerd in ja, het veld van alternatieve geneeswijzen. Nou, dit boek is een biografie over Ene Mesger. En dat was eigenlijk in de 19e eeuw was dat de beroemdste Europese masseur. Hij verdient, dat zegt Maggie denk ik heel erg terecht, van hij verdient niet het predicaat dat hij de uitvinder daarvan was, want dat gebeurde al. Maar deze man, en dan komen we gelijk bij lichaam en geest, hij was een begenadigd masseur, maar dat zat hem niet alleen maar in zijn wonderduimen. Ik heb geen foto gezien, maar ik vind het idee vrij. Het roept wat bij me op, lichamelijk. Wonderduimen. Nou goed, maar die duimen in ieder geval, daar kon hij heel veel mee. Maar het zat er vooral in dat hij zoveel overtuigingskracht had dat zelfs mensen, de Zweedse prins kon niet lopen. Nou, dan ging je een weekje bij deze masseur en dan kon je opeens lopen. Sissi kwam ook langs. Die kreeg
4: wat heeft
6: ook
4: hij bij Sissi gedaan?
6: Ja, Sissi had het ook zwaar. Maar bij Sissi was het vooral meer op het geestelijke niveau dat hij zei, ja, eigenlijk zit het meer in jouw hoofd. Jij moet stoppen met al dat lopen, want dat deed ze dwangmatig. En uiteindelijk is dat ook misgelopen tussen die twee. Maar dat zal Mesger zeker niet vinden dat dat aan hem zelf lag. Maar hij was dus gewoon heel erg recht voor zijn raap en heel erg veel vertrouwen in zijn eigen kunnen. En ja, dan wordt dat spannings. Nee, eigenlijk het verschil tussen een goede medische dokter en gewoon een goede dokter, omdat hij zegt, jij wordt beter, sta op en loop. Dat bleek dus heel erg te werken. Nu kijk je naar mij en je denkt, waar zit die klisma? Nou, dus
4: ik dacht iets heel ja, anders.
6: Oh, sorry. Ja, dat is mijn
4: maar
6: invulling.
4: Maar jij wil het graag over de klisma.
6: Ik wil die klisma hebben, omdat het wel heel veel zegt over die masseur. Namelijk, het maakte niet uit of je van hoge adel was of niet. Hij was tegen iedereen, nou ja, hij kwam uit een slagersfamilie. Hij was gewoon heel direct.
4: Ja, Amsterdamse slagersfamilie.
6: Ja, ja.
4: Gymnastiekleraar,
6: schermer. En hij is dus altijd dicht bij de mensen gebleven. En toen was er een man en die zei, ik kan niet meer lopen. Hij begon daar te wrijven. Hè, daar komt de titel, een beetje te masseren. Hij zei, meneer, u zit vol met stront. En toen hebben ze de klisma toegepast. En toen kon meneer weer lopen. Dit is echt een aanrader, het boek, want het is keurig netjes gedaan. Maar niet met het archief van deze masseur. Want die heeft na zijn dood vastgesteld van ja, hij had zoveel beroemde mensen die bij hem langskomen van dat moet vernietigd worden. Dus...
4: Maar ik voel hier heel veel grensoverschrijdend gedrag.
6: Ja, ook omdat hij bijvoorbeeld op een gegeven moment zei... ga maar met een hamer steeds in je buik slaan, want dan word je beter. En dat deed me een beetje denken aan dat looksmaxing... van wil je er leuk uitzien, dan moet je je schedel maar opmeppen. Dus het is ook fout afgelopen, maar dat is voor hem vervelend. Voor het boek is dat op zich voor ons als lezers vermakelijk.
4: Maar hoe heeft hij dan, dus dat archief van hemzelf is vernietigd... hoe heeft hij het dan gedaan?
6: Uit allerlei brieven van omstanders. Omdat dan bijvoorbeeld mensen als Sisi en zo... ze voelden ook wel, het was ook wel een beetje een guru. Dus mensen hadden ook steeds wel echt... de behoefte om de hele tijd hem te schrijven. En daar is heel veel van bewaard gebleven.
4: Goed, een oppervrijver. Deze Johan Mesger, dus Wrijving van Peter Jan Margie. En dan gaan we naar het laatste boek.
6: Ja, laatste boek. Ik heb hem hier in het Engels liggen. Blood, Sweat and Tears van Ruben Verwaal. Ik heb deze in eerste instantie gekozen omdat ik het belangrijk vond... ook aan het begin van de maand van de geschiedenis. Wij vertalen veel boeken naar het Nederlands... Over de keuze valt heel erg te twisten in de, zeg maar, in de non-fictie, zeg ik er tussen haakjes bij. Maar boeken vanuit het Nederlands naar andere talen is wat minder. Nou, dit is dus een geval van vertaling. Want het heet eigenlijk Bloed, Zweet en Tranen. Op de Nederlandse editie staat er een mooie vrouw die zichzelf aan het kolven is... en denkt, kan het ook zelf drinken. Op de Engelse editie hebben ze dat achterwege gelaten, is wat netter. Wat Ruben Verwaal doet, hij is zelf een historicus van geneeskunde en van wetenschap. Hij kijkt normaal ook naar gouden mooie microscopen en alle mooie materialen... Maar hij zegt ook, juist dat wat wij in ons hebben en wat wij lekken... dus wat uit ons lichaam aan sappen komt, dat verdient ook de aandacht. Want daaraan kunnen we juist zien hoe onze maatschappij... soms met walging, soms met verwondering... of soms geneeskrachtig naar lichaamssappen kijkt. En dat was echt, dat is voor mij een soort droomboek. En hij gaat in 10 hoofdstukken gaat hij langs allerlei lichaamssappen. Ik heb het gevoel dat hij er sommige vermijdt... Zoals, om maar met de HEMA-reclame te spreken... mag uw vrouw nat zijn? Over paraplu's ging dat, mensen. Dat hoofdstuk zit er niet in. Maar wel de urine, de zweet, alles komt langs. En hij zegt daar zelf bij, denk ik ook terecht van... zie dit als een begin. Ik weet ook wel dat er in de rest buiten Europa ook van alles gebeurt. Maar hij houdt het veel bij de zeg maar, Europese zeg maar, premoderne geschiedenis.
4: Maar wat vertelt nou, dan ja, die blik ja, op lichaamssappen?
6: Nou ja, ik heb een lijst, want ik was bang dat ik het zou vergeten. Dus bij zweet horen we vooral dat het echt niet zo fris is... en dat je dan ziekte eruit moet zweten. Maar toen moest ik opeens denken, toen ik in het boek las... over dat bij de Griekse gymnasten, de worstelaars ook... dat er met strigile, met zo'n, weet je, zo'n schrapertje... die ik altijd van mijn man in het museum uit en treuren... door honderden moet zien. Maar nu door Ruben kwam het tot leven. Namelijk, je zweet met een beetje olie en dat schraap je eraf... stop het in een potje en het kan in de verkoop, want het is... geneeskrachtig. Speeksel is natuurlijk, over het algemeen zien we als ziektedrager... maar Ruben vertelt ons over dat een moeder ook vooral wonden likt... een mensenmoeder, want dan wordt het genezen. Het leuke aan Ruben Verwaal vind ik ook dat hij zelf meegaat in het experiment. Bijvoorbeeld bij bloed dacht hij... in de 18e eeuw was er een manier om witte en rode bloedcellen van elkaar te scheiden... maar dan moet je bloed koken en dat ging hij dus doen. En ik overdrijf niet... dat het heel weinig scheelde in de trein... dat ik daar echt de hele boel heb ondergekotst. En dat doet me weer denken aan lichaam en geest. Dat die woorden in feite dat bij mij konden oproepen. Menstruatie komt langs, pus, dat je ook hele goede pus hebt. En dan denk ik ook gelijk, bijvoorbeeld in China... werd er met heel veel pus werd er ook injecties gegeven... om zeg maar dan te kunnen genezen.
4: Of als massageolie voor de masseur.
6: Als massage. Oh, wat is dat echt zo?
4: Dat weet ik niet,
6: ik vind
4: maar
6: het wel
4: het
6: heel creatief. Heel creatief. Maar ik vind echt, en dat doe ik niet snel... ik vind dit boek, ja, dan moet je hem denk ik in Nederlands gewoon lezen... want sommige dingen, de vertaling door Andy Brown is echt tof... maar dan zie je ook dat bijvoorbeeld wildplassen... ja, probeer dat maar leuk te vertalen. Maar ik vind dat dit boek, zeg maar, in deze maand van geschiedenis... ik vind dat je er heerlijk in glijdt. Ja, het is een aanrader... Wil je nog dingen weten of ben ik...
4: Nee, dit was een heerlijk betoog voor deze lichaamssappen. Blood, Sweat and Tears of Bloed, Zweet en Tranen dus van Ruben Verwaal. Dankjewel Fresco. Geen alle dank. Tips zijn terug te lezen op vpro.nl/OVT.
1: OVT. Maand van de geschiedenis.
2: Live vanuit Forum in Groningen.
4: En we gaan weer luisteren naar een nummer van Ara. Wat ga je nu voor ons zingen? Je had het net over een nummer dat je deed denken aan je opa.
7: Ja, klopt. Dit volgende nummer dat ik ga spelen heet Hinorer. In het Armeens betekent dat soort van de mooie oude dagen. En de eerste keer dat ik terug was in Armenië, ging ik zitten bij het huis waar mijn opa woonde, waar mijn moeder is opgegroeid. En eigenlijk meteen vond dit nummer mij, alsof het daar lag te wachten. En het is een stuk vrolijker, een stuk speelser. En voor mij gewoon een heel bijzonder nummer om te delen. Ja.
4: We gaan luisteren.

0: Dankjewel, Ara. En je speelt op verschillende plekken in het land. Waar kunnen mensen heen om te kijken waar jij speelt?
1: Ja, klopt. Dank jullie wel. Wij spelen dit najaar door heel Nederland met de popronde. Het is reizend festival. En wij mogen ook eigenlijk onze eerste grote zaalshow aankondigen. Morgen, 18 maart, in de Schouwburg in Tilburg. We spelen dan met band en strijkers en wat verrassingen die ik nog niet weggeef. Maar mocht iemand dit mooi vinden, wees welkom. 18 maart. Dank jullie wel.
0: Goed. aramusic.nl. Dank je wel.
2: OVT. Maand van de geschiedenis.
3: Live vanuit Forum in Groningen.
0: Ja, en dan nu aandacht voor het boek Wisseljaren. Een geschiedenis, een ontluisterende geschiedenis wel, over het fenomeen de overgang. Geen vrolijkmakende kosten ook. We lezen over gloeiende poken, zoutzuur en bloedzuigers die werden ingezet om vrouwen te behandelen. Maar de overgang was nooit een puur biologisch verschijnsel. Het is vooral wat we eraan toeschrijven, zegt Rina Knoef, cultuurhistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier, welkom.
4: Dankjewel.
0: Ja, je hebt het boek niet chronologisch opgesteld, maar opgedeeld in klachten, opvliegers, bloedingen, verzakkingen. Toch is een van de hoofdpunten van je boek, het is niet per se een biologisch verschijnsel, toch?
4: Dat klopt. Ik heb dat gedaan omdat ik eigenlijk de angst me om het hart sloeg van al die overgangsboeken die je op dit moment in de boekwinkel ziet. Dat is een opsomming van allerlei overgangsklachten. Ik heb zelf nooit zo'n boek uit kunnen lezen, want ik werd echt helemaal angstig van. Dus dit boek is ook eigenlijk een beetje een knipoog naar die moderne menopauzeadviesboeken. En eigenlijk de hoofdthese van het boek is dat de overgang is twee dingen. Het is biologisch, hormonaal, fysiologisch, medisch. Maar het is ook cultureel. Want klachten, als we die hebben, dan krijgen die betekenis in de manier waarop we ermee omgaan. Dus de manier waarop we erover spreken, de metaforen die we gebruiken, misschien de manier waarop we zijn opgevoed. Dus de overgang is in die zin, zeg ik, een cultureel fenomeen.
0: Ja, je gaat eigenlijk in grote stappen door de geschiedenis. De alle ellende lijkt wel te beginnen in de 19e eeuw eigenlijk. Want in de middeleeuwen wordt er nog helemaal niet zo negatief naar de overgang gekeken, toch?
4: Dat klopt. De grote omslag begint eigenlijk na de Franse Revolutie. En dat is echt een hele grote omslag. Tijdens die revolutie werd niet alleen de adel een kopje kleiner gemaakt, maar ook het medische systeem. Dus we hebben een tijdje toen gedaan zonder dokters. En dat was heel onhandig natuurlijk op het slagveld. Dus er werd heel snel een nieuw medisch systeem opgetuigd, wat heel erg gebaseerd was op ziekenhuisgeneeskunde en de pathologie van organen. En voor vrouwen betekende dat de baarmoeder in die tijd. Die kwam ook op een speciale afdeling in het ziekenhuis, dus de uitdrukking de baarmoeder op kamer 33, dat komt echt uit die tijd. En we krijgen dan ook de opkomst van de gynaecologie als een specifieke wetenschap die zich bezighield met die vrouwelijke geslachtsorganen. En de gynaecologie moest zich losmaken aan de ene kant van de chirurgie, de snijdende discipline, en aan de andere kant van de verloskunde, die zich bezighield met alles wat met zwangerschap te maken had. En de overgang was echt een ideale pathologie of een ideale ziekte van vrouwen, waar ze zich volledig op wierpen en dat ook volledig medicaliseerden met zeer vrede behandelingen.
0: Ja, want waar kwam die obsessie vandaan? Wat was dat?
4: Het was een obsessie met, we hoorden het net ook al van Susanna Jansen, met de vrouw als broedmachine, de vrouw als babymachine. Napoleon zei het al, de vrouw is nergens anders goed voor dan baby's krijgen. Dat was ook goed voor het leger, want hij meende dat er een demografische teruggang was, dus de bevolking liep terug. En die vrouwen die moesten zoveel mogelijk baby's krijgen. En dan krijg je ook bijna vrouwelijke machines die baby's moesten krijgen.
0: Ja, maar dan zou je zeggen, dan is die overgang helemaal niet interessant, want daarna is de vrouw dus niet meer vruchtbaar. Dus waarom wilden ze die vrouwen dan gaan behandelen daarvoor?
4: Omdat het ook wel een manier was om juist naar die voortplantingsorganen te kijken. En het is inderdaad waar dat die vrouw daarna waardeloos werd. En dat is ook heel erg een narratief geworden waar we nu nog steeds last van hebben. Dus die vrouw is eigenlijk alleen goed voor baby's krijgen, voor het huishouden. houden. Als ze in de overgang komt, vervalt die functie en vervalt ook haar vrouwelijkheid. Dus een vrouw is geen vrouw meer na de overgang. Dat is ook een thema wat steeds maar terugkomt.
0: Ja, of er wordt en ook het symbool van het huis en waar een haard uit is. Of
4: precies,
0: wat was
4: dat werd in het begin van de 20e eeuw gezegd. Een vrouw in de overgang is als een huis waar de open haard is uitgegaan. Dit is maar één metafoor die gebruikt werd. Maar het punt is wel dat vrouwen en ook de medische sector natuurlijk zo lang mogelijk dat moment van de overgang wilden uitstellen. En die overgang werd daardoor enorm geproblematiseerd.
0: Ja, en vrouwen werden... Nou ja, kan je één voorbeeld noemen van een behandeling van die vrouwen moesten dan ondergaan?
4: Er zijn echt heel veel echt gruwelijke behandelingen. Soms moet je er ook wel... Dat is heel raar, maar soms moest ik er ook wel eens een beetje om lachen. Maar eentje die me altijd is bijgebleven... Dat is een niet zo'n hele grote behandeling. Dat zijn hele grote behandelingen. Zoals de eierstokken eruit snijden. En bloedzuigers op de baarmoedermond zetten. Maar de meest gruwelijke vond ik denk ik zelf... een vrouw behandelen met het instrument van Pacquelin. Nou, dat instrument is een soort saldeertang... En daarmee moest de vrouw op haar buik gebrand worden... zodat ze de pijn van de overgang zou vergeten. En als die vrouw dat niet meer wilde... dan was er ook in Nederland wel een dokter die zei... vind ik dat zo belangrijk om wel met die behandeling door te gaan... dat ik mijn ik laat zegevieren over het belang van die vrouw. Dus zo overweldigend en penetrerend was dat eigenlijk ook, die behandeling.
0: Maar het klinkt bijna als een soort wraakbehandeling. Jullie zijn klaar, dus nu gaan we van alles op jullie uitvoeren... omdat het toch niet meer uitmaakt.
4: Nou, dat zou je bijna wel kunnen zeggen. Dus die eierstokoperaties die vonden ook veel plaats... bij vrouwen tussen de 35 en de 45. En daarvan werd ook gedacht... nou, die vrouwen die komen binnenkort toch in de overgang... dus die organen zijn niet meer belangrijk, die kunnen we eruit halen. En dat kon eigenlijk ook, hè. Daar ga je niet dood aan. Het is niet alsof je een hart eruit haalt of een lever. Dat kan niet, dat is levensbedreigend. Maar niettemin gingen heel veel vrouwen dood aan die operaties.
0: Ja, nou had je dus ook, je begon dat positiever. Dat was ook een beetje iets positievers uit je boek naar voren halen. In de middeleeuwen werd het wel gezien als een soort wedergeboorte, toch?
4: Ja, dat klopt. In de middeleeuwen werd er veel meer ook gekeken naar de functie van de vrouw na de overgang. Werd veel positiever naar gekeken. Dus we hebben van die hele mooie prenten, de trappen van ouderdom. En dan word je geboren en dan ga je omhoog. En dan op het hoogtepunt is 50 jaar. En voor de vrouw wordt dat afgeschilderd als een heel positieve periode. Want ze hoeft niet meer voor kinderen te zorgen. Ze hoeft ook geen kinderen meer te krijgen. En ze heeft nog plezier in het leven. Dat wordt ook echt benadrukt. En het gaat pas eigenlijk echt naar beneden als ze richting de 60 gaat. Wanneer het huwelijk scheidt, zegt het.
0: Ja, maar dan gingen ze ook gewoon dood, toch? Op hun 60ste.
4: Nee hoor, vrouwen die konden heel goed nog wel de 100 worden. Ook in die tijd.
0: Oh ja?
4: Ja.
5: Ik moet denken, ja, dat volgens mij in Chinese oudere bronnen hangt die leeftijd op 49. Dus het ontloopt elkaar niet veel, want dan zit dan ook in cycli. En dat is ook hetzelfde.
4: Dat is heel grappig. Die leeftijd van 49 jaar wordt in die oude literatuur ook aangegeven als een moordjaar. Dat is dan wel weer wat negatief. Dat heeft alles te maken met de symboliek van getallen. Mensen, dus elke zevende jaar is een trapjaar. En een trapjaar is een gevaarlijk jaar. Dan kan er wel iets gebeuren, dat is gewoon gevaarlijk. Maar dat is in de middeleeuwen. 7 keer 7 is het moordjaar. Dan kan er wel iets heel verschrikkelijks misgaan.
5: Hetzelfde.
0: Nou, ja. Daar moeten we nog komen. We zeggen vaak... wat ik grappig vond... Of grappig, er is heel lang natuurlijk gezegd... er wordt zo weinig over de overgang gesproken eigenlijk. Dat begint nu open te breken. Maar als je het boek leest, dan denk je... ja, geen wonder dat die vrouwen helemaal niet over de overgang praten. Want je wordt straks behandeld met een gloeiende pook. Is dat inderdaad reden dat het... misschien daarna gewoon van, nou, laten we het in godsnaam niet over hebben.
4: Dat klopt, hè. Dus je ziet in de geschiedenis... In mijn boek beslaat vele eeuwen. Je ziet dat het op en neer gaat. Dus je hebt periode van heel veel aandacht. En dan loopt het weer terug. En dan komt het weer. We zitten nu in zo'n hoos aan aandacht voor die overgang. Maar in de 20e eeuw en al die feministische golven... zijn eigenlijk in reactie op die gruwelijke praktijken van de geneeskunde... hebben gezegd, wij willen daar niks meer van weten. Wij willen autonomie over ons eigen lichaam. En laten we het alsjeblieft maar niet meer over die overgang hebben. Wel onder elkaar. Er waren ook nog steeds voorlichtingsboekjes. Dus onze oma's en onze moeders hebben altijd voorlichtingsboekjes gehad. Maar laten we het er alsjeblieft niet meer over hebben. Want al die mannen van de menopauze, werd gezegd, die moeten van ons lijf afblijven.
0: Ja, en laten we ons niet reduceren tot biologie, als het ware. Dus wat vind jij dan nu van eigenlijk dat gesprek wel weer wordt opengebroken?
4: Ik vind dat belangrijk, hè? Want wat je nu ziet is dat vrouwen heel erg worden gereduceerd tot hun hormonen. En toevallig was ik in de boekwinkel en mijn boek lag naast een boekje Wij zijn onze hormonen. En de schrik sloeg mij een beetje om het hart, want ik dacht, wij zijn niet onze hormonen. Wij zijn zoveel meer dan onze hormonen. Als wij vrouwen reduceren tot hun hormonen of tot hun biologie, dan ontnemen we ze eigenlijk autonomie, hè? En de manier waarop ze zelf keuzes maken. En nogmaals, die biologie is belangrijk. Is heel belangrijk en ik ben ook niet tegen hormoonbehandeling, maar we moeten ons wel realiseren dat de betekenis die we daaraan geven, dat veel breder is. En dat maatschappelijk is, sociaal, cultureel, alles.
0: Ja, dus wel erover praten, maar zeker niet alleen maar op die hormonen gaan zitten. Ja. Goed, hartelijk dank Rina Knoef. Je boek Wisseljaren, een geschiedenis van de overgang, is nu verkrijgbaar. Dank je wel. En dominee Gemnaat is naar huis, maar Paul Hane is gearriveerd. Bekend van karakters dus als Gemnaat en Margreet Dolman. Maar natuurlijk ook al 50 jaar als de stem van Bert in Sesamstraat.
6: Annie, zou je me kunnen helpen? Ik heb zo'n jeuk op mijn rug en het zou fijn zijn.
7: Doe nou, Bert. Ik probeer naar mijn lichaam te luisteren.
6: Naar je lichaam te luisteren?
7: Ja, als ik weet hoe mijn lichaam zich voelt, vertelt het me wat het nodig heeft. Ja, kijk, nu. Hoor ik als het ware dat ik moet bewegen? Mijn keel voelt wat droog aan. Mijn lichaam vertelt me nu dat ik dorst heb. Ik moet wat water drinken. Zo te horen zegt mijn buik nu dat ik honger heb. Tijd voor een versnapering. Doe nou, Bert, schreeuw niet zo. Ik moet naar mijn lichaam kunnen luisteren. Jij trouwens ook.
0: Ja, Paul Hane, welkom. Wie is de balans tussen lichaam en geest beter eigenlijk? Bert of Ernie?
8: Nou, ik denk toch bij Ernie.
0: Denk meer. Ik ook ergens, ja.
8: Ernie is wat altruïstischer. En ik ben ook nog steeds benieuwd met zijn prangende vraag die ik de hele tijd al heb. Wat brei jij eigenlijk?
0: Fresco, wat brei jij?
9: Heel veel sjaals. Maar wel met moeilijkere steken. Dus niet alleen maar rechtdoor.
8: Niet rechts en raak,
9: nee,
8: afrecht.
9: Nee, nee, ik maak het wel wilder.
8: Maar geen truien.
9: Ook. Maar ik moet altijd lezen, hè? Dus ja.
0: Ik voel een opdracht aankomen voor Fresco. Prei een trui voor Paul Hane. Je kondigde deze week aan dat je gaat stoppen als de stem van Bert en Grover. Ja. Laten we niet vergeten dat Grover er ook is. Na het overlijden van Wim T. Schippers. Had je dat snel besloten nadat hij er niet meer was?
8: Nee, niet snel, omdat je denkt, de kinderen waarvoor het bestemd is, die hebben er eigenlijk niks mee te maken. En in Amerika toen Jim Henson overleed, dus de geniale bedenker van de Muppets, toen ging Frank Us, die ook Bert en Grover deed, die ging gewoon door. En de kinderen denken dan, ja, Ernie is wat schor. Of Grover, die heeft zijn dag niet, zeg maar. Dus dat is eigenlijk het. Voor de kinderen zou je gewoon door kunnen gaan, eigenlijk. Maar ik dacht zelf op een gegeven moment, en ik, de studio, Wim Pels Studios, die vonden ook dat ik door kon gaan. Maar toen dacht ik zelf, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dat is dan toch een andere dan Wim T. Schippers. En we hebben dat 50 jaar gedaan. En ook in de laatste periode. Want daarvoor werden we apart gezet eigenlijk. Omdat we te veel lachten met elkaar. En dat kostte te veel tijd.
0: Dus je moest aan verschillende tafeltjes.
8: Aparte dagen. En toen het bij Netflix terugkwam, toen waren we weer samen. Wel aparte studio's nog. Maar we kwamen wel samen aan. Eigenlijk. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi. Ja. Dat Wim ook weer uit zijn huis getrokken werd door het verlangen om Ernie te spelen. Eigenlijk, dat was Wat heel veel mensen, ook bij de VPRO, niet beseften natuurlijk. Omdat toen we met Sesamstraat begonnen... De volwassen VPRO-mensen, die dachten... ja, dat is een stemmetje, dat doen ze erbij. En dat vonden ze eigenlijk niet zo interessant. En nu blijkt ineens, en bleek ook toen Wim overleden was... hoe een enorme impact het had voor heel veel mensen. Hoeveel impact het gehad heeft eigenlijk. En ook het positivisme, want wij hebben... toen samen ook de platen, LP's, mogen maken van, uit Amerika. Niemand kreeg toestemming en wij kregen wel toestemming... omdat zij ons konden waarderen. En toen hebben we ook positieve liedjes gemaakt. Maken wat van. Als je ontevreden bent, dan doe er dan wat aan. Maken wat van. Moet je toch eens weten wat je allemaal niet kan.
0: Ik heb deze quote gebruikt bij een speech voor mijn vriendin die ging trouwen. Maken wat van. Ja, dat is toch...
8: Heeft het geholpen ook?
0: Ja, nou, tot nu toe wel, volgens mij. Ja, ja.
8: Nou, we willen, en dat is ook... Nou, Matthijs van Nieuwkerk, die vertelde wel dat het ook hun slogan was, hun motto was, thuis maken wat van. Dus dat, daar zijn we blij om. En ook voor de ANWB hebben we cassettes gemaakt. En ook het liedje gemaakt, Het is fijn in de trein. Dat je kinderen meteen er al op wijst dat het, de auto niet alles is. En dat je dan veel CO2-uitstoot hebt.
0: Ja, we zeiden het al, van als je het hebt over positiviteit. Je begon niet als Bert, maar als Grover eigenlijk. Daarna ben je pas Bert gaan doen, omdat je dat...
8: Ik werd gevraagd door Ton Hazebos, die bij de VPRO werkte en al Beertje Kollekool gedaan had. En daar zat Wim ook al in en ik was Raaf 12. En Ton vroeg of ik Grover wilde doen. Maar ik had al een proefuitzending gezien met Bert en Ernie. Dus ik wilde ook vanaf het begin af aan Bert doen. Toen heb ik auditie gedaan. En toen zei Ton heel eerlijk van, nou doe jij het maar.
0: Ja, doe ze maar allebei. Laten we even luisteren naar ook een heel positief liedje van Grover.
10: Oh. Heel erg blij met mij. Zodat ik heel dikwijls vrij mee

0: Ja.
1: Daar is Grover een andere... eigenlijk maakt hij altijd brokken. Het gaat nooit echt goed. Maar is hij, met al zijn imperfecties, is hij toch wel trots op zichzelf? Is dat empowering?
0: Het raar is dat... ik hoor nu heel veel mensen die Grover eigenlijk nog leuker vinden dan Bert. Misschien ook wel door het ongelukkige. En dat hij altijd wil helpen als er al geholpen is. Hij komt, hij komt altijd, altijd te laat. En het is ook, dat vond ik ook wel het knappe van Amerika, van Jim Henson. Dat ze ook kinderen al confronteren met gebeurtenissen die later plaats kunnen vinden. Dus dat je geconfronteerd wordt met iemand die zegt dat jij fout bezig bent. Terwijl je weet dat de ander fout bezig is. Dus een hele mooie scène, die vond ik zelf ook altijd wel leuk om te doen. Als Grover in het restaurant werkt en Wim is dan het blauwe mannetje. En dan bestelt Wim, die bestelt dan nummer 2 van het menu. En dan komt even later Grover met het cijfer 2 aan. En dan zegt Wim, nee, ik wil niet 2 hebben. Ik wil het eten wat bij 2 hoort. En dan loopt Grover naar de keuken en dan roept hij... Charlie, die lastige klant is er weer. Ja. Dus de klant krijgt dan de schuld. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak in het leven. Dat je denkt, van, maar ik heb toch gelijk. En er is ook een scène in de muziekwinkel. Dan gaat het blauwe mannetje, want het is altijd dezelfde, het zijn dan dezelfde figuren. Het blauwe mannetje gaat, die wil dan een gitaar kopen. En die komt die winkel binnen, muziekwinkel. En dan van achteren komt Grover. Dus eerst denk je, nou, er is niks aan de hand. En dan komt Grover en dan zie je het mannetje denken, oh nee, niet hij, hè. En dan zegt hij, ik wil een gitaar. En dan komt er uit zijn mond komt dan de gitaarmuziek. Dat vind ik ook zo leuk. Ik wil een... En dan... Nou, ik weet niet, kan de gitaar niet nadoen. Maar dat komt dan uit zijn mond. En dan zegt Grover, ik begrijp wat u bedoelt. Ja hoor, ik ga het even voor u halen. En dan komt hij terug met een piano. En dan zegt het blauwe mannetje, nee, dit is een... En dan komt er een pianomuziek uit zijn mond. En ik wil een gitaar. En dan zegt, ja, nou begrijp ik wat... Nou begrijp ik, was net niet duidelijk. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt. En dan komt hij daarna met een saxofoon. En dan zegt...
1: En dat gaat dan... Heeft Grover ook reflectie, zelfreflectie?
0: Nee, dat heeft hij. Hij blijft de schuld aan de ander geven, altijd.
1: Maar hij blijft wel sympathiek en hij is ook, ja, omdat hij is ook blij met zichzelf.
0: Hij is onschuldig en hij, dat is denk ik het punt. Dat hij, als hij een meisje wil helpen die uit de boom gevallen is of zo... dan komt Supergrover, je is Supergrover! En dan is het meisje allang gered en dan betrekt hij het wel op zichzelf. Dan komt, doe mij, ik heb hem gered. Zo, en dat is ook heel herkenbaar. Dus dat vind ik, dat is het leuke voor kinderen. Dat ze al op jeugdige leeftijd... Je had ook in Sesamstraat de vergeetachtige. Dus dat ze al met dementie op een hele lieve manier mee geconfronteerd worden. Dat is het hele knappe van Amerika eigenlijk. Van dat Sesame Street. Dat ze geen nare buurman hebben. Maar allemaal, en Elmo ook, allemaal hele mooie figuren.
1: Ja, nu waren jullie ook samen te gast. Jij en Wim T. Schippers in 2019 in OVT.
0: Ja, en Wim deed dat nooit. Die liet zich nooit interviewen. Maar omdat zij, Ellen ook, zijn vrouw, en hij altijd naar OVT luisterden... vond hij dat leuk om te doen.
1: Ja, we hebben daar nog een fragment van. Dan praat hij over de beoogde doelgroep ook en het publiek.
2: Ja. Het is een raar idee dat je voor kinderen altijd door de knieën moet gaan... en binnen hun taalbereik. Om Rudolf te halen, ja, die zong een heel lied over dat hij alleen was. Als je niet alleen kunt leven, kun je het ook niet met z'n twee. Zong een heel diepzinnig lied. Ja. Een verloren ideaal had hij het over. En dan komt Bert aan het eind, zegt hij ook... Ja, ik heb nog wel een lineaal voor u. Je krijgt dan wel eens door van... Ja, wat moet je nou over een verloren ideaal tegen kinderen hebben? Maar het is ook leuk dat kinderen iets horen wat ze niet snapten. Ja. Ik vond de leukste boekjes altijd die niet voor me bestemd waren.
1: Ja. Ja, dat was eigenlijk. Ik moest ook denken aan de Sinterklaasplaat, waar Piet eigenlijk voor.

0: bestemd waren.
1: Ja, dat was eigenlijk. Ik moest ook denken aan de Sinterklaasplaat, waar Piet eigenlijk volgens mij een alcoholprobleem heeft. Maar dat hoor je pas veel later eigenlijk. Als volwassenen, die kinderen hebben dat natuurlijk niet door. Was dat steeds de lagen die jullie erin brachten? Ja, hoe deden jullie dat?
2: Nou, dat was ook wel het werk van Wim. Die vond het ook heel leuk ook om de alfabetmars te maken. Het lied de alfabetmars. En ik sprak Gerard Ekdom, ook voor ons programma Margit Dolman begrijpt het. En die vertelde dat hij het alfabet heeft geleerd via de alfabetmars van Bert en Ernie eigenlijk. Maar het was ook altijd leuk inderdaad om dingen... Dat als kind vind je dat inderdaad helemaal niet erg als je dingen niet begrijpt. Eigenlijk, dat hoor je. Ik had vroeger het liedje Moet Dwalen. Moet dwalen, moet dwalen. Langs bergen en langs dalen. Dan denk je, ja, waar slaat dat nou op? En ik dacht ook moe aan moeder. Moeder moet dwalen. Maar je
1: haalde dat... er toch iets uit.
2: Ja, je haalde er toch iets uit. Je werd toch vrolijk van bergen en langs dalen.
1: En was er ook nog een verschil met de Amerikaanse versie en jullie? Zagen jullie Bert en Ernie anders, denk je, dan dat de Amerikanen het zagen?
2: Nee, we hebben natuurlijk wat aan Nederlands aangepast. En we hebben ook soms wel in scènes veel meer poppen geluid laten geven dan ze in Amerika hadden. Daar moesten we het uiteindelijk ook uit elkaar. Omdat we veel te lang dan bezig waren met alles in te vullen. Maar we hebben wel... allebei hadden we enorme bewondering eigenlijk voor Jim Henson. En voor het Amerikaanse... Voor de Amerikaanse... Ja, ook wel een beetje musical-achtige. En ook de actualiteit zat erin. Was ook meteen John Travolta-achtige. Ik geloof dat Grover John Travolta speelde. En wij hebben het Nederlands... Ja, we hebben de kerstplaat gemaakt en de Sinterklaasplaat. Ik geloof ook nog met Zwarte Piet daarin, denk ik, Sinterklaas. En met kerst zijn er met kerst... Nee, met kerst zijn nooit omstreden dingen.
1: Nee, de kerstman is volgens mij...
2: Die is gewoon altijd gebleven.
1: Vrij, ja.
2: Maar het rare is eigenlijk... daar komt Zwarte Piet voor. En die moet daar ook in blijven, eigenlijk. Of zouden de ouders dat dan... zouden ze er niet meer mogen draaien dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nou, dat weet ik ook niet. Dat moet iedereen misschien zelf...
2: Het is ook historie.
1: Het is zeker historie. Ja.
2: Dat moet je zo houden.
1: Maar... Ja, en over die verschillen toch tussen Amerika... Want volgens mij zei je wel eerder wel eens van... het was wel wat preutser in Amerika. Want ik hoorde Grover net ook zeggen... ik ben heel erg trots op mij. Ik vrij dikwijls met mij. Dat kan duiden op zelfbevrediging. Ik weet niet, misschien is dat ver doorgedacht.
2: Maar zo heb ik het niet ervaren.
1: Nee. Maar dat zinnetje zit er toch in. Zou dat dan in Amerika ook
2: kunnen? Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij is dat gewoon... Is dat Amerikaans? Is dat vertaald?
1: Oh,
2: eigenlijk?
1: Toch wel.
2: Ik ben trots op mij. Volgens mij wel. Want je hebt allemaal liedjes van Grover. Van dit is mijn neus en dit is mijn mond. Dus dat je zelfbewust... Ben, daarom zijn de Amerikanen ook enorm zelfbewust, eigenlijk door Grover.
1: Trump is ook een soort supergroot.
2: Er is wel een scène geweest dat Ernie bij Bert in bed kruipt, eigenlijk, omdat hij bang is. En dat moest er in Amerika uit. En dat hebben we in Nederland er wel in gedaan.
1: Omdat
2: dat
1: te intiem zou zijn.
2: Ja, maar Bert valt meteen uit bed. Wij zouden het dan wel ietsje langer laten. Als wij de poppen hadden gedaan, dan had Ernie wel tegen Bert gezegd dat het toch wel prettig was om even tegen hem aan te liggen. Ja. Al is het maar heel kort.
1: En hoe zien jullie die relatie tussen Bert en Ernie? Hadden jullie daar woorden voor? Zijn het vriendjes of wat? Ja, hoe zien jullie dat?
2: Nee, we hebben altijd dat ook in het midden gelaten eigenlijk. Want in Amerika, de schrijver van Bert en Ernie was homoseksueel. En die heeft wel eens verteld dat dit ook een beetje op zijn eigen leven betrekking had. Maar wij hebben het in Nederland eigenlijk wel een beetje... in het midden gelaten. Ik heb wel eens in de theatervoorstelling gezegd... dat ik niet kon vertellen wat er na de scène allemaal gebeurde. Maar dat moet ook. Het is juist het leuke dat je echte boezemvrienden kunt zijn.

0: zonder seks eigenlijk, maar dat je wel elkaar trouw bent en elkaar mist. En ik kan met vriendinnen nu natuurlijk precies hetzelfde eigenlijk. Dat er niet altijd seks bij te pas hoeft te komen. En dat is eigenlijk Bert en Ernie, dat ze elkaar emotioneel enorm missen als de een weg is. Er was ook een mooie scène, die hebben ze nog wel eens laten zien, ook na het overlijden van Wim, dat Bert een beetje verdrietig is. En dat Ernie zegt, je mag pas verdrietig zijn als ik er niet meer ben. En dan gaat hij zo op in zijn eigen verhaal dat Ernie begint te huilen. En dat Bert zegt, maar wat is er, Ernie? Dus dat je dat omdraait. Maar dat is een hele mooie, heel mooie kunst eigenlijk.
1: Ja, je hebt dus besloten om de stemmen vaarwel te zeggen. Maar met de exit van Bert en Grover blijven natuurlijk Margreet Dolman en dominee Gremnaat springlevend. Ja. En Margreet heeft een nieuwe eigen serie. Margreet Dolman begrijpt het op zondagochtend bij RTL. Dus toen dominee Gremnaat aan het praten was, was zij op tv... waarschijnlijk.
0: Dat is
1: zijn,
0: wel grappig,
1: zijn het een soort conculega's?
0: Nog het om 9:30. Het is elke zondagochtend en wordt dan op zaterdag herhaald. En het was het leuke dat we. Kijk, als je nu. Ik heb een voorstel gedaan ook bij de VPRO. Tom Klaassen vond het hartstikke leuk om Troost TV als podcast te doen. Maar dat loopt dan maanden voor het, geloof ik, ergens bij de NPO terechtkomt. En dan duurt het weer maanden, geloof ik, voor er gezegd wordt. Ja, Dammy en Paul, die zijn te oud. Eigenlijk, dat zou eigenlijk iemand anders uit mogen. Dus dat duurt allemaal heel te lang. En dus hebben we RTL gevraagd: kunnen we zendtijd kopen? Gewoon heel helder. En die mensen waren echt enorm enthousiast. Zelden zulke aardige mensen binnen de omroepwereld gezien die zo enthousiast waren. En we konden meteen beginnen. En nu loopt dit goed. Dus heb ik gevraagd, kunnen we in december doorgaan? Ja, dat kan. 14 december kunnen we doorgaan. Maar dan moeten wij wel weer sponsors zorgen. Ik heb tegen Tom ook gezegd, de hoofdredacteur van de VPRO, kunnen jullie het niet sponsoren? Dat leek me wel mogelijk. Leek me wel leuk. Mede mogelijk gemaakt door de VPRO. Want dan win je tempo. Want Dammy is 81 en ik ben 80. En wij zijn altijd gewend om, als we, dat was vroeger ook bij de VPRO, dan zei je tegen Roelof Kiers, we hebben wel weer zin om programma's te maken. En dan zei hij, zou je volgende maand kunnen beginnen? Oh ja, leuk. Ja. Maar die tijd is voorbij.
1: Ja, die
0: nu
1: tijd is
0: moet je
1: voorbij.
0: Volgend jaar. En die tijd moet eigenlijk wel weer terugkomen. Je moet eigenlijk toch binnen de omroep heel snel kunnen reageren op enthousiaste. En wij maken een spotgoedkoop programma. Nou, het programma kost eigenlijk, geloof ik, 3.000 per uitzending in plaats van 80.000 of zo. Dus ik denk dat is. En nu hebben we ontzettend veel plezier. En we willen heel veel aan kunst en cultuur doen. We hebben nu heel veel aandacht aan Wim geschonken. Ik heb tegen de VPRO gezegd dat er een avond moet komen over Wim D. Schippers. Maar ja, daar hoor je dan ook verder niks van. Het gaat allemaal te traag. En bij de commerciële, het is dan wel commerciële. Je hebt wel reclameblokken, maar ze zijn heel aardig en heel snel.
1: En Margreet Dolman gaat ook snel, toch?
0: Ja,
1: ja
0: gaat ook
1: dus
0: heel
1: dat past
0: snel
1: bij het tempo. Jullie vierden dit jaar haar 50-jarig jubileum.
0: Ja.
1: Dus 50 jaar geleden kwam zij op in jou.
0: Bij Radio Amsterdam. Ja, ze vroeg of ik daar wilde interviewen toen Radio Amsterdam ook net begon. En ik had er geen zin meer in, omdat ik heel veel interviews had gedaan en een beetje vastgelopen was. En toen stelde ik voor om een serie te doen rondom een vrouw alleen in Amsterdam. En toen dacht ik aan Adèle Bloemendaal, maar er was geen geld voor. En dan ben ik al Biertje Kolkol stemmen gedaan. En dacht ik, dan doe ik wel zelf de stemmen. En dan ben je ook helemaal onafhankelijk eigenlijk. Dus ik deed elke vrijdag een nieuwe aflevering van Margreet Dolman alleen in Amsterdam.
1: En wanneer ontstond dan dominee Gremdaat, die we net hoorden? Was dat ietsje
0: later? Nou, ze wilde op een gegeven moment stoppen. Janneke Michelt, die was eindredacteur bij Radio Amsterdam. Die was dus mijn eindredacteur. En die zei, ja, Leo Jacobs, die wilde ermee stoppen. En ik kreeg een soort functioneringsgesprek bij Leo Jacobs. En het was 10 minuten per week. En toen zei ik tegen Leo Jacobs, ja, voor jij begint, ik heb een heel leuk plan. Ik zou graag een uur willen. Kan dat? En toen zei hij, god, wat een leuk idee. Zou je op zondagmiddag willen? En toen kreeg ik de zondagmiddag, in plaats van dat het gestopt was... na een jaar, kon ik een uur krijgen. En daar heb ik dominee Gremnaert toen opgezet.
1: En je krijgt ook wel eens reacties, toch? Dat je echt als dominee wordt aangesproken ook. Dat mensen
0: nou,
1: dat
0: helemaal in de tijd, de wereld draait door, toen ik daar Gremnaert deed... waren ook mensen aan tafel. En die waren echt teleurgesteld. Die dachten, eindelijk een wat progressieve dominee. Ja, dus die waren... En er stond het laatste stuk in Trouw. Als je dus met AI een preek wil creëren... dat dan ongeveer 80% dominee Gremnaert erin voorkomt. Dus dat je dan...
1: Dus dominees als je dat, in Nederland, als je, kijk uit.
0: Ja. Dus als je getrouwd bent, dat je ook naar een lentebloem mag kijken, bijvoorbeeld. De meeste dominees die zullen dat niet aanvaarden.
1: Nee. En goed, dus dominee Gremnaert en Margreet Dolman die gaan dus door. En jullie doen ook weer een theatershow, hè, dit jaar als dat duo.
0: In de winter weer Margreet Dolman Kruimt en dominee Gremnaert wijst de weg.
1: Ja.
0: De hele maand in het ons oude, wel vroegere theater... met die afstandscomplex wat nu de Theater de Richel heet.
1: Ja, het is een soort kerkgang eigenlijk. Ik ga ook vaak en het is heel troostend.
0: Ja, ja, we zijn 34 jaar... We zijn een langslopende cabaretvoorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis... en worden niet erkend voor de Pulifinario. Zo. We hebben ons wel opgegeven, maar nooit meer iets van gehoord. We worden miskend.
1: Vaak nooit. Ja. Maar gelukkig is RTL er. Hartelijk
0: nou, en ik
1: dank.
0: Ik hoop dat Troost TV doorgaat ook bij de NPO, bij de VPRO.
1: Ja, nou, bij deze een oproep dus. Veel dank, Paul Hane, Margreet Dolman, Dominee Gremnaert, Bert Grover. Het was me een genoegen. De serie Margreet Dolman begrijpt het is dus elke zondag te zien. En dit was het einde van OVT. Fijne zondag.
2: Daarmee hartelijk laat ik u over.
1: Dankjewel.
2: Aan de vervolgen die de radio doet te bieden.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert,
4: weet meer.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Nu bij Dirk. Blue Band Goede Start of Halverine 1,39. Mooie prijs.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: NPO Radio 1, 12 uur.
13: Margreet Rijntjes.
14: Goedemiddag, over een uur hier op de perstribune de succesvolste tennister uit de Nederlandse geschiedenis, Kiki Bertens. En zometeen Plien van Bennekom, bekend als cabaretier en actrice in komische series. En vanaf dit weekend is ze te zien weer als presentator van Heel Holland Bakt Kids. Ik spreek haar zo uitgebreid. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal dus, met Lieselot Thomassen.
15: Er is vanochtend groot alarm geslagen op een Britse luchtmachtbasis. Het gaat om een basis in het westen van Engeland. Ik praat daarover met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat is er aan de hand?
16: Nou, de politie heeft het over een major incident, dus een veiligheidsincident die wel serieuze vorm heeft aangenomen. Het is niet MI5 die hiermee bezig is, dus niet de Engelse AIVD, maar het is de counterterrorism, dus de antiterrorisme unit die ermee bezig is. En er worden auto's onderzocht en er is een explosieve team bezig. Ooggetuigen zeggen dat ze mannen in bivakmutsen hebben gezien. En er zijn ook al inmiddels meerdere mensen opgepakt.
15: En dat gebeurde dus bij een luchtmachtbasis. Wat is dat voor plek?
16: Dat is de Amerikaanse basis, dus een militair complex. Dat het om precies die locatie gaat, dat zegt wel enigszins iets. De Amerikanen zijn natuurlijk in een oorlog verwikkeld met Iran momenteel. En deze basis wordt ook gebruikt voor aanvallen op Iran. Sowieso in heel het land zijn er zo'n 10.000 Amerikaanse troepen gebaseerd. En dit is één van die locaties. Maar we weten natuurlijk niet wat hierachter zit. Want we hebben in Europa deze zomer een heleboel gekke incidenten gezien natuurlijk. Die ook wel passen binnen de hybride oorlogsvoering van Rusland. Dus bijvoorbeeld die explosieve drones bij Leipzig Airport in Duitsland. Waar de cargo voor Oekraïne vertrekt. Maar ook ja, andere onverklaarbare drones die boven belangrijke plekken en militaire bases hangen. Dus we weten natuurlijk niet wat hierachter zit.
15: Nee, een groot alarm dus. Maar en wat is daar verder dan van te merken, behalve dat er zo'n grote actie bezig is?
16: Ja, er zijn wat inwoners van huizen geëvacueerd in Welford. Dat is trouwens een heel dun bevolkt plattelandgebied rondom die Amerikaanse basis. Dus er zijn niet veel mensen, denk ik, geëvacueerd. Maar ja, en volgens persbureau Reuters zijn er vooral veel agenten die de toegang tot al die, de wegen aan het blokkeren zijn. En dat er zijn ook ambulances en brandweerwagens aanwezig in de buurt. En verder weten we eigenlijk nog niet heel veel. Ik denk dat dit een nieuwsverhaal is die in de loop van de dag nog wel wat meer informatie over naar buiten komt.
15: Dan horen we het van jou. Dankjewel, Fleur Launsbach. Duizenden D66-leden zijn bijeen in Amsterdam voor een partijcongres. Ze staan stil bij het 60-jarig bestaan van de partij. En politiek verslaggever Lars Geerts is erbij. Lars, feeststemming daar?
17: Nou ja, feeststemming wel, maar niet zoals 10 jaar geleden toen ze 50 jaar bestonden. Wellicht zijn ze ook een beetje uitgefeest bij D66, want een half jaar geleden in februari hadden ze ook een congres. En dat was werkelijk een feestelijke bijeenkomst. Want dat was het congres waar gevierd werd dat ze de grootste waren geworden bij de verkiezingen. En dat ze ook nog eens een keer de premier mochten leveren. En wellicht dat ze dit keer dus bij dit congres in de RAI in Amsterdam, waar ook de partij werd opgericht hier, daarbij zoiets hebben. Want nou, dat feestje hebben we wel gehad. Nu willen we toch wel graag naar de toekomst kijken.
15: Mm-hmm. Ja, je zei het al, de grootste, premier Jetten. Het kabinet praat nog steeds over de begroting. Gisteren was er ineens beweging. Hoe valt dat onder de leden?
17: Nou, dat valt goed onder de leden. Want ze zaten daar toch wel enigszins naar te kijken. Is er wel genoeg steun voor die grote doorbraken die de partij wil bereiken. Op het gebied van de woningbouw, op het gebied van stikstof, op allerlei andere zaken. Dus ze keken toch wel enigszins met samengeknepene billen naar hoe het is gelopen de afgelopen tijd. En hoe moeilijk het was om steun te vergaren. Veel D66-leden die waren al lichtelijk ontevreden over bijvoorbeeld het coalitieakkoord. Waarin ze toch het idee hadden dat die te rechts was. Dat de VVD daar te veel invloed op had. En ze keken dan ook vandaag, dat kon je merken, met enig genoegen naar het feit dat Pro en Volt gisteren hebben gezegd dat ze bereid zijn om te gaan praten over die begroting. Omdat het kabinet de harde bezuinigingen op de sociale zekerheid, de harde cijfers die daarbij genoemd werden, op die bezuiniging van sociale zekerheid van tafel heeft gehaald. En dus is er enigszins optimisme dat dit minderheidskabinet onder leiding van premier Jetten dan toch ervoor gaat zorgen dat er iets gaat gebeuren in dit land. Want dat willen ze hier gewoon graag.
15: Ja, maar en hoe gaat het met die gesprekken? Hoe gaat dat nu verder?
17: Nou ja, gisteren kwamen dus verschillende partijen voorbij. 'S Ochtends de ChristenUnie, 's middags Volt en Pro. En later in de middag Jaag 21 in de SGP. En wij hoorden dat vanochtend ook BBB is langsgekomen. Dat is op zich wel opmerkelijk. Dus Jette die gaat zo meteen speechen hier op dit congres. Maar was vanochtend nog in Den Haag om Henk Vermeer van BBB te ontvangen. En dat is opmerkelijk, want BBB diende bij de algemene beschouwingen een motie van wantrouwen in tegen dit kabinet. En Jette dacht daarbij, van ja, dan willen ze dus ook niet meer met ons praten. Dat bleek anders te liggen. Vermeer zei het was slechts een signaal. We willen nog steeds wel besprekingen houden. Die zijn dus vanochtend geweest. Maar wat daarvan de uitkomst is, dat weten we niet. Omdat voor iedereen die bijeenkomst toch wel enigszins onverwacht was. Morgen hopen we wel meer te horen. Want dan komt 50PLUS op bezoek. Jan Struijs, de fractievoorzitter, is dan uitgenodigd. En wellicht dat we daarna horen welke kant het precies op zal gaan.
15: Dankjewel, Lars Geerts. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 overleden dat de hele dag in een geparkeerde auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. En ze ontdekte het meisje 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 mensen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij. Daar kwamen 10 mensen om het leven. Er is nog niemand opgepakt. De ontwikkeling van systemen van OpenAI is tijdelijk stopgezet. Aanleiding zijn de aanvallen van de systemen afgelopen zomer op de sites van onder meer de Amerikaanse overheid. Volgens OpenAI waren die aanvallen onbedoeld. Het bedrijf achter ChatGPT zegt nu extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de AI-modellen pas hervat.
3: Het NOS-journaal.
15: Voor het eerst in 28 jaar wordt er een zogenoemde Oranje-mars gehouden in de stad Portadown in Noord-Ierland. In de jaren 90 liepen zulke marsen door een katholieke wijk vaak uit op veel geweld. Ze werden verboden in 1998, het jaar waarin ook het Goede Vrijdagakkoord werd gesloten. Maar de rechter heeft bepaald dat de mars van vandaag mag doorgaan. Correspondent Arjen van der Horst, wat is het ook alweer, zo'n Oranje-mars?
13: Ja, deze Oranjemarsen zijn vernoemd naar de Nederlandse stadhouder Willem van Oranje, die eind 17e eeuw koning van Engeland werd. En op 12 juli 1690 behaalde de protestant Willem van Oranje een beslissende overwinning tegen zijn katholieke rivaal Jacobus II bij de beroemde slag aan de Boyne in Ierland. En dat moment viert de protestantse gemeenschap in Noord-Ierland nog elk jaar rond 12 juli met Oranjemarsen in heel Noord-Ierland. Daarmee vieren ze hun geschiedenis, hun identiteit en tradities. Maar door de eeuwen heen hebben die marsen ook vaak tot onrust en gewelddadigheden geleid. Zeker bij de marsen die door katholieke wijken liepen, zoals bij deze hier in Portadown.
15: Ja, want hoe verloopt de mars van vandaag?
13: Ja, er is nu een soort padstelling ontstaan. De Oranjemars had vanochtend al om 8 uur plaatselijke tijd moeten plaatsvinden, dus die had al lang en breed voorbij moeten zijn. Maar honderden bewoners van de katholieke wijk aan Carvery Street, dat is de wijk waar de route van de Oranjemars doorheen gaat, ja, die hebben de route geblokkeerd. Ze zitten arm in arm op straat. De politie heeft ze opgedragen te vertrekken, maar vooralsnog weigeren ze weg te gaan. Nou, de deelnemers van de Oranjemars wachten op dit moment even verderop in een kerk. Ook zij weigeren op te geven. Ze zeggen dat ze net zo lang wachten totdat de straat weer is vrijgegeven. Al is de situatie best gespannen, kun je wel zeggen. Het heeft deze ochtend nog niet tot gewelddadigheden geleid. En de politie zegt dan ook dat het voorlopig geen einde wil maken aan deze Oranjemars.
15: Ja, want hoe wordt er gereageerd?
13: Ja, deze mars legt weer eens te meer die diepe verdeeldheid bloot in Noord-Ierland. Hè, en dat sectarische karakter van de gemeenschap. Het is weer alvast als vanouds, kun je bijna zeggen, protestant tegen katholiek, pro-Britse unionisten tegenover pro-Ierse republikeinen. En dat zie je dan ook terug in de reacties. Hè. Bij de protestantse gemeenschap en de pro-Britse unionistische partijen was grote blijdschap dat deze Oranjemars na 28 jaar door mocht gaan. De pro-Ierse republikeinse partijen, die spreken juist hun afschuw uit. Sterker nog, de premier van Noord-Ierland, Michelle O'Neill, zij is ook de leider van de pro-Ierse Sinn Féin. Zij heeft zich bij de katholieke bewoners gevoegd om deze route te blokkeren. Ja, het zegt alles over de diepe verdeeldheid in Noord-Ierland.
15: Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. In Amsterdam begint over een uur het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Georganiseerd door FNV Jong, de LSVB en de Nieuwe Vredesbeweging. Verslaggever Jeroen de Jager is daar. Jeroen, veel jongere organisaties dus die daarbij betrokken zijn. Waarom?
18: Nou, je ziet dat de overheid toch bezig is met het langzaam weer peilen bij de jongeren of ze in een soort vorm van dienstplicht weer terecht gaan komen. Er is een dienmodel nu, jongeren krijgen al een brief thuis. Dus al die aspecten van de oorlog die komen toch steeds dichterbij en gaan jongeren gewoon op dit moment echt aan. Christen Ploeg hier van de organisatie. Is dat ook de reden om hier juist meer op jongeren gericht te zijn?
19: Nou, ik denk dat jongeren het heel hard voelen natuurlijk. Maar het is ook een bredere demonstratie waar iedereen welkom is. Want we zien dat de tientallen miljarden die worden uitgegeven aan wapens, die komen ook uit de gezondheidszorg, die komen uit de sociale welvaartsstaat. Een enorme oorlogsbelasting waar ministers nog minder voor gaan betalen trouwens dan vuilnisophalers en verpleegkundigen. Dus je ziet dat iedereen geraakt gaat worden. Maar het klopt natuurlijk dat als er een potentiële opkomstplicht zou komen, dat het jongeren zijn die de dood in worden gestuurd. Dus het is geen toeval dat de FNV, Young United en dergelijke, dat die als eerste aansluiten. Dat
18: en jullie hebben hier de leus Stop de Oorlogskoorts. Maar we hebben tegelijkertijd te maken met een land, Rusland, dat agressie richting Oekraïne heeft. Hoe wapen je je dan tegen die agressie van Rusland?
19: Nou ja, we zijn ook helemaal geen pacifisten. Tenminste, het is een brede beweging. Iedereen is hier welkom vandaag. Maar in de basis zeggen wij, wij geven al voor die Trump-norm, hè, want die kwam van Trump, gaven we al 3 keer zoveel uit als de Europese NAVO dan Rusland. Dat is dus zonder de Verenigde Staten. Dus het is een beetje een sprookje wat ons verkocht wordt dat wij nog massaal meer wapens moeten gaan kopen om ons te bewapenen tegen Rusland. Het lukt dat land al nauwelijks om Oekraïne onder de voet te lopen. Dus het idee dat zij hier straks op de Dam staan, de Russische tanks, is volstrekt ongeloofwaardig.
18: En dus zijn jullie hier vandaag om te demonstreren voor vrede met een mars door Amsterdam die uiteindelijk weer terechtkomt hier op de Dam en waar vandaag met het mooie weer wellicht duizenden mensen op af gaan komen. We gaan het meemaken.
19: Dankjewel.
15: Over een klein uurtje dus in Amsterdam. Jeroen de Jager. Het weer geregeld zon, ook wat wolkenvelden. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt en af en toe buien bij een maximum van een graad of 20. In het oosten zonniger en warmer.
14: Staat er veel op jouw lijstje, Robert Vriezen?
20: Nee, ik heb een heel klein lijstje. Dat bestaat uit 2 files. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt aan de weg gewerkt. Dat is bij Hoevelaken, 10 minuten vertraging daar. En er stond een kapotte auto bij afrit Numansdorp op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. De linkerrijstrook is daar weer vrijgegeven. Die auto is weer op weg. Nog wel 3 kilometer file en een half uur vertraging daar.
14: Dankjewel. Over een uur in de perstribune Kiki Bertens over een leven na het toptennis. En over een paar minuten geeft Heel Holland Bakt Kids presentator Plien van Bennekom een antwoord op de vraag welk moment als theatermaker gelukzalig was.
21: Ster. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
0: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
23: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
24: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
25: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
28: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
29: NPO Radio 1. Max.
30: De perstribune. Margreet Rijntjes.
31: Lien van Bennekom, heb jij een favoriet verkleed attribuut?
32: Oei, ja, ik hou wel van een snorretje.
31: Een snorretje?
32: Ja, het voelt wel leuk om te hebben.
31: En ben je dan ook meteen een man eigenlijk?
32: Nou, ik ben niet zo'n goede man. Ik kan eigenlijk maar één soort man spelen en die speel ik dus heel graag. Maar en die heeft wel een snor, want zonder een snor lijk ik altijd op Pia Beck. Altijd. Ja.
31: En wat voor type man is dat?
32: Rini speel ik. Rini is een beetje een sul. Ik praat in Rotterdams. En ja, een beetje een sukkelachtige man.
31: Met snor.
32: Met snor, sowieso.
31: Ja. Lieve Bennekom, al bijna 30 jaar vorm jij samen met Bianca Krijgsman het cabaretduo Plien en Bianca. En daarnaast doen jullie ook allebei heel veel eigen dingen. Zo ben jij de komende weken weer te zien als presentator van het Max-programma Heel Holland Bakt Kids op Zet.
32: Yes.
31: Gisteravond de eerste aflevering. Ron Vergouw zit hier naast mij, onze media-expert. Die zich ondergedompeld in Plien van Bennekom.
33: Ja, en wat heb ik weer veel gekeken. Want er was ook zoveel. Dan ga je in het archief, dan zoek je op Plien. En dan, nou, wat er dan allemaal bij. Nou, bijvoorbeeld, je allereerste optreden gaan we niet laten horen. Hebben we geen tijd voor. Maar dat was ooit in Laat Maar Zitten.
32: Dat klopt. Wat goed dat je
33: jij was Piet
32: weet.
33: Daar.
32: Ja.
33: Samen met Luc Lutz, volgens mij.
32: En Maarten was... Spanjer.
33: Ja.
32: Klopt.
33: Ja. Nou, dat gaan we maar niet laten horen. Dit is gewoon te veel. Dus laten we snel beginnen. En aan het einde van de uur moet ik nog even zeggen... ook de TV-week van deze week natuurlijk.
31: Zo is het. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
30: De perskaart.
31: Plien van Bennekom, geboren op 20 maart 1971 in Baren. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Hier lach ik het liefst om.
32: Om Bianca. Sowieso.
31: In een kamer vol vreemden praat ik het liefst over...
32: Waar woon je, waar wil je wonen en hoe wil je je huis het liefst inrichten?
31: Dit durf ik echt niet.
32: Bungee jumpen.
31: Ik benijd mensen die...
32: Geen last hebben van verlegenheid.
31: Dit geluid kan me mateloos storen.
32: Chips eten als ik het zelf niet doe.
31: Dit moment als theatermaker was gelukzalig.
32: Het is altijd het heerlijkst als de voorstelling af is en het publiek lacht.
31: In deze fase van mijn leven was mijn werk een fijne uitlaatklep.
32: Toen de kinderen klein waren, was thuis zijn veel harder werken dan op het toneel.
31: Mijn beste recente aankoop is...
32: Met Dolly Parton shirt.
31: Dit hoop ik echt onder de knie te krijgen.
32: Podcasts maken.
0: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
31: Nou, jij maakt sinds kort podcast, ja, samen met Bianca Krijgsman. Je dacht, goh, we zien elkaar nog niet genoeg.
32: Ja, het leek ons leuk om... Ja. Wij kletsen natuurlijk uren in een busje en we moeten ook heel veel om elkaar lachen. Het zijn verhalen die je niet in een interview, daar wordt nooit naar gevraagd. Maar het zijn ook niet de verhalen die wij graag op het toneel doen, omdat wij snorretjes leuk vinden om op te doen. Ja. En theatrale voorstellingen maken. Dus dat tussengebied, tussen wat me nou is overkomen, ja, daarvan dachten we, dat is misschien wel leuk, ja, om een podcast van te maken.
31: Daar lag ruimte.
32: Ja.
31: Provinfluencers.
32: Klopt.
31: Ja. Ik heb op jouw Instagram een paar gezien, fragmentjes, ja, die jullie er dan uitgehaald hadden. En die zijn inderdaad heel grappig, omdat het heel herkenbaar is. Bijvoorbeeld de wc-rolhouder.
32: Ja.
31: Ik moest er net ook aan denken, zo van de wc-rolhouder, die hopeloos... Ja,
32: ja, je moet soms echt met je hand in het apparaat, als de onderste op is, dan moet je soms het rolletje breken en dan valt er een nieuwe. Maar soms moet je echt met je hand het apparaat in om een volgende rol naar beneden te begeleiden. Nou, daar kunnen wij woedend over worden.
31: Ja, ja, ja, want Bianca zegt ook, dat merk je toch als je die dingen test, ja, als wc-rolhoudermaker.
32: Ja. Ja, ja, dat moet echt een ambassadeur voor komen.
31: Ja. Ja, maar goed, dat zijn eigenlijk de dingetjes, hè? De alledaagse dingetjes.
32: Ja. Waar jullie dan niemand naar in een interview, maar daar kunnen we wel lang over emmeren.
31: Ja,
32: ja. En de luisteraars ook. We worden dan bedolven onder verhalen van... Nee, maar ook als er maar één velletje tegelijk komt, ergeren mensen zich aan. Dus dat is leuk om die interactie met alle luisteraars te hebben.
31: Ja, want jullie krijgen reacties dus.
32: Veel.
31: Ja?
32: Ja. Ja, de Instagram-pagina die is wel ontploft. Meer dan de podcast eigenlijk. Dus ik wil luisteraars vragen, ga ook eens luisteren naar onze podcast. Maar we hebben meer dan 100.000 Instagram-volgers in 7 maanden tijd.
31: Kijk, ja.
32: Ja, wij zijn beland in een wereld waar wij geen weet van hadden.
31: Maar heb je vandaag al bijvoorbeeld, ik bedoel op weg hier naar de studio, maak je dan ook alweer iets mee dat je denkt, dat hier kan ik misschien wat mee?
32: Nee, vanochtend is het allemaal heel vlekkeloos verlopen. Maar ik ga dit misschien wel weer vertellen aan Bianca van de Week. Want we gaan van de week weer een podcast opnemen. En dan ga ik misschien wel vertellen. Ik was bij de radio. En misschien gaat er nog wel iets verrassends gebeuren. En dan ga ik daarover praten.
31: Ja, ja, want dat is dan dus hetgeen jullie content, ja, is. Gewoon het leven bespreken.
32: En ook wel van vroeger. Van schaammomenten. We schamen ons veel. Vandaar ook die verlegenheid. Daar hebben we allebei wel last van. Dus we beginnen de aflevering altijd met een schaammoment van recent of van langer geleden.
31: Noem eens iets.
32: Nou, we hebben bijvoorbeeld een hoedjes geleend van een kostuumontwerper intussen al 32 jaar. Dus het schaammoment is, ga je die nog teruggeven?
31: Ja.
32: Van bedankt voor het lenen. Of, ja, of is het niet meer lenen? Ja, wanneer kan je iets nog teruggeven?
31: Ja, en? Wat heb je besloten?
32: We gaan ze niet teruggeven. Ze zijn ook kwijtachtig. Dus, ja, dus het is maar beschamen. Als we die kostuumontwerpen tegenkomen bij premières, dan duiken wij achter een plant.
31: Ja. Ik snap het. Dat is een emotie waar jullie wel wat mee kunnen, hè? Schaamte.
32: Zeker.
31: Ja. Ja. Want je zei net ook, mensen die geen last hebben van verlegenheid, die benijd ik.
32: Ja.
31: Heb jij zoveel last van verlegenheid?
32: Ik krijg waarschijnlijk nu alweer een tomaat. Ik krijg heel snel, kleur ik op. Ik rijp heel snel als ik de aandacht krijg. Ja, ik krijg heel snel een blos. Dus als ik de aandacht krijg, daar hou ik eigenlijk niet van. Behalve als ik een snor op heb,
31: ja,
32: dan wel.
31: Nou ja, is dat dan ook... Want ik bedoel, je staat op het podium. Ik bedoel, ja, meer aandacht kan je bijna niet krijgen.
32: Maar wel met een pruik op en met een dichtgetimmerde voorstelling waar elk woord en elke beweging tamelijk vast ligt. En dat is heerlijk.
31: Is dat ook de achterliggende reden, denk je, dat jullie gekozen hebben voor die vorm?
32: Ja, ja. Ja, want dat wij na 30 jaar aan een podcast zijn begonnen, dat hadden we 30 jaar geleden nooit gedaan. Want dan moet je jezelf ook wel een beetje blootgeven. En dat durven we nu, maar daar hebben we heel veel overwinningen voor moeten nemen. Dus dat is ook heel kwetsbaarder dan met een pruik op.
3: Ja, en overwinningen, want wat bijvoorbeeld zijn dingen die besproken zijn waarvan je denkt, oh ja, dit zou ik op het podium niet durven, en nu wel.
32: Ja, we houden het veel al wel licht. Maar er zijn genoeg onderwerpen die ons echt wel raken. En dan, we zijn nog maar net begonnen als podcastmakers. Maar we gaan er niet voor wijken om ook de diepte in te gaan uiteindelijk. Met dingen die ons echt heel erg raken. Omdat we intussen wel het vertrouwen hebben dat dat kan.
3: Wat dan bijvoorbeeld zou aan de...
32: Nou, we hebben allebei wel mensen verloren waar we van houden. Dus dan, Bianca had als onderwerp een keer dat er een vreemde vrouw bij haar aan het tafeltje kwam leunen. Hey, je hebt haar gekregen via IVF, hè? Daar zit ik ook aan te denken. Hoe is dat precies gegaan? Een wildvreemd iemand? Nou, dat soort impertinente, hele persoonlijke vragen, dat is best wel raar. En dat is een gebied waar we dus nu over gaan praten in de podcast, waar we ruimte voor durven te nemen.
3: Ja, maar dan ook vertellen over welk proces je dan zelf hebt doorgemaakt, bijvoorbeeld? Gaat het dan zo ver?
32: Dat zou kunnen. In dit geval heeft Bianca dat proces niet gedaan. Alleen het was raar dat je soms hele persoonlijke vragen stelt. Van, tegen mij is ook eens gezegd van, wat zit er lang tussen die twee kinderen? Had je tijd voor jezelf nodig? Je denkt, ja, als je zo'n vraag stelt, dan kan je er ook van uitgaan dat er misschien heel veel verlies is geweest. En daar kan je wel een beetje voor oppassen.
3: Ja.
32: Vind ik.
3: Ja, en daar hebben jullie het dus over.
32: Ja.
3: Ja. Plien van Mennekom is de gast, theater, televisiemaker. Samen met Bianca Krijgsman vormt ze al jaren het populaire cabaretduo Plien en Bianca. Momenteel in de theaters te zien met hun show Harikidi.
32: Harikidé.
3: Oh jee, ja, sorry. Ik zag hem staan, ik dacht, oh ja.
32: Nou, kom je in de podcast.
3: Ja. Dan krijg ik een rode kop. De doorbraak kwam in de jaren 90 met de VPRO-kinderserie Zaai, waarin Plien en Bianca twee plattelandsmeisjes speelden. Daarnaast is Plien te zien als actrice in films en televisieseries. Momenteel presenteert ze Heel Holland Bakt Kids, waarin jonge baktalenten onder haar leiding de strijd aangaan met elkaar. Dit uur Plien van Bennekom op de perstribune van Max.
30: De perstribune
29: op NPO Radio 1.
30: Wie luistert, weet meer.
32: Heilig.
3: Ja. Ja, nee, je hebt het goed gezegd. Nu weten we hoe die wordt uitgesproken. Taarten bakken. Doe je dat zelf eigenlijk?
32: Nooit. Zelden. Een appeltaart, wel eens. Ja. Maar wat die kinderen allemaal kunnen met botercrème en biscuitdeeg. Het is een wondere wereld.
3: Het is een wondere wereld.
33: Ja.
3: Die Ron, die is even ons gaat laten horen.
4: Ik ga het jullie laten horen, ja. Inderdaad, gisteren dus de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Heel Holland Bakt Kids. Wat je al een aantal seizoenen presenteert, wat je hartstikke leuk doet. Gisteren hebben er 167.000 mensen gekeken.
32: Leuk.
4: Het wordt uitgezonden op NPO 3. Ik vind het kan ook op NPO 1. Want voor volwassenen is het eigenlijk net zo leuk om naar te kijken, vind ik. Het is speelser, alles kan. Leuke sketches zitten erin. Robert is trouwens ook erg leuk. Die als superheld te zien was gisteren. Want gisteren in de eerste aflevering was het thema film. Laten we even luisteren. Jij stelt de kinderen tijdens de eerste opdracht op speelse wijze voor. Bijvoorbeeld Job, die blijkt fan van drummen. Waarna jij meteen met hem een wedstrijdje gaat drummen.
5: Zes fantastische bakkoppels staan te popelen om de rode loper te betreden.
32: Ja, we staan hier live in de tent. Ik ga even kijken hoe het bij Job gaat. Job, hoe gaat het?
6: Het gaat goed.
32: Waarom wil je graag bakken?
6: Echt mijn ding.
32: En bak je altijd met je vader?
6: Ja, dat is mijn vader.
32: En is hij de beste die je mee had kunnen nemen?
6: Ja.
32: En ben je nog goed in andere dingen?
6: Nou, ik hou ook van drummen.
32: Ik hou ook van drummen. Productie, drumstokjes. Tel maar af.
6: 2, 1...
32: Wie is er beter, jij of ik?
6: Zeg het maar.
7: Ik vind Job toch beter.
32: Oké, dit was mijn reportage. Ik zou zeggen, bak eens klaar. Bak hem maar.
6: Oké.
32: Ja. Ja, Job. Ja, dat is een ontzettend leuke, vrolijke jongen die dus ook heel goed kan drummen. En ik heb een paar drumlessen gehad. En ik beschouw mezelf als een drummer die nog in ontwikkeling moet komen. Dus ik vind, als iemand anders ook drumt, dan drum ik heel graag mee.
3: Ja. Was het, want het is een competitie, hè? Het zijn kinderen met een volwassene erbij.
32: Ja.
3: Ja. En iedere week valt er een koppel af.
32: Yes, dat is verschrikkelijk, maar dat is zo.
3: Ja. Had jij daar tegen gekund als kind?
32: Oei. Ik heb vroeger meegedaan aan de Fame danswedstrijden. En ik was al vrij vlot, vloog ik eruit. En dat ik zag dat die anderen allemaal zoveel beter waren. Dus ik trok dat wel. Maar ik vind het nu als een soort moederkloek heel moeilijk om te zien als de kinderen weg moeten. Dat raakt me enorm. En het raakt die kinderen natuurlijk ook. Dus ik vind het heel dapper dat ze eraan meedoen. En dat ze het durven.
7: Ja. Ja. Maar goed, durfde jij dus ook vroeger als kind meedoen aan Fame-wedstrijden?
32: Ja, dat durfde ik ook. Omdat ik even dacht, net als dat ik een drummer ben, dacht ik ben een danser. Maar dat bleek niet zo te zijn.
7: Nee. Het is alsof je enorm lol hebt daar.
32: Ja, heb ik ook. Het is één grote Willy Wonka suikertaart. Het voelt eigenlijk alsof we allemaal de hele dag jarig zijn, vind ik. Wij, Nick, Robert en alle bakkers. Het is gewoon echt een feestdag.
33: Zo spat het ook van het scherm af.
32: Ja, dus daarom valt het ook zo tegen als er aan het eind iemand weg moet. Omdat we tot die tijd een ongelooflijk leuke, vrolijke dag hebben met z'n allen.
7: Ja, grote familie zijn geworden eigenlijk.
32: Ja. Ja. Ja.
7: André van Duin doet natuurlijk de volwassen versie, noem ik het maar even, van Heel Holland Bakt. Heb jij naar hem gekeken? Ter inspiratie?
32: Zeker, maar ik kijk al mijn hele leven naar André van Duin ter inspiratie. Ik heb ook naar Beestenboel gekeken en dan met name meneer Wijdbeens. Die was ik eigenlijk een beetje vergeten. Maar heb zo hard gelachen om meneer Wijdbeens met Martin Gaus. Nou, ik heb meteen Bianca geappt. We moeten dit filmpje opslaan even kijken wat we daar aan inspiratie kunnen halen.
7: Want wat is het dan? Kan je daar woord aan geven? Wat je dan zo inspireert?
32: Nou, meneer Wijdbeens is een gouden type van André van Duin.
7: Ja, je moet hem misschien voor mensen die hem niet kennen heel even in een paar zinnen.
32: Ja, een lange regenjas, een petje, een bril. Heel veel goede bedoelingen die helemaal de mist ingaan. Dus wat gaat hij nou doen? Dat zou je even kunnen opzoeken. Het is een gecontroleerde paniek. André weet natuurlijk donders goed wat hij doet. Ja. En hij gebruikt alle honden die alle kanten op rennen als haakje om komedie te maken. En dat doet hij dus weergaloos.
7: Is dat ook jullie in de kern jullie stijl? Allemaal haakjes om...
32: Ja. Nou ja, we hebben een scène in deze voorstelling waarin ik een afscheidsconcert doe. En waarin mijn moeder, Bianca, met een bocheltje, een oud krom vrouwtje, zij loopt, zij verstoort mijn afscheidsoptreden. En dat is een beetje wat André van Duin en Corrie van Gorp ook deden. Mens, wat doe je nou? Dan is Bianca dus Corrie van Gorp. En ik ben André van Duin. Die probeert een mooi nummer te zingen. Het is heel erg die humor die heel inspirerend is. Ja.
7: Want Bianca heeft wel eens in een interview gezegd dat jij van de analyse bent. Jij bent degene die denkt, oh ja, maar hier moeten we even een pauze hebben. Hier laten we het even omdraaien.
32: Nou, dat komt eigenlijk door Kan Niet Waar Zijn. Dat was zo'n programma waarin het... waarin je zoveel informatie op een grappige manier moest proberen over te brengen, dat dan dat is een puzzel soms, humor. Als je voor een zaal met mensen staat en iemand hoest net op vlak voor het moment dat de punchline komt, dan is de grap weg.
7: Ja.
32: Want dan is het ritme weg. En dat realiseert het publiek zich niet, maar dat is wel zo.
7: Ja, jij te balen.
32: Dan sta ik te balen.
7: Want nog even terug naar André van Duin als presentator van Heel Holland Bakt. Stel, hij stopt.
32: Ja. Ja, dan bied ik mezelf aan.
7: Ja, dan ga je erachteraan.
32: Nou,
7: je hebt het nu gezegd.
32: Ik heb het nu gezegd. Ja, maar ik zeg altijd bij iedereen... Ik zeg in de podcast ook dat ik het 8-uur-journaal wil presenteren. Dus, en ik... Ik werp mezelf altijd wel op als... dat ga ik doen. Dus ik denk dat ze dat wel weten bij Omroep Max. Dat ik dat ook heel leuk zou vinden.
7: Ja.
32: Alleen het is een totaal... Ik ga bij die kinderen natuurlijk in de overdrive. En in het zoveel mogelijk clearen met die kinderen. En de grote mensenversie is echt wel een andere stijl.
7: Ja. En als je ziet dat die kinderen een beetje geïntimideerd zijn. Of eigenlijk dat het niet aanslaat. Hè, je toon of je grap of wat dan ook.
32: Dan wordt het geknipt.
7: Ja, is dat zo?
32: Nee, die kinderen die dat komt eigenlijk niet voor. Want die kinderen zijn al zo blij dat ze in die tent staan. En die vinden het die geven zich niet voor niks op, denk ik. Ja. Want die vinden ons wel leuk.
31: Maar jij, want ik bedoel, het gebeurt natuurlijk ook wel eens in een theater, denk ik. Dat...
32: Ja, dat het wat stiller is.
31: Ja, en ja. Dat het niet, dat je denkt, hé, deze werkt niet. Wat gebeurt er dan?
32: Dan altijd vooruit blijven kijken. Nooit denken van terug, van wat had ik anders moeten doen. Dat doe ik dan pas na afloop.
31: Ja.
32: Want ja, je schiet 10 keer en 9 keer is het goed. En 1 keer misschien niet. Maar
31: dat zei dan zo.
32: Juist, ja.
31: De grote doorbraak.
33: Je noemde het al even, de VPRO-serie Zaai. Alweer ruim 25 jaar geleden. Dus jij en Bianca zaten op een hekje. Als twee plattelandsmeiden, Irma en Ingrid. En dan kwam altijd de postbode Simon voorbij. En het is heel grappig, die serie wordt nu eigenlijk weer door een hele nieuwe generatie ontdekt via TikTok. Las ik Roxy Dekker, die ook een stukje heeft gedaan. Dat is toch ook apart?
32: Ja, leuk hè?
33: Ja,
32: er is namelijk toen der tijd niet ongelooflijk veel naar gekeken. Volgens mij 300.000, wat nu best wel veel is. Maar toen waren het natuurlijk veel minder zenders. Maar het is nooit helemaal weg geweest. Dus hele generaties hebben het programma ook gezien.
33: Ja. En alle afleveringen zijn ook gewoon te zien op YouTube. Dus iedereen kan er nog steeds van genieten.
32: Ja.
33: Even noemen nog, postbode Simon wordt ook weer gespeeld door Joep Onder de Linde. Trouwens niet onbelangrijk in deze serie. Even een fragmentje uit de Zaai.
8: Voor ze komt.
9: Auw,
8: en dat doe ik niet.
9: Wat zit er nou te klieren?
8: Verveel me.
9: Hi, daar heb je postbode Simon.
8: Hoi, postbode Simon.
10: Hoi.
8: Kom eens.
9: Wij vervelen ons, dus jij moet wat verzinnen.
10: Oh, maar ik heb geen tijd. Ik moet werken daarom.
8: Simon.
32: Ja, dit zat er altijd in.
33: Ja, de vastramien van de aflevering. Ja. Geschreven door Paul Groot trouwens. Hè?
32: Ja, klopt. Ja, het is, ik denk wel iets waar wij het meest trots op zijn, Bianca en ik, op dit.
31: Oh ja?
32: Nou, Bianca heeft natuurlijk nog allerlei Emmys gewonnen. Daar is ze ook echt heel trots op. Maar dit is iets wat we zelf hadden verzonnen. We hebben Paul Groot erbij gevraagd, omdat wij niet kunnen schrijven en hij heel erg goed. Maar wij hebben die meisjes verzonnen en dat vervelen verzonnen. Dus het is... Wij kregen de kans van de VPRO samen met Rachel van Olm, die het regisseerde, om iets te maken. En dan is het wel heel leuk als het echt vanuit ons, dat het mocht.
31: Ja.
32: En dat het zo succesvol is geworden. Dus het is een beetje het begin geweest van alles eigenlijk voor ons.
31: Ja, jullie hadden natuurlijk al wel kameretten gewonnen met z'n tweeën.
32: En we hadden ook al een voorstelling gemaakt die ook hartstikke goed ging. Hoor. We kwamen meteen in de kleine komedie in ons eerste tournee. Dus dat was... Maar toen wij Zaai deden, we gingen onze tweede voorstelling, heette Bix. En die maakten we met de meisjes van Zaai. Omdat toen had echt nog bijna niemand van Zaai gehoord. Maar gaandeweg het spelen van die tweede voorstelling... Ja, toen gebeurde er wel iets. En toen viel er een musical uit in Carré. En toen vroegen ze, willen jullie anders?
31: Ja, soms is het ook gewoon mazzel, sommige dingen. Ja.
32: En,
31: want als je heel erg kijkt naar wat jullie doen... Hè, jullie hebben natuurlijk heel veel typetjes.
32: Ja.
31: Die soms inderdaad voortborduren op... Ik kan me voorstellen, gewoon in zin die jullie in het café hebben gehoord...
32: Nou, we speelden op Oerol onze voorstelling Changé. En daar op Terschelling praten mensen heel erg opgetogen eigenlijk. Alles is heel, met een soort zin in het
31: opgeruimd.
32: Leven. Ja, vrolijk. Dus dat dat heb ik op elke vakantiebestemming begin ik meteen mee in België. Ga ik ook, het is heel strontvervelend. Mijn man schaamt zich ook altijd te pletteren. maar daar, wij gingen dus de hele tijd dat taaltje doen. En het, vooral als je hele lelijke dingen zegt tegen iemand van... jij stinkt werkelijk waar enorm uit je mond. Dat klinkt nog steeds heel lief door die taal. Ja. Dus dat vonden wij... inspirerend, van je kan heel lelijk onaardig doen, maar niemand heeft het feitelijk in de gaten.
31: Nee. Maar het is een enorm kwestie van heel goed observeren, denk ik eigenlijk al, jullie, om geïnspireerd te raken.
32: Ja, maar het is niet dat we nu de sleutel hebben van, oh, we kijken dat en dat vertalen we naar een scène. Het blijft, we hebben niet het wiel. uitgevonden wat dat betreft. Of dat we een script hebben of een recept. Zo maken we een voorstelling. Het is elke keer weer een enorme strijd om tot iets te komen. Maar we sturen elkaar wel voortdurend filmpjes, kostuums, scènetjes. Van ja. Hier zit misschien iets in.
7: Ja. En als ik me inlees op jou, dan valt me op dat je het vaak hebt over gelukte types.
32: Ja.
7: Dat, die trek jij niet.
32: Ja, die trek ik niet. Nee, ja, de gelukte mens, ja. Ja, mensen die heel knap zijn en vlekkeloos, die zijn niet zo ontroerend. En daardoor niet zo grappig.
7: Ja, of trap je erin? Dat die mensen denken dat ze gelukt zijn, maar ja, die hebben natuurlijk ook zo hun eigen thema's.
32: Ja, tuurlijk. Maar om ze te spelen is het aandoenlijker om de minder gelukte mens te spelen.
7: Ja.
32: We hebben echt wekenlang aan een scène over gelukte mensen hebben we aangetrokken. Maar het is gewoon niet gelukt. Het nee. is toch na 10 keer uitgegaan uit de voorstelling.
7: Ja, gewoon niet leuk. Niet er leuk. Zit geen ravelrand aan.
32: Nee, het lukte ons niet. Daar zit denk ik onze inspiratie ook niet.
7: Nee. Niels van der Laan die was enige tijd geleden hier. Die is natuurlijk een duo met Jeroen
32: ja.
7: Woe.
32: Ja.
7: En nou ja, die is net zoals jij natuurlijk met Bianca gewoon een vast
32: een huwelijk.
7: Setje. Ja, ja, precies, een huwelijk. Ja. Hoe is jullie huwelijk?
32: Ons huwelijk is heel goed.
7: Ja?
32: Ja. Ja, wij houden heel veel van elkaar. En wij gunnen elkaar veel. En wij kunnen ook echt op elkaar rekenen. Dus dat is een ideale combinatie.
7: Ja, en denk je aan iets specifieks als je dat zegt?
32: Nou, er zijn niet zoveel duo's die het langdurig volhouden. Omdat je... We worden natuurlijk allebei wel gevraagd voor andere dingen. En dan is het soms moeilijk om dat kruis in je agenda te respecteren. Wat je met elkaar hebt. Omdat je denkt, ja, maar dit is ook heel leuk. En als je dan gaat voor dat verzoek van iets anders, waardoor je gevleid bent, Dan kan je dus niet op elkaar rekenen. En dan gaat het kapot.
7: Ja. En is het ook wel eens moeilijk als de ander gevraagd wordt voor iets dat je denkt, hey, had ik ook leuk gevonden. Meedoen in, weet ik het, de luizenmoeder.
32: Ja, ik had de luizenmoeder heel erg leuk gevonden. Ja.
7: En is dat dan, doet dat iets met je als je dan denkt, hey.
32: Nou, er zijn zoveel dingen waar ik in had willen spelen en waar daar andere mensen ongelooflijk goed in zijn. Ik heb mezelf niet gemist in de luistermoeder.
7: Nee, maar ik bedoel natuurlijk omdat je een setje bent.
32: Ja.
7: En dan wordt er één van de twee, nou noem ik het maar even, gekast.
32: Dat is zo. Het is niet dat ik denk, oh, dat had ik ook willen doen. Nou, in het geval van de luistermoeder denk ik, het lijkt me zo gezellig.
7: Ja, ja.
32: Want Ilse is ongelooflijk leuk en lief en Rob Verheij is ongelooflijk. Ja. Dus ik mis vooral het geklets eromheen. Het koffiedrinken met elkaar, daar ben ik wel jaloers op. Ja.
7: Waar ik naartoe wilde qua Niels van der Laan is dat hij ook vertelde dat het helemaal in het begin ook best ingewikkeld was voor zijn vriendin. Zo van, oh ja, ja, daar is ook gewoon nog Jeroen Woe in zijn leven.
32: Ja.
7: En dat is een eigen huwelijk.
32: Ja.
7: Hoe is dat bij jou?
32: Ja, ik zeg, kijk, Bianca kan mij lezen en schrijven omdat we elkaar dus al 100 jaar kennen. En ik zeg ook wel eens tegen mijn vlam van, Bianca had mij al lang al begrepen. Want Bianca en ik hebben echt aan één woord genoeg.
7: Ja.
32: Wij snappen elkaar meteen. En ik heb bij mijn vlam meer woorden nodig om uit te leggen wat ik bedoel. Dus die zegt dat dan wel eens tegen mij. Bianca had het zeker al begrepen. Dus ik denk van, ja, omdat wij echt kunnen lezen en schrijven met elkaar. En een beetje, en behoorlijk veel op elkaar lijken.
7: Ja. En hoe heftig klinkt dat dan, als jij dat zegt?
32: Nou, hij moet erom lachen en ik ook hoor. Dus,
7: Maar het is wel waar.
32: Het is wel waar, ja.
7: Maar dat is zo.
32: Maar dat hebben we met meerdere regisseurs ook gehad. Die dan denkt, wat gebeurt er nu? Want als Bianca en ik elkaar aankijken, dan weten we het al. Van deze scène komt er niet in. En dat weet de regisseur dan niet.
7: Nee.
32: Nog.
7: Nee, want jullie weten dat wel van elkaar.
32: Ja.
7: Ik zei het al, je doet ook dingen soms in je eentje. Maar dan komt Bianca toch weer om de hoek kijken, Ron.
33: Ja, bijvoorbeeld in de Welkom in de Geschiedenis-series. Ja. Waar jij de leading lady bent van al die series. Die series gaan dan over de Gouden Eeuw, de IJzeren Eeuw. De jaren 50 wordt nu geloof ik opgenomen. Hè?
32: Ja.
33: En jij speelt daar Doreen Goudsmit. Heb je daarvoor goed... Dat is een talkshow-presentatrice. Heb je daarvoor goed gekeken naar Eva Jinek bijvoorbeeld?
32: Absoluut.
33: Ja, wat heb je dan overgenomen van Eva?
32: Eigenlijk, ik moet van Niek Barendse, de schrijver en de regisseur, moet ik Hij zegt, nu moet je echt Yvonne Jaspers doen. Dit is Sven Kokkelman. Dit is de 5-uur-show. Wat ik dus qua toon. Maar ik moet eigenlijk als Doreen Goudsmit vooral heel veel flirten met alle mannelijke gasten.
4: Ja, dat doe je ook heel veel. Want historische grootheden komen naar de studio. Hoewel ze zijn overleden, maar voor jou maken ze een uitzondering.
1: Vanavond is mijn gast niemand minder dan de grootste zeeheld van de Gouden Eeuw. Eigenlijk is hij al dood sinds, even spieken hoor, 1676. Maar hij maakt speciaal voor ons een uitzondering. The one and only admiraal Michiel de Ruiter.
2: Hier is de one and only prins Willem van Oranje. Hier is onze eerste koning, Lodewijk Napoleon.
11: Hoe gaat het met jou?
2: TV-presentatrice Mies Bouwman.
12: Hallo, lieve mensen.
2: Koningin Juliana en prins Bernard.
32: Ja. Ja. Veel gasten, hè?
4: Ja. En net als bij Heel Holland Bak Kids straalt ook het plezier van het maken van deze serie er weer vanaf.
32: Ik heb daar ook ongelooflijk veel plezier, klopt. Want Niek Barendse, dat is ook een hele goede vriend. En ook een hele grappige regisseur en schrijver. Dus het is weer, net als bij Holland Bak Kids, een warm bad. En alles kan en alles mag. En je wordt wel teruggefloten als het te veel is. Dus dat is heerlijk.
7: Heb je wel eens zin om een hele nieuwe kleur aan je palet toe te voegen?
32: Ik vind deze kleur, die Doreen Goudsmit kleur, vind ik, dat is zo'n leuk palet om uit te schilderen. Dat vind ik het allerleukste om te doen. Maar wat ik zei, ik zou wel radio willen maken en meer willen presenteren.
7: Ja, dat zei je net toen het nieuws gaande was.
32: Oh, precies. Ik zou wel meer willen presenteren. Ja. Wat qua spel vind ik dat ik met mijn neus in de boter ben gevallen met Doreen Goudsmit. Daar kan ik zoveel uithalen en doen. Dat vind ik echt het allerleukste.
7: Het allerleukste?
32: Los van op het toneel staan met Bianca.

0: uithalen en doen, dat vind ik echt het allerleukste.
1: Het allerleukste?
0: Los van op het toneel staan met Bianca. Dat vind ik echt het allerleukste. Want daarin zijn wij onze eigen makers, eigen baas. Dus wij kunnen, waar wij zin in hebben, dat doen we.
1: Ja.
0: Dus daarin kunnen, ja, ik kan daar wel mijn acteerei leggen.
1: Ja. En als je zegt, ik zou wel radio willen maken.
0: Ja, dat lijkt me leuk.
1: Waar denk je dan aan?
0: Want aan ik dit. Aan hoi. In... Hoe is het? Ja, ik vind het ook leuk om vragen te stellen. En ja, om juist de anderen te laten shinen.
1: Of, ja.
0: Lijkt me leuk.
1: Nou ja, want dat is wel opvallend natuurlijk. Ik bedoel, je bent een heleboel dingen gaan doen. En nu dus ook weer die podcast die je samen met... Je hebt de behoefte om elke keer inderdaad een nieuwe kleur toe te voegen.
0: Nou, die behoefte kwam ineens door die podcast. En Bianca zei ook, het is wel grappig dat we met ons duo een iets nieuws hebben ontdekt. En dat hadden we niet bedacht eigenlijk na 35 jaar dat we samenwerken. Dat er nog iets nieuws zou komen.
1: En een echt serieuze rol? Zou je dat willen?
0: Weet ik. Denk het niet. Nee. Eerlijk gezegd, nee.
1: Nee. Kun je dat toelichten?
0: Ja. Ik vind het heel erg leuk om mensen op te vrolijken. En om de lichtheid te verspreiden. En het allermooiste vind ik om in een theater die lach te horen. En dat je met z'n allen in hetzelfde moment ergens om kan lachen. Dat vind ik echt magisch. En als je een zwaar toneelstuk zou spelen, dan zie je misschien zakdoekjes. En ja,
1: is dat ook wat jou gewoon heel erg, wat jij heel fijn vindt in het leven? De lichtheid van het leven?
0: Zeker, hoewel ik ook enorm van de zwaar drama gewoon op de bank kan genieten. Maar ja, hoewel, zoals zo die film van 100 jaar geleden, Terms of Endearment, weet je nog, met Deborah Winger. Nou, daar heb ik nog steeds wel een gat van in mijn hart. Soms is het gewoon te zwaar. En dan denk ik van, jeetje, ik hoef dat geloof ik niet.
1: Maar heb je ook wel eens geen zin in lolligheid? In, weet ik het, snorren en poncho's? En de zoals jij het noemt, de sneuwe mens te spelen.
0: Nee, ik vind dat toch echt heel erg leuk. Het spijt me, ik vind dat echt... Ik kan daar geen genoeg van krijgen. Nu ik erover nadenk.
1: Ja. En is dat dan vooral zo dat wij lachen? Is dat dan waar?
0: Nee, maar ik krijg ook heel veel terug. Die zaal die lacht, dat geeft een golf van energie. Ik voel dat wij dat echt met de mensen in de zaal doen.
1: Ja.
0: Dus ja... Het levert. Het is niet alleen maar geven. We krijgen ook heel veel terug.
1: Ja, gewoon pret hebben met elkaar eigenlijk.
0: Ja.
1: Keten in het leven.
0: Keten. Het is echt keten. De beste voorstellingen zijn als je net niet te slap lach krijgt.
1: Zelf.
0: Ja. En want zoals die scène wat ik vertelde over Jocelyn, dat afscheidsconcert met die moeder, die is gegroeid tijdens het spelen vanwege dat de mensen, dat we gewoon keten. En dat Bianca dacht, ik ga nog met mijn tas slaan naar het publiek. En dat ontwikkelt zich tijdens het spelen. En dat komt alleen maar omdat je heel intuïtief meevaart op die golf die we samen met het publiek maken.
1: Ja. Ron heeft nog één leuk vraag.
2: Ja, ik wilde een persoonlijke favoriet laten horen. Uit Koefnoen, waar je natuurlijk ook jaren mee hebt gespeeld, in de vaste cast zat. Het programma van Owen Schumacher en Paul Groot. Je hebt allerlei typetjes daar gedaan. Imitaties ook. Linda de Mol, Bonnie Sinclair. Vond ik een hele leuke. Maar by far favoriete stel wat je eigenlijk speelde, samen met Paul Groot, Joris en Monique. Het juppenstel uit de grote stad. Als je ze ziet, dan halen ze het bloed onder je nagels vandaan.
0: Gelukkige mensen.
2: Heel irritant, gelukt, maar ze bestaan echt. Laten we even luisteren naar Joris en Monique uit Koefnoen.
3: Te denken om diesel te gaan rijden.
4: De kapper heeft mijn haar verknapt.
3: En je kan het er niet weer aanplakken.
4: Moet ik weer op zoek naar een andere kapper?
3: Ja, ik denk dat ik diesel ga rijden.
4: Tenniscompetitie, ook geen zak meer.
3: Nou, houd het dan mee op. Larive heeft al wekenlang geen eendenleverkrul.
4: Larive is sowieso de hele maand al hetzelfde menu. Die tongfilets komen mijn neus
3: tong
4: uit. Moeten we weer op zoek naar een ander restaurant?
3: Ik krijg van de week eindelijk dat kistje champagne. Binnen is het bruut. En wij drinken dus allebei geen bier.
4: Nou,
3: zij is de hele tijd maar doodmoe. Ik ben ook moe. Maar wat vindt u?
5: Ik wou het over Annelies
3: hebben. Annelies.
4: Uw dochter. Maar dit is toch een ouderavond?
2: Ja, je ziet de hele scène. Je denkt dat ze bij de psycholoog zitten, maar ze zitten dus...
0: Ik was deze een beetje vergeten. Want we hebben inderdaad vaak dat we Annelies, onze dochter, dat we de naam niet van weten.

0: En dat we ook een verkeerd kind mee naar huis nemen. Omdat het puur op de kleding... Hè, we hadden toch petit bateau aangedaan. Dus ik was deze even vergeten. Maar ik denk, oh ja, het gaat toch over Annelicia. Ja, een oude avondgesprek.
1: Zie je iemand voor je dan?
0: Nee. Dit is, Paul heeft dit verzonnen. Frank Houtappels zelfs, geloof ik, oorspronkelijk. Nee, maar ik vind het wel echt heerlijk. Ik vond Joris en Monique altijd ongelooflijk leuk om te spelen. Ja.
2: Komen ze nog terug?
0: Ik denk het niet.
2: Op YouTube of zo?
0: Ja.
3: De Media Week Awards TV.
1: Nou, je hebt weer een hele week gekeken, Ron.
4: Een TV-week. En ja, het was een beetje een TV-week van openstaande vacatures bij de NPO. Dus
0: ik ga zo meteen
4: bij elke vacature van jou horen of je beschikbaar bent.
0: Is het goed?
4: We beginnen bij het Songfestival. Want Avrotros, die wilde
1: meteen
4: dus...
0: Een hele lekkere.
4: Nou, die wilde dus niet gaan, hè, in verband met het hoofdpijndossier dat Israël heet. Ze gaven het terug aan de NPO. Nou, die hebben na weken... Wikken en wegen besloten dat ze toch willen gaan. Dat ze ook zelf dan gaan bekijken welke artiesten gaan sturen. Want, zeggen de NPO-bazen...
5: Wij denken dat het nodig is om weer die verbinding met elkaar te zoeken.
6: Laat het Songfestival nou dan één van de manieren zijn om in verbinding te blijven.
7: Ik zie wel dat er ook behoefte is aan verbinding. Ik vind dat wij moeten zoeken naar manieren om met elkaar in verbinding te blijven.
6: Dit is een heel belangrijk festival. Juist in deze moeilijke tijd om in verbinding te blijven.
1: Ja. Hier kan jij wel raad mee, denk ik.
0: Nee, dat vind ik heel lastige dingen, ja.
1: Zouden jullie eigenlijk het verbinding, hoor.
0: Het woord verbinding.
4: Ja.
0: Verbinding.
4: Nou ja, verbinding. Het is inmiddels het meest polariserende liedjesfestijn ter wereld. Want nu vinden we de ene helft van, ja, we moeten hier niet gaan. En ja, artiesten krabben zich natuurlijk ook wel twee keer achter hun oren. Moeten we gaan, want er komt ongetwijfeld dan weer kritiek.
0: Ja.
4: Zingen is nog iets voor jou? Songfestival podium?
0: We zouden dik verliezen als ik mee zou doen.
4: Maar wel heel veel lol hebben.
0: Nee, ik denk geen groot schaammoment. Nee? Ja. Ja.
4: Kijk je het wel, het Songfestival?
0: Als we meedoen, wel.
4: Oké. Nou ja, we doen weer mee, dus dan ga je weer kijken in mei volgend jaar. Maar goed, deze vacature kunnen we afstreven dan. Ja. Dan komen we bij de vacature voor een functie in nationaal belang, namelijk de assistent van onze Goedheiligman. Als

0: er nog een kanshebber bij.
1: De naam die wij vanavond naar buiten gebracht hebben is Ramzi Nasser.
2: Ja, wie wordt de hulpsint? Nou ja, de NTS die het Sinterklaasjournaal produceert hult zich in stilzwijgen. Alle acteurs moeten ook van die quitclaims ondertekenen dat ze niks uit laten lekken. Dus stel jij bent het geworden, dan ga je het nu niet zeggen natuurlijk.
3: Ik mag er niks over zeggen.
2: Een vrouwelijke sint, zou ik wel verrassend vinden.
3: Zeker.
2: Ja, maar deze kunnen we ook afstrepen, denk ik, hè?
3: Ik zou het heel erg leuk vinden.
2: Oké, je bent beschikbaar.
3: Ja, ik ben beschikbaar.
2: Ik zet het erbij. Ik vind trouwens, ik wil nog even opperen, Matteo van der Gijn zou ik heel leuk vinden. Die heeft een hele mooie sprekende ogen.
3: Stem,
2: en die stem,
3: ja,
2: fantastisch. Stem. En daar moet je het van hebben als Sint ook, denk ik. Overigens, in Dit Was Het Nieuws deed cabaretier Peter Pannenkoek nog een warm pleidooi voor Ramzi Nasser.
4: Maar ik vind nu dat Ramzi Nasser het gaat worden. Moet je voorstellen, dat is interessant. Dat hebben we Sinterklaas van Nederlands-Palestijnse afkomst.
5: Ja.
4: Dus ik denk dat de verhaallijnen in het Sinterklaasjournaal, die gaan wat harder worden.
6: Van,
4: laat Israël de pakjesboot wel door. Dat wordt een beetje...
2: Ja, daar zie ik ook wel weer gedoe bij opdoemen natuurlijk als hij het gaat doen. Maar wel ook wel een goede keus, denk ik. Stel dat hij het wordt. Bekend als Erik natuurlijk, hè, uit Oogappels. Fantastische rol.
3: Tuurlijk, ja, zeker. Ja, ja. Maar je hebt één moment wat je vindt dat eruit springt.
2: Ja, en daar zit ook weer een vacature bij. Dus blijf opletten, Plien. De laatste NPO-vacatures. Na het overlijden van Wim T. Schippers, stem van Ernie uit Sesamstraat, heeft de inmiddels 80-jarige Paul Hanen besloten om ook te stoppen. Als stem van Ernie's vriendje Bert. Ja, er wordt dus naar nieuwe stemmen gezocht voor deze leuke karakters. Daarnet was Paul Hanen nog te gast bij onze collega's van OVT. Maar hij was ook te gast bij Eva Jinek deze week. En dat werd een heerlijk ontregelend gesprek, waarbij Paul zich niet aan de conventies van een talkshowgesprek hield, met veel humor, rare zijpaden bewandelen. En aan het einde, terwijl de tijd eigenlijk al op was, nog snel even de handpop van dat andere karakter erbij pakken. Super Grover.
7: Het tv-moment van de week.
8: Ik denk, het blijft gewoon Bert blijft voor altijd in je hoofd. Dat is een onderdeel van wie je bent.
9: Dat denk ik wel, ja. Ga je afronden al?
8: Ja.
9: Oh ja. Dat wil ik nog even grover doen.
8: Oh, heel snel dan, Paul. Bert, ik wil je niet afroeven kappen, dat weet je.
9: Heel snel. Oh, god, ik hoor
8: dat. Ja, dat is eng, als ik dat zo zeg. Ik weet het. Grovertje.
10: Was een leuk gesprek, Eva. En ga jij ook zondagochtend kijken naar Margreet Doelman? Begrijpt het?
11: Tuurlijk, dat beloof ik jou, grover.
10: Ik word meegesleept, want ik wil wel doorgaan. Maar dat mag er niet ook, hoor.
11: Oh, ja. Dan kom je toch een keer terug voor een gesprek.
10: Ja, heel leuk, want ik vind het hier wel gezellig aan tafel. Want hoe heet deze tafel ook weer?
11: De avocadotafel.
10: De avocadotafel.
2: Ja, dit is toch onweerstaanbaar, Plien?
3: Ja, onbestaanbaar.
2: Ja, ja. Ga je missen?
3: Bert? Enorm.
2: Ja.
3: Ja, maar Wim ten Schip is natuurlijk ook. Dat ik snap wel... Dat, ja,
2: maar zijn jij en Bianca beschikbaar als de nieuwe Bert?
3: Uiteraard.
2: Want, doe eens even Bert.
11: Oh, Ernie. Nee.
3: Ik kan het niet zo goed als Paul.
2: Nou, ik zou misschien toch even een brief schrijven. Je weet nooit hoe ver je komt.
3: Bert. Nee.
2: Nou, tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de Radioweek.
3: Plien van Bennekom, wanneer ben je weer op tv zaterdag?
12: Zaterdag.
3: Tijdstip?
12: 7:50.
3: 7:50.
12: Aflevering 2. We gaan er echt koppen rollen.
3: Ja. Ja. Heel veel plezier. Wij gaan kijken naar
12: Leuk.
3: Heel Holland Bakt Kids, waar jij dus de presentator bent. Dankjewel en heel veel succes ook met je voorstelling.
12: Dank je.
3: Straks, het NOS Journaal, is hier mijn sportgast. En dat is oud-tennister Kiki Bertens. Alweer een tijdje gestopt is ze. Leven na de sport, daar hebben we het over.
7: Vanavond in een extra lange NOS langs de lijn.
13: Voetbal. Ruben van Bommel ziet daar de Fridge. Is het daar?
7: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League.
13: Oh, wat een goal!
7: Om 6:00 speelt Oranje in Belgrado tegen Servië.
14: Wielrennen.
7: De wereldkampioenschappen in Montreal. De wegwedstrijd voor mannen.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
16: Allsafe
17: geeft ruimte.
18: Onzeker over zijn lichaam.
19: Control freak.
18: Impulsief.
20: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
23: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
25: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
26: NPO Radio 1, 1 uur.
27: Margreet Rijntjes.
28: Goedemiddag. Kiki Bertens behoorde jarenlang tot de wereldtop van het tennis. Ze bereikte de 4e plaats op de wereldranglijst en won grote internationale toernooien. Inmiddels staat ze niet meer zelf op de baan, maar begeleidt ze speelsters. Straks in de perstribune haar verhaal. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomas.
29: Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen vanwege een veiligheidsincident. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar ook veel Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Die Amerikaanse aanwezigheid op de basis zegt mogelijk iets over de achtergrond van de dreiging, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
30: De Amerikanen zijn natuurlijk in een oorlog verwikkeld met Iran momenteel. En deze basis wordt ook gebruikt voor aanvallen op Iran. Sowieso in heel het land zijn er zo'n 10.000 Amerikaanse troepen gebaseerd. Dit is één van die locaties. Maar we weten natuurlijk niet wat hierachter zit. Want we hebben in Europa deze zomer een heleboel gekke incidenten gezien natuurlijk. Die ook wel passen binnen de hybride oorlogsvoering van Rusland. Dus bijvoorbeeld die explosieve drones bij Leipzig Airport in Duitsland. Waar de cargo voor Oekraïne vertrekt. Maar ook andere onverklaarbare drones die boven belangrijke plekken en militaire bases hangen. Dus we weten natuurlijk niet wat hierachter zit.
29: Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. D66 viert het 60-jarig bestaan van de partij. Het gebeurt op een congres in Amsterdam met duizenden leden. En daar is ook politiek verslaggever Lars Geert. Lars, een uur geleden vertelde je al dat partijleider Jette vanochtend nog in zijn rol als premier met de BBB heeft gesproken over de begroting van volgend jaar. Gaat het op het congres ook over dat grote struikelblok voor de coalitie?
31: Nou, allereerst is het natuurlijk een feest, want 60 jaar. Maar inderdaad, het is zo dat de omstandigheden waar dit kabinet, dit minderheidskabinet op dit moment in zit, en de begrotingsbesprekingen die erbij horen, liggen boven bij iedereen op de tong. En dus ook is iedereen in dit weekend van de leiding van D66 hier nog mee bezig. Gisteren dus die toenadering van Volt, Pro en de ChristenUnie, waarbij zij zagen dat er een goede bocht was genomen door het kabinet. Vanochtend was Henk Vermeer van BBB inderdaad nog in gesprek met premier premier Jette die hier zo meteen gaan speechen. Maar Vermeer zei dat hij vanochtend een goed en constructief gesprek heeft gehad. En dat hij blij is met de beweging die dat kabinet heeft gemaakt op de sociale zekerheid. Namelijk dat ze bereid zijn om de bezuinigingen op de sociale zekerheid en de bedragen die daarmee gemoeid waren van tafel te halen. Nou, dat zorgt dus inderdaad voor een beweging. Een beweging waar de fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte, ook enorm mee verheugd is.
0: Ja, het is gewoon heel mooi nieuws. En ik zag niet alleen Pro en Volt, maar ook de ChristenUnie en vanochtend ook BBB behoorlijk positief reageren. Ja, dat is heel fijn, want we willen van de kant willen aan de slag. En zorgen dat die begroting er komt. Nederland wil niet dat we nog heel lang in rondjes draaien, maar doorbraken.
31: Ja, blijkbaar was de stap om dat te doen dan toch om die bezuiniging op de sociale zekerheid en het getal wat daaraan vasthield van tafel te halen. Dan zou je zeggen dat had toch ook eerder kunnen gebeuren?
0: Ja, ik denk dat het goed is dat we een goed debat hebben gehad ook. En dat er heel veel oppositiepartijen zeiden ook van ja, we willen ook wel eerst even een stevige debat hebben. Dat is natuurlijk een paar weken geleden, of vorige week is dat geweest. Ja, nu zijn de verlanglijstjes glashelder. Dus dat is ook denk ik waarom partijen nu zeggen, ik zie die openingen en ik zie dat er echt goed geluisterd is, zei Mirjam Bikker. Nou, dat is ook de bedoeling. Dus ik hoop dat we oppositiepartijen nu ook enthousiast kunnen krijgen om mee te doen.
31: Ja, Jan Paternotte die dus zei dat vorige week dat debat bij de algemene beschouwingen nodig was om duidelijk te krijgen wat iedereen wilde. Ik denk dat iedereen in Den Haag daar toch wel met gefronste wenkbrauwen naar luistert. Want daar is toch het gevoel dat de wensen en de eisen van de oppositie al wel eerder bekend waren. En dat die draai dus ook wel eerder ingezet had kunnen worden door het kabinet.
29: Ja, en hoe kijken de leden daar dan tegenaan?
31: Nou, die zijn net zo opgelucht als Jan Paternotte, zou je bijna kunnen zeggen. Er is een groot deel van de leden van D66 die vonden het coalitieakkoord al behoorlijk rechts. Die hadden het idee dat er te veel was geluisterd naar de VVD. En bij een vorig congres gaven ze al aan dat ze toch heel graag zouden zien dat de partij wat meer zou gaan samenwerken met progressieve partijen. En dan vooral inderdaad met Pro van GroenLinks, met Pro van Jesse Klaver, de samenwerking van PvdA. Naar A en GroenLinks. En dus ook opluchting bij die leden hier vandaag op dit congres.
1: Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik denk dat ik ook wel. Ik identificeer me denk ik ook iets meer met dat deel van de oppositie dan de rechterkant. Dus ik vind het heel leuk ook om te zien dat daar inderdaad een toenadering is gezocht. Maar dat die dus ook zo gezien is.
2: Ik ben daar heel blij mee.
31: Was dat ook de kant die u graag ziet?
2: Mijn kant, ja. Ja, ik ben niet zozeer van de. Ja.
31: Gisteren bleek dat Pro en Volt bereid zijn om te gaan praten omdat het kabinet vergaande stappen heeft gezet. Kan het uw goedkeuring wegdragen?
3: Dat kan zeker onze goedkeuring wegdragen, ja.
31: U had ook graag discussie was, hè, kiest dit kabinet over links of kiest dit kabinet over rechts? Speelde bij u dat ook?
3: Ja, dat speelt bij mij ook, ja.
31: Welke kant ziet u het liefst?
3: Ik zie liever de linkerkant.
31: Nog niet een directe juichstemming hier wellicht, maar in ieder geval gaat het de kant op waar ze het graag heen zien gaan.
29: Dankjewel voor nu, Lars Geerts. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of ze afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners van 14 en 18 jaar. Ze raakten gewond. De auto waarin ze zaten werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. De politie heeft 5 mensen opgepakt. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 overleden nadat ze was achtergelaten in een geparkeerde auto. Een van de ouders was vergeten haar naar de opvang te brengen. De ouders ontdekten het meisje 's avonds, maar toen was ze al overleden. Een illegaal housefeest in de Schorrelse Duinen is vannacht door de politie beëindigd. 500 à 600 mensen waren op dat feest afgekomen. Niemand is aangehouden, maar de politie hoopt nog achter de identiteit van de organisatoren van dat feest te komen.
26: Het NOS-journaal.
29: Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranje Mars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer worden gehouden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 90 liepen de Oranje Marsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan, maar er is een padstelling ontstaan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: De Oranjemars had vanochtend al om 8 uur plaatselijke tijd moeten plaatsvinden. Dus die had al lang en breed voorbij moeten zijn. Maar honderden bewoners van de katholieke wijk aan Carvery Street, hè, dat is de wijk waar een route, waar de route van de Oranje Mars doorheen gaat, ja, die hebben de route geblokkeerd. Ze zitten arm in arm op straat. De politie heeft ze opgedragen te vertrekken, maar vooralsnog weigeren ze weg te gaan. Nou, de deelnemers van de Oranje Mars wachten op dit moment even verderop in een kerk. Ook zij weigeren op te geven. Ze zeggen dat ze net zo lang wachten totdat de straat weer is vrijgegeven. Al is de situatie, ja, best gespannen, kun je wel zeggen. Het heeft deze ochtend nog niet tot gewelddadigheden geleid. En de politie zegt dan ook dat het voorlopig geen einde wil maken aan deze Oranje Mars.
29: Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. Ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Op de Dam in Amsterdam begint rond deze tijd het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Mensen demonstreren tegen het investeren in wapens in plaats van zorg en sociale zekerheid. Achter het protest zitten meerdere organisaties, waaronder FNV Young en de nieuwe vredesbeweging. Verslaggever Jeroen de Jager, je bent erbij. Veel mensen daar?
7: Ja, het begint redelijk vol te stromen. De Dam zal zo'n beetje gevuld zijn. Een paar duizend, zeg ik dan. Dat is het makkelijkste om te zeggen. Het zijn er. Het is gezellig druk. Het zonnetje schijnt. Iedereen heeft er zin in. Met rechts van het podium een spandoek Stop de Oorlogskoorts. En links daarvan Ik kies voor vrede. En opmerkelijk, want je noemde al de organisatoren. Daar noemde je de LSVB niet bij. Dat is de Landelijke Studentenvakbond. Julia Kunning is daar de vicevoorzitter. Waarom dat studenten hier ook aan meedoen? Ik wist niet dat die deelnamen aan een vredesbeweging.
8: Maar natuurlijk, dat hebben wij altijd gedaan. Dat kan je in de geschiedenis zien. In de jaren 60 stonden wij aan de frontlinie van de anti-oorlogsbeweging. Opnieuw in de jaren 80. Je ziet altijd dat studenten massaal op de been gaan als er ontzettend geïnvesteerd wordt in wapens. En dat doen wij nu weer.
7: Want dat gaat ten koste van studenten. Ik hoorde net, want de toespraken zijn net begonnen al, dat die oorlogsuitgaven van op de begroting drukken en ook ten koste gaan van studenten. Vertel.
8: Ja, maar zeker. En het gaat ten koste van onze sociale zekerheid, onze bestaanszekerheid, maar ook gewoon ten koste van onze lichaam op een gegeven moment. Want we zijn richting een selectieve opkomstplicht aan het escaleren. Dus dan gaat het niet meer alleen over dat we volledig financieel worden uitgekleed, maar ook nog dat ze ons willen gaan inzetten voor een politieke koers waar wij niet voor hebben gekozen, waar wij niet over mee mogen praten en die onze belangen ook niet dient.
7: Je bedoelt die model dat in ontwikkeling is, waardoor er potentieel weer een vrijwillige opkomst voor de diensten gaat komen. In Duitsland zagen we afgelopen vrijdag duizenden jongeren de straat op gaan, omdat dat daar ook aan de hand is. Dat is hier nog niet helemaal doorgedrongen, hè?
8: Het enge is dat het er ontzettend snel doorheen wordt geduwd. Jongeren hebben nog niet de tijd om dit nieuws te laten landen en een mening hierover te kunnen vormen. Dus wat we zien is dat er de hele tijd democratische inspraak bij wetstrajecten buitenspel wordt gezet en dat het ook niet goed wordt ingeënt. Hè? Dus er komen wervingscampagnes onze onderwijsinstellingen op om te zeggen hoe ontzettend financieel gebaat je kan zijn bij een carrière bij Defensie. Wat vergeten wordt is dat je dat met je leven kan bekopen. Dus de risico's...
7: Dat zeggen ze er niet bij.
8: Exact.
7: Dus het wordt als een soort van ideaal plaatsje voor geschoteld.
8: En daarom wil ik ja, zeker, dat zeker. En het is echt heel gevaarlijk om die risico's niet te benoemen. En ook inderdaad ons buitenspel te zetten als het gaat om inspraak bij deze proces.
7: En hoe denk je nou, misschien kan ik even hier een jongen aanspreken ook. Jij bent hier gekomen om...
9: Maar we laten ons daardoor niet provoceren. Het is duidelijk waar wij voor staan.
10: Even liever niet.
7: Even liever niet geïnterviewd worden. Jij misschien? Wat brengt jou hier?
10: Sarah Dobbe van de SP zou je graag door willen staan.
7: Oh, nee, maar goed. Ik zoek nu gewoon iemand die hier is en mee demonstreert. Vertel, waarom ben jij hier?
11: Sorry, wat?
7: Waarom ben je hier?
11: Tegen de militarisering.
7: En hoe leeft dat bij je dan?
11: Ik ben zelf van België en daar is er ook veel militarisering aan het gebeuren. En wij willen niet het leger ingestuurd worden om te vechten voor oorlogen van kapitalisten.
7: Wat zou je doen op het moment dat je verplicht zou worden het leger in te gaan?
11: Wat zou ik doen? Ik heb geen idee wat ik zou doen. Ik zou er niet naartoe willen gaan, ja.
7: Zou je vluchten?
9: Het woord is aan jou.
11: Als ik de optie heb daartoe, zou ik dat misschien doen. Maar ik kan nu niet zeggen hoe wat mijn situatie dan zou zijn.
7: Nee. Nou goed, mensen gaan hier in ieder geval zometeen in een mars door de stad. Ik ga afronden, dankjewel Julia Kunning voor je input. Gaan rondlopen hier in Amsterdam, komen hier uiteindelijk terug. We zullen zien hoe groot het hier wordt. Maar er wordt in ieder geval gedemonstreerd voor vrede.
29: Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Het weer, geregeld zon, ook wat wolkenvelden. Bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen en noordwesten grotendeels bewolkt en af en toe buien bij een maximum van ongeveer 20 graden. Landinwaarts zonniger en warmer.
5: Verkeersinformatie. Dag Robert Vriezen.
6: Hoi Margreet. Er wordt aan de weg gewerkt op de A9 dit weekend. En daardoor wordt file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt Nieuwmeer. 10 minuten vertraging. Zo ook file op de A10 zelf. Vanuit de Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Daar staat ook de file voor knooppunt Nieuwmeer. 7 kilometer en 10 minuten oponthoud. En er stonden pechgevallen op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Dat is weer op weg geholpen. Heeft 3 kilometer file achtergelaten met 10 minuten vertraging bij Purmerend Noord.
26: NPO Radio 1. Max.
12: De perstribune. Margreet Rijntjes.
5: Kiki Bertens, ben jij zoals zoveel oud-tennissers tegenwoordig aan het padellen?
13: Ja, af en toe wel, moet ik eerlijk bekennen. Voor de lol gewoon, ja, zeker.
5: En hoe fanatiek ben je dan?
13: Nou, stiekem zit dat fanatisme eigenlijk er altijd wel in. Alleen, ja, ik doe dat wel echt voor de lol en met vrienden. En echt gewoon als een sociale bezigheid eigenlijk wel.
5: Win je van je man? Ook aan tennisser?
13: Nou, we gaan vaak samen. Dus dan blijft het gezellig in huis. Ja.
5: Ja, ik snap het. Zou het anders ook wel eens niet leuk zijn trouwens? Is het serieus? Zo van als jij verliest dat je daar last van zou hebben?
13: Nee hoor, er zal dan even 1 of 2 opmerkingen wel gemaakt worden. Maar nee hoor, dat hebben we wel gehad.
5: Ja, dat kunnen jullie hebben. Kiki Bertens, je bent na je geweldige tenniscarrière vrijwel direct ingelijfd door de Tennisbond. Ze konden jouw kennis en ervaring natuurlijk in het vrouwentennis goed gebruiken. Je bent jarenlang assistent-captain geweest van het Billie Jean King Cup Team. Yo. Maar inmiddels ben je zelf de eindverantwoordelijke sinds begin dit jaar. Ron Vergouwen zit hier naast mij, onze vaste media-expert. En die heeft weer een audioreis door jouw carrière gemaakt, hè Ron?
14: Ja, en ja, waar moet je dan beginnen? Zoveel hoogtepunten, toch een kleine selectie gemaakt. Dat ga ik zo meteen allemaal laten horen. En aan het einde van het uur ja, even een blik op de radioweek. We gaan weer lachen om wat er allemaal misging op de radio. En het radiomoment van de week heeft te maken met iemand die een scherpe pleidooi doet voor, ja, om de Nederlandse radio weer spannend te maken. Kijk. Of het fragment dan ook zelf spannend is, dat moeten we nog maar even afwachten.
5: Goed. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
12: De perskaart.
5: Kiki Bertens, geboren op 10 december 1991 in Wateringen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Als ik 1 wedstrijd opnieuw zou mogen doen, dan was dat deze.
13: Nou, degene die mij denk ik wel het meeste pijn heeft gedaan is de Billie Jean King Cup. Dat wij in eigen huis in begin 2020 ook wel een van de laatste wedstrijden met publiek, natuurlijk voordat corona startte. Dat we daar de beslissende dubbel samen met Demi Schuur 7-6-3 set verloren om zo ons te plaatsen voor de Billie Jean King Cup finals. Daar ben ik echt 3 dagen goed ziek van geweest. Dus ja, die doet echt het meeste pijn. Ik krijg er nog steeds tranen van.
5: Oh. Serieus, hè?
13: Ja, echt serieus.
5: Ja, ik zie het al.
13: Ja, ja.
5: Dit heb ik altijd een mooi tennisritueel gevonden.
13: Nou, ik vind het vooral mooi hoe iedere tennisser zijn eigen ritueel eigenlijk heeft. En ook wel hoe wij dat weer bij de jeugd al proberen. Dat we het zo belangrijk vinden dat je eigen ritueel hebt. Omdat je daar gewoon altijd op terug kan vallen. Als je heel veel spanning hebt of als je even je focus moet vinden. Dus ik vind het vooral mooi dat iedereen gewoon echt zijn eigen rituelen heeft.
5: Deze tennisregel zou ik meteen willen veranderen.
13: Nou, ik vind tennis heel mooi zoals het is. Maar als ik dan 1 regel zou mogen aanpassen, is wel dat het met netservice gewoon doorspelen.
5: Nu ik geen tennisser meer ben, heb ik dit ontdekt over mezelf.
13: Als tennisser werd ik altijd ook aangesproken als tennisser. Als Kiki Bertens de tennister en niet als de persoon zelf. En dat vind ik nu gewoon wel mooi. Ik ben gewoon de vrouw van of de moeder van. En niet meer altijd Kiki de tennister.
5: Ik ben verslaafd aan...
13: Ja, stiekem toch wel een beetje aan tennis. Je volgt gewoon alles van Nederlands tennis.
5: Dit vond ik wel eens moeilijk om te lezen in stukken over mezelf.
13: Ik las eigenlijk nooit iets over mezelf. Omdat dat gewoon te pijnlijk was. Ja.
5: Dit kan me tegenwoordig stress geven.
13: Eigenlijk kan... Echt stress heb ik eigenlijk niet meer sinds ik gestopt ben met tennissen. Nee, echt het tennissen en het altijd onder druk staan, dat ja, had ik toch wel de meeste stress over.
5: Dit stel ik het liefst eindeloos uit.
13: Moeilijke gesprekken.
5: Dit is mijn grootste talent buiten tennis.
13: Ja, ik vind niet echt van mezelf dat ik heel veel talenten heb. Maar ik denk dat ik vrij zorgzaam ben. En dat ik me als coach vrij goed kan inleven in de speelsters. En ja, gewoon met een stukje ervaring wat ik heb uit mijn eigen tenniscarrière. Dat ik wel weet wat er voor nodig is om de tennistop te bereiken.
15: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
5: Ik begin even met de moeilijke gesprekken die je uitstelt.
13: Ja.
5: Is er eentje die eigenlijk nu zou moeten?
13: Nee, niet die nu zou moeten. Nee, dat zeker niet. Maar ik probeer wel altijd... ik ben er al beter in geworden. Dus als er wel iets moeilijks op mijn lijstje staat... dat ik dat wel gewoon gelijk probeer aan te stippen. Maar dat zijn niet de leukste dingen die ik doe. Nee, dat zeker niet.
5: En als je... Misschien wil je daar iets over vertellen... wat een moeilijk gesprek is waar je dan aan terugdenkt. Dat je dacht, oh ja, dat heb ik heel lang voor me uitgeschoven.
13: Nou, vroeger wel eens met coaches natuurlijk. Als je gewoon tegen dingen aanhikt. Dat je dan denkt, nou, we kijken eerst wel even tot het moment dat het misschien echt niet meer verder gaat. Of dat er echt een uitbrander komt of zo. En natuurlijk thuis heb je die dingen ook wel eens gewoon. Of op je werk. Maar gewoon, ja, over het algemeen. Gewoon van tevoren, als je weet dat iets een beetje moeilijk gaat worden. Dan kijk ik of ik dat nog even 1-2 dagen iets beter over na kan denken. En misschien lost het zich op. En anders dan moeten we er wel tegenaan.
5: En hoe je dat goed formuleert zonder dat we dan meteen... heibel ontstaat.
13: Ja, inderdaad. Zonder dat je meteen gelijk op de andere persoon... of dat je het gewoon eerst even rustig alle dingen op een rijtje zet.
5: Ja.
13: Ik ben denk ik zelf vrij emotioneel. Dus ik kan best wel snel dan ineens bijvoorbeeld in de verdediging schieten... of juist heel erg in de aanval. In plaats van gewoon het rustig een plekje te geven... goed te luisteren en dan goed te antwoorden.
5: Want als je denkt aan al die coaches die je gehad hebt in de loop der jaren... over wat voor soort dingen had je dan bijvoorbeeld mot? Of dat je dacht, ja, ik moet dit gesprek aangaan... maar ja, ik heb er gewoon geen zin in, dus ik wacht nog eventjes.
13: Ja, ik denk dat je zeker met tennis soms weet je wel wat er eigenlijk beter voor je is. Alleen op het moment zelf zijn het gewoon soms moeilijke dingen.
5: En wat dan bijvoorbeeld?
13: Nou, bijvoorbeeld in een wedstrijd. Soms heb je bepaalde keuzes natuurlijk die je maakt die gewoon niet goed uitpakken. En ergens weet je dat zelf ook wel. Alleen vaak als je dat bespreekt wordt dat natuurlijk nog pijnlijker. En dan ga je daarin eigenlijk nog meer in mee. Ja.
5: Oké, want ik kan me ook voorstellen, je hebt getennist. Je weet, oké, dat heb ik niet goed gedaan. Ik ben niet goed naar voren gekomen of weet wat dan ook. Dan juist door het te bespreken meteen heb je weer de regie. En maakt het dat het als het ware voor jezelf prettiger is. Omdat het niet in de lucht blijft hangen. Zo van ja, je weet het zelf ook wel.
13: Ja, klopt. En ik vond toch altijd het best wel confronterend. Je weet zelf al wat je hebt fout gedaan. En om dat ook nog eens aan te horen, dan kwam dat nog eens dubbel bij me binnen.
5: Okay.
13: En dan ben je daar nog meer mee bezig. Nou vond ik het ook altijd heel moeilijk om wedstrijden van mezelf terug te zien. Ik weet op dat moment heel erg hoe ik mezelf voelde op de baan. En door weer in dat moment terug te gaan, eigenlijk door in dat moment te duiken, ging me eigenlijk alleen altijd nog maar heel veel slechter voelen. Dus ja, dat soort dingetjes wilde ik liever gewoon niet aangaan.
5: Ja, ik snap het. Je zei, ik heb eigenlijk helemaal geen stress meer.
13: Nee.
5: Want je bent nu moeder. Ik bedoel, dat kan ook stresserend zijn. Sommige vrouwen vinden dat heel ingewikkeld. Sommige beslissingen te nemen of koers te zetten of wat dan ook. Dat ervaar je niet zo?
13: Nee, natuurlijk dat wel. Alleen, daar ben je toch weer ook met een andere persoon in. En ik denk dat mijn man juist daarin heel erg goed is. Die ervaart echt nooit stress en die heeft mega veel geduld in alles. Dus ik denk dat we daarin een goede combi zijn. Maar echt, het topprestaties leveren hoef ik voor mijn gevoel niet meer. Natuurlijk, als moeder zijn is ook een topprestatie die je levert. Alleen, dat is toch op een heel andere manier. En juist gewoon om in mijn rol als moeder en alles voor die kids te doen, daar geniet ik juist alleen maar heel erg van. En dat ervaar ik eigenlijk niet als stress, gelukkig.
5: Nee. Kiki Bertens is de gast, de meest succesvolle Nederlandse tennister aller tijden. Ze won meerdere grote internationale toernooien en speelde de halve finale van Roland Garros. Uiteindelijk bereikte ze de vierde plaats op de wereldranglijst. Ze was een gepassioneerde speelster die veel hinder ondervond van de druk die ze zichzelf oplegde. Toen ze stopte als tennisser werkte ze voor de Tennisbond. Sinds begin dit jaar is ze de captain van de Nederlandse tennisters bij de Billie Jean King Cup. Dit uur Kiki Bertens op de perstribune van Max.
15: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
14: Ja, hij kwam er goed uit, hè, Margreet? We zaten net voor de uitzending. Ik hoop dat ik het goed uitgesproken krijg. Ja, nou, het is gelukt.
5: Billie Jean King Cup. Misschien kan je daar nog wat aan doen. Maar goed, dat terzijde. Je carrière, die ligt er weer een tijdje achter je. Heb je wel eens gedacht, hoor ik ook wel eens namelijk van niet eens tennissers of wat dan ook, sporters, die zeggen, ik wil eigenlijk gewoon een koffietentje beginnen, of ik begin een kledinglijn, of weet ik veel, ik word pedagogisch medewerker, ik begin een nieuwe opleiding. Heb je zoiets wel eens overwogen?
16: Nou, ik had wel gedacht dat ik nooit, eigenlijk na mijn carrière, vlak daarna dacht ik echt van, nou, ik zal nooit meer in het tennis terechtkomen. Of in ieder geval op dat moment was ik er echt wel natuurlijk echt klaar mee. En ja, had ik niet verwacht dat ik eigenlijk een jaar later of iets meer dan een jaar later al bij de bond aan zou kloppen. Van, nou, hebben jullie misschien iets voor mij? Want ik mis het gewoon echt heel erg.
5: Oh, je hebt zelf gewoon aangeklopt.
16: Ja, ik wilde toch wel iets terug doen voor het Nederlands tennis. Iets wat mij natuurlijk heel veel heeft gebracht. Om zoiets terug te doen voor de sport. Ja, dat leek mij wel heel erg mooi. En ja, daarin miste ik het wel ook gewoon. Ik dacht van, nou, lekker thuis zitten met de kids. Toen nog maar eentje natuurlijk. Dacht ik, nou, dat is heerlijk. Maar ja, stiekem wordt je wereld dan natuurlijk ook best wel klein. En miste ik het wel gewoon om echt een uitdaging te hebben. En ja, die heb ik gelukkig nu weer helemaal gevonden in het werk wat ik doe.
5: Ja, want je coachen, nou, daar komen we nog over te spreken. Eerst even dat afscheid.
14: Ja, toch wel een mediabommetje wat je in 2021 dropte. Namelijk, ja, het vertrek uit de topsport. Even een fragment uit het Sportjournaal.
16: Ik weet in ieder geval dat ik er alles aan heb gegeven. En is het nu gewoon inderdaad mooi geweest. De tank is echt leeg. We gaan dit op een zo mooi mogelijke manier afsluiten. En hopelijk met nog mooie resultaten. Maar daarna is het gewoon tijd voor een ander leven.
17: Er is toch nog een soort van pijn en verdriet? Of is er opluchting?
16: Nee, die emotie is er zeker hoor. Ja, en ik denk ook dat je dat net hebt kunnen zien. En nu ook. Ik schiet er zeker vol van. Het is niet niks. Het is niet een keus die je zomaar even maakt. Daar denk je heel erg goed over na. Maar ja, ik moet gewoon eerlijk naar mezelf zijn. En ik ben gewoon echt meer dan klaar voor de volgende stap in het leven. Een leven zonder tennis voorlopig. En ja, ik kijk daar alleen maar heel erg naar uit. En ik ben stiekem ook wel erg trots dat ik deze beslissing heb kunnen maken. En ja, is het ook wel een hele grote opluchting dat het woord eruit is.
5: Ja. Ja, het woord was eruit.
16: Ja.
5: Je was er meer dan klaar mee. En ja, meer dan klaar voor een volgende fase.
16: Ja, eigenlijk allebei wel. Het kwam misschien bij de media op dat moment best wel onverwachts. Omdat ik gewoon, ik deed eigenlijk 2 keer per jaar. Het was niet zo dat ik heel veel media dingen deed. Maar vaak 2-3 keer per jaar riep ik eigenlijk alle pers een beetje bij elkaar. Om gewoon een beetje een update te geven over wat er speelde. En hoe mijn komende tijd eruit zou zien. En dit keer was het met dit statement dus. En niemand zag dat eigenlijk aankomen. Dus ja, dat was voor iedereen wel een schok.
5: Maar eigenlijk, want je zei net ook al zelf, hè, je was een emotionele speelster. Eigenlijk was je heel erg onder controle.
16: Ja, omdat ik had er heel erg goed over nagedacht. Wat ik al zei, het is niet een keuze die je zomaar even maakt. Weet je, die in je hoofd opkomt en dan gelijk zegt, oké, nou, dan is het ook klaar. Daar denk je gewoon heel erg over na. En natuurlijk eerder tijdens je carrière, dan komen die momenten al van, nou, moet ik niet stoppen of komt die twijfel een beetje. En heb ik altijd gewoon alle plussen en minnetjes nog op papier gezet. En dan kwam er altijd een lijstje uit van, nou, waarom doorgaan? Die was altijd nog langer dan het lijstje van waarom stoppen. En ja, nu waren er eigenlijk alleen maar punten bij het lijstje van waarom stoppen en bijna niks meer bij waarom doorgaan. Dus dan ja, weet je eigenlijk in je hart wel dat je welke keuze je moet maken daarin.
5: Jij zat echt gewoon aan een tafel met een vel papier waar ik je dingen opschreef.
16: Ja, eigenlijk na Roland Garros, waar ik snel verloor ook, zijn we een paar dagen weg geweest. En lekker op vakantie, even gewoon wel in Nederland. En ja, toen gewoon nagedacht en inderdaad lekker aan de tafel gaan zitten en dit lijstje voor mezelf gemaakt.
5: Wat stond er bovenaan doorgaan?
16: Nog steeds mezelf willen verbeteren. Ja, nog steeds meer presteren dan wat ik ooit gedaan heb.
5: Want dat is een fijn gevoel.
16: Ja, of dat is het enige eigenlijk wat ik altijd van mezelf verwacht heb. Of waar ik gewoon naar streefde was oké, hoger dan die plek 4. Een Grand Slam finale halen, een Grand Slam winnen. Dat gewoon jezelf verbeteren qua prestaties. Dat was eigenlijk hetgene waarvoor ik het natuurlijk altijd nog deed. Ja.
5: En bovenaan stoppen, wat stond daar?
16: Ja, gewoon een ander leven. Niet meer het altijd hoeven trainen. Niet meer je fysiek helemaal jezelf uitputten. Maar vooral de druk. Ik denk de druk die ik van alles en iedereen om me heen voerde. En die ik mezelf natuurlijk het allermeest oplegde. Ja, daar was ik echt wel klaar mee.
0: Ja, ja, want daar ben je ook altijd heel open over geweest. Ontzettend veel last van.
16: Ja.
0: Tot overgeven toe. En misselijk en gewoon echt... Ja. Ja, gewoon bijna ongezonde druk, zou je denken.
16: Ja, ik denk, weet je, als je het zo ervaart, dan denk je ergens van, nou, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. En natuurlijk vond ik het ergens wel leuk, want anders kan je dit ook allemaal niet presteren. En dan kan je niet elke dag die strijd natuurlijk leveren op de baan. Alleen inderdaad, ik legde die lat gewoon zo hoog voor mezelf, dat het gewoon soms echt een struggle was.
0: Ja. Nou ja, een flinke struggle. En inderdaad, interessant is dan dat er toch elke keer weer een gevoel kwam, maar ik ga wel door.
16: Ja, toch wel echt dat echt alles uit je carrière willen halen. En ja, ergens durf ik dat nu gewoon wel te zeggen dat ik het maximale heb bereikt. En dat is natuurlijk wel gewoon iets heel fijns om dat gevoel bij jezelf te hebben. En ja, ik wilde wel dat ik niet kon zeggen van, oh, had ik maar dit gedaan of had ik nog dit geprobeerd. Ik heb wel het idee dat ik gewoon alles geprobeerd heb en er alles uitgehaald heb.
0: Want ik las ook ergens dat je onlangs meegedaan hebt aan een toernooitje wat verder helemaal nergens om ging. En dat je toen wel degelijk weer ook die druk ervoer.
16: Ja, nou ja, het is anders. Of tenminste, ik heb vorig jaar inderdaad heb ik op Wimbledon gespeeld. En ja, ergens was het wel weer heel erg leuk.
0: Oh, het was gewoon... op Wimbledon zelf?
16: Ja,
0: okay.
16: Ja, op Wimbledon. Ja, dus,
0: maar het was niet een serieuze wedstrijd, toch?
16: Nee, het was eigenlijk, doen ze daar altijd met de oud-pro, ja, spelen ze dan inderdaad die dubbels op Wimbledon. En ja, dat was eigenlijk wel gewoon een hele mooie ervaring. En eerst hadden ze het gevraagd en dacht ik, nou, ik weet niet zo goed of ik dat wel moet doen. En nu dacht ik van ja, misschien is dit wel juist een hele mooie kans om Wimbledon wel eens op een manier te ervaren zoals heel veel mensen het ervaren. Gewoon als een van de mooiste tennistoernooien. Dat je daarheen kan gaan, dat je plezier kan hebben, dat je met een glimlach op die baan staat. En ja, dat het eigenlijk niet uitmaakt of je wint of verliest. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, omdat ik nu wel heb kunnen ervaren hoe dat is gewoon op een baan. Inderdaad, dat het niet uitmaakt of je wint of verliest. En natuurlijk zit er nog steeds altijd een klein beetje in me dat ik niet voor lul wil staan, zeg maar, om het zomaar even te zeggen, op de baan. Dus tuurlijk wil je dan wel weer een beetje getraind zijn. Maar gewoon wel het idee van, nou, ik moet hier niet winnen. Dat is wel heel erg fijn. Dat heb ik eigenlijk op mijn tennisbaan natuurlijk verder nooit gehad.
0: Nee. Maar klopt het dan wel dat je daarheen ging en toch weer een soort druk voelde? Dat je dacht, oh ja, nee, dit wil ik ook gewoon nooit meer. Ook al ging het dus nergens om.
16: Nee, meer gewoon. Ik wilde wel gewoon fysiek weer iets fitter worden. En dat voel je natuurlijk vooral ook wel. Maar ja, daarbij komt ook weer kijken dat je weer dingetjes gaat voelen in je lichaam. En ja, ik ben wel heel erg blij dat ik dat gewoon niet meer dagelijks hoef te doen. Dat je niet meer 4 tot 6 uur per dag hoeft te trainen. Zoveel weken per jaar van huis bent. Bijna je familie niet ziet. Iedereen moet missen. Ik ben wel heel erg blij dat dat gewoon achter me ligt.
0: Ja,
16: ja, dat wel.
0: We gaan eens even naar het begin van de zegentocht.
14: Ja, we hadden net het einde. We spoelen nu eventjes helemaal terug. We gaan naar 2012, als je je meldt bij de wereldtop. Als 21-jarige win je je eerste WTA-toernooi in het Marokkaanse Fes. En s'avonds word je daarover geïnterviewd. En daar gaan we naar luisteren in het Radio 1-programma Langs de Lijn.
18: Kieke Bertens heeft in Marokko voor een stunt gezorgd. Ze won het WTA-toernooi van Fes. In de finale was ze in 2 sets te sterk voor de Spaanse Laura Pous-Tio. Kiki, goedenavond en gefeliciteerd.
19: Goedenavond, ja, heel erg bedankt.
18: Wie is eigenlijk Kiki Bertens?
19: Ja, iemand die nu deze week denk ik voor een stunt heeft gezorgd in Marokko.
18: Ja, hoe kan dat zo ineens? Kom je helemaal uit het niets?
19: Nou, ik weet niet. De laatste, eigenlijk afgelopen maanden ging het eigenlijk al erg goed. Ik won al 2 ITF-toernooien. En nu dan inderdaad WTA-toernooien. Ja, het is natuurlijk helemaal super dat ik die gewonnen heb. Dus eigenlijk ging het de laatste tijd al best lekker.
18: Weet je al wat voor gevolgen dit heeft voor jouw ranking?
19: Nou, ik heb aan alle kanten gehoord dat ik de top 100 binnenkom. Dus dat is natuurlijk ook al iets heel moois voor mij. Maar verder, ik zou niet weten hoe hoog het zal zijn. Dat weet ik niet.
14: And the rest is history.
16: Ja, lang geleden.
0: 21 ben je hier, ja, heb ik uitgerekend.
16: Ja, ja. Ja, heel lang geleden. Het voelt echt... ze zijn een beetje... Natuurlijk, ze is nog ouder of dan die meiden die ik nu natuurlijk coach. Die waren toen nog niet eens geboren. Dus nee. Dat zegt wel weer wat.
0: Ik vroeg net wat je een mooi tennisritueel vond. Toen zei je, nou, eigenlijk is het belangrijk dat iedereen zijn eigen ritueel heeft. Wat was jouw ritueel?
16: Nou, wij deden voor de wedstrijd deed ik vaak spelletjes. Om gewoon een beetje ontspanning erin te krijgen.
0: Ja, wat voor spelletjes?
16: Ja, maakt het niet uit op dat moment wat het gewoon...
0: Mensen erg je niet?
16: Ja, nou ja, dat dan weer niet. Maar veel kaartspelletjes okay. Eigenlijk deden we vaak. Ja, en verder ja, met mijn team praten. Maar verder wilde ik ook weer juist niet te veel rituelen hebben. Ik heb één keer, toen ik voor het eerst... toen ik kwalificatie Roland Garros speelde... en uiteindelijk de derde ronde haalde... voor elke wedstrijd had ik hetzelfde, de avond ervoor. En nou, op een gegeven moment kwam dat echt helemaal mijn neus uit. Dus ik heb toen gezegd van nou, bepaalde rituelen wil ik gewoon niet meer hebben. Want dan moet je dat altijd zo blijven doen. En daar werd ik gewoon een beetje gek van.
0: Ja, daar wordt een soort bijgeloof. Wat was het?
16: Ja, schnitzel met pasta. Het was echt op een gegeven moment, ja, ik kon geen schnitzel meer zien. Dus nee.
0: Ja.
16: Dus
0: nou ja, dat moet ook maar net te koop zijn dan ergens, toch? In een restaurant? Of...
16: Ja, maar we gingen dus elke dag naar hetzelfde restaurant okay. toe. Ja, dus op een gegeven moment ben je daar dan wel klaar mee. Dus ik probeerde die dingen wel iets meer af te wisselen door ja dat je niet kon zeggen van oh maar daardoor heb ik dus verloren. Ja. Nee.
0: Kostte dat jou dan moeite om daarvan afscheid te nemen?
16: Nee, eigenlijk niet. Nee, omdat ik wel van okay, ik wil niet zo daar niet die stress van af laten hangen. Want dan komt dat er ook nog eens bij. Ja. Ik had al zoveel stress en dan was dat meer iets van nou proberen zoveel mogelijk toch los te laten daaromheen.
0: Ja. Waren er dingen die je coach of iemand die je begeleidde kon zeggen waardoor die stress iets minder werd?
16: Nee, eigenlijk niet. Het was wel altijd een grapje. Elise Tamela, die natuurlijk de laatste tijd van mijn carrière heeft bijgestaan als coach. Die zei altijd gewoon als grapje voor de wedstrijd, ja, veel plezier. Terwijl, ja, die wist gewoon natuurlijk dat ik eigenlijk weinig plezier had echt tijdens een wedstrijd. Maar juist omdat, ja, dat was toch even een ontspannen momentje voor de wedstrijd. Dat was altijd wel even grappig.
0: Want dat moest jij ook wel om lachen.
16: Ja, zeker. En dat is gewoon even wel het eerste wat nu in mijn hoofd naar boven komt. Ja.
0: En tegenstanders, want ik bedoel, jij ging natuurlijk met je team dan bijvoorbeeld kaarten. Had je contact met die tegenstanders? Was daar een soort lichtheid?
16: Ja, op een gegeven moment hadden we best wel een leuk groepje. Ik wil niet zeggen dat we elke dag met z'n allen koffie gingen drinken of gingen uit eten. Maar we hadden echt wel een paar meiden waar ik wel regelmatig even met even een koffietje ging doen. Of waar je leuke gesprekken mee had. Of waar je een beetje afleiding mee zocht. Dus op een gegeven moment hadden we wel iets meer meiden. Ja. Dat zeker.
0: Op een gegeven moment ga je samenwerken met Raymond Sluiter. En dat werkte heel goed. Want toen ging het echt helemaal sky high, je carrière. Wat paste heel goed bij jou van zijn aanpak?
16: Nou, ik denk wel heel erg het vertrouwen uitspreken. Het was ook voor het eerst dat een coach altijd met mij mee op reis ging en bij elke training was. Daarvoor heb ik 18 jaar bij dezelfde coach getraind, maar die ging eigenlijk nooit echt mee op toernooien. Dus gewoon dat er altijd iemand was dat je constant aan bepaalde dingen kon werken. Hij heeft natuurlijk zelf ook op de tour heel lang gespeeld. Dus hij wist gewoon ook wat er voor nodig was. Heel veel spelsituaties. Hij kon zich heel goed inleven met ook hoe ik me voelde op een baan. Dus ja, door heel veel over dat soort dingen te praten, werkte dat gewoon heel erg goed.
0: Ja. En merkte jij dat hij heel erg naar jou keek, inzoomde van okay, hoe staat haar gezicht, hoe gaat het met haar?
16: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij er echt dag en nacht mee bezig was. Tennis is natuurlijk echt zijn passie. En hij doet het natuurlijk nu ook nog steeds, ook bij Botik.
0: Van Zandschroep, ja.
16: Ja, dus hij kent mij mega goed. En ik denk dat hij elk detail wel kon zien aan mij.
0: Ja. Hoe is dat voor jou om je te bedenken dat er iemand dus zo bezig was met jou?
16: Ja, daar sta je op dat moment niet heel erg bij stil. Alleen, ja, dat is ook wel wat je natuurlijk ergens ook weer vraagt van een coach. Want ja, het is wel degene die als speelster natuurlijk in de tenniswereld werkt. Dat is een beetje gek, maar ja, jij huurt je eigen personeel in, als het ware. Dus ja, jij betaalt ook je coach. Dus als het ware, ja, wil je ook dat diegene alles voor je doet. Om je beter te maken. Dat heeft hij mega goed gedaan.
0: Ja, hebben jullie nog wel eens contact?
16: Heel af en toe zie ik hem natuurlijk op het NC inderdaad. Dan is hij daar ook met Botik aan het trainen. En dan maken we even een praatje. Maar verder niet heel veel.
0: Ja, wel gek ook toch? Dan heb je zo'n intensieve periode samengewerkt. En dan gaat ieder weer zijn eigen weg.
16: Ja, dat is eigenlijk een beetje een relatie ook. Hè, wat je dan toch afbreekt. En niet heel veel mensen hebben vaak meer ook heel veel contact met hun ex inderdaad.
0: Nee.
16: Maar dat is altijd een beetje gek hoe die dingen gaan. Maar nog steeds heel erg dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan.
0: Ja. Voelt het een beetje als een ex?
16: Nou, dat klinkt dan een beetje raar. Maar,
0: nee, maar we snappen je hoor.
16: Ja. Nee, ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk toch een soort break-up die je doet. En ja, in het tennis gebeurt het natuurlijk ergens best vaak. Maar voor mij persoonlijk heb ik niet heel vaak met een coach gebroken. Dus ja, dat is ook iets waar je niet ineens van de een op andere dag dat je daar die keuze over, ja, dat je die keuze maakt. Daar gaat natuurlijk ook heel veel tijd overheen. En daar denk je heel erg goed over na. En ja, daarin denk je gewoon op dat moment, wat is op dit moment het beste voor mij? En dat was toen Raymond niet meer.
0: Nee. Maar goed, voordat jullie braken, had je nog grote successen.
14: Ja, ik wil even terugspoelen naar de zomer van 2016. Als heel Nederland met je meeleeft tijdens Roland Garros. Je bereikt de halve finale.
18: Kiki Bertens heeft voor een stunt van je welste gezorgd tijdens Roland Garros. Ze versloeg in de eerste ronde de Duitse Angelique Kerber.
1: Kiki Bertens wint van de nummer 3 van de wereld. Ja, dat is gewoon een sensationele zege.
18: Ja, ook vanuit Parijs, goed nieuws. Daar plaatste tennister Kiki Bertens zich voor de derde ronde op Roland Garros.
2: En die voorhand vliegt uit en dan doet ze het. Kiki Bertens plaatst zich voor de tweede keer in haar carrière voor de laatste 16 bij Roland Garros.
3: Roland Garros dan in Parijs. Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale.
1: Ja, dat is hem. Hoho! Kiki Bertens haalt de halve finale op Roland Garros. Oh, wat is dit voor een sensatie. Ja, begrijp het niet, zegt ze, maar ja, het gaat maar door.
20: Ze was er dichtbij, die finale op Roland Garros. Maar uiteindelijk moest Kiki Bertens in de halve finale van het Grand Slam toernooi haar meerdere herkennen in de nummer 1 van de wereld, Serena Williams.
2: Het wordt 5-4 en dit is al het vierde matchpoint. Dus zo diep moet Williams gaan. Bertens verliest, maar kan terugkijken op een prachtig toernooi in Parijs.
14: Superster Kiki.
16: Ja, dat werd toen even anders inderdaad. Ja.
0: Nou ja, je stond daar tegen, ook niet tenminste, Serena Williams.
16: Ja.
0: Hoe is het om terug te horen?
16: Ja, het voelt ook weer als heel lang geleden. Maar ja, het is ook alweer ruim 10 jaar geleden. Dus ergens is dat ook niet zo gek. En ik heb natuurlijk een heel ander leven nu. Dus voor mijn gevoel ligt dat soms nog veel verder achter me dan dat het daadwerkelijk is.
0: Ja, was het een ander mens voor je gevoel bijna, deze Kiki?
16: Ja, ik denk dat je daar zeker vandaag de dag sta je daar natuurlijk eigenlijk niet meer echt bij stil. Maar ja, dat het heel bijzonder was, dat kan je wel stellen, denk ik.
0: Want ik vroeg net, wat je wel eens moeilijk vond om te lezen in stukken over jezelf, zei je, nou, ik las nooit wat, want dat vond ik te pijnlijk.
16: Ja, of dat je daar gewoon heel erg mee bezig was. Weet je, het was toen natuurlijk echt wel een beetje dat social media kwam een beetje op. Vandaag de dag kan niemand het zich natuurlijk meer wegdenken. En toen was dat echt wel steeds meer gaande. En natuurlijk ook alle reacties onder posts en vooral ook van gokkers, wat toen natuurlijk net een beetje binnenkwam. Dus er kwamen gewoon na elke wedstrijd kwamen er, weet ik het hoeveel berichten binnen. En ja, als je daar gewoon alleen maar doorheen gaat, ja, dan ben je zo 1-2 uur per dag natuurlijk alleen maar met die telefoon bezig. En ja, dat leidde mij ook gewoon weer af van de rest. Dus op een gegeven moment, ik had ook geen WhatsApp meer op mijn telefoon, geen Instagram. Dat deed Remco, mijn man, die deed dat bijvoorbeeld. Geen WhatsApp meer, gewoon om echt zoveel mogelijk gewoon te focussen op het tennis en zo min mogelijk bezig te zijn met de buitenwereld.
0: Ja, laat me met rust.
16: Ja, en mijn close familie of de mensen, die wisten wel hoe ze me konden bereiken. Die dicht om mij heen stonden. En ja, dat wilde ik gewoon hebben. Echte echtheid en niet van al het soort van neppen wat er een beetje omheen hangt. Want ja, het is toch, als je wint, dan heb je 80 berichtjes. En als je verliest, heb je er 5. En ja, om die 5 gaat het natuurlijk wel.
0: Ja, wat een gefocust leven, hè?
16: Ja, heel erg. Maar ook weer omdat je het beste uit jezelf wil halen. Dus daar doe je op dat moment gewoon alles voor. En ja, dit hoorde er bij mij gewoon bij. Door niet te veel bezig te zijn met wat mensen allemaal vinden, wat mensen denken, wat mensen schrijven. Daar gewoon geen energie aan te verspillen.
0: Maar goed, de zegentocht ging nog verder, hoor.
14: Nou, het leverde behoorlijk wat op. In 2019 schrijf je Nederlandse tennishistorie. Je wint het prestigieuze WTA-toernooi van Madrid en klimt naar een voor Nederland ongekende 4e plek op de wereldranglijst.
21: Het 3e matchpoint voor Kiki Bertens. Voor haar grootste overwinning in haar carrière. 9e toernooititel. En dus de 4e plaats op de wereldranglijst. Beste Nederlandse ooit in de tennisgeschiedenis. Felicitaties van Simona Halep. Zonder setverlies wint Kiki Bertens het grote WTA-toernooi van Madrid.
4: Het is de grootste, dus natuurlijk ben je daar super blij mee. Ook bereik ik mijn hoogste ranking ooit aankomende maandag van nummer 4 van de wereld. Dus ja.
8: Ja, want wat doet dat met je?
4: Ja, natuurlijk ook heel erg veel. Het is natuurlijk alleen maar heel erg mooi. Daar ligt gewoon die uitdaging op dit moment nog om zo hoog mogelijk op die wereldranglijst te komen.
8: Ja, want dit heeft nog niemand in Nederland gepresteerd, hè?
4: Nee, dus dat is ook wel heel erg bijzonder en heel erg bizar eigenlijk. Dus ja, dat moet nog wel even binnenkomen.
14: Je moest jezelf wel eens even knijpen van, gebeurt dit echt?
16: Ja, ik denk het wel. Het gaat natuurlijk allemaal zo snel in zo'n week. En je werkt wedstrijd na wedstrijd, werk je daar naartoe. En dan ineens is het klaar. Maar je weet ook alweer dat 2 dagen later je volgende wedstrijd in Rome weer gepland staat. Dus het gaat gewoon in tennis gaat het zo snel door. En dat had ik wel altijd, het gevoel altijd van, oh, dus over 2 dagen moet ik dit weer presteren. Ja. En altijd dan maar doorgaan en beter willen, dat is ja heel goed. Maar ja, af en toe bij stilstaan, dat had denk ik geen kwaad gekund.
0: Nee, de euforie duurde maar kort, bedoel je ook te zeggen?
16: Ja, ik kon inderdaad echt super blij zijn na een overwinning. Maar dan duurde dat vaak 2 minuten en dan was ja, morgen moet ik weer presteren. Of morgen moet ik weer winnen en anders volgende week weer. Ja. Dus ja, het gaat gewoon heel erg snel. Ja. Ja.
0: Want de succesvolste Nederlandse tennisspeelster aller tijden. We hebben natuurlijk ook Betty Steuven gehad, maar ja, jij bent de beste, toch?
16: Nou ja, in ieder geval qua ranking, dat sowieso wel. Ja. Ik heb natuurlijk nooit een Grand Slam finale gehaald. En dat heeft Betty natuurlijk wel. Zelfs 3 in 1 jaar, dus dat is natuurlijk mega knap. Dat is mij natuurlijk nooit gelukt. Nee. Maar op de ranking inderdaad ben ik wel de beste Nederlander.
0: En wat vind jij dan? Wie van de twee is dan eigenlijk het
16: beste? Nee, ja, ik ga daar geen uitspraak over doen. Nee, zeker niet. Maar die Grand Slam finale had ik graag gehaald, hoor.
0: Ja,
16: dat wel.
0: Begrijp ik. Ja. Want, kijk, die Raymond Sluiter waar we het net over hadden, jouw coach, die wilde ook dat jij de nummer 1 zou worden. Dat is een van de redenen volgens mij ook waarom je uiteindelijk, waar het niet meer goed ging, is omdat hij allemaal plannen had met je en dat jij eigenlijk wel een beetje klaar was.
16: Ja, nou, ik wilde ook heel graag die nummer 1 worden. Dat zeker. Ja,
0: dat wel.
16: Ja, dat was altijd nog. Alleen hadden we daar een andere visie over, inderdaad. Hij dacht daar anders over hoe dat te bereiken dan dat ik dat dacht.
0: Hoe dacht jij dat dan?
16: Nou, dat we eigenlijk best wel goed bezig waren en op diezelfde manier door. En daar niet te veel druk vooral omheen hangen. Niet te heel veel dingen anders doen.
0: En wat wilde hij veranderen?
16: Ja, er waren een paar dingetjes. Bijvoorbeeld inderdaad het wedstrijden terugkijken. Er waren nog een paar dingetjes. Maar daar wil ik verder niet al te veel op ingaan in detail. Maar het was gewoon, ja, onze visie was net wat anders. En ik dacht van juist om het iets rustiger allemaal. Ik had mijn draai echt wel gevonden op de tour. En op die manier gewoon dat voortzetten. Voor mij was dat vertrouwen altijd best wel belangrijk. En niet te snel nieuwe dingetjes proberen. Dat vond ik altijd wel lastig. Dus door daaraan vast te houden. En me gewoon fijn te voelen buiten de baan. En ja, daar verschilden onze meningen een beetje in.
0: En dat terugkijken, dat was het niet voor jou, hè?
16: Nee, omdat ik heb dat een paar keer ook geprobeerd. Alleen, het doet dan zo pijn om jezelf terug te zien. Weet je, ik weet al dat ik die fouten heb gemaakt. En door dat ook nog eens extra terug te zien en dat gevoel nog een keer binnen te laten komen, ja, dan kwam het gewoon 6-6 dubbel hard aan. Terwijl nu als coach adviseer ik natuurlijk mijn speelsters vaak ook om dingen terug te zien. Dus ja, het is gewoon lastig. Want als coach denk ik wel soms heel erg anders als speelster. Want nu hoor ik mezelf soms ook dingen zeggen tegen speelsters waarvan ik denk van, nou, dat had je tegen mij echt niet hoeven zeggen. Want daar had ik nooit naar geluisterd.
0: Zoals wat bijvoorbeeld?
16: Nou, gewoon meer het langetermijnproces. Van, oh, oké, als je zo door blijft gaan, dan ga je misschien over 3 maanden, gaat het allemaal goed komen. Terwijl, ja, als speelster had ik gedacht, ja, over 3 maanden. Ik wil morgen dat toernooi winnen. En niet pas over 3 maanden. Dus,
0: In hoeverre is dan hetgene wat jij nu zegt zinvol voor speelsters, types zoals jij bijvoorbeeld?
16: Ja, ik denk dat je daarin wel heel erg moet schakelen. Weet je, niet iedereen is een type zoals ik, nee. Gelukkig.
0: Maar wat had jij nodig gehad? Zou jij kunnen schakelen? Stel dat jij een Kiki Bertens tegenover je hebt als speelster. En jij bent dus nu de captain.
16: Ja.
0: Hoe zou je die aanpakken, die Kiki?
16: Nou, ik denk zeker ook wel door dat lange termijn, die visie, die moet je natuurlijk wel gewoon.
0: Maar daar had jij niet naar geluisterd.
16: Nee, maar dat natuurlijk wel gewoon steeds meer of steeds weer laten belichten, om het zo maar te zeggen. Wel dat steeds gewoon voor ogen te houden. En natuurlijk ook wel handvaten geven om hoe dat op dit moment dan in te zetten. Maar zeker ook het lange termijn doel wel voor ogen te houden. Je kan niet alles maar veranderen van de een op andere dag. Dat heeft gewoon tijd nodig.
0: Ja.
16: En door dat wel gewoon goed uit te leggen, denk ik. Dat je
0: maar had je er dan, sorry dat ik door je heen praat, maar had je er dan uiteindelijk wel naar geluisterd? Of had je gedacht, ja, maar daar ben ik dus niet gevoelig voor, die lange termijn. Want ik moet morgen. Ik bedoel, als je naar jezelf kijkt en ja, je moet er nu om lachen.
16: Ja. Nee, ik denk dat het heel erg wel goed is door die dingen die altijd gezegd zijn. Maar ik denk gewoon die mix. Door het juist wel heel erg goed uit te leggen waarom de dingen gebeuren en waarom het niet gelijk morgen kan. Ik denk wel door iets meer context daarin.

0: Maar ik denk gewoon die mix. Door het juist wel heel erg goed uit te leggen waarom de dingen gebeuren. En waarom het niet gelijk morgen kan. Ik denk wel door iets meer context daarin te stoppen af en toe. En een beetje geduld te hebben. Alleen ja, dat heb ik gewoon nou eenmaal niet. Dat is hetgene wat ik mis.
1: Ja. Want inderdaad, tennisters die last hebben bijvoorbeeld van stress. Die enorme druk. Wat voor handvatten heb jij voor ze om daarmee om te gaan?
0: Nou, nu wat ik vaak gebruik is, wat is het ergste eigenlijk wat er kan gebeuren? Dat is natuurlijk die wedstrijd verliezen. Dat is mega erg. Er zijn meer dingen op de wereld die natuurlijk heel veel meer erger zijn. Of heel veel erger zijn. Dus wel een beetje de dingen in perspectief plaatsen. Zelf haal ik bijvoorbeeld altijd mijn eerste ronde Wimbledon naar voren op mijn eerste keer center court Wimbledon, waar ik na 38 minuten klaar was. Weet je, dat was gewoon een afgang.
1: Ja, paniekaanval kreeg.
0: Ja, paniek. Het was gewoon, ik weet ook nu van die hele wedstrijd, weet ik gewoon echt niks meer van. Maar erger dan dat, ja, kon het niet. En als je dat hebt meegemaakt, ja, dan. En daarna ga je ook gewoon weer verder. En komen weer heel veel mooie overwinningen. Dus als je toch voor je gevoel het ergste hebt bereikt. En het wordt altijd weer beter.
1: Ja.
0: Dus.
1: En had dat jou geholpen, denk je? Stel dat in die tijd iemand dat tegen jou had gezegd. Die had ook die ervaring gehad. En had gezegd, maar Kiki, weet je, ja, er zijn ergere dingen.
0: Ja, en dat hebben ze natuurlijk ook altijd echt wel geprobeerd. Alleen, ik denk dat het ook wel weer iets is wat me zo goed heeft gemaakt. Want op dat moment was voor mij altijd het ergste verliezen. En als het ergste wat jij vindt verliezen is, ja, dan ga je er alles aan doen natuurlijk om de wedstrijd te winnen.
1: Ja.
0: Dus aan de ene kant ja, dat het mijn leven heel veel makkelijker gemaakt als ik de dingen iets luchtiger had kunnen zien. Dat als ik de dingen met minder stress had ervaren. Ja. Als ik ook op die lange termijn had kunnen kijken.
1: Ja.
0: Alleen
1: ja,
0: was ik ook zo goed geweest dan. Dat durf ik niet te zeggen. Omdat ik wel altijd het uiterste heb gegeven en gewoon altijd alles heb gedaan voor die overwinning.
1: Ja. Nou ja, het lijkt me zo ontzettend moeilijk om de juiste snaar bij iemand te raken. Ja, je zit te knikken. Want hoe inderdaad krijg je een Kiki Bertens zover? Maar ja, jij zegt misschien had ik het nodig, want anders was ik misschien wel nooit zo goed geworden.
0: Ja, het is, weet je, ieder persoon is anders. En we gaan nu ook nooit meer weten van, nou, als we dit hadden gedaan, dan was ze misschien wel nummer 3 geworden. Ja, geen idee, dat gaan we ook nooit meer weten.
1: Nee. Komt er een nieuwe Kiki Bertens?
0: Ja, dat hoop ik zeker. Maar ik denk niet dat iemand anders, zeker die ranglijstpositie natuurlijk.
1: Nee, maar ik bedoel eigenlijk, want jij bent heel erg betrokken natuurlijk bij alle talenten.
0: Ja.
1: Heb je het gevoel dat er iemand aan het opstaan is?
0: Nou, ik denk dat we wel dat er heel veel talentvolle speelsters zijn. Dat zeker. Alleen ja, het duurt gewoon best wel een aantal jaar natuurlijk. Ja, voordat die talenten zich hebben
1: gemanifesteerd.
0: Ja, bij de wereldtop. Ja. Gaan natuurlijk ook talenten verloren. Maar er komen er hier en daar natuurlijk ook ineens 1 of 2 weer tussen. Dus ja, het is gewoon een hele lange weg. En de concurrentie is natuurlijk zo groot. Tennis is zo'n grote sport. En daarin is Nederland natuurlijk gewoon ook een klein land.
1: Ja.
0: En daarin moeten we gewoon met z'n allen alles aan doen om die talenten gewoon te blijven ondersteunen. Ja. Om die samen te blijven brengen. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat we over een paar jaar weer iemand hebben bij de wereldtop.
1: En dan hebben we ook nog padel. Dat is ook misschien wel een concurrent.
0: Ja.
1: Heel populair aan het worden.
0: Dat is heel populair, ja.
1: Maar vind je dat zorgelijk?
0: Voor tennis is het natuurlijk ergens wel qua indoor banen. Weet je, je hebt gewoon veel hallen zijn er verdwenen voor padelbanen. En ergens vind ik dat natuurlijk wel heel erg zonde. Want ja, mijn hart ligt gewoon bij tennis. En vind ik ook gewoon dat alle kinderen eerst gewoon lekker moeten tennissen. Daar zit gewoon zoveel meer in. Voor mij is tennis gewoon zoveel meer een completere sport. Mijn hart ligt zeker bij tennis.
1: Ja. En als jij van mening verschilt met de coach van een speelster, terwijl jij dus de captain bent van het, ik noem het even stiekem het Fed Cup team. Wie heeft er dan zeggenschap? Wie trekt aan het langste eind?
0: Uiteindelijk staat de speelster natuurlijk altijd centraal. Dus ik zal altijd alles aan doen om de speelster te helpen. Wat ik zeg, de speelster staat voor mij centraal. En ja, je hoopt dat die speelster gewoon het maximale uit zichzelf gaat halen.
1: Ja.
0: En daar ben ik maar een onderdeel van.
1: Ja. En die luistert naar beide en kijkt waar heb ik het meest aan.
0: Ja. En als zij hulp nodig hebben, dan hoop ik dat ze weten dat ze bij mij altijd kunnen bellen. Ja.
2: De Media Week Awards Radio.
1: Nou, we hebben weer van alles leuk op de radio gehoord, denk ik.
3: Het was een leuke radioweek. En al die mooie fragmenten worden mij getipt via luisteraars. Via perstribune, @omroepmax. Gewoon even een mailtje sturen met de zender in het tijdstip. Hoor je iets leuks, hoor je iets mislukken, hoor je iets ontroerends. Het mag allemaal gestuurd worden. Ook van de televisie natuurlijk, want dat is dan voor

0: Uur 1. En ja, over de uitslag van het fragment van de week kan natuurlijk niet worden gecorrespondeerd. Dat moet ik altijd even zeggen. Een opvallend bericht deze week. Hives is terug. Het sociale platform uit vervlogen tijden. Herkenbaar aan die dansende banaan en waar je vrienden vroeger kon krabbelen. Kiki, had jij een Hives-profiel?
1: Vroeger wel, ja.
0: Was het jouw tienertijd was dat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Veel opgezeten dus.
1: Veel wil ik niet zeggen, maar ik had zeker een account. Alleen nu nog niet.
0: Je gaat het niet terughalen nu?
1: Denk het niet.
0: Nee. Nou, het was dus terug. In het Radio 1-journaal wordt op straat aan mensen hun mening gevraagd hierover. Maar ja, het is alweer zo lang geleden.
2: Hebben jullie al gehoord dat Hives terugkomt?
3: Nee, dat heb ik nog niet gehoord.
4: Nee, ook niet.
5: Nou, dat schrik ik.
2: Hoezo?
5: Nou ja, Hives is toch die ziekte, hè?
0: Oh, jeetje. Had jij een Hives-profiel eigenlijk, Margreet?
6: Nee.
0: Nee?
6: Nee.
0: Nee, had ik nog niet verwacht.
6: Nee, dat dacht ik al dat je dat dacht.
0: Grote chaos dan op NPO Radio 5. Als Stefan Stassen zijn vaste nieuwslezer Ewout de Jong aankondigt, dan lijkt er bij de NOS opeens sprake te zijn van een dubbele boeking.
7: Het is 3 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal.
8: Hallo?
9: Katrien Straatman?
8: Hoe kan Katrien Straatman in één keer?
9: Nou, wacht, ik kan ineens pinnen.
8: Ik sta hier. Wie is Katrien?
9: Ja, dat is goed. Ja,
10: die leest op andere zenders.
8: Hoe kan die dan in één keer hier komen? Is dat nog nooit gebeurd?
9: Met lijnen hier en alles.
10: Dat, ja. Daar staat één lijntje. En dat
7: is een vermoedelijk.
8: Ja, zie je. Het is weer.
7: Maar wat er precies is gebeurd.
8: Sorry, we zetten jou even weg, want wij hebben ons eigen nieuwslezer.
0: En het bleef nog lang onrustig op NPO Radio 5. Jeroen Kijk in de Vechten, die is recent overgestapt van NPO Radio 2 naar Radio 10. En ja, op zo'n commerciële zender blijkt toch wel een iets andere dynamiek te gelden dan bij een publieke omroep.
11: Hannelore, die zit hier al klaar. Wat zit er zo meteen in het nieuws?
12: Nog even.
11: Sorry.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben.
0: Nieuws is belangrijk, maar er moet ook geld verdiend worden natuurlijk. Dan gaan we naar redacteur Carlijn van Radio 1 Vandaag. Die komt met een opvallende beeldspraak aangaande de economie.
13: Het leven wordt duurder en duurder.
14: Ja, ik denk dat we dat allemaal wel merken. En volgens opiniemaker Sander Schimmelpenning voel je het ook in je winkelmannetje. Mandje, hij zei bij
15: Eva. Woord, winkelmannetje.
14: Ja, zou ik graag willen hebben.
0: Ik vind eigenlijk wel beeldend. Wel goed, moet hem erin houden. Hoe vaak kan iets misgaan in het aankondigen van één simpel plaatje? Nou, tel mee met presentator Gerja Wolf van NPO Radio 5.
16: Nog geen 10 jaar later brachten de Communards het nummer uit. Samen met Sarah Jane Morris. Ik ga ze nog net even draaien voor het nieuws van 2 uur. Zometeen zijn we weer terug voor nog een heel uur. En heb ik ook nog het 8 seconden spel voor je. Tot zo. Och, 1 uur, ja. 1 uur. Ja. Ik zei 2 uur, hè? Ja, nee. Ik kan geen klok kijken. Dankjewel, Hest. En nu gaat er gewoon van alles en nog wat fout. Dus even kijken. Kan ik deze nog weer terughalen? Nee, ik kan hem niet meer terughalen. Tja, wat zal ik nu eens gaan draaien? even kijken. Wat zeg jij, Esther?
17: Ik zoek hem even op.
16: Jij gaat hem even opzoeken? Ja. Oké, hartstikke fijn. De Communards waren we mee bezig uit de jaren 80. Tja, nou ja, er gaat wel eens wat mis. Ja, hier zijn ze nog. Nee, dan moet je niet deze hebben, dan moet je deze hebben.
0: Soms heb je zo'n dag.
6: Ja, zo is het.
0: Ja.
6: Wat heb jij in al je wijsheid gekozen als moment?
0: Nou, Radio Veronica maakte deze week bekend dat voormalig shockjock Giel Beelen weer terugkeert op de radio. Hij heeft sinds afgelopen vrijdag nu weer een wekelijks programma. Op de vrijdagavond zit dat. En ja, hij wilde per se ook doorgaan tot na middernacht met dat programma. Het wordt tot 1 uur 's nachts uitgezonden. Want ja, bij de meeste zenders zijn de DJ's na middernacht wegbezuinigd. De muziekcomputer gaat dan aan, zoals het heet. Maar Giel vindt de Nederlandse radio te braaf geworden. Wat ik alleen maar kan beamen. En dus gaat hij net als vroeger weer ongefilterd telefoontjes doen met nachtelijke paradijsvogels. Het is natuurlijk een vorm die 1-op-1 lijkt op wat hij ooit deed in zijn tijd op 3FM. Inclusief alle muziekjes.
18: Het radiomoment van de week.
6: Wie zit er?
19: Nachtdieren, dagdieren, Giel hier. Goeienacht. Ik had dit even nodig, hoor. Deze tune, dit rustpuntje. Ik zat even aan te denken, ik weet niet of je het nieuws net goed gehoord hebt, maar om door de vogels dan eventjes een hond te laten horen. Dat het, die hond blijkbaar de aanleiding was voor de schietpartij. Dat iemand dacht, ja, ik pak even mijn blaffer en een hond. Oh, man. Waarom bel je?
20: Ja, ik wou zeggen, 2 uur.
19: Ja, godsamme. Het is de eerste keer dat ik hier zit, hè.
20: Ja, je moet toch een feest zijn, Giel. Ja. Jouw leven is toch één groot feest.
19: Ja, nee, dat is wel waar. Maar is hier helemaal niemand. Ik zit hier echt moedig hier alleen.
20: Helemaal dood daar.
19: Ja, dus ik kan gewoon tot 2, 3 uur doorgaan als ik wil.
0: Ja, het is natuurlijk wel een nostalgische greep naar het verleden. En misschien weinig vernieuwend, maar als hij er iets meer spanning op kan krijgen op de Nederlandse radio, en vooral in de nacht, dan kan ik dat alleen maar toejuichen. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
6: Dankjewel, Ron. Kiki Bertens, heel hartelijk dank. Heel veel succes met de Billie Jean King Cup.
1: Dankjewel.
6: Gesprek met jou en ook met Plien van Bennekom. Terug te luisteren via onze podcast. Fijne zondag nog.
3: De Perstribune.
4: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
15: Podcast.
17: Deze zien ons ook zitten.
21: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
22: Dus wen er maar aan die ganzen.
21: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
22: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
21: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
22: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
21: Polderen in ganzenland.
17: We zeggen in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, goed, goed spreekwoord.
21: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: NPO Radio 1. 2 uur.
10: Henry Schut en Hugo Borst.
11: Goedemiddag, een XXL langs de lijn is begonnen tot 10 uur vanavond vanwege de WK wielrennen en de wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League tegen Servië. We zijn los en we gaan beginnen natuurlijk met het NOS Journaal met Lieselot Thomas.
12: De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie 8 er slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de cel in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Voetballer Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel tegen Servië. Givaj Zegiel ontbreekt ook. Hij kwam vrijdag in actie met Jong Oranje en sluit daarom pas morgen aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League en die wedstrijd begint om 6 uur. Het weer geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden.
11: Robert Vriezen, hoe is het op de weg?
13: Nou, behoorlijk druk, Henry. 75 kilometer file bij elkaar. Het heeft te maken met werkzaamheden onder andere. Aan de A9 wordt gewerkt. Die is in beide richtingen dicht aan de zuidkant van Amsterdam. Daardoor viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer en een kwartier vertraging. Ook op de A10 Zuid rijdt het langzaam. Tot aan knooppunt de Nieuwe Meer. 7 7 kilometer en een kwartier op onthoud. En aansluitend op die file viel op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam 10 minuten vertraging bij knooppunt Watergraafsmeer. Dan even naar het oosten van het land. A12 Duitse grens Arnhem, kwartiertje vertraging bij Duiven. En de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. De weg is weer vrij, maar er staat nog 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
14: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
15: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
15: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
19: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
21: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
25: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Dat onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
9: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
10: Henry Schut en Hugo Borst.
11: Goedemiddag, we beginnen aan 8 uurtjes NOS langs de lijn. We bouwen op naar Nederland-Servië in de Nations League en ook naar de slotdag van de WK wielrennen.
26: Ja, en ook voetbal uit de keukenkampioendivisie. Ja, zeker. Zo meteen om 2:30. De Graafschap tegen Den Bosch, Anne de Jong.
27: Vorig jaar nog de nummer 4 en de nummer 9 van de competitie. Nu opeens de nummer 20 en 16. Twee teams die vreselijk slecht zijn begonnen aan het seizoen. Proberen er wat van te maken. Zeker hier in Doetinchem, waar normaal net uit de speakers kwam. En misschien wel de weg naar boven wordt ingezet. Omdat er een nieuwe speler is, Mark Diemers. Goed in de KKD vorig jaar voor Cambuur. Net aangetrokken. Hij begint op de bank.
11: De stelling van Borst gaat deze middag en begin van de avond over het Nederlands elftal onder de nieuwe bondscoach Xavi. Vanaf 3:00 zijn we bij de WK wielrennen, de wegwedstrijd bij de mannen met Mathieu van der Poel als een van de favorieten. Met de finish dus ergens pas vanavond.
26: En natuurlijk ook een belachelijk goed gevuld matchcenter met onder meer voetbal en tennis.
11: En we hebben hockey in de hoofdklasse tussen Bloemendaal en Rotterdam. Tot 10:00 is dit NOS Langs de Lijn. En hou jij het vol tot 10:00, als ik dit zo
26: jawel,
11: hoor?
26: Jawel, ja. Ik heb er een paracetamolletje in gegooid. Ja, ik ben snip verkouden.
11: maar dat is het dan ook. Je stemmen, voelt je verder prima.
0: Stemmen is een beetje aan slijtage onderhevig, maar dat gaan we wel volhouden. En we worden toch ergens rond achter afgelost?
11: Dan komt Dien van het Laar.
0: Exact. Ja,
11: want 8 uur programma maken, dat wil je niemand aandoen. En hij neemt ons dan mee naar de finish inderdaad van het WK wielrennen. Ja, en in de tussentijd komen er veel meer mensen op bezoek. Dus ja, kijken of die allemaal morgen ook dan verkouden zijn.
0: Nou, deze top van de microfoon, die zou ik toch wel eventjes omwisselen.
11: Die gaan we wassen straks.
0: Verdien.
11: En het klinkt heel sexy. Het Nederlands elftal vangt om 6 uur vanavond aan tegen Servië. En zoals alles dan een eerste keer heeft, is dit de eerste keer dus een uitwedstrijd voor onze nieuwe bondscoach. Gisteren blikte Xavi met verslaggever Jeroen Stekelenburg vooruit op die wedstrijd van vandaag.
1: We want to dominate the game. We want to create chances. The team knows already the way to play, but yeah, I expect that we can dominate, but of course they have qualities to be dangerous in the transition, in the counter-attacks, playing direct ball, so yeah, we are always playing away is so difficult.
11: We willen de dominante ploeg zijn, zegt Xavi, kansen creëren en ons eigen voetbal spelen, en dat is in een uitwedstrijd altijd lastig. Ben jij er al achter na één wedstrijd wat zijn eigen voetbal dan is?
2: Nou, dat hebben we wel kunnen aflezen aan wat hij vroeger was. Hè? Een hele grote voetballer die natuurlijk enorm vooruit speelde. Tiki-taki voetbal speelde. Dus dat zal het voetbal zijn dat hij nastreeft. Natuurlijk moet je als trainer ook altijd kijken, wat is je materiaal? Nou, heeft hij geluk. Het Nederlands elftal heeft behoorlijk materiaal. Niet het materiaal van een wereldkampioen. Maar als je de goede optelsom maakt, dan kan 1 plus 1 plus 1 plus 1 niet 11 zijn, maar 12 of 13. En dan moet je werken aan teamgeest en ja, een straf ingebakken automatisme, lekker aanvallend. En ik denk ook dat het goed is, want ik zag ze allemaal heel hard lopen en harder eigenlijk dan onder Koeman, dat kon je echt wel zien, dat vreemde ogen dwingen. Deze spelers die waren echt overduidelijk aan het werk onder een nieuwe bondscoach. Dus daar ben ik ook echt blij mee. Ook dat het een buitenlander is. Iemand die we verder hier nog niet goed kennen. Dus zijn debuut, ja, dat smaakt naar meer. Ik werd er echt heel vrolijk van.
11: Ja, daar gaat zo meteen ook je stelling over. Ja. Maar daar komen we straks op. Dit was natuurlijk dan tegen een ander groot land. Een mooi gelijkspel. Wat je dan vaak ziet bij het Nederlands elftal is dat die speelwijze dan op een iets kleiner land weer minder goed werkt.
2: Is ook moeilijker, hè? De ruimtes zijn natuurlijk kleiner. Duitsland wilde ook voetballen. Nou, het is nog maar te zien of Servië dat strakjes om 6 uur ook wil. Hè? Die zijn gerust in staat om thuis de linies heel dicht bij elkaar te houden en een soort grens op te trekken. En dan moet je dus die bal ontzettend goed en snel van kant laten wisselen. Maar goed, hij is natuurlijk heel goed op getraind en wij hebben niet de minste spelers. Maar kijk, als de intentie is dat je vrolijk en aanvallend voetbal speelt en dat je wil voorkomen dat tikkie breed overheerst, dan is er al een hoop gewonnen. Het lamlendige van de afgelopen jaren onder Ronald Koeman, met alle respect zeg ik erbij, want zo slecht was hij niet. Maar het ging allemaal zo traag. En ondanks het feit dat Ronald Koeman natuurlijk te maken heeft gehad met Cruijff en Van Gaal, was hij toch een beetje een polderman. Ronald Koeman stond voor Cruijff en Van Gaal light. Ja, ik ben altijd toch de mening toegedaan dat je het Nederlands voetbal moet uitnutten.
11: Wij en wat hebben... is Xavi dan? Is Xavi dan Cruijff uitroepteken?
2: Ik hoop dat hij indachtig zijn leermeesters, en ver weg is dat Cruijff, al debuteerde hij natuurlijk onder Van Gaal, ja, denk ik. Ik hoop dat hij in die lijn Nederland weer laat voetballen. En dat zal een hele weg zijn die hij moet afleggen. En dat avontuur dat is nog maar net begonnen. Maar ja, de eerste wedstrijd die smaakt naar meer.
11: Helaas viel wel Brian Brobbey uit.
2: Ja,
11: je weet
2: jammer.
11: Nog jouw stelling van vorige week. Hè, toen we dat nog niet wisten natuurlijk, maar wel de selectie kenden. Dat je terecht vond dat Depay en Weghorst niet in de selectie zijn opgenomen. Er was een overgrote meerderheid van de stemmers het mee eens.
2: Nogal, hè?
11: Ja, dat was een hele grote meerderheid. 76% was het ermee eens. En maar 3% vond dat ze allebei wel hadden moeten worden opgeroepen.
2: Ja.
11: Nu valt Brobbey weg. Wat had jij gedaan?
2: Nou, ik had in ieder geval Weghorst niet opgeroepen. En ik had Memphis ook niet opgeroepen. Maar dat zijn geen makkelijke beslissingen. Ik hoorde trouwens dat Memphis gewoon in Nederland was.
3: Oh, dus die had gewoon meteen kunnen komen.
2: Die had in moeiteloos kunnen aansluiten. Maar ja, daarin kun je toch zien dat Xavi die heeft gezegd dat de deur nog niet dicht is voor beide mannen. Nou, dit is een noodgeval. Dus ja, je zou dan denken, dan kom je toch heel snel bij Weghorst of Memphis terecht. Nou, hij heeft iets heel anders gedaan en nogal opvallend. En ik hou daarvan. Siriksee is niet bepaald een man met heel veel minuten in de benen dit seizoen. 70, meen ik. Maar hij heeft toch gemeend om eens te kijken wat hij dan in huis heeft. En dat mag. Die Nations League is toch een veredeld vriendschappelijk toernooi.
3: Ja, nou, over allebei die zaken zegt hij wat. Eerst maar eens even die spits die nu dus is opgeroepen. Want inderdaad, niet Weghorst, niet Depay, maar Joshua Zirkzee. Dit zegt Xavi over die keuze.
1: I like him as a player. I think he has the quality to be in our squad. He's a talent. And we need his ambition, his mentality. And I think he can adapt perfectly in our way to play.
4: He didn't make a lot of minutes this year. Is that not a problem?
1: Yeah, it's not a problem because I believe in his qualities and I think we can use him in a different position, but especially as a number 9.
3: Ja, nou, die zitten dus bij. En wat Xavi vorige week ook al over Depay zegt, ja, dat herhaalt hij dan dus nu, terwijl hij dus blijkbaar nog een stukje naar beneden is gegaan in de rangorde. De deur staat altijd open voor Memphis.
1: Memphis understands the situation. I already talked to him. And he knows why he's not here. He understood. He was so humble. But in November we have another list.
4: So there is a chance that he's going to be there still, Memphis?
1: Yes, Memphis and everybody.
3: Ja, maar dat kan je wel zeggen. Maar daar geloof ik nu helemaal niks meer van. Jij?
2: Nou, om te beginnen is het voor Jeroen Stekelenburg niet makkelijk. Hij moet communiceren. Dat is voor Jeroen niet zo'n probleem. Maar voor de coach wel. Dat Engels is niet beroerd, maar...
3: Nou,
2: je weet,
3: ja, nee, het is niet beroerd, maar het is ook niet heel breed.
2: Nee,
3: heb je het gesprek na afloop van de wedstrijd gezien met Jeroen? Waarop Jeroen op een gegeven moment de actie van Van Bommel en de prachtige goal van Gakpo Art noemt.
2: Ja.
3: Dan moet hij 3 keer herhalen en dan lijkt Xavi nog steeds niet te snappen waar het over gaat.
2: Nee, dus zijn woordenschat is niet bepaald groot. Nou, je weet, coaches zijn niet genegen om heel veel prijs te geven. Dus ik geloof niet dat we nou moeten gaan zitten wachten op de interviews van Xavi met de media. Daar gaat niet veel uitkomen. Dat zijn gemeenplaatsen, dat is niet anders. We moeten gewoon goed kijken en de oren goed te luisteren leggen rondom de selectie. En dan hoor je altijd genoeg als volger. Ja. Maar dit is overduidelijk een statement. Hè? Als je zegt dat Memphis goed reageerde, nederig was, dat is beleefdheid, mijns inziens. Ik kan me niet voorstellen dat hij in november toch een beroep op hem doet. Zeker niet als Brobbey er dan weer bij zou zijn of Siriksee bevalt. Nou, want kijk, met Memphis haal je nog iets anders in huis. Dat is toch een hoop weerzin bij het publiek. En dat is een daar ga ik nu niet in een paar minuten wat over zeggen.
3: Maar zou hij zich daar iets van aantrekken? Je haalt er toch vooral iemand mee in huis die verwacht dat hij dan ook speelminuten krijgt? Dat lijkt me het grote verschil met iemand als Zirkzee. Die neemt gewoon genoeg met een plek op de bank.
2: Er hangt een negatieve vibe, zeker na dit WK, rondom het Nederlands elftal. Al een paar jaar. Het is natuurlijk zo dat we niet van grote landen winnen. Laten we eerlijk zijn, Nederlands elftal betovert ons niet. En dat heeft ook een beetje te maken gehad met Memphis. Of die daar nou wat aan kan doen of niet. Maar op de een of andere manier is zijn uitstraling niet iets dat vreugde oproept. Misschien zit het in zijn houding, ik weet niet. Ja, ik denk dat als een coach heel goed geïnformeerd is, dan praat hij met iedereen voordat hij aan deze klus begint. En dat hij ook weet dat aan Memphis, de topscorer van Nederlands elftal, ook een andere zijde zit. En Memphis is ook nog eens geen spits, hè?
3: Ja, maar goed, als die kwaliteiten buiten kijf zijn, dan haal je hem toch gewoon bij.
2: Ik denk dat Memphis alleen maar terug gaat keren als hij binnen een half jaar een transfer zou gaan maken naar een Europese club en het daar fantastisch gaat doen. Dan zou dat reden zijn. Brazilië is ver weg.
3: Ja.
2: We weten het niet.
3: De selectie voor Oranje, voor hem blijkbaar ook.
2: Goed, misschien
3: worden er nog meer geblesseerd. Je weet het niet. Het gaat nu best hard.
2: Ik hoop dat ik ernaast zit, maar ik vrees met grote vrezen dat voor Memphis niet heel veel interlands in het verschiet liggen. En dat geeft ook helemaal niet, want hij heeft 31, 32 jaar. zijn werk voortreffelijk gedaan. Is Van Persie voorbij gegaan. Dus een diepe buiging voor Memphis. Maar ja, soms is iets klaar.
3: Nou, laten we dan wel nog een hele mooie afscheidswedstrijd of iets dergelijks organiseren, toch? Dat verdient de topscorer aller tijden toch wel? Wat ja, de sfeer
2: ik,
3: ook is.
2: Ja, ja, ik ben altijd voor afscheidswedstrijden. Behalve die van Johan Cruijff.
3: Ja, als het maar geen 8-2 wordt.
2: 0-8. Ja.
3: En zo bouwen we deze middag op naar die wedstrijd die om 6 uur begint tussen Nederland en Servië.

0: de Kid Laroi met Justin Bieber. En ze speelde het nummertje Stay.
1: Demi Vollering is als kerstverse wereldkampioene alweer terug in Nederland. Vrijwel direct na haar zwaar bevochten zegen gisteravond in Montreal stapte ze in het vliegtuig naar Nederland. Maar komende zaterdag komt ze alweer in actie op het EK in Slovenië, waar ze haar titel verdedigt. Vollering kwam vanochtend niet echt uitgeslapen aan op Schiphol.
2: Hoe was de vlucht? Zo goed als die kan worden na een zware wedstrijd. Dan ben je moe. Maar ook niet moe genoeg, denk ik, om te slapen. Het is natuurlijk niet ideaal om zittend te slapen na zo'n wedstrijd. Maar goed, we hebben het overleefd en we staan hier. Dus ik ben heel blij dat ik thuis ben.
3: Is er nog tijd voor een feestje geweest? Na die prachtige finish, de huldiging, het Wilhelmus. En ook meteen weer naar het vliegtuig.
2: Ja, nee, niet echt. In het hotel hebben we snel eventjes met z'n allen een burger gegeten en getoast. Toen was het haast naar het vliegveld. Toen vliegen we alweer. En volgende week staat EK daar alweer op. Dus we kunnen ook niet heel uitbundig vieren.
3: Is het al ingedaald, ook geland? En wat voor reacties zijn er allemaal op je afgekomen in de afgelopen 12 uur?
2: Ja, het... Het is best wel bizar. Een hoop berichtjes en allemaal mooie berichtjes van mensen. Dus dat is erg leuk om te zien. Ik geloof dat ik eerst even deze roes uit moet slapen om het echt te kunnen beseffen. Maar super mooi.
3: Het zijn allemaal natuurlijk zeer gewaardeerde berichten van iedereen. Maar springt er eentje uit of twee?
2: Wow. Nee, ik denk dat allemaal hele lieve berichtjes waren en... Ja, superleuk om te zien dat mensen zo meegeleefd hebben en ook echt genoten hebben van de koers.
3: Ja, ik ga geen diepere analysevragen stellen, maar je hebt iedereen al bedankt. En dit is ook gedeeld succes van iedereen, van het team, de staf, alle mensen om je heen. Maar is er nog een andere sleutel tot dit succes? Want je hebt een superseizoen achter de rug en je wint alles. En ook dit.
2: Ik denk vooral dat het alle jaren van hard werken en alles... Alle kleine details door de jaren heen bijschaven en ook meer van jezelf leren, ietsje volwassener worden. Al die kleine dingetjes die komen allemaal bijeen en dat zorgt er uiteindelijk voor dat je, dat je nog beter op de fiets zit, nog beter in balans bent en dit soort resultaten neer kan zetten.
3: Je bent moe, jij wil lekker slapen nu hè?
2: Ja, ik ben moe inderdaad met de jetlag en al, maar goed... Ja, we gaan er zo snel mogelijk vanaf proberen te komen. En dan staan we van het weekend er gewoon weer.
3: Slotpunt, voorspelling bij de mannen?
2: Oeh, dat is lastig. Ik ben heel erg benieuwd daar ook.
1: Ja, dat zijn wij ook.
4: Ja, maar dat is geen voorspelling.
1: Nee, daar waagt ze zich.
4: Nou, doe jij dan maar
1: een voorspelling. Maar ze was ook heel moe, hè, na een hele lange vlucht.
4: Natuurlijk. En we maken ook daar een diepe buiging voor. We hebben net voor Memphis een diepe buiging gemaakt.
1: Precies, ja.
4: Ik zou zeggen, laten we dat de hele middag gewoon voortzetten. Maar
1: die voorspelling is moeilijk, want Pogacar is er niet bij. En iedereen zegt, die zou dus hebben gewonnen. En daarna ligt het open tussen wat andere namen. En daar is Mathieu van der Poel er één van. Maar dat kunnen wij over, wat is het, een dik uur volgens mij...
4: vragen.
1: Aan Tom Dumoulin.
4: Ja, die heeft er kijk op, toch?
1: Dat schijnt wel, ja. Die heeft wel eens wat gedaan op een fiets.
4: Hey, wie zit er in het Medcenter? Kan jij me even bijpraten?
5: Goedemiddag, ja, Krijn hier vanuit het Medcenter.
4: De bowlingkampioen.
5: Bowling. Inderdaad, ik reed er laatst nog langs dat bowlingcentrum waar ik jullie grandioos heb verslagen. Dus
4: met plezier
5: aan terugdenken.
1: Wat was de uitslag ook weer?
5: Ik gooide eerst vier strikes volgens mij, toen was het eigenlijk al gebeurd. Precies. Ik zag net Tom Dumoulin hier trouwens lopen op de redactie. En over diepe buigingen gesproken en oud-kampioenen. 2012 sprintte Tom Bonen voor het laatst naar een Belgische titel op twee wielen. Maar nu heeft hij er eentje op vier wielen te pakken. Want hij is namelijk rallyrijder geworden. In de historic klasse deed hij het vandaag heel erg goed. Want één titel of één wedstrijd voor de slotwedstrijd is hij al Belgisch kampioen geworden. Dus een paar jaar geleden is hij zich gaan toeleggen op het rallyrijden. Heeft een eigen wagen gekocht en een eigen team eromheen gebouwd. En nu dus... is hij al Belgisch kampioen geworden. Dus een nieuwe carrière voor Tom Bonen na het wielrennen. Nu dus voor het eerst Belgisch kampioen op vier wielen. In de Eredivisie voor vrouwen wordt vandaag gespeeld. Er is al gespeeld zelfs. Eén wedstrijd heeft er al plaatsgevonden tussen AZ... FC Twente. Twente de koploper. Met 5-0 gewonnen. Eva Oude Elbrink maakte in de eerste helft de openingsgoal. En vervolgens in de tweede helft ging Twente helemaal los. Ze werd het 0-5. Onder meer door twee doelpunten van Jill Roort. Overigens scoorde Eva Oude Elbrink ook nog een... tweede treffer in die wedstrijd te stand. De FC Twente dus koploper 3 punten los na 6 duels ten opzichte van Ajax dat op een 2e plaats staat. En ik kijk ondertussen naar tennis. En bij het tennis speelt op dit moment Team Europa tegen de rest van de wereld. Dan hebben we het over de Laver Cup, wordt in Londen gespeeld. Het staat 7-5 voor Europa tegen de rest van de wereld. Klinkt heel grappig. 7-5 en op dit moment staat het dubbelspel op het programma. We zien op de baan Koboli en Menchik. En de Mirror en Taylor Fritz die voor de rest van de wereld spelen. Het staat 6-5. Het is spannend. Eerste set dus gaat afsteveren op een tiebreak. Als de Mirror en Fritz nog 1 puntje maken. Dus
4: misschien moet je wel even uitleggen dat die Laver Cup niets te maken heeft met mensen met een drankprobleem. Maar het is een verwijzing naar Rod Laver. Hè? Dat was een legende.
5: Dat klopt inderdaad. En het is best leuk om al die oude legendes, want er zijn er ook heel veel te zien op de tribunes, onder meer coaches. Team Europa wordt gecoacht door Yannick Noah. Is een enorme haardos al een beetje kwijt, hoor. Hij is wat grijzer geworden. En Team Wereld wordt gecoacht door Andre Agassi. Dus superleuk. Die man
1: over haardos gesproken. Haar kwijt, ja, precies, ja. Die had hij nooit, bleek later.
4: Nee.
1: Ze maken het daar zo spannend mogelijk. Hè? Dus elke dag kunnen er meer punten verdiend worden. Dus als je op vrijdag al heel dik vol komt te staan, dan kan het andere team dat op zondag nog uitgebreid goed maken. Zodat het dus spannend blijft tot het laatst. We gaan naar de stelling van Borst. Die gaat ook lang spannend blijven. Want die kan vanavond tot 1 uurtje of 8 door. En die luidt, simpel maar doeltreffend, ik word weer enthousiast van het Nederlands elftal.
4: Nou, en ik dacht, ben ik nou gek? Of leeft dit gevoel ook bij heel veel anderen? En dat toets ik dus vanmiddag. Ik vraag me af of de vrolijkheid die langzaam in mij sloop, eerste helft zag er best aardig uit, maar de tweede helft was hartverwarmend. En vooral dat tempo en de bevlogenheid. En ja, ik dacht, dit is nou het Nederlands elftal wat we altijd willen zien. En dat kan natuurlijk niet altijd, maar de mindset was goed. Wat ik net al zei, ik had de indruk dat vreemde ogen dwingen. Ze liepen allemaal een beetje harder. En dat is goed, want op de laatste WK en EK eindigden wij helemaal onderaan waar het ging om sprintjes en loopwerken.
1: Ja, met als resultaat een wedstrijd die zeker in de tweede helft zeer vermakelijk was.
4: Zeker.
1: En toch twijfel je er een beetje aan, want we hebben ook her en der wel wat negatievere commentaren voorbij zien komen.
4: Oh ja?
1: Ja.
4: Nee, ik niet.
1: Jij niet?
4: Nee, ik heb...
1: Nou, ik denk aan een zekere...
4: Oh, je bedoelt de Telegraaf,
1: bijvoorbeeld,
4: Valentijn. Ja, Valentijn.
1: En online heb je dan heel veel van die sites, die geven dan rapportcijfers. Zag ik ook 5's en 6's voorbij komen voor sommige spelers.
4: Ik zou niemand een onvoldoende willen geven. En zeker ook omdat die wedstrijd steeds beter werd. En het is toch tegen Duitsland. En dan kan je zeggen, oké, Duitsland is niet het Duitsland van, 2014. Maar dit is echt een geduchte tegenstander. En het was ook zo ontzettend spannend. Want Nederland had recht op meer. Werd gedupeerd door een verschrikkelijk slechte scheidsrechter. Die heel ongelukkig floot ook. En uiteindelijk werd het dan rechtgetrokken. En met een doelpunt, zo uitzonderlijk.
1: Waar je 1000 keer naar kan kijken.
4: Jeetje,
1: wat was dat mooi.
4: En dat is ook zo mooi, hè. Want Ruben van Bommel gaat naar Mark van Bommel. Gaat naar Bert van Marwijk. Bert van Marwijk was een beetje een speler als Ruben is. Dus er zitten allemaal dwarsverbanden in de geschiedenis van Nederlands elftal ook nog. En de afronding ook. Jeetje, Mina, wat was dat mooi. Dus het was een climax. En het had zelfs nog zo kunnen zijn dat Til met het kopballetje voor de overwinning.
1: Maar er had wel meer gekund. Nederland had er ook zo 4 of 5 kunnen maken. Maar
4: Nederland
1: dat
4: had verdiend te winnen.
1: Ja. Ja. Oftewel, laat van je horen op de stelling, ik word weer enthousiast van het Nederlands elftal. En dan mag je alles bijschrijven wat je wil op de NPO Luisterapp.

0: Run to You van Bryan Adams.
1: NPO Radio 1.
2: Het is even na 2:30. Lieselot Thomassen.
3: Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het zijn het Amphia in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Vermoedelijk is het een ICT-storing. De slachtoffers van de steekpartij van gisteravond in Eindhoven zijn buiten levensgevaar, heeft de politie bekendgemaakt. Een man van 18 en een jongen van 14 werden aangevallen door een grote groep mensen. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. In de Schorrelse Duinen heeft de politie vannacht een illegaal housefeest beëindigd. 500 à 600 mensen waren op dat feest afgekomen. Niemand is aangehouden, maar de politie hoopt nog achter de identiteit van de organisatoren van het feest te komen. En door de aanhoudende droogte staat het water in de Rijn bij Keulen lager dan ooit. Het waterpeil zakte vannacht tot 2 centimeter onder het vorige record. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobit in Nederland een laagte record wordt gevestigd.
2: De files, Robert Vriezen.
4: Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat voor knooppunt de Nieuwemeer 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Die file wordt veroorzaakt doordat de A9 dicht is voor werkzaamheden. Daardoor ook file op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Op de A10 Zuid voor knooppunt de Nieuwemeer 6 kilometer en een kwartier vertraging. De andere kant op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Op de A10 Oost bij Durgerdam 10 minuten oponthoud. Daar sluit de file op de A1 weer op aan vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer 10 minuten vertraging. En de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Althans, de hoofdrijbaan bij de Drechttunnel gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen. Je kunt er wel langs, dan gebruik je de parallelrijbaan.
1: NPO Radio 1.
2: Het is misschien een beetje vroeg om het te vragen. Of een beetje laat, want het is al 3:15.
5: Ja.
2: Heb je er een beetje zin in?
5: Nou, ik zie die zebra's, die blauwe zebra's op het rechte scherm aan de bal. En die hebben punten nodig. En ik heb altijd een beetje een zwak voor de Graafschap. De Graafschap. Ik heb
2: een mooie Freudiaanse verspreking was dat.
5: Wat zei je?
2: De Graafschat.
5: Oh ja, schat. Ja, ze hebben weinig punten. Ik heb daar ooit een kinderserie opgenomen. Koen Kampioen. En dat op dat hoofdveld, daar speelde ik een rol. Daar was ik scout Beumer. Dus ik heb wat met de Graafschap. Ik kom graag in de Achterhoek. Dus mijn hart gaat uit naar die van de Graafschap. Maar ze spelen tegen FC Nummer.
2: Ja, en kampioen zijn ze nog lang niet. Want Anna de Jong, goedemiddag. De Graafschap Den Bosch. Waar staan deze ploegen? Ik durf bijna niet te vragen.
6: Ja, nee. Den Bosch, nummer 16 van de keukenkampioendivisie, tegen de nummer laatst van de keukenkampioendivisie, de nummer 20, de Graafschap. En de Graafschap vorig jaar nog 4e. Ze willen hier zo graag naar de eredivisie. Dat is inmiddels al een seizoen of 8 geleden dat ze daar speelden. En ze zijn er nu heel erg ver van verwijderd in wel een lekker sfeer. Volle Vijverberg, wat een geweldig stadion is om toch wel weer eens te komen als je er een tijd niet geweest bent, als je vooral de Eredivisie volgt. Er is denk ik geen stadion in Nederland dat op een mooiere plek ligt dan de Vijverberg. Het is allemaal niet heel modern, maar het is sfeervol. Het zit altijd lekker vol hier met gepassioneerde fans. En Den Bosch heeft een lekker vol uitvak meegenomen dat ook aan het trommelen en zingen is op een lekkere nazomerse dag. Eigenlijk alle ingrediënten om er een lekkere voetbalmiddag van te maken. Den Bosch heeft in de eerste 3 minuten van deze wedstrijd meer de bal dan dat de Graafschap de bal heeft. De vlaggen zwaaien heen en weer. En voor deze wedstrijd was er een minuut stilte voor Hielke Enzerink, de oud-voorzitter, erelid, om aan te geven wat het verschil is. Hij was voorzitter in het seizoen 96-97. Het beste seizoen van de Graafschap ooit. Toen werden ze 8e in de Eredivisie. En op dit moment staan ze 20e in de keukenkampioendivisie. Het moet allemaal beter bij de Graafschap onder de trainer Duivenvoorde, die het zo geweldig deed bij Quick Boys in de amateurs. Een jaar lang assistent was van Marinus Dijkhuizen. Hij nam het over, wil aanvallend voetbal spelen. Maar tot nu toe lukte dit seizoen nog heel weinig. Veel spelers vertrokken. De man die kwam voor ervaring, Clint Leemans, geblesseerd. Moeilijk programma, dat wel. Maar ook veel te veel punten laten liggen. Nu de bal even terug naar de keeper van de Graafschap, Wiegers, die de bal hard en hoog naar voren speelt. De spits Kania wil doorkoppen. Verder de Jong, oud AZ'er, wilde doorlopen, maar dat lukte niet. Want de Den Bosch verdediging heeft een aardig slot op de deur nu met de 37-jarige Jeffrey Fortes in balbezit. Nog geen kansen gezien na 4 minuten spelen op de Vijverberg. Het is sfeervol, maar nog niet heel goed. Het is 0-0.
2: €1,5 miljard, zoveel kostte het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur, waar Oranje-verdediger Mickey van der Ven bijna iedere week speelt. Vandaag speelt hij in een stadion dat in 1963 is gebouwd en op het oog nooit meer aan renovatie heeft gedaan. Maar van der Ven, liefhebber als hij is, heeft daar nul problemen mee.
7: Ja, dit is mooi. Ik vind het echt mooi. Als dit vol zit, dan is het wel een heksenketeltje, denk ik. Alleen, ja, ik heb in de vorige wedstrijd gezien die ze tegen Griekenland speelde, daar zaten niet heel veel mensen.
8: Er is bijna niemand, zonde, hè?
7: Ja, dat is wel jammer. Er zat volgens mij 5000 man, hoorde ik net van die meneer daar. Dus dat is wel echt jammer.
8: En dan zo iemand ook, als je dan hier naartoe komt, dat je gaat kijken wat er hier allemaal gebeurd is in zo'n stadion. Het is 60 jaar oud.
7: Oh, nee, dat niet. Nee, nee, nee.
8: Ajax heeft hier de Europa Cup gewonnen. Finale tegen Juventus ooit in 73. En de Panenka heeft hier voor het eerst plaatsgevonden.
7: Zo, nu vertelt u me echt dingen. Dat wist ik echt niet.
8: Dat was gedaan, Panenka?
7: Nee, ik heb nooit Panenka gedaan.
8: Dat was een penalty?
7: Ja, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben.
8: Hoe zit je erin? Want het is natuurlijk een week waarin jullie een nieuwe bondscoach hebben, waarin het slijpen is en dingen aanhoren. Hoe heb jij deze week ervaren?
7: Nee, ik denk een goede, positieve week. Natuurlijk, dingen zijn veranderd en heel veel dingen zijn anders. Alleen, ik merk wel echt positieve energie bij de groep en bij iedereen die nu aanwezig is. Dus ja, echt een goede vibe. Ja.
8: Merk je ook ontwikkelingen in zo'n week? Dat jullie misschien aan het begin bij oefeningen denken van, hé, wat bedoelen ze hier nou mee? En dat het langzaamaan meer duidelijk wordt?
7: Ja, alles is anders. Dus natuurlijk een trainer die zijn eigen ideeën ook natuurlijk erin brengt. En dan zijn natuurlijk ook trainingsvormen waar je normaal gewend was, wat zeg maar wel gewoon bekend bij ons was. Dat zijn nu hele andere vormen. Dus daar zit je wel soms even een beetje wennen en even kijken. Alleen ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje tijd nodig.
8: Is dat fijn, zonder daarmee iets te zeggen over het verleden, maar is het ook wel eens goed dat die lakens worden opgeschud?
7: Ja, soms is dat natuurlijk wel goed. Ik heb natuurlijk helemaal niks te klagen over het verleden en over hoe het bij NL is geweest natuurlijk. Alleen, er is nu weer een nieuwe energie en een nieuwe mens. En ik denk dat dat kan soms inderdaad wel goed zijn.
8: Hoezeer helpt dan het gevoel dat toch een beetje ontstond na die wedstrijd tegen Duitsland? Hè? Want er was best veel positivisme. Heb je dat soort wedstrijden nodig om met z'n allen te gaan geloven in het proces waar je in zit?
7: Ja, het is natuurlijk altijd goed als dingen veranderd zijn met een nieuwe trainer die zijn eigen plan en eigen ideeën erin brengt. Dat natuurlijk ook werkt in wedstrijden. Dat geeft natuurlijk wel een positief gevoel. En ik denk dat ook de groep een boost geeft van dit werkt wel goed voor ons.
8: Nou gaat dit natuurlijk een hele andere wedstrijd worden. Dit zal een heel defensief team zijn. Wat moet je doen om eens weer kapot te spelen?
7: Ik denk de bal snel laten gaan. En uiteindelijk moet je hopen dat onze creatieve spelers in een 1-1 terechtkomen en hun eigen ding kunnen doen. Alleen, ik denk dat het ook belangrijk is om geduld te houden. Want soms heb je natuurlijk ook het gevoel als een team heel erg inzakt, dat je denkt van, we moeten snel creëren. Alleen ik denk als je de bal snel laat gaan en dat je dan uiteindelijk toch wel tot kansen kan creëren. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we ze afmaken.
8: Merk je dat deze staf ook weer een plan heeft tegen zo'n soort tegenstander?
7: Ja, ze hebben tot nu toe tegen Duitsland een goed plan gehad en nu ook weer een goed plan gehad. Dus we gaan het zien morgen.
2: Ja, en morgen is dus voor de duidelijkheid natuurlijk gewoon vanavond vanaf 6 uur Mickey van der Ven in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Ja, die verdediging van Oranje, er zijn natuurlijk wel een paar dingen anders geworden sinds het WK. Dit niet, van der Ven, Van Dijk, Van Hekken en Dumfries. Allemaal gekende namen. Moet dat voorlopig nog even zo blijven wat jou betreft?
5: Ja, je weet, ik ben radicaal.
2: Oh ja? Soms.
5: Soms. In het licht van wat ik een half uurtje eerder al vertelde over Memphis, geloof ik er wel in dat Van Dijk vervangen zou kunnen worden. Geweldige aanvoerder. Maar je zag ook een moment in de eerste helft, maar dan ben ik echt heel kritisch, dat hij er toch flink werd uitgelopen tegen Duitsers.
2: Ja, dat mag toch een keer. Het is toch niet dat je. Hij was natuurlijk ooit foutloos in de Premier League, maar dat hoeft niet. Dat kan hij ook jaren.
5: Hij was ooit foutloos, inderdaad. Ja. Nee, maar het is wel een constante dat Virgil van Dijk is een voetballer die altijd voor op veilig gaat. Die zal niet heel snel vooruit verdedigen. En ik maak me sterk dat de coach dat deep down wel wil. Ik geloof niet dat hij de komende 2 jaar zal tornen aan Van Dijk. Dat is geparkeerd. En die kun je ook rustig opstellen. En die scoort ook met de kop. Heel goed met spelervattingen. Dat deed hij ook. Ja, en ten onrechte afgekeurd.
2: En is ook nog wel iets meer, denk ik, dan alleen maar een van die vier
5: grote
2: verdedigers.
5: Grote
2: aanvoerder ook daar.
5: Ja, maar ik zeg al, ik ben een radicaal. En ik vind een beetje de makken van zijn manier van spelen, dat hij heel graag het spel extreem voor zich houdt en niet probleempjes in de kiem smoort. Het doordekken. Ja, dat vind ik het toppunt van Nederlands voetbal. Jagen en doordekken. Dat zal hij niet zo heel snel doen. Maar ik moet je ook zeggen dat hij zal niet heel makkelijk en heel snel goed worden vervangen. Want iemand die op zijn plek wel heel goed zou doordekken, ik denk bijvoorbeeld aan een Timber, hè, dat hij Maar die is weer klein. En die heeft de makken van dat hij in de lucht niet zo sterk is.
2: Maar heeft het ook niet te maken met hoe die hele verdediging acteert? Want Dumfries en Van de Ven, dat zijn de wingbacks, die gaan ook naar voren. Ja. Is het ook wel handig als je gewoon iemand daar achterin hebt staan die daar blijft?
5: Nee, tuurlijk. Er valt ook van alles voor te zeggen. Maar ik presenteer me graag zoals ik denk dat het voetbal ultiem zou kunnen of moeten zijn. En dan denk ik, Van Dijk is op een leeftijd, dan zou je afscheid kunnen nemen. Dat hoeft helemaal niet.
2: Nee, want daar komt verandering in de laatste jaren. Dat zie je natuurlijk aan heel veel spelers. Ronaldo is 41. Ja, maar Messi Ronaldo is 39.
5: Maar dat is nou het slechte voorbeeld. Ronaldo kan niet meer mee. Dat is een blok aan het been van Portugal. Portugal zonder Ronaldo zou in aanmerking zijn gekomen voor een wereldkampioenschap.
2: Misschien een paar jaartjes te lang doorgegaan. Maar ja, toen hij 38 was, kon het nog wel, toch?
5: Nou, vooruit. Ja. Om jou te plezieren, dat kon nog net. Maar nee, kijk, Van Dijk kan ook nog wel 2 jaar mee bij het Nederlands elftal. Maar ik zie een speelwijze idealiter in de geest van de Hollandse school, in de geest van Cruijff en Van Gaal, extreem aanvallend. En dan zou ik veel meer kiezen voor een voetballer als Jurjen Timber op die positie.
2: Ja. En we hebben dan nog 2 jaar te gaan om misschien nog 1 of 2 anderen te zoeken die dat zouden kunnen.
5: Nou, inderdaad. Ja,
2: weet je wat? Misschien loopt Will op het veld in Doetinchem. Anne, zie jij een type, een nieuwe Virgil van Dijk lopen daar bij de Graafschap tegen Den Bosch?
6: Rowan Besseling centraal achterin en Gijs Bolk. Die proberen wel door te dekken. Bolk stapt nu wel een beetje verkeerd in. Dan is het juist die andere Besseling die de rugdekking geeft. Ja, ik wil met liefde een soort roze bril opzetten bij deze wedstrijd. Allemaal nostalgische gevoelens bij toch 2 cultclubs.
5: Maar niemand gaat het Nederlands zelf te halen, hoor ik al.
6: Ik zie weinig mensen die echt door kunnen naar het Nederlands elftal. Misschien ooit Björn van Zijl, als hij zich heel erg goed gaat ontwikkelen. Dat is de beste speler op dit moment op het veld. Nederlandse speler in ieder geval voor de Graafschap. De linksbuiten heeft een paar goede acties gehad. De beste speler van Den Bosch wordt nu aangespeeld, maar kan uiteindelijk de bal niet aannemen. Dat is Kevin Monzialo, Fransman, 26 jaar. Een wonder eigenlijk dat hij gebleven is bij FC Den Bosch, terwijl de eerste gele kaart van de wedstrijd wordt uitgereikt. Vorig jaar 18 doelpunten, 12 assists. Iedereen had wel het idee dat hij zou vertrekken, maar niemand wilde de prijs betalen die Den Bosch aan hem gehangen heeft. Of in ieder geval niet een combinatie met een team waar hij ook nog naartoe zou willen. En dus speelt hij in de spits bij FC Den Bosch. En is hij even met de scheidsrechter gaan praten over de gele kaart. Die overigens gegeven is aan een van de verdedigers. Beukers volgens mij bij Den Bosch. Aan de linkerkant van het veld probeert Ahmeti Granja, Spanjaard, door te komen. Bal over de zijlijn getikt door de linksback van dienst. Dat is Semedo. Die uiteindelijk ziet dat er gegooid mag gaan worden. Nolan Martens, oud Excelsior speler, laat het aan iemand die lekker ver kan gooien. Maakt zijn de bal droog in het shirt. Gaat helemaal tegen de boarding aanstaan. Deze Stan Maas kan dat dus, de centrale verdediger. Die slingert de bal de 16 meter in. Komt uit over het hoofd van spits Scania. En dan in tweede instantie door Martens ingebracht. Komt niet ver. Graafschap houdt wel de aanval in leven. 1-2'tje aan de zijkant. Dan moet Maas een sprint inzetten. Fortes, 37 jaar, aanvoerder vandaag van Den Bosch. Nog sneller dan dat Maas is. Den Bosch komt er niet vanaf. Maas nog een keer naar het middenveld. Daar is het Warmedam naar de rechterkant. De aanval loopt nog wel verder. Het is 0-0 bij de Graafschap tegen FC Den Bosch. Nou, deze aanval stopt nu ook alweer.

0: Jonas Blue featuring Malef met Edge of Desire. Krijn, wat zie je?
1: Nou, ik kijk onder meer naar de hockeyuitslagen op dit moment. Want de hoofdklasse bij de dames is alweer van start gegaan. Zo dadelijk de mannen. Jan Kees komt straks nog ruimschoots aan bod. En we kijken even naar de topploegen. Hoe zijn zij hun seizoen gestart? Er was al een topper. Amsterdam tegen Oranje-Rood. 4-1 door de regerend landskampioen gewonnen. Amsterdam won dus die wedstrijd. Den Bosch haalde uit tegen Pinoquet. Het werd 7-1. En het duel met SCSC en HGC. HGC uit Wassenaar stond op een 1-0 voorsprong in Bilthoven. Maar het werd uiteindelijk 2-1 voor HGC. De topploegen hebben het dus goed gedaan. SCSC dus ook met een overwinning uit de bus gekomen. Ja, dan kijken we even naar de Billie Jean King Cup finale. De finals 2026. En dan hebben we het dus over eigenlijk de officiële wereldbeker voor landenteams tennis bij de vrouwen. Dit was de 63ste editie. Gewonnen door Tsjechië. Tsjechië heeft dus gewonnen naar de partij van tussen Linda Noskova en Elena Svitolina. Het werd uiteindelijk 2-0. Twee sets en dus leverde dat uiteindelijk de titel op voor de Tsjechische vrouwen. En er is vandaag veel voetbal, dat zal u niet verbazen. Vanavond natuurlijk ook Nederland. Maar er is ook straks nog bijvoorbeeld de wedstrijd tussen Litouwen en Azerbeidzjan. De nummers 149 en 126 van de wereld. En met een schuin oog kijk ik ook een beetje naar de oefenwedstrijden die inmiddels zijn gespeeld. En een opvallende was het duel tussen Canada en Chili. Niet alleen vanwege de uitslag, 1-0 voor de Canadezen die partij wedstrijd wisten te winnen. Ook vanwege het feit dat er twee rode kaarten waren bij Chili. Bij de eerste helft met Cepeda, die direct rood kreeg. En Suazo, die ook nog twee keer geel kreeg. Dus eindigde Chili de wedstrijd met 9 man. En ook nog eens een 1-0 nederlaag tegen Canada.
0: In Amsterdam zijn duizenden mensen bijeengekomen voor een nationaal vredesprotest. Dat wordt georganiseerd door FNV Young, de LSVB en de Nieuwe Vredesbeweging. Ze zijn tegen militarisering en vinden dat de miljarden die voor defensie zijn gereserveerd zouden moeten worden gebruikt voor zorg, onderwijs en de sociale zekerheid.
2: Wij jongeren zien onze zekere toekomst voor onze ogen verdampen. De militarisering raakt ons als jongeren extra hard. Niet alleen in onze portemonnee en niet alleen in onze rechten. Maar ook onze vrijheid, onze lichamen. Want deze regering dreigt opnieuw een dienstplicht in te gaan voeren.
3: Een paar duizend mensen, denk ik, zo'n beetje op de Dam met woorden in hun hand. Komt de Rus, mobiliseer de generatie 50+. Sterven we voor het land, leven er liever voor. En dan natuurlijk de toespraken.
2: Als deze regering doet alsof het al oorlogstijd is, dan is het tijd voor ons om ook keihard in verzet te komen. En daar beginnen we vandaag mee. En dat moeten we blijven doen.
3: Hoi. Ik iets vragen.
4: Dankjewel, Nele.
3: Wat brengt jou vandaag hier?
5: Ik ben tegen onnodige investeringen in oorlog, in geweld. Ik heb liever dat dat geld naar de brede welvaart gaat.
3: En hoe zou Oekraïne zich dan moeten verdedigen tegen de Russische agressie?
5: Dat is een hele goede vraag. Daar zijn ook, denk ik, diplomatieke oplossingen voor. Dat hoeft niet per se oorlog te zijn. Dus ik zou vooral een diplomatieke oplossing heel mooi vinden.

0: Hoe is het?
1: Goed hoor.
0: Waar vandaan?
1: Utrecht.
0: Vertel, wat motiveert je?
1: Ja, het samenkomen. En eigenlijk kan je als mens best wel weinig doen. Dus op dit soort plekken kun je dan toch nog iets bijdragen voor je gevoel.
0: Hoi. Hebben jullie al een brief binnengekregen over de dienstplicht?
2: Zeker, ik wel ja.
0: Wat moest je doen?
2: Dat weet ik niet meer, dat is al een tijdje geleden.
0: Iets gedaan?
2: Ik heb hem bij het oude papier gegooid.
0: Hoe kijken jullie naar de situatie nu in de wereld?
2: Met zorgen dat ik straks misschien geen toekomst meer heb. Omdat het wordt vergooid voor de winst van andere bedrijven om die profiteren aan oorlogsvoering.
0: En hoe zou bijvoorbeeld Oekraïne zich dan moeten wapenen tegen de aanvallen van Rusland?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. In ieder geval blijven aansturen op oorlogsvoering zal niet helpen om tot vrede te komen. En
0: moet je wel op aansturen?
2: Op vrede.
3: Daarom zeggen wij vandaag nee aan de oorlog. Daarom zeggen wij vandaag nee aan de militarisering. En daarom zeggen wij vandaag vrede.
4: Het Nationaal Vredesprotest dus. Een verslag vanuit Amsterdam was dat van Jeroen de Jager.
5: De Graafschap speelt thuis tegen Den Bosch. En Anne doet verslag.
6: Het is nog 0-0 na 20 minuten wedstrijd. Is de laatste paar minuten wel een stuk leuker geworden. Komt vooral door de Graafschap dat drie grote kansen gekregen heeft. De eerste was voor Nolan Martens. Toen de bal over de verdediging heen viel, was het de linksback die mee naar voren was gekomen. Over het hoofd gezien door de Den Bosch verdediging. Kapte naar binnen. Was met zijn schot al voorbij de keeper. Maar de bal vlak voor de lijn nog weggehaald. Even later voorzet van diezelfde Martens vanaf de linkerkant. Moedig gekiept door Pepijn van der Merbel. De keeper van Den Bosch die net de bal uit de baan kon veranderen. Die de bal nam. Anders had Kania zijn vijfde doelpunt van het seizoen kunnen maken. De spits van de Graafschap. Het zijn van dat soort momenten die niet helemaal meezitten bij de Graafschap. Want die grote kansen zijn dus gemist na leuke aanvallen. Dat gebeurt dit seizoen wel vaker. Dat het spel niet eens heel onaardig is. Maar dat het achterin wat schutteren is. En dat je vooral op de juiste momenten net niet het doelpunt weet te maken. Het is min 12 ook het slechtste doelsaldo van de hele keukenkampioendivisie voor de blauw-witte. Voorzet van Wang van heel ver. De Chinese Den Bosch middenvelder wordt makkelijk gepakt door de keeper Wiegers van de Graafschap. En dus mag de Graafschap van achteruit met Besselink een nieuwe aanval op gaan zetten. Jannes Wiekhoff, vorig jaar nog Heracles, houdt even in. Terug naar Besselink. Die een veld voor zich heeft. Meter of 10 buiten de 16 meter staat. Over de grond Donny Warmerdam inspelen. De ervaren middenvelder. Die dus misschien op hetzelfde middenveld hulp krijgt van Mark Diemers deze wedstrijd. Die zit op de bank. Goede paas de diepte in. Hier zit snelheid in. Voorzet gegeven. 1-0 gemaakt door de Graafschap. Nu lukt het allemaal wel voor de Graafschap. En is het makkelijk binnenglijden voor Björn van Zijl. Na de afgemeten voorzet. Doorgelopen van achteruit. Knuffels van alle spelers richting de man met nummer 7 van Zijl die het af mag maken. Verder de Jong was het met de voorzet helemaal van achteruit. Warmerdam die aan de rechterkant ziet dat er behoorlijk wat snelheid is bij Verder de Jong die een piekfijn klaarlegt en makkelijk binnen te lopen door Van Zijl. 23 minuten gespeeld. De Graafschap staat 1-0 voor in eigen huis. Dit kan wel eens precies zijn wat de Graafschap nodig heeft in deze moeilijke fase van het seizoen.
4: Nou, het Nederlands elftal leeft, zien we op de NPO Luister-app. In elk geval om het erover te hebben. De stelling van Borst luidt vanmiddag: ik word weer enthousiast van het Nederlands elftal. Er komt veel binnen en het is soms eens en soms oneens. Zoals bij Willem, die zegt: nou, dit is weer typisch. Na één wedstrijd komen alweer superlatieven omhoog. Net als bij al die kampioenschappen. Zodra Nederland dan in een groepswedstrijd één of twee goede wedstrijden speelt, dan worden al die media alweer enthousiast en dan worden we alweer bijna als kampioen gezien.
5: Ja, maar we willen zo graag dat het beter gaat. Dus een vleugje opportunisme is hier debet aan.
4: Is jou niet vreemd. Nico zegt: ik word weer positief gestemd van het Nederlands elftal. Wat een Spaanse peper al niet teweeg kan brengen. En Carlijn is het ook eens met je stelling. Die zegt: ja, uitroepteken, ik word enthousiast. Leuk middenveld ook met Veerman. En ik hoop dat Xavi het aandurft om met Van Bommel te starten vanavond. Zou je dat ook willen?
5: Nou, dat kan zomaar. Dat is geen enkel probleem. Die Van Bommel die kan je loslaten. Maar het is meer van: krijg je zorg dat ze niet geblesseerd raken. Dus je moet heel goed werken aan: komen er geen spierblessures? En dat geldt voor alle spelers.
4: Ja, en er komen hierna nog twee wedstrijden aan ook, hè, binnen een week. Dus laat van je horen op de NPO Luister-app. Tot zo.
5: Blessuremanagement is dat. Oh, hey.
7: NPO Radio 1. Max. Mila. met Jurgen van den Berg.
8: Maar ja, waar kom je dan mensen tegen? Ik zei, ja, gewoon in de kroeg natuurlijk. Vroeger had je nog niet dating apps en zo. En die zaten me echt aan te kijken van, hoe doe je dat dan?
9: Een hele lekkere, goede, geile dag, Jurgen.
8: Ja, dat terugverdienen, dat vind ik ook altijd zo'n ding. Want het geld wat ik nu heb, dat is mooi meegenomen. Dat kan ik uitgeven aan cocktails bijvoorbeeld.
7: Ja, terras. Maandag tot en met donderdag, 2:00.
10: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
16: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
17: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
16: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
19: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: NPO Radio 1. 3:00.
10: Henry Schut en Hugo Borst.
4: Een extra lange NOS langs de lijn met dit uurtje vooral hockey en voetbal. En nu het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
23: De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. 5 verdachten zijn opgepakt. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De Britse politie heeft 5 mensen opgepakt in verband met het veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland was groot alarm geslagen. Het is onduidelijk nog altijd wat er nou aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de cel in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. En dan koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden.
4: Bij de ANWB, Robert Vriesen, waar staan ze?
0: Nou, met name in Noord-Holland, Henry. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam, 10 minuten vertraging voor knooppunt Watergaasmeer. Ik had het al verteld, maar ik vertel het nog een keer. Werkzaamheden aan de A9. De A9 is in dit weekend in beide richtingen dicht aan de zuidkant van Amsterdam. Daardoor vielen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt Nieuwmeer, 10 minuten vertraging. En ook vielen voor knooppunt Nieuwmeer op de A10 Zuid, de binnenring, ook daar 10 minuten oponthoud. Op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam, 10 minuten vertraging bij knooppunt Zaandam in de vorm van 3 kilometer file. En het rijdt langzaam door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 10 minuten vertraging.
1: Ster. De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
24: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
25: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, €1,69. Plantaardig voordeel.
19: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
26: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
27: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
28: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
29: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
28: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Dan zijn we weer met het tweede uur langs de lijn. En we gaan eens even kijken bij het Graafschap tegen Den Bosch. Anne de Jong.
6: 33 minuten, 1-0 de stand voor de Graafschap. Dat is terecht, maar het was net wel bijna 1-1. Want ongeveer 15 seconden geleden moest er een bal vlak voor de lijn worden weggetikt door de Graafschap. Maar de verdediging houdt tot nu toe stand. En de Graafschap dus een verdiende 1-0 voorsprong. Met nog een kwartiertje tot aan de rust.
5: Hockey net begonnen. Bloemendaal Rotterdam. Jan Kees van der Gun.
30: Het hockeyseizoen is 5 minuten en 40 seconden onderweg. En meteen een lekkere openingswedstrijd. Regerend kampioen Rotterdam tegen de recordkampioen Bloemendaal. Nog geen kans. Nou, vooruit. Dirk Meijer heeft 2 keer een balletje moeten wegtrappen. Dus Bloemendaal dichterbij de eerste kans van de wedstrijd geweest. Maar dus nog zeker geen doelpunten.
4: En de WK wielrennen, de mannenrace in Montreal. Sebastian Timmerman.
31: Als het net zo intens wordt als het WK vrouwen gisteren gewonnen door Demi Vollering, dan komt het wel goed in de komende 273 kilometer. De mannen zitten op de fiets sinds 6 minuten, maar zijn nog niet officieel vertrokken. Het officiële start zijn in het plaatsje Brossard. Dat volgt over 3 minuten voor een peloton van 184 renners.
4: Bespiegelingen over de mannenwedstrijd en ook nog even nagenieten van de vrouwenrace en die titel van gisteren van Demi Vollering. Zometeen ook met Tom Dumoulin.
8: De Graafschap Den Bosch, Anne.
6: Waar de Graafschap de nummer laatst is van de keukenkampioendivisie. En daar schamen ze zich een beetje voor in Doetinchem. Of eigenlijk heel erg veel. En ze vinden zichzelf ook veel beter dan die laatste plaats in de competitie. En ze spelen vandaag ook wel beter dan de laatste plaats. Maar toch haalden ze pas 4 punten uit 7 wedstrijden. Staan nu met die 1-0 voorsprong wel virtueel op 7 punten. Dat is dan weer evenveel als nummer 16 Den Bosch. Dat ook niet heel goed begonnen is aan het seizoen. Maar dat afgelopen keer wel won van Helmond Sport. In een van de vele Brabantse derbies in de KKD. Monzialo, geweldige actie aan de linkerkant van het veld. Kapt weer 2 mensen uit en is op snelheid er langs. Maar vanuit een moeilijke hoek moet hij de bal voorgeven. En uiteindelijk gaat hij in het zijnet. Terwijl er een speler van de Graafschap even op het veld blijft liggen. En het spel daardoor even stil ligt. Den Bosch heeft dus ook niet een al te best begin van het seizoen onder een nieuwe coach, Bart Schreuder. Een naam die bij wel veel coaches in de Eredivisie ook hoort. En dat is niet gek, want het is een broertje van de andere broers, Dick en Alfred Schreuder. Hij is een stuk jonger, nakomertje van de familie, 11 en 12 jaar jonger dan Dick en Alfred. Maar dus de volgende trainers, zoon van het gezin Schreuder. Ze zit even weer op de bank vooroverleunend. Terwijl Thomas Duivenvoorde, de coach van de Graafschap, fanatiek aan het meebewegen is langs de lijn. Van Zijl bereikt met een lange bal, maar dan verdedigd door Fortes van Zijl. Die het doelpunt maakte en ook nog de grootste kans kreeg voor de Graafschap om de voorsprong te verdubbelen. Kwam aan de rand van de 16 meter uit, schoot kruislinks naar de verre hoek. Goede redding was dat van de Merbel, de Den Bosch keeper, die de bal nog net naast de paal wist. Maar paal wist te tikken. 36 minuten op de klok. 1-0 voor de Graafschap. Terwijl de vlaggen nog altijd heen en weer gaan in het fanatieke thuisvak.
4: Bloemendaal tegen Rotterdam. Is het lekker hockey weer daar, Jan Kees?
30: Och, het is heerlijk weer. Zo, ja, dit weertje wil je het eigenlijk het hele jaar wel hebben. Maar we weten allemaal dat het de komende week alleen maar kouder gaat worden. En het valt ook in één keer stil nu op het moment dat je me aankondigt. Want ineens ligt die bal erin en het is Rotterdam dat op voorsprong komt. Een toevalstreffer. Ja, zo'n bal die wordt de cirkel ingeslagen en dan nog net aangeraakt door Thijs van Pelt. En dan laat Visser die bal gaan, al dan niet bewust. Ik denk dat hij dacht, ik kan hem laten lopen, want die bal is niet in de cirkel aangeraakt. Maar Van Pelt heeft hem dus heel licht beroerd. In ieder geval zag scheidsrechter Bakker daar een aanraking. En dus wordt de treffer goedgekeurd. Gemaakt dus door Van Pelt, de enige nieuweling aan de kant van Rotterdam. Dat verder gewoon nog de ploeg heeft waar het vorig jaar al mee landskampioen is geworden. Nu gaat die bal er aan de andere kant in, maar is er al afgefloten. Dus dit gaat allemaal niet door. Daar was een overtreding al geconstateerd. En terecht dat Veerman daar afloopt. Bloemendaal laat dus wel meteen weer van zich horen na die snelle achterstand. Halverwege het eerste kwart. Een kwart waarin het tempo ontzettend hoog ligt. Kansen waren er nog nauwelijks, maar daar komt nu dus verandering in. Ja, dat kan je dan zien. Een van die ploegen die wat willen rechtzetten. Bloemendaal zeker. Vindt natuurlijk van zichzelf dat het in de play-offs thuis hoort. Vindt dat het om de prijzen moet spelen. Daar was het vorig jaar, kwam het niet bij in de buurt. Voor het eerst in jaren niet meegedaan aan de play-offs. En dus moet er wat worden rechtgezet na die 6e plaats van vorig seizoen. Er is een Spanjaard bijgekomen, een Argentijn bijgekomen en een Brit bijgekomen. En de verwachtingen zijn weer enorm op het kopje. Ja, Rotterdam haalde de 2e landstitel in de club. Historie vorig jaar. Dus daar waren ze on a high. Maar Rotterdam is ook hofleverancier van het Nederlands elftal. En die spelers die zijn de zomer uitgekomen toch ook wel met een kater. Want op het wereldkampioenschap greep Oranje naast de medailles. Nu is er weer clubhockey. Zijn de belangen weer anders? Is die Argentijn ineens weer een ploeggenoot? En zijn die medespelers van Oranje ineens weer tegenstanders? Dat zijn de belangen vandaag. Rotterdam halverwege het eerste kwart op een 1-0 voorsprong.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: Krijn. Interlandvoetbal, Litouwen tegen Azerbeidzjan. Voor wat het waard is, de nummers 149 en 126 van de wereld. Maar goed, we blijven toch even lekker alvast op eventjes in de stemming te komen van het interlandvoetbal. Het staat 1-0. Binnen 10 minuten was het Kukcic. En dat is de man die de penalty benutte. Speler van NK Celje, die dus de openingsgoal daar maakte. Ja, in de competitie in de Women's Super League bij de vrouwen ben ik even die pagina zo snel kwijtgeraakt.
2: Even refreshen dan.
1: Ja, even refreshen in Engeland. Daar staan behoorlijk wat Nederlandse speelsters momenteel op het veld. Manchester United speelt tegen West Ham United op dit moment. Daar staat het 1-0. Daar staat Dominic Janssen centraal achterin. En Turland maakte daar de enige treffer tot dusver in die wedstrijd. Zit in de tweede helft inmiddels. Birmingham City tegen Crystal Palace. Dat is een wedstrijd die ook momenteel aan de gang is. Maar ook Liverpool tegen Everton. En daar speelt Rosa van Gol bij Everton. Daar staat Liverpool op een 1-0 voorsprong. En veel Nederlandse inbreng bij Tottenham Hotspur tegen Aston Villa. Aston Villa heeft Lynn Wilms in de basis staan. En bij de Spurs, Lise Kopp in het doel, Caitlin Dijkstra in de verdediging, Victoria Pelova op het middenveld. Daar zijn ze een kwartiertje bezig, staat het nog steeds 0-0. En ja, vandaag is ook de dag van de Champions League finale bij de honkballers. Voorheen dus de Champions Cup, maar het heet nu Champions League in Brno. Daar is de strijd om de derde plaats inmiddels gespeeld. Brno heeft de thuiswedstrijd gewonnen van de Marlins uit Spanje, de Tenerife Marlins. 7-1 werd het en vanavond. Ja, gisteren werd dat Brno verslagen door het Nederlandse Neptunus. En vanavond staat de wedstrijd tussen in de finale. Dus Neptunus tegen Parma op het programma in de Champions League finale. De kerstverse ja, nieuwe competitie voor de honkballers.
2: We zitten vlak voor rust in Doetinchem. De Graafschap Den Bosch 1-0. Anne, wat heb je daar aan toe te voegen?
3: Dat het zojuist ook 2-0 had kunnen worden. Kaya Simons kreeg een behoorlijke kansrand van de 16 meter. Mocht hij uithalen in behoorlijke vrijheid. Maar het was uiteindelijk een zwak rollertje. Makkelijk te pakken voor de keeper. Den Bosch probeert eruit te komen. Monzialo stuurt Semedo de diepte in. En Semedo komt al snelheid tekort. En Monzialo staat met zijn handen omhoog. Vond het zelf wel een lekkere steekbal naar voren. Vond ik eigenlijk ook wel. Den Bosch krijg je het gevoel deze eerste helft. Dat het zo ver gaat als Monzialo ze mee kan nemen. Dat is veruit de beste speler die ze hebben. De spits die veel mag zwerven. Eigenlijk een beetje zelf mag bepalen wat hij doet. Als hij maar zorgt voor doelpunten en assist. Nu loopt hij half achter de bal aan. Maar ziet hij dat deze lange bal van achteruit helemaal nergens gaat komen. Behalve bij de keeper van de Graafschap Wiegers. Die vervolgens weer zo sympathiek is voor Den Bosch. Om de bal zomaar over de zijlijn te schieten. Ja, het is wel de onderkant van de keukenkampioendivisie. Waar je ook af en toe naar zit te kijken. En verder wel een aantrekkelijke wedstrijd. Die behoorlijk open is. Waar de Graafschap wel wat kansen heeft gehad. En waar het weer natuurlijk ook lekker is. En de omgeving prachtig. Prachtige bomen boven het stadion uit. En behoorlijk wat sfeer. Alleen het voetbal is niet van een al te hoog niveau. Toch vermaak ik me best. En de Graafschap supporters denk ik ook. Want vlak voor rust staan zij 1-0 voor.
0: Langs de lijn is sport en actualiteiten. We gaan even schakelen met Amsterdam naar het congres van D66. Want daar is iets voorgevallen tijdens de speech van onze premier. En natuurlijk de leider van D66, Rob Jetten. Lars Geerts, wat is er aan de hand?
4: De speech van Rob Jetten werd verstoord door een aantal demonstranten die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Die stonden op het moment dat Rob Jetten net was begonnen om de zaal toe te spreken. En ja, daar moest iedereen iets mee en Rob Jetten adresseerde het op deze manier.
5: En er zijn een paar mensen met actieshirts, ik heb jullie gezien. Ik ga daar zo meteen ook in mijn toespraak wat over zeggen. Ik zou jullie willen vragen om te gaan zitten of de zaal te verlaten, zodat wij hier met elkaar dit 60-jarig jubileum kunnen vieren. Ik vind het, ze mogen van mij ook blijven staan, maar dat is alleen voor de mensen die achterin zitten wat lullig. Dus als u gaat zitten, vind ik het prima als u blijft. Maar ik zou u ook willen vragen om respectvol te zijn naar deze 60 leden die uit het hele land hier naartoe zijn gekomen voor dit moment. Dus anders gaan we allemaal staan, vind ik ook goed.
4: Ja, zo probeerde Rob Jetten dat op te lossen, maar dat lukte niet. Vervolgens werd er iets naar het podium gegooid en werd Rob Jetten door de beveiliging van het podium afgehaald. De demonstranten zijn uit de zaal verwijderd. Dat ging in sommige gevallen hardhandig, omdat ze echt niet weg wilden gaan. Maar inmiddels staan ze buiten en is de speech weer hervat. Maar die verstoring was helder. Dit is niet de eerste demonstratie die is geweest vandaag. D66 congresseert in de RAI in Amsterdam. Vanochtend stonden al mensen die aandacht vroegen voor het klimaat en nog steeds staan de demonstranten buiten die op de ene manier hun steun voor Hamas willen betuigen. met een spandoek. Dat zijn er slechts twee, maar die staan er al een behoorlijke tijd. En zo merk je dat veel mensen dit congres hebben aangegrepen om te demonstreren. Maar hoe deze mensen de zaal binnen zijn gekomen om de speech van de premier te verstoren en ook dermate dat hij van het podium af moest, dat weten we op dit moment niet.
0: Dankjewel, Lars Geers vanuit Amsterdam.
2: Het is rust bij de Graafschap Den Bosch 1-0.
0: Dan gaan we naar het hockey, naar de Bloemendaal Rotterdam. Jan Kees.
6: Tweede kwart is net begonnen, nog altijd 1-0 voor Rotterdam. Ja, dus even pauze geweest van 2 minuten. Drinkpauze noemen ze dat in het voetbal. In het hockey is het al langer bestaande. Maar dan kunnen de coaches dus eventjes hun spelers bijpraten. Aan de ene kant de coach van Bloemendaal, Michel van de Heuvel. Dat is een beeld dat ik al, nou, zolang als ik hockey kijk, ken. Want die man die is al een jaar of 30 coach in het hockey. Aan de andere kant een coach die zijn debuut maakt in de hoofdklasse. Jeroen Hertzberger, natuurlijk 22 jaar speler geweest van Rotterdam. Ik had het net over de weinige wijzigingen aan de kant van de landskampioen. Nou, dan was ik daar even aan voorbij gegaan. Natuurlijk een nieuwe trainer. Maar die stond daar de uitleg te geven alsof het vanzelfsprekend is. Alsof dat eigenlijk ook al jarenlang gewoon is. En zijn ploeg gaat ook dus aan de leiding. 1-0 houdt nu een beetje het tempo uit de wedstrijd. Want het lag ook wel ontzettend hoog. En zij vinden het wel met deze voorsprong wel eventjes best. Nu dan toch die hoge bal van Plok naar voren. Dan in het voordeel van Rotterdam gefloten. Die vrije slag buiten de cirkel. Wordt dan ook weer eventjes de tijd voorgenomen voordat Menini, de Spaanse international, zich daarmee gaat bemoeien. Dat doet hij dan niet, want hij laat het over aan Jansen. En zo duurt het weer eventjes. Kiest Rotterdam gewoon even voor het balbezit. Het vindt het allemaal wel prima bij die 1-0 voorsprong.
0: Ze zijn begonnen in Montreal aan de wegwedstrijd bij de mannen. En is het meteen bal, Sebas?
7: Het is meteen demareren. En dat zien we natuurlijk vaker. Hè. Dat hoeft niet per se bij een wereldkampioenschap. De vroege vlucht die kan wel eens vertrokken zijn. Want op dit moment kijk ik naar een flinke groep trouwens. Het zijn er meer dan 15, denk ik wel. En die groep heeft zo'n 22, 23 seconden volgens de GPS op het peloton aan het begin van dit wereldkampioenschap wielrennen. Het Tadej Pogacar-loze wereldkampioenschap, want de wereldkampioen en de vijfvoudig toerwinnaar, de wereldkampioen van de laatste 2 jaar, kwam natuurlijk op 29 augustus ten val bij de Ronde van Spanje. In de Ronde van Spanje, 8e etappe van die Vuelta, liep een hersenschudding op, brak zijn sleutelbeen en ook een breuk in de nekwervel. En daardoor kan Pogacar zijn wereldtitel niet verdedigen en krijgen we dus een hele andere wedstrijd. Wat kan Mathieu van der Poel in deze koers over 274 kilometer afgerond, waarvan de eerste 100 kilometer vlak zijn. Er staat wel een harde wind in de polders rond Montreal in Canada. En daarna moet er dus flink geklommen worden op al die rondjes, die 12 rondjes die er gereden gaan worden in het stadcentrum. En met iedere ronde dus die beklimming van de Mont Royal, dat park wat daar op die heuvel van ruim 200 meter hoogte ligt. En we hebben gisteren bij de vrouwen en ook bij de beloftecategorie en de junioren gezien hoe zo'n pittige klim dat kan zijn. Wat kan Van der Poel? Kan Evenepoel de dubbel gaan pakken? Del Toro is erbij als favoriet. En natuurlijk ook Wout van Aert en Paul Sexas. Maar voorlopig rijden er 15 man vooruit. 37 seconden voorsprong. Even snel kijken nog. De bekendste namen die kopgroep. Ik denk Girmay en Leknesund. Zij zitten mee. Geen Nederlander vooraan.
0: En dat zijn dan de eerste bespiegelingen. Eerste omwentelingen van dat WK. Tom Dumoulin is aangeschoven. Tom, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: En gisteren was natuurlijk fantastisch, spectaculair. Er gebeurde heel veel bij de vrouwenwedstrijd. Wat voor gevoel heb jij over de, nou, laten we zeggen, de laatste uren dan van de mannenwedstrijd? Kan dat ook zoiets worden?
8: Dat verwacht ik wel. Ja, ik verwacht dat we echt een spectaculair WK gaan krijgen. Het parcours leent zich er enorm voor. Het is lastig, maar niet zo zwaar dat per se een klimmer moet gaan winnen. Dat hebben we ook al bij de beloftes gezien. Waren niet typische klimmer uiteindelijk wist te winnen. Gisteren uiteraard wel, met onze eigen Demi Vollering. Maar het was wel een WK dat alle kanten op ging. En dat verwacht ik zeker vandaag ook weer.
0: Die eerste kilometers, of beter gezegd die eerste uren, want dat is natuurlijk gewoon een heel lange race. Hoe vond jij die als renner?
8: Ja, die zit je uit. Je zoekt een mooi plekje in het peloton waar weinig wind staat. En je hoopt dat je snel bij dat rondje bent. Maar je krijgt ze eigenlijk ook wel weer gratis, die eerste 100 kilometer vandaag. Die dus helemaal vlak verlopen richting die lokale circuits. Daar leid je echt helemaal niks van als renner. Het zou mij niet verbazen als je dan met 150 watt, wat de meeste luisteraars niks zegt, maar dat is heel weinig, 150 watt gemiddeld bij die eerste beklimmingen aan gaat komen.
0: Ja, dus je blijft dan ten alle tijde rustig, want er is natuurlijk nu meteen een groep weg. die krijgt voorsprong. Dat kan ook een hele grote voorsprong worden.
8: Ja. En daar zit één interessante naam tussen. Want het is echt een grote kopgroep van 16 renners.
0: Ja.
8: Met Andreas Leknessund. En deze jongen wint vrij recent nog in de Vuelta een etappe. Kan goed omhoog. Dus ze moeten hem geen 10 minuten gaan geven. Want dan moet je ineens heel hard daar achteraan gaan rijden. Maar ik neem aan dat ze in het peloton heel goed weten dat deze jongen wel wat meer kan.
0: En dat vertrouwen moet je dan maar hebben.
2: En geen Nederlander.
8: Geen Nederlander,
2: nee. Is dat bewust?
8: Ja, ik denk wel dat dat bewust is. Want anders hadden ze met zo'n grote groep wel meegezeten. Maar zij letten heel erg op de andere grote landen. Daar zitten wel, weliswaar Leknessund zit mee. Maar verder eigenlijk geen enkel grote natie. Geen Frankrijk, geen Italië, geen Verenigde Staten. Dat soort landen zitten allemaal niet mee. En zij stemmen toch hun wet, geen Belgen. Stemmen toch hun wedstrijd ook af op die andere grote landen. Dus als die landen hadden meegesprongen, als een Frankrijk was gesprongen, dan had je misschien van Nederland wel iemand verwacht. Maar nu niet. En dat gaat ook verder geen probleem opleveren.
2: Ik geloof dat we een strafbal moeten halen.
0: We praten zo door. Jokees.
6: Strafbal voor Bloemendaal. De kans om op gelijke hoogte te komen. Zach Wallace gaat het doen tegenover Dirk Meijer, de keeper van Rotterdam. 6,40 meter het verschil tussen die twee. De afstand tussen beiden. En als het fluitje klinkt, mag Wallace die strafbal gaan nemen. Dat gebeurt nu. En hij krijgt hem erin. Links op de plank. Buiten bereik van Meijer, die wel naar de goede hoek dook. Maar te laat kwam omdat die inzet gewoon goed was. Bloemendaal op gelijke hoogte uit de strafbal. Een strafbal die volgde uit de eerste strafcorner van de wedstrijd. Die werd gekraakt. En een slag op de stik. Een tik op de stik, zo noem je dat. Was de reden dat daar een strafbal werd toegekend. En dus 1-1. 5 minuten bezig in het tweede kwart.
0: Wat er ook gebeurt vandaag, het is natuurlijk al een prachtig wielerweekend voor het Nederlandse fietsen, want gisteren was er goud bij de vrouwen.
9: De sprint tussen de twee vrouwen die al zoveel duels hebben uitgevochten. En Vollering blijft ernaast. Vollering gaat er langs. Yeah. Nidia Doma geeft op. Demi Vollering is wereldkampioen voor het eerst in haar carrière.
0: Vollering wint en is na afloop bij Han Kok zeer geëmotioneerd.
10: Raar. En geweldig.
11: Ja, en geweldig was ook de race. Geweldig was je aanval. Die kwam zo verschrikkelijk vroeg. Had je die daar gepland?
10: Ja, dat was het plan. En dat was onze enigste plan A. En natuurlijk is er dan ook een kans dat de groep weer terugkomt. Daar is plan B. Maar om bij plan B te komen moesten we eerst plan A compleet executen. Eerst volledig het plan A afmaken. En toen ze terugkwamen, toen ging ik gelijk over in plan B. Maar het was zeker niet makkelijk en het was zeker niet gegeven vandaag. Het was echt, moest uit de tenen komen.
0: Ja, ze had dus twee grote plannen. Nou, die had ze allebei ook nodig, hè?
8: Ja, ik dacht toen ze vertrokken was en ze reed alles en iedereen uit het wiel op die Montreal, dacht ik, nou, het is gespeeld. Ze rijdt onbedreigd en solo naar de finish. Nou, niets bleek minder waar. Ze werd ingehaald. En om dan je knop om te zetten als je al 25 kilometer lang solo rijdt, met kapotte benen, met mentaal, dat doet heel veel met je. En ik denk dat ze in het verleden Demi nog wel eens de kop had laten hangen in zo'n situatie. En gisteren niet. En ze zet die knop om en ze schakelt, zoals ze zelf ook zegt, over naar plan B. En weet uiteindelijk nog fantastisch wereldkampioen te worden. En dat vind ik tekenend voor haar hele seizoen. Ze rijdt al het hele seizoen ontzettend goed, maar ook ontzettend volwassen. Met lef en durf. En ik heb er gisteren echt van genoten. En we hebben op dit moment gewoon in Nederland de beste wielrenster ter wereld in huis. Ja, dat zegt wel iets.
0: En blijkbaar had ze er toch ook wel rekening mee gehouden dat er dus een plan B nodig was. Want het is ongeveer het eerste wat ze ook zegt na aflopen.
8: Ja, je weet altijd, in het wielrennen kunnen ze scenario's heel snel veranderen en omschakelen. En dan is het juist je capaciteit als renner of renster om snel om te kunnen schakelen die bepaalt of je dit soort wedstrijden kunt winnen. En dat kan ze niet.
0: Maar heeft dat ook te maken met wat je net al vertelde over juist dit parcours, waar verschillende soorten renners samenkomen en allemaal op een bepaalde manier een kans maken?
8: Ja, absoluut. En dat gaan we ook vandaag zien. We gaan echt wel duels krijgen tussen de klimmers aan de ene kant, de Isaac Del Toro's en de Sijk Sassen van deze wereld, en de Mathieu van der Poels en de Wout van Aert van deze wereld, en Remco Evenepoel die zich daartussen gaat smijten. Dus we hebben vandaag wel een heel mooi parcours met kans waar al dit soort type renners kansen zien.
0: We gaan die zo meteen even stap voor stap doornemen. Want we hebben nu een hoop favorieten gehoord. Ik wil het straks allemaal van je weten, Tom.
12: NPO Radio 1.
0: Eerst Lieselot.
13: Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jetten onderbroken door pro-Palestijnse demonstranten. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jetten door de beveiliging weggeleid. Inmiddels heeft hij zijn toespraak hervat. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op sociale media, waarin hij zei dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers zijn gestationeerd. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij die basis in verband met 3 verdachte voertuigen daar vlak daarbij. En door de aanhoudende droogte staat het water in de Rijn bij Keulen lager dan ooit. Het waterpeil zakte vannacht tot 2 centimeter onder het vorige record. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobit in Nederland een laagterecord wordt gevestigd.
0: Hoe gaat het met de files, Robert?
14: Nou, beter en beter, Henry. 50 kilometer is er nog over, verspreid over het land her en der wel wat vertraging. Maar dat is meestal niet meer dan 5 minuten. De echte vertraging zit aan de zuidkant van Amsterdam en dat komt door de afgesloten A9 voor werkzaamheden. Daardoor langzaam rijdend verkeer op de A2 Utrecht-Amsterdam, 10 minuten vertraging voor knooppunt Amstel. Op de A4 Den Haag-Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de binnenring van de A10 Zuid voor knooppunt de Nieuwe Meer.
12: NPO Radio 1.
2: Ja, er zijn weer een rondje langs de velden. Althans, er zijn er niet zo heel veel. Maar toch Bloemendaal, Rotterdam, Jan Kees.
6: 4,5 minuut nog tot de rust. Het staat 1-1 terecht dat Bloemendaal op gelijke hoogte is gekomen na die ongelukkige achterstand. Eigenlijk het enige kansje dat Rotterdam heeft gehad dat zich wel vaak meldt voorin, maar niet tot doelpogingen komt. Daar staat tegenover dus dat Bloemendaal uit die eerste strafcorner meteen rendement wist te halen. En dat doelpunt wordt dan uiteindelijk uit de strafbal gemaakt door Wallace, de Brit die al jaren rondloopt in Bloemendaal. Die vorig jaar zo'n beetje, nou dan ga ik wel heel kort door de bocht, maar ik wilde zeggen de enige was die play-off waardig speelde aan de kant van Bloemendaal. Er waren er heus wel meer, maar Bloemendaal kwam veel te kort voor die play-offs, was er ver van verwijderd. En het is nu al te zien dat het dit jaar een ander Bloemendaal is, want die strafcorner werd versierd door Capuro, die gehaald is, een Argentijn die al een aantal leuke dingen heeft gezien deze wedstrijd. We kennen hem ook nog van het wereldkampioenschap, dat is echt een aanwinst. En vervolgens werd die strafcorner inzet genomen door Connor Williamson, dat is ook een nieuweling, en dat leverde dus een strafbal op die dan wel weer benut werd door die andere Brit die hier al jaren rondloopt. Nu moet Bloemendaal even verdedigen. Visser met de handschoen daar tegen die backhandpoging van Hoedemakers. En hij keert dat schot. Maurits Visser, hierdoor iedereen baas genoemd. Zo wordt hij al zijn hele leven lang genoemd. Daar zit een mooi verhaal achter trouwens. Omdat hij ooit bij zijn geboorte, dat ging niet helemaal goed. Maar uiteindelijk wist hij het te redden. En toen zeiden zijn ouders, wat is het toch een baas dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Die naam, ja, ze hebben hem Maurits genoemd bij de burgerlijke stand. Maar hij wordt door iedereen zijn hele leven lang al baas genoemd. En deze baas die brengt hier redding. En heeft deze week verteld dat hij niet verder gaat bij het Nederlands elftal. Dat verhaal zit er dus op. Maar nog wel een jaar hoofdklasse bij Bloemendaal. En hier laat hij zien dat hij, ondanks dat hij dus gestopt is als international, nog steeds een van de beste keepers van Nederland is.
0: Nou, dat is toch ook een prachtige naam voor een sporter. Dat je baas genoemd wordt.
2: Schitterend.
0: Ja, dan heb je al op voorhand al gewonnen.
2: Wat een baas.
0: Sebas, hoe gaat het daar? Nog steeds diezelfde mannen vooraan?
7: Het zijn er 16 in totaal. En ze hebben al 2 minuten en 44 seconden op het peloton. Maar er moeten nog wel even 252 kilometer gereden worden op dit wereldkampioenschap in Canada. En attentie, alarm, het rug nummer 1 zit in de kopgroep. Maar ja, Tadej Pogacar is er dus niet bij dit jaar. Kan zijn titel niet verdedigen. Zijn landgenoot Tielen Vingst, die rijdt normaal gesproken op het tweede niveau van het wielrennen. wielrennen. Is dus wel beroepswielrennen, maar komt niet uit voor een World Tour formatie. Is meegesprongen. Ja, dan mag je een keer met nummer 1 rijden op een WK. Hij rijdt alleen nog wel met een bodywarmertje aan. Dus dat nummer is nog niet te zien. Leknessund inderdaad. Andreas Leknessund, een paar jaar geleden de drager van de roze trui in de Ronde van Italië. Hij won het Noors kampioenschap vorig jaar. En dit jaar dus vrij recent, 28 augustus, de 7e etappe in de Ronde van Spanje. Zit mee Felix Engelhardt, dat is een Duitser. En die kan ook aardig goed bergop rijden. Is ook meegeslopen. En verder Binyam Girmay en de Canadees Guillaume Boivin. En dan denk ik dat ik de bekendste namen uit die kopgroep wel genoemd heb. 16 man dus in totaal. Ze krijgen bijna 3 minuten van het peloton in de polders. De vlakke polders, open polders rondom Montréal. En dat zeg ik er toch ook wel bewust bij. Er waait een behoorlijk harde wind. Een kracht 3 uit noord tot noordoostelijke richting. En dat betekent dat strakjes ook nog op het vlakke gedeelte de wind ook een keer schuin van achteren komt te waaien. En dat kan wellicht voor wat nervositeit gaan zorgen.
0: Moeten we het alarm al uit de kast halen?
7: Ja, nou zou ik nog niet doen. Nee? Maar er werd wel over gespeculeerd. Ik zat stiekem mee te luisteren met alle interviews die Han Kokker voor de start heeft gehouden met de renners. En zo links en rechts hoorde je toch wel wat renners ook over de wind al praten. Alex Zegaard vooraan in het peloton en ik moet lachen. Ook op dit WK weet Thomas Verclair weer alle aandacht naar zich toe te trekken. Hij is dit keer geen commentator voor de Franse televisie, zoals in de Tour. Zit dus niet op een motor. Hij is de bondscoach voor Frankrijk. En heeft dit moment Bruno Armirey naast de auto. Hij zal Armirey, want dit is een koers zonder oortjes, hè, zonder communicatie, even vertellen dat er de 16 man weg zijn met Leknessund. En hij ziet de camera, hij wijst ernaar. Je ziet Armirey kijken. Dit is geheim, jongens. Niet meetapen. Sst. Armirey rijdt maar weer naar voren. En Verclair, die trekt de aandacht alweer naar zich toe. Peloton controleert, geeft de kopgroep 3 minuten. Ik denk dat dit een situatie is die we lang gaan zien. En niet alleen Alex Zegaard rijdt vooraan in het peloton. Dat doet namens Nederland Daan Holen.
0: Ja, die wind en mogelijke waaiers, dat is toch wel onderwerp van gesprek. Want de bondscoach praat er ook over, Koos Moerenhout. Hij houdt er in elk geval rekening mee.
15: Ja, pak een beetje 90 kilometer zijn echt wel open. Open stukken erin, vrij brede banen. Dus dat kan zeker een rol gaan spelen. Het is natuurlijk ook nog wat fris momenteel. Het zal nog wel wat opwarmen, maar die wind kan een rol spelen.
0: Ja, Tom Dumoulin, wat moet je dan doen als renner? Gewoon de hele tijd heel erg opletten? Of moet je op een bepaalde plek vooral zitten in het peloton?
8: Nou, toch proberen om in die eerste helft van het peloton te blijven zitten. Ik verwacht niet met deze windkracht dat het nou echt in vele waaiers uiteen gaat spatten. Maar je wilt ook niet verrast worden. Mathieu van der Poel een aantal jaar geleden zat een keer helemaal achteraan in de Ronde van Vlaanderen. Nou, die eerste 100 kilometer zijn ook gewoon vlak en makkelijk. Maar ja, stond een beetje wind, was een valpartijtje. Hij komt in de tweede groep en zijn ploeg heeft zich al helemaal moeten oproken om hem überhaupt nog vooraan in die wedstrijd te krijgen. Nou, dat wil je, zo'n scenario wil je echt voorkomen, want je hebt al je mannen nodig op dat rondje straks in Montreal. Dus we zien hier nu op de beelden ook dat de Nederlandse ploeg zich goed van voren heeft
0: En met z'n allen lekker bij elkaar, hè?
8: Ja.
0: Jij noemde straks een aantal favorieten. Dat waren volgens mij precies dezelfde 5 die Sebas eerder ook al noemde. Van der Poel, Evenepoel, willekeurige volgorde. Van Aert, Sykes en Del Toro. Heb jij een topfavoriet?
8: Ik heb geen topfavoriet. Maar ik heb nog wel één naam die daar wat mij betreft bij moet. Waarvan ik toch wel verwacht dat hij heel ver gaat komen. En misschien wel wereldkampioen kan worden vandaag. En dat is Tom Pidcock.
0: Oh. En waarom?
8: Is een aantal weken geleden heel mooi wereldkampioen mountainbiker geworden. Ja. En ik heb daarna beelden van hem gezien. Op Instagram kwam het voorbij. Dat hij met een hittepak en regenjassen aan, ergens bovenop een berg in Andorra, zich aan het voorbereiden was op dit WK. En toen dacht ik, dit doe je niet als je zomaar naar Montreal wil gaan. Dit doe je als je wereldkampioen wil worden. En ik weet inmiddels wel dat de hele wielerwereld op die manier traint. Maar ik dacht toch, deze jongen
2: Hij heeft
8: even indruk gemaakt. En ik verwacht er veel van vandaag.
0: Dan heb je die maar vast genoemd. Hoe moet het vandaag lopen voor Mathieu van der Poel om deze wedstrijd te winnen?
8: Ja, dat vind ik heel moeilijk uittekenen. Het is een parcours dat eigenlijk, zeker die laatste 150 kilometer over die rondjes, eigenlijk net aan de zware kant is voor hem. Dus ik verwacht wel, hij moet zich zo lang mogelijk verschuilen in dat peloton. Zo lang mogelijk gokken en hopen niet reageren op renners van de tweede lijn. Misschien zelfs wel niet reageren als een aantal toppers gaan. Maar proberen toch op een gegeven moment van de situatie gebruik te maken dat renners tegen elkaar gaan rijden, dat ze elkaar terughalen en dat je dan als lachende derde met het been ermee vandoor gaat. En dat
2: geduld.
8: Is geduld hebben en gokken.
0: En wat maakt het voor hem dan in principe net iets te zwaar?
8: Nou, het zijn behoorlijk wat hoogtemeters. 3800 in totaal. Nou, dat valt voor een wedstrijd van 270 kilometer nog enigszins mee. Maar ze liggen eigenlijk allemaal in die laatste 150 kilometer. En dat maakt het wel behoorlijk zwaar. Dus ja, het is gewoon heel, heel zwaar. En hij weegt gewoon, wat zal hij wegen, 76 kilo of
0: net iets te veel voor
8: ja,
0: dat.
8: Eigenlijk ja. Te veel. Del Toro weegt 10 kilo minder. Maar betekent dat iedere hoogtemeter 10 kilo minder mee omhoog slepen.
0: Ja, maar betekent dat dan dat bij al die andere namen die genoemd worden er weer iets anders is? Waardoor het parcours misschien ook niet maximaal voor hen gemaakt is? Hebben ze allemaal voordelen en nadelen vandaag?
8: Absoluut. Ja, ik noem bijvoorbeeld een Del Toro. Dat is veel meer hij is veel meer klimmer dan Mathieu van der Poel is. Hij eindigt op het podium van de Tour de France, wat Mathieu van der Poel niet kan. Maar wat Mathieu wel kan, is het is echt een eendagscoureur. Hij kan zich zo focussen en zo boven zichzelf uitstijgen op die ene dag in het jaar dat hij het erop heeft staan. En dan kan hij altijd net even wat meer dan hij bijvoorbeeld in een Tour de France in rit 15 kan. En dat tekent hem als eendagsrenner. En dan, ja, ik verwacht toch dat hij daarmee heel ver kan komen. Hij heeft gewoon een enorme motor. Die Del Toro bijvoorbeeld nog niet heeft zoals Van der Poel.
0: Ja, dus als je het langs deze lat legt, dan is Sagan misschien een beetje hetzelfde wat Del Toro is.
8: Ja.
0: En Van Aert ongeveer hetzelfde als wat ja, Van der Poel is.
8: We krijgen een beetje die klassieke eendagsrenners tegen de meer klimmende renners. De Sagan en de Del Toro's tegen de Van Aerts en de Mathieu van der Poels. Ja,
0: en daarom, dan heb je Evenepoel.
8: En dan Evenepoel, inderdaad, die heeft eigenlijk een beetje van beide. Die kan en heel goed klimmen en grote rondes rijden en is heel goed in de eendaagse wedstrijden. En daarom denk ik wel dat we mogen stellen dat Evenepoel toch met lichte voorsprong de favoriet is voor vandaag.
0: En vindt Wout van Aert dat ook? Want die zitten dan samen in de Belgische ploeg.
8: Waarschijnlijk vindt Wout van Aert dat ook. Daarom heeft Wout van Aert een plannetje om te zorgen dat niet Evenepoel wint, maar liever hij. En dat betekent eigenlijk dat Wout moet gaan anticiperen. Moet aanvallen voordat Evenepoel dat doet. Want als Evenepoel alleen vooruit rijdt, ja, dan mag en kan Wout van Aert natuurlijk als Belg niet achteraan gaan rijden. Maar als hij eerder weg is, dan is dat scenario andersom. Ja, dan mag Evenepoel.
0: Maar Van der Poel weet dit ook, hè? Speelt dit Van der Poel in de kaart?
8: Dat kan heel goed. Ja. Dus Van der Poel kan inderdaad hopen en gokken en zorgen dat er zulke situaties ontstaan waar hij hopelijk weinig hoeft te doen en kan profiteren van dit soort rommelige, chaotische situaties dat renners tegen elkaar gaan rijden of en dan kan hij dus diegene zijn die er uiteindelijk met die wereldtitel wel vandoor gaat. Ik denk dat het kan, maar het wordt heel moeilijk. In Glasgow, waar hij in 2023 wereldkampioen werd, Mathieu van der Poel, vond hij wel een parcours dat veel meer op zijn maat gesneden was. Ja. Absoluut.
0: Even nog terugkomen bij de eerste man waar het net over ging, Pidcock. Hoe verhoudt hij zich dan tot al deze namen?
8: Ja, dat is dus ook zo'n renner. Een beetje à la Evenepoel. Mindere tijdrit uiteraard. Maar wel een renner die en heel goed bergop kan in de Tour de France. Maar ook een hele goede eendagsrenner is. Dat bewijst hij dus weer op zo'n WK mountainbike. Wat weliswaar een heel andere discipline is. Maar wel één keer alles eruit gooien. Waarmee ik hem toch een beetje schaar rondom dat karakteristiek dat Evenepoel ook heeft.
0: En gaan we vandaag net als gisteren een beetje tegen wielerwetten in? Zou het kunnen zijn dat we hetzelfde gaan zien, dat iemand vooruit is, bijgehaald wordt en dan misschien op een klim of juist in een afdaling of juist op het vlakke dan toch weer wat kan. Want dat gebeurde gisteren meerdere keren.
8: Ja, en daar leent dit parcours zich zo voor. En daarom is dit parcours zo leuk. Omdat dit is zo afwisselend. Het is zwaar, ja. Het is veel bergop, ja. Maar er zijn ook wel weer heel veel stukken waar je ook kunt terugkomen. Waar je ook even je tijdritcapaciteiten, zeg maar, aan het werk moet zetten. En dat maakt het zo onvoorspelbaar. Dus zou het kunnen? Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. 6 namen. als je zou moeten inzetten, wat zou je dan inzetten?
8: Ja, daar ga ik toch... nou, eigenlijk wil ik dus Mathieu van der Poel inzetten. Maar omdat die al heel veel genoemd wordt overal... ga ik
2: je laat je de luren leggen door instabeelden.
8: Ga ik toch inderdaad voor die gekke instabeelden. En ga ik toch voor Tom Pitt koken.
0: Ja, maar je neemt dat inzetten heel letterlijk zo van... dan wil ik ook wel de hoofdprijs hebben... en iets anders inzetten dan
8: zeker.
0: Anders aanzetten.
8: Ja.
0: Goeie
8: quote.
0: Oké, okay, Pitkok, we gaan het zien. Dankjewel, Tom. En wie jou wil zien, dat kan, want je zit bij de televisie ook. Hè?
8: Dat klopt.
0: Ja, maar de radio zou ik vooral aanhouden ook.
2: We zijn al een tijdje weg van de Vijverberg. Maar De Graafschap en De Bos zijn begonnen aan de eerste helft. Al een tijdje bezig. Anne, is het een spektakel?
3: Nee. Sorry. Nee, tweede helft begint nog niet zo heel erg best. Als er een moment was om lekker lang voor te beschouwen op het wereldkampioenschap wielrennen, dan was het de afgelopen 10 minuten. We zitten in de 54ste minuut namelijk van de wedstrijd De Graafschap Den Bosch. Het is 1-0. En net was er een moment dat misschien wel deze wedstrijd samenvat. Waarin het enthousiasme van beide teams, maar ook wel de beperkingen van beide teams samen kwamen afgeslagen. Corner werd door Wang, de Chinees van Den Bosch, helemaal verkeerd ingeschat. Die had geen enkel idee dat er nog spelers om hem heen liepen. En dus was hij op het middenveld rustig aan het uitverdedigen. Maar kwam daar opeens Van Zijl uit zijn rug. Die vervolgens een half veld kon oversteken op weg naar de keeper van Den Bosch. Maar hij speelde de bal vervolgens zo ver te ver voor zich uit. Dat het geen enorme kans werd. Maar een rare botsing met de keeper van Den Bosch. Dat is eigenlijk het enige spannende moment van de tweede helft geweest. Den Bosch heeft meer de bal. De Graafschap verdedigt de voorsprong. Kijkt wat Den Bosch kan verzinnen. En tot nu toe is dat nog weinig. Je vroeg ook Hugo in de eerste helft of hier nog wat talent bij zat voor Oranje. Ja. Nu denk ik dat dat niet zo is. Maar is er net wel iemand geweest, Jari de Kruijf. Die zijn debuut in het betaald voetbal maakt.
2: Goeie naam.
3: Links, zeker. Links buiten van Den Bosch is wel al 20 jaar. Maar we hebben hem allemaal nog nooit in het betaald voetbal zien spelen. Dus wellicht spectaculair. Ik hou je op de hoogte bij een wedstrijd die verder 55 minuten oud is. 1-0 voor De Graafschap staat. En verder De Jong nu geen vrije trap mag nemen omdat er weer een speler op het veld ligt.

0: Light My Fire van de Doors. Daar worden mensen toch altijd weer vrolijk van, hè?
1: Absoluut. Bloemendaal, Rotterdam. Jan Kees.
2: Tweede helft op het punt van beginnen. Het is nog even wachten op die laatste van 6 sproeiers. Dat die ook klaar is met het veld weer nat maken. Ja, en trouwens ook op die hele hoorde kinderen die weer de zijkant van het veld moeten gaan opzoeken. Dat is altijd een favoriet momentje van mij. Je hebt de toeter aan het einde van elk kwart. Maar je hebt ook halverwege de wedstrijd dan de stadionspeaker die dan omroept. Willen alle kinderen het veld verlaten? Want in de rust heeft iedereen natuurlijk zijn eigen bal in stik. En dan kan je even laten zien wat je zelf in huis hebt. Altijd hopen dan dat mensen kunnen zien dat jij op je 8-jarige leeftijd toch ook best wel aardig kan hockeyen. Dat het niet alleen al die wereldtoppers in kwarten 1, 2, 3 en 4 zijn die mooie dingen laten zien. Maar dat er halverwege dus ook goed gehockeyd wordt. Nu zijn het weer de spelers van Bloemendaal in Rotterdam die hun kunsten mogen vertonen. Want de tweede helft is in gang gezet bij een 1-1 stand. Rotterdam geniepig op voorsprong gekomen al vroeg in de wedstrijd. Thijs van Pelt met een listige tip in. Visser liet hem gaan en heeft daar misschien wel spijt van. Nou, dat heeft hij sowieso dat hij hem tegenkreeg. Maar ik heb toch de indruk dat hij dacht dat hij die kon laten gaan omdat hij niet van richting werd veranderd. Maar dat gebeurde dus wel. Dus die treffer stond en daarna Bloemendaal in een goede fase op gelijke hoogte gekomen. Maar beide willen natuurlijk goed beginnen aan het seizoen. Een puntje, daar schiet je natuurlijk niet veel mee op. Winnen, dat is meteen in zo'n top wedstrijd lekker. Daar komt de eerste kans van de tweede helft voor Bloemendaal. Pere Amat, de Spaanse aanwinst, die krijgt hem in twee instanties niet tussen de palen. In eerste instantie werd zijn schot nog gekraakt, maar hij pakte hem op. Kreeg hem voor zijn backhand, maar die inzet ging naast. Daar had hij meer mee moeten doen. Het werk daarvoor was goed. Een handige speler is dat, die Pere Amat, Spaanse international, afkomstig uit een echt hockeygeslacht. Zijn grootvader was Spaanse international. Zijn oom was het, een andere oom en een neef. Allemaal meer dan 100 interlands gespeeld voor Spanje. Zover is hij nog niet, maar hij speelt wel bij een van de beste clubs ter wereld. Dat heeft hij al voor elkaar. En hier laat hij zien dat hij een aanwinst is bovendien voor Bloemendaal. Het levert geen treffer op. Anderhalve minuut gespeeld in het derde kwart. Het staat nog altijd 1-1.
0: Uur gespeeld bij de Graafschap Den Bosch, Anne.
3: En net een warm applaus van de tribunes. Omdat de man die de Graafschap moet helpen het veld in is gekomen. Mark Diemers, 32 jaar verleden bij Feyenoord. Vorig seizoen een van de belangrijkste spelers van Cambuur. Hielp mee om de promotie veilig te stellen voor de Leeuwarders. Maar kwam er contractueel niet uit. Zat een tijd zonder club. Trainde mee met FCM en is nu terug bij de Graafschap. Een club die dus laatste staat in de keukenkampioendivisie. Wat ervaring kon gebruiken. En het is ook een club waar Diemers eerder in zijn carrière helemaal in het begin, of bijna helemaal in het begin, al bijna 100 wedstrijden voor gespeeld heeft. Hij is fit en kan een half uur meedoen. Een andere invaller, Canida, kan nu direct zijn directe tegenstander opzoeken. Houdt uiteindelijk in en speelt de bal terug naar achteren waar Diemers eerst de balcontact heeft. Gelijk een beetje gejuich. Het is een balletje terug naar Besseling. Besseling dan weer naar Diemers. Die kan naar voren. 61 minuten gespeeld. Nog steeds weinig kansen in de tweede helft. De Graafschap lijkt het wel aan te willen zien wat Den Bosch kan doen aanvallend. En dat stelt nog behoorlijk teleur. Zeker omdat ze hier nu de bal zomaar verspelen. Voorzet gegeven. Daar is bijna Kania de Duitse spits. Maar die kan hem niet afronden voor de Graafschap. 1-0 dus na 62 minuten. Terwijl er bij Jan Kees wel wordt gescoord.

0: Jazeker, Bloemendaal op 2-1 gekomen. Schitterend doelpunt van Floris Wortelboer. Die sowieso al goed bezig was in deze wedstrijd. Die energie uitstraalt. Daar kennen we hem natuurlijk van een aantal keren al opstomend vanaf de backpositie. En nu kwam hij zelfs tot in de cirkel van Rotterdam na een snel genomen vrije slag. Heel slim gedaan van Bloemendaal. De ruimte lag op links bij Wortelboer. En als hij dan die cirkelrand ziet, niet nadenken, uithalen met de backhand in de verre hoek. Meijer had er gewoon geen antwoord op. En dus een voorsprong voor Bloemendaal. Het buigt die 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong.
1: Krijn, what's up?
2: Ja, wielrennen. Want er is niet alleen een wereldkampioenschap. Ook de ronde van Kroatië is zojuist tot een einde gekomen. En komt tot een beslissing. De 22-jarige Deense wielrenner Tobias Zwarre heeft de zesdaagse rittenkoers op zijn naam geschreven na een spannende week. Maar dit was uiteindelijk ook de zesde dag. En die zesde dag werd er gesprint om de eindzege. Of in ieder geval om de laatste etappewinst. En dat is Davide Donati geworden. Die tot zijn verrassing, en tot ieders verrassing misschien wel, wist te winnen van Paul Magnier. Die er goed voorlag in de slotfase van de laatste etappe. Dat is de grote man die dus wel eens voor Sunal Quickstep deze laatste etappe moest gaan winnen. Maar Donati, die won uiteindelijk, een 21-jarige Italiaan. Officieel is hij nog geen prof, maar hij heeft wel zijn vierde zege bij de profs geboekt. Dat hij rijdt nog in de opleidingsploeg van Red Bull Bora Hansgrohe. Maar wist dus voor De Longhi en Magnier als eerste te finishen. Ja, dat is het wielrennen. We gaan dan nog even kijken bij het tennis. Want we hebben het over die Laver Cup, hè. Team Europa tegen team de rest van de wereld. Wedstrijd 10 is op dit moment aan de gang. En wat is er aan de hand precies in die Laver Cup? Vandaag hebben we al het dubbelspel gehad. En dat heeft dus 3 punten. Vandaag worden er 3 punten gegeven voor een overwinning opgeleverd voor Team Europa. Dus het staat nu 10-5 voor Team Europa. Als Team Europa wint in de partij van Zverev tegen Leonard Tien, de Amerikaan, dan is het 13. Is het 13 en dan gaat Europa dus het toernooi winnen. Maar we gaan eerst even kijken bij Jan Kees.
0: Bloemendaal gaat nu echt er flink overheen, want het is al 3-1. Nieuwkomer Amat die hem uiteindelijk binnen tikt. Het laatste zetje komt van hem. Een mooie teamaanval van Bloemendaal over verschillende schijven. Nog binnen de cirkel van stik naar stik. En dan bij de tweede paal binnengewerkt dus door die Amat. Een echte aanwinst voor Bloemendaal. Capuro liet daarvoor een mooie actie zien. Het publiek stond op de bank. Echt een open doekje voor die andere nieuwelingen. En met die nieuwelingen laat Bloemendaal zien dat er dit jaar echt wel serieus rekening gehouden moet worden met die ploeg. En de voorsprong is er naar, want het staat 3-1 voor Bloemendaal.
3: De stelling van Borst van deze zondag. Ik word weer enthousiast van het Nederlands elftal. Klaas antwoordt ons, dat ben ik eens. Het oranje van nu straalt weer uit te willen winnen. Dat is het verschil met voetbal van hiervoor. Toen wilden we vooral niet verliezen.
4: Ja.
3: Ja, heb je dat gevoel ook?
4: Nou ja, het is het verschil tussen achteruit of opzij. Of
3: vooruit. Ja. Tot zo.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast De Wit en de Wereld.
7: Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
8: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
9: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
10: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
11: Wat ik echt hoop is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
12: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
7: De Wit en de Wereld.
6: Een podcast van BNN VARA.
7: Nu op NPO Luister.
13: Ster. In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
21: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
23: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
24: Interessant. Wat verdien jij dan?
23: Zo open bedoelen ze vast niet.
25: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
26: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
25: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
26: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
27: NPO Radio 1. 4 uur.
28: Henry Schut en Hugo Borst.
3: Zometeen meer voetbal en hockey en ook meer van het WK wielrennen. En dat duurt nog tot in de avond. En daarom duurt Langs de Lijn vanavond ook extra lang. Tot 10 uur zijn we bij jullie. Nu het NOS Journaal, Lieselot Thomas.
29: Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. En toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Inmiddels heeft hij zijn toespraak hervat. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij RAF Fairford in verband met 3 verdachte voertuigen vlak bij de basis. De busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd. En bij de basis zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn meerdere toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliances, zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. En Rusland steunde bijvoorbeeld dat plan, want het zou betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon. En maximaal opnieuw 25 graden.
3: De files dan, Robert Vriezen.
0: Langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden aan de A9 ten zuiden van Amsterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. Richting Rotterdam op de A16 vanuit Breda bij Dordrecht Centrum. 5 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En 10 minuutjes vertraging ter hoogte van de werkzaamheden bij Hoevelaak op de A28. Als je vanuit Zwolle naar Amersfoort rijdt, kom je vanaf Nijkerk in de file.
1: Vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
30: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
31: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
32: Allsafe geeft ruimte.
33: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
34: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
35: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: En hier zijn we weer met lekker veel sport. De Graafschap Den Bosch, Anne de Jong.
5: 76 minuten gespeeld. 1-0. Nog altijd de voorsprong voor de Graafschap. Het had 2-0 kunnen zijn. Schot van Verder de Jong. Het had ook 1-1 kunnen zijn. Corner niet goed verwerkt. En een van richting veranderd schot was bijna de gelijkmaker. Maar de Graafschap dus nog altijd voor in eigen huis. En zij kunnen de punten goed gebruiken. Want het is de nummer laatst van de keukenkampioendivisie.
3: Bloemendaal is voorlopig Rotterdam de baas. Jan Kees.
7: Daar was hij, de toeter. Een heerlijke timing. Ja, goed gedaan. Eind van het derde kwart. Nog altijd 3-1. Maar er komen wel mogelijkheden voor Rotterdam. 2 strafcorners zelfs. Maar Pepijn van der Heijden kon niet aanleggen. Omdat die bal niet goed werd aangegeven. En dus geen poging voor hem. Maar het is dus wel duidelijk dat Rotterdam de boel nog niet heeft opgegeven. Een kwartier hebben ze nog om wat te doen aan die 3-1 achterstand.
3: Het WK wielrennen. De mannenrace. Sebastian Timmerman.
13: Geen toeter. Ja, ik moet het doen met de geluidjes van de stopwoordjes. Maar ja, dat zijn niet zulke indrukwekkende geluiden.
3: Je hebt een waaieralarm voor als je wil.
13: Ja, dat waaieralarm kan ook de kast in. Ze rijden nu op het gedeelte met de wind schuin in de rug. Maar dat zorgt voor weinig spektakel. Het peloton laat de kopgroep wel redelijk begaan. 6 minuten en 14 seconden is de voorsprong op dit wereldkampioenschap wielrennen voor de 16 man aan de leiding. Onder wie dus de Noor Andreas Leknesens.
3: Wil je dan geen waaieralarm, Sebas? Dat kan ook, hè?
13: Nee, zal ik niet doen. Zou ik niet doen voorlopig. Nee, heeft geen zin.
3: En wil je meediscussiëren en stemmen op de stelling van Borst? Open dan de NPO Luisterapp en stuur ons een berichtje. De stelling luidt: ik word weer enthousiast van het Nederlands elftal. Zeg Anne, die trainer van Den Bosch, hè, de jongste teller van de Schreuders, die nakomeling in de familie, is dat ook een vooruitstrevende trainer? Laat hij ze voetballen op een manier dat je denkt, nou, dat is een tikkie onverantwoord, zeg. Net als bij NEC.
5: Hij heeft wel stage gelopen bij zijn oudere broer Dick Schreuder. Dus hij heeft wel in die keuken meegekeken. En ik denk dat Den Bosch dat nu ook wel zou moeten doen. Maar ik heb nog niet dat zo extreem gezien zoals ik het bij NEC zie dit jaar. Misschien heeft hij ook gekeken naar het materiaal aan spelers dat hij bij Den Bosch heeft. En ervoor gekozen niet super aanvallend te spelen. Nu wel. En ze kregen net ook wel een flinke kans. Een beetje met hort en stoten kwam de aanval tot stand via Monziano naar invaller Lorenzo Hofman. Die ontweek een tackle. Ging de 16 meter in, schoot. En een goede redding van Wiegers voorkwam de 1-1. Het kan natuurlijk nog wel puntverlies voor de Graafschap. Maar de Graafschap lijkt wel in alles beter. Vooral sinds het inbrengen van Mark Diemers.
3: Ja, die speelt
5: die
3: goed.
5: Dus deze week aangetrokken is. Hele goede speler. Brengt rust. Staat op de juiste plaats. Verlegt het spel naar voren. Het enige wat de Graafschap zichzelf kan aanrekenen is dat het niet 2-0 geworden is in deze wedstrijd. Eigenlijk in de eerste helft al. Nu ook weer heel handig. Wacht hij gewoon op het contact van Wang, de Chinees van Den Bosch. En dan laat hij zich makkelijk vallen. En dan heb je zo toch weer een half minuutje te pakken. Nu loopt hij even met de bal onder zijn arm weg bij de situatie. Ook omdat er gewisseld gaat worden. Een wat verdedigende wissel. Warmerdam gaat eraf. Hardeman komt erin met rug nummer 4. Nog maar een verdediger. Heeft ermee te maken dat Den Bosch wat aanvallende wissels heeft gepleegd. Eén daarvan vind ik wel opvallend. Ik dacht dat het een oud staatssecretaris was en spindokter van het CDA. Maar Jack de Vries blijkt ook gewoon een linksbuiten van Den Bosch te zijn.
3: Nou, vraag hem na afloop eventjes naar zijn politieke overtuiging.
5: Oh ja.
3: Gaan wij in de tussentijd eventjes hockeyen. Bloemendaal, Rotterdam, Jan Kees.
7: 14 minuten nog heeft Rotterdam om wat te doen dus aan die 3-1 achterstand. Ja, dan moet het gaan aanvallen, dat doet het ook. En daarbij geeft het wat ruimtes weg waar Bloemendaal nog niet echt van heeft kunnen profiteren. Een kansje was er voor Amat in de tegenstoot. Maar het heeft wel lekker tot gevolg dat het tempo weer ontzettend hoog ligt. Net zoals in het eerste kwart. En nu gaat het ook weer snel omdat Rotterdam gewoon haast heeft. Ja, jullie hadden het net over wat voor trainers DNA die derde Schreuder heeft. Maar ik ben dus heel erg benieuwd wat voor trainer Jeroen Hertzberger dan. Is. Hij maakt nu zijn debuut als hoofdtrainer in de hoofdklasse als coach van Rotterdam. Rotterdam dat de afgelopen jaren vooral bekend stond als die ploeg die het organisatorisch goed voor elkaar had. Heel weinig weggaf en dan snel kon counteren. Daar echt de spelers voor had ook. Maar daar speelde dus ook bijvoorbeeld Jeroen Hertzberger, die zelf dan wel eens na een wedstrijd dacht van ja, ik had wel wat meer ballen willen hebben. Ik had er wel wat hoger willen staan. Dat is zijn manier dan toen om te zeggen ik zou het anders doen. Maar nu mag hij het zelf doen en ben ik benieuwd dus wat hij dan doet. Ja, bij deze stand moet het allemaal allemaal hoog en moet er flink afgejaagd worden. Dat is nu het geval omdat Bloemendaal de bal heeft. En Bijns die houdt die bal gewoon lekker eventjes bij zich. Omdat hij weet, zolang ik hem heb en er niemand komt storen, dan tikken die seconden in ons voordeel weg. Nu geeft hij dan een bal ver naar voren. Capurro zet het op een lopen, kan hem dan bovendien binnenhouden. En die kan toveren en goochelen met een bal. Denkt hier een strafcorner te krijgen. Maar tot zijn eigen ontzetting krijgt hij hem niet. Omdat er netjes verdedigd wordt door De La Mazur, Frans international van Rotterdam. Meegekomen met Hertzberger, die in Frankrijk assistentcoach is geweest. En die heeft gedacht, die moet ik erbij hebben. Hier verdedigt hij dus keurig. Maar dat doet hij wel bij een achterstand. Rotterdam moet aanvallen en daar komt het voorlopig niet van.

0: Harry Styles, As It Was. De Graafschap Den Bosch, Anne.
1: Ja, gaat richting het eind. 85ste minuut, laatste wissel. Nu ook voor Den Bosch. Dat nog een verdediger in lijkt te brengen, Jasper van Heertem. Maar die loopt wel gelijk een stuk naar voren als een breekijzer. Den Bosch staat achter tegen de Graafschap. Ik zit nog met Harry Styles in mijn hoofd. You know it's not the same as it was. En dan denk je terug aan de Graafschap. KKD-ploeg al 8 jaar. En Den Bosch heeft natuurlijk ook gewoon een rijk eredivisie verleden. Maar dat is al 22 jaar geleden. Zo. Ik kan me nog wel herinneren dat ze in de eredivisie zaten. Ja. Maar dat is blijkbaar, dan is de tijd toch echt voorbij gevlogen. En nog wel is in de buurt geweest, er een beetje aan mogen snuffelen. Maar nooit meer die stap omhoog gemaakt in de Graafschap. Vorig jaar vierde, dan mag je natuurlijk gewoon de play-offs in. Maar ook dat de laatste jaren niet meer gelukt. Terwijl het toch lange tijd ook een soort Volendam was. Wat betreft degraderen en promoveren. En ze willen allebei zo graag omhoog. Nu zitten ze in de fase van de KKD dat ze vooral omhoog willen kijken op de ranglijst. Nogmaals, nummer 16, Den Bosch tegen de nummer 20, de Graafschap. De Graafschap gaat wel wat klimmen bij een 1-0 voorsprong. Vervolgens is nog wel alles mogelijk natuurlijk door het periodesysteem dat ze hebben. En het puntenverschil met de onderkant van de top van de KKD is ook nog wel te overzien voor de Graafschap. Dus als het eenmaal begint te lopen met bijvoorbeeld Mark Diemers en Clint Leemans, die geblesseerd raakten. Die missen ze ook heel erg. Goeie actie trouwens van Martens, legt de bal af naar Diemers. Diemers rand 16 meter schiet. Zou mooi zijn geweest voor hem als hij een doelpunt had gemaakt. Zeker naar de schaar die Martens de bek eruit gooide richting het middenveld. Diemers schoot, maar schoot over. 1-0 voor de Graafschap nog altijd. We spelen 86 minuten.
0: Ik heb het al gezien. Henry, die gaan de na-competitie wel halen. We staan nu onderaan, maar bet my words.
2: Nou, als ze winnen, dan stijgen ze al een plek of 4, geloof ik.
0: Nee, maar die kunnen wel voetballen. Ik heb leuk voetbal gezien. Een leuke combinatie voor. Met die Diemers erbij komt dat wel goed. Dan gaan hockeyen.
2: Nou, Jan Kees.
3: 8 minuten nog. 8,5 zelfs in de openingswedstrijd van dit seizoen. Bloemendaal tegen Rotterdam, nog steeds 3-1. Geen doelpunten erbij gekomen dus. Maar ik heb denk ik wel een nieuwe trend gevonden in het hockey. Ja, strafcorner werd net genomen door Bloemendaal. Teun Bijns ging dat doen. Die heeft een goede sleeppush. Want dat is wat schutters vaak doen. Hè? De bal slepen. Jibby Jansen bij de vrouwen doet dat. Hè? Dan zie je dat wel voor je. Maar op het afgelopen WK zagen we Tijmen Rijinga een keer een bal met een rolflats richting het doel kegelen.
0: Wacht even. En daarmee, wacht even.
3: Ja, een rolflats.
0: En waar onderscheidt hij zich in?
3: Nou, een flats is een slag. Maar dan de stick die dan wat langer over de grond zwiept.
0: Ja.
3: En een rolflats is dat die bal eerst over de stick rolt. En pas op het laatste moment dan dus geslagen wordt. En dat is een nieuwe techniek die Rijinga demonstreerde op het WK. En daarmee de Argentijnse keeper verraste. Dat leek toen een soort van toevalligheidje. Maar later hoorden we van hem dat hij daar echt getraind had. En ik zag het Bijns dus nu ook doen. En het leuke daarvan is dus dat je de keeper kan verrassen. Omdat je denkt als keeper, die gaat slepen. Want die beweging die ken ik.
0: En dan gaat hij harder.
3: Dat is een sleeppush. Maar ja, met een sleeppush dan kan je het bal hoog spelen. Met een rolflats mag dat niet. Maar als keeper moet je dan ineens dus, terwijl je anticipeert op een bal die de lucht in gaat, die wordt dan ineens van een stick af gekogeld. Het is een moeilijke techniek. Die heb je niet zomaar onder de knie. Maar blijkbaar heeft Bijns het dus ook. Maar Meijer had het door en die bracht redding. Dus het leverde geen doelpunt op. Maar het is denk ik wel iets om in de gaten te houden.
0: De rolflats, schrijf hem eventjes op.
2: Waarom heet dat flats? Daar heb ik een hele andere associatie bij.
3: Ja, de flats is dan weer een andere techniek in het hockey. Dat is dus zo'n schuifslag eigenlijk. Hè. Dus een bal die je slaat, maar dan met de stick die dan wat langer over de grond, terwijl die stick dus horizontaal ligt over de grond. Ja. Schuift. Ja,
0: vegen.
3: Schuif. Slag, ja, vegen. Inderdaad. Ja. Ja, en de variant op een flats is dus een kapflats heb je en nu dus ook een rolflats. Nou, we zijn weer heel wat.
0: Kapflats schrijf ik ook even op. En die moet je dan bij het volgende fragment even
2: uit. Ben je weer Wordfeud
3: aan? Daar gaan we straks vertellen.
0: Kapflat. Ik denk dat hij niet telkert wordt.
2: Probeer het.
3: Ja, ik ben ook benieuwd.
0: Krijn.
2: Oh, we worden hinderlijk onderbroken nu. Ja. We moeten door, volgens mij. Krijn.
4: Door de wedstrijd. Wedstrijd 10 daar aan de gang. En daar staat Zverev op de baan tegen Leonard Tien. En dat is een mooie partij, hoor. Het is ook de laatste partij mogelijk. Als Zverev deze partij weet te winnen. Want dan gaat de Lever Cup naar Team Europa. 3 punten kunnen worden gepakt. En het staat 13-5 voor Europa tegen team de rest van de wereld. En 3 punten dus betekent 13 punten. En dan heb je het toernooi gewonnen, dus zo simpel is het. We zitten in de eerste set. We zitten in de 12e game. Het staat 5-6. En Leonard Tien nog altijd op voorsprong. Dus wat dat betreft een kleine voorsprong. 5-6, begin van die 12e game dus. Kan nog een mooie partij gaan worden tussen de Europeaan en Leonard Tien. Kijken we even naar het voetbal. Ja, een beetje een warm lopertje voor wat er vanavond gaat gebeuren met het Nederlands elftal. Litouwen tegen Azerbeidzjan. Overigens een hele saaie wedstrijd. Er staat 1-1. Weinig kansen voor beide ploegen. De eerste 2 goals werden al gemaakt in de eerste 14 minuten. En er wordt nog gekoerst. Er is nog 1 race aan de gang. En dat is een race in Frankrijk. De 76e editie van Paris-Chamonix. In het verleden al is door Nederlanders gewonnen. Ramon Sinkeldam bijvoorbeeld, die hem wist te winnen. En daar is nog 48 kilometer te gaan met een Belg die aan de leiding rijdt. Dat is Michiel Lambrecht, die dus een seconde of 5 voorsprong heeft. Hij heeft ook nog een Fransman, Gabriel Berg, bij zich. En dan zit het peloton op ongeveer een minuutje achterstand. Dus over een minuutje of, wat is het, een klein uurtje te gaan, dan gaan ze daar finishen in Chamonix in Frankrijk.
0: Blessuretijd op de Vijverberg, Anne.
1: 4 minuten komen erbij in deze wedstrijd. De Graafschap moet die 4 minuten zien te overleven om eindelijk weer eens te kunnen juichen op de Vijverberg. Tijd geleden hoor. Want de Graafschap verloor hier bijvoorbeeld van Jong AZ 2-5. Verloor hier van Almere 1-4. En ondertussen ook nog uit bij Heracles met 5-0 verloren. Er werd dan wel ergens tussendoor nog gewonnen. 1 wedstrijdje was dat van Emmen uit. Maar verder weinig juichen dus. En daarom staan ze laatste bij de Graafschap. Maar vandaag lijken ze te gaan winnen in eigen huis van Den Bosch. Hele wedstrijd beter geweest. Den Bosch heeft wel wat kansjes gehad. Net nog een kopbal over van niet al te ver door de Kuiper. Die hem, die hem overkopte. Dat was nog een gevaarlijk moment. Maar het zijn echt momenten van Den Bosch dat niet echt aanspraak maakt op basis van verzorgd voetbal om hier punten te halen. De Graafschap doet dat wel, combineert hier en daar fijn. Alhoewel er ook fases zijn dat ze de bal naar voren rammen. Vooral deze laatste fase. Den Bosch komt nog een keer met Monziello. Weer een goede actie van hem. Hij is echt de beste bij Den Bosch. Voorzet, ook niet onaardig, maar weggehaald door een van de invallers. Harde man en een andere invaller, Quint, probeert de bal zo lang mogelijk bij zich te houden. Nu maakt Fortes nog een overtreding op het middenveld. Ligt het spel even stil. Speler die onderuit wordt gehaald gaat zijn sok eerst even optrekken. Alles is geoorloofd bij Hardeman om deze overwinning binnen te halen. 2 minuten nog. Thomas Duivenvoorde, talentvolle coach uit het amateurvoetbal. Dus opgeleid ook bij de Graafschap. Eerst als assistent kwam Dijkhuizen. Nu heeft hij het voor het zeggen. Hij kan deze overwinning goed gebruiken. Heel Doetinchem kan deze overwinning goed gebruiken. Waar nog steeds 10.000 mensen op de tribune zitten en zien dat de bal over de zijlijn is gespeeld. Helemaal van achteruit mag Den Bosch het nog een keer proberen. Fortes gaat gooien. 37 jaar dus. Gooit hem naar voren. Kan maar geen genoeg krijgen van het voetbal. Speelde ook bij de Graafschap. Maar gaat dus waarschijnlijk wel verliezen in deze wedstrijd. Al voor de wedstrijd werd hij allerhartelijkst hier ontvangen. Wilde hij per se nog een paar mensen zien met wie hij lang had samengewerkt. Positief persoon. Jeffrey Fortes. Die waarschijnlijk als aanvoerder van Den Bosch 0 punten mee naar Brabant moet nemen. Als voorin er een overtreding wordt gemaakt. Een aanvallende overtreding door Quint. Publiek daar is het er niet mee eens. Nog een keer balbezit. Een minuutje nog te gaan. De keeper van de Merbel legt de bal ver voor zich uit aan de zijkant van zijn 16 meter. En speelt hem hard en hoog naar voren. Van een echte tactiek is geen sprake meer. Het is gewoon de bal naar voren pompen. Fortes raakt de bal verkeerd. Die bal gaat meer omhoog dan dat hij naar voren gaat. Larros brengt de bal dan wel naar voren. Kopbal half opgevangen door de korte. Maar ook behoorlijk verdedigd door Simons. Nog een duel van Simons. En dan de bal door Martens naar voren. Peren Quint gaat er nog achteraan. Maar Van der Merbel, de keeper, is halverwege zijn eigen helft om de bal en hijs naar voren te geven. Lang, hard en hoog. Bal valt dan uiteindelijk wel goed bij de Kruif. Die jongen die dus zijn debuut maakt in het betaald voetbal, weinig van gezien. Ik verwacht geen oranje speler in de dop. Mag je ook helemaal niet verwachten natuurlijk op dit niveau. Nog wel een ingooi. 10 meter van de achterlijn, rechterkant van het veld. Jeffrey Fortes buigt zijn rug over de boarding heen om zoveel mogelijk afstand te kunnen nemen. En gooit hem wel ver. Half weggekopt, bal blijft hangen. De korte raakt de bal met de hand. Scheidsrechter laat het doorgaan. En het levert uiteindelijk geen doelpunt op voor Den Bosch. Die bal is namelijk hard over de zijlijn geschoten. Nog 5 seconden te gaan. Ingooi wel voor Den Bosch. Van der Merbel kan hem nog 1 keer naar voren schieten. Maar het publiek gaat hier al staan en gaat juichen. Voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd gewonnen. Nolan Martens loopt naar de fanatieke thuissupporters. De Graafschap heeft weer wat lucht gekregen. De Graafschap heeft ook nieuweling Mark Diemers in de gelederen. Het is een positieve dag voor de club uit Doetinchem. Ze kijken weer omhoog van de laatste plaats af in de keukenkampioendivisie.
2: Ja, want we hebben nu 7 punten uit 8 wedstrijden. Nou, net zoveel als de tegenstander van vandaag, Den Bosch, ook 7 uit 8. En die staan 16e met nog net een iets beter doelsaldo.
0: Bloemendaal, Rotterdam, Jan Kees.
3: 2 minuten nog en dan zit het erop. En er is niet echt sprake van een slotoffensief aan de kant van Rotterdam. Ze willen het wel, maar Bloemendaal weet dat gewoon vakkundig onschadelijk te maken. Speelt gewoon een goede wedstrijd. Bloemendaal kwam dus snel op achterstand. Dat was even schrikken. Maar die schrik is Bloemendaal te boven gekomen. Met name kort na rust maakte het verschil. Het was 1-1 halverwege, maar 2 snelle doelpunten in die eerste minuten na rust. Ja, die maken het verschil in deze wedstrijd. Daarna zakelijk uitgespeeld ook wel door Bloemendaal. Het laat de bal nu aan Rotterdam en het verdedigt met 11 man in de eigen 23. Maar die bal die komt de cirkel gewoon niet in. Net was er dan 1 kans, maar die was dan weer voor Bloemendaal. Opnieuw een strafcorner, dit keer Teun Beins met de, laten we zeggen, ouderwetse techniek. Een sleeppush, maar weer gered door Dirk Meijer, die een prima wedstrijd keept, maar toch 3 keer heeft moeten vissen. En hij ziet nu aan de overkant van het veld met nog 1 minuut te spelen dat zijn ploeggenoten het nog wel proberen. Ze komen nu over links de cirkel binnen. Hoedemakers, kan hij erbij? Nee, Wortelboer is er als eerste bij. En die loopt dan heel slim die bal op een voet bij een tegenstander. Weer eventjes rust voor Bloemendaal. En dadelijk mag je dus ook door het thuispubliek gejuicht gaan worden. Ze zitten daar heerlijk. Nou, toch zeker 1500 man allemaal lekker in het zonnetje. En ze zien dus dat Bloemendaal gaat winnen, de openingswedstrijd van het seizoen. 3-1 de stand. Er is nog heel weinig tijd om daar wat aan te doen. De klok die staat stil, want dat is gebruikelijk op 1 minuut. Want de enige die de tijd echt bijhoudt, dat is de man aan de kant met de toeter. En als ik naar voren buig, dan kan ik zien of je die toeter al in gereedheid brengt. Dat is wel het geval. Een blik op de stopwatch leert mij niet veel, want die kan ik dan weer net niet lezen. Maar wat Rotterdam ook probeert, ze komen die cirkel niet meer binnen. De regerend landskampioen begint het seizoen met een nederlaag. Gebalde vuisten bij Michel van de Heuvel, trainer van Bloemendaal. En hij krijgt nu al de hand geschud van Jeroen Hertzberger, die zijn debuut maakt met een nederlaag. Want Rotterdam gaat met 3-1 onderuit op het veld van Bloemendaal.
5: Let's go, girls.

0: Ja, dat is een plaat die roept van alles op hier in de studio. We hebben een muzieksamensteller die op iedere actualiteit inspeelt. Sander doet dat fantastisch. Ja. Want dit is natuurlijk vanwege jouw deelname aan Make Up Your Mind gisteravond.
1: Gisteravond
0: Man, I Feel Like a Woman.
1: Ja, het was wel bizar. Ik was met Rozen en Borst op Nederland 2. En dat gaat natuurlijk over de dood in al zijn facetten, dementie, et cetera. Ja. En twee zenders verder op RTL 4 was ik in Make Up Your Mind. En daar ben ik veranderd in een drag queen.
0: En voelde jij je als a woman?
1: Ik vond het heel erg leuk om te doen. Buitengewoon sympathieke medewerkers daar. Ik heb echt wel een paar leuke dagen gehad.
0: Een paar dagen zelfs?
1: Ja, want je. Nou, kijk, in de smink gaan kost al 4 uurtjes bijna.
0: En voor dan, die avond zelf?
1: Ja, en je moet het een keer proef doen. Dus je wordt proef opgemaakt een keer. Dus je bent er echt wel flink mee bezig. En je wordt ook in een corset gehesen met 3 mario's aan. En je weet, ik ben een beetje claustrofobisch, hè? Ik hou afstand van jou altijd. Nou, en dan wordt dat corset aangetrokken. Ik voelde me echt zo'n dame uit 1880 die in een corset werd gehesen.
0: En moest je baard eraf?
1: Ja, baard moest eraf, ja.
0: En hoe heb je dat verklaard aan de omgeving?
1: Ik heb gezegd dat ik was uitgeschoten, waardoor er 1 kant weg was. En toen moest ik alles maar weg. Ja, je verzint dan een lulsum. Maar het was ontzettend leuk te doen. En ik moest een prachtig liedje van The Pretenders, Chrissy Hynde, lipsinken. Daar heb ik de grote complimenten voor gekregen van de jury. Mijn presence als catwalk, nou, dat leek nergens op. Ik ben ook echt.
0: Je lag ook meteen uit.
1: Roemloos uitgeschakeld tegen Danny Vroeger.
0: Mocht je dat al verklappen? Die is wel ook inmiddels ontmaskerd.
1: Het is uitgezonden gisteren, dus dat kun je rustig uitzeggen. Dat kun je rustig zeggen, ja.
0: Het is 4:55.
2: NPO Radio 1.
0: Serieuzere zaken. Lieselot.
3: Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij de traditie van de partij om je niet neer te leggen bij stilstand wil voortzetten. Hij zei dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. En daarbij noemde hij onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraken doet is intussen verwijderd. Noodweer heeft in India en Nepal aan zeker 70 mensen het leven gekost. Hevige regen veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen. In India zijn meer dan 1000 huizen beschadigd. De regen wordt veroorzaakt door een orkaan die over India trekt. En bijna 70% van de Zwitserse kiezers heeft in een referendum tegen een voorstel gestemd om een strengere definitie van neutraliteit op te nemen in de grondwet. Als ze wel voor hadden gestemd, dan zou het voor Zwitserland moeilijker zijn geworden om sancties op te leggen aan Rusland of samen te werken met de NAVO en de EU.
0: Het is lekker warm hier in Hilversum. Is dat in het hele land zo, Willemijn?
4: Ja, zelfs. Er zijn gedeeltes waar het nog wat warmer is. Want hier in onze contraille is het op dit moment 21 graden. Maar zit je in Maastricht bijvoorbeeld, dan heb je daar bijna 25 graden op de thermometer staan. En op de Waddeneilanden is het 17 of 18 graden. Overal eigenlijk ook wel zon. En dat is wel iets wat de komende uren gaat veranderen. Met name in het westen en noorden hebben we vannacht, maar ook morgen overdag, de meeste wolkenvelden. Kan spatje regen uit gaan vallen. Morgen wordt dat echt wel wat meer buiige regen, vooral in de middag. Voor komende nacht liggen de temperaturen op zo'n 13 graden in het oosten, 17 in Zeeland. Dus het is echt geen koude nacht wat dat betreft. Er is weinig wind. Ook morgen overdag staat er niet zo heel erg veel wind, maar wel dus dan die tweedeling met in het westen en noorden meer bewolking. Ook wel een beetje zon. En in de middag vooral die buiige regen. Dieper landinwaarts een groot gedeelte van de dag droog. Later op de dag misschien een enkele regen- of onweersbui. 19 tot 4, misschien 25 graden. En dan komt de dinsdag en de woensdag. En dat worden echt de twee warmste dagen van de week. Waarbij we in het zuiden van Nederland op temperaturen krijgen 28, misschien wel 29 graden.
1: Oef.
4: Dus er komt echt hele warme lucht onze kant op gestroomd. Op de Waddeneilanden komen we dan ook ruim boven de 20 graden uit. Aan het eind van de woensdag krijgen we wel weer regen. En op donderdag dan weer een scherpe en abrupte overgang naar temperaturen die veel meer passen bij deze tijd van het jaar. Dan is het weer een graad of 20. En daarna wordt het gewoon licht wisselvallig.
0: De files. Altijd licht wisselvallig. Annemieke Bosgaard. Doe.
5: Nou, ik hoop niet dat ik altijd licht wisselvallig ben. Hoor. Maar helaas heb ik geen goed nieuws als je op de A4 Rotterdam richting Den Haag rijdt. Want tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht en heb je nu een kwartier vertraging. En wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg.
2: NPO Radio 1.
0: Nou, Sebas, om de term nog maar even te gebruiken. Make up your mind. Wie gaat er winnen vandaag?
6: Nou, ik hoop natuurlijk Mathieu van der Poel. Maar, inderdaad, het parcours straks in Montréal. Daar zijn ze trouwens nog niet, want nu zijn er nog 201 kilometer te rijden. Dat is wel pittig met die 12 rondjes. En elke keer dat klimwerk voor de boeg. Remco Evenepoel. Ik denk toch dat de Belg het er heel erg op heeft gezet om de dubbel te behalen. Vorige week zondag werd hij wereldkampioen tijdrijden. En het is nog nooit gebeurd dat de wereldkampioen tijdrijden bij de elite een week later ook op de weg de wereldtitel veroverde. En Evenepoel die heeft dat denk ik toch echt wel als groot doel. En bewees natuurlijk vorige week toen hij die tijdrittitel weer behaalde dat hij in een uitstekende vorm verkeert. 7 minuten en 21 seconden is wel even de Poels achterstand, maar rijdt in het peloton. Dus datzelfde geldt voor Van der Poel, voor Wout van Aert, voor Zijksas, voor Isaac Del Toro, de Mexicaan, op die kopgroep van 16... die door de polders rondom Montreal nog altijd rijdt. Inmiddels de wind schuin in de rug. Terug dus richting de stad, waar dadelijk deel 2 van dit WK gaat plaatsvinden op die rondjes. Nu nog 200 kilometer te rijden. En we rijden straks met nog ruim 160 kilometer of 170 voor de boeg het parcours op. Kortom, dat is dus nog 30 kilometer. 7 minuten en 18 seconden. Ja, dan zal Andreas Leknessund, die in de kopgroep zit, wellicht toch een beetje gaan gniffelen. Want dat is toch een hele mooie voorsprong voor de Noor om straks wellicht aan dat klimwerk in die Canadese stad te beginnen. Ook Felix Engelhardt dus mee, de Duitse kampioen. Het is een beetje een alleskunner. Hij mengt zich nog wel eens in een massasprint en dan wordt hij leuk 10e of aardig 15e. Maar hij komt ook nog wel een aardige heuvel over, zoals in Zuid-Limburg of in de Ardennen. En ook Biniam Girmay is mee, de Eritreër. Een paar jaar geleden winnaar van de groene trui natuurlijk in de Ronde van Frankrijk. In die editie pakte hij ook een aantal etappes mee. Gent-Wevelgem staat natuurlijk op zijn naam, schreef hij op zijn naam in 2022. En 2 jaar geleden waren die 3 toeretappes waarin Girmay zo succesvol was. En dit jaar won hij een etappe in de Ronde van België. En op een hele goede dag kan Girmay ook best wel een heuvel overkomen. Hij komt nu naar voren en mengt zich ook goed in de strijd. Neemt gewoon over, doet zijn werk in die kopgroep van 16 man. Leknessund ook. Zij hebben dus een voorsprong van dik 7 minuten op het peloton. Met nog 200 kilometer te rijden. Dat wel. Het is nog een end op het wereldkampioenschap 2026 in Canada.
0: Met de kopman van Nederland, Mathieu van der Poel. En die zal iets heel speciaals moeten doen om de wereldtitel te pakken. Hij is dan ook diep onder de indruk van de overwinning van Demi Vollering van gisteren.
7: Het is mooi om ze te zien winnen natuurlijk. Maar andere koersen heeft de Tour ook gewonnen. Dus dat wil toch wel iets zeggen.
8: Wat vond je van haar wedstrijd?
7: Ja, heel sterk. Vooral hoe dat ze zich herpakt nadat ze wordt teruggegrepen naar die aanval. Dat is mentaal iets wat niet te onderschatten valt om dan terug de moraal te vinden om er terug voor te gaan.
8: Ja, bij de vrouwen stond het complete tourpodium, ook op het podium hier op het WK. Ja, wat zegt dat jou?
7: Ja, wat ik al lang zeg, dat het gewoon een heel lastig WK is voor klimtypes en dat het gewoon heel moeilijk zal worden.
8: Ja, en daar word je dan gisteren in bevestigd, in die mening. Wat kan jij daar nu aan doen vandaag? Wat kan je doen?
7: Ja, gewoon hopen op een superdag en proberen een goed moment uit te kiezen om mijn move te maken.
8: Ja, want je moet boven jezelf uitstijgen op zo'n dag. Hè? Wil je hier echt meedoen? Voel je dat de afgelopen dagen aankomen? Voel je dat nu, dat zo'n dag er misschien in zit?
7: Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat is echt de dag zelf. En gewoon een goede dag gaat zeker niet genoeg zijn om te winnen.
8: Hoe ga je het aanpakken?
7: Gewoon op instinct koersen, wat ik altijd doe. En hopelijk de goede beslissingen nemen.

0: de samenwerking tussen Another en 55 Ultra. Dat was Let Me Talk To You.
1: Krijn.
2: Ik kijk naar het Abelinstra Stadion. En daar komen momenteel de vrouwen van Heerenveen en FC Utrecht het veld op. Zo dadelijk gaan we dus beginnen aan de laatste wedstrijd in de Eredivisie voor vrouwen vandaag. Eerder vandaag wist FC Twente met 5-0 van AZ te winnen. Dat betekent dus dat Twente weer alleen de koploper is in de Eredivisie voor vrouwen. En zijn 3 punten los van de nummer 2 van Ajax. Het duel in de Women's Super League. De meest interessante wedstrijd van 3 partijen die bezig zijn is de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Aston Villa. Ook vanwege de Nederlandse inbreng, want er zijn nogal wat Nederlandse vrouwen bij de Spurs. Lise Kopp in het doel, Caitlin Dijkstra en Victoria Pelova. En laat die laatste 2 genoemde speelsters nu net allebei gescoord hebben. Pelova maakte in de 54ste en de 73ste minuut de 1-0 en de 2-0. En Dijkstra zo even in de 81ste minuut, een paar minuten geleden, dus de 3-0 voor de Spurs. En als we dan naar de stand kijken, we mogen de 3 punten wel vast gaan bijschrijven voor Tottenham Hotspur. Dan betekent dat die ploeg op een 2e plaats terecht gaat komen in de Women's Super League. En tennis, Zverev tegen Leonard Tien. Dat is misschien wel de laatste wedstrijd in de Laver Cup. Team Europa tegen team de rest van de wereld. Zverev heeft de tiebreak eerste set gewonnen. En zo werd het dus 7-6 na 1 uur en 10 minuten tennis. Leonard Tien, de nummer 13 van de wereld, moet deze wedstrijd winnen om er nog een wedstrijd uit te slepen. In Londen, in die Laver Cup duels. Wedstrijd 10 dus aan de gang. Zverev op een 1-0 voorsprong.
0: De grote topfavoriet, of een van de topfavorieten bij het WK straks, is ook al wereldkampioen tijdrijden. Hij wil graag doen wat Demi Vollering gisteren deed. Verslaggever Han Kok vroeg Remco Evenepoel naar hoe hij heeft gekeken naar die gouden race van Vollering.
3: Mooi, ik denk een manier doet er niet toe als je maar wint, dat is het belangrijkste.
4: Is dat een manier waarop zij het deed die jij ook in je hoofd hebt?
3: Het is natuurlijk altijd moeilijk, denk ik. Zowel in haar geval, in het geval van iemand die zou aanvallen, blijf je liever voor om die voorsprong te behouden. Maar het was heel knap om te zien dat ze kon switchen in het hoofd en nog een goede sprint rijden.
4: Je zag wel dat bij de vrouwen, dat de meiden van de Tour de France, de goede klimsters, dat die boven kwamen drijven. Hè? Zegt dat ook wat voor jullie wedstrijd?
3: Dat kan iets zeggen. Ik denk dat er nog altijd iets anders gekoest wordt bij ons. Het zal iets meer oorlog zijn in de start, denk ik, meteen. Dus het is altijd een beetje anders. Maar we zien wel. We gaan ons best doen en dan zien we wel wat er van kan gemaakt worden.
4: Oorlog vanuit de start. Heb je het dan over de wind?
3: Nee, niet per se. Maar ik denk, het is altijd wel op een WK bij de mannen dat er heel veel wens is naar een vlucht. Dus we zien wel.

0: good. Jelly Roll met I'm Good. Ben je ook zo nieuwsgierig? Om 6 uur begint de wedstrijd. Dat betekent opstelling. Dat we zo'n beetje nu de opstelling kunnen weten van het Nederlands elftal. Dus we gaan schakelen met Servië. Met Arman Afsaroglu.
1: Hey Arman.
0: Arman, vertel het ons.
2: Hey. Jongens, hallo. Ja, de opstelling is net bekend. De spelers zullen het ook een minuut of 5 geleden ongeveer gehoord hebben. En wij dus ook. En het is wel een beetje, zoals verwacht eigenlijk wel, Xavi verandert niet heel veel. In vergelijking met die eerste wedstrijd tegen Duitsland. Hij heeft natuurlijk 1 keer noodgedwongen moeten wijzigen. Want Brian Brobby is er niet bij. En die werd heel goed vervangen in die wedstrijd door Max Meerdink. En die gaat starten. Hij is dus de aanvalsleider van Oranje. Eerste basisplek in Nederland zelf voor Meerdink. En een tweede wijziging is wel iets opvallender. Namelijk dat de Quinten Timber op de bank begint. En hij wordt vervangen door Joey Veerman. Die gaat dus starten bij het Nederlands elftal. En dan gelijk even de quizvraag voor jullie. Wat is de laatste keer dat Veerman startte aan een interland?
0: Nou, dat was dan dat EK. Was? Tijdens dat EK.
2: Ja, ja.
0: En dan,
2: welke wedstrijd?
0: Dan zal dat dan die wedstrijd geweest zijn waarin hij al heel snel gewisseld werd.
2: Ja. Precies, dat was de laatste keer. Die derde groepswedstrijd tegen Oostenrijk in het Olympiastadion in Berlijn. Toen speelde hij dramatisch. Werd hij na een half uur gewisseld door Ronald Koeman. En sindsdien is het nooit meer goed gekomen. Hij heeft daarna nog wel eens een keer ingevallen. Ook in de halffinale van het EK. Maar daarna is hij nooit meer opgeroepen. Tot aan de eerste interland, dus onder Xavi. En nu krijgt hij in de tweede interland van de nieuwe bondscoach direct een basisplaats. Ik zal de 11 namen nog even. Verbrugge is de doelman achterin. Dumfries, Van Dijk, Van Hekken en Van de Ven. Op middenveld Gravenberg. Veerman dus met Reinders en voorin Somerville. Max Meerdink en Cody Gakpo. Dat zijn de 11 van Nederland zelf. We komen zo dadelijk nog een aantal keer terug vanuit het schitterende stadion in Belgrado. De thuisbasis van Rode Ster. Maar dat zijn de 11 die het gaan doen zo dadelijk. Vanaf 6 uur voor het Nederlands elftal.
0: Is wel, nou, zeker na die wedstrijd tegen Duitsland, Hugo, toch zo'n logische opstelling.
3: Ja. Ja, ik vind het ook fijn. Want als je te veel gaat roleren, dan kan er geen sprake zijn van automatisme kweken. Dus ik vind het een hele logische. Hè. Veerman is goed geëindigd. Timber speelde wisselvallig. Deed hele goede dingen. Maar ook had een keer net na rust tegen Duitsland verschrikkelijk veel balverlies. 3-4 keer achter elkaar. Interessant om Veerman nu te bekijken. Hij is natuurlijk de man die de openingetjes moet vinden. De gaatjes. Dat kan niet beter, denk ik, dan Timber. Dus het is eigenlijk wel een logisch opstelling.
0: En Van Bommel dan eventueel weer de supersub.
3: Ja, en vanaf de bank kan er nog wel meer gebeuren. Maar ik weet zeker dat Ruben van Bommel, zeker ook omdat je in de gaten moet houden dat Gakpo niet overbelast raakt. Dus er zal er geschoven worden.
0: En Van Bommel zelf trouwens ook niet, hè? Want vergeet niet, die is nog natuurlijk vrij recent best wel lang geblesseerd
3: die
0: geweest.
3: Die is in principe nog terugkomend, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat hij wel afgerond is, afgeleverd aan PSV, hoor. Ja. Die kan echt hele wedstrijden
0: spelen. Maar toch,
3: spelen.
0: Die kan maar beter zuinig op zijn jongen zijn. Toch? Ja. Wat vind je er trouwens van dat ook de spelers van Oranje, want het klonk net als een half grapje van Arman, maar het is echt zo, ook zelf pas net weten dat ze spelen. Normaal gesproken weten veel spelers dat dagen van tevoren. Sommigen zelfs gewoon vanaf de vorige wedstrijd. Maar nu, dat is echt het beleid van Xavi.
3: Ja.
0: Dat hij dat op de wedstrijddag zelf een paar uur van tevoren bekend maakt bij ze.
3: Lijkt mij vreselijk als voetballer. Zeker als je zo'n type bent dat er een beetje tussenin hangt. Kijk, Van Dijk weet toch wel dat hij speelt. En anders zal hij wel met de aanvoerder ook overleggen van, joh, ik hou je een beetje aan de kant. In verband met Liverpool, et cetera. Maar de anderen, ja, die zijn verstoken van communicatie vooraf. Misschien dat je het kunt afleiden uit bepaalde trainingsvormen.
0: Ja. Ja.
3: Ja, het lijkt mij als voetballer verschrikkelijk als je zo lang moet wachten.
0: Heel benieuwd wat Hedwiges Maduro en Leone Stente daarvan vinden. Ja. Die schuiven zo meteen aan.

0: zij dat hadden aangekund in hun voetbalcarrière. Het argument is trouwens wel een heel grappige. Xavi had er zelf een hekel aan als hij al lang van tevoren wist dat hij niet zou spelen.
1: Maar hij speelde altijd.
0: Ja, dus het stamt uit het begin van zijn carrière, want iets anders kan niet. Sebas, WK wielrennen, laatste ontwikkelingen?
2: Nog 18 kilometer en dan zijn de heren in Montreal aangekomen, waar dus die laatste rondjes plaatsvinden. Nu nog 187 kilometer en bijna 8 minuten is de voorsprong voor de kopgroep van 16, waar Leknessund, Engelhardt en Girmay dus de bekendste namen zijn op dat peloton. Dat peloton dat wel vaart aan het maken is, hoor. Vooraan zie ik Matthijs Paaskens, de Nederlander, die doet er natuurlijk voor Van der Poel. Tim van Dijken heeft ook al wat werk verricht in de achtervolging op die kopgroep. Ook de Mexicanen hebben een renner naar voren gestuurd. Dus Del Toro die heeft goede benen blijkbaar. De Fransen met Polsek Sas komen langzaam maar zeker ook naar voren. En dat geldt ook voor een groep met Belgen. Remco Evenepoel en Wout van Aert bij elkaar in de buurt. Nu achter een vijftal Nederlanders zo vanaf positie 10. Pidcock komt naar voren. Het is nog een eind op dit wereldkampioenschap. 187 kilometer. Maar je merkt wel dat de fase in de buurt gaat komen, nabij gaat komen. Dat je het echt attent van voren moet zitten. Van der Poel prima omringd. Onder andere ook door Bauke Mollema. Bezig aan zijn laatste wereldkampioenschap over een paar weken na de Ronde van Lombardije. Komt er een einde aan de lange, lange loopbaan van Bauke Mollema. Die nog nooit op in een top 10 wist te eindigen van een wereldkampioenschap. Ja, vandaag natuurlijk ook een dienende rol. Dus zit dat er waarschijnlijk niet in. 7 minuten en 55 seconden is de achterstand van het peloton met nog 186 kilometer te rijden op dit WK.
0: De stelling van Borst die zou wel eens in stemgedrag kunnen veranderen als de wedstrijd straks loopt. Misschien ook wel veel meer eens of veel meer oneens juist, want hij luidt: ik word weer enthousiast van het Nederlands elftal en dat gaat zo meteen dus spelen. Dus wie weet wat dat dan betekent voor de stemmers. Vin is voorlopig erg enthousiast van het voetbal van Xavi. Die is dus ook eens met de stelling, zegt niet de hele tijd terugspelen naar de keeper, maar hoppa, naar voren. Ook flink wat nuchtere mensen in de app, Ruud bijvoorbeeld en ook Wiegert, zeggen allebei exact hetzelfde. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. En Ton is het niet eens met je stelling, die zegt dat hij wel enthousiast wordt van de documentaire serie die je hebt met Aldo Heidroze over dementie.
1: Nou, wat leuk.
0: Dat is ook wat waar, toch?
1: Ja, dat is een prachtige serie, al zeg ik het zelf. Aldo Heid en ik die kunnen het goed vinden en maken volgens mij een hele mooie serie over iets waarover je moet discussiëren. Het einde.
0: Dit is het einde van dit uur, maar we zijn zo terug.
1: Zeker en vast.
3: Op NPO.
4: Vanavond in een extra lange NOS langs de lijn.
3: Voetbal.
5: Ruben van Bommel ziet daar. Dumfries is het daar.
4: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League. Om 6 uur speelt Oranje in Belgrado tegen Servië.
3: Wielrennen.
4: De wereldkampioenschappen in Montreal. De wegwedstrijd voor mannen.
3: Wie luistert, weet meer. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Just Born en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey Francis, ben je er klaar voor?
8: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
7: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
8: Ja, magisch.
4: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: E-herkenning direct nodig?
12: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
19: Honda, the power of dreams.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks, €1,99. Pech voor de hond.
20: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
23: NPO Radio 1. 5 uur.
24: Henry Schut en Hugo Borst.
0: Over een uur begint Nederland-Servië, of beter gezegd Servië-Nederland, want het is een uitwedstrijd in de Nations League. Daar zijn we natuurlijk uitgebreid live bij. Zometeen ook de voorbeschouwing met Hedwiges Maduro en Leone Stentler. En het vervolg van de WK wielrennen in Canada. Nu het NOS Journaal met Lieselot Thomas.
25: Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. En toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Even later kon hij zijn toespraak afmaken. Politiek verslaggever Lars Geerts sprak hem direct daarna.
26: Meneer Jette, u blijft een onverbeterlijke optimist. Waar ligt dat toch aan?
27: Ik denk dat het ook wel mijn taak is om dat te blijven. Realistisch zijn naar de uitdagingen die voor ons liggen. Maar ook wel met optimisme dat we met elkaar, zo de schouders eronder zetten, heel veel kunnen doen.
26: Waar een aantal mensen in de zaal het niet met u eens, dat merkt u ook, die hebben moeten vermijden. Is dat wat er nou eenmaal bij hoort als u de functie heeft die u nu heeft?
27: Ja, en ik vond het ook een hele respectvolle manier hoe deze mensen aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Dat hoort er ook bij. Daar heb je ook zo'n partijcongres voor, dat iedereen zijn stem kan laten horen. Ik weet niet of dat het leden waren, maar iedereen is hier welkom.
26: In ieder geval iets onverwachts. U zei er al meer over, hè, dat uw leven wat veranderd is en dit hoort er dan bij.
27: Ja, dat is ook zo. Maar we blijven ook gewoon moedig elke dag doorgaan. Zo zat ik vanochtend al op kantoor om samen met de minister van Financiën met de BBB te praten over de begroting. Ja, dat werk houdt nooit op en dat is ook helemaal niet erg.
26: Ja, uw leven is wat veranderd van dag tot dag, zullen we maar zeggen. BBB over de begroting, laten we het daar dan maar meteen even over hebben. Ineens zijn er optimistische geluiden, hebben we helemaal niet gehoord de afgelopen tijd. Dat komt eigenlijk omdat u bewogen bent. Had u dat niet eerder kunnen doen?
27: Nou, wij hebben in de miljoenennota de begroting die we op Prinsdag hebben gepresenteerd echt al heel veel beweging naar de oppositie toegemaakt. We hadden een goed debat na Prinsjesdag. Er was duidelijk dat op koopkracht, op investeringsklimaat voor ondernemers en het akkoord met de sociale polder, Kamer eigenlijk links en rechts zei, doe nou nog een extra stap kabinet. Daar hebben we vorige week aan gewerkt. Dit weekend aan de oppositie voorgelegd. En het is mooi om te zien dat zij graag daarover doorpraten.
26: Maar de vraag is natuurlijk, waarom was dat debat überhaupt nodig? Want alle standpunten daar waren u ook al bekend. Dat hebben ze u van tevoren al verteld.
27: Ja, en toch hebben we al veel van de wensen van de oppositie in de zomer kunnen verwerken. En is het ook altijd de vraag, waar zet je op in? Zijn ook andere partijen bereid om elkaar ergens halverwege te treffen? Ja, die bereidheid proeven we echt bij de oppositiepartijen. En daarom doen we ook nu als kabinet met dat nieuwe voorstel een stap in hun richting. Om hopelijk zo snel mogelijk een begroting te hebben. En op heel veel van die thema's echt aan het werk te kunnen.
26: Maar stond u niet gewoon met de rug tegen de muur?
27: Nou nee, ik vind dit ook wel uiteindelijk de kracht van zo'n minderheidscombinatie. Dat we we weten dat we moeten luisteren. Dat we ook zaken moeten doen met anderen. En het verdient ook echt een compliment dat een aantal van die oppositiepartijen nu zeggen. Wij zijn ook bereid om compromissen te sluiten. Het is echt nog niet rond. Maar met de eerste reacties die we van hun nu hebben gekregen. Hopen we dat we eruit kunnen komen.
26: Ja, maar ik zou bijna zeggen, dat is geen wonder. Want u heeft exact gegeven wat ze wilden op links, namelijk dat bedrag op die sociale zekerheid is van tafel.
27: Nou, ik ga verder niks zeggen over wat we op tafel hebben gelegd als voorstel. Voor ons is het belangrijk dat we echt een aantal hervormingen en investeringen mogelijk gaan maken. En het einddoel, dat wordt heel erg gedeeld. Er was veel discussie over de start om die sociale polder aan tafel te krijgen. Ik hoop dat we dat nu kunnen lostrekken.
26: Denkt u dat dat gaat lukken voor de algemene financiële beschouwingen?
27: Die is er in de loop van deze week. Dus we gaan zover mogelijk proberen te komen voordat het debat start.
25: Dat zei partijleider Jetten tegen politiek verslaggever Lars Geerts. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend in alle vroegte zouden 35 protestanten een oranjemars houden door een katholiek deel van de stad. Zo'n 2000 tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. De padstelling heeft ook een politieke lading. De premier van Noord-Ierland, Michelle O'Neill, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De DUP vindt dat O'Neill de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door FNV Young, de Landelijke Studentenvakbond en de Nieuwe Vredesbeweging onder de naam Stop de Oorlogskoorts. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij RAF Fairford in verband met 3 verdachte voertuigen vlak bij de basis. De busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving werden ontruimd en bij de basis zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël bijna 3 jaar geleden. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden.
0: Voor de files naar Annemieke Bosgaard.
1: Ik heb er eentje op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken.
7: Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
28: AI.
29: Iedereen praat erover.
9: Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
11: Hey Francis, ben je er klaar voor?
12: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
11: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
12: Ja, magisch.
13: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
14: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
15: Ja, daar zijn we dan. Over een klein uur. De aftrap in Belgrado van Servië en Nederland. Arman Afsaroglu, kom er maar in.
17: Met Nederland zelf dat het dus op twee plekken gewijzigd is tegen een Servië waar veel mensen kritisch op zijn. Heel kritisch. En de bondscoach is dat blijkbaar ook. Want de Serviërs hebben 7 andere spelers opgesteld in vergelijking met afgelopen donderdag. En dus ook, want dat valt op, geen Dusan Tadić in de basis bij Servië.
15: We gaan komend uur vooruitblikken met Leone Stente en Hedwiges Maduro.
0: En we hebben de WK wielrennen, de race bij de mannen, Sebas.
28: Via de Pont Samuel de Champlain gaat het peloton zo Montréal binnenrijden richting het centrum van die stad, waar dus de 12 rondes nog gereden moet worden. En dan begint ook het klimwerk, zit de vlakke aanloop erop. Maar het peloton rijdt inmiddels wel 8 minuten en 15 seconden achter die kopgroep van 16 aan. Met Leknessund, Engelhardt en Girmay als bekendste namen. Oh ja, er zit ook 1 Servier mee. Dat ik die dan op deze zondagmiddag vanwege Servië en Nederland ook maar noemen. Mihajlo Stolic mag dromen van een stunt voorlopig nog op dit WK. 174 kilometer nog te gaan. De kopgroep is al aan de andere kant van de brug. Die gaat zo beginnen met de eerste beklimming.
0: Dat zijn wel interessante ontwikkelingen bij dat wielrennen. Want Tom Dumoulin zei aan het begin van deze middag, je moet hem geen 10 minuten geven, die Leknessund. En hij rijdt nu op 8 minuten voorsprong al. Dus heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ja. Zometeen om 6 uur begint Servië-Nederland. Arman, je zei net al zoiets volgens mij als dat prachtige stadion. Goede sfeer daar dus waarschijnlijk. Of komt er helemaal geen goede sfeer omdat de Servische selectie ja, een soort van in onmin leeft met zijn eigen supporters, hè?
17: Ja, dat is jammer en spijtig voor de wedstrijd van vandaag. En we moeten even afwachten hoe dat allemaal gaat. Maar verwacht geen rode ster Partizan Belgrado taferelen. Die sfeer die hebben we allemaal wel eens gezien. Wat er dan gebeurt. Ja, dit is een van de plekken in Europa waar het meest kan spoken. De sfeer is hier echt berucht. Het is een ongelooflijk bekend stadion. Gebouwd in de jaren 60. Het is een fantastisch stadion. Het is oud. Het is bijna een beetje vervallen. Ze gaan het ook binnenkort slopen. En er komt een nieuw modern stadion. Maar het ademt geschiedenis in elke pori, in elke hoek, in de schitterende spelerstunnel die de spelers zo dadelijk gaan betreden. Het is het decor geweest hier van de EK-finale 1976. Met de winnende penalty natuurlijk van Panenka. Die strafschop die hier werd geboren en wiens naam we nu nog steeds gebruiken. Tsjechoslowakije won hier de EK-finale van West-Duitsland. Het is ook de plek waar Ajax de Europa Cup 1 won in 1973 van Juventus door de goal van Johnny Rep 1-0. Het is een plek waar voetbalgeschiedenis is geschreven, maar ook een plek die vandaag dus waarschijnlijk grotendeels leeg zal zijn. We zagen Servië-Griekenland een paar dagen geleden. Toen zaten er in dit stadion waar 50.000 mensen in kunnen. Slechts 5.000 toeschouwers. Dat was echt een dieptepunt. Ook voor de Serviërs zelf. En wat ze hebben geprobeerd in aanloop naar de wedstrijd van vandaag. Is om zoveel mogelijk kinderen naar binnen te krijgen. En ik zie inderdaad al achter het doel waar Bart Verbrugge inmiddels begonnen is. Met de warming-up zie ik echt een hele rijen kinderen naar binnen komen lopen. Nu die rennen naar beneden. En die mogen gratis naar binnen. Die krijgen de kans om Servië te zien voetballen. En daarmee hopen ze het stadion iets gevulder te krijgen. Er zijn in totaal 15.000 kinderen uitgenodigd om hier naar binnen te gaan. En ze proberen ze echt overal vandaan te halen.
0: Oh.
17: Donderdag, toen je een stadion zag dat eruit zag als naar binnen mocht. Ze verwachten ongeveer 20.000 man hier. Waarvan dus 15.000 kinderen, een aantal oranje fans en dus ook een aantal toch nog echte fans van het Servische voetbal die naar deze wedstrijd gaan kijken. Maar dat de bondscoach 7 nieuwe mensen heeft opgesteld, Tadic op de bank. Jovic op de bank. Filip Kostic van PSV heeft hij op de bank gezet. Dat is er ook een teken aan de wand dat de bondscoach niet helemaal tevreden was over die 2-1 nederlaag in de eerste wedstrijd in de Nations League voor Servië, die ze leidde tegen Griekenland. We gaan hier dus over 3 kwartier beginnen. En we zijn allemaal heel benieuwd naar de tweede interland in het tijdperk Xavi.
0: Ja, en dan hopen we natuurlijk op minimaal 1 zo'n mooi moment als bij de afgelopen wedstrijd in de blessuretijd. Want als je terugdenkt aan die eerste wedstrijd, dan denk je natuurlijk vooral aan die fantastische goal met die geweldige voorzet, afgemaakt door Cody Gakpo. Ook Gakpo zelf heeft er nog even van kunnen nagenieten.
16: Was een mooi doelpunt. Dus ook wel van genoten natuurlijk.
18: Ja, dan moet de knop om. Wat is nou belangrijk? Is dat bevestigen na toch een heel bemoedigend begin tegen Duitsland?
16: Ja, ik denk bevestigen, maar ook gewoon 3 punten pakken. Ik denk dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is in het voetbal. Dus een beetje van beide.
18: Het zal een hele andere wedstrijd worden, een heel ander type wedstrijd met een heel ander type tegenstander. Wat is er dan belangrijk vanavond?
16: Hoog baltempo. Proberen de kansen natuurlijk af te maken die we krijgen. En gewoon veel aanvallen. Goede restverdediging hebben. Het complete plaatje eigenlijk.
18: Wat verwachten jullie een muur?
16: Het zou wel kunnen dat zij in een lager blok terechtkomen dan Duitsland natuurlijk heeft gedaan tegen ons. Dus daar moeten we weer de oplossing voor zien te vinden.
18: Hoe moeilijk is dat? Want je loopt al lang rond in het topvoetbal. Je speelt vaak dit soort wedstrijden, ook met je club natuurlijk. Wat is dan belangrijk? Is dat, want je zegt al hoog baltempo, maar is het soms ook geduld hebben?
16: Ja, hoog baltempo, geduld hebben. De ruimtes aanvallen op de juiste momenten. Afstemming met je teamgenoten. Van alles wat.
18: En dat leuke wedstrijden?
16: Als je vroeg scoort, kan het heel leuk worden, zeker. Iedere wedstrijd is leuk. Het is natuurlijk een voorrecht om voor het Nederlands elftal te mogen spelen. Daar moeten we ook van genieten. En we moeten gewoon zorgen dat we winnen.
18: Ja, wat vind je nou van deze plek? Een bak met voetbalhistorie is het een beetje. Niet veel aan gedaan sinds de jaren 60, denk ik. Maar ja, ook wel leuk, toch?
16: Ja, zeker. Dus maken we weer eens wat mee. Iets speciaals, wat je zegt. Veel voetbalhistorie. Dus dat is altijd gewoon mooi om op zo'n plek te komen.
18: Plek ook van de geboorte van de Panenka. Een hele speciale penalty. Zou je durven als je hem krijgt en je moet hem nemen?
16: Nee, is niks van mij. Nee.
18: Jammer, want het zou wel mooi zijn toch, Jeroen?
16: Ja, zou mooi zijn, maar nee, is niks van mij.
0: Ja, dat is inderdaad wel een soort mooi, leuk dilemma. Nou, laten we die eens doorpassen naar de andere kant van de tafel. Hedwig is Maduro, Janne Stentler, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Als je daar zou spelen en je krijgt een penalty en je mag hem nemen...
20: Nou, in elk geval,
0: schiet die Panenka even door je hoofd.
20: De keeper blijft gewoon staan en die vangt hem gewoon. Ja. Dat zie ik dan voor me direct.
0: Ja. Jij?
19: Ja, nee, daar zou ik voor veel te saai en voorzichtig voor zijn. Dat is
0: de reden waarom Memphis niet geselecteerd is.
19: Die zou het wel doen. Of Somerville zou het misschien ook wel kunnen doen.
0: Ja. Het is natuurlijk nog heel vers. De stelling van Borst gaat er wel over. Nieuw plezier, nieuwe positiviteit over het Nederlands elftal. Voel jij dat ook sinds een paar dagen, Leonne?
19: Ja, zeker. Ja, als je die wedstrijd van Duitsland even weer terug bedenkt, dan zag dat er heel energiek uit. En ballen naar voren spelen, veel druk naar voren. Eigenlijk dingen die we graag tijdens het WK hadden willen zien. Ja, die zagen we tegen Duitsland. Maar dat is natuurlijk wel ook inherent aan dat er een nieuwe bondscoach is. Dat de kaarten opnieuw verdeeld moeten worden. Dat iedereen zich moet gaan bewijzen. Die hiërarchie ook ergens weer opnieuw wordt neergezet. En ja, dat zorgt altijd voor frisse energie. Dus ik hoop dat dit nog wel een tijdje zo aanblijft. En dat het helpt natuurlijk ook dat hij pas 2 uur van tevoren zijn opstelling bekend maakt. Dat zorgt ook natuurlijk voor energie.
0: Ja, wat vind je daarvan?
19: Persoonlijk, ik zou daar heel ongelukkig van worden als speler. Je bereidt je ook op een bepaalde manier voor. Juist als je weet dat je in de basis staat. En juist anders als je op de bank zit. Ik was heel erg van duidelijkheid, zo snel mogelijk. Ook in de trainingen. En ik was ook niet de speler die haar concentratie verliest als ik dan hoor, je staat er niet in. Dan wil ik juist bewijzen dat ik er wel in wil staan. Maar goed, aan de andere kant. Er zijn blijkbaar spelers genoeg die daar wel in veranderen op het moment dat ze weten wat hun rol gaat zijn. En dit is wel een manier om iedereen zo lang mogelijk, zo scherp mogelijk te houden.
0: Op een bepaalde manier wel. Wat vind jij ervan, Hedwiges? Heb je een coach gehad die dat deed? Toevallig?
20: Zeker. Ja? Bijna elke Spanjaard doet dat.
0: Ja?
20: Dus wij hadden het bij Valencia ook, Unai Emery. Maar je wist wel wie er ging spelen. Want je doet gewoon die trainingen en je traint tactisch. Dus zeg maar 9 van de 10 keer weet je echt wel van, oké, ik ga spelen. Maar ik kan me ook wel herinneren. 1 keer, toen trainde ik zeg maar in een wisselploeg. En ik dacht eigenlijk, ik ga niet spelen. En 1 keer, een uur voor de wedstrijd, Champions League, stond gewoon in de basis. En toen kreeg ik een soort van spanninggevoel van, ik speel gewoon. En dat had ik totaal niet verwacht.
1: Dus ik was eigenlijk wel een beetje aan het verslappen.
0: Je had het een positieve of negatieve uitwerking op je?
20: Jawel, want ik wist wel precies wat ik moest doen, zeg maar. Dus het positieve hieraan is dat je iedereen scherp houdt. Want je moet ook als wisselspeler de taken weten als basisspeler. En je wordt in alles wat je meegenomen, vaak in linies. Dus de basisspeler zit daar tussen, maar de andere middenvelders ook. Dus als je erin komt of zelf speelt, weet je precies wat je moet doen. Ik denk dat het vooral de grootste reden is om iedereen erbij te houden als team zijnde. Ja. En Guardiola doet dat ook volgens mij.
0: Het lijkt mij zo'n enorme teleurstelling ook. Als je ergens denkt van ik ga spelen en dan ben je al... Die wedstrijd is al bijna daar. En dan ineens, toch niet.
19: Nou ja, dat is ook natuurlijk vaak een reden dat coaches het eerder van tevoren willen vertellen. Juist zodat spelers de tijd hebben om dat letterlijk te verwerken. En andere spelers zich op de best mogelijke manier kunnen voorbereiden. Alleen ja, hierin, ja, je kunt twee paden kiezen. En er valt voor beide paden wat te zeggen. En wat we tot nu toe gezien hebben op het veld onder Xavi ziet er wel enorm scherp uit. En ja, als dat zo blijft, dan begin ik er misschien
20: wel te geloven. Louis van Gaal was juist, precies andersom. Ja. Zijn visies van imagineren. Want je weet dat je gaat spelen, en ga je slapen, je gaat over die wedstrijd nadenken. Dit kan er gebeuren. Die gelooft heel erg daarin.
0: En ook met wie dan toch? Want dat weet je dan hoogstwaarschijnlijk bijna altijd ook. Dus kan je ook in dat systeem denken en in die spelers om je heen denken.
20: Hij geeft nu het gevoel dat iedereen kan spelen. En dat iedereen moet weten wat hij moet doen. En uiteindelijk nogmaals, je weet echt wel wie er gaat spelen. Want je doet de trainingen natuurlijk. Maar je geeft ook het gevoel aan de wisselspeler van nee, ik ben ook belangrijk. Als je twee dagen van tevoren weet dat je niet gaat spelen. Aan de andere kant is het ook zo van ja, ik speel toch niet. Dus je zit een bespreking te kijken, maar je leert niet op. Want je weet
0: dat
20: je niet
0: gaat spelen. Dat is een slechte instelling. Ik zou dat juist denken, ik ga het extra laten zien op de training.
20: Dat is heel menselijk. Dat je weet eigenlijk, in het begin heb je dat natuurlijk. Maar als je al continu wisselspeler bent, want je hebt natuurlijk gewoon een vaste basis eraf.
0: Als je het weer
20: zit je
0: bent,
20: de derde keer zit je op een gegeven moment denken van nou, ik weet toch niet wat er gebeurt, want ik speel toch niet. Dat is een heel menselijke gedachte. En die scherpte wordt ietsje minder. En dat is nu niet zo.
19: Ja. Maar het is wel de vraag hoe lang je dit zeg maar kan volhouden. Zo van, hè, we weten niet zeker of je speelt. Op een gegeven moment is het echt wel, dat geraamte is gewoon duidelijk.
0: Is dat ook duidelijk, ja. Dus dan weet je het wel terwijl je het niet weet.
19: Ja.
0: Ja, we kennen de 11 namen die zometeen aan de wedstrijd beginnen. Natuurlijk wisten we dat de voordeel niet zou veranderen. Een Meerdink staat daar nu in plaats van Brobbey. Ja, je zou bijna denken, wie anders toch? Logisch?
19: Je zou kunnen schuiven. We zagen in de laatste fase tegen Duitsland natuurlijk Gakpo in de spits met Van Bommel links buiten. Had ook gekund. Bij Meerdink vraag ik me altijd af, moeten we niet een beetje letten op zijn fitheid? Natuurlijk een verleden met heel veel blessures. Nu in één keer hierbij, dat is überhaupt al een hele grote stap. Hè, van je club voor het eerst mee naar Oranje. De intensiteit op de trainingen is totaal anders. Is vaak ook, dat zie je ook in onderzoeken natuurlijk terugkomen, dat soort spierblessures zoals zo'n Brobbey. Je kan heel fit zijn bij je club, maar de manier van trainen kan zo anders zijn bij een nationaal team, dat dat echt impact op je heeft. Dus dan Ik ben toch een beetje van de voorzichtigheid bij een speler als Meerdink.
0: Je bent een klein beetje bang dat hij misschien toch... Het is hem ook eerder gebeurd.
19: Precies.
0: Ja, bij het Nederlands elftal.
19: Ja, dus daarom dacht ik, misschien gaan ze het anders invullen. Maar ik vind het wel... Ja, ik vind het leuk dat
0: hij... Ja, want aan de andere kant, hij heeft hem wel verdiend, toch?
20: Ja, hij speelde goed. Ja. Hij verdiende ook een goal. Hij was er telkens op de goede positie ook, om die bal in te tikken of in te schieten. En je moet ook naar de tegenstander kijken. Ik denk dat de coach ook verwacht dat we veel op de helft van de tegenstander spelen. Veel ook voorzetten kunnen krijgen als ze een laag blok hebben. En dan heb je misschien wel echt een spits nodig die daarop loert. En dat kan Meerdink wel. Heel goed.
0: Ja, en Veerman in de basis in plaats van Timber. Ja, Veerman viel tegen Duitsland natuurlijk al in. Dus had je die zien aankomen?
19: Ja, zeker wat Hedwig gezegd. De manier van spelen tegen zo'n laag blok heb je juist een speler als Veerman nodig. Je moet in de passing, daar moet zoveel tempo in zitten. En ook snelle openingen moet je mogelijk kunnen maken. Ja, met Veerman, die kan met één paas, een vallend balletje zo net achter die laatste verdedigers. Ja, die kan kansen creëren op met zo'n manier van verdedigen van de tegenstander. Dus ik vind het heel logisch dat hij dan niet start tegen Duitsland en nu wel start.
0: Ja, en dat prachtige wapen hebben we natuurlijk ook gezien een paar dagen geleden.
20: Ja, maar ook met vrije trappen en corners. Hè? Ja. Dus als je verwacht dat je veel in dat gebied komt, is het wel lekker om een speler te hebben die ballen inderdaad neer kan leggen. Echt op maat. En dat deed hij in 30 minuten, 4 keer volgens mij. Een geweldige steekpas op Dumfries. En dan nog eentje op Dumfries. De achtervallend, zeg maar. Een vallend balletje. Ja, en daarin is hij de beste, denk ik. De beste middenvelder van Nederland zelf al in de passing.
0: Servië-Nederland zometeen. Hugo, ben jij ook zo ontzettend benieuwd hoe die andere wedstrijd in de Nations League is afgelopen?
2: Azerbeidzjan-Litouwen? Of was het Litouwen-Azerbeidzjan?
0: Kein
2: het, was, ja, het was Litouwen-Azerbeidzjan inderdaad. En het was een wedstrijd die in de eerste 14 minuten nog best aardig leek. Maar daarna was het een draak van de wedstrijd. In dat kopje kunnen we hem in het archief stoppen. Het is 1-1 geworden. Koetje is een penalty in de 9e minuut. En Emreli maakte voor de nummer 126 van de wereld de gelijkmaker. We hebben het wel over een wedstrijd in de UEFA Nations League, groep D. Hè? En die groep D die spelen weer om promotie naar groep C. En als je in groep C zit, wil je naar groep B. En dan uiteindelijk net zo als bijvoorbeeld Tsjechië. Gisteren speelden ze weer voor het eerst in groep A tegen de Kroaten. Nadat ze gepromoveerd waren vanuit de B-groep. Dus een puntje voor beide landen, voor Litouwen en Azerbeidzjan. Op dit moment wordt er nog op één Nederlands veld profvoetbal gespeeld. En dat is het duel tussen Heerenveen en Utrecht bij de vrouwen. En daar is het net 2-0 geworden. Franken maakte de openingsgoal en voor Heerenveen maakte de groot. Na een hoekschop die slecht werd verwerkt door FC Utrecht de 2-0. Dus Heerenveen is wel de betere ploeg in de eerste 34 minuten. En dat hebben ze dus goed gedaan. Ze hebben zichzelf beloond met die 2-0 stand nog maar... Na 35 minuten voetballen. Gaan we nog even kijken bij tennis. Want de Laver Cup is zo even beëindigd. En dat betekent dus dat Team Europa goede zaken heeft gedaan. Want ze wisten eerder al een dubbelspel vandaag te winnen. En zo even was het Zverev die zijn partij tegen Leonard Tien afsloot. Met een 2-0 stand in set. 6-3 werd het in de tweede set. Nadat Zverev ook al de eerste set na een tiebreak wist te winnen. Dat betekende dus dat Team Europa de vereiste 13 punten binnen heeft tegen Team Wereld. Het werd 13-5 dus in de OT2 Arena in Londen. Nederland dus, in Nederland niet, maar Team Europa met dus Zverev de Laver Cup 2026 winst. Is binnen.
0: Het Nederlands elftal begon dus afgelopen donderdag met een wedstrijd tegen Duitsland. En zo klonk die goal in de slotfase.
3: Van Bommel zit daar heel goed tussen, schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit hem? Oh! Dit is hem! Oh, wat een goal! Wat een goal van Oranje!
0: En wat een schitterend debuut dus voor invaller Ruben van Bommel, die na afloop heel analytisch kon kijken naar het moment van de paas.
21: Ja, ik ontschepte de bal en toen ging ik lopen. En toen zag ik Cody de tweede paal helemaal vrij staan. Dus ik dacht, hij moet op een manier daar komen. En ik denk dat hij nog niet eens zo makkelijk was om af te werken. Dus dat was vrij aardig gedaan. Maar de paas was ook niet verkeerd.
0: Nee, niet zo makkelijk om af te werken, maar ook niet zo makkelijk om deze te geven.
20: Nee, dit was een wereldpaas. Voorzet, assist. Hij kwam ook zo lekker uit, hè. Dus hij veroverde die bal zelf en was op volle snelheid. En je ziet hem echt kijken, dus alles klopt gewoon. En dus hij dribbelt zeg maar een beetje naar zijn rechterbeen. Ik denk dat hij daarvoor nog misschien dacht, misschien kan ik naar binnen om zelf te schieten. En, want ja, je staat links buiten en misschien wil je met links voorgeven. Dus hij neemt hem buitenkant rechts. Ja, op maat, zo krullend om de verdedigers heen. Tussen de perfect gewoon. De keeper kan niet uitkomen, de verdedigers kunnen niet bij. En Gakpo maakt hem ook geweldig af, want... Ik zat ook nog na te denken, stel je voor, hij miste hem. Ja. Dan praten we niet meer over de voorzet.
0: Nu praten we erover. Schoonheid gestorven.
20: Ja, dit was echt een wereldpas.
2: Waarom gebeurt er toch zo weinig, die buitenkant voet?
19: Ja, uiteindelijk is dit ontzettend moeilijk. Om hem zo mooi, in juist het tempo wat hij had in zijn sprint... om hem dan met zo'n gevoel te geven, is gewoon heel erg moeilijk. Dus... En deze paas heb ik bij Ruben van Bommel nog nooit gezien. Het is juist, hij zit echt ontzettend goed in, hè, bij PSV. Maar ik zie hem ook wel eens een voorzet geven. Jan, veel te ver voorbij de tweede paal. Hij heeft natuurlijk zoveel power dat hij soms denkt van... even een beetje dempen. Maar hier zat zoveel gevoel in dat... Ik schrok er gewoon van hoe die dat deed.
2: Ja, dat was Cruyffiaans. Modric kon het ook. Ja, van Hanegem, niet te vergeten.
20: Lamine Yamal doet het altijd, maar dan met zijn linkerbeen.
2: Oh, ja.
20: Buitenkant links. Ja. Die heeft er echt al 30 gegeven. Ja. Hè? Op deze manier. Echt bizar hoe hij me af en toe weglegt ook. Ja. Maar kijken, volgens mij kan je op YouTube al buitenkant links zoeken. Lamine Yamal.
0: En het was ook niet het enige wat Van Bommel liet zien. In die luttele minuten die hij eigenlijk had met die invalbeurt. Wat zegt dat je op dit niveau zo'n wedstrijd inkomt en dan dit laat zien?
19: Ja, dat zegt het allermeest. Als je ergens weer een niveautje hoger gaat en je haakt meteen aan op dat niveau, dat zegt heel veel over je talent. En wat hij natuurlijk ook mee heeft, is dat hij zo sterk is. In die tijd dat hij bij PSV is gekomen, is hij qua spiermassa zoveel is erbij gekomen. En dat is heel indrukwekkend. En dan zie je ook dat je meteen qua fysiek en intensiteit ook mee kan op dit niveau. Ja, en dat je dan ook de brani hebt. Want hoe hij inviel, alles wat hij deed was gewoon dat je denkt, ja, hij heeft echt volledig scheid. En dat is dat precies wat je wilt zien als iemand erin komt. Dus ja, het zegt veel, heel veel over zijn potentie. Dat zijn lat nog ver hierboven ligt.
0: Ja, want het was ook misschien wel een beetje meer zelfs dan dat je meteen meedoet. Hij was de belangrijkste man van die slotfase.
20: Ja, zeker. Maar ik denk dat hij ook beter is tegen betere tegenstanders, waarin hij zelf ook heel veel ruimte krijgt. Dus Duitsland is ook gewoon een ploeg die naar voren gaat. Dus die hele actie kan hij rennen, 50 meter naar voren. Dus ik denk bijvoorbeeld in die wedstrijd van vandaag, als hij vanuit stilstand een actie moet maken, of er is geen ruimte waar hij zijn power kan laten zien, dat hij daar wat meer moeite mee heeft. Daar ben ik dus benieuwd naar. En ik denk dus bijvoorbeeld dat hij heel goed gaat passen in de Premier League, waar het eigenlijk alleen maar met power is en veel ruimte en sprinten. En hij heeft de power nu eigenlijk al met zijn lichaam. Dat zal heel goed bij hem passen, denk ik.
0: Je kijkt vast een stapje vooruit voor hem.
20: Ja, ik denk op een gegeven moment is hij niet meer te houden. Hè?
0: Nee.
20: Als hij zo door blijft gaan.
0: Laten we voor de Eredivisie hopen dat het nog even duurt. Want dan spelen er tenminste ook nog Eredivisie-spelers mee. dit soort wedstrijden. Ja, meer dingen nu natuurlijk ook. Maar Van Bommel moet dan nog invallen. Staat niet in de basis. Denk je dat ook, Engelse competitie?
19: Nou, dat zie ik heel erg voor me. Ja, juist vanwege dat fysieke aspect van hem. En, maar ik zou het hem. Het zou goed zijn als hij inderdaad nog even in Nederland blijft. Juist omdat hij terugkomt van die kruisbandblessure.
0: Ja, een tijdje heel blijven vooral ook.
19: Precies dat. Ja. En daar gewoon lekker in door blijven groeien. En je ziet hoe snel die, sinds zijn terugkeer, hoe snel die stappen maakt. Dus ja, ik denk ook dat hij niet te houden is. Maar eerst fit blijven.
0: En eerst maar eens even kijken of hij er straks weer in mag komen. Want hij begint dus op de bank tegen Servië. Over een dik half uur dan is het zover. En daar zijn we natuurlijk live bij.
4: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 5:30, Liesel Thomassen.
5: Al de hele dag staan in de Noord-Ierse stad Portadown katholieken en protestanten tegenover elkaar. Vanochtend in alle vroegte zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Zo'n 2000 tegendemonstranten blokkeren de route. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij de traditie van de partij om je niet neer te leggen bij stilstand wil voortzetten. En hij blijft ervan uitgaan dat hij dingen voor elkaar kan krijgen, ook met een minderheidskabinet, zo zei hij. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. De demonstratie werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. En in Tilburg is een automobilist opgepakt die in Frankrijk nog 6 jaar celstraf moet uitzitten wegens drugsbezit en drugshandel. De man reed opvallend en liet bij een controle een valse identiteitsbewijs zien. De man zit vast en wordt waarschijnlijk binnenkort aan Frankrijk uitgeleverd.
0: Ja, Willemijn, lekker weer eind september betekent wel vaak dat het dan 's avonds behoorlijk wat frisser wordt en ook vrij snel. Is dat vandaag ook zo?
6: Nee, ik denk dat dat wel meevalt, want komende nacht ligt de temperatuur op zo'n 13 tot 17 graden. Dus dat is niet bepaald koud te noemen. En nou, trouwens, als we naar de rest van de week kijken, eigenlijk ook niet. Pas in de nacht naar zaterdag heb ik waardes weer die we onder de 10 graden gaan duiken. Dus het blijven zachte nachten. Er komen ook 2 hele warme dagen aan. Die zitten wel ingeklemd tussen 2 wat wisselvalligere dagen. Maandag is er daar eentje van. Dan hebben we met name in het westen en het noorden wat meer bewolking. Kan ook gedurende de dag wat regen uitvallen. Zeker later op de dag kan dat wat buiiger, wat intensere regen zijn. En morgen is het zo'n 19 graden op de Waddeneilanden. 24, misschien 25 in het zuidoosten. Dinsdag en woensdag worden dan die 2 hele warme dagen, waarbij het in het zuiden van Nederland 28, misschien wel plaatselijk 29 graden gaat worden. Ook op de Waddeneilanden zitten we dan dik boven de 20 graden. Woensdag sluiten we de dag af met een aantal buien. En vanaf donderdag toch wel een beetje scherpe overgang naar temperaturen die veel meer bij deze tijd van het jaar passen. Dat is een graad of 20. En donderdag wordt dan echt een buiige dag. En daarna is het licht wisselvallig met af en toe wat zon erbij.
0: Annemieke Bosgaard, nog steeds die ene file?
22: Nou, inmiddels zijn het er 3 geworden, maar die hebben wel allemaal dezelfde oorzaak. Dat komt door werkzaamheden. Dus op de A4 Den Haag richting Amsterdam doe je er tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten langer over. Op de A10 de Ring Zuid richting Utrecht voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A28 richting Zwolle tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken is het 10 minuten langzaam rijden.
4: NPO Radio 1.
0: Met de slotdag van de WK wielrennen gaat Mathieu van der Poel het doen. Dat gaan we de komende uren ook meemaken. Ja, Sebas, Tom Dumoulin zei eerder op deze middag... ik zou die Leknesund geen 10 minuten voorsprong geven. Realiseert het peloton zich dat ook?
28: Ja, dat hebben ze zich op tijd gerealiseerd. 8,5 minuten hebben ze Leknesund en de 15 anderen... want we hebben een kopgroep van 16 al heel lang... op dit wereldkampioenschap in Canada gegeven. Maar nu keldert die voorsprong, dendert het naar beneden. Is peloton begonnen om de duimschroeven aan te draaien. 6 minuten zijn er namelijk nog maar van over. 8:33 was het twintigtal minuten geleden ongeveer. Dus het gaat nu heel hard naar beneden. Bienvenue. Nu op Montréal. We zijn in het stadscentrum aangekomen, in de stadskern, op het parcours waar de kopgroep al begonnen is aan de laatste 12 rondjes. Zij zijn al langsgekomen voor de eerste keer bij de finishlijn waar Demi Vollering gisteren de wereldtitel greep in de vrouwenkoers. Het is 11:30 Canadese tijd en het peloton dendert achter de kopgroep aan, ruim 6 minuten dus nog maar. En in dat peloton rijden ze echt hun eigen wedstrijd en zijn de Fransen naar voren gekomen. Bruno Armirai onder andere daar vooraan. Pavel Sivakov. En in vijfde, zesde positie daarnet op een gedeelte van 530 meter aan 7,7%. De Avenue Pañuelo zat Paul Sijksas ook al goed voorin. Mathieu van der Poel daar iets verder weg. 160 kilometer is het wereldkampioenschap 2026 nog lang. In Montréal, waar het zwaar bewolkt is trouwens. Een graad of 18 maar. En zo nu en dan een beetje aan het druppelen is. En nu gaat het wereldkampioenschap dan echt beginnen. Het peloton moet nog langs de finishlijn komen. De kopgroep heeft dat dus inmiddels al gedaan en is nu bezig voor de eerste keer aan de zwaarste beklimming. De Voie Camillière-Oude heet die. Mooie tweebaansweg naar de top van de Mont Royal, naar het stadspark daar. En dan zien we Leknesund meteen al naar voren komen in deze 2 kilometer lange klim. Hier moet de Noorse klimmer het van hebben. En hij probeert die kopgroep uiteen te rijden. In ieder geval de snelheid erin te houden. Hij zal ook weten, langs de kant hebben doorgekregen, dat die voorsprong dus keldert. 5:55 is het nog maar.
0: We kijken mee naar beelden van de warming-up van het Nederlands elftal. En ook de eerste beelden die wij zien, Armand, van de plek waar jij zit van het stadion. Het ziet er nog niet super sfeervol uit, moet ik zeggen.
17: Nee, nou ja, goed. Aan de muziek ligt het niet. Nee, dat is goed. Allemaal prettig. En ja, die kinderen daar achter dat doel van Bart Verbrugge, die rennen alle kanten om. Er zijn wat mascottes die shirts het publiek ingooien. En dan zag je echt hele rijen van schoolgaande kinderen naar voren rennen om te proberen die shirts in ontvangst te nemen. Nou, ze zorgen in elk geval voor iets van publiek en iets van sfeer. Maar natuurlijk is het treurig dat het niet vol zit. Maracana, zoals dit stadion in de volksmond wordt genoemd in Belgrado, het ligt er werkelijk schitterend bij. Het zit in een kuil met geweldige lichtmasten die hoog boven het stadion uittoren. Waar ik zit op de commentaarpositie heb ik een werkelijk fenomenaal uitzicht over Belgrado en over de... Een schitterende tempel waar wij vanochtend nog even zijn geweest. We kwamen overigens op onze wandeling door de stad het Nederlands elftal nog tegen. Dat verwacht je ook niet, maar we liepen gewoon een rondje. En opeens waren daar de spelers van het Nederlands elftal die ook bezig waren aan een ochtendwandeling. Die keken wel een beetje verdwaasd op toen ze mij, collega Jeroen Grutter en Jeroen Stekelenburg zagen rondlopen. Ja, die hadden ons ook niet helemaal verwacht, maar zij waren ook aan het genieten van de zon in deze stad. In deze mooie stad, de hoofdstad van Servië. En de spelers van het Nederlands elftal zijn nu bezig aan de laatste momenten van hun warming-up. De spelers van Servië zijn al naar binnen gegaan door die geweldig mooie spelerstunnel. Waar die tunnel ligt, ja, daar zit dus een korte zijde van het stadion waar nu amper mensen zitten. Ik kan ze bijna zelf tellen. Het zijn er misschien 30, 40. In totaal zullen er nu ongeveer 8,000-9,000 mensen in het stadion zitten. Dat zal nog wel ietsje gaan toenemen. Maar het gaat niet vol zijn. Dus het wordt geen, om maar eens een oud voetbalcliché van stal te halen, heksenketel hier in Belgrado. Allerminst. Nederlands elftal kan zich niet laten afleiden door de omstandigheden. Ze moeten gewoon hun eigen spel gaan spelen. Tegen een tegenstander overigens die in de vorige Nations League derde werd in hun pool. Met onder meer Spanje en Denemarken. En thuis tegen Spanje, tegen Denemarken 0-0 speelt. Het is een verdedigend echt wel sterke tegenstander die heel goed op de nul kan spelen. Dus het Nederlands elftal weet wat er te wachten staat. Het zal die verdediging uit elkaar moeten spelen. En we gaan kijken of ze dat gaat lukken. Nog de laatste sprintjes die getrokken worden. Dan gaan zij ook naar binnen richting de kleedkamer om zich zo dadelijk dan klaar te gaan maken voor de tweede interland in deze reeks van 4 in de Nations League.
0: Jeroen Stekelenburg sprak zojuist met de bondscoach en vroeg hem om te beginnen naar de speelstijl.
7: Well, I think we need to create a lot of chances. We expected that they play long, play direct balls. We need to be aware of from our rest defense, but we need to play in the opposite field. We want this. We want to take the initiative more than ever today, but create chances. We go to attack and we will try to do our best in this way.
8: How do you do that? How do you make spaces for yourself?
7: Well, you're going to see, because we will open the field. We want a very fast circulation with ball, less touches, playing forward.
0: Ja, aanvallend voetbal, veel aan de bal zijn, initiatief nemen, kansen creëren. Ik wil niet heel flauw zijn, maar dat had ik ook kunnen verzinnen. In ongeveer hetzelfde soort Engels ook. Hebben jullie iets gehoord wat opviel?
20: Nee. Het veld groot maken, hè. Dat zei hij. Ja. En het is wel, zeg maar, dat de buitenspelers wat breder staan. Dat is wel onder Koeman soms wel wat anders. En dat zie je wel in het huidige voetbal, hè. Dat weer buitenspelers zich aan de buitenkant staan. En dan vaak misschien backs een beetje meer aan de binnenkant. En hoge bal, snel, want je moet echt de energie uit jezelf halen vandaag. Want als het publiek er niet is, dan kan het ook denken van...
0: Corona-wedstrijd.
20: Ik kan me nog wel de Oezbekistan-wedstrijd herinneren. Voor het WK, dat was ook, zeg maar, zo'n wedstrijd. Dat is ook een hele slechte wedstrijd. Dus je moet nu die energie uit jezelf halen en heel goed zijn aan de bal.
0: Ja, Oranje zal proberen Servië ver naar achter te drukken. En dat is voor de bondscoach ook... ideaal om dan een speler als Joey Veerman in te zetten. Nou, die staat dus ook in de basis.
7: We will have a lot of possession, or we expect the game like that. And Joey have the capacity to control the tempo, the game, to filter passes. So yeah, he must be important today.
8: Is he the holding midfielder? Is he the number six?
7: Or number six or number eight? But he must give support to the teammates and and control the tempo of the game.
0: Nummer 6 of nummer 8?
20: Ja, want we spelen niet echt met... hoe moet ik het een beetje uitleggen? Vroeger had je altijd, zeg maar, een vaste nummer 10. Of je speelt met de punten achter met een vaste nummer 6. Tegenwoordig rouleer je een beetje. Dus Veerman is soms de 6. Maar kan soms ook de 8 zijn. En is Gravenberg meer de 6. Dus die driehoek beweegt telkens tegenwoordig meer. En, maar Veerman...
1: Was onder Koeman niet...
20: Dat was het vaste. Was Frenkie de Jong stond echt als 6. En Gravenberg stond hoog en Reinders stond hoog. Ja. Daardoor werd het af en toe ook wat statisch. Het was heel duidelijk, maar ook duidelijk voor de tegenstander.
19: Ja, precies.
20: En nu heb je wel van, hey, Gravenberg is af en toe de 6. Dan gaat Veerman misschien wat hoger. En dan heb je toch wat twijfel.
1: Is dat je goed ingespeeld moet zijn? Of
20: ja, je moet echt goed naar elkaar kijken. Je kan niet natuurlijk in één keer gaan...
0: Dan niet allebei op 6 en precies, niemand op 8.
20: Precies, weet je? Dus je moet echt naar elkaar kijken. Maar dat is wel trainbaar, hoor. En deze spelers zijn slim genoeg om dat te kunnen zien.
19: Maar het is natuurlijk ook... we hebben natuurlijk de wedstrijd tegen Duitsland gezien. En Duitsland zette het heel hoog vast met heel veel mensen vooruit. En dan ga je natuurlijk ook kijken... Laat ik één middenvelder inderdaad met die punten achter meedoen in de opbouw? Of zorg ik dat het er 2 zijn? Want dan kunnen we het overtalk creëren. Dus dat zal nu ook weer anders zijn tegen deze tegenstander.
20: Ja.
0: En een basisplaats dus voor Max Meerdink in zijn 2e interland. Ja, dat gaat snel, maar de bondscoach is vooral natuurlijk vooral positief. Vooraf positief over de jonge Meerdink.
7: Ja, because he's ready. He's ready. I think he can compete. He's excited as well. But he can do very good things for us, for the team, yeah.
8: Were you surprised with him, how well he played?
7: No, we knew him, of course. But even in the trainings, the capacity for doing the high pressure... You know, the passion that he showed on the training, yes, we like it.
0: Ja, hij is natuurlijk hartstikke blij met hoe Meerdink het deed. Ja, er ontbrak dan één ding aan. Een doelpunt maken.
19: Ja, ja.
0: Is dat vandaag makkelijker of juist niet?
20: Ja, dat hangt er vanaf. Ja. Ten eerste...
0: Het is een mindere tegenstander, maar één keer is meer ingraafd.
20: Ja, dus misschien verdedigen ze ook wat beter en heeft hij minder ruimte. Hè? Dus dat kan lastiger zijn, want het hangt allemaal van onszelf af. Hoe snel we ook, denk ik, gaan scoren. Dat Servië ook initiatief moet nemen om naar voren te gaan... Dus dat moeten we nog echt gaan zien zometeen.
0: Nou, nog een minuut of 18 wachten en dan is het zover.

0: Rondé met Undecided.
1: Krijn.
2: Ja, en ik heb een ruststand bij het voetbal in de Eredivisie bij de vrouwen. Heerenveen tegen FC Utrecht. Frank en de Groot scoorden. Het staat daar 2-0. En zo dadelijk nog de tweede helft in het Abel Lenstra Stadion. Daar wordt die wedstrijd gespeeld. In het enige wielerkoers los van het WK die er vanmiddag nog was. Dat was de 76e editie van Paris-Chamonix. Gewonnen door Lionel Tamino, een Belg. De laatste Nederlandse overwinning was alweer lang geleden in 2017. En vandaag Arvid de Klein, die tot de topsprinters werd gerekend, maar hij kwam er niet van pas. Niet van pas, dus niet in de top 3. Vandaag dus in Chamonix in Frankrijk. En ik heb een leuke persconferentie gezien van Mark van Bommel, die natuurlijk een geweldig debuut heeft doorgemaakt als bondscoach van de Belgen. 2-0 van Italië gewonnen. Nou, de persconferentie ging onder meer over het feit dat ze morgen tegen Frankrijk spelen. En dat hij het jammer vindt dat Mbappé er niet bij is vanwege een blessure. Maar zijn ogen gingen echt pas glimmen toen hem werd gevraagd naar die paas van zijn zoon Ruben van Bommel bij zijn debuut voor Nederland zelf. Dat was een mooi moment bij die persconferentie van België vooruitlopend op de wedstrijd tegen Frankrijk.
1: Ja, we gaan zo meteen spelen dus in de Nations League. Ja, je bent al bijna weer vergeten dat toen dit niet bestond waren dit vriendschappelijke wedstrijden. Zijn er wel op vooruit gegaan, hè? Want het kriebelt nu toch een stuk meer bij iedereen.
3: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk gaat dit gewoon ergens over. En dan,
0: behalve in Servië.
3: Ja.
1: Ja, dat moeten we misschien even uitleggen.
3: Fair point.
1: Ja, we hadden het er net al even over, maar we zagen net ook beelden. Ja, er zitten heel weinig mensen op de tribune.
0: Ja.
1: Wat een gek verhaal, hè? Dat je als voetbalselectie zo in onmin kan geraken met je supporters. Dat je supporters zeggen, nou, jullie presteren zo zwak, we komen niet meer.
3: Ja, maar juist supporters.
4: Ja, maar juist in zulke landen, toch? Die zijn toch heel erg nationalistisch.
1: Maar dat dacht ik dus juist, dat je dan altijd mensen genoeg hebben die no matter what je blijven steunen.
4: Dat dacht ik ook.
1: Ook omdat je niet zo'n heel groot land bent. Dat is toch juist, die mensen zitten dan juist altijd vol vuur en vol passie.
4: Ja, ik ben ook verrast, toch? Dus ik weet het ook niet.
1: En wat kan dat dan inderdaad voor effect hebben op deze wedstrijd? Want dan moet je het misschien nog veel meer uit jezelf halen.
3: Ja, het Wiegers noemde dat net inderdaad al. Kijk, in Nederland zit lekker het stadion vol, krijg je de energie van de fans. En ze is dat soms net even een extra duwtje in de rug. En nu is het meer het gevoel van echt een niks zeggende oefenwedstrijd ergens tussendoor. Ja, dat is echt vervelend. Dus die scherpte moet er wel zijn. Maar ja, ik denk juist vanwege de huidige fase waarin dit elftal zit, met de nieuwe bondscoach, met de nieuwe posities onderling, dat je echt wel genoeg concentratie en scherpte zou moeten opleveren.
1: En een ander groot verschil met hoe het hiervoor was, je hebt niet al in je hoofd over een paar dagen speel ik weer bij mijn club. Want er komen gewoon nog twee wedstrijden in de Nations League aan. Lijkt me ook heel anders.
4: Ja, zeker.
1: Had je dat leuk gevonden?
4: Weet ik eigenlijk
1: gehad, zo lopen het seizoen ineens vier wedstrijden.
4: Het lijkt eigenlijk niet op een trainingskamp, maar je bent continu wel met elkaar.
1: Toernooitje tussendoor.
4: Ja, en je vliegt natuurlijk. Zijn, binnenkort vliegen ze weer naar Griekenland. En dan weer even terug.
1: Dat is wel een goede test ook of je het uithoudt met elkaar.
3: Ja, maar ik denk daar gelijk aan. Ik was meestal, denk na een week dacht ik wel weer, oh god, ik wil gewoon lekker naar huis, naar mijn eigen bed, naar mijn eigen omgeving en zo. En dan heb je alle gesprekken wel weer gevoerd met iedereen. Dan weet je ook alweer, oh ja, daar erger ik me aan. Die kan ik wel, weet je.
1: Nou, jij had graag in de selectie van Duitsland gezeten, want daar wisselen ze halverwege naar selectie 2.
3: Precies, ja, dat was perfect.
1: Dus dat was wel best wel een goed idee. Zullen we eens een voorlopige uitslag van de stelling doen?
4: Ja,
1: en dan gaan we na de wedstrijd kijken of daar veel veranderd is aan de stemming. En dat zou natuurlijk zomaar kunnen, want de stelling luidt vandaag: ik word weer enthousiast van het Nederlands elftal. Het zou je niet verbazen dat de meerderheid het met je eens is. Maar hoeveel denk je, gokkers?
5: 68%.
1: Stuk hoger.
5: Nou,
3: 75.
1: Nog hoger.
5: Nee, 80.
1: Het is 84%.
5: Nou,
1: en dat kan nog steeds op gestemd worden via de NPO Luister-app. En dan kijken we straks na de wedstrijd of dat is opgelopen tot misschien wel 100. Of is weggezakt tot misschien wel 43%.
5: Ja,
1: wie zal het
5: nu
1: zeggen?
5: Nu moeten ze doortrekken natuurlijk. Ja.
1: We zijn zo terug.
5: Aanvallen.
6: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
3: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden. Daar gaat het mij niet om.
2: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
4: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlandse kleinkunst.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Steen. Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
1: NPO Radio 1.
2: Schut en Hugo Borst.
17: Het is 6:08, omdat we zo dadelijk op tijd willen beginnen aan het live-verslag van de Nations League-wedstrijd tussen Servië en Nederland. Een wat vervroegd NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
18: Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van die stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranjemarsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden, maar nu mocht er één onder strikte voorwaarden doorgaan. De Britse minister voor Noord-Ierland baalt van de situatie, maar zegt dat het oordeel van de rechter dat de mars door kon gaan gerespecteerd moet worden.
19: I wish we weren't in this position. I wish we weren't looking at relitigating things of the past. But the court decided that the adjudication, the determination of the Praise Commission stood.
18: Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij de traditie van de partij om je niet neer te leggen bij stilstand wil voortzetten. Hij zei dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. En hij noemde daarbij onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina.

0: klimaatactivisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van de luchtmachtbasis RAF Fairford nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekend. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Jong en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Bijna 70% van de Zwitserse kiezers heeft in een referendum tegen een voorstel gestemd om een strengere definitie van neutraliteit op te nemen in de grondwet. Als ze voor hadden gestemd, dan zou het voor Zwitserland moeilijker zijn geworden sancties op te leggen aan Rusland of samen te werken met de NAVO en de EU. Dat het land neutraal is, staat al in de grondwet, maar er is veel ruimte voor interpretatie. Het weer, vanavond wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden.
1: De files, Annemieke Bosgaard.
2: Ja, vertraging op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg door de wegwerkzaamheden aan de A9. En er wordt ook gewerkt aan de weg op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken heb je daardoor 10 minuten vertraging.
3: Ster.
4: Steen, Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
3: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
17: Honda, the power of dreams.
18: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
19: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
21: We gaan bijna beginnen aan Servië-Nederland. Arman Afsaroglu.
22: Spelers zijn er klaar voor op het veld. Volksliederen hebben geklonken. En Nederland gaat zo dadelijk de aftrap verzorgen. De tweede interland na Nederland-Duitsland in een tijdperk Xavi. En kan Nederland die geweldige lijn van de slotfase tegen de Duitsers door. We gaan allemaal live meemaken hier op Radio.
21: Ondertussen ook nog een dikke 140 kilometer te gaan bij de WK wielrennen. Sebas.
23: 3 uur is de wedstrijd onderweg. Vooraan zijn er nog 6 man bij elkaar over. Leknessund, Engel uit Girmay, Moelebrand, Mieren en Liepins hebben een voorsprong nog maar van 3 minuten en 20 seconden op het peloton. Omdat Bruno Armirail zich ontpopt tot de admiraal van de Franse ploeg. Hij voert het tempo enorm op daar vooraan in dat peloton. En dat doet hij natuurlijk allemaal voor zijn kopman Paul.
21: Ruim baan voor deze 2 wedstrijden en dus is langs de lijnen tot 10 uur vanavond. Servië-Nederland, Nations League, 2e wedstrijd, Arman.
22: Is begonnen 40 seconden geleden. 0-0 hier in Belgrado in het stadion van Rode Ster. Met balbezit voor Servië. Bal wordt snel ingeleverd. Van Dijk neemt over voor Nederland. Het is echt een geweldige plek. Ik heb het al een aantal keer gememoreerd. Het is fantastisch om hier te zijn. Ik zou iedereen adviseren als je van voetbal houdt en van voetbalstadions. Kijk hier een keer rond voor het gesloopt gaat worden. Wat onherroepelijk gebeurt bij alle oude voetbalstadions in Europa. Dit is echt een bijzondere plek. Nederland heeft de bal met Van Hekken. Achterin Servië dus op heel veel plekken gewijzigd. 7 posities, maar liefst geen Tadic. Die terugkeren na 2 jaar afwezigheid het Servisch nationaal team. Hij zit op de bank. Wie spelen dan wel? Nou, onder meer de gebroeders Milinkovic, Savic. Dat zijn wel spelers die bekend zijn. Met name Sergej Milinkovic, Savic. Lang de grote man bij Lazio nu. Ploeggenoot van Somerville bij Al Hilal in Saudi-Arabië. En ook een andere man met een bekende naam, Stankovic. De zoon van Dejan Stankovic, Alexander. Ook hij speelt net als zijn vader op dit moment bij Inter. En hij krijgt de kans van de bondscoach vlak achter de spits. Servië heeft een groot probleem in de punt van de aanval. Want geen Vlahovic, geen Mitrovic. En dus staat daar Joveljic vandaag. Ik kan het allemaal vertellen dat Nederland de bal heeft. Links voorin, maar wel op het middenveld. Gakpo probeert meer ding te bereiken. Lukt niet. Dan een uitbraak van Servië met de aanvoerder. En de man die na 4 minuten scoorde tegen Griekenland afgelopen donderdag. Andrea Zivkovic van PAOK. Vanuit de club in het stadion van Nederland over een paar dagen gaat spelen. In het Toumba stadion in Thessaloniki. Maar dat is van later zorg. Griekenland-Nederland over een paar dagen op donderdag. Eerst nu dus de eerste uitwedstrijd van een reeks van 2. In Belgrado in Servië. Nederland vliegt vanavond al terug naar Nederland na de wedstrijd. En gaat dan overmorgen naar Griekenland toe. Balbezit voor Nederland voor Cody Gakpo. 3e minuut van de wedstrijd. Nederland voor het eerst in de buurt van 16 meter. Met Gakpo. En dan kijken. Reinders geeft mee aan Gakpo. Gakpo kan krullen naar de verre hoek. Dat is de bedoeling. Maar die bedoeling wordt gedwarsboomd door de Servische achterhoede. Het schot wordt geblokt door een van die 4 Servische verdedigers. Ook daar is flink gehusteld. 3 van de 4 zijn nieuw. Nedeljkovic van de Rangers staat. Rechtsback Terzic van Frosinone. Linksback niet heel ervaren spelers. Daar 20 en 22 jaar. En achterin Pavlovic met Babic. Die zijn het centrale verdedigingsduo van Servië. Van Dijk bezig aan zijn 98ste interland nu voor Nederland aan de bal. Van Dijk krijgt hem terug van Dumfries aan de rechterkant. Van Dijk dan breed naar Van Hekken. De scheidsrechter overigens een hele grote. De man die de WK-finale in 2022 floot in Qatar. Simon Marciniak, de Pool. Hij is de leidsman vandaag bij Servië tegen Nederland. Veel balbezit voor Nederland. Natuurlijk in de openingsfase Nederland dat geduldig zou moeten zijn. Servische verdediging toch te dwarsbomen en om ze uit elkaar te voetballen. En daar heb je vaak wat tijd voor nodig. Een vroege goal is dan meer dan welkom. Maar die ga je niet heel makkelijk vinden tegen dit compact spelende Servië. Dat pas 40ste staat overigens op de FIFA wereldranglijst. Flink weggezakt de afgelopen jaren. Nadat ze nog wel actief waren op het WK in Qatar. Maar niet op het afgelopen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nog altijd Nederland. Lange fase van balbezit in de middencirkel. Van Hekken kiest de diepte. Dat doet hij goed. Maar dan raakt Nederland de bal wat simpel kwijt. Als Gravenberg verkeerd kaart. Kan Servië overnemen aan de linkerkant. Met balbezit daarvoor Jovelic. Maar die komt niet echt tot een bruikbare paas voor een van zijn ploeggenoten. Van Dijk in conclaaf met Marciniak. Hij wil een ingooi. Hij wil iets dat hij niet krijgt. Want de ingooi is voor Servië. Ziet ook de bondscoach Veljko Paunovic. Een man die met de Servische jongeren onder 20 jaar. Waar ruim 10 jaar geleden nog wereldkampioen werd. Zijn een aantal spelers nog over van dat team. Hij dus de bondscoach van Servië. Is hier sinds ruim een jaar. De ingooi levert weinig op. Voor Servië. Nederland kan wegwerken. Heel gek als je hier kijkt naar dit stadion. Waar dus in totaal nu, ja, wat is het, zo'n iets meer dan 20.000 mensen zitten. Je hebt een clubje kinderen. Die zitten rechts van mij. Die zijn met vlaggetjes aan het zwaaien, aan het zingen en aan het joelen, aan het klappen. Dan heb je een heel klein clubje harde fans. Die wel trouw zijn gebleven aan het elftal. Volledig in het zwart gekleed natuurlijk. En dan een aantal mensen op de hoofdtribune. Die gewoon denken, het is zondagmiddag, lekker weer. 6 uur, we komen toch maar eens kijken naar het elftal. Waar we eigenlijk niks meer mee te maken willen hebben. Want ja, het is allemaal niet best hoe de Servische fans kijken naar dit elftal. Als je praat met mensen hier in Belgrado, dan zegt iedereen, ja, we gaan afgeslacht worden door de Nederlanders. Er is weinig positiviteit merkbaar in Belgrado. Maar goed, één resultaat kan dat al heel snel weer doen omdraaien. Zo opportunistisch is het voetbal natuurlijk ook wel. Een aanval van de Serviërs en een aardige. En misschien wel een kans, want ze zijn in het 16 meter gebied. En ze schieten de bal voorlangs het doel, wilde ik zeggen, van Verbrugge. Maar ja, voorlangs betekent wel dat die bal over de achterlijn moet gaan. Dat gebeurt niet. De poging van Sergej Milinkovic, Savic gaat uiteindelijk over de zijlijn. Maar het is wel makkelijk hoe Servië over die linkerkant nu doorkomt. Met een aardige paas richting Milinkovic, Savic. En ja, die had hem misschien ook breed kunnen spelen. Maar besloot het toch maar in één keer zelf te proberen. Die bal gaat dus helemaal aan de andere kant over de zijlijn. Waar Mickey van de Ven nu in de 6e minuut een ingooi mag gaan nemen voor het Nederlands elftal. 0-0 is de stand. Deze bal is wat kort toch van de Ven. Die hem met dat moeite nog in de ploeg kan houden. Van de Ven en dan Gakpo. Hier is Meerdink. Meerdink helemaal alleen tussen 2-3 Serviërs. Maar aandacht wordt soms enigszins afgeleid door de man die nu de bal heeft. Dat is de doelman van 2 meter 2. Een van de gebroeders, Milinkovic Savic. Hij heet Vanja. Ik ben met name onder de indruk van zijn baard. Werkelijk waar, het is echt, ja, gewoon fantastisch. Ik heb er geen andere woorden voor hoe vol zijn baard is. Hij heeft geen haar op zijn hoofd, maar heel veel op zijn kin. En hij is ook nog eens heel groot. Doelman van Napoli, Vanja Milinkovic-Savic. De broer dus van Sergej, de 2 jaar jongere broer. 2 broers in het basisteam van de Serviërs vanavond hier in Belgrado. 0-0 dus in de 7e minuut bij Servië-Nederland. En Nederland heeft de bal. Een meter of 10 buiten het 16 meter gebied van Servië met Joey Veerman. Veerman, bal naar de rechterkant. Naar Somerville, Somerville terug naar Veerman. Die kijkt, zoekt altijd, kijkt naar de optie voorwaarts. Vindt hij niet. Komt er een bal voor het doel van Dumfries die uitglijdt en een enorm stuk veld meeneemt. In het proces van uitglijden. Dus schiet er een enorme pol los. Het gras komt mee. En hij krabbelt weer overeind. Dumfries en ziet dat Nederland de bal ook al heel snel weer heeft via Van Dijk. En die heeft de bal ingeleverd bij Joey Veerman. Het is een wedstrijd voor hem, zou je zeggen. In de kleine ruimtes, om de ruimtes te vinden. Om de openingen te vinden. Om mensen alleen voor de keeper te zetten. Hij zal veel gezocht gaan worden bij Nederland in die aanvalsopzet. Van de Ven, zwakke bal naar de linkerkant, naar Gakpo. Bal komt meters achter Gakpo terecht. En valt ook over de zijlijn. Xavi verandert dus niet veel aan zijn opstelling. Dat is toch altijd de vraag bij een nieuwe coach. Wat is zijn beleid? Is het een man die houdt van rouleren? Een man die iedereen speeltijd wil geven? Of kiest hij juist voor dezelfde elf, de vastigheden? Het lijkt dus dat hij in de eerste 2 in het land zeker voor vastigheden kiest. Want hij verandert maar weinig. De vraag is of hij dat straks in Interland 3 en 4 in deze cyclus ook nog gaat doen. Hij zei vooraf dat al de spelers wel aan bod zouden gaan komen. En dat gaan we zien. Frimpong zit overigens op de tribune. Er moest één, mocht niet op het wedstrijdformulier. En dat is Jeremy Frimpong geworden. Speler van Liverpool die op de tribune zit toe te kijken. Naar deze wedstrijd die voorlopig 8 minuten oud is. 0-0 tussenstand. We weten dat Geertruida geblesseerd is afgehaakt. Dat Zegiel met Jong Oranje meedoet en morgen aansluit bij de groep. En dat Frimpong nu dus buiten de boot valt. En die krijgt misschien nog wat minuten in de resterende twee interlands. Nederland speelt over exact een week nog een keer tegen Servië, maar dan in Eindhoven. Balbezit voor Reinders, net buiten de middencirkel op de eigen helft. Reinders kijkt naar Somerville. Somerville wordt bereikt op de middenlijn. Hij kijkt naar de opening als hij die vindt aan de linkerkant. Daar is Gakpo. Gakpo neemt de bal aan en kan nu zijn tegenstander gaan opzoeken. Gakpo. Gakpo 16 meter gebied in. Toch weer heel snel dubbele dekking. Rugdekking komt erbij en dan heeft hij eigenlijk geen ruimte meer. En zo is het moeilijk voor Gakpo om tot een actie te komen. En wordt het nu geprobeerd door Veerman met een voorzet de 16 meter in. Meerdink niet bereikt. Servië werkt weg. Servië is het gevaarlijkst geweest tot nu toe. Met die poging voor Milinkovic. Savic, die bal die dus niet op doel ging. Ruim zelfs over de zijlijn verdwenen. Aan de andere kant Nederland nog niet. Met een poging op het doel van die andere Milinkovic. Savic, Wanya dus. Wel balbezit voor Veerman. Dat is een goede bal voorwaarts. Meerdink gevonden. Meerdink probeert weg te draaien. Of dacht hij de bal zelfs te kunnen verlengen naar Gravenberg. Maar die liep niet door. Dus is het opnieuw Vanja Milinkovic, Savic die de bal in bezit heeft genomen. 7 nieuwe spelers dus bij Servië. We hadden allemaal verwacht Dusan Tadic te zien. En hij zit op de bank. Was gisteren wel bij de persconferentie. Maar die het bijzonder vond om tegen Nederland te voetballen. Kostic zit ook op de bank. Speler van PSV. Tadic natuurlijk speler van NEC uit Nijmegen tegenwoordig. Maar die Nederlandse inbreng. Die is er niet echt. Nou ja, misschien nog wel een beetje. Want we zien op het middenveld wel Nemanja Gudelje staan bij Servië. Die wel in Belgrado is geboren. Maar natuurlijk wel bij NAC AZ en bij Ajax voetbalde. En die dus ook veel heeft met Nederland. Gudelje inmiddels in Spanje spelend bij Getafe. De meest ervaren speler van dit elftal is 34 inmiddels. Bezig aan zijn 77ste interland. De trap nu van Vanja Milinkovic. Savic, maar die is niet goed. Gaat over de zijlijn en geeft dus vrij makkelijk een ingooi weg aan het Nederlands elftal. We zijn 10 minuten bezig in Maracana, of hoe het officieel heet. Het stadion Rajko Mitic in Belgrado. Waar de avond voorzichtig valt, waar het vroeg dronken wordt. Waar het 0-0 is nog tussen Servië en Nederland.
21: Sebas Soest in de koers.
23: Daar is het nog niet donker. 10:50 in de middag in Morel. En daar komt de kopgroep weer aan. Die heeft bijna de tweede volle ronde afgelegd op het plaatselijke parcours. En die kopgroep weet dat de voorsprong op het peloton nog maar iets meer dan 3 minuten bedraagt. Dus dat weet ook Andreas Lecknesund. Dat weet ook de Duitse kampioen Felix Engelhardt. Dat weet ook Binyam Girmay. De 3 belangrijkste namen. Ze zitten daar nog altijd in die kopgroep van 7 in totaal. De Canadees Boivin. Kijkt ze eens om zich heen. En hij rijdt ook altijd nog in de spits van de wedstrijd. Maar het is daarachter dus Bruno Armirail, de Fransman. Die heel hard aan het werken is. En echt in de laatste 30 minuten die achterstand van het peloton heeft teruggebracht. Van 6 naar nog maar iets meer dan 3 minuten. En hier komt de kopgroep langs. Jamie Meehan leidt de groep over de finishlijn. Laatste 10 ronden gaan in van dit wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. Dus nog 134 kilometer. Te gaan. En het peloton nadert ook al de finish. Het is echt nog maar iets meer dan, dan zo'n 3 minuten. De achterstand van het peloton op de kopgroep met dus nog ruim 130 kilometer af te leggen.
21: Servië-Nederland, Armal.
22: Ja, de eerste gele kaart is een feit. Gakpo was eerder bij de bal dan, dat zeg ik wel, Lukic, maar dat is helemaal niet waar. Hij speelt de bal en daarna ook nog een heel stuk van Gakpo. Lukic die niets begrijpt van de beslissing van Marciniak om hier geel te geven. Ja, hij kan het iets te wild vinden, het inkomen van Lukic, die dus wel eerst de bal speelt. Maar hij krijgt dus wel geel. We komen bij de bondscoach wat Servische krachttermen uit. Dat is althans speculatie van mijn kant. Maar ik denk niet dat hij het heeft over hoe lekker weer het vandaag was in Belgrado. Dat is het. Onbewolkt. 22 graden. Nog steeds zeer aangenaam. Maar wel geel dus voor Lukic. Speler van Ipswich Town. Ook al 30 jaar inmiddels. Marciniak geeft aan dat er even gewacht moet worden. Er waren even wat ontevreden gezichten. Vooral dus bij de Serviërs die niet tevreden waren met die vroege gele kaart in de 12e minuut. 0-0 bij Servië-Nederland in het stadion Rajko Mitic. Het stadion van Rode Ster Belgrado. Ploeg die de Europa Cup 1 won in 1991. ploeg met een roemrucht verleden. PSV speelde hier onlangs ook nog in dit stadion. Spelen regelmatig nog in de Champions League. Rode Ster natuurlijk de meest beruchte en succesvolle club ook uit Servië. Ja, Partizan, het stadion van Partizan ligt hier helemaal breed een paar kilometer verderop. Het is natuurlijk een echte voetbalstad, Belgrado. Waar twee van de meest beruchte stadions van het voormalige Joegoslavië staan. En dit stadion is toch het meest bekende van de 2-0-0. Dus met Nederland aan de bal aan de rechterkant. Wordt er door Dumfries ingeleverd bij Van Hekken. Van Hekken die kijkt om zich heen. Ja, het is exact de wedstrijd aan het worden zoals je hem vooraf ook invult. Namelijk dat Servië de bal aan Nederland laat. Dat Nederland de oplossingen moet zien te verzinnen. En dat het heel moeilijk is om dat te doen. Dat je ongelooflijk balvast moet zijn en zuiver in de passing. En dat is Nederland nog onvoldoende in de openingsfase. Na 13 minuten is het Nederland nog niet gelukt om in het 16 meter gebied te komen. Echt van Servië. Maar ja, het, zoals gezegd, Servië heeft ook in de vorige cyclus een aantal toplanden hier thuis op 0-0 gehouden. Het is niet makkelijk hier te winnen, terwijl ik inmiddels aan de overkant gewoon een aantal mensen op het dak zie lopen. Ik weet niet wat die aan het doen zijn, maar dat is ook een heel merkwaardig gezicht. Dat heb ik ook niet heel vaak gezien. Die zijn, het lijkt alsof ze vuilnis aan het ophalen zijn op het dak. Hoe is dat dan daar weer terechtgekomen? Maar goed, laat ik mijn aandacht maar richten op de bal en op het veld. Het veld ligt er overigens niet goed bij. Het valt me op dat er al een aantal keren stukken gras losschieten. Op het moment dat de passes gegeven worden, dat voetballers in de grond trappen. En je ziet er af en toe al wat pluggen en wat pollen loskomen. En zeker in het strafgebied van beide teams zie je ook de nodige bruine vlekken liggen. Terwijl Virgil van Dijk de bal heeft voor Nederland na een klein kwartier en een 0-0 stand er nog amper mogelijkheden voor dit Nederlands elftal. Waar veel ballen worden ingeleverd bij Veerman. Veerman nu goed naar Reinders. Reinders naar Gakpo in het 16 meter. Wie het linkerpunt van het 16 meter niet voorzet komt. Kom al ook. Maar die is net niet op het doel van Max Meerdink. En dus kan Reinders die bal nog net binnenhouden. En een nieuwe aanval in gang zetten voor Oranje. Tweede interland dus voor Max Meerdink. Voor de eerste keer vanaf het begin spelend. Speler natuurlijk van AZ. Hij zat er eerst niet bij. Nu wel. En hij moet nu kijken hoe Servië omschakelt. En die Milinkovic-Savic is wel helemaal alleen. Hij heeft amper iemand bij zich. Hier is Terzic. De linksback van de Italiaanse club. Dus Frosinone. En die ziet dat hij eigenlijk geen afspeelmogelijkheden heeft. Dat is toch ook wel opvallend. Een uitbraak van Servië. Er blijven gewoon 6-7 man achter de bal staan. Ja, dan weet je wel wat de bedoeling is vandaag bij Servië. Dat ondanks het feit dat zijn thuiswedstrijd spelen niet bepaald te overlopen van aanvallende intenties. Wel balbezit voor de Serviërs achterin. Met Babic en Pavlovic. Pavlovic speler van Milan. Centrale verdediger. Pavlovic. Dan gaat het weer toch naar Srdan Babic. Die speelt in Rusland bij Spartak Moskou. En dan wordt de vrije man wel gevonden. En dat is Kozlan Nedeljkovic van de Rangers. Maar duurt niet lang voor die bal is alweer over de zijlijn geweest. Gebeurt wel via een Nederlander. Maar er zijn problemen bij Cody Gakpo. En ik zag al in mijn ooghoek dat Ruben van Bommel aan het warmlopen was. En dus heeft Gakpo aangegeven dat hij iets voelt. En dit is dan toch wel weer een lelijke streep door de rekening. Want je gaat Van Bommel niet zomaar laten beginnen aan de warming-up. Gakpo, het lijkt misschien wat meer op voorzorg. Maar die heeft iets gevoeld in een spier. En die is niet helemaal vrij uit meer. En het is einde wedstrijd voor Cody Gakpo. Na een kwartier staat Ruben van Bommel klaar. En die gaat de aanwijzingen krijgen van de Nederlandse staf. En Gakpo, de man van die zo fantastische goal tegen Duitsland, gaat afgewisseld worden. Gaat vervangen worden door de man die hem bediende bij de goal, Ruben van Bommel. En dit is toch wel weer ongelooflijk zonde. En zal toch wel weer die speculaties voeden of de discussies gaan voeden over de belasting van die spelers. Maar eerst deze aanval van Servië. Die is gevaarlijk. Schot op het doel in de handen van Verbrugge. Zo waren grote kans voor Servië. De grootste van de wedstrijd voor Jo Veljic. De 27-jarige spits van de Seattle Sounders uit de MLS. Goeie aanval van de Serviërs. Waarbij toch wel aangetekend moet worden dat Jo Veljic helemaal vrij staat. Veerman die is dan de laatste man, gek genoeg. En die is niet snel genoeg bij de bal. Maar Verbrugge heeft de bal gelukkig wel te pakken. Grootste kansen voor de wedstrijd zijn dus voor Servië. Terwijl Van Bommel klaar is met de warming-up. En nu inderdaad het veld in gaat komen. Het is einde wedstrijd voor Cody Gakpo. Weer een blessure. Na het afzeggen van Malen. Na het uitvallen van Brobby. Na het wegvallen van Geertruida. Valt Cody Gakpo nu ook uit. Hij dus vervangen door Ruben van Bommel.
0: Even een tussenbeschouwing met de analisten van dienst. Het Wiegers en Leone. Moeten we ons zorgen maken over het uitvallen? Denken jullie zo?
1: Nou, dat leek te gebeuren bij die gele kaart overtreding op het middenveld. Waar zijn enkel echt tussen de benen terecht kwam. Waardoor hij bekneld zat. En ik denk dat dat het is. En
0: ik denk het ook hoor. Ja. Wat denk je dan als voetballer van neem maar geen risico ook als je het half voelt?
2: Dit is een contactmoment geweest waarschijnlijk. En het doet waarschijnlijk gewoon heel veel pijn. Dat hoop ik, hè, wat we nu zien. En dat het wat mee kan vallen misschien richting de volgende wedstrijden. Ja. Dat je denkt van, kijk, ik neem nu even geen risico inderdaad.
0: Geen spierblessure, denk jij?
1: Nee, ik denk niet dat dit een spierblessure is. Omdat het zo'n duidelijk contactmoment was. Hij greep ook net naar zijn enkel toen hij op de grond zat. Dus ik ga er wel vanuit dat dat in zijn geval niet met overbelasting te maken heeft.
0: En vinden jullie dat stiekem leuk voordat ik ga schakelen naar Armand? Ruben van Bommel weer binnen de lijnen?
1: Ik had gehoopt dat hij in zou vallen, maar niet zo vroeg.
2: Ja, nee, doe het maar dan, Ruben van Bommel. Weer zo'n mooie assist.
0: Armand.
22: De eerste schot op doel van Nederland is een feit. En het is met vuur en overtuiging geschoten door Max Meerdink van 1,20 meter. En met wat moeite redt die man met die, ik kan het nog één keer zeggen, zo schitterende baard. Milinkovic, Savic met wat, met twee instanties had hij nodig. Want hij liet de bal eerst los, was een goed schot. Eerste schot op doel dus van Meerdink, beide landen. Nu één keer op doel geschoten. Het staat voor de duidelijkheid nog wel 0-0. Hier in Belgrado bij Servië-Nederland in de Nations League. Maar ze hebben dus allebei een kans gehad. Die kans voor Servië was groter, dat moet gezegd worden. Voor de spits Joveljic van Seattle. De derde spits toch eigenlijk in de rangorde. Heeft weinig interlands gespeeld. Maar ja, als Vlahovic er niet is, Mitrovic er niet is, dan wordt de volgende in de rij doorgeschoven. Enigszins vergelijkbaar dus met de situatie bij Oranje. Waar Max Meerdink een week geleden toch ook niet had verwacht dat hij vanaf het begin zou gaan spelen in Nederlands elftal in Belgrado. Want hij was in eerste instantie, dat weten we, niet eens opgeroepen. De spitsen die waren Malen en Brobbey. Maar die zijn er allebei niet meer. En dus zijn nu Meerdink en Zirkzee de aanvallers van Oranje. Zirkzee zit op de bank. Zou nog kunnen invallen. Hij is een paar dagen geleden bij de groep gehaald door Xavi. Nederland heeft de bal in de 20e minuut met een schietkans voor Reinders. Bal wordt van richting veranderd. En daardoor een eenvoudige redding voor Vanja, Milinkovic, Savic. Toch handig voor een doelman als je 2 meter 2 bent. Dan heb je een lekker grote rijkwijd om dat maar eens van stal te halen. Hij kan in elk geval bij de hoeken als hij op tijd ook op de grond ligt. Bal gaat nu bij Servië naar voren, maar het is buitenspel in een vroeg stadium. De vlag omhoog gestoken door de assistent scheidsrechter. Vrije trap dus voor het Nederlands elftal. 20e minuut. En Nederland moet toch weer improviseren door het uitvallen van Gakpo. Nu van Bommel van PSV linksbuiten. Meerdink van AZ in de spits. En Somerville van Al-Hilal rechts in de aanval. En diezelfde Somerville die wordt nu gevonden door Van Hekken. Somerville wil gelijk doorspelen op Meerdink. Er zit Alexa Terzic tussen. En het wordt een hoekschop voor het Nederlands elftal. We hebben nu Veerman. Dat is een voordeel bij die standaard situaties. En dat zal ook de man zijn die richting de bal gaat lopen. Richting de hoekvlag. Dat gaat allemaal gebeuren voor dat deel van het stadion waar dus amper iemand zit. Het fascinerende is ook dat iedereen dan verspreid zit op die tribune. Je zou zeggen, kies de beste plek. Maar sommigen zitten gewoon op rij 1. Sommigen helemaal in de nok van het stadion. Ja, er zit voldoende afstand tussen de fans die daar nog wel zitten in elk geval. In het stadion van Rode Ster. Hier is de hoekschop van Joey Veerman. Van Dijk is vanzelfsprekend mee, maar die wordt niet gevonden. Bal wordt weggekopt. Valt in de voeten van Somerville. Somerville terug naar Veerman. Nu misschien bij de eerste paal een kopbal van de Ven. Nee, dat is ook te ingewikkeld. Daar zit Servië dan weer tussen. Het is wel Denzel Dumfries die opvangt voor het Nederlands elftal. En via Veerman en Somerville wordt er even getemporiseerd. Gakpo inmiddels natuurlijk al verdwenen in de spelerstunnel. Die staat de ingang daarvan vlak achter de boarding. En dan moet je een lange tunnel door richting de kleedkamer. Kruip door, sluip door. Daar zal die verder behandeld gaan worden. Terwijl Nederland weer de aanval zoekt. En misschien een schietkans gaat krijgen. We zagen een actie van Bommel. Maar die leidde tot niets. En ook de tweede bal is niet voor Nederland. Servië neemt over. Bal gaat naar voren richting Joveljic. Maar ja, hij moet het constant alleen uitzoeken. En dan is het lastig om de bal langer in de ploeg te houden. Pavlovic was ook wel mee, even naar voren de verdediger. Maar het is allemaal te weinig voor Servië om echt lang het Nederlands elftal achteruit te drukken. Dat gaan we niet heel vaak zien vandaag. De omschakeling, dat is waar Servië op hoopt. Maar ja, het is niet dat zij in de ploeg ongelooflijk veel snelheid hebben. Dus ook daar moet je niet verwachten dat ze opeens in een paar pases het veld oversteken. Het is een heel fysiek sterke ploeg. Er zit veel lengte in. Veel spelers van boven de 1,85, 1,90 zelfs. Doelman dus boven de 2 meter. Benadrukte Xavi ook dat ze fysiek heel sterk zijn. Dat je je daartegen moet wapenen. En dat zie je ook wel. Dat ze in die duels hun mannetje echt wel staan. De spelers van Servië. Maar verder gaat het natuurlijk wel om ook wat je aan de bal kan. En daar heeft Nederland op vrijwel elke plek eigenlijk wel een betere speler staan. De opening nu van Goudelje. Maar Van de Ven kan de bal vrij eenvoudig afschermen. En over de achterlijn laten gaan. En dus is er een doeltrap. En ook Andrea Zivkovic, De aanvoerder kan daar weinig meer aan veranderen. Bart Verbrugge heeft de bal gevonden en heeft hem klaargelegd. Ja, er is niet echt sprake van heel veel sfeer in het stadion. Ondanks de aanwezigheid van die kinderen die achter het doel van Verbrugge lekker zitten te kijken naar deze wedstrijd. Het zijn geen taferelen zoals je ze wel vaker ziet in de Balkan bij verhitte derbies. Tussen onder meer Rode Sterren en Partizan. Of bij wedstrijden in Kroatië of in die contrij. Dat is het allemaal niet. De mensen die er zijn komen gewoon lekker een avondje voetbal kijken. En zijn vrij stil aan het bekijken wat er allemaal gebeurt. Er zijn wel toeters en wat instrumenten die lijken op vuvuzela's. Maar verder valt het allemaal wel mee. Terwijl Nederland kijkt of daar in de as van het veld een aanvaller vrijgespeeld kan worden. Dat lukt niet. Alsnog Van Hekken. En dan Dumfries. Die neemt de bal handig mee. Dumfries kijkt waar Meerdink staat. Die staat voor de goal en dan glijdt hij toch weer weg. Neemt hij weer een stuk gras mee. Ja, die kan straks, want dit is al de tweede keer dat dat gebeurt, misschien eens gaan bekijken of hij zijn schoenen moet gaan veranderen. Denzel Dumfries. Want aan die rechterkant zie ik om de haverklap pollen losschieten. En dus is die bal ook over de achterlijn verdwenen. Is het Vanja Milinkovic-Savic die heeft opgepikt. 65% balbezit heeft Nederland. Eén echt overtuigend schot op doel van Max Meerdink. Wat Milinkovic-Savic noopt het onder redding. En wat zal Xavi denken? We kijken naar hem langs de kant in zijn dugout. Hij was zo tevreden over die tweede helft. Met name in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Dat was Nederland zoals je Nederland wil zien voetballen. En we hoopten allemaal dat het vandaag een vervolg zou krijgen. Maar we zeiden ook, en Xavi zei dat ook, het is een andere wedstrijd tegen een tegenstander die weinig de bal wil hebben, weinig ruimtes weggeeft. En je ziet toch ook weer hoe moeilijk het is, ook voor het Nederlands elftal, om daar pasklare antwoorden op te vinden. Van de Ven, een aardige bal om de laatste verdediger heen. Van Servië richting Meerdink, maar toch een fractie te hard. Waardoor Milinkovic-Savic, die met de naam Vanja op zijn rug speelt, de bal veel eerder kan oprapen dan dat Meerdink daarbij kan om gevaar te stichten. Milinkovic-Savic die vervolgens al snel weer zijn broer heeft aangespeeld. Sergej Milinkovic-Savic die dus zijn ploegenoot tegenkomt bij Al Hilal Crescenzo Sommerville. Sommerville die hoopt op een beslissend moment om belangrijk te kunnen zijn voor Nederland. Dat heeft ze voorlopig nog niet gelukt. Hij komt nog niet echt aan de bak tegen die sterke linksback Terzic. Ook een sterke speler die niet heel veel aanvallende drang voorlopig aan de dag legt. Nee, hij speelt taakbewust. En zijn taak is met name het afstoppen van Sommerville. Sommerville die nu aan de rechterkant achter een bal aanloopt. Maar die is voor de Serviërs het driehoekje wat ze vormen. Is aardig. 25 minuten gespeeld in de eerste helft. Bij deze wedstrijd in de Nations League. De eerste eindigde dus in een gelijkspel. Voor Nederland 1-1 tegen Duitsland. Waar Servië in de laatste minuut thuis met 2-1 verloor van Griekenland. En nu staat het 0-0 na 25 minuten. En heeft Nederland eigenlijk nog geen uitgespeelde kans gehad. Want het schot van afstand van Max Meerdink was het beste moment tot nu toe. En dat is toch een wat magere oogst. Het is allemaal begrijpelijk. Want het is geen eenvoudige wedstrijd. Maar het is wel jammer dat Nederland nog niet in staat is geweest om het voetbal aan de dag te leggen dat we een paar dagen geleden wel hebben gezien tegen Duitsland.
4: Het gebeurt in Servië, maar het gebeurt ook in Canada. WK wielrennen, Sebas.
23: Daar zijn we begonnen aan de tweede helft van dit wereldkampioenschap in Montreal. 124 kilometer zijn er nog te rijden. Daar is de Nederlandse ploeg de eerste renner kwijtgeraakt. Maar dat is ook niet zo gek. Matthijs Paaskens heeft heel lang op het vlakke eerste gedeelte van het parcours het tempo bepaald in het peloton. De achtervolging geleid. Toen hadden we nog 16 koplopers. Die liepen uit naar ruim 8 minuten. Nu zijn er vooraan nog 6 over. En die hebben anderhalve minuut. Het is Biniam Girmay die op dit moment tussen een haag van mensen doorrijdt op het laatste gedeelte waar ieder rondje geklommen moet worden. De Avenue Pagnuelo. Door Tom Dumoulin aangeduid wel als misschien wel het stukje steilste beklimming. Kort maar krachtig. 530 meter aan 7,7% gemiddeld. En daar rijdt de kopgroep op dit moment overheen. Er zijn er nog 6 onder wie Leknessoens, Engelhard en die Girmay in het peloton. Toch een paar opvallende de namen gelost. Matthij Mohoric bijvoorbeeld, Jan Tratnik, 2 Slovenen uit de ploeg die het natuurlijk vandaag moet doen zonder de titelverdediger, de geblesseerde Tadej Pogacar. Zij zijn eraf in dat peloton. 124 kilometer zijn er nog te rijden op het wereldkampioenschap bij de mannen. De Nederlandse ploeg houdt zich op dit moment redelijk rustig. Mathieu van der Poel goed omringd. 1 minuut en 22 seconden achter de 6 aan de leiding.
4: Ook bij het voetbal 1 Nederlandse uitvaller. Gakpo er niet meer bij. Oranje moet door, Arman.
22: 0-0 na 27 minuten. in Belgrado, waar ik af en toe een beetje word afgeleid door een schitterende zonsondergang. Omdat er op het veld simpelweg niet zo heel veel gebeurt. Nederland speelt de bal breed en rond en krijgt niet de gelegenheid om in het doelgebied te komen van Milinkovic-Savic. En dan kijk je af en toe eens naar de paars-roze gloed zo boven mij in dit stadion. Waar die geweldige lichtmasten aanstaan en branden. En het Nederlands elftal hoopt op een opening, op iets van ruimte. Somerville is snel en komt er buitenom bijna langs. En dan is er een penalty. Hij wordt neergelegd omdat hij net wat eerder bij de bal komt dan zijn tegenstander. En die grijpt dan blijkbaar toch in de ogen van Marciniak. En die laat zich verrassen doordat Somerville uit zijn dode hoek komt. En dan krijgen we dus een penalty. Even kijken, is het een terechte? Ja. Terzic is hem gewoon kwijt en denkt dan ik grijp op het laatste moment in. Hij onderschat de snelheid van Somerville en het is een hele lompe actie van die linksback die inderdaad zijn voeten voorzet. Somerville valt er gretig overheen en dan is het een strafschop voor Nederland. Hij wordt wel gecheckt nog door de VAR, maar ja, ik ga toch al voorzichtig speculeren of het iemand het durft om in dit stadion waar de EK-finale beslist werd door Antonin Panenka om het te doen. Hier in Belgrado. Gakpo is de eerste penalty nemer. Ja, en die is weg. Ja. Dus Gakpo is het niet. En dan ben ik heel benieuwd wie hem nu gaat nemen. Misschien Reinders. Veerman is een optie. Of de spits, Max Meerdink. Maar dat is nog een beetje de vraag. Terwijl de check nog altijd bezig is. Maar het leek er toch echt op dat Terzic daar Somerville ten val bracht. En zo is het ook, want die check is voorbij. Ja, ze moeten het weten, die spelers. Het is er veel over gegaan. Nou weet de keeper het ook. Milinkovic-Savic, daar ga ik vanuit. Dus wat doe je dan? Met je 2 meter 2. Met je schitterende baard. Blijf je staan? Denk je over je man die tegenover je staat op 11 meter van je. Die heeft een historisch bewustzijn. Waardoor hij misschien wel een Panenka gaat proberen. En ik denk, als ik het goed zie, dat Max Meerdink het gaat doen. Dat Max Meerdink de kans krijgt om hier zijn eerste te maken voor het Nederlands elftal. Wel degelijk. Na een half uur durft hij het aan. Een Panenka of ramt hij er gewoon in. Meerdink na een half uur vanaf 11 meter. Meerdink en hij scoort. Doet het niet met een Panenka. Dat doet hij niet. Maar schiet hem in de hoek. Keurig in het zijnetje. En heeft zijn eerste interland goal voor het Nederlands elftal te pakken in interland nummer 2. Het is een goal van Max Meerdink vanaf 11 meter. En eindelijk heeft Nederland de voorsprong te pakken. 0-1 na een half uur in Belgrado.
5: Lees me wat, hè, dat hij nog geen wedstrijd had gespeeld een paar dagen geleden. Nu zijn eerste goal ook. En een penalty nog wel.
1: Ja, mooi. Een mooie kerel. Dat hij gewoon lekker die verantwoordelijkheid pakt. Gewoon gaat doen, gaat staan. En hem gewoon heel niks inschiet.
6: Wel een lafaard.
7: Ik ook. Precies zo. We zitten op één lijn. We zitten op één lijn. Geen Panenka.
6: Kom op nou.
5: Nee. Natuurlijk gedaan.
7: Nee. Dit is wel echt goed voor hem.
5: Ja. En, fantastisch gedaan, hoor.
7: Ja, fantastische penalty. Maar ook, weet je, de teamgenoten geven hem ook vertrouwen. Van, neem jij hem maar, we weten wat je kan. En hij doet het.
5: Goed voor hem, hopelijk ook goed voor de wedstrijd.
1: Nou ja, de wedstrijd kon wel wat gebruiken. Want het was heel voorspelbaar, heen en weer schuivend. En weinig spannends gebeurde er eigenlijk. Een beetje, het leek een beetje het oude voetbal wat we de afgelopen... Ja.
5: Nou, laten we hopen dat nu verandert. Want die zonsondergang duurt ook niet eeuwig, Amman.
22: Nou, hij duurt nog wel even hoor. Nog een minuut of 20, 30. Maar Nederland staat voor. En dat is het goede nieuws. Max Meerdink schiet hem links van de doelman echt heel overtuigend in het zijnet. En dan kan je jezelf een doelman van 2 meter 2, die wel de goede hoek koos, kansloos laten. Want hij ging echt met zijn hele hebben en houden die hoek in. Maar ja, als je hem zo in het zijnet legt zoals Max Meerdink deed, dan kan die Milinkovic-Savic duiken wat hij wil. Dan kan hij er gewoon niet bij. Maar het is... Ja, dan schrijft zich de fluit voor een overtreding inmiddels. Het is wel bijzonder, hè, dat je een week geleden niet werd opgeroepen. En dat je nu basisspeler bent, maar dan ook nog eens zo'n penalty neemt. Het is allemaal natuurlijk een samenloop van omstandigheden. Want Gakpo staat 1 op de lijst. Ja, maar dan zou je zeggen, daarna komen er toch andere. Misschien echte mensen die lang veel interlands in de benen hebben. Die weer ervaring hebben. Die hoger in de hiërarchie staan. Maar blijkbaar is dus vooraf al bedacht. Dat neem ik dan maar aan. Dat Max Meerdink penalty nemer nummer 1 is. En hij maakt het vertrouwen waar, want hij schiet hem heel koeltjes binnen. En zo heeft Meerdink zijn eerste goal te pakken in zijn tweede interland. Met op een hele overtuigende manier. Laten we maar eerlijk zijn, we hebben zoveel mogelijk spelers nodig die overtuigende penalty kunnen binnenschieten. Want we lagen er 3 maanden geleden weer. Maar we zijn uit op een groot toernooi naar penalties. Dus nou ja, hij kan het in elk geval. Hij kan een penalty nemen, dat is fijn. Max Meerdink 0-1 is het na een half uur. Nederland zelfs wel leidt in Belgrado. En hopelijk kunnen ze hier verder mee. Balbezit wel voor de Serviërs. Voor Andrea Zivkovic. Het is de eerste speler overigens van AZ die scoort in oranje sinds Myron Boadu in 2019. Dat is al wel weer even geleden. Meerdink, die dit wel kan gebruiken natuurlijk. Lang heeft er twijfels geweest over of hij nu een keer talent af gaat zijn. Twijfels over zijn fitheid. Kan hij het wel aan? Is hij echt dat grote talent? Die topspits die velen in hem zagen. Maar dit is wel een fijne week voor hem. En een fijne seizoen tot nu toe. Hij is de nummer 1 spits van AZ. Heeft gedebuteerd als international. Is nu ook doelpuntenmaker voor het Nederlands elftal. Het kan alleen maar beter gaan vanaf nu, zou je zeggen. Van Dijk heeft de bal voor Nederland. Nog een kwartier dus in de eerste helft. Minder zelfs. Van Hekken zwakke paas richting Meerdink. Hij levert in op het middenveld. Van Hekken dus kan Servië overnemen. Wel een vrije... domme manier overigens om die penalty weg te geven. Want die Terzic had een voorsprong van een meter of 5-6. Maar had gewoon niet gerekend dat Summerville via de buitenbocht er nog langs zou kunnen gaan. En zette zijn voeten doen zo om voor in het 16 meter. Dat je eigenlijk geen enkele twijfel meer had over het toekennen van die strafschop. Goed gezien door Simon Marciniak. Terzic die dus zijn meerdere moest herkennen in Summerville. Nu Jovelic die een bal terughakt op Milinkovic. Savic, maar die had daar niet helemaal op gerekend. Dus kan Nederland weer overnemen. Het is niet dat er heel veel ruimtes komen nu op het veld opeens. Want Servië blijft ook bij een 1-0 achterstand. Heel veel mensen terughouden. Van Bommel is weg aan de linkerkant. Van Bommel speelt hem even af op Van de Ven. Van de Ven terug naar Veerman. Veerman kijkt wie is aanspeelbaar. Gravenberg, Dumfries en Summerville dan aan de rechterkant. Summerville op de rechterpunt van het 16 meter gebied. Komt Dumfries buitenom. Gezien door Summerville. Daar gaat die bal naartoe. Dumfries zet voor. Meerdink kan er niet bij. Van de Ven wel. Maar een schietkant nog niet. Van Dijk. En dan een overtreding. En een harde ook. Van Jovelic. En een vrije trap. Nou, ik zeg Joey Veerman. Laat het maar zien. Want deze bal ligt heerlijk. Zeg op meter of 19 van de goal. En kijk eens even wie de bal heeft opgeraapt. En hij heeft hem te pakken hoor. Het zou heel logisch zijn dat Veerman dat gaat doen. Jovelic gaat vol op de voet staan. Ja, hier kan je ook geel voor geven. Scheidsrechter van de Ven. En dus komt er een vrije trap aan voor het Nederlands elftal. Na 34 minuten. Spelen dus nog een minuut of 10 in de eerste helft. En staat Veerman klaar. Reinders staat er ook nog bij. Maar dat is denk ik meer voor de show. Ik vermoed toch dat Joey Veerman dit wel eens wil. In zijn eerste optreden als basisspeler in het Nederlands elftal sinds die avond in Berlijn. Die hij heel snel wil vergeten. Waarin alles fout ging op het EK voetbal in Duitsland in 2024. Voor Joey Veerman hij gewisseld werd na een half uur. En daarna eigenlijk nooit meer terugkwam in het Nederlands elftal. Tot Xavi Hernandez de baas werd. Reinders wil het ook wel doen. Toch heeft Reinders nu Veerman lijkt het weggestuurd. Tijani Reinders in de muur. Dat is toch opvallend met de rechter. Ja, hij ligt iets beter, want hij ligt wat links van het centrum. Die bal voor een speler als Reinders. Maar ja, dit is toch iets wat Veerman ook wel zou kunnen. Maar hij heeft het toch aan Reinders gelaten en dat levert weinig op. De muurligger achter de viermansmuur hoeft er daar niet eens in actie te komen. Want de bal gaat vol in de muur. Het levert wel een ingooi op voor het Nederlands elftal. Nee, zelfs een hoekschop. Die bal is over de achterlijn geweest. Dat gaat Veerman wel doen. Tweede corner voor Nederland. Komt in de 36e minuut. Staat 1-0. Dankzij een benutte strafschop van Max Meerdink. Strafschop versierd door Summerville. Die nu bezig is aan zijn 8e interland. En in die 8e interland twee keer heeft gescoord. Twee doelpunten heeft voorbereid. En twee penalties heeft veroorzaakt. Nou, dat zijn toch hele indrukwekkende cijfers. Als je pas net bent begonnen in je loopbaan in het oranje shirt. De hoekschop van Veerman. Die dwarrelt er bijna in één keer in. Ja, daar kan die. En die Milinkovic-Savic verkijkt zich er bijna op. Ik denk dat hij zelfs nog een stukje van de lat meeneemt. Maar het blijft bij 0-1. Ja, dit was echt de bedoeling van Veerman. Die probeerde hem in één keer in de kruising te krullen. En dat gaat bijna goed. Het is een aardige trap van Vanja Milinkovic-Savic. En daar leek Servië via Jovelic aan de linkerkant wellicht gevaarlijk te kunnen worden. Maar Nederland let goed op in de laatste lijn. En dus is daar Dumfries die, misschien zelfs Gravenberg, die daar mee is gekomen. Inderdaad, die uitbraak voorkomt van Servië. En Jovelic dus dwars zit. Nederland weer op het middenveld. De hoogte van de middenlijn aan de linkerkant. Nu naar de middenstip waar Virgil van Dijk staat. Van Dijk naar rechts. Naar Dumfries. Dumfries dan weer naar Van Hekken. 37e minuut. Het is heel fijn voor Nederland dat ze toch die goal hebben gevonden in een wedstrijd waarin het te voorspelbaar was. Het aanvalsspel van Nederland waarin Servië weinig moeite had. Tot dat moment eigenlijk om Nederland af te stoppen. Om ze ver te houden van het eigen doelgebied. En één moment van onachtzaamheid. Één moment van explosiviteit van Summerville is genoeg om dan toch uiteindelijk een doorbraak te forceren. En om een penalty te veroorzaken die dus benut werd door Max Meerdink. En nu kan Nederland iets eenvoudiger spelen. Tuurlijk, het wordt er niet heel veel makkelijker op. Het is niet dat Servië opeens volle kracht vooruit gaat voetballen. Maar je staat voor. Je hoeft dus niet zo nodig. En je zou kunnen denken dat als de tijd verstrijkt, naarmate de tweede helft langer gaat duren straks, dat Servië misschien wel iets meer voorwaarts gaat. Het is goed gevoetbald op Nederland. En hier komt de kans aan op de 0-2 voor Denzel Dumfries. Maar hij maakt hem niet. Want hij stuit op Milinkovic-Savic. Opeens daar aan die rechterkant is er een doorbraak. En wordt Dumfries alleen voor de doelman gezet.
21: En daar eindigde de zin van Arman. Dat was niet helemaal de bedoeling. Even kijken of hij nog terugkomt. Ben je er, Arman?
22: Ik ben er. Ik weet niet of je me hoort.
21: Ja, we horen je weer.
22: Meerdink die hem prachtig bij zich hield. En heel subtiel met zijn linkervoet die bal vloeiend zo meegaf aan Dumfries. Die er vervolgens overheen kwam en zijn kans had op de 0-2. Maar die niet wist te verzilveren. Goeie redding. Dat moet ook gezegd worden van Vanja, Milinkovic, Savic. 38 minuten op de klok. Hoekschop van Veerman. Kopbal bij de eerste paal van Van Hekken. Maar die gaat er ruim overheen. Dit vond ik een mooie aanval van Nederland. Prachtig gespeeld. Vooral door Meerdink. En jammer dat die bal dan niet in het doel verdwijnt. Maar ja, je hebt ook een keeper. En die houdt ook nog wel eens een bal tegen. Meerdink is de opvallendste man tot nu toe. Want hij maakte de enige goal van de wedstrijd. Een uitstekend ingeschoten penalty. 0-1 is het voor Nederland. 7 minuten voor rust. In Belgrado, waar die zonsondergang tot mijn grote spijt nu toch bijna voltooid is.
21: Sebas, daar nog lang geen zonsondergang, want het is Canada het WK. Wat is de stand van zaken?
23: Het is daar pas 8:08 in de Canadese middag en het is bewolkt. Dus ik vraag me ook af of in Montreal er een zonsondergang te zien gaat zijn later vandaag. Stand van zaken is dat de kopgroep nog maar uit 4 man bestaat. Leknesund heeft de Eritrea Moelebran nog bij zich. De Ier Jamie Meehan en de Est Emil Lipins. En ze hebben nog maar 40 seconden voorsprong op het peloton met nog 116 kilometer te rijden in de wegwedstrijd voor de beroepsrenners, de elite, zoals de Internationale Wielerunie het dan omschrijft. En dat komt vooral door het keiharde werk van Bruno Armirij. Als Paul Sijksas vandaag erin slaagt om wereldkampioen te worden of een medaille te winnen en naar het podium te mogen, ja, dan mag die Armirij wel een goede fles rode wijn cadeau gaan geven, of in ieder geval een flinke schouderklop, want dat is de man die al kilometers lang op kop sleurt van het peloton, het meeste werk heeft gedaan. Zojuist net even werd afgelost door een van de Mexicanen. Dus heeft Del Toro misschien ook wel dadelijk plannen in de laatste 100 kilometer. Zover is het nog niet. Er zijn nog 115 kilometer te rijden in het zwaarbewolkte Montreal, waar er heel veel publiek staat langs de kant van de weg om dit wereldkampioenschap te bekijken. Leknesund kijkt ook als koploper op dit moment, als eerste man van de vier leiders, over zijn rechterschouder. En dan ziet hij heel in de verte het peloton aankomen. Het is nog maar 40 seconden.
21: Servië en Nederland, Arman.
22: Daar kwam Jovelić even door met wat hulp van Milinkovic-Savic. Maar Nederland kan die aanval toch op het juiste moment onderbreken. 40 minuten op de klok. Het staat 0-1 in Belgrado bij Servië. Nederland in de Nations League door de benutte strafschop van Max Meerdink. En Nederland heeft de bal aan de rechterkant. Een voordeel overigens van dat die zonsondergang nu voltooid is. Ga ik zo vertellen, want eerst krijgt Summerville de bal aan de rechterkant. Summerville, meter of 5-6 buiten het 16 meter. Hij moet verder terug. Heel ver terug zelfs, naar de rechter zijkant. En dan tikken de Serviërs de bal over de zijlijn. Hij mag Nederland gooien. Het voordeel is dat de tempel van de heilige Sava, dit is echt een van de allermooiste commentaarposities die ik ooit heb gezien, die zie ik dus links van mij, dat die schitterend uitgelicht nu zichtbaar is. Ja, als je daar zit op de tribune aan deze kant, dan kan je genieten van het uitzicht. 100%. En dat wordt eigenlijk alleen maar mooier in het donker in dit stadion, wat zo bijzonder is, waar al zoveel bijzondere voetbalherinneringen zijn geschreven. Van de gewonnen Europa Cup 1 door Ajax tot de geboorte van een onvergetelijke penalty in de EK-finale van 1976. Van Bommel is ingevallen, maar heeft nog weinig kunnen laten zien. Is niet zo doorslaggevend geweest als in de 10 minuten die hij kreeg tegen Duitsland. In die 10 minuten was hij zo onwaarschijnlijk goed. Nu staat hij al veel langer in het veld dan die 10 minuten tegen Duitsland. Maar nu komt hij er nog wat minder aan te pas dan in dat duel. Waar hij natuurlijk die bal afpakte van Gnabry. En vervolgens zo'n mooie bal gaf met buitenkant voet. De afronding daarna van Gakpo was bijna net zo mooi. Maar hij heeft voorlopig nog moeite om zijn stempel te drukken. Het kan ook niet alle dagen feest zijn natuurlijk voor Ruben van Bommel. Die dus heel vroeg in de eerste helft, mocht u dat gemist hebben, Cody Gakpo kwam vervangen. Het leek erop dat Gakpo geblesseerd raakte na een actie op het middenveld. Waarbij Lukic weliswaar de bal speelde. Maar daarna ook wel een stukje Gakpo meenam. En dat leek te leiden tot wat complicaties in de enkel. Voor Cody Gakpo die de zekere voor het onzekere nam. Direct aangaf naar de kant te willen. En nu dus verder opgevangen wordt. En later gaan we weten of hij ook daadwerkelijk bij het Nederlands elftal blijft. Of dat hij toch terug moet naar Liverpool. Zoals eerder gezegd. Oranje gaat nu al vanavond terug naar Nederland. Waar het dan nog 2 dagen gaat trainen voor het de reis maakt. Naar Thessaloniki, dat hier maar een uur vliegen eigenlijk nog minder vandaan ligt. Maar toch gaat Nederland eerst terug om nog te trainen in Zeist. En kiest het ervoor om niet direct door te gaan naar Griekenland. Het scheelt je wel wat vliegbewegingen. Maar Xavi heeft aangegeven toch liever in Zeist op vertrouwde grond te trainen. Balbezit voor Servië in de 43ste minuut. Is voor Andrea Zivkovic. Zivkovic naar Stankovic. Stankovic terug naar Zivkovic. En die gaat dan helemaal terug zelfs naar Nemanja Gudelj. Die speelt als middenvelder. Maar komt ook vaak de ballen centraal achterin inleveren. Dat kennen we wel van hem. Van zijn tijd bij Ajax en AZ. Is niet de meest avontuurlijke middenvelder natuurlijk. Gudelj. AZ, Ajax gespeeld. Nu bij Getafe. Interland 77 voor Gudelj. Gudelj die de bal nu opnieuw heeft spelend met een zwarte haarband. Zijn haar in een knotje. Opmerkelijk beeld nu langs de kant waar Xavi en een van zijn assistenten heel druk in de weer. Is echt een woedende Xavi die wijst en die schreeuwt en die wil wat duidelijk maken richting de spelers. Of is hij, nee, hij is niet met de scheidsrechter aan het praten. Hij wil echt aan zijn spelers duidelijk maken dat ze iets anders moeten doen. Hij is veel aan het wijzen. Veel handgebaren. Hij wil iets anders zien. Hij is ontevreden met hoe het in deze laatste fase in de eerste helft gaat. Terwijl er bij Servië wat zorgen zijn om Zivkovic, die werkelijk met een machtige schouderduw van Van de Ven zo over die zijlijn wordt gekegeld en bijna de dugout inkukelt. Maar het gaat met Zivkovic ook wel weer. Van de Ven, sterke jongen natuurlijk. Spelend in de fysiek sterke Premier League. Hij heeft nog steeds een blauw oog. Dat hij daar heeft opgelopen. Na een van die vele duels in die competitie staat daar de laatste. Hekken sluiten met Tottenham Hotspur. Waar hij wel zijn contract verlengd en tegenwoordig aanvoerder is. Maar waar hij wel centraal in de verdediging speelt. In tegenstelling tot bij het Nederlands elftal. Waar Mickey van der Ven eigenlijk altijd als linksback heeft gevoetbald. De laatste minuut van de eerste helft is ingegaan. Nederland staat voor met 1-0. Dankzij de eerste interlandgoal van Max Meerdink. Vanaf 11 meter penalty versierd door Somerville. Van Dijk heeft de bal net buiten de middencirkel op de helft. Van Servië. Nederland heeft nog nooit overigens tegen dit land gevoetbald. Natuurlijk wel heel vaak tegen Joegoslavië, tegen Servië, Montenegro ook. Hier gaat misschien nog een kans komen en misschien nog een penalty. Dat wil Nederland als Dumfries als Gravenberg op de grond valt. Maar Martsinjak vindt dat daar onvoldoende aan de hand is om de keuze om de bal opnieuw op het midden te leggen te gerechtvaardigd is. Nou, hij werd daar toch wel degelijk even uit balans gebracht, Gravenberg. En ook misschien nog wel contact met de voet. Nou, het is inderdaad net te licht. Het is een duel tussen Strahinja Pavlovic, speler van Milan, en Ryan Gravenberg, speler van Liverpool. Geen tweede penalty voor Nederland. We gaan nog een paar seconden door en er komt er nog 1 minuut bij en extra tijd in deze eerste helft. Waar het inmiddels volledig donker is geworden. Al 7:15 in de avond hier in Servië. Servië en Montenegro speelde Nederland eens tegen op het WK in 2006 onder meer. Joegoslavië heeft het ook op eindtoernooi natuurlijk tegen voetbald. Onder meer het EK in eigen land in 2000. Maar tegen Servië nog niet. En nu doet Nederland dat wel. En staat het met 1-0 voor in de slotseconde van de eerste helft. Waar de extra tijd is ingegaan. En die vele kinderen nog altijd zitten te kijken naar het optreden van hun land. Ze zwaaien met wat vlaggen. De nodige kinderen hebben wat t-shirts gekregen. Maar ze hebben nog niet heel veel spektakel voorgeschoteld gekregen van hun elftal. Want Servië is hier gekomen om te verdedigen. Dat hebben ze grote delen van de eerste helft goed gedaan. Maar niet de hele 45 minuten lang. Want er werd toch een penalty weggegeven. Die werd heel overtuigend binnengeschoten door de nieuwe spits van Oranje. Max Meerdink. Van Dijk heeft de bal. Terwijl Xavi nog altijd druk. En gaan zitten. Nederland speelt de tijd vol. En dan is die 1 minuut extra nu verstreken. En is het tijd om te gaan rusten in Belgrado. In het stadion Rajko Mitic. Waar het Nederlands elftal het, zoals toch ook wel verwacht was, heel moeilijk heeft. Met het zeer defensieve Servië. Maar dankzij de goal van Meerdink staat Nederland halverwege wel met 1-0 voor. En ga ik nu echt een kwartier genieten van het schitterende uitgelichte die tempel van die heilige Saba.
5: Zeg maar, die zonsondergang, dat kan niet meer. Daar heb je ons nu lekker meegemaakt een half uur. Maar die is klaar, toch? Oh,
22: zeker, die is wel klaar. Oh, ja. Maar, nee. Ik was al bezig met het genieten, Henry. Maar ik wist niet dat je me nog vragen stelde. Maar nee,
0: wat voor
22: het is
0: obsessie
22: donker.
0: Heb jij met een baard?
22: Nou, Ik vind dat jij een mooie baard hebt.
0: Dank je.
22: Vind ik echt. Maar deze man, je bent het toch met mij eens of niet?
0: Nee, hij is af. Hij kan zo een ZZ Top. Ja,
22: die paas van Van Bommel en die goal van Gakpo, ja. Dat was een kunstwerk. Maar ja. Deze baard is ook een kunstwerk.
0: Er zit iemand daar in de catacombe met een toefje whisky en die zit te wachten op deze man. En die brengt hem weer helemaal in het goed formaat.
22: Hoe heet die zaak in Rotterdam ook weer? Schorum, waar jij altijd bent?
0: Nee, ik zit niet bij Schorum. Ik zit bij de Barber Parler.
22: Kijk, en wie zouden hier ook omroep. In stemmend knikken, denk ik.
0: Hallo,
22: oh, sorry.
0: Dit is publieke omroep. Dat is waar.
5: Ja.
0: Daar heb ik helemaal niet bij nagedacht.
5: Ja.
22: Doei, doei.
21: Zometeen gaan we aan Leonne en Hedwiges vragen wat zij van de baard vinden. En dus andere interessante vragen. Maar eerst even naar Sebas, het wielrennen.
23: Geen baard. Heb je trouwens de baard van collega Gabriel Melging gezien? Daar ben ik wel jaloers op.
21: Ik krijg er inmiddels wel bijna een baard van, van deze verhalen.
23: Oké, nou daar houden we erover op. Ja. Ik heb weinig haar weer over op mijn hoofd. Ik hoef me weinig te scheren. Ik kijk naar het WK wielrennen. 109 kilometer nog te gaan. En Andreas Leknessund heeft lang mogen hopen op een stunt. Maar ook vandaag is hoop weer uitgestelde teleurstelling. Dat weet de Noor nu ook, want hij heeft nog maar 20 seconden met zijn drie metgezellen Mulo Brandmien en Liepins. Na 10 kilometer reden ze weg. Dat betekent dat ze op dit moment ruim 150 kilometer aan de leiding hebben gereden van het wereldkampioenschap wielrennen. Het zit er dadelijk op peloton in de afdaling van de derde beklimming van elke ronde. De Avenue Pagnuelo. En het is nog altijd die Bruno Armirij. Wat een energie heeft Armirij, de Fransman die normaal gesproken voor Visma Leasebike uitkomt. En nu natuurlijk voor de Franse nationale ploeg. Geen commerciële ploegen op een wereldkampioenschap. Ook geen communicatie op een wereldkampioenschap. Ja, en daardoor dachten we toch heel even toen die voorsprong van die koplopers opliep richting de 9 minuten van wordt het een WK met een stunt. Maar ook dit jaar gaat dat dus niet lukken. Op het rechterstuk richting de volgende finishpassage. Eigenlijk rijden ze nu parallel aan de finishweg. Daar ziet het peloton, de koplopers, het kwartet aan de leiding rijden. Het is Leknessund die de snelheid er nog een beetje inhoudt. Maar dadelijk gaan ze toch echt teruggepakt worden door het peloton. Waar toch al een aantal renners de rol heeft moeten lossen. Een aantal grote namen. Afonso Eulalio bijvoorbeeld. De nummer 6 dit jaar uit de Ronde van Italië. Reed lang

0: Al grote namen, Afonso Eulalio bijvoorbeeld. De nummer 6 dit jaar uit de Ronde van Italië. Reed lang in de roze trui, vorig jaar 9e op het WK. Maar de Portugees zit al in de boksen. Mattia Cattaneo is er al af. Thibaut Nijs wel weer terug in het peloton. Maar de ploeg en landgenoot van Remco Evenepoel en Wout van Aert had wel een fietswissel. En ook achter in het peloton zag ik net Pascal Eenkhoorn en Menno Eising. Maar die zijn nu weer naar voren gekomen. In ieder geval Eenkhoorn. En dat is een goed teken, want wie zit er in zijn wiel? Bauke Mollema en daarachter Mathieu van der Poel. Van der Poel komt naar voren op 108 kilometer van de finish. 17 seconden nog maar is de achterstand van het peloton.
1: Hedwiges Maduro, Leone Stendler, Hugo. We hadden natuurlijk vooraf gezegd, het was misschien niet per se de verwachting dat het een heel enerverende wedstrijd zou gaan worden. Wat vind je ervan, Leone?
2: Nou, ik vind Nederland dus best wel afwachtend. Wat we juist tegen Duitsland zagen was dat ze echt hoog afjaagden. Naar de zijkant probeerden te duwen. En er zat veel energie en intensiteit in. Nu zien we best vaak dat Nederland, als ze de bal niet hebben, ja, een beetje afwachtend is. Het lijkt erop dat ze... kijk, Servië geeft graag de lange bal. Dus ik denk dat ze ook die ruimte in de rug dan niet weg willen geven. En misschien ja, een beetje kijken wat zij dan gaan doen als ze de bal hebben. En aanvallend lijkt het wat meer op Koeman voetbal. Ik zie dan...
1: Wat is Koeman voetbal?
2: Nou ja, dat het best wel voorspelbaar is. Vanaf begin af aan zie je Somerville weer heel erg aan de binnenkant komen. Een beetje weer, het ging toen vaak over de box maken. Een beetje dat gedrag dat je hem in die zones weer ziet komen. En dat Dumfries vooral de hele tijd aan de buitenkant staat. Dus ja, het hield nog niet over.
1: Hedwiges?
3: Ja, ik ben het helemaal eens. En het gevaar, het penalty moment waar we dus aan het scoren, is het dat we Somerville eens een keer breed zien. Een 1-2 en hij is zo snel. En het levert direct gevaar op. Van Bommel ook één keer in een 1-tegen-1 actie. Dus ik denk, zeker in de tweede helft, dat we gewoon met onze buitenspelers wat breder moeten staan. En niet dat Somerville dat hoeft te zwerven naar de binnenkant en Dumfries hoog. Want je kan liever een buitenspeler 1-tegen-1 hebben dan Dumfries. Dus dat kan veel beter. En het baltempo is belangrijk. En werd ook voor de wedstrijd gezegd, hè, dat de coach daarop ging letten. Maar die vind ik ook iets te laag.
1: Nederland heeft wel 65% balbezit. Dus daar ligt het op zichzelf niet aan.
2: Ja.
1: Is dit ook wat gewoon gebeurt tegen Servië?
2: Natuurlijk is het heel lastig. Dat zie je vaak met ploegen die dan overwegend balbezit hebben tegen zo'n laag blok. Dat is altijd lastig. En dan gaat het altijd over baltempo, over lopen zonder bal, over breedte houden, maar ook diepte proberen te houden zover dat gaat. En ja, tegelijkertijd wordt er ook gevraagd dat je geduld hebt. En dat is best soms een lastige combinatie van en dat intense, maar ook de geduld weten op te brengen. Maar dan is het natuurlijk wel lekker dat Nederland in ieder geval 1-0 voor staat.
1: Ja, dat wel. Maar gebeurt er dan daarna ook iets? Of is 1-0 nog hetzelfde voor Servië als 0-0 qua tactiek?
2: Er veranderde eigenlijk niks. En Nederland werd er ook niet beter van in het veldspel. Nee, dus,
1: kans van Dumfries nog. Maar...
2: Ja, en in het begin van de wedstrijd had Servië eigenlijk de betere kansen. En ik zou eigenlijk, ja, we hadden het hier ondertussen een beetje over van de backs die er nu op staan. En Mickey van de Ven en Dumfries. Eigenlijk zou je daar meer type Timber of Hato of Ake willen hebben. Die ook wat meer aan de binnenkant kunnen. Zodat, wat Hedwiges zegt, dat die buitenspelers echt naar de buitenkant
1: eromheen kunnen.
2: Ja, dat je kan variëren, dat je minder voorspelbaar bent. Want, ja, wat we nu zien is gewoon het oude oranje.
1: De twee nieuwe mannen in de basis. Nou, eerst maar even de doelpunten maken. Meerdink, hoe doet hij het?
3: Ja, wel goed. Hij scoort natuurlijk. Maar hij was ook betrokken bij de kans van Dumfries. Die goed aanspeelt. Hè. Dus in de punt en goed laten vallen. En Dumfries staat 1-1 op de keeper. En we moeten kijken in de tweede helft. Hè. Gaat hij het volhouden? Wat jij eigenlijk al zei, Leone. Maar hij doet het goed.
1: En hij benut die penalty natuurlijk heel lekker. Ik zat nog te denken, is het niet ook heel gek dat iemand die een week geleden niet bij de selectie zat, dan nu de eerste aangewezen penaltynemer is? Oké, Gakpo is uitgevallen. En Depay is er niet meer bij. Maar dan nog. Je zou denken, daar is een lijst. Dan komt hij dan als laatste bij, omdat hij er nog maar net bij is. Maar...
3: Nee, maar hij heeft wel kwaliteit om een penalty goed te kunnen nemen. Hè? Dus op de trainingen neem je ook vaak gewoon penalties. Of je gaat vrije trappen nemen. Dus je spelers hebben echt wel door wie een penalty kan nemen en niet. En hij heeft waarschijnlijk ook gewoon echt het vertrouwen in zichzelf om dat goed te kunnen doen. En het is een spits, dus dat telt ook wel meestal mee. Hè? Dat kan ook in de filosofie van de coach zijn.
1: Ja.
3: Dat hij gewoon graag spitsen.
1: Toch wel de aanvallers op zo'n lijstje zitten.
3: Ja, aanvallers gewoon. En
1: Ronald Koeman junior, maar ja, die zijn niet bij.

0: Ja, dat is dan jammer.
1: Ja. Ik zag een opvallende statistiek over Joey Veerman in de eerste helft. Nou, het was vlak voor het einde van de eerste helft. Na 43 minuten had hij 70 balcontacten gehad. Dat was meer dan Gravenberg en Reinders samen.
2: Ja, maar dat verbaast me niet. Kijk, juist tegen zo'n laag blok is hij degene die de hele tijd de verdeler moet zijn.
1: Echt de spil.
2: Ja, en je verwacht dat de Gravenberg en de Reinders veel meer dat lopende werk doen om de ruimtes vrij te maken, om spelers weg te trekken, zodat anderen weer aanspeelbaar zijn. Dus ja, van Veerman moet het dan meer komen dan van hun, qua passing. Ja.
1: Zometeen de tweede helft.
3: Sebas,
1: hoe is het daar?
4: Het gaat beginnen, het wereldkampioenschap. De kopgroep is teruggepakt en daarna was het een aanval van een Valentin Parent-Peintre. Die kwam niet weg, maar de Fransen willen de koers hard maken. Armin Rij heeft hard gewerkt. Na Valentin Parent-Peintre was het Jordan Jega. Die wordt nu opgevolgd door de Noor Tobias Vos, die het tempo bepaalt. Dat is natuurlijk geen Fransman, maar een Noor op de Voie Camilla Oude. De langste beklimming elk rondje, bijna 2 kilometer en ruim 7%. Net voordat ze gingen klimmen zag ik een valpartij van Tim van Dijken. Zit weer op de fiets, maar het shirt is gehavend. En ik denk dat het einde WK is van Tim van Dijken. Enric Mas, Vuelta-winnaar, gaat op dit moment overboord op die klim van bijna 2 kilometer. En dan gaat Jordan Jega nog een keer op de pedalen staan. Heeft hij een van de Belgen in zijn wiel, dus Quinten Hermans. En zo begint het WK al op 105 kilometer van het einde interessant te worden.
1: Klein tussenstandje in de stelling van Borst. Ik word weer enthousiast van het Nederlands elftal. Een uur geleden was dat 84%. En op dit moment is dat 84%.
0: Oké.
1: Ja, we blijven enthousiast.
0: Nou, ik niet.
1: Jij ook? Nee, je kakt een beetje in, hè? Nee. Ik ga koffie voor je halen. Tot zo.
5: 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
19: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
20: NPO Radio 1.
21: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt nu onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en daar een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Ik kun je laten staan. Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
24: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
25: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
26: Tuurlijk wel!
25: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
27: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
25: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het scheelt een paar seconden, net weer begonnen. Servië-Nederland, tweede helft.
5: Met twee nieuwe spelers bij Servië. Onder wie Dusan Tadic, die in de ploeg is gekomen en direct de aanvoerdersband heeft overgenomen. Hij is de vervanger van Sergej Milinkovic-Savic. En ook een andere grote naam bij Servië, Luka Jovic, is gekomen. De kanonnen worden van stal gehaald. Nederland is ongewijzigd. En de stand is die ook 0-1. Nederland leidt dankzij de goal van Meerdink.
4: Binnen de laatste 100 kilometer van de WK wielrennen, Sebas.
6: Daar worden de kanonnen ook van stal gehaald. 97 kilometer nog te rijden. Aanval nu van Anton Charmique. Het is ontzettend onrustig. Het gaat ten koste van Quintana. Nairo Quintana is eraf. Ook Ben O'Connor, de nummer 2 van het WK van 2 jaar geleden, is er al af. En ook Mathieu van der Poel zagen we zojuist vooraan in het peloton. In eerste tempoversnelling van hem. Peloton rijdt nu achter Charmique aan. 5 seconden het verschil.
4: Dank voor de zendtijd, Dijkstra en Evenblij. Dit is Langs de Lijn tot 10 uur. Arman!
5: Nou. Wat een bizarre openingsfase van de tweede helft. Servië scoort en Luka Jovic maakt hier gelijk. Het is 1-1 en het is ongelofelijk hoe dit nu weer kan. Omdat Bart Verbrugge tot 2 keer toe Nederland echt redt met prima ingrepen. Maar Nederland, ja, komt de doelman gewoon niet te hulp. Krijgt die bal niet weg en vervolgens denk Jovic, die ooit bij Real Madrid speelde, bij Frankfurt en nu bij Ajax in Athene. Nou, dan schiet ik hem er wel in. Nederland zat te slapen in de openingsfase. Tadić zet voor. De eerste kans voor Jovic, die pakt Verbrugge nog. Dan nog een knal van afstand van Zivkovic, ook voor Verbrugge. En dan geklungel van alle kanten bij Nederland, waar niemand voldoende ingrijpt. En niemand die bal gewoon wegpit. Onvoorstelbaar hoe eenvoudig dit nu kan. Nederlandse verdedigers staan naar de bal te kijken. Reinders trapt wel de lucht in, raakt half een bal. En dan denkt Jovic, nou, dan schiet ik hem erin. De goal wordt nog wel gecheckt. Dan wil ik wel even op wachten wat daar gebeurt. Want het is wellicht wel ergens buitenspel geweest. En dus wordt Nederland misschien toch uit de brand geholpen. Terwijl er wel nog wat fakkels worden afgestoken door dat hele kleine plukje fanatieke fans dat wel op de wedstrijd is afgekomen. En nog steeds is er een check gaande van de VAR. Dat is ook een Pool, net als een scheidsrechter. De VAR heet Piotr. Een goed boek was dat van Jan Terlouw. Piotr Laschik. En die is aan het bestuderen of ergens in die aanval, in de aanloop, of iemand op een bepaald moment buitenspel stond. Marciniak, een man die een enorm overwicht en autoriteit beschikt, maakt aan iedereen duidelijk dat ze weg moeten zijn. En maakt nu duidelijk dat het een goal is. De goal telt en Servië-Nederland is 1-1. Dankzij de gelijkmaker van Luka Jovic.
4: Nou, wat gebeurde daar allemaal in de 16, Leone Hedwiges?
7: Dat was een heel slap moment, want Servië kreeg al 2 grote kansen. Dus eigenlijk een beetje met de kluts ontstonden er al 2 grote kansen. En vervolgens bij de goal valt de bal uit de 16. Maar we lopen zomaar zonder de dekken weer weg. Dus Jovic staat daar gewoon in het midden helemaal vrij. Iemand raakt de bal helemaal verkeerd. En bij toeval komt die bal bij Jovic die gewoon vrij in kan schieten. Dus we dekken gewoon niet. We hebben gewoon niet goed gedekt.
26: En toch weer Tadić, bijna identiek moment wat hij tegen Griekenland ook liet zien. Nou, in de rug van de centrale verdediger geeft eigenlijk al assist op de eerste grote kans. Maar je ziet toch dat met een aantal wisselingen even iets anders op
4: de. We bespreken dat het over een tijdsbestek van 10 minuten was, maar dit gebeurde allemaal binnen 15 seconden.
26: Ja, dat is echt meer dan de eerste helft in 10 seconden tijd.
4: Met heel snel een belangrijke rol dus voor Tadić. Hoe pakt Oranje dat op, Arman?
5: Dat is inderdaad de vraag. Voorlopig kan ik die nog niet beantwoorden. Want de bal is bij Servië, bij de keeper. Bij die enige Milinkovic-Savic die er nog staat. Wanja, die schiet de bal naar voren. Ja, de Tadić en Jovic, je zou kunnen zeggen, waarom begin je er niet mee? Want het is wel een verschil bij Servië opeens. Maar ja, de Servische bondscoach had dus 7 wijzigingen maar liefst in petto. Ten opzichte van het duel van afgelopen donderdag. Waar Servië 1 keer scoorde, maar er ook 2 moest incasseren. Tegen Griekenland was dat. Late 2-1 nederlaag, late goal van de Grieken. Nu is het 1-1 bij Servië tegen Nederland. En Nederland heeft weinig echte aanvallende opties eigenlijk meer. Van spelers die in eerste instantie in staat zouden zijn om opgeroepen te worden. Het is toch veel Ja, wat er later bij is gehaald. Van Bommel speelt nu al. En verder heb je nog Zirkzee die er dus bij is gehaald. Maar amper wedstrijdritme heeft als aanvallende opties. Maar Xavi zal denk ik eerst even gewoon de kat uit de boom willen kijken. Om te zien of deze elf het zelfstandig kunnen omkeren. Ze kwamen in elk geval niet goed uit de kleedkamer. Hij zal ze gewaarschuwd hebben. De bondscoach, maar blijkbaar toch een moment. Althans, drie momenten van onachtzaamheid. Want opeens ligt die bal erin. En Servië opnieuw in de aanval. Met de voorzet van Zivkovic. Van Hekken kopt weg. Goudelje pikt op. Goudelje naar de linkerkant. Daar staat nog altijd Zivkovic. Bal komt voor het doel. Van Dijk niet overtuigend. Trapt de bal wel een richting op, maar niet de goede. Somerville heeft de bal. Probeert hem te klemmen. Is hem toch weer kwijt. Aan Tadic, die zit dan alleen bij de linkerhoekvlag. Hey, kijk, Dumfries in duel. Ik herinner me nog hele mooie duels ooit bij PSV Ajax. Tussen Dumfries en Tadic. Waarin die twee het met elkaar aan de stok kregen. In de interviews na afloop ook elkaar nog even behandelden. En hier had Tadic toch nog even een armpje van Dumfries dat hij net iets te lang vasthield. Dat worden nog wel aardige duels, vermoed ik, als ze elkaar nog een beetje tegen gaan komen vandaag. Nederland heeft de bal na 50 minuten en kiest de aanval. Schot van Reinders. Maar dat wordt door drie Serviërs geblokt ongeveer. Nederland heeft wel weer de bal te pakken met Van Hekken. Van Hekken naar Somerville. In de 51ste minuut is de sfeer toch gekanteld in dit stadion. Waar dus ongeveer 20.000 mensen zitten. Kunnen er 50.000 in. Het zit dus lang niet vol. Maar ze hebben wel een goal gezien van hun land. Een goal van Jovic. Nederland valt aan. Maar deze voorzet die bedoeld was voor Denzel Dumfries. Is voor Vanja Milinkovic-Savic. 1-1. Dan gaat Servië natuurlijk precies doen. Wat het in de eerste helft ook deed. Namelijk verdedigen. Gaan we niet opeens een heel ander Servië zien. Ze begonnen fantastisch aan de tweede helft. Maar nu is het weer... denk ik gewoon doorgaan op dezelfde voet. Natuurlijk met Tadic in het elftal. Die wil altijd naar voren. Maar ze zullen niet opeens heel veel risico's gaan nemen. Tadic nu wel naar voren gekomen. Hij kan niet bij deze bal. Die hem aangereikt wordt door Strahinja Pavlovic. En dus Van Hekken. Die de bal terug heeft gespeeld naar Verbrugge. En dan een trap van Verbrugge richting Somerville. Maar die is hem ook snel weer kwijt. Het is al de 10e interland op rij trouwens. Waarin Nederland niet de nul weet te houden. Dat zijn toch ook wel heel opmerkelijke cijfers. Die achterhoede blijft toch kwetsbaar. Het is er ook wel veel over gegaan. Over het feit dat veel bondscoaches teruggrijpen op een bepaald moment. Naar 5 verdedigers. Omdat ze te veel defensieve kwetsbaarheden zien in dit Nederlands elftal. En als je 10 keer op rij de nul niet houdt. Dan zegt dat toch ook wel iets. Een goede defensie, een goede organisatie is ook wat waard in het interlandvoetbal. Het lukt Nederland dus al een tijdje niet meer. Ook vandaag niet op deze fraaie nazomeravond in Belgrado. Waar het inmiddels wel flink aan het afkoelen is. Op deze onbewolkte dag is het donker. Gaat de temperatuur dus ook rap naar beneden. Heeft Nederland de bal met Somerville aan de rechterkant. Somerville op zoek naar Gravenberg die daar opeens opduikt. Aan de rechterkant van de aanval. Veerman dan naar Reinders. Reinders net buiten het 16 meter gebied. Reinders kijken. Kan naar links. Gaat naar links. Naar Van Bommel. Van Bommel breed. Veerman ver van het doel nog af. Van Milinkovic-Savic. Dus verder combineren. Verder zoeken. Somerville. Allemaal nog altijd op 20 meter van de goal. Er is aan het rieltje. Dumfries nu hard voor de goal. Meerdink is daar. Nee. Dumfries heeft een ander idee. En dit schot gaat op de paal. Dat is een aardige uithaal van Ruben van Bommel. En de beste kans voor Nederland in de tweede helft. Wij dachten toch Dumfries. Hij geeft hem richting Meerdink. Maar Dumfries had gezien dat op de rand van de 16 van Bommel helemaal vrij stond. Het is een goede keuze die Dumfries hier maakt. En Van Bommel schiet de bal via de stuit. Vol op de paal. En Meerdink die bukt dan nog. Om die bal richting de paal te laten gaan. Je zou kunnen denken, blijf staan. En geef hem nog een zetje. Ik weet niet of hij hier buiten spel stond. Max Meerdink. Ik had het gevoel dat er nog iemand achter stond. Maar de bal gaat in elk geval op de paal niet in het doel. Is dit een overtreding? Ja, in de ogen van Marciniak. Die ik toch wel weer zeer overtuigend vind fluiten. Wat een fantastische scheidsrechter is dat toch. Niet vaak dat je geniet van een scheidsrechter. Maar deze man die heeft alles zo goed in de gaten. En heeft ook een ongelooflijk overwicht op die spelers. Dat als je een keer ziet dat iemand iets tegen hem zegt. Dan kijkt hij je zo aan. Met die ogen van hem. En dan zie je als speler toch ook wel een beetje dat je gewoon moet dimmen. En dat je weg moet. Hij heeft net zoveel haar als Pierluigi Collina in zijn tijd. En is bijna net zo'n goede scheidsrechter. Deze Simon Marciniak. Terwijl Milinkovic-Savic wegglijdt. Op het moment dat hij de doeltrap neemt. Nederland heeft de bal dus ook snel weer. Meerdink en dan Gravenberg die geblokkeerd wordt op het moment dat hij de paas van Meerdink in ontvangst wil nemen. Vrije trap dus voor Nederland. 55ste minuut. Wat een zwak begin toch van Oranje na rust. Door in 1 minuut al zoveel weg te geven. Twee kansen en daarna ook direct de goal. Het gebeurde allemaal in één aanval. En dus staat het hier 1-1. En gaat Nederland dan dat 1-1 gelijkspel tegen Duitsland Ontvolden we nog een gelijkspel. Er is nog heel veel tijd. 35 minuten nog op de klok. In Belgrado, in de hoofdstad van Servië. En Veerman die kijkt of hij een paas kan verzenden. Dat kan hij. Richting Reinders die hem terug probeert te koppen naar Meerdink. Maar dat is te ingewikkeld. Servië zit daartussen. Servië laat een heel ander verbeterd gezicht zien. Na rust in de tweede helft. En staat dus op 1-1. Dankzij de gelijkmaker van Stefan Jovic. Vuke Jovic moet ik zeggen.
8: Sebas, is het koers?
6: Het is koers met Van der Poel. Beklimming 6 van de Voie Camillia Oude. Die klim van 2 kilometer aan ruim 7% gemiddeld. En Mathieu van der Poel sluipt mee met een groep van een man of 10. Eens even kijken. Volgens mij is het Bettiol daar vooraan. Healy zit in ieder geval mee. Maxime van Gils herken ik daarvoor in die groep. Ronddraaien, zegt de Italiaan. Volgens mij is dat Alberto Bettiol, die er net ook al goed vooraan reed. Oscar Only springt mee in deze groep. En Mathieu van der Poel is de enige Nederlander en de enige van de topfavorieten die zich op dit moment al meldt. Zit in dat plukje. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, 12 zijn het er volgens mij in totaal. Die gaan Charmik dadelijk terugpakken. Die is al teruggepakt. Die zit daar voorin in dat groepje. De beklimming is achter de rug. Mathieu van der Poel voelt zich blijkbaar goed. Meldt zich nu vooraan. Er zit ook een Fransman bij, dat is nog niet Paul Sijksas. Dat is een van de landgenoten van Sijksas. Ik denk Alex Baudet. Ja, dat is inderdaad Alex Baudet. Mathieu van der Poel in een kopgroepje. Een seconde of 20 voor zijn concurrent uit.
8: Arman.
5: Het is 1-1 in Belgrado bij Servië-Nederland na 56 minuten. En het beeld is enigszins vergelijkbaar met hoe het voor rust was. Heel veel balbezit voor Nederland. Heel defensief Servië. En Nederland dat aan het zoeken is naar oplossingen die hier voorlopig niet voorhanden zijn. Somerville aan de rechterkant tegen twee Serviërs weer. Dus terug naar Gravenberg en nog verder terug naar Van Hekken. Van Hekken kijken, maar Servië heeft iedereen, inclusief de spits, achter de bal staan. Er zijn amper ruimtes. Veerman probeert met een lopje richting Dumfries. Maar ook dat is te complex om te slagen. Dus heeft Servië de bal weer in de ploeg. Ik heb wel goed nieuws. De zonsondergang is een feit. Dus geen zon meer. Maar wel een schitterende volle maan. Die enigszins verscholen achter de wolken nu wel opdoet. Boven dit stadion. Het stadion Rajko Mitic. De thuisbasis van Rode Ster Belgrado. Dat zeer succesvol is in de Servische competitie. De laatste jaren. En eigenlijk in de hele geschiedenis toch wel. Een ploeg waar ook vaak iets mee aan de hand is. Het zijn geen lievertjes, laat ik het zo zeggen. Die fans van Rode Ster, niet heel lang geleden, hing hier nog een levensgroot spandoek weg. Dat de hele korte zijde van dit stadion bestreek. Met daarop de afbeelding van Radko Mladic, oorlogsmisdadiger. Die was overleden, maar vonden ze hier prima. Die man blijkbaar, die werd hier geëerd. En dat zegt ook wel het een en ander over hoe die fans van Rode Ster in die discussie staan. Het was een merkwaardig beeld natuurlijk van Mladic, die hier dus door een deel van die aanhang enorm werd vereerd, alsof hij een held was. Maar goed, dat is iets waar het al veel over is gegaan. Weinig fans van Rode Ster vermoed ik nu in het stadion. Want het fans van het Servisch Nationale Elftal zijn een heel ander soort fans dan van de clubs in dit land. Balbezit voor Van Hekken bij die 1-1 stand na 58 minuten. Nederland heeft één keer gewisseld. Noodgedwongen van Bommel voor Gakpo, die geblesseerd uitviel. Ik zie op een heel klein strookje kunstgras. Dat is ook een merkwaardig beeld voor de warming-up. Want er loopt hier een enorme sintelbaan om het stadion heen. Je kan eigenlijk niet warm lopen. Dus heeft iemand een soort kunstgrasmat uitgerold waar een paar Nederlanders aan het warm lopen zijn. Nederland aanvalt via Dumfries aan de rechterkant. Dumfries, goeie voorzitter. Oh, die moet erin. Die moet erin, maar die gaat er niet in. Wat een enorme kans voor Reinders. En die moet die gewoon binnenlopen. Maar hij houdt de bal niet laag. Prima gevoetbald door Nederland. Dumfries in zijn kracht gezet aan de rechterkant. Goed voor het doel gegeven. Al de tweede keer dat hij dat doet in de tweede helft. Van Bommel raakte de paal op een eerder moment. En nu moet Reinders hem gewoon laag houden. En in de goal knallen. Maar hij wil te graag. Hij is te gretig en legt er veel te veel kracht in. En daardoor stijgt die bal op. En gaat die bal dus meters over de goal van Milinkovic-Savic. Servië gaat wisselen. Nederland had hier opnieuw op voorsprong moeten komen. Dat lukte niet. Reinders miste kans die hem geboden werd door Dumfries. Het blijft hier 1-1.
8: Hoe gaat het verder met dat ontsnapte groepje met Van der Poel erin, Sebas?
6: 88 kilometer nog is het op dit WK Montreal. Maar ze zijn voorlopig los. Ja, het is maar een seconde of 10 hoor, op het peloton. Maar wat een heerlijke groep. Wout van Aert, daar zit hij. Hij is er naartoe gesprongen. Ook Primoz Roglic zit inmiddels in die kopgroep. Geen Pogacar, wel Roglic op dit WK. En Roglic heeft de sprong gemaakt met Wout van Aert. En wie wie is die derde man? Dat is een Amerikaan die ik nog eventjes niet kan ontwaren. Healy heb ik al wel gezien, die zit er dus bij. Ook Van Gils, dus de Belgen zijn met twee man mee. Dat is heel belangrijk. Evenepoel hoeft niet te antwoorden nu. Maar ja, wel vanwege het feit dat Van der Poel mee zit. Charmik en Kroon zijn twee Denen. Pellizzari en Scaroni zijn de twee Italianen. Only zit dus mee. Jurgen Nordhagen wordt nu ook plots gemeld. Kamp Ruby is de Spaanse, verrassend Spaanse kampioen van dit seizoen. Die vooraan mee zit. En Baudet dus namens Frankrijk. Wat een ijzersterke kopgroep op dit moment. Met Mathieu van der Poel die onmiddellijk weer naar voren komt. Op de avenue, op de Chemin de Polytechniek moet ik zeggen. Dat is de tweede beklimming van deze ronde. Maar daarachter is het peloton al op komst. Die weten hoe gevaarlijk het is als Mathieu van der Poel in een kopgroep meesluit. Oh, dus nog maar 5 seconden. En dan sluit dadelijk de voorkant van het peloton weer aan.
8: 1-1 tussen Servië en Nederland, Arman.
5: Ja, en daar komt Servië met een kans, maar die wordt niet binnengelopen. Ja, ik vind Nederland niet overtuigend naar rust. Hier was Servië opnieuw met Pavlovic die opeens opduikt daar. En het lijkt er toch ook op dat ze in die uitbraken gevaarlijker aan het worden zijn dan in de eerste helft. Ze hebben nu 2 keer gewisseld ook. Servië nog 2 keer. Ze staan op 4 wissels. Erakovic voor Nedeljkovic en Nemanja Maksimovic. Is ook gekomen voor Stankovic. Maksimovic, speler van Shabab Al-Ali. Ik zie ze elke week voetballen in de Emiraten. Hij is de man die ooit de WK-finale onder 20 jaar besliste. Door de winnende rit te schieten 10 jaar geleden voor Servië tegen Brazilië. Is nu 31 en valt nu in. Speelt dus in de Emiraten bij Shabab Al-Ali. En hij is in de ploeg gekomen. Net als Jovic en Tadic al eerder in het elftal zijn gekomen. En dat was halverwege de wedstrijd. Nederland heeft ook kansen gehad in de tweede helft. Natuurlijk. En groot ook. Van Bommel raakte de paal. En Reinders met een misschien nog wel grotere. Had hem voor het binnenlopen. Maar schiet hem over de goal van Milinkovic-Savic. Zo is de tweede helft een stuk aantrekkelijker. Een stuk vermakelijker dan de eerste. Er gebeurt te veel. Er gebeurt te veel meer. Met name dan in de eerste helft. Maar we hopen dat het toch ook uiteindelijk het balletje de kant van Nederland oprolt. Terwijl die spelers nog altijd op die geïmproviseerde uitgerolde kunstgras mat vlak achter de dugout van Nederland aan het warmlopen zijn. Dat zijn zo ongeveer alle wisselspelers die er nog over zijn. Om in afwachting van de beslissingen die de grote leider Xavi Hernandez gaat nemen in het laatste half uur van deze wedstrijd in Belgrado. Waar het stand 1-1 is en waar Nederland dus het toch wel lastig heeft tegen deze tegenstander. Absoluut geen hoogvliegende nummer 40 van de wereldranglijst. Maar ze maken het Nederland best wel. Het is wel goed. En nu meer dik met een kans. Een goede bloktackle nog van de Serviërs achterin. Van Babic. Waardoor de poging van Meerdink het doel niet weet te bereiken. Het is wel weer goed gespeeld. Met een prima rol voor Van Bommel. Die er doorkomt aan de linkerkant. En Meerdink bedient. Maar hij ziet dat Babic daar opeens opduikt. En dus geen goal. Weer niet van Nederland. Blijft 1-1.
8: Ja, de voorsprong werd kleiner van die groep. Maar een Van der Poel heb je pas echt terug als je hem helemaal terug hebt, hè, Sebas?
6: Hij reageerde perfect op een uitval van Wout van Aert. Van Aert en Van der Poel, daar zijn ze weer. En het is nog 85 kilometer op dit WK in Montreal. Maar ze hebben elkaar alweer gevonden. Voorin zijn nu weg in een quintet. Only zit erbij. Charmik is weer mee. En ook Primoz Roglic is mee. En ze hebben een seconde of 10 op de voorkant van het peloton. Dat heel snel uitdunt. Wat een WK is dit nu al. En dan is het nog 85 kilometer. Van der Poel lijkt ontketend. Smijt met zijn krachten. Ja, de aanval is de beste verdediging.
8: Oranje in de aanval in Canada en ook in Servië. Arman.
5: Ja, want ze zijn echt wel aan het zoeken nu via Van Bommel. Die wat vaker wordt vrijgespeeld aan de linkerkant. Maar nu levert het te weinig op. Behalve dan een ingooi voor het Nederlands elftal. Bij de hoekvlag aan de linkerkant in de buurt van de Ven. Hij heeft zich daarover ontfermd. En heeft de bal teruggespeeld op Van Bommel. Van Bommel. Naar Van Hekken, 64ste minuut. 1-1 bij Servië-Nederland in de Nations League in Belgrado. Nederland dat nog gaat spelen in deze komende week in Thessaloniki tegen Griekenland. En volgende week in Eindhoven opnieuw tegen Servië. Somerville nu. Somerville en Dumfries. Aan de rechterkant dus allemaal Dumfries. Terug naar Veerman, die net een geweldige opening in huis had. Naar de linkerkant, Joey Veerman. Die paasjes kan hij natuurlijk fantastisch geven. Van Hekken naar Dumfries. Dumfries die veel wordt gezocht en veel wordt gevonden. En hier de kans voor Gravenberg. Moeilijke hoek. En hij staat ook buitenspel. Dus gaat de vlag omhoog. En levert dit weinig op. Behalve dan een vrije trap voor Servië. Dat daar wel de nodige tijd voor gaat nemen in een stadion overigens. Dat net zagen wij allemaal hier op de perstribune in de rust. Althans, het gaat om de persruimte. Was omgetoverd tot een soort slagerij. Maar het was alsof er ongeveer, ja, echt kilo's en kilo's aan vlees waren er opeens bereid. En de toegestroomde pers hier in Belgrado die dacht, nou het is een feestdag, wij gaan massaal toeslaan. Zelden zoiets gezien, maar het was echt alsof het een nationale feestdag was hier. Maar goed, iedereen heeft zijn buikje volgegeten en kijkt nu weer naar de wedstrijd die een stuk leuker is in de tweede helft. Maar voor Nederland toch ook een stukje stroever verloopt. Omdat de tegenstander simpelweg wat gevaarlijker is dan in de eerste helft. Tadic heeft wel met een gelukje bij zich gekregen. Tadic zet voor. Er zijn te weinig Serviërs mee om gevaar te stichten voor de neus van Verbrugge. Die toch lelijk in de steek werd gelaten. Zo in die eerste minuut van de tweede helft door de rest van zijn ploeg. Want hij pakte twee goede ballen. Maar was op de derde poging van Jovic kansloos. Luka Jovic, de doelpuntenmaker. In zijn carrière is wat anders gelopen dan hij zelf had gedacht toen hij naar Real Madrid vertrok. Maar hij maakt hier wel de goal dus in Belgrado tegen Nederland zelf. Van Nederland zelf dat het weer in de aanval is. Aan de linkerkant, waar kan die bal naartoe? Die bal moet weer terug. Gravenberg, 20, 25 meter van de goal. Gaat hij schieten? Ja, dat doet hij, Gravenberg. Maar ja, dat is een poging die de doelman van heel ver ziet komen. Zelfs door die mooie baard heen. En hij pakt hem gewoon rustig in zijn handen. Niet een poging die heel erg veel om het lijf had van Ryan Gravenberg. Ik snap het wel dat hij het probeert. Het was geen druk op de bal. Hij denkt, ja, waarom niet? Maar het is ook geen schot dat heel moeilijk is voor die doelman. Die de bal nu weer in het spel heeft gebracht richting Tadic. Die het aflegt tegen Van Hekken in dat luchtduel dat hij eigenlijk niet eens aangaat. Als hij Van Hekken ziet springen, denkt hij, nou, deze is voor jou. Pak ik de volgende wel. Somerville. Terwijl er een nieuwe speler bij het Nederlands elftal in de ploeg gaat komen. Is voor mij moeilijk te zien wie het is. Omdat wij vrij hoog hier in de nok van het stadion zitten. Met dus die Sintelbaan er ook nog omheen. De afstanden zijn groot richting het veld. Maar ik kan wel zien dat er iemand in gaat komen. Want er zijn activiteiten op de Nederlandse bank. Nederland aan de aanval. Meerink voor de goal. Komt de voorzet die veel te hard is. Niet goed. En dus ook over de zijlijn verdwijnt. Mickey van der Ven, een beetje wild gegeven. En dus gaat de ingooi naar Servië. Want niemand van Nederland kan hier ook nog weinig zins in de buurt bij komen. En Nederland gaat Guus Stil brengen. En ook nog Kenneth Taylor, zie ik dat nou goed? Ja, Kenneth Taylor komt ook nog. Nou, dat is een tijdje geleden dat we Kenneth Taylor in het Nederlands elftal hebben gezien. Speelt goed bij Lazio in Italië. En maakt nu zijn rentree in het Nederlands elftal. Taylor en Til. De twee T's voor Reinders en Gravenberg bij een 1-1 stand na 66 minuten. Nog een kwart wedstrijd te gaan in Belgrado.
8: De groep met Van der Poel en Van Aert, blijven ze weg, Sebas?
6: 20 seconden hebben ze, maar er zijn nog wel twee koersuren te gaan hier hoor. Op het WK Montreal, 82 kilometer namelijk, zijn er nog te rijden. De Fransman Prodhomme, ploeggenoot en landgenoot van Sykes-Sas, probeerde er naartoe te springen, maar dat lukt Prodhomme niet. Vooraan hebben we de 6. Quinn Simmons is naar de kopgroep toegereden. Dus hebben we Roglic, Van Aert, Charmik, Only, Van der Poel en Simmons. En op het moment dat ik dacht, dit heeft Van Aert slim gedaan. Hij kan alleen maar wereldkampioen worden als die Remco Evenepoel voor is. Zien we ook een beeld van achter in het peloton. En daar rijdt Remco Evenepoel. En die heeft Gianni Vermeers bij hem in de buurt. En ook Thibaut Nijs zit daar. Ja, en schudde Evenepoel daar nou nee? Zo van, ik heb geen goede benen vandaag. Een week na mijn wereldtitel tijdrijden. Of was dat gezichtsbedrog? Hoe dan ook. Remco Evenepoel achter in het peloton. Wout van Aert met Mathieu van der Poel in de kopgroep. 30 seconden voorsprong, 82 kilometer nog te gaan.
8: Het Nederlands elftal heeft nog dik 20, nou misschien 25 minuten om iets te doen aan die 1-1. Amman.
5: Ja, met Kenneth Taylor dus in het elftal. Die speelde zijn laatste interland anderhalf jaar geleden. Was tegen Spanje in Valencia. Hij maakte nog een penalty toen in de penaltyreeks die Nederland speelde. Nu staat hij in het elftal. Nu gaat Nederland misschien een kans krijgen. Hoewel Servië weet te verdedigen in 16 meter niet voor. Somerville eruit kan halen. En ook Guus Stil dus binnen de lijnen. En zo heeft Nederland iedereen nodig. Speler als Stil zat er dus in eerste instantie niet eens bij. Werd later nog opgeroepen na de afmelding van Kluivert. Door de bondscoach en maakt nu dus minuten. Net zoals hij dat deed tegen Duitsland in de slotfase. Kreeg hij zelf nog een goede kans om de wedstrijd te in Nederlands voordeel te beslechten, Guus Stil. Maar dat wist hij toen niet te doen. Nu moet hij om Meerdink heen gaan spelen. Of misschien wel ernaast. De bal gaat nu richting Til. Meerdink in beweging. Meerdink neemt hem mee. Meerdink schiet en Meerdink scoort. Wat een schitterende goal van Max Meerdink. En hij is de spits van Oranje die opstaat op het moment dat zijn elftal hem nodig heeft. 2-1 voor Nederland na 68 minuten. En de glimlach van oor tot oor op het gezicht van Max Meerdink. Die twee keer scoort op deze voor hem nu al onvergetelijke avond in Belgrado. Hij was er zo dichtbij tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Waar hij ook al goed inviel. Waar hij een aantal kansen kreeg. Maar die toen met een stukje pech ook erbij niet wist te verzilveren. Maar dat maakte hier ruimschoots goed. De penalty zo overtuigend ingeschoten. En dit is echt een hele knappe goal. Veerman staat aan de basis van de goal. Til is belangrijk als invaller. Geeft hem echt lekker mee aan Meerdink. Die het vervolgens nog echt wel moet zien op te knappen. Hij neemt hem heel handig mee langs zijn tegenstander. Die net er niet bij kan. En dan ziet hij die uitgestoken lange linkervoet van die doel. doelman. Maar hij krijgt die bal er toch diagonaal met voldoende kracht nog net in de goal. Knappe spitse goal. Echt een goede goal van Max Meerdink. 2-1 voor Oranje.
8: Het Wiggers Leone, hoe knap is deze goal?
26: Ja, heel knap. Ja, we weten van Meerdink. Die kan echt uit iedere hoek, uit iedere stand kan die scoren. En dit is ook echt weer zo'n typische Meerdink goal. Heel, heel knap gedaan.
7: Ja, ook van Til, hè, die kwam erin samen met Taylor. Goed balletje van Veerman, een chipballetje, een diepteloopactie. Til geeft hem goed mee, ja, en Meerdink maakt hem goed af. Dus het is wel leuk voor ze allemaal, ook voor de invallers.
8: Alles klopt aan deze alles goal dan, hè?
7: Ja. Ja.
8: En het eerste beeld dat we zagen bij het vieren was Taylor, Til, Meerdink en Van Bommel.
7: Ja.
8: Dat is dan dus het nieuwe oranje.
7: Ja,
26: ja, de nieuwe gezichten. Ja. Mooi.
8: Arman.
5: Spannend, ik heb hetzelfde als jullie. Dit zijn spelers die je een week, 10 dagen geleden totaal niet in je hoofd had. Die hier opeens zouden staan in het Nederlands elftal. Je denkt toch een hele andere naam. Maar ja, Gakpo, Malen, Brobby, iedereen haakt af. Ziek, zwak, misselijk, geblesseerd. En dan moeten er anderen opstaan. En dan is het wel fijn dat Nederland dus blijkbaar beschikt over voldoende breedte. Dat die spelers er dus ook zijn. En dat die ook belangrijk kunnen zijn. Terwijl Filip Kostic, PSV-speler, nu in het elftal komt bij Servië. Als vervanger van Vihinja Pavlovic. Servië is daarmee uitgewisseld. Maar het is fijn dat hij spelers oproept. Die in eerste instantie dus buiten de boot vielen. En die dan dus ook laten zien van waarde te kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Allemaal geen garantie dat ze er de volgende keer wel bij zitten. Want ja, hoe maak je die keuzes dan, hè? Aan de andere kant, Xavi heeft nu voor de eerste keer mensen gezien. En dit zijn wel spelers die belangrijk voor hem zijn geweest. Dus wat doe je daar dan mee als je anderen weer fit hebt? Wat betekent dat dan voor de selecties die hij gaat maken in de toekomst? Maar goed, dat is van late zorg. Er komt nog één interlandperiode dit jaar, dat is in november. En dan zal Xavi een nieuw list gaan maken, zoals hij dat zelf ook altijd zegt. Dit is de ploeg van nu. En daar is iedereen van waarde voorlopig. Nou ja, bijna iedereen. Want er zijn ook spelers die nog weinig minuten hebben gemaakt. En dan denken we bijvoorbeeld aan spelers als Noah Lang. Die hebben we nog helemaal niet gezien. Ook Koopmeiners ook nog niet. Frimpong niet. Die zit zelfs op de tribune vandaag. Maar het vertrouwen dat Xavi heeft in Til, Meerdink en Van Bommel wordt uitbetaald. En dat is ook mooi. En Kenneth Taylor staat nu dus ook binnen de lijnen. Een man die ook al lang geen interland meer heeft gespeeld. Enigszins uit beeld leek te zijn verdwenen bij het Nederlands elftal. Maar zich knap heeft teruggewerkt na zijn transfer van Ajax naar Lazio. En nu dus ook minuten weer mag maken in Belgrado. 72e minuut. Nederland staat voor. Van Bommel is weg. Van Bommel, Meerdink is mee. En daar weer een kans nu voor Taylor. Maar hij schiet hem een paar meter over het doel van Milinkovic-Savic. En zo weten deze spelers, die elkaar natuurlijk ook goed kennen van jong oranje elftallen. Want iedereen kent elkaar natuurlijk goed van die vertegenwoordige teams. En ze zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Taylor nog wel de oudste van het stel. Die wordt bediend hier door Ruben van Bommel. Kostic verdedigt hem, maar komt net te laat. Maar maakt het Taylor wel dermate lastig dat hij niet precies kan doen met zijn voeten wat hij wel zou willen. Hij schiet hem dus over het doel. Servië moet zien te reageren. En zal nu wel met nog een minuut of 18 op de klok wat moeten ondernemen, moeten doen. Dat kunnen ze niet meer doen met nieuwe spelers, want ze zijn dus uitgewisseld. Ze dachten toch even aan een resultaat na die knappe 1-1, pal na rust. Maar ja, Nederland heeft voldoende kwaliteit om daar nog iets aan te veranderen. Het is die Babic, die verdediger Srdan Babic van Spartak Moskou, die door Meerdink wordt afgetroefd. Max Meerdink die dus 2 goals maakt. Staat nu op 2 goals in 2 interlands. Als hij dat volhoudt, dan gaan we een hele leuke tijd tegemoet met deze spits van Oranje. Maar welke spitsen gaan Oranje de komende jaren dragen? Dat is natuurlijk ook de grote vraag. Met Brobby, met Zirkzee die natuurlijk ook zijn. En natuurlijk Malen die misschien voor deze interlandperiode begon. Misschien wel de nummer 1 beoogde spitsels van Nederland zelf al. Dat zijn allemaal keuzes die Xavi de komende jaren, voor 4 jaar getekend, zal moeten gaan maken. Wie de aanvalsleider wordt als iedereen fit is. En dat is een grote mits bij het Nederlands elftal. Veerman in de 73ste minuut. 1-2 is het. Bij Servië, Belgrado voor Nederland. 2 goals van Meerdink. En voor Servië scoorde vlak na rust Luka Jovic. De bal bezit nu voor Nederland. Opnieuw Servië wacht het even af. Kijkt met name naar de bal. Het is voor Meerdink ook wel bijzonder dat hij als de eerste speler ooit is van AZ. Met 2 goals in 1 en dezelfde interland heeft hij bij AZ eigenlijk ook niet zo heel vaak gedaan. 2 keer scoren. Doet het in het shirt van Oranje dus wel. Je hebt spelers voor wie het oranje shirt zwaar aanvoelt. Je hebt spelers die op het moment dat ze het aantrekken juist een soort lucht voelen. En denken dit is het shirt wat mij past als een jas. Misschien is Meerdink wel een speler in die laatste categorie. Taylor heeft de bal. Wordt hem moeilijk gemaakt. Maar hij krijgt hem terug bij Van Hekken. Van Hekken die hem een lange haal heeft naar voren richting Meerdink. Meerdink ziet dat Dumfries zich haast en de bal nog heeft. Dumfries, goed werk van hem. Via Van der Ven kan Nederland verder. Aan de linkerkant is hier Ruben van Bommel. Ruben van Bommel wacht even tot Van der Ven komt. Die is er, maar Van Bommel geeft een andere paas. En bij de tweede paal komt daar aan vliegen. Helemaal uit Saudi-Arabië. Is een lange vlucht. Crescencio Somerville. Maar die vlucht had net iets te veel vertraging om een doelpunt te veroorzaken. Hij komt net te laat aanvliegen en kan niet bij die bal. We voetballen nog een kwartier in Belgrado. Waar Nederland op weg lijkt te zijn naar de eerste overwinning in de Nations League. Dankzij Max Meerdink. Die scoorde twee keer. En Nederland staat ook 2-1 voor.
8: Tikt de stopwatch Sebas in het voordeel of het nadeel van de Poel?
6: Het loopt terug. 12 seconden nog maar. We rijden nog 77 kilometer. Dus iets minder dan 2 uur. Isaac Del Toro moet zaken rechtzetten. En dus is de Mexicaan gaan versnellen op die klim van bijna 2 kilometer. 18 seconden voor de groep met Van der Poel. Met Van Aert, Roglic, Charmik, Only en Quinn Simmons, de Amerikaan. En nu neemt ook Paul Sijksas over. De jonge Fransman van Isaac Del Toro. Eens even kijken wie zit er daar verder nog bij. McNulty zit nog mee. Ayuso zit nog mee. En ik zag net ook Remco Evenepoel. Ja, daar zit hij. Dus dat neeschudden van de Olympisch kampioen ging blijkbaar dan toch niet over de vorm van zijn benen. Evenepoel hoeft niks te doen, want hij heeft Van Aert in de kopgroep zitten. Het valt weer wat stil. Daar vooraan bij dat uitgedunde. Ja, dit kun je ook geen peloton meer noemen. Dit zijn ook nog maar zo'n 8 tot 10 renners. 6 koplopers. Daarachter de groep met Evenepoel, Zijksas, Ciccone ook en Del Toro. En die rijden dus op 15 seconden van de kopgroep met Mathieu van der Poel.
8: Oranje op stoom in Belgrado, Arman.
5: Ja, ze zijn goed bezig hoor. Dat is toch goed nieuws met al die invallers. Maar die vinden elkaar prima in deze fase van de wedstrijd. Nog een kwartier in Servië met een hoekschop voor Nederland. Veerman steekt een rechterhand uit als teken wat hij wil gaan doen. Het wordt een variant. Een korte corner die hij alsnog voor de goal probeert te krijgen. Maar dat levert weinig op. Taylor heeft de bal niet. Hij is voor Servië. Nu moet Nederland oppassen. Want alleen Somerville achterin. Nou, die raakt de bal net genoeg. Weet hem niet helemaal weg te werken. Wel half. En dan toch weer Servië aan de bal. Maar voorlopig komt er nog niet zo heel van. Nu misschien als Tadić aan de linkerkant in balbezit komt. Ja, dat is goed mee verdedigd zeg. Door Van Bommel. Die komt daar van de hele andere kant. Komt die oversteken om te komen helpen in de achterhoede. Dat zijn van die acties waar trainers altijd heel blij van worden. Als je zo als aanvaller daar opeens opduikt. In een zone waar je eigenlijk helemaal niet hoort te staan. Maar je doet het voor het team. Je maakt die meters. Die vuile meters, zoals je dat dan noemt. Om te zorgen dat er geen counter komt. Dat is een teamplayer. Dat is wat Van Bommel goed doet. Hij steekt nu weer over naar de kant die hij doorgaans zijn thuis mag noemen. De linkerkant van de aanval. De bal bezit inmiddels weer voor Servië. Waar er een overtreding lijkt te worden gemaakt. Martiniak laat doorvoetballen. Tadić aan de bal. Tadić met wat ruimte. Met wat vrijheid. Tadić zet voor. Kom al! En Verbrugge kijkt hem naast. Maar hij is nog wel geraakt door een Nederlands hoofd of been of ander lichaamsdeel. Het wordt dus een hoekschop. De kopbal was van Luka Jovic. Op aangeven van Dusan Tadić. En dan denk ik dat hij via Van der Ven gaat. Inderdaad, hij neemt een stukje hoofd van der Ven mee. En dus krijgt Servië de eerste hoekschop van de wedstrijd. In de 78e minuut. Ja, ze hebben wel lengte. Ze hebben fysieke kracht. Ze zijn lang, ze zijn sterk, ze zijn groot. Nederland heeft dat ook wel. Lengte met Van Hekken en Van Dijk achterin. Met Van der Ven, die ook lang is. Dus dat is op zich niet een heel groot probleem. Maar toch oppassen voor deze hoekschop. Voor Servië in de 78e minuut. Tadić terug bij het Servië elftal na een periode van absentie. Aanvoerder weer na zijn invalbeurt. Tadić zet voor. Kopbal! En ik dacht dat hij erin ging. Deze kopbal met een aan de grond genagelde doelman. Luka Jovic staat daar toch wel opvallend vrij. En komt hem diagonaal richting de verre hoek. En ik zag hem erin gaan. En Verbrugge denk ik ook, want die kon hier helemaal niets meer aan doen. Staat aan de grond genageld. Kijkt naar rechts, naar die bal, wat hij doet. Maar hij gaat een centimeter of 20 naast de voor Nederland goede kant van de paal. Dus blijft Nederland die voorsprong behouden. Gaat het toch spannend worden in de slotfase. En hier in Belgrado, het is slechts 2-1. Nederland heeft de zaken wel wat beter voor elkaar dan in de openingsminuut van de tweede helft. Toen het veel kansen weggaf, dat is daarna veel minder gebeurd. Natuurlijk zijn er wel wat momentjes geweest, maar dat kan je ook weer niet helemaal voorkomen. Nederland heeft in de tweede helft iets meer laten zien van het Nederland waar we zo gek op waren in die wedstrijd tegen Duitsland. Nadat het in de eerste helft allemaal wel heel voorspelbaar, traag en bijna ouderwets was, zou ik zeggen. Want dat was het Nederlands elftal wat we juist niet meer wilden zien. Dat oeverloze getik in een veel te traag tempo. Tweede helft is het allemaal iets beter. En nu moet die bal eigenlijk naar Taylor. Maar hij geeft niet, Veerman. Hij snapt... ik snap eigenlijk niet waarom die niet geeft. Want die paaslijn lag wel open. Nederland nu toch met de rechterkant vrij. Dumfries kan hem voorslingeren. Doet dat ook. Komt hij dan toch nog een kans voor Van Bommel. Van Bommel kopt. En die bal kan niet meer worden binnengewerkt. Hij is voor Milinkovic-Savic. 79 minuten op de klok. 1-2 de stand. Nederland op weg naar een zege dankzij Max Meerdink.
8: WK wielrennen, Sebastien, wat gebeurt er bij jou?
6: Aanval Mathieu van der Poel op de Chemin de Polytechniek. 600 meter lang, 6% gemiddeld. Rijdt weg uit de kopgroep. Quinn Simmons kan nog mee, Oscar Only ook. Er zijn nog altijd 73 kilometer te rijden op dit WK in Montreal. Vorige week reed hij in Luxemburg 175 kilometer solo. Nu rijdt Van der Poel weg bij Van Aert, bij Charmik en bij Roglic. Dan in het derde groepje zit Del Toro. Die kijkt naar Saïk Sas. Ja, die kan op dit moment niks. McNulty kijkt eens terug naar Jurgensen, naar Ciccone, naar Evenepoel die daar zit. Honoré zit daar nog bij. En Ben Healy, de Ier, zit ook in dat groepje met Ayuso dat helemaal stilvalt. Heerlijk moment van Mathieu van der Poel. Hij is ten aanval getrokken. Een hele sterke Only kan mee. Van Pitcock op dit moment geen spoor. En ook Quinn Simmons is goed in vorm. Dat zijn de drie koplopers. Simmons, Only en Van der Poel op 73 kilometer.
8: Terug naar Servië, Nederland. Ik zie dubbel, Arman.
5: Ja, is toch een leuke wissel dit.
8: Prachtig.
5: Ze hebben vaak samen gespeeld, maar dit heb ik nog nooit gezien. Terwijl Servië wel een kans krijgt als dit geen buitenspel is of een overtreding. En er wordt wel gefloten gelukkig door de scheidsrechter. Dus die kans komt er niet. Kan ik toch vertellen dat de gebroeders Timber allebei tegelijk het veld inkomen. Dat is natuurlijk heel leuk. Dat vinden zij leuk. Dat vindt de hele familie leuk. En het is ook wel heel grappig om te zien. Staan ze daarnaast elkaar, komen ze samen als invaller het Nederlands elftal in. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat ze daar samen staan. Maar dit is wel heel bijzonder. Timber en Timber voor Dumfries en Meerdink. Dat betekent Jurrien als rechtsback. En Quinten zal op het middenveld gaan spelen. Til in de spits, denk ik. Dat is de logische consequentie daarvan. Met Taylor daar een beetje omheen cirkelend. Als Til die rol natuurlijk ook in Eindhoven veelvuldig heeft vervuld. En Xavi denkt, dat kan hier ook bij mij. Maar er ligt weer iemand op de grond. En dat is Quinten Timber. Nee, dat is niet Quinten Timber. Dat is Veerman die daar ligt. Want ik zie dat hij even voelt aan de punt van zijn voet. Is iemand op zijn voet gaan staan. Joey Veerman. Xavi kijkt even. Heeft hij nog opties? Nee, want hij is uitgewisseld. Dus moet Veerman de pijn verbijten. Moet hij door voor de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Spel inmiddels alweer hervat. Timber naar de linkerkant van Bobbel. Terug naar Timber. Naar Quinten Timber voor de duidelijkheid. Dat zal ik er nu maar eens bij gaan zeggen. Met twee Timbers dus binnen de lijnen bij het Nederlands elftal. Nu de bal naar voren. Daar is wat ruimte voor Til. Maar die bijt zich dan alsnog stuk op Babic. En Servië neemt over. Probeert Nederland heel snel de bal af te pakken. En dat lukt. Veerman. En Til die er vanaf blijft. Die zit geen buitenspel. Jurrien Timber mag door. Jurrien Timber het 16 meter biedt in. Kan niet met links schieten. Komt alsnog een poging voor Veerman. Levert niets op. Somerville is nog voor Nederland. 82 minuten gespeeld. Een doelpunt erbij zou zo'n fijn zekerheidsdoelpuntje zijn. Dan zou je weten dat je hem gaat winnen. Dan weet je dat je niet een hectische spannende slotfase tegemoet gaat. Tegen een team waar het toch per ongeluk, expres of hoe dan ook een bal goed valt. Dat weet je nooit. Maar die derde goal, die goal die voor wat opluchting zou zorgen bij Oranje, die is voorlopig nog ver weg. Gaat hij hier dichterbij komen? Misschien op deze manier als Til wordt vastgehouden door Babic. Toch wordt er doorgevoetbald, zegt Marciniak. Dan Veerman. Vindt Quinten Timber basisspeler nog tegen Duitsland. Middenvelder van Crystal Palace tegenwoordig. Nu valt hij in deze wedstrijd in Belgrado. Hij had het Nederlands balbezit. Weer gaat die bal terug naar Quinten Timber. Die staat helemaal vrij. En is op zoek naar een voorzet. Zwakke bal van Quinten Timber. Zijn broer duikt daarop als rechtsback voorin. En ook Guus Til is daar. Beiden hebben geen enkele mogelijkheid om bij de bal te komen. Die is voor Vanja Milinkovic-Savic. Nog 7 minuten op de klok. Nederland op 2-1. Maar het is hier nog niet gespeeld.
8: Nee, als je nou naast de radio ook twee tv-schermen tot je beschikking hebt. Twee mobieltjes of zo. Ik zou de ene op NPO 1 zetten en de andere op NPO 3. Hou de radio erbij aan, want het is allebei fantastisch. Sebas, het fietsen.
6: Wat een sport op dit WK. Van der Poel in de kopgroep. Only en Simmons met hem mee. 14 seconden hebben ze op Roglic, Van Aert en Charmik. De groep met Del Toro en Evenepoel rijdt op 27 seconden. Het is één lange rechte weg. Je ziet de drie groepen neerrijden. Er zijn verschillen. Van der Poel is ontketend. Maar het is ook nog 71 kilometer op dit WK in Montreal. Maar Van der Poel in de kopgroep met Simmons. once and only.
8: En dan zappen wij weer terug naar de inmiddels slotfase bij het voetbal. Arman.
9: Met balbezit voor Nederland. Het staat 1-2. Nederland staat dus voor in de 84ste minuut van deze wedstrijd. Van Hekken. Van Hekken terug naar Verbrugge. Verbrugge ziet wat spelers op zich afkomen. En gaat de bal dan toch even inspelen richting Veerman, heeft hij gedaan. Bal gaat naar de linkerkant. Nederland komt handig onder die druk uit van Servië. Dan wordt diepte gezocht bij Nederland. Is daar de mogelijkheid voor Van Bommel om die bal te controleren en in één beweging mee te nemen? Nee, die is er eigenlijk niet. Toch heel sterk van Van Bommel. Hoe die dit doet, wordt eigenlijk gevloerd. Krijgt de bal toch bij een ploeggenoot. En dan wordt een hele fijne actie van Van Bommel. Vakkundig om zeep geholpen door Kenneth Taylor die de bal achter Summerville speelt. Summerville die het probeert het dan recht te zetten. Maakt een overtreding. Vrije trap is voor Servië. Die gaat de 90 minuten weer volmaken. Crescencio Summerville. Op de gele kaart aan ook voor Summerville. Vanwege het onderbreken van een aanval. Die veelbelovend was in de ogen van de scheidsrechter uit Polen. Simon Marciniak. Maar de kaart is voor Jurrien Timber. Niet voor Summerville. Timber krijgt de kaart. Is de eerste voor Nederland in deze wedstrijd. Waar Van Dijk en Van Hekken op scherp staan. Die zijn bij een eerstvolgende gele kaart geschorst voor de volgende wedstrijd. Die in Nederland komende donderdag gaat spelen. In het Tumba-stadion van Thessaloniki, de thuisbasis van PAOK. Dan is het tegenstander Griekenland. En daarna over exact een week in Eindhoven het tweede deel van de tweeluik tegen Servië. Dat is allemaal wat nog komen gaat in dit eerste interlandblok. De eerste window van Xavi, ons bondscoach van Nederland. Hij is op weg naar zijn eerste zegen na het gelijke spel tegen Duitsland. Maar hij moet het nog even vol zien te houden. Hij niet. Maar hij zat lekker te lopen daar in dat coachvak. Hij heeft geen enkel invloed meer. In tegenstelling tot vroeger toen hij daar nog in het veld stond. Nu moet hij het doen met wat schreeuwen, met wat aanwijzingen geven. En vooral hopen dat zijn spelers goed uitvoeren wat hij in zijn hoofd had. En ze heeft geprobeerd over te dragen. Maar Servië valt aan. Voorzet komt er. Van Aleksa Terzic kan worden weggewerkt. Wel weer in de voeten van de Servië. Tadic nu. Voorzet Tadic goed. Maar Van Dijk komt en wint het kopduel. Overtuigend. Sterk werk van Van Dijk. En nu valt die bal enigszins gelukkig voor de voeten van Taylor. Maar die heeft een veel te harde paas in huis op Van Bommel. Of het was Til. Die kan daar nooit meer bij. Dus is het weer die doelman van Servië die overneemt. Het is hard werken nu. Het is volhouden. Het is hopen dat Servië niet meer kansen gaat krijgen. Daar hebben ze er niet heel veel van gehad. Nederland verdient op basis van alle cijfers die er mij enigszins toe doen. Om deze wedstrijd te winnen. 22 pogingen maar liefst richting het doel. Van Milinkovic-Savic tegenover 8 van Servië. Servië wel met 4 pogingen tussen de palen. Nederland maar 6. Maar ook dat is in het voordeel van Nederland. Zoals alles in het voordeel van Nederland is. En het is afwachten tot Marciniak deze wedstrijd gaat beëindigen. Dat zal gebeuren over 3,5 minuut. En als de extra tijd daarna ook is verstreken. Servië heeft moeite de bal binnen te houden. Dat lukt ze wel. Maar op gaat terug. Xavi is aan het wijzen met het handje, het rechterhandje richting Summerville. Die staat er dichtbij en die kan hier nog het best bereiken. Timber met een steekbal op zoek naar Summerville. Steekbal is te snel, heeft te veel vaart. Dat is voor Milinkovic-Savic. En Xavi blijft roepen, blijft proberen zichzelf verstaanbaar te maken. Dat is makkelijker in een stadion waar het niet helemaal vol zit, zoals dit stadion. Want zoals gezegd, het zit lang niet vol. Er zitten 20.000 mensen die ook weer niet overdreven veel geluid maken. Vanavond in Belgrado. Maar ze hopen natuurlijk wel. De aanwezig op nog een Servische goal. Met name die duizenden kinderen die gratis naar binnen mochten. En die massaal op deze wedstrijd zijn afgekomen. Straks naar huis gaan en dan morgenochtend weer vroeg naar school. Het is nog 3 minuten. En dan de extra tijd. 2-1 Nederland op voorsprong. De vraag is of ze die ook over de streep gaan trekken, die voorsprong. Het ziet er goed uit, maar het is toch nog heel even volhoud.
8: Sebas heeft het druk met de administratie. Hoe staat het er nu voor, Sebas?
6: Mathieu van der Poel met Oscar Honley en Quinn Simmons aan de leiding. Daar komen ze nog 5 ronden te gaan op dit fantastische WK in Montreal in Canada. Mathieu van der Poel leidt de dans. Even dat elleboogje naar buiten. Simmons neemt over. Een hele sterke Honley. Daar is Van der Poel nog niet vanaf. Is mee. Hier komen Roglic, Van Aert en Charmik met een achterstand van 14, 15, 16 seconden. De groep met Even de Poel zijn Texas en met Isaac Del Toro rijdt op 35 seconden.
8: Oranje verdient het, maar nu nog wel even over de streep trekken ook, Amman.
9: Ja, 2 minuten nog en Servië schiet nu een bal wat lukraak naar voren. Leek me buitenspel. Van Dijk moet er toch achteraan. De vlag blijft ook omlaag voorlopig. Zivkovic En dan is het inderdaad geen buitenspel. Komt er op een schot. En een hele belangrijke redding nog van Verbrugge. De bal gaat zo richting de kruising. Niet er helemaal in. Hij valt onder de onderkant van de lat. En dan moet Verbrugge even de lucht in. En hij tikt die bal handig net onder de lat over zijn doel heen. Aardig schot nog van PSV'er Filip Kostic. En toch nog een kans voor de Serviërs. Die toch op de valreep nog aanstoot te maken om op jacht te gaan naar de gelijkmaker. In Belgrado, in het stadion waar ze zo vaak hebben gevoetbald. Het nationale stadion zo bijna. Tadic met de hoekschop en kopbal in de handen van Verbrugge. Ja, zo hebben ze nu allebei, Servië en Nederland, 6 keer een poging gehad op het doel. Maar Nederland heeft 2 keer gescoord en Servië slechts 1. Maar dat zijn de enige cijfers die er echt toe doen. Het aanval gemaakt, de doelpunten. Ga je nu opbouwen, Nederland? Waarom zoveel risico nemen? Je bent de bal kwijt in je eigen 16 meter gebied. Wat een merkwaardige actie. Je moet zo'n bal wegschieten in de slotfase. Maar de fout blijft zonder al te veel gevolgen. En nu kan Nederland het wellicht afmaken. Want Servië nog alle 3 mensen achter de bal heeft staan. Summerville is weg aan de linkerkant van Bommel. Maar die wordt niet gezocht. Maar toch komt hier een kans, want de bal valt voor Til. En dan van Bommel. Nee! Dit had er moeten zijn, maar Van Bommel die geeft hem een licht zetje. Alsof hij die bal zo erin wil blazen. Maar je moet hem helemaal niet blazen. Je moet hem zo die goal exploderen. Ik wil een ontploffing met dynamiet, maar dat was het helemaal niet. En dus kan die Milinkovic-Savic dit flauwe zetje van Van Bommel gewoon rustig oppakken. Dit leek te worden uitgespeeld met Summerville, Til en Van Bommel. Een gelukje komt die bal voor de voeten van Til. Die had hem ook zelf kunnen maken. Gunt de goal aan Van Bommel. Maar een goal die aan iemand gunt, die moet je wel maken. En dat doet Van Bommel niet. Hij geeft hem niet genoeg vaart. De hoek was ook niet heel makkelijk. Til doet het goed. Maar had misschien, nu ik er nog eens naar kijk uit een andere hoek, gewoon zelf vol moeten uithalen. Recht tegenover Milinkovic-Savic. Zo blijft het toch nog spannend omdat Nederland het niet afmaakt. 2-1 met nog 3 minuten. Aan extra tijd te gaan hier in Belgrado in het stadion van Rode Ster. Waar Nederland dus probeert om die eerste Nations League zegen binnen te hengelen.

0: Hier in Belgrado in het stadion van Rode Ster, waar Nederland dus probeert om die eerste Nations League zegen binnen te hengelen. En ze zijn er heel dichtbij. 2,5 minuut nog. Max Meerdijk met een benutte penalty en een hele knappe goal in de tweede helft. Wordt hij de matchwinner? Of komt er dan toch nog een late wending, een late ontknoping in deze wedstrijd die in de eerste helft wat saai en voorspelbaar verliep. In de tweede helft zeer de moeite waard is geworden met veel kansen. Met een Nederland dat aanvallend speelde. Veel pogingen heeft ondernomen. Maar hier de Servië op de achterlijn met Kostic. Kostic zet voor. Daar gaan er veel de lucht in. Maar Van Dijk is de sterkste van het stel. Maar kopt de bal wel tot de hoekschop. En dan vraagt die keeper. En ik zeg het nog maar eens. Die heeft niet alleen een hele mooie baard. Die is ook 2 meter 2. Of die mee naar voren mag. En daar komt hij hoor. Vanja Milinkovic-Savic voor deze corner in de tweede minuut van de extra tijd voor Servië. En achter de bal staat Andrea Zivkovic. En Milinkovic-Savic, de doelman, die wordt omver geduwd. En dan komt er nog een omhaal van Jovic. Maar die gaat over de goal en naast de goal heen. En zo heeft die doelman weinig kunnen uitrichten. Vanja Milinkovic-Savic, die glijdt gewoon weg. Dat is geen duw van Van de Ven. Hij glijdt weg. En dan rent hij snel terug. En zijn goal in. En dan lijkt dit toch wel de laatste kans te zijn geweest voor de Serviërs. Brugge neemt de tijd. Marciniak is aan het aftellen. Niet tot die afluit, maar tot de seconde op zijn. Waarin Verbrugge die bal weer terug het spel in moet schieten. Dat heeft hij inmiddels gedaan, het aftellen en ook het schieten van Verbrugge. En dus is Nederland weer op de veldheld van Servië beland. Voetballen we nog 1 minuut en 10 seconden. En Belgrado staat 2-1 voor Nederland. Door de 2 goals van Max Meerdijk had Nederland het al af kunnen maken. Kan het nu alsnog. Serveel en weer de redding van Milinkovic-Savic. Die er toch ook veel heeft uitgehouden. Doelman dus van Napoli. Dat is een fijne plek om te voetballen daar in Italië. Hij is nu weer even beland in Belgrado. En geeft de bal snel weer mee. Nog een aanval van de Serviërs. De laatste van de wedstrijd wellicht. Nederland moet hem gewoon wegschieten. Dat lijkt ook te lukken. 40 seconden nog. En de rust bewaren. En kijken of je daar nog een uitbraak kunt veroorzaken. Veel spelers die wegglijden op dit slechte veld. We hebben de hele wedstrijd eigenlijk gezien. Heel veel spelers die zomaar wegglijden uit het niets. Maar uiteindelijk lijkt die overwinning voor Nederland niet weg te glijden. Want die gaat gewoon veilig gesteld worden. Halve minuut nog. En Nederland tikt de bal rond. En nu van de tijd vol spelen. Het is allemaal best wel een lastige opgave geweest. Tegen een stugge tegenstander waar niemand graag tegen voetbalt. Het zijn allemaal lange, sterke gasten. Die niet heel veel ruimte weggeven. Die houden van verdedigen. Die houden van de ruimtes gesloten houden. Daar win je niet zomaar van met 3-4-0. Maar Nederland lijkt er wel van te gaan winnen met 2-1. Want de laatste seconde van de wedstrijd tikken weg. Gaat Marciniak dit nog toestaan. Hij kijkt op zijn horloge. De man uit Polen. En fluit nu voor het eind van de wedstrijd. Nederland wint de tweede wedstrijd in het tijdperk. Xavi na de 1-1 tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Is er nu een zege in het stadion Rajkovic in Belgrado met 2-1. Dankzij de nieuwe spits die een week geleden nog baalde dat hij niet was opgeroepen. Maar het wel begreep en nu ook begrijpt dat hij de matchwinner is. Hij was geweldig. De benutte strafschop zo overtuigend binnengeschoten. En daarna in de tweede helft die geweldige goal. Want die was niet makkelijk. Maar Max Meerdijk liet het eruit zien alsof het wel makkelijk was. Hij is de matchwinner. Hij is de man van het moment. Hij is de gevierde man bij deze 2-1 zege van het Nederlands elftal. Dat dus zijn eerste overwinning te pakken heeft in de Nations League. Het wint met 2-1 van Servië.
1: Langs de lijn gaat nog door tot 10 uur met straks reacties van alle hoofdrolspelers en natuurlijk de afloop van het wielrennen. Sebas, hoe staat het er nu dan weer voor?
2: Nog 1,5 uur genieten. Primoz Roglic heeft de sprong gemaakt. Koerdolt Primoz Roglic, afgeschreven door menigeen. Wat een vormcrisis in dit jaar. Hij heeft zich wel weer in vorm gereden in de ronde van Spanje. Hij rijdt nu in de kopgroep van het WK. Hij is naar Only Simmons en Mathieu van der Poel natuurlijk toegereden. Wat is Van der Poel goed? Wekenlang heeft hij geroepen dat dit parcours in het Canadese Montreal niks voor hem is vanwege die 3 beklimmingen. Die Voie Camillière Oude, die klim van 2 kilometer, bijna 2 kilometer, aan 7,4%. En die 2 lastige hellingen daarna. En Van der Poel, wat doet hij op dit WK? Die rijdt in de kopgroep, maar het is nog een end. Het is nog 63 kilometer met Only, met Simmons en met Roglic. Daar komt Ben Healy. En Ben Healy neemt Pidcock mee. Dit is een belangrijk moment wellicht. Ja, dit hele WK is één groot belangrijk moment. Net als gisteren bij de vrouwen. Plotwist na plotwist. En iedere keer denk je, dit is het. Waar zit Evenepoel? Waar zit Del Toro? Nou, die zit verder weg. En niet vergeten dat Van Aert en Charmik nog achter de 4 man aan de leiding rijden. Dus Roglic, Only, Van der Poel, Simmons. 31 seconden daarachter. Wout van Aert en Anton Charmik. En dan de groep met Evenepoel waar, en met Seixas. En Del Toro, waar op dit moment dus Healy uit probeert weg te rijden met Pidcock. Op 54 seconden van de 4 man aan de leiding. Belangrijkste naam.

0: ons daar Mathieu van der Poel.
1: Het Nederlands elftal heeft gewonnen in Servië. Straks is ook nog Duitsland tegen Griekenland. Dus Oranje staat vooralsnog bovenaan in deze groep. Wat is je algehele gevoel, Leon, na deze wedstrijd?
2: Eigenlijk net als tegen Duitsland, een betere tweede helft. Dus daar ben ik wel fan van. Dat mag wel vaker gebeuren. En ja, de wissels zijn echt goede wissels geweest die iets anders brachten. Waardoor het spel toch meer open werd. En weer dat energieke waardoor we er weer een beetje zin in kregen.
1: Ja, want wie van jullie tweeën noemde het nou straks op enig moment Koeman-voetbal?
3: Ja, dat was Leon.
1: Was het dat daarna ook? Want toen je het zei, begreep ik het. Maar daarna dacht je wel van, nou, dit is wel ook het nieuwe elan, toch? Het nieuwe team.
3: Jawel, maar met Koeman-voetbal bedoelde ze dat het best wel voorspelbaar was dat Dumfries weer heel hoog ging aan de buitenkant en dan een buitenspeler aan de binnenkant. En nu zag ik ook in de tweede helft dat de buitenspelers het breed gingen houden. Hè, van Bommel echt aan de zijkant en Summerville ook. En met de wissels van Til en Taylor, die brachten veel meer dynamiek en diepgang. En dan zie je dat Servië gewoon ja, mee moet lopen en veel meer gaten weggeeft. En dat deed ook het doelpunt was een voorbeeld daarvan. Een balletje van Veerman nogmaals op Til en Meerding die scoort. Dat waren hele goede momenten.
1: Hugo, je stelling van deze middag was gebaseerd op Nederland-Duitsland. Ik word weer enthousiast van het Nederlands elftal. Hou je dat gevoel vast na deze wedstrijd?
4: Kan ik daar nog van maken? Ik word enthousiast van Max Meerdink.
1: Dat mag de stelling dan van volgende week zijn.
4: Dat kunnen we doen, inderdaad. Ja. Ja, nee, ik werd hier niet enthousiast van. Dit had weer inderdaad terecht, zoals jij zei, heel veel weg van het Koeman-voetbal. Ietsje beter, de tweede helft, maar niet veel. Dus ik hoop dat de volgende twee wedstrijden wel weer in het elan van Nederland-Duitsland worden gespeeld. En mijn hart klopt voor Max Meerdink. Wat is dit leuk. Hij kwam maar niet tot scoren tegen Duitsland. En nu schudt hij het uit de pols.
1: Het Nederlands publiek is wel nog iets blijer geworden gedurende deze wedstrijd. Oh, ja. Want we hadden 84% met je eens en inmiddels is dat 86%. Dus doe ermee wat je wil. Misschien leuk voor
4: maar
1: je.
4: Maar jullie worden ook vrolijk van Max, toch?
5: Zeker.
4: Zou we een spits voor de komende vijf
5: weet
4: jaar
5: jij
4: hebben
5: gevonden? Ook niet zeg maar enthousiast is over deze wedstrijd? Een ene V. Driessen.
1: Ach, nou. Oh, aangeschoven is Dien van het Laar, want Dien, jij neemt het stokje zo over van Hugo.
6: Laatste
1: en twee
6: van mij. Uurtjes, ja,
1: ja, precies. En je hebt een volle tafel, hè?
6: We hebben een volle tafel. Michiel Elijzen die schuift aan voor het WK wielrennen natuurlijk. En dat gaat tot 9:30 ongeveer. Het zijn ontknoping hier kennen. Dus saai is het allerminst.
1: Twee uur nog langs de lijn met zometeen dus de ontknoping van het wielrennen. En alle hoofdrolspelers van het voetbal. Fijne avond.
4: Veel plezier.
7: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar twee dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
9: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: NPO Radio 1.
15: 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn gearresteerd worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Frankrijk. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel terugkeerde naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legt het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
17: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
5: Dien van het Laar.
6: Goedenavond, nog 2 uur langs de lijn. Want een heerlijk WK wielrennen na de ontknoping. Sebastian Timmerman.
7: Mathieu van der Poel in een kopgroep van 4 nog altijd. En die heeft 25 seconden van de Poel met Roglic, Onley en Simmons. Op een groep van 11 achtervolgers inmiddels. Waar de samenstelling helemaal van is veranderd. Del Toro zit er nog wel. Evenepoel zit er nog niet. Ben Healy probeert daar nu weg te rijden.
6: Analist Michiel Elijzen die kijkt met ons mee in de studio. En Nederland heeft zijn eerste zegen onder Xavi op zak. Dankzij 2 goals van...
8: Meerdink in beweging. Meerdink neemt hem mee. Meerdink schiet en Meerdink scoort. Wat een schitterende de goal van Max Meerdink. 2-1 voor Nederland na 68 minuten.
6: Wij wachten op reacties uit Servië en praten na met Edwiges Maduro en Leonne Stendler. Maar eerst naar Montreal, Sebas.
7: 4 ronden nog zijn er te gaan op dit wereldkampioenschap. En was het gisteren al een thriller bij de vrouwen. Gewonnen door Demi Vollering. Het is nu een fascinerend mooie wedstrijd bij de mannen. Met dank aan Mathieu van der Poel. Die uitstekend reageerde 1,5 uur geleden op een uitval van Wout van Aert. En daar rijdt hij dan in de kopgroep van 4. Met Quinn Simmons, die ijzersterke Amerikaan. In Canada nu actief met Primoz Roglic. Schrijf hem nooit af. Schrijf hem nooit af. Hij zit er gewoon weer, de Sloveen op het WK, waar Tadej Pogacar na 2 wereldtitels dus geblesseerd aan het toekijken is. Ergens in Zuid-Frankrijk ontbreekt. 4e man in de kopgroep is Oscar Onley. Een hele goede klimmer uit Groot-Brittannië. En die Britten hebben ook nog Tom Pidcock. Die rijdt op dit moment in de 2e groep, waaruit ontsnapt is Ben Healy. Ben Healy is op dit moment de 5e man in de wedstrijd. We zijn begonnen aan de laatste 4 rondjes. Hier komt Healy in zijn eentje. 19 seconden, 18 seconden achter de 4 man aan de leiding. En dan de groep daarachter met Wout van Aert. Daar vooraan, daar zit dus natuurlijk ook nog Pidcock bij. Jurgensen, McNulty, Sykes in die groep. Het was Del Toro die daar net het tempo erin hield. Maar nu valt die groep toch weer stil. En is het verschil weer meer dan 1,5 minuut. En nu pas komt Remco Evenepoel richting de streep. En de klok gaat richting de 50 seconden. Remco Evenepoel heeft het vandaag niet op dit WK. En rijdt op 50 seconden van de 4 man aan de leiding. Onder wie? Mathieu van der Poel.
6: Oud-renner en oud-ploegleider Michiel Elijzen die zit hier naast me in de studio. En kijkt mee en ziet er al heel erg veel gebeuren. Wat heb je voor koers tot nu toe gezien?
9: Nou, in ieder geval minder voorspelbaar dan de afgelopen jaren. Want dan waren we nu al 60 kilometer na solo van Pogacar aan het kijken. Een hele mooie koers, hele tactische ook. Want het is echt een man tegen man gevecht. Je ziet dat er eigenlijk weinig controle is op het parcours van ploegen. Dus het is echt intuïtief koers. En daar is Mathieu erg goed in.
6: Kan hij het volhouden, denk je?
9: Ik denk dat er van achteruit nog wel wat komt richting zijn kopgroep. Maar zoals het oude wielen gezegd gaat, je kan er maar beter voorrijden. Mm-hmm. Ze moeten maar eerst naar je toe komen. En hij heeft zich in een goede positie gemanoeuvreerd.
6: Dik 50 kilometer nog, Sebas.
7: Elke keer denk ik ook op de klim waar ze nu op rijden. Die Voie Camilia Oude naar de top van de Mont Royal. 1,6 kilometer en 7,5% gemiddeld. Nu zullen ze toch wel gaan. De echte klimmers, mensen als Del Toro, De nummer 3 uit de ronde van Frankrijk. Evenepoel, de nummer 2 uit de ronde van Frankrijk. Renners die je ziet in het hoge bergte. Maar elke ronde gebeurt het niet. Slagen ze er niet in om terug te keren bij de groep met Mathieu van der Poel. Vorige week die ultralange solo. Ruim 170 kilometer in de ronde van Luxemburg. En wat is het een genot om hem weer te zien sniffen. Een sniffende van der Poel met de rug krom. En dan een beetje die bovenlip krullend omhoog. Ja, dat is gewoon de allerbeste Mathieu van der Poel die er is. Zo werd hij 3 jaar geleden wereldkampioen. Toen in de regen in Glasgow, ondanks een valpartij. Daarna zagen we 2 jaar Pogacar reinigde van der Poel. Ook op een klimparcours in Zürich. Nog wel een keer op het podium als nummer 3. En vandaag is hij heel goed. Maar dat is Roglic ook, dat is Only ook. En dat is Quinn Simmons ook. Healy slaagt er maar niet in om het gat te overbruggen. 19 seconden voor de Ier. Ook altijd goed op een WK. Wat is dat toch met dat soort renners? Dan in een Tour vallen ze tegen. Rittenkapen zitten niet in. En dan is er een WK. En bof, daar zijn ze weer. En 34 seconden is de achterstand van de groep. Met Van Aert, met Sykes, met Pitcock, met Jurgensen, McNulty, met Matthews en Del Toro. En die gaan weer gezelschap krijgen dadelijk van Remco Evenepoel. Die gaat aansluiten bij die groep met nog een aantal renners in zijn wiel. Maar dat zegt genoeg. Dan gaat het niet snel genoeg in de groep met Del Toro. Allemaal in het voordeel van Van der Poel. 52 kilometer nog te rijden. Het kwartet aan de leiding heeft 20 seconden op Ben Healy.
6: Het WK wielrennen in Montreal dus nog in volle gang. Het Nederlands elftal is zojuist afgelopen en won met 2-1 van Servië. Aanvoerder Virgil van Dijk staat bij collega Jeroen Stekelenburg.
10: Ja, gefeliciteerd. Hoe is het gevoel?
11: Minder dan de afgelopen wedstrijd. Ik denk een slechte pot is van ons. Meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Ik denk dat we natuurlijk makkelijker voor onszelf kunnen maken als we de kans afmaken. Maar goed, dat gebeurt niet. En dan kan het gevaarlijk worden, wat het natuurlijk al een paar keer gebeurt.
10: Ja, dan maak je jezelf nog wat moeilijker door een goal tegen te krijgen.
11: Ja, en heel snel natuurlijk naar de rust. En dat helpt natuurlijk niet mee. Maar ja, slechte pot van ons.
10: Vind je ook wel kritisch hoor, want dit soort wedstrijden hebben we natuurlijk heel vaak gezien. Hè? Het is ook niet makkelijk om te spelen tegen zo'n ploeg. Ben je uiteindelijk ook niet gewoon blij dat je hem wint?
11: Ja, dat sowieso. Je speelt wedstrijden om te winnen. En natuurlijk, de 3 punten zijn het belangrijkste. Maar je kan het inderdaad wel wat makkelijker voor jezelf maken. En dat doen we niet. En daarom vind ik het een slechte pot van ons. Maar we mogen kritisch zijn op elkaar. En er is zeker nog werk aan de winkel.
10: Jij kent het plan vooraf. Wat gaat er dan niet goed? Of is het vooral niet zorgvuldig genoeg dat het in details beter moet?
11: Ik denk dat we... Je kan over de kansen praten die we natuurlijk niet afmaken. Maar ik denk dat we best wel vaak de bal door het midden verloren. En dat we dan onnodig kansen om de oren kregen. We moesten eerst naar de buitenkant om dan weer ruimte in het midden te kunnen creëren. Ook in het druk zetten in de eerste helft was niet goed genoeg. Ook niet volgens het plan. Dus work in progress.
10: Een stoere vent, hè, die spits van jullie.
11: Ja.
10: Hoe kijk je naar hem? Want hij zat er eerst niet bij. Dan is hij tegen Duitsland al belangrijk. Nu maakt hij er 2.
11: Ja, nee, het is toch mooi om te zien. En hebben iedereen nodig. En we zien maar weer, Max komt erin voor Brian. Die natuurlijk tot nu toe een geweldig seizoen heeft. En Max laat het ook zien. Op het allerhoogste niveau. Vandaag denk ik weer 2 belangrijke goals. Dus doorgaan.
10: Tot slot, allerlaatste dingetje even over die tegengoal. Want dat, ja, die valt er dan tussen. Valt hij er nog een keer tussen? Staan jullie met z'n allen... Ja, toch ja, jullie grijpen gewoon niet goed in, toch? Wat is dat dan een beetje afwachtendheid?
11: Volgens mij was het een verre inworp. Zo'n verre inworp kan natuurlijk gevaarlijk zijn. Wat gebeurt als je de eerste duel volgens mij niet wint? En dan valt hij tussen. Valt hij net precies goed. Tweede bal. Ja, het is gewoon typerend, denk ik, voor onze eerste helft. Een beetje een chaotisch moment.
10: Was het nog in de tweede helft? Ik pik jouw woorden dan, het is work in progress.
11: Ja, dat sowieso. Volgens mij zijn we pas 6 dagen bezig met elkaar. En we winnen wel, dat is het allerbelangrijkste. Maar dat zijn we ook verplicht, denk ik, met de kwaliteit die we hebben.
6: Aanvoerder Virgil van Dijk naar de zegen op Servië. Daar praten we zo meteen over door met Leon Stendler en Edwiges Maduro hier aan tafel. Maar eerst naar het WK wielrennen in Montreal, Sebas.
7: Ja, ik zit met open mond van verbazing te kijken hoor naar Mathieu van der Poel, die gewoon op die 1600 meter lange klim het tempo weer opvoerde, demareerde. En daardoor is hij af van Oscar Only. Simmons kon nog wel mee, maar de Amerikaan, ja, die zat te bijten, die zat af te zien. Ik dacht een kracht hem te zien uit de mond van de man met de schitterende baan. staart en de bakkenbaarden en de goed gekapse, goed gemanoeuvreerde snor daar in het gezicht. Simmons met de moed en wanhoop mee. Roglic wist nog net weer terug te komen voordat de afdaling begon. En dus hebben we drie leiders. Dan Only op 10 seconden. Ben Healy zit daarachter. En dan het groepje waar Isaac Del Toro nog maar weer eens een keer het tempo opvoerde. Maar de Mexicaan, de jonge Mexicaan, lijkt het vandaag toch ook niet te hebben. In ieder geval niet de benen om in één cartouche, om in één keer als een vuurpijl daar naar voren toe te schieten. En datzelfde geldt voor Paul Sijksas. Afgelopen week 20 jaar geworden. De mannen van de toekomst, de nummers 3 en 4 uit de afgelopen ronde van Frankrijk. Del Toro en Sijksas moeten gewoon toezien hoe Van der Poel op dit moment met Primoz Roglic en met Quinn Simmons 40 seconden voorsprong heeft op dat groepje. Daar ergens tussen rijdt dus nog Oscar Only, denk ik. Of is die al teruggepakt door die eerste achtervolgers? Nou, het antwoord daarop, dat wachten we nog even af. Van der Poel blijft ontketend, smijt met krachten en rijdt op 48 kilometer aan de leiding met twee anderen op dit WK.
6: Analisten Leon Stendler en Hugues Maduro zitten nog aan tafel na de zege van Oranje in en op Servië. We hoorden net het interview van aanvoerder Virgil van Dijk, die opvallend kritisch klonk, het Wiegers.
12: Ja.
6: Ook wel misschien zelfs een beetje negatief, waarvan ik dacht van, joh, je hebt toch gewoon gewonnen. Je hebt 3 punten, je hebt gedaan hier wat je moest doen. Maar kon je zijn toon, kon je daarin vinden?
12: Eigenlijk niet. Niet op zo'n directe manier. Want zo slecht vond ik het nou ook weer niet.
6: Hmm.
12: Het was niet goed. Of je hebt een indruk gekregen na Duitsland. Hè? Heel energiek afvallend voetbal. Maar dat heeft ook met de tegenstander te maken. Servië speelde heel, heel laag en verdedigde gewoon goed. Dus je kwam er moeilijk doorheen. Dus zo'n slechte wedstrijd vond ik het nou ook weer niet. Dus ik was wel een beetje verbaasd dat hij zo kritisch was. Ja.
6: Leonne, hoe kijk jij ernaar? Hoe luisterde jij ernaar?
13: Ja, hetzelfde eigenlijk. We zaten in de rust. Ja, dan zitten we te analyseren van wat moet er dan anders. En dan zijn er met een paar wijzigingen zie je ook dat het spel echt wel op de wagen komt. En dat ze wat meer, wat dominanter worden, wat betere ruimtes weten te vinden. Dus dat, juist dat element dat ook gebeurt, dat Xavi ingrijpt, de andere spelers ander gedrag laten zien. En dat het dan meteen ook beter wordt. Ja, dat is juist iets heel positiefs.
6: Ja. Max Beerdink, die was de man tegen Servië. Scoorde 2 keer en bezocht het Nederlands elftal. De eerste overwinning onder de Spaanse bondscoach Xavi Hernandez. En dus is Beerdink heel blij, zegt hij.
14: Het is een jongensdroom. Wat hier gebeurt. En ja, gewoon super blij.
10: Wat is nou het meeste een jongensdroom? Is dat je scoort in het Nederlands elftal? Dat je wedstrijden wint? Dat je belangrijk bent?
14: Beide. Dat je gewoon voor het grote Oranje uit mag komen. Dat je scoort en ja, als team dat we hier winnen. Dat is heel mooi.
10: Dus teruggaan naar dat moment dat jullie een penalty krijgen. Want je staat heel snel al met die bal onder je arm. Wat waren de afspraken en wat ging er op dat moment door je heen?
14: Ja, op het lijstje stond dat Cody op 1 stond en ik op 2. En ja, Cody ging eraf. En, ja.
10: Ja, toen misschien al, toen hij gewisseld werd van, hey, stel je nou voor dat wij een penalty krijgen?
14: Nee, op dat moment nog niet. Maar ja, toen kregen we penalty. Toen keek ik even rond. Toen dacht ik van, hey. Ja, maar ja, ik pak hem en ik pak mijn rust en ik denk dat ik hem goed binnenschiet.
10: Los van de doelpunten die je maakt, je speelt ook gewoon een heerlijke wedstrijd. En je bent belangrijk voor het team, aanspeelpunt. Je lijkt reuze stappen te zetten in een week.
14: Ja, volgens mij de eerste 3 ballen die ik raak waren niet goed. Maar, ja,
10: spanning dan?
14: Ja, misschien wel, onbewust misschien. Maar hoe langer de wedstrijd duurde, kwam ik lekkerder in de wedstrijd. En ja, dan krijg je zelfvertrouwen. De jongens zeggen ook tegen mij van, hey, wees gewoon jezelf en creëer je eigen rust. En ja, als je dan lekkerder in de wedstrijd komt, dan ga je eigen spel spelen. En ja, ik ben gewoon super blij, super trots.
6: Het Wiegers, we luisteren hier 1,5 minuut naar Max Meerdink. En jullie lopen allebei met een enorme glimlach dit aan te horen.
12: Ja.
6: Waar zit hem dat in?
12: Ja, gewoon hoe hij het uitlegt allemaal nog. Hoe hij denkt, zeg maar, als speler.
6: Ja.
12: Dus hij is er nog niet mee bezig op het moment dat hij de penalty mag gaan nemen. En als het moment daar is, dan denk je denken van, hey. Ja, ik moet hem nemen. Ja, dat is wel leuk. Hij is gewoon nog heel... je merkt dan alles dat het nog een broekje is, zeg maar.
6: Ja.
12: Rijp, geen mediatraining of zo. Hij zegt gewoon wat hij denkt.
6: Dat onbevangenheid.
12: Ja,
6: ja.
12: Ja, precies.
6: Zorgt het ook een beetje voor oplichting voor die spitspositie van Oranje Leonne? Want het is toch fijn dat zo'n jongen die er nieuw in zit, dat hij zich meteen laat gelden op deze manier.
13: Ja, zeker. Als iedereen fit is, Kluivert, Malen, Brobby, meer denkt achteraan, Zirkzee erbij, dan zijn er opeens wel weer heel veel opties. En kun je echt gaan kijken naar welk profiel spits wil ik voor welke wedstrijden inzetten en oproepen. Dus dat geeft wel weer wat hoop. En dan zijn er ook nog steeds namen die afgelopen paar dagen genoemd zijn. En die dan uiteindelijk niet opgeroepen worden. Maar een Zirkzee die eigenlijk niet eens in de basis staat bij Man United. Nee. Dus er zijn weer opties. En dat hebben we natuurlijk wel eerder meegemaakt. Hè, toen voor die periode dat ook Zirkzee en Brobby, die wedstrijd tegen Duitsland, dat was het Bosnië. Toen dachten we ook, ja, weet je, nu hebben we alternatief voor Memphis. En dat viel toen toch tegen even. Toen kwam Memphis wel weer terug. Werd record topscorer. Maar nu lijkt het echt zo te zijn dat we echt veel alternatieven hebben.
15: Tekent dit ook niet een beetje de opportunistische voetbalwereld? Tuurlijk. Want binnen een week valt alles natuurlijk ook zijn kant op, hè?
13: Tuurlijk werkt dat ook zo. En moet het, dat is ook zo gek. Soms valt het dan in één keer goed en dan raakt er iemand geblesseerd. En dan, dan moet je dat doen, moet je die penalty nemen. En dan ben jij in één keer de grote man. En dan, het kan zomaar in één keer weer helemaal weg zijn. Want als iedereen wel fit is, het kan zomaar zo zijn dat hij er helemaal niet bij is.
15: Nee, klopt. Ondertussen is er ook een paar kilometer weer verder gefietst in Montreal. Sebas.
7: 44,5 zijn er nog te rijden. Mathieu van der Poel met Roglic en Simmons. En een voorsprong van 21 seconden op Oscar Only en Ben Healy. Die daar tezamen zijn gekomen. Maar ja, Only werd dus gelost door Van der Poel. Die zat in de kopgroep. Dus wat is die nog waard? Healy heeft geprobeerd de sprong te maken. Het lijkt op dit moment een chasse-patat voor de hier. Daar gaan we weer beginnen aan de derde klim. Die elk rondje gereden moet worden. De Avenue Pagnuelo. Dat is misschien wel de lastigste. 530 meter aan 7,7% gemiddeld. Hier heeft Van der Poel al menig vuurpijl afgeschoten. Er staat heel veel publiek en het stond aan het begin van de dag nog keurig netjes op de stoep. Zeker halverwege de helling of achter de lintjes die gespannen zijn. Maar ja, het wordt spannender en spannender op dit WK. Dus kwamen ze zeker bij de vorige passage verder en verder naar voren. Nu staan ze wel weer op de stoep. 44 seconden daarachter. De rijdt de groep met Piganzoli, met Del Toro, met Polsdijk Sas. Daar lijkt mij Evenepoel nu te zijn teruggekeerd. Ja, samen met Wout van Aert. Maar de Belgen hebben tot nu toe een enorme ram gekregen door het rijden van Mathieu van der Poel. En ik ben benieuwd naar de krantenkoppen morgen. Wout van Aert opende de debatten, maar werd daarna uit de wielen gereden door Mathieu van der Poel. En daardoor zit Evenepoel met de gebakken peren. Al lijkt de Olympisch kampioen vandaag ook niet goed genoeg. En wanneer wist Evenepoel eigenlijk in een koers zonder communicatiemiddelen dat Wout van Aert daarvoor gelost waren? Vragen, vragen, vragen. De antwoorden komen later vanavond nog wel. Feit is dat Van der Poel met Roglic en Simmons dat klimmetje heeft verteerd en dat Only en Healy op 21 seconden rijden. En dat komt vooral door Ben Healy. Want als iemand lang ook één tempo hard kan rijden, dan is het wel die hier.
15: Analist Michiel Elijzen die kijkt gebiologeerd naar de schermen. Met nog 43,5 kilometer te gaan. Hoe groot vind je het contrast tussen Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel vandaag?
9: Heel groot. Evenepoel is geen schim van wat hij hiervoor heeft laten zien. Hoewel die nou aan het aanvallen is, terwijl ik dit zeg. Dus,
15: Evenepoel valt aan. Excuses met Michiel.
9: Nee,
15: Sebas.
9: Nee, maakt niet uit.
7: Ik had hem ook al afgeschreven, maar daar gaat hij. Ik zag hem schuddend op zijn fiets zitten 2 ronden geleden. Precies op dit punt trouwens. Maar nu zet hij aan. Heeft hij dan niet in de gaten gehad dat Van Aert daar gelost was uit die kopgroep. Hoe dan ook, zijn aanval wordt teniet gedaan, omdat Sijk Sas in zijn wiel zit. Jurgensen hebben we er nog. Pitcock, Ciccone, Michael Matthews. En dan gaat Del Toro nog een keer aan de rechterkant van de weg. Ja, het is nu slag om slingen. Dit zijn allemaal mannen die hun koers nog willen redden. Hun kansen op dit WK. Er zijn nog ruim 42 kilometer te rijden. En ze zitten op 45 seconden van Mathieu van der Poel, Primoz Roglic en Quinn Simmons. Dus kan het nog. Maar Del Toro heeft toch ook menigmaal het geprobeerd en is nooit echt in de buurt gekomen van der Poel. En ook nu rijdt Paul Sexas, die afgelopen week 20 jaar is geworden, naar het wiel toe van de Mexicaan. En dan weet je al wat er dadelijk gaat gebeuren. Als die echt weer in dat wiel zit, dan wordt er weer gekeken naar elkaar. Dat moment is aanstaande. Del Toro met de handen op de remgrepen. Praat nog even door om te kijken wat er gebeurt. De gekromde rug bij Paul Sijksas door die bocht naar links heen. Allemaal diep in die wedstrijdhouding. Jurgensen, Pitcock, de wereldkampioen mountainbike die ook die dubbel wil. Wat een fascinerend WK. En zo denderen ze weer de straten in van het stadcentrum van Montreal. Zijn er nog 45 kilometer te rijden. Aanval Del Toro geneutraliseerd voorlopig door Sijksas. En in de kopgroep, ja, dan maalt Van der Poel gewoon rustig door. 21 seconden heeft Van der Poel met Roglic en Simmons op het duo Only en Healy.
15: Michiel, wat zie je nou op dit punt in de koers gebeuren?
9: Nou ja, eigenlijk ligt alles op een zakdoek, zoals ze zeggen. Dus het is nog 40 kilometer. En de achterstand van Healy en Only is 20 seconden. En daarachter nog een keer 20 seconden die groep. Dus het is eigenlijk best wel speelbaar. Maar wat je daarachter ziet, het is allemaal 1-1. Niemand gaat organiseren. En eigenlijk de twee topfavorieten van vandaag, tenminste in mijn ogen Del Toro en Sijksas, ja, die laten elkaar niet rijden. Dus die blijven achter elkaar rijden. En ja, Van der Poel die profiteert daarvan. Want die is gewoon één tempo eigenlijk aan het doorrijden. En daarachter demareren ze, vallen ze weer stil. Demareren ze, vallen ze weer stil. Dus ze komen eigenlijk niks dichterbij.
15: Ja, wat maak jij op dit moment van Remco Evenepoel?
9: Ja, het is wel knap dat hij weer eigenlijk zijn tweede paar benen heeft gevonden. Ik bedoel, Van Aert die rijdt nu op kop van de achtervolgende groep. Dus ik denk dat Evenepoel wel heeft gezegd dat hij niet al te slecht is. Maar goed, aan de andere kant, in de afgelopen ronde zijn er al een paar keer groepen weggereden waar hij niet bij zat. En dat is eigenlijk best wel een veeg teken. Want een man van zijn kaliber mag nooit Sijksas en Del Toro laten rijden. Nee.
15: En dus durf ik met nog 40 kilometer te gaan de oranje bril wel op te zetten. Kan Van der Poel dit winnen?
9: Van der Poel is de sterkste uit deze kopgroep. Dat zag je al op de vorige lange beklimming. Die er zo meteen ook weer aan zat te komen. Daar loste die Roglic. Simmons die zat met hangen en wurgen nog in zijn wiel. Dus ja, ik geef hem zeker een grote kans. Ik denk dat ergens de klim die nu eraan zit te komen, denk ik wel een belangrijke gaat zijn. Dit is volgens mij het moment dat of Del Toro of Sijksas nog eens over kunnen springen. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan kan het zomaar zijn dat ze eigenlijk in deze volgorde richting de finish gaan rijden.

0: Mystical Magical van Benson Boone. Ook zomaar een titel die je op Mathieu van der Poel kan gaan plakken, Sebas.
1: Ja, maar Ben Healy komt wel dichterbij. Het is nog maar 11 seconden. 11 seconden voor de Ier. Die moet je nooit afschrijven. Dat is zo'n batterij en die laad je op. En dan speel je hem af en die verliest nooit zijn energie. Ze won die in toeretappe. Volgens mij in de vorige editie. Daar gaat Van der Poel ook weer op de pedalen staan. Hij heeft Healy zien komen. Die groene, ja, vlek zeg ik even oneerbiedig. Hij zit zo krom als een hoepel op zijn fiets. Maar hij gaat ontzettend snel. Deze hier, Ben Healy, uit het zadel. De witte pothelm op het hoofd. Kijk naar het asfalt. Handen op de remgrepen. De hoge witte sokken hoog opgehezen. Hij op 11 seconden. En dan de groep met Del Toro, hè, met Evenepoel. Die gaan Only terugpakken. En dus denkt Pidcock, nou, nu moet ik het maar gaan doen dadelijk op 38 kilometer. Van Aert is klaar. Die heeft die groep op gang, terug op gang geholpen. En teruggebracht tot een halve minuut. Wout van Aert, de man die de ontsnapping op gang bracht. Hij demareerde als eerste van de poel. Reageerde, anticipeerde, nam het initiatief en het commando over. Van Aert had daar geen reactie op. Van der Poel nog wel dus vooraan met Roglic en Simmons. Van Aert nu gelost. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat bij deze passage... We kwamen er net langs bij de finish. Toen moesten er nog 3 ronden gereden worden. Dus er komen nog 2 beklimmingen dadelijk aan van deze Voix, Camille en Hoede. Dat bij deze passage Van der Poel ook niet meer supersterk oogt. En daar komt Healy. Met zijn kromme rug. En rug nummer 129. We gaan terug naar 4 koplopers. Quinn Simmons aan de leiding. Maalt door, stam door Van der Poel. In 2e positie. Het gezicht krijgt iets meer tekening bij de Nederlander. Komt uit het zadel. Ja, natuurlijk. Het zijn nog maar 38 kilometer. We zitten al dik 200 kilometer op de fiets op dit WK. Van der Poel kijkt over de linkerschouder. Over de schouder met dat oranje tenue. Gaat weer zitten op zijn witte zadel. Simmons steekt over naar die rechterkant van de weg. Terwijl het publiek 5-6 rijen dik staat aan de linkerkant van de weg. Die zien ze nu dus weer wat verderop rijden. Roglic. Even dacht ik dat Roglic naar de linkerkant ging om te demareren. En Healy is erbij. Een kwartet aan de leiding. 29 seconden hebben ze op de groep. Met Del Toro. Met Seixas. En met Remco Evenepoel. Waarvan we er net dachten dat hij als een phoenix uit de as was herrezen. Maar het is uitgerekend Evenepoel die nu weer een gaatje moet laten. Als Del Toro daar weer doortrekt en er weer van alles gebeurt. Want Ben Healy denkt, ja, ik ben erbij gekomen. En ik ga erop en erover. Healy, die voert de tempo op bij de koplopers. Niet te stoppen, deze Ier. Vorig jaar ook op het podium, hè, van het wereldkampioenschap. In Kigali, in Rwanda. Als nummer 3 het WK, waarvan de poel zei, ik rijd niet, dat parcours is te zwaar. Daar gaat Del Toro nog een keer. Hij trekt de groep daarachter weer op gang. En ze komen terug tot 25 seconden. Dit WK is nog niet gespeeld op 38 kilometer van de aankomst.
0: Nederland wint met 2-1 in Servië zijn Nations League wedstrijd. En dus heeft bondscoach Xavi zijn eerste overwinning te pakken. Hij is kritisch na afloop.
2: I feel happy because of the 3 points, but we need to play better in many times. Especially the first half, we didn't do well. Our high pressure, our middle block. That's why we suffer sometimes in the first half. I have to be honest. We need to play better, especially first half. Second half, we dominate more. We had more patience. We attack the spaces more when Goose come inside and Kenneth. Okay, maybe more fresh for the team attacking the spaces. We need to understand where is the right moment to attack the spaces or playing with the wingers. But okay, I'm satisfied. Yeah.
0: Bondscoach Xavi, die onder andere zegt dat de ruimte is aangevallen moet worden. En daar ga jij een beetje op aan, hè, Dwiegers?
3: Ja, zeker. Want het was de taak van Reinders en Gravenberg om dat ook te kunnen doen. In de eerste helft. Alleen die deden dat veel minder dan bijvoorbeeld een Guus Til of Taylor. Het is de kwaliteit van Til om diepteloopacties te maken. En omdat hij dat heel vaak doet, gaat de tegenstander, Servië, die gaat daarop aanpassen. En dan krijgt Van Bommel weer meer ruimte. En toen zagen we in één keer dat Nederland ging swingen. Eerst zelf was het heel statisch weer. Leek het een beetje op het WK, zeg maar, wat we hadden gezien. Hè? Statisch middenveld een beetje. Ja, en dat bedoelt Xavi te zeggen.
0: Ja, langs de lijn was het voor de bondscoach ook een rollercoaster aan emoties.
2: Yeah, because it was a moment, many moments to attack the spaces and we didn't attack. We didn't organize well the high pressure and the middle block in the first half. But okay, things that we need to improve.
4: you played this these kind of matches many times, probably with a big team against a smaller team that are defending a lot. What is your way to do it? Is it to make it a wide the pitch?
2: Yes, this is one thing. The other thing is move the ball faster, and then respect the position, attack the spaces in the right moment when my teammate is pressed or has time to chin up. But okay, we played in many moments so well with passions, but we need to improve.
0: Passie, het woord tot nu toe in zijn bondscoachschap van Xavi. Zag jij het terug vanavond, Lionel?
5: Nou, zeker wel in een aantal momenten. Met name in de tweede helft zie je dat nog meer terug. Maar ook als het bijvoorbeeld gaat over Summerville, met mee verdedigen, helemaal terug tot de eigen achterlijn. Van Bommel weer, die zag ik op een gegeven moment van linksbuiten naar rechtsback terug verdedigen. Ja, ik denk dat hij daar heel erg blij van wordt. En het invalbeurt van Til en Taylor, precies wat Edwige zegt, dat brengt eigenlijk precies wat hij zoekt. En daar zie je wel de intensiteit en de passie die hij benoemt.
0: De wedstrijd tegen Servië heeft hele andere punten meegenomen ten opzichte van die van Duitsland. Wat zijn nou na vanavond de punten waarop voortborduurd gaat worden volgens jou?
5: Ik denk dat het nog steeds wel een puzzel is van wat is nou de beste samenstelling om het spel te kunnen spelen wat je wilt. En dat zal natuurlijk altijd afhankelijk zijn van je tegenstander. Want dit is echt wel een ander spel dan tegen Duitsland. Maar voor het borduren op de nieuwe gezichten ook wel. En Meerdink en Van Bommel die echt een goede indruk achterlaten. Ook kijkende naar Veerman. Wat hij brengt, wat hij kan brengen. Wanneer je hem het beste kan gebruiken. Ja, dat zijn allemaal interessante vraagstukken.
0: Ja, daar gaan we sowieso over doorpraten. De komende paar interlands. Het Wiegers, Leonne, dank jullie wel voor vanavond.
3: Dag.
0: 34,3 kilometer in Montreal, WK wielrennen. Sebastian Timmerman.
1: En 12 koplopers, want de groep met Del Toro heeft aansluiting gevonden bij Mathieu van der Poel. En er wordt gedemareerd door Matteo Jurgensen, de Amerikaan. Giulio Ciccone springt mee in zijn wiel. We hebben nu een ander WK op 34 kilometer. Tom Pidcock gaat naar die twee toe. En wat heeft van der Poel nog in de benen? Na die hele lange aanval achter de drie man die ik net noemde, probeert Michael Matthews de oversteek te maken op de Chemin de Polytechniek. De klim, een korte klim, 600 meter, 6% gemiddeld in de buurt van de Universiteit van Montreal. En er zitten echt een paar stukken bij, die zijn steiler dan 6%. Ook nu, daar op dat campusterrein, waar Ciccone toch een beetje stilvalt. Matthews sluit nog net niet aan, dus neemt Jurgensen weer over. Pidcock helemaal terug in de race. Del Toro terug in de race, heeft Van der Poel nu in zijn wiel. McNulty, nog niet genoemd, zit er wel. Roglic nu aan de staart, heeft het moeilijk. Healy heeft het moeilijk. Quinn Simmons heeft het moeilijk. Zeiden net nog met Van der Poel in de aanval. Die drie worden nu langzaam maar zeker gelost op het universiteitscomplex van Montreal, waar de Colombiaan Buitrago nog probeert met de moed der wanhoop de aansluiting te vinden. Zes man nu ligt los. Del Toro, Sykes, Ciccone, Jurgensen, Pidcock, Van der Poel, dan McNulty natuurlijk en good old Michael Matthews, de man die zoveel te verduren heeft gehad, heel veel zware blessures heeft gekend in de afgelopen jaren, maar hij is ook altijd goed op zo'n kampioenschap, op een wereldkampioenschap. Deze coureurs, 2, 4, 6, 8 man, draaien nu de bocht om, linksaf, hebben die polytechniek weer achter de rug en gaan nu beginnen aan de korte afdaling. 33 kilometer nog te gaan en de Belgen, ze zijn gelost. Van Aert was er al af, Evenepoel. Het leek een showaanval. Oh, die moet nog beginnen aan het tweede deel van dat klimmetje van die polytechniek. De Belgen gaan niet meer meespelen in de finale van dit WK.
0: Analist Michiel Elijzen, oud ploegleider onder andere bij Team DSM, met nog iets meer dan 30 kilometer te gaan. Wat maak je ervan voor jezelf?
6: Nou, het is wel heel bijzonder dat België eigenlijk gewoon uitgespeeld is. Ja. Eigenlijk al 50 kilometer van de meet, want het was inderdaad een beetje een showaanval van Evenepoel. Maar dat was vooraf toch ongeveer het sterkste blok dat er was. En die zijn wel klaar. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik ook wel... Ik probeer de oranje bril op te houden, maar ik denk ook dat Van der Poel zo meteen klaar is. Dat is toch een... Er zijn echt...
0: Waar merk je dat aan?
6: Ja, ik denk wat er nu bij is gekomen en hoe dit gaat lopen, denk ik dat het niet in het voordeel gaat zijn voor Van der Poel. En dat ze echt op de langere klim echt elkaar gaan aanvallen. Ik denk dat het echt hij heeft een bijzondere inspanning geleverd. Mm-hmm. En dat gaat hij wel voelen. Dus hij moest volgens mij net wel aan zijn tenen halen om bij dit groepje te blijven. Wat op hem neerstreek.
0: Bij de Belgische twee titelfavorieten. Hè, heb jij iets kunnen zien waarvan je denkt dat hebben ze niet goed aangepakt in de wedstrijd tot nu toe?
6: Nee, want eigenlijk hebben zij niet heel veel hoeven doen. Los van het feit dat Alex Segaert voor België mee heeft gecontroleerd. De vroege vlucht.
0: Ja.
6: Heeft daarna Frankrijk de race in handen genomen. En is er eigenlijk niks aan België overgelaten daarin. Dus zij zijn op zich net zo fris of net zo vermoeid aan de pre-finale of finale begonnen als de rest van het peloton. Ja, dat is misschien een off-day van de... Of niet misschien, dat is een off-day van de kopmannen.
0: Ja. Dat kun je wel stellen, ja. Iets meer dan 30 kilometer nog, Sebas.
1: En Brandon McNulty nu aan de leiding. Dat is een Amerikaan, een van de twee Amerikanen dus in de kopgroep. Zijn landgenoot Jurgensen, ja, die zit nu even in een zetel. Jurgensen van Visma Leasebike McNulty in het dagelijks leven, zeg maar, het hele seizoen. Voor UAE, de ploeg van Pogacar, die ontbreekt hier. De man die geblesseerd raakte in de Ronde van Spanje de afgelopen 2 jaar. De wereldkampioen, de beste van de wereld. Dit keer voor de 5e keer de Tour geworden. Ja, die zal nu toch wel een glimlach hebben als hij die Brandon McNulty daar ziet wegrijden vooraan. McNulty pakt ook snel een seconde of 10. Op Sykes-Sas, op Ciccone, Pidcock, Van der Poel, Jurgensen, Matthews, Del Toro en Buitrago. Dat zijn dus allemaal eenlingen. En Jurgensen hoeft dus niks te doen. Want Amerika had dus een koppel bij die 8 man aan de leiding die er 9 werden. Eigenlijk precies op het moment dat McNulty demareerde, sloot namelijk Buitrago opnieuw aan. Dan een seconde of 30 daarachter. Als het goed is, nog Roglic. En daarachter dan nog een groep met Van der Poel, of even een Poel. Maar die zijn gezien, die komen niet meer terug. Brandon McNulty is een goede tijdrijder. Ja, 32 kilometer naar zo'n slopende koers, dan is het wel een andere tijdrit. Hij nu begonnen aan die Avenue de Pañuelo. Met nog 32 kilometer te gaan. Hij lijkt wat uit te lopen, want dit is ook meer dan 10 seconden. Dit zijn er minimaal al 20. Op het groepje waar Van der Poel kijkt, waar Roglic nog een keer terugkeert en waar iedereen kijkt naar Pol Sexas om de achtervolging te leiden.

0: Arcade Fire, Everything Now. Twee ronden nog te gaan op het WK wielrennen in Montreal. Sebastian Timmerman.
1: Ja, 26 kilometer nog en Brandon McNulty aan de leiding. Het zou wat zijn zeg, als deze Amerikanen hier de wereldtitel gaan pakken in Montreal. Tuurlijk, hij heeft mooie overwinningen behaald. Ritzegen in de Giro heeft hij behaald in het verleden in Parijs-Nice. Hij is Amerikaans kampioen tijdrijder geweest. Maar het is toch niet de naam die je hier verwacht op twee ronden van het einde van het WK. Maar het valt helemaal stil daarachter. Er wordt gekeken naar Sykes-Sas en naar Del Toro. Ja, Del Toro. Ploeggenoot van McNulty. Het is een WK. Het zijn landenteams. McNulty, de Verenigde Staten. Del Toro is een Mexicaan. Maar normaal gesproken rijden ze allebei voor het keurkorps van UAE. En ze zijn er nog altijd niet op de finishlijn met nog twee ronden te gaan. Michael Matthews kijkt achterom. Er komt nog een groepje terug met Oscar Only. Dus straks in de aanval met Van der Poel. Met Jurgen Nordhagen. Met Stefan Kuhn. Die komen allemaal terug uit het achterveld. Scaroni is volgens mij de Italiaan die daar nog bij zit. En die Nordhagen, die zag ik dus straks op de beklimming van die Voie Camille Hoede, die langste beklimming, toch echt vechtend tegen de kramp en zijn bovenbeen masseren. Een minuut hebben ze, een minuut achterstand hebben ze ruim op de koploper Brandon McNulty. En hier komt Remco Evenepoel, die al een keer terugkeerde. En die rijdt op 1 minuut en 30 seconden met een gezicht als een oorworm. En daar rijdt ook Mats Pedersen nog. Die hebben we helemaal niet gezien. Waar komt die dan weer vandaan? Wat voor verhaal heeft hij? Nou, McNulty ondertussen begonnen weer aan de voorlaatste beklimming naar de Mont Royal. Wat een raar WK. Wat een gek, krankzinnig WK. En wie gaat dit winnen? Als het McNulty wordt en je hebt daarop ingezet, nou, dan ben je vanavond miljonair.
0: Iets meer dan een minuut voorsprong voor de Amerikaan ten opzichte van Mathieu van der Poel, Michiel Elijzen. Is dit einde WK-droom voor Van der Poel, denk jij?
2: Nou ja, ik denk het wel. Die inspanning die hij heeft gedaan hiervoor, gaat hij echt wel voor betalen. Ik bedoel, zijn nu de 240 kilometer voorbij. Wat Sebas zegt, is een krankzinnig WK. Ik bedoel, inderdaad, ik had zelf ook niet McNulty gespeeld. Maar iedereen is toch versmacht door het tempo dat er de hele dag is gereden. En het echte explosieve is er, denk ik, wel vanaf. Dus iemand zoals McNulty, die echt goed, stevig, hard en lang een tempo kan rijden, ja, is nu ook wel gewoon in het voordeel. En ze zijn nu wel aan het demareren op de belangrijkste klim van de dag. Maar ja, je ziet al die kopjes hangen. En het is niet zo dat ze hier nog heel veel over hebben. En ja, momenteel wordt Van der Poel dus ook gelost.
1: Oeh, ja.
0: Dat zie je inderdaad, Sebas.
1: Van der Poel op een gaatje inderdaad. Heeft het moeilijk als Pidcock aanzet. Jurgensen kan mee, Ciccone kan mee. Matthews en Healy. Daar zijn ze weer. Weer terug. Zij ook mee. Sykes-Sas met de handen even midden op het stuur. Begonnen dit WK als 19-jarige vorige week bij het tijdrijden. Werd hij derde. Hij is 20 geworden. Afgelopen week en neemt dus een slok uit zijn bidon. Daardoor valt het stil. En kan Van der Poel met Santiago Buitrago weer terugkeren. En waar is Del Toro dan? Nou, die werd gelost op deze Voie Camille Hoede. Daar werd Del Toro uit de wielen gereden op 25 kilometer van het einde. Dat bijten wat ik probeer na te doen terwijl ik spreek is het bijten van Mathieu van der Poel. Hij heeft dit WK lange tijd een hele mooie oranje kleur gegeven. Maar ik zei het al, de ronde hier voorafgaand, toen Ben Healy die sprong wist te maken en daarna ook dat groepje met Del Toro. Hij leek toen al iets minder sterk. En ja, dat is niet zo gek met al dat klimwerk. En Van der Poel neemt het hierop tegen de beste klimmers ter wereld. Pidcock zit er nog goed bij. Maar ja, deze mannen rijden wel allemaal op 1 minuut van Brandon McNulty. Dat is zijn naam. En die naam gaan we nog wel een paar keer uitspreken. Alhoewel nu de GPS in één keer terugspringt naar 39 seconden. En ook weer meteen oploopt naar 1 minuut en 2 seconden. Ja, die tijdwaarneming gaat nu even alle kanten op. Chaos alom. In de voorlaatste ronde van het WK. Pidcock nog een keer met Healy en Jurgensen. Van der Poel gaat zitten. Van der Poel gaat zitten. Kijk naar beneden. Geen goed teken. Van der Poel weer op een gaatje. Als Pidcock wegrijdt met Jurgensen, Healy, Sykes-Sas, Ciccone en Michael Matthews.
0: De tweede wereldtitel voor Mathieu van der Poel lijkt dus ver weg. Voor Bauke Mollema zit het werk er al een tijdje op. In zijn laatste WK-rit ooit in zijn carrière. Hij stapte uit en vertelt tegen verslaggever Han Kok dat het niet vanzelf ging vandaag.
3: Ja, het was een hele zware koers. Het eerste vlakke deel, ja, dat viel nog wel mee. Maar vanaf dat we hier op de rondjes kwamen, zelfs vlak daarvoor al... Ja, trokken de Fransen volle bak door. En die hebben 3-4 ronden gewoon heel veel mannen opgeofferd. En iedereen pijn gedaan. En mij ook.
4: Ja, want ik zag jou nog een keer, voordat Van der Poel voor de eerste keer ontplofte... zag ik jou nog spartelend naar een kopgroepje proberen te komen.
3: Ja, op die lange klim ging er weer een van de Fransen aan. En ik zag dat de Belgen ook iemand mee stuurden, de Italianen. Dus

0: komen?
1: Ja, op die lange klim ging er weer een van de Fransen aan. En ik zag dat de Belgen ook iemand mee stuurden, de Italianen. Dus ik dacht van, ik moet mee. Maar ik had niet de benen om dat gat dicht te rijden. En toen, net de laatste 500 meter van die lange klim, zag ik Mathieu ineens langs demareren. Want die reed heel goed dat gat dicht naar die groepen. Dat was denk ik een hele goede move. Ja, daardoor heeft hij altijd initiatief gehouden en nooit erachteraan hoeven te rijden.
0: Nee, je bent uit koers gegaan. Je hebt net met mij eventjes naar de tv staan kijken. Had je dit nou verwacht van Van der Poel, dat hij al zo vroeg zou gaan?
1: Dit was wel heel vroeg inderdaad, maar dat is Mathieu, met hem weet je het nooit. En hij maakt eigenlijk nooit een plan van tevoren, dat zei hij gisteren ook nog in de meeting. Hij ziet wel gewoon hoe hij zich voelt en gewoon puur op gevoel zeg maar aanvallen of volgen. En ik denk dat was een hele goede move wat hij deed en nu duimen we dat hij het ook af kan maken.
0: Ja, we zien wel hoe het afloopt. Het in ieder geval, wat het in ieder geval zeker is dat hij het initiatief heeft. Hè? Hij heeft het initiatief, de anderen moeten lopen achter de feiten aan en fietsen achter Van der Poel aan.
1: Ja, nee, zeker. En de koers is al super zwaar geweest. En dit is ook niet een rondje waar het fijn is om gaten dicht te moeten rijden. Iedereen, als je in de wind zit en je doet dat een halve ronde hier, dan is het beste te snel af, denk ik. Dus het ziet er op dit moment goed uit.
0: Tot slot, over jezelf. Hoe voelt dit nou, nu het klaar is?
1: Nou ja, het was mooi toch een beetje van proberen te genieten vandaag. Ik was liever nog wat verder gekomen in de koers natuurlijk. Maar dit is wat het is. En ik ga zo lekker de finale kijken.
2: Die is nu zeker aanstaande. Dit was ongeveer een uurtje geleden. Nu liggen de kaarten er heel anders bij. Jij hebt met Bauke Mollema nog gereden bij Rabobank. En je was ploegleider zelfs van hem.
3: Ja, klopt.
2: Welke ervaringen
3: Belgen
2: heb je eraan overgehouden?
3: Ja, ik ben altijd een leuke vent. Hoe hij het wielrennen gewoon altijd heeft beleefd. En hoe hij in het leven staat, is vind ik wel een bijzondere manier. Hij is zo relaxed als dat hij overkomt nu in dat radio interview.
2: Zo klinkt hij ook, ja.
3: Zo is hij ook gewoon in het echte leven. En die maak je de pis niet lauw, Bouw.
2: Is het fijn om in je team te hebben, zo'n type?
3: Ja, zeker is fijn om in je team te hebben. Ik kan me ook wel voorstellen dat andere... Ik vond dat fijn, maar ik kan me ook wel voorstellen dat andere renners dat misschien wat lastiger vinden. Het is een figuur, ja.
2: Ja. Hoe gaat het op de weg, Sebas?
4: Ja, daar heeft Brendan McNulty 37 seconden voorsprong op. Zijk Sas, op Ciccone, op Pidcock, Jurgensen, een landgenoot van hem. En Michael Matthews. Dan komt Mathieu van der Poel toch nog weer een keer terug. Alhoewel, hij strandt nu een beetje. Een seconde of 5-6 nog met Del Toro en Healy. Het zijn allemaal stervende zwanen. Wat is dit een slopend WK geweest. De aanloop was vlak, de eerste 100 kilometer rond de Montréal. Maar daarna is het alleen dus maar op en af. En er is zo hard gekoerst. En dat zie je nu terug, ook in de alertheid natuurlijk. Bij de renners, bij McNulty de net. Voordat hij de voorlaatste ronde inging van dit WK. Schatte hij even de bocht het rechte stuk op verkeerd in. Dreigde even met zijn rechterknie tegen de dranghek aan te komen. Maar dat liep gelukkig goed af. En gelukkig ging een Del Toro van de Poel daar ook goed met Healy om de motor heen. Die stak wel zijn arm de lucht in. De motor van de tijdwaarneming van de juryleden. Dat hij halt hield. Maar ja, je moet dat toch maar zien als je al dik 250 kilometer in de benen hebt. Pidcock rijdt daar met Sexas, met Matthews, met Jurgensen en met Ciccone natuurlijk vanaf plek 2. Nou, en daar komt nu dan toch Van der Poel weer terug. Met Del Toro en met Healy. Nu in het wiel van Jurgensen. Volgens de GPS op 37 seconden van Brendan McNulty.
2: Michiel, jij als oud ploegleider, wat zou je nu nog na 250 kilometer kunnen zeggen om dit gat te overbruggen?
3: Niet zoveel. Daarom hebben ze ook geen oortjes op een WK. Nee, ja, dit gaat echt of je nog de benen hebt. En dan moet je de rol van de ploegleider ook niet overschatten. Want je kan in een oortje gaan roepen tegen Mathieu. Ja, op de volgende klim moet je gaan. Maar ja, laten we wel wezen, we hebben 250 kilometer gefietst. Hij zit met de beste renners van de wereld die ook allemaal kapot zitten. Nu zijn ze achter McNulty aan het aanfietsen. En 37 seconden is gewoon een groot gat.
2: Is het, absoluut. Wat zou Van der Poel nog kunnen in die resterende 20 kilometer?
3: Ja, niet zoveel, denk ik. Ik denk dat hij zoveel mogelijk krachten ook probeert te sparen. Het is wel een wedstrijd waarin er steeds wel geloste renners ook weer terugkomen. Dus ja. Je ziet ook wel aan het koersverloop dat het echt hollen en stilstaan is. Dus hij gaat vast nog wel een keer gelost worden ergens in de komende ronde of op de volgende klim. Maar wat voor hem te hopen is dat het ergens weer stilvalt. Of renners al echt aan het rijden zijn voor plek 2. Wat misschien nu al aan het gebeuren is. Ja, dat hij daar nog van kan profiteren om toch op het podium te eindigen.
2: Hoe groot is

0: gat, Sebas.
1: 36 seconden volgens de GPS. Hier komt Brandon McNulty op de Chemin de Polytechnique. 600 meter lang, 6% gemiddeld. Eigenlijk een klimmetje in tweeën. Een heel lastig ding. In het begin steiler dan die 6%. Dan vlakt het wat af. Daar rijdt hij nu. En dan volgt er nog een toetje. Hij heeft zijn ploegleider inmiddels bij zich. Die is doorgelaten door de Internationale Wielerunie. Door de juryleden. Want geen oortjes. Dit is een WK zonder communicatiemiddel. De Belgen hebben het middelen. De Belgen hebben het geprobeerd. Daar gaat Pidcock met briefjes op de bidons. Maar dat heeft weinig geholpen. Want de Belgen zijn eraf. Pidcock gaat aanzetten op dat steile gedeelte. Maar ja, dan is het in zijn nadeel dat dat maar zo kort is. En dat zij nu op dat vlakkere gedeelte rijden met Paul Sijksas. Pidcock stuurt weg naar de linkerkant. Sijksas neemt over. Maar ja, dit jonge talent, de nummer 4 uit de Ronde van Frankrijk. De nummer 3 van het WK-tijdrijden van vorige week. Die zal toch ook nu de benen voelen. Ciccone gaat goed mee. Matthews is er nog altijd bij. Pidcock pikt in achter het wiel van Matthews. Want die weet dat Jurgensen daar zit. Die gaat niks doen. Dat Van der Poel daar achter Jurgensen zit. De Amerikaan, de landgenoot van de koploper. Van der Poel komt uit het zadel. Maar die kan ook niet zo heel veel meer. En Del Toro en Healy, ja, die zijn nog blij dat ze hierbij zitten. En dat ze misschien dadelijk in de slotronde nog kunnen gaan knokken voor plek nummer 2. Daar komt Evenepoel ook weer aan. Maar ja, dat is wel op meer dan een minuut inmiddels. Van de koploper, Brandon McNulty. Is hij onderweg naar de wereldtitel? Vraagteken.
0: De contouren van het WK wielrennen worden steeds duidelijker. Komend uur de ontknoping. Tot zo.
2: Meld je nu aan. Voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
14: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: NPO Radio 1.
15: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaan-oever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte de powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Begint uw dag pas na 2 koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Gedegen onderzoek en behandeling, Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
23: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
0: Het uur van de waarheid op het WK wielrennen. Sebastian Timmerman, het is geen moment saai daar, hè?
1: Daar klinkt de bel in Montreal voor de laatste ronde. Brandon McNulty is al langs en daar komt Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, ja, Remco Evenepoel. Die is gewoon voor de derde, vierde, vijfde, misschien wel zesde keer teruggekeerd. Ligt nu nog tweede, maar daar komt Del Toro. Die rijdt het gat weer dicht naar de zojuist gedemareerde Evenepoel. Ik praat even door tot ze over de finish zijn gekomen. Want we willen een tijdsverschil weten, want... Mathieu van der Poel zit ook al een tijd nog in deze groep. De groep die stilvalt met Del Toro, met Evenepoel, met Van der Poel, met Paul Sexas. 48, 49 en de beer blijft maar bellen. Ja, er zit een man in een berenpak. Boom, daar zijn ze. 52 seconden. De achterstand op Brandon McNulty.
0: Analist en oud-ploegrijder Michiel Elijzen kijkt mee. Er komen ogen tekort op dit moment. Korte klap. Wie gaat het WK winnen volgens jou?
3: Brandon McNulty.
0: Brandon McNulty. Antwoord erop in het laatste uur van Langs de Lijn. Onze ogen en oren. Sebastian Timmerman.
1: Ongelooflijk. Brandon McNulty. Daar rijdt hij met het rugnummer 65. De laatste keer dat hij de Voie Camille Oude naar de top van de Montreal moet beklimmen. Die langste klim van dit WK-parcours. Gisteren reed Demi Vollering daar omhoog met twee dames in haar wiel. En wist ze uiteindelijk de sprint te winnen van Nibia Doma en Longo Borghini die er terug dreigde aan te sluiten. Dat was al een fascinerend mooi WK. Nou, de mannen hebben de minst zo'n mooi WK van gemaakt. Dan komt Pedersen weer terug. Ik ga nu beginnen aan mijn tiende A4'tje. En ik ga gewoon weer opnieuw die namen noteren. Del Toro rijdt daar in groep 2 om plek 2. Del Toro dus met Pidcock, met Van der Poel, met Matthews. En wie is die Zwitser die daar is teruggekeerd? Dat lijkt me zelfs Mauro Schmid te zijn die daar weer terugrijdt. Terwijl Healy nog eens een keer op de pedalen gaat. Dat heeft de regie gemist. Als dat Schmid is, die is teruggekeerd. Healy gaat aanzetten. Ciccone gaat met hem mee. Maar dat gebeurt wel allemaal 53 seconden achter Brandon McNulty. De man die goed kan tijdrijden. Vorige week net het podium miste op het wereldkampioenschap. Waarmee we het WK begonnen deze week hier in Montreal. Hij eindigde op 1.25 van Evenepoel achter Ganna en Sexas. En kwam toen 12 seconden tekort voor een medaille. Een man met een flassig snorretje. Maar die weet hoe het is om ook dit WK-rondje te rijden. Dit jaar werd hij derde op de Grand Prix Montréal. Een wedstrijd die ieder jaar wordt verreden. Twee weken geleden ook weer is verreden. En hij werd dus derde. Twee weken geleden achter Del Toro en Sexas. Hij wist dus al hoe zwaar dit rondje was. Nou, Del Toro en Sexas zitten in groep 2. Die valt nu weer stil. Gaat Evenepoel nog een keer. Nou. Matthews stuurt naar de dranghekken toe. Evenepoel zit daar hoofdschuddend op de fiets. Die maakt zich weer boos. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, wel bijna op een minuut van Brandon McNulty.
0: Analist Michiel Elijzen, zie je tempo er een beetje uitraken?
3: Ja, ik denk dat ze hier echt een beetje over tweede plek aan het rijden zijn. En je ziet inderdaad, ja, dit is het moment waar ze... Ja, waar ze het moeten doen om als ze het gat willen overbruggen... moeten ze deze klim daarvoor voor nemen. Maar dat, je ziet dat de tempo inderdaad blijft hollen en stilstaan.
0: Had jij ook maar in een lijstje Brandon McNulty als uiteindelijke winnaar ingevuld?
3: Nou ja, ik zou liegen als ik zou zeggen ja. Maar ze hebben natuurlijk wel een ontzettend sterk blok Amerika. En dat helpt uiteindelijk wel. Ik bedoel, met een Simmons, een Jurgensen en een McNulty. Dat zijn natuurlijk wel renners die gedurende het hele jaar al... op het hoogste niveau met deze toppers mee kunnen rijden. Alleen ja, dan moet je af en toe het geluk hebben en dat het geluk jouw kant opvalt. En dan, ja, dan kan het maar zo zijn dat je zo'n dag in één keer voor de wereldkampioenstrui gaat.
0: Ja, 11,6 kilometer staat er Sebastian Timmerman.
1: McNulty aan de leiding, 47 seconden daarachter. Probeert Pidcock met Ciccone nog één keer wat uit te richten. Ja, die rijden wel weg hoor. Dan komt Van der Poel. Mathieu Van der Poel probeert naar de Brit en de Italiaan toe te rijden. En dat doet hij niet staand op de pedalen. Maar dat doet Mathieu Van der Poel zittend in het zadel. Hij nog één keer op deze laatste beklimming waar hij zoveel gegeven heeft. Over de linkerschouder. Kijkt hij naar achter. Hij redt het net niet om er in één ruk naartoe te rijden. Sexas keert terug bij Van der Poel. Del Toro heeft ook nog ergens een sprankje energie gevonden. Sprankeltje energie. Matthews zit daarbij. Die weet hoe het is om een WK-finale te rijden. En Jurgensen, dat vijftal, keert weer terug bij Pidcock en Ciccone. Althans bijna terug. En Ciccone, de Italiaan, met zijn rood-zwarte helm en dat prachtige mooie azura-blauwe tenue. Die hapt naar adem als een vis op het droge. Pidcock. trok uit het wiel van Ciccone. Ze zijn bijna boven althans. Dat is McNulty. Die moet nog 40 meter. En dan heeft hij de laatste beklimming voor deze wakker miljard hoede naar de Mont Royal. 234 meter boven zeeniveau heeft hij erop zitten. En dan hoeft hij alleen nog maar zeg ik een beetje cynisch, die laatste twee steile hupjes te nemen in de laatste ronde van het WK wielrennen 2026. Del Toro brengt die achtervolgende groep nog een keer op gang. Maar ook hij komt niet aan het wiel van Ciccone en Pidcock. McNulty op kop, ze zijn boven. 30 seconden daarachter, Pidcock en Ciccone. 3 seconden daarachter, de groep met nog altijd Mathieu van der Poel. Nou, 30 seconden, dit is geen 30 seconden meer. Daar zien we in één keer McNulty. Die GPS die laat alles en iedereen in de steek. Daar zien we McNulty en Pidcock en Ciccone. Die rijden daar echt nog maar een seconde of 10 achter. Wat nou 30 seconden? Dit wordt misschien nog wel een hele krankzinnige slotronde. Want ze hebben in één keer Brandon McNulty in het vizier. Die is aan het dalen. Pidcock en Ciccone zien hem rijden. Vallen nu wel ietsje stil. Del Toro denkt, hé, is dat niet de koploper die daar rijdt? Mijn normaal gesproken ploeggenoot McNulty. Het is nog niet gedaan, dit WK. Op 11,1 kilometer van de finish.
4: Michiel, jij zit hier diep onder de indruk naar te kijken, hè?
3: Ja, en ik ook wel te lachen. Want dit is precies hoe je je als ploegleider soms ook voelt. Dat je moet natuurlijk vertrouwen op wat je ziet en wat je hoort. We zien ze net op een minuut doorkomen op de finishlijn. Dus ja. Je denkt eigenlijk, het is gespeeld. Ja, en nu blijkt het heel anders te zijn. Dus het wordt toch nog een spannende 10 kilometer.
4: Ja, ja, het lijkt weer helemaal in elkaar te vallen, hè, Sebas?
1: Doet het ook daarachter van de poel teruggekeerd bij Ciccone en bij Pidcock. Of had ik dat er net al gemeld? Ja, ik weet ook niet meer wat ik allemaal wel en niet heb gemeld. Nou ja, McNulty op kop. Dan daarachter Jurgensen, let op hem, hè. Landgenoot van McNulty heeft niks hoeven doen. Stopt nu af. Matthews kijkt. Del Toro kijkt. Ploeggenoot van McNulty. Dus doet hij niks. Zijksas heeft geen energie meer, denk ik. Daar zit Pidcock natuurlijk, Ciccone en Mathieu van der Poel met de handen op de remgreep. En ik had gehoopt dat we van de regisseur te zien krijgen wanneer McNulty die bocht naar rechts neemt, zodat ik zelf kan gaan timen. Want die GPS, die nu op 14 seconden staat, die geloof ik niet meer. Nou, daar rijdt hij over een witte lijn op het asfalt van de weg in Montreal. Hij heeft zich een beetje herpakt, hoor. Ook omdat daarachter de boel is stilgevallen. McNulty, de tijdrijder. Weer in de tijdrijdershouding. Is die groep daarachter al door de bocht? Ja. Zijn ze al bij de witte streep? Nee. Daar zijn ze nu wel. 18 seconden achter de koploper, de Amerikaan Brandon McNulty.

0: Enough is enough, Post Malone. Nagelbijtend spannend op het WK wielrennen, Sebastian.
1: Ja, met beelden uit Amerikaanse boxen. En daar zitten ze ook allemaal. Of daar staan ze allemaal. Wie staat er niet op dit moment? Daar staan ze allemaal toe te kijken. Naar Brandon McNulty, 7 kilometer nog te gaan. Dit is de laatste beklimming van de Chemin de Polytechnique. En wat kan McNulty nog en wat gebeurt erachter nog? Weet je wie is teruggekeerd? Remco Evenepoel. En ook Mats Pedersen zit daar weer bij. De Deen is ook uit het achterveld teruggekeerd omdat het stil viel na de afdaling van de vorige beklimming. Healy kijkt, Del Toro kijkt. Del Toro gaat niks doen, want het is een ploeggenoot van de koploper. Een ploeggenoot van Brandon McNulty. Dan zit daar Paul Sykes-Sas. Dan zit daar Matteo Jurgensen op die polytechniek. Oh, jongens, die McNulty. Hij zich omhoog, trekkend, rukkend aan die remgrepen. Trekt dat stuur bijna helemaal uiteen. Heeft bijna zo'n remgreep. Heeft hij bijna in de handen. Zoveel kracht moet hij erop zetten om nog maar dat tempo erin te houden. Nou, Brandon, je hebt deel 1 gehad. Had, maar hij zit echt gesloopt op de fiets. Maar is nog altijd de koploper op dit wereldkampioenschap. Dadelijk nog dat tweede hupje. En dan is het nog 1 beklimming. Dan is het nog 1 keer 530 meter klimmen. En dan zit dit krankzinnige WK. Dit loodzware WK in Montreal erop. En daar gaat Van der Poel. Daar gaat Mathieu van der Poel gewoon nog een keer. Heeft zijn energie opgespaard tot deze laatste ronde. Jurgensen naar het achterwiel van de Nederlander. En alles of niets poging van Mathieu van der Poel. Ciccone in het wiel van Jurgensen. Mats Pedersen met de moed en wanhoop en het hoofd diep tussen de schouders. Probeert er ook nog naar Van der Poel toe te rijden. Van der Poel zit te bijten. Een enorme grimas bij de Nederlander. Dit is niet dat sniffen. Dit is niet dat krullipje. Nee, dit is gewoon een alles of niets poging. En Van der Poel is los. Maar. Hij heeft Jurgensen in het wiel. En natuurlijk schudt de Amerikaan daar. Nee, die gaat daar niet overnemen van de Nederlander. Want die heeft McNulty voorin. McNulty heeft het geluk van Jurgensen en van Del Toro in die groep daarachter.
0: Gat is ongeveer 30 seconden. Michiel, kun jij hier nog chocola van maken?
2: Nee, alles wat ik zeg, dat gaat binnen 1 kilometer gaat weer de prullenbak in. Nee, ja, hij ligt gewoon op koers om te winnen, McNulty. Ik denk dat dat hollen en stilstaan, wat we eigenlijk al de hele dag zien, echt in zijn voordeel is. Maar ja, jeetje, dat een Pedersen ook nog uit de achtergrond komt en Van der Poel met zijn alles en niks poging. Evenepoel zal zo meteen ook nog wel een keer gaan. Ja, het blijft wel spannend tot op de streep.
0: De ontknoping nadert. Sebastian Timmerman.
1: 5600 meter zijn er nog te gaan. Brandon McNulty ligt op kop. 24 seconden daarachter rijdt de groep met Mathieu van der Poel. En dan zie ik mensen kijken weer. Daar zie ik mensen hoofd schudden. Ciccone schudt nee. Del Toro steekt over naar de rechterkant van de weg. Maar de Mexicaan knijpt daarbij in zijn remmen. En is het dan Mauro Schmid die daaraan gaat? Ja, dit is Mauro Schmid. Die is er straks teruggekeerd met Remco Evenepoel. Die Schmid, die zo'n hele aanvallende ronde van Frankrijk wist te rijden dit seizoen. Daar leerden we hem definitief kennen. Mauro Schmid zet nu de achtervolging in. En dat doet hij niet op een gedeelte bergop. Dat doet hij niet op een gedeelte heuvelop. Nee, dat doet hij op het vlakke. In de richting van dat laatste hupje. Die laatste klim van 530 kilometer. Niet 530 kilometer. Dit WK was al zwaar genoeg. Rijdt Schmid weg. Pidcock probeert de oversteek te maken. Hij krijgt nu Jurgensen met zich mee. En daarachter de groep met Van der Poel, met Del Toro, Ciccone, Evenepoel en de anderen. Daar valt het nu weer stil. Brandon McNulty, die is onderweg naar dat laatste hupje. Schmid is een gevaarlijke klant. Rijdt 26 seconden achter de Amerikaan.

4400 meter met 26 seconden voorsprong op Mauro Schmid. De groep daarachter met Van der Poel zit kort achter de Zwitser, waar Pidcock natuurlijk nog tussen rijdt, want die is ontsnapt in de jacht op Schmid. Del Toro kan niet meer, Sykes kan niet meer, zit met Evenepoel op een gaatje. Brandon McNulty nu begonnen aan de laatste klim. 530 meter, alles geven. Nog één keer op die pedalen. Nog één keer dat laatste beetje energie. En dan zit het klimwerk erop van dit WK. Terwijl de kramp toeschiet in het bovenbeen, het linkerbovenbeen van Paul Sykes.

Heel veel publiek en sommige mensen hebben een t-shirt uitgetrokken daar. In die aan de kant van de weg. Ze juichen voor McNulty, voor Smeet. En dan komt Pidcock nog richting de Zwitser. Het gebeurt wel op 20 seconden van Brandon McNulty. En dit is een korte klim van 530 meter. Publiek laat een mooie ruimte over. Dat wel voor die renners. Smeet op plek 2. Pidcock op plek 3. De wereldkampioen in het mountainbiken. Met Jurgensen. Sijk Sas is gezien. Sijk Sas is klaar. Dit WK was 3700 meter te lang voor de kerstverse 20er. Smeet, Pidcock en Jurgensen nu met z'n drieën vanaf plek 2. Daarachter de groep met Van der Poel en Pedersen.

Van der Poel zit het groepje met Pitcock wel een beetje uit het zicht verdwijnen, hoor. Dan gaat Del Toro nu wel op de pedalen staan. Hij deed het niet toen het ging om plek 2. Hij doet het nu wel. En wat zou Brandon McNulty opgelucht zijn. Hij is boven, nog altijd als koploper op dit WK. En kan nu beginnen aan de laatste 3 kilometer... die in dalende lijn zijn en daarna vlak in de tijdrijdenstijl. Met die armen gehaakt, ja, daar krijg je een boete voor. Dat heeft Demi Vollering gisteren ook gehad. Een behoorlijke boete van de UCI. Hij zal er ook lak aan hebben, net als Vollering dat had. Hij wil die wereldtitel en hij is dichtbij. Nog 2800 meter en 22 seconden voorsprong op de achtervolgers.

Sheikh Sas staat stil. Die moet echt met zijn linkerhand op zijn knie drukken om nog een beetje vooruit te komen. Geen medaille zoals vorige week op het WK-tijdrijden voor de Brit. Op medaillekoers ligt McNulty voor goud. Pidcock, Jurgensen en Smit gaan wellicht strijden voor de zilveren medaille. Of kan Mathieu van der Poel dat gat nog dichten? Hij probeert het wel met Del Toro die daar zit. Met Ben Healy, Pedersen, Matthews, Simmons, Ciccone. En voor de duidelijkheid, voor de 183ste keer is ook Remco Evenepoel weer teruggekeerd in die groep.

De voorlaatste rechte lijn voor Brandon McNulty. Nog altijd in die diepe houding. Nog altijd met die ellebogen in die hoek van 90 graden. De rug is vlak. Hij probeert al dat, die snelheid er nog in te houden. Hij ziet die bevrijdende vod van de laatste kilometer. Maar hij weet ook dat het dadelijk in die laatste 300 meter natuurlijk nog venijnig omhoog loopt. Kijk nog weer over zijn linkerschouder. Nu de handen onder in de beugel. Weer een motor van de jury die hem passeert aan de linkerkant, rechterkant, sorry, van de weg. En hij is bijna...

Schmid. Nu gaat hij door de bocht in de laatste kilometer. En nu keert het groepje met Van der Poel terug bij dat trio daarachter.

0: Brandon McNulty is 28 jaar jong en hij komt uit Phoenix in Arizona. Hij begon op de mountainbike. Hij woont tegenwoordig in Girona met zijn partner, zijn vrouw Summer Milk, met wie hij in 2023 trouwde. Op zijn 12e, in zijn 10e jaren, zag hij Andy Slack met Alberto Contador duelleren op de Alpen en de Pyreneeën Cols. En toen dacht hij, dat wil ik ook. En komt er hier een Amerikaanse wereldkampioen. Hij zit in de laatste 250 meter, maar daarachter zien we Michael Matthews. En die gaat nog eens een keer op de pedalen staan. Maar dat beeld, dat vertekent 200 meter nog maar voor Brandon McNulty. De knecht, normaal gesproken, van Tadej Pogacar. En nu slaat hij op zijn stuur. Nu weet hij het. Brandon McNulty gaat zich rijden in het rijtje met Greg LeMond en Lance Armstrong. LeMond, Armstrong, McNulty. Deze helper, deze luxe knecht, gaat dat volgend jaar doen in de regenboogtrui. Brandon McNulty van UAE uit Amerika is de wereldkampioen van de pool in de strijd om het zilver met Michael Matthews. Van der Poel wordt derde. Derde Matthews 2, van der Poel 3. Vierde Simmons, vijfde Del Toro, Pedersen, Pitcock, Jurgensen, Ciccone, Healy en een pluim voor allemaal. Wat een WK.
1: Analist Michiel Elijzen, naar wat voor WK hebben we zitten kijken?
2: Ja, ik moet het eens zijn met Sebas, krankzinnig. Het was ontzettend bijzonder om het zo weer eens een keer te zien. Want we zijn de laatste jaren natuurlijk gewend dat we naar een hele lange solo van Pogacar aan het kijken zijn. Ja. Maar dit was wel echt, dit is wielrennen op en top.
1: Wat voor kampioen is McNulty in je ogen?
2: Nou, het is een hele sterke renner. Ik bedoel, uiteindelijk is het altijd een. Het is meer dan een knecht. Het is een superknecht. En hij kan ook wedstrijden winnen. Dat hij een WK zou winnen, dat is denk ik niet wat je vooraf had voorspeld. Maar het is een verdiende winnaar. Kijk, het is niet van het kaliber van de Poel, Pogacar, Pedersen, Del Toro, Evenepoel. Dus gaan we hem volgend jaar in deze wereldkampioenschap trui heel veel wedstrijden zien winnen? Dat denk ik niet. Maar hij heeft het dik verdiend om vandaag die trui om te mogen hangen.
1: Omdat dat simpelweg niet in zijn aard ligt, niet in zijn rol ligt.
2: Het is geen veelwinnaar. Kijk, de wereldkampioenen die er afgelopen jaren zijn geweest, dat zijn echt veelwinnaars. Dus die kunnen de trui tonen in allerlei wedstrijden. En dat zal hij zeker ook doen, maar denk ik niet door heel veel wedstrijden te winnen.
1: We mogen even uitblazen.

0: Shakira met Die Die. Brandon McNulty is zojuist wereldkampioen op wielrennen geworden in Montreal. Zometeen richting de klok van 10 verwachten we nog een podiumceremonie. Met daarbij ook Mathieu van der Poel, die uiteindelijk een knappe derde plek wist binnen te halen. Eerst even de blik weer terug op Oranje, dat eerder vanavond met 2-1 won van Servië. En die tweede goal, die begon bij Joey Veerman. Het voelt goed voor de Volendammer om weer belangrijk te zijn voor Oranje. Een fijne overwinning, zegt hij.
1: Ik denk dat we een paar goede aanvallen op de mat hebben gelegd. Ik denk dat we iets meer hadden moeten scoren vandaag. Maar al met al denk ik 3 goede punten, ja.
2: Als je kijkt naar je eigen rol, veel de bal aan je voet. Is dit een fijne wedstrijd voor Joey Veerman?
1: Ja, voor mij is het natuurlijk lekker dat ik veel aan de bal kom. Veel diagonale passes het middenveld in kan versturen en het spel verplaatsen. Dus ja, dat is voor mij wel fijn, ja, zeker.
2: Als je naar de wedstrijd als geheel kijkt, hè, hoe moeilijk zijn dit soort wedstrijden dat je zo'n muur omver moet spelen?
1: Ja, dat is moeilijk. Maar ik denk dat we dat bij Vlagen wel goed hebben gedaan. Ik denk dat we er wel redelijk vaak of een aantal keer goed doorheen zijn gekomen met goede kansen. Ook met die aanval met Tijani, met die net overschiet van Bommel op de paal. Volgens mij Max nog een keer een kans die geblokt werd. Ik denk Ryan misschien overtraining in de 16 meter. Dus ik denk dat we een paar goede aanvallen hebben op de mat hebben gelegd. Tegen een 5-mans verdediging is dat niet makkelijk. Nee, dat zeg je goed.
2: Als je kijkt waar jullie naartoe gaan met dit elftal, hè, want er wordt de hele tijd gezegd, het is een proces en we leren, we worden elke keer een beetje beter. Voel jij dat ook zo?
1: Ja, zeker. Ik denk gewoon dat we, tenminste voor mijn gevoel, dat we bij Vlagen gewoon goede aanval op de mat leggen. En ik denk dat belangrijk is dat we aanvallend voetbal blijven spelen. Maar ja, het is tegen 5 man is het ook niet altijd makkelijk. En je kan niet altijd forceren om ballen achter de laatste lijn te spelen of wat ik zeg, heel veel diepte spelen. Dat moet soms een keer van kant naar kant om ze een beetje moed te krijgen, om ze eruit te trekken. Dus ja, dan lijkt het misschien alsof het allemaal lang duurt. Maar ja, dat, zo gaan die dingen tegen 5 verdedigers. Dat weet je als voetballer als geen ander.
0: Oranje International Joey Veerman tegen Jeroen Stekelenburg. Er werd niet alleen gevoetbald en gefietst vandaag. Want vanmorgen werd er ook heel hard gelopen bij de marathon in Berlijn. En de snelste Nederlander hebben wij aan de telefoon. Goedenavond, Tom Hendriksen.
3: Goedenavond.
0: Mag ik je feliciteren met een prachtige tijd van 2:13?
3: Ja, dankjewel. Zeker.
0: Was dat ook de tijd die je ongeveer in gedachten had? Of?
3: Ik wilde liever wat sneller lopen, maar ik kreeg het op een gegeven moment hartstikke zwaar. En toen moest ik wel wat tijd toegeven.
0: Waar zat dat breekpunt? Nou, breekpunt. Wanneer werd het nou echt taai voor je?
3: Bij 28 kilometer begonnen mijn benen wel wat zwaarder te worden. En toen moest ik wel wat langzamer gaan lopen om niet in de kramp te schieten. Maar gek genoeg begon ik er dan ook toen ook wat meer van te genieten.
0: Oh, wat dan?
3: Ja, toen, je bent als loper ook wel een beetje op zoek naar die pijn. En dat is ook wel waarvoor je het wel doet. En dan wordt het echt een gevecht.
0: Wat is er zo mooi aan die pijn dan?
3: Ja, toch ook wel een beetje het limiet opzoeken van je eigen lichaam en op zoek gaan naar wat je kan.
0: Heb je dat vandaag voor jezelf gevoeld?
3: Ik denk het wel. Het was, ik heb een goede voorbereiding gehad. En uiteindelijk was het, dan wil je het op zo'n dag als vandaag wil je het ook laten zien. Ik had van tevoren wel heel veel spanning. En ik wilde graag laten zien aan iedereen wat ik kon. Ja, en tot 28 kilometer ging het gewoon hartstikke goed. En toen begon het gewoon steeds zwaarder te worden. En merkte ik wel dat ik die tijd die ik van tevoren wilde lopen een beetje uit mijn hoofd moest zetten. Maar uiteindelijk ben ik als eerste Nederlander gefinished. In een major marathon word ik dan 36e. En is het de derde snelste tijd die ik ooit heb gelopen.
0: Ja, dan is dat inderdaad een prestatie waar je erg trots op mag zijn. Waarom had je zoveel spanning van tevoren?
3: Ja, ik had in Rotterdam marathon ook gelopen in april. Maar die ging niet goed. Toen ben ik uitgestapt, omdat het lukte allemaal gewoon nog niet. Dus dan gaat het toch wel een beetje in je hoofd spelen. Want ja, een marathon is toch 42 kilometer. Mm-hmm. Je wil dat toch wel. Ja, het is toch een flinke afstand. Dus dan is het wel. Je hebt genoeg tijd om na te denken.
0: Wat wordt er dan zoal in je hersenpan, wat gaat er dan allemaal rond?
3: Ja, je bent de kilometers een beetje aan het aftellen. Je denkt toch ook wel aan het stemmetje wat zegt van nou, de vorige keer was je bij hier, bij deze 10 kilometer kreeg je het al zwaar. En dan ga je een beetje nadenken over hoe voelde ik me toen en hoe voel ik me nu. En dat maakt het dan wel moeilijk. Je hebt gewoon heel veel tijd om na te denken, omdat je bent gewoon 2 uur lang aan het rennen.
0: Ja, je bent helemaal op jezelf aangewezen natuurlijk. Hoe ga je dan om met dat stemmetje?
3: Ja, je probeert het toch een beetje uit je hoofd te zetten. Ik liep nu met de eerste vrouw mee. En er was een hele grote groep met Kenianen. Liepen daar ook omheen. En elke keer als je ook maar een klein beetje te dicht bij die vrouw kwam, waren die Kenianen direct van, je moet meer afstand houden. En ja, dus je bent wel meer bezig met dan alleen focus op jezelf. Want ja, je wordt ook continu erop gewezen dat je niet te dicht bij die Keniaanse vrouw mag komen.
0: Ja, is het sowieso niet een hele knappe prestatie van jezelf, Tom? Want afgelopen marathon van Rotterdam moest je na 28 kilometer dan uitstappen. Vorig jaar heb je ook een zeer turbulent jaar gehad. Want je liep nog wel het WK de marathon op het WK in Tokio. Maar daarna ben je ook in een behoorlijke achtbaan beland, hè?
3: Ja, toen was ik in voorbereiding op Valencia Marathon. Maar toen een aantal weken daarvoor, toen kreeg ik tijdens een training opeens hele abnormale hartslaggegevens. En toen moest ik toch even naar het ziekenhuis gaan om te laten checken wat er nou aan de hand was. En toen werd er geconstateerd bij mij dat ik een hartritmestoornis had.
0: En toen?
3: Ja, toen ging het heel snel. Toen was het wachten. Toen moest ik aan een beta-blokker die ervoor zorgde dat mijn hartslag niet meer te hoog kon worden. En ik mocht wel sporten, maar ik moest mijn hartslag wel laag houden. En toen kwam uiteindelijk het verlossende telefoontje van je kunt terecht bij ons voor een operatie. En toen binnen 4 weken lag ik al op de operatietafel. En toen werd ik geopereerd. En toen moest ze een ablatie uitvoeren.
0: Zo, dat klinkt allemaal ongelooflijk snel. Hoe lastig was die periode voor je als topsporter?
3: Ja, super lastig. Weet je, als je iets met je hart krijgt, dan voor mijn gevoel was het eigenlijk einde carrière. En lag ik met tranen op dat bed. En wilde ik maar één ding van de arts horen. Van, ja, kan ik nog sporten en is dit op te lossen? En gelukkig waren zijn woorden van, het is op te lossen en je kunt hier nog mee sporten. Maar je leest wel veel verhalen van mensen die dan dit ook hebben gehad. En die pas na 2-3 jaar weer uiteindelijk terugkomen op topniveau. Dus ik ben gewoon hartstikke blij dat ik hier nu weer zo'n tijd heb neer kunnen zetten. Niet heel veel mensen die weten dat en die staan daar stil bij.
0: Nee, jij kan dat nu doen. Hoe trots ben je dan op jezelf? Hoe bijzonder is het voor je gevoel?
3: Het is toch wel een beetje een dubbel gevoel. Want aan de ene kant wil je natuurlijk boven jezelf uitstijgen en wil je laten zien waarvoor je zo hard hebt gewerkt en alle trainingen die je hebt gedaan. En aan de andere kant ben je dan ook wel heel tevreden op wat je nu dan hebt neergezet en neem je al deze lessen ook mee naar de volgende marathon die op de planning staat.
0: Ja, wanneer staat die volgende marathon op de planning?
3: Vrij vlot alweer. Die staat op de planning op 6 december in Valencia.
0: Zo, dat is lekker bij tijds inderdaad. Heel veel succes daar dan mee, Tom. En geniet van je prestatie. En neem de lessen mee van vandaag de dag in Berlijn. 2:13, Tom Hendriksen.
3: Is goed.
0: Het is ongeveer een klein half uurtje nadat Brandon McNulty wereldkampioen is geworden op het WK wielrennen. Analist Michiel Elijzen zit nog altijd in de studio. De kruidampen zijn nu een beetje neergedaald, Michiel. Wat voor WK is het, was het? Wat is er bij jou het meeste blijven hangen?
4: Nou, dit is wel een WK van... Als je bleef doorrijden, dan kwam je altijd wel weer in een soort winnende positie terecht. Heel vaak heb je dat soort zo'n koers ook wel eens in Parijs-Roubaix. Dat zie je ook wel heel veel wisselingen en geloste renners die uiteindelijk weer terugkomen. Maar op een WK heb ik dat nog nooit echt eerder gezien zoals dit. Maar het was wel echt een bijzondere wedstrijd om te kijken.
0: Ja, Mathieu van der Poel wordt uiteindelijk derde. Ja, we gaan er misschien ook wel een beetje aan wennen. Want we zeggen het misschien met een kleine ondertoon in onze stem. Dat we denken van, nou, we hadden misschien op meer gehoopt. Maar dat tekent tegelijkertijd ook wel zijn grootsheid, toch?
4: Ja, kijk, hij is altijd een favoriet waar hij ook start. En dit is natuurlijk een eendagskoers is altijd op zijn lijf geschreven. Hij kan dan altijd net wat meer. Wij hadden het er straks in de uitzending ook over dat... Ergens weet hij zichzelf ook een beetje in de underdog-positie te manoeuvreren. Van, ja, het is misschien wel te zwaar, maar uiteindelijk is hij naast McNulty natuurlijk ook wel man of the match. Ik bedoel, hij kleurt de wedstrijd, hij gaat heel vroeg in de aanval. Eigenlijk op het moment dat je denkt, oké, nou is het, nou is het ook al klaar met Mathieu, dan haakt hij toch zijn wagonnetje aan. En ik denk dat hij het ook gewoon slim doet op het in de laatste ronde. Gewoon proberen energie te sparen.
0: Is dat dan ook een soort van mentaal spelletje dat hij voor zichzelf speelt tijdens zo'n koers?
4: Ja, maar ik denk dat iedereen die hier in de kopgroep zat, is vrij goed in dat mentale spelletje. Hmm. Want een Pedersen die ook uit het niks terugkomt. Evenepoel, kijk, ik kan ervan zeggen wat je wil. Eigenlijk was zijn koers 50 kilometer voor de meet eigenlijk al gedaan. Maar ja, hij blijft toch doorrijden. En in één keer in de laatste ronde doet hij nog een aanval. Misschien tegen beter weten in. Maar ja, deze mannen die zijn echt on top of their game natuurlijk. Dus die... Ja, die zijn mentaal zeer sterk, maar waren vandaag niet opgewassen tegen Brandon.
0: Nee, zometeen de podiumceremonie. We zien de mooie, prachtige, opgepoetste gouden plak voor McNulty al klaarstaan. We gaan eerst even buurten bij onze zuidenburen, want Mark van Bommel kan voorlopig niet meer stuk daar.
5: Ah, dat scoren! Ja! Wat een goal! Wat een goal! Mika Gods, oh, Dante Luque Bacchio. Een bekroning en exact wat de duivels nodig hadden.
0: Door de 2-0 overwinning op Italië en volop lof voor zijn spel raken Belgische media niet uitgepraat over de Nederlandse bondscoach daar. Peter van der Bemt, sportjournalist van onder meer Sportza, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Zie jij dat Van Bommel binnen een paar dagen al zijn stempel heeft gedrukt op dit elftal?
6: In zekere zin wel, moet ik zeggen, want het was toch maar een kort dag. Heeft maar een dag of drie eigenlijk met de groep kunnen werken. Maar zeker het eerste half uur, de eerste 35 minuten, waren eigenlijk van het beste wat we van de Belgische nationale ploeg in lange tijd gezien hebben. Qua engagement, qua pressing, qua druk zetten, qua snelheid, qua naar voren spelen. Allerlei dingen die onder de vorige bondscoach nog een beetje verloren waren gegaan. En hij heeft alles bij elkaar, ook uit de commentaren van de spelers kan je dat opmaken, een goede eerste indruk gemaakt. Veel meer dan dat is het ook niet. Maar hij is wel goed begonnen. Dat is toch niet onbelangrijk. Want je herinnert je misschien nog wel dat zijn aanstelling een beetje omstreden was. Omdat heel veel supporters, hè, zeker in het zuiden van het land, waar men Frans spreekt. Mm-hmm. En ook weer redelijk wat media niet helemaal eens waren met het niet verlengen van het contract van Rudy Garcia. Hè, die had tenslotte toch kwartfinale gehaald op het WK. En die dan vervangen door een Frans onkundige Nederlander. Was niet het beste idee te zijn. Dus het is zeer belangrijk, denk ik, dat hij in deze interlandperiode het goed doet. En daar is hij heel erg goed zelfs mee begonnen.
0: Nee, Nederlands gezegde luidt dan grote schoenen om te vullen. Van Bommel zelf was ook tevreden na die 2-0 zege op Italië. Zo ventileerde die in de kleedkamer na afloop.
7: Maar dit is een begin. We zijn 4 dagen bezig. Hè? Als je dit kan brengen, en we verbeteren ons elke keer, dan word je beter en dan word je sterker. En dan heb je ook plezier. Ik denk dat belangrijk is, dat je plezier hebt, ook in het verdedigen, in de manier hoe je de tegenstander laat zien dat ze er niet doorheen komen.
0: Peter, blijf even hangen hoor, want we hebben op dat WK wielrennen een Nederlander op het podium staan met brons. Okay. En zijn medaille is zojuist omgedaan, Sebas.
8: Mathieu van der Poel, ja, de man die reageerde toen Wout van Aert dit WK echt definitief opende. Het WK in Montreal, daarna het initiatief naar zich toe trok. Rondelang in de kopgroep reed. Misschien wel op weg leek naar een 11e wereldtitel. Wie zal het zeggen? De man die zoveel succes al boekte in het veld. Gravel wereldkampioen werd. En natuurlijk wereldkampioen op de weg in Glasgow. Maar uiteindelijk moest er ook Mathieu van der Poel het hoofd buigen voor dit hele zware parcours. Maar hij staat op het podium nu met brons. Michael Matthews met zilver. En een huilende Brandon McNulty. Die nu wordt aangekondigd als nieuwe wereldkampioen op de weg. Een prachtig podium na een super WK in Montreal.
0: Geen Evenepoel, geen Van Aert, Peter van der Bemt. Journalist bij Sportza over onder andere Mark van Bommel. Maar wielrennen wilde vandaag even niet voor de Belgische kopmannen, hè?
6: Ik heb er wel naar gekeken, moet ik zeggen. Het was een fenomenale koers. En ik denk als Mathieu van der Poel ofwel een ronde of twee langer wacht of betere medevluchters had, dan wordt hij toch gewoon wereldkampioen. Want ik heb er met grote verbazing zitten naar kijken. En de Belgen waren niet goed genoeg. Vandaar, dat zag je al vroeg. En Evenepoel heeft, ik zou zeggen, op karakter en met bewonderenswaardige moed aangeklampt. Maar je zag bij elke versnelling of elk beetje klim dat hij er vandaag niet aan te pas kwam. Dus ja, het is niet anders.
0: Nee, de wind wel in de zeilen voor het Belgische voetbalteam onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel, die zijn eerste wedstrijd dus met 2-0 won van Italië. Volgende tegenstander is verliezend WK-finalist Frankrijk. Dat is een behoorlijke, zou je kunnen zeggen. Van Bommel die gaf Mika Gods meteen het vertrouwen in die eerste wedstrijd tegen Italië. Wat zegt dat over Van Bommel als coach volgens jou, Peter?
6: Maar hij heeft gedaan wat hij op de eerste persconferentie bij zijn voorstelling en ook bij het begin van de selectieweek heeft gezegd. Dat is, wij willen zelf initiatief nemen, we willen dominant voetbal spelen, we willen de bal hebben, we willen die snel heroveren. En dat is volledig gebeurd in het eerste half uur, eerste 35 minuten bij Italië, dat wel heel erg zwak was, moet ik zeggen. Italianen kunnen nu zelfs niet meer verdedigen, hebben moeten vaststellen. En toen het moeilijk werd, in de tweede helft, hebben de Belgen wel collectiviteit en inzet en loopvermogen getoond. De defensieve discipline zat erin. En dan op het juiste moment goed gewisseld heeft hij ook gedaan, op momenten dat het nodig was, dat de Belgen hun voetbal kwijt waren, in de problemen waren, haalde hij de Bruyne naar de kant, speelde een sterke eerste helft, maar minder in de tweede. Dus ook goede ingrepen gedaan. Dus wat ik zei, wat dat betreft is het allemaal heel erg goed. En Gods, die had zijn debuut gemaakt bij die Amerika-tour in maart. En dat was tegengevallen. Dat heeft hem ook wel een beetje een WK-selectie gekost, denk ik. Maar hij was in de eerste helft fenomenaal. Zo eenvoudig is het. Hij was eigenlijk de man van de match. En hij heeft toch een soort andere status ook gekregen binnen het Belgisch voetbal. En zeker binnen de schoot van de Rode Duivels. Als speler van Paris Saint-Germain, waar ze toch 50 of 55 miljoen voor hebben gelegd, de Europese kampioen. Dus, in die zin heeft Van Bommel woord gehouden. En is het natuurlijk nu uitkijken naar het duel van morgen tegen Frankrijk. Dat is van een heel ander niveau. Dat is ook de onwaarschijnlijke boeman voor de Belgen. Ik denk dat we sinds de Franse Revolutie er al niet meer van gewonnen hebben, bij wijze van spreken. Het is elke keer botst België op Frankrijk. Dus er wordt niet verwacht dat België-Frankrijk gaat kloppen morgen. Maar het zou zeer interessant zijn dat de Belgische nationale ploeg opnieuw dezelfde principes kan laten zien als in de wedstrijd tegen Italië en dan in een zo goed mogelijke uitvoering tegen een veel sterkere tegenstander. Want dat is wat je veel spelers hoort zeggen. Dat was ook de kritiek op Garcia na het WK. Ze wisten niet meteen wat ze wilden doen. Wat is de identiteit van deze nationale ploeg? Waar willen we naartoe? De keuzes die hij maakte, iets te behoudend, strookte ook niet met de ambitie van de spelers. En dat is bij Van Bommel blijkbaar helemaal anders. Dat is het woord dat vaak is gevallen, duidelijkheid.
0: We gaan morgen met bovengemiddelde interesse meekijken. Dankjewel, Peter van den Bent, journalist bij onder meer Sportza. We gaan nog even terug naar Canada, waar de Amerikaanse vlag wappert voor de nieuwe wereldkampioen Brandon McNulty. De tranen over zijn gezicht, analist Michiel Elijzen. Prachtig.
9: Ja, heel mooi. Ja, echt, wat ik al zei, dik verdiend. Hij heeft een prachtige wedstrijd gereden. En jeetje man, als je dan de wereldkampioen trui aan kan trekken en dit podium met deze mannen naast je, dan mag je wel even van genieten.
0: Ja, we hebben ons vermaakt hè, vanavond.
9: Ik heb me ontzettend vermaakt. Ik heb me kapot geamuseerd.
0: Prachtig. Dankjewel voor je aanwezigheid.
9: Geen dank.

0: Prince met Raspberry Beret. De week van Oranje wordt getekend door die ene debutant, Max Meerdink. Donderdag speelde hij zijn eerste minuten. En vandaag wist hij de twee doelpunten te maken die Nederland 3 punten bezorgden.
1: Brian Brobbey loopt een op het oog behoorlijk zware hamstringblessure op. En moet het veld nu gaan verlaten. Daarvoor komt Max Meerdink, die gaat zijn debuut maken.
2: Meerdink na een half uur vanaf 11 meter. Meerdink en hij scoort. Doet het niet met een Panenka, dat doet hij niet. Maar schiet hem in de hoek, keurig in het zijnetje. En heeft zijn eerste interland goal voor het Nederlands elftal te pakken in interland nummer 2. Meerdink in beweging, Meerdink neemt hem mee. Meerdink schiet en Meerdink scoort. Wat een schitterende goal van Max Meerdink.
3: Ik ben heel blij. Het is een jongensdroom.
0: Dat is het absoluut en zeker. Aan de telefoon Martijn Meerdink, vader van Max. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hoe trots ben je op het moment?
4: Nou, wij als familie zijn wij heel trots op... Op de momenten wat wij eigenlijk deze week gezien hebben.
0: Ja, want wat is het voor wat is het voor week geweest, ook voor jullie?
4: Gewoon heel bijzonder. Ik bedoel, eerst er niet bij, wel in de voorselectie. Dat kan natuurlijk gebeuren. In principe zou die weggaan naar Ibiza met zijn vriendin. Uiteindelijk werd hij toch gebeld door... elftal leiders van AZ en van Nederlands elftal melden op maandag. En nu dit, zeg maar, in een versnelling, zeg maar.
0: Waar was je op het moment dat hij voor zijn eerste doelpunt mocht gaan aanleggen?
4: Nou, ik zat met een heel klein koppeltje eigenlijk voor de televisie eigenlijk. Ik zat gewoon thuis rustig te kijken.
0: En hoe gaat dat dan in Huizenmeer, denk ik, als Max erachter gaat staan voor die eerste penalty?
4: Laat staan dat hij zegt dat hij invalt, maar laatst tegen Duitsland, dat was natuurlijk ook al gigantisch.
0: Ja.
4: Laat staan een basisdebuut en dan krijg je een strafschop. Ja, en dan zie je Max toch wel eigenlijk heel zelfverzekerd daar staan. Ja, dan is dat wel, moet ik wel echt een gigantische zenuw, moet ik eerlijk zeggen, hier met de familie.
0: Ja. Ja. Dat is een penalty. Die schiet hij zeer overtuigend binnen. Maar die 2-1, hè, dat is gewoon echt een goede spitsengoal.
4: Ja, nou goed, ik bedoel, dat is een super spitsengoal. Maar het is ook mooi hoe die opgezet wordt. En uiteindelijk via Til richting Max. Max neemt hem met zijn wat mindere rechterbeen mee. En schiet hem met overtuiging vallend binnen.
0: Heb je hem al gesproken vanavond?
4: Ja, heel kort even op de app. Ja.
0: Nou, wat zijn dan de woorden die worden uitgewisseld?
4: Trots. Wat is er allemaal gebeurd? Hij zit daar gewoon nog in die roes eigenlijk. Ja, ik moet even wel zeggen, supermooi. En ik laat hem ook altijd wel in dit soort momenten wel even met rust. Eigenlijk.
0: Oh ja, wat dan?
4: Ja, maar wel op de app, gewoon maar niet. Ik krijg natuurlijk zoveel op zich af, dat weet ik natuurlijk ook wel een beetje. Maar gewoon super trots en ongelooflijk, ja.
0: Ja, natuurlijk, zoals hij zelf zei, een prachtige jongensdroom natuurlijk. Zijn de vliegtickets nu al naar Griekenland geboekt voor donderdag?
4: Nee, donderdag is het ook gewoon weer... of er moet nog wat gebeuren, maar... Ik denk dat ik donderdag ook gewoon thuis ga kijken en... dan is het zeg maar zondag ben ik dan wel aanwezig, weer met de familie.
0: Hmm.
4: Maar goed, ik ook eens even kijken hoe het zeg maar loopt ten opzichte van... hij is er goed doorheen gekomen, maar je weet natuurlijk ook niet van... ik denk dat AZ ook een beetje met een schuine oog meekijkt, links en rechts.
0: Ja.
4: Natuurlijk zeg je altijd, je moet hem nu laten staan. Snap ik, maar... je wil hem ook fit houden. Ja.
0: Zeker. Ook nog een lang en belangrijk seizoen voor de boeg natuurlijk. Zoals je het zelf
4: zegt. Absoluut. Maar we zijn gigantisch trots hier in de familie Meerdink, maar ook Winterswijk. Ja.
0: Absoluut. Ga ervan genieten en van harte gefeliciteerd ook. Want het is een zeer bijzonder moment natuurlijk. En zo komt er ook een einde aan een sportavond waarop er heel veel gebeurde. Wilke wielrennen voor mannen, de Nation.

0: Champions League wedstrijd tussen Servië en Oranje. En dus nog één keer nagenieten.
1: Eerdink en hij scoort!
2: Aanval Mathieu van der Poel.
1: Keurig in het zijnetje en heeft zijn eerste Interland goal.
2: 600 meter lang, 6% gemiddeld, rijdt weg uit de kopgroep.
1: Nou.
2: Van der Poel gaat zitten.
1: Servië scoort.
2: Kijk naar beneden.
1: Het is 1-1.
2: Geen goed teken.
1: En het is ongelofelijk hoe dit nu weer kan.
2: En komt er hier een Amerikaanse wereldkampioen.
1: Meerdink in beweging, Meerdink neemt hem mee.
2: Maar God, Van der Poel, daar gaat Mathieu van der Poel gewoon nog een keer.
1: Meerdink schiet en Meerdink scoort.
2: Brandon McNulty is de wereldkampioen.
1: Wat een schitterende goal van Max Meerdink.
2: Van der Poel in de strijd om het zilver. Van der Poel.
1: 2-1 voor Nederland.
2: Wordt derde.
1: En de glimlach van oor tot oor op het gezicht van
2: Van der Poel 3.
1: Max Meerdink.
2: En een pluim voor allemaal. Wat een WK.
0: De sportavond van zondag 27 september. De zender gaat door met Clarice. Fijne avond.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
5: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
6: Hoe werkt onze monarchie?
7: Leve de koning. Hoera.
6: Wat doet de koning?
8: Veel praten.
9: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
6: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
10: Leden van de Staten-Generaal.
6: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
11: Ja, ze staan wel ergens voor.
12: Nee, ik vind het ouderwets.
13: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
14: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
6: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
15: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
16: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
19: Interessant. Wat verdien jij dan?
18: Zo open bedoelen ze vast niet.
20: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
21: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
22: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Alleen nog deze week,
26: tromgeroffel,
25: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
27: Zeg het!
25: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
28: NPO Radio 1.
29: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Waadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman, Mathieu van der Poel, reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt bij een graad of 19. In de rest van het land zonniger met temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
2: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
26: Beterschap, hartje met verband emoji.
27: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
27: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
30: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
24: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
28: NPO Radio 1.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. We weten steeds meer over het menselijk lichaam. Maar als het gaat om de vrouwelijke hormoonhuishouding zijn er nog altijd opvallend veel blinde vlekken. Hoe kan het dat we daar anno 2026 nog steeds zo weinig over weten? En wat betekent dat gebrek aan kennis voor de gezondheid en het dagelijks leven van cisvrouwen? Daarover praat ik vandaag met Metol, onderzoeker naar vrouwengezondheid en hormonen, en met menopauzearts Efraim Hart. Deze week is het Nederlands Filmfestival van start gegaan. Maar voordat een film op het witte doek verschijnt, gaat er een heel proces aan vooraf. Wie bepaalt welke verhalen het witte doek halen en welke niet? En krijgt iedere maker daarin een eerlijke kans? Daarover ga ik vandaag in gesprek met Absalien Hehakaya, teamhoofd talent en experiment van het Nederlands Filmfonds, en met producent Esma Elfassi. Maar eerst gaan we het hebben over de grote operatie van Turkse politie gericht op LHBTI-activisten, linkse media en organisaties die zich bezighouden met seksuele vrijheid. Deze actie tegen de LHBTI-gemeenschap heeft in Turkije de afgelopen week veel losgemaakt. De Turkse autoriteiten zijn een grote operatie tegen de LHBTI-gemeenschap gestart. Bars zijn binnengevallen, sociale mediakanalen zijn op zwart gezet en tientallen activisten zijn opgepakt, sommigen in hun eigen huis. LHBTI-personen in Turkije worden opgejaagd en vragen zich af, kunnen we hier nog wel blijven? Ik praat hierover met Emmy Wienhoven, Global Advocacy Advisor bij COC Nederland, en NRC-correspondent Suzanne Yücel aan de telefoon vanuit Turkije. Welkom allebei.
1: Dank je.
2: Hallo.
0: Hi. Suzanne, jij zit nu in Turkije en doet verslag van de situatie. Hoe is het daar op dit moment?
2: Ja, het is al een lange tijd is de situatie aan het achteruit gaan in Turkije. Je ziet dat er heel veel verschillende operaties worden uitgevoerd tegen mensen uit allerlei gebieden. Maar ik denk dat iedereen zich echt heel erg rotschrok toen er een grootschalige operatie gebeurde tegen de LHBTI-gemeenschap, omdat ze natuurlijk al lange tijd onder vuur liggen van de president. Maar vaak bleef het toch wel bij woorden of pesterijen op de achtergrond. Maar dat er zo publiekelijk en openlijk mensen een onderzoek naar zich hebben lopen, en dat heel veel mensen inmiddels achter de tralies zitten, dat heeft toch echt wel een enorme schokgolf door vooral de beweging en de sympathisanten van de LHBTI-gemeenschap doorgaan.
0: Ja, je zegt anti-LHBTI-sentiment loopt eigenlijk altijd een beetje op de achtergrond, maar wat nu het zo anders maakt, is dat ze zo hardhandig zijn opgepakt.
2: Zeker, ja. Er is echt een grootschalige operatie. Die operatie heet ook Mijn Familie is Veilig. Mm. En op basis daarvan hebben ze mensen. Clubs en bars binnengevallen. Ze hebben bij organisaties zijn ze binnengevallen. Mm. Het zijn niet alleen LHBTI-personen, maar ook activisten. Bijvoorbeeld ook een moeder die een zoon heeft die homoseksueel is en zich inzet voor LHBTI-rechten in Turkije. Die is bijvoorbeeld ook meegenomen. Dus je ziet dat er heel gericht, heel specifiek een operatie is uitgevoerd. En dat ook met heel erg veel bombarie. Dus bij die invallen van de politie werden ook cameramannen meegestuurd. Die hebben allemaal dingen gefilmd en gevonden. Waardoor het bijna een soort van sensatie belust van, kijk, wij komen op voor de familie en wij pakken deze mensen aan, want zij vormen een bedreiging voor ons. Ja. En dat maakt dit heel anders.
0: We gaan het zo hebben over die grootschalige operatie. Maar even naar jou, Emmy. Je hebt ook heel veel contact gehad met activisten in Turkije. Wat hoor jij vanuit de gemeenschap? Ik zie je knikken als Suzanne vertelt.
1: Ja, klopt. De activisten zeggen eigenlijk precies hetzelfde. Ze weten al heel lang dat het niet goed gaat met de rechten van LHBTI'ers in Turkije. Maar zo groot en zo gepland, georganiseerd. Dit is niet even. Hier zat een plan achter.
0: Was dit een plan dat opgebouwd werd? Zagen jullie dit als COC bijvoorbeeld aankomen?
1: Nee, deze specifieke actie niet. Maar dat mijn gezin is veilig, die operatie die 2 weken geleden is uitgevoerd, dat is zo systematisch dat daar iedereen gewoon heel erg van geschrokken is. Ja. Dat het is nogal een stap van een pride verbieden, wat natuurlijk enorm groot is. En zoals Suzanne zegt, het pesterijen. Ik bedoel, het was niet veilig, maar zo georganiseerd, zoveel mensen tegelijkertijd oppakken.
3: Ja, met zoveel geweld ook. Ja. Er zijn tientallen mensen opgepakt. Weet jij in wat voor condities ze worden vastgehouden?
1: Geen van de signalen die we horen is goed. Dus we horen verhalen van transvrouwen in mannengevangenissen. Transvrouwen die alleen zijn opgesloten, wat niet oké is. Dat is echt een vorm van marteling.
3: Ja.
1: Mensen die geen toegang hebben tot basishygiëne, zich niet mogen wassen, hun recht op communicatie niet wordt gehonoreerd. Eten wat er alleen maar sporadisch is. En ook hoe mensen in de gevangenis zijn geïntroduceerd in veel gevallen. Als van, dit zijn de pedofielen die hier binnenkomen.
3: Ja, dus hun levens worden echt in gevaar gebracht in principe.
1: Absoluut,
3: ja,
1: absoluut.
3: Wat heftig. Suzanne, hoe wordt er gereageerd vanuit de community daar? De mensen die jij spreekt voor NRC?
2: Ja, zij zijn heel erg geschrokken uiteraard met wat er gebeurt. En dat is al langer een soort teneergeslagen gevoel. Ik probeer bijvoorbeeld al heel lang een verhaal te maken over het uitgaansleven. En hoe dat een van de laatste plekken is waar mensen die vrijzinnig zijn en LHBTI'ers nog samen kunnen komen. En je merkte toen al dat mensen niet echt durven te praten. Mm. Ze houden het liever op afstand. Want zeg ja, als het publiek wordt, dan krijgen we allemaal problemen. En hierna merk ik dat heel veel mensen zeggen van ja, misschien moeten wij ook maar weg uit Turkije, want het is niet veilig voor ons. En ik zie al heel lang dat er steeds meer mensen zijn die besluiten te vertrekken. Want kijk, je moet je ook voorstellen, stel je bent een drag performer. En je treedt op bij zo'n uitgaansgelegenheid. Mm-hmm. De politie valt daar binnen, die sluit de tent of die dreigt met sluiting. Je verliest ook gewoon je inkomen. Dus het is op zoveel vlakken is het ellendig. Ja, dat heel veel mensen denken van ja, hier kom ik gewoon niet meer rond. Hier ben ik niet meer vrij. Dus ik zie gewoon mijn toekomst hier niet. En dat hoor ik nu steeds meer.
3: Ja, martelende wanpraktijken. Je bent je toekomst en je leven niet zeker. Volgens de Turkse minister van Justitie zijn de invallen onderdeel van president Erdogan's zogenoemde decennium van het gezin. Wat jullie zelf ook al eigenlijk zeggen. Een initiatief dat gericht is op het beschermen van kinderen. Hè. We hebben deze woorden vaker gehoord, niet alleen in Turkije. Maar welke boodschap wil hij hiermee afgeven in Turkije, Suzanne?
2: Wat ik heel opmerkelijk vond is dat pro-regeringsmedia heel duidelijk lieten zien van kijk, er zijn LHBTI-organisaties die geld krijgen vanuit het Westen. En Erdogan heeft ooit tijdens een toespraak gezegd dat het Westen in de ban is van LHBTI-propaganda. Dus als je het een beetje langs elkaar legt, dan kom je weer in het cirkeltje van de conservatieve religieuze beschermheer van de familiewaarden die met de vinger wijst naar de LHBTI-gemeenschap, die gezinnen zou verpesten en LHBTI zou propageren. Hè? Van als dat er niet zou zijn, dan ja, ik weet niet, dan zou de gezinnen minder onder gevaar zijn.
3: Ja.
2: En dan met het gezin bedoelt u natuurlijk man, vrouw, de traditionele
3: gezin. Traditionele hetero kerngezin. En eigenlijk worden LHBTI-personen als zondebok, net zoals in migranten vaak als zondebok werden neergezet in Nederland. En ook LHBTI-personen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt, zeg je.
2: Dat is wat er gebeurt inderdaad. Hè. Zij worden heel expliciet tegenover de man-vrouw gezin gezet. Terwijl bijvoorbeeld, ik heb met Yildiz Star gesproken. Hij is die is hoofdredacteur van Chaos GL. En die zei...
3: Het is een beetje een linkse medium is dat in Turkije. Een
2: links medium. En het is ook echt specifiek gericht op de LHBTI-gemeenschap. Mm. En die zegt... het gezin staat onder druk. Maar dat is vanwege de slechte economische crisis. En mensen willen geen kinderen, omdat het leven ontzettend duur is geworden. En daar wordt allemaal niet naar gekeken, want het gaat al jaren heel slecht met de Turkse economie. En Tar zegt, daar wordt niet over gesproken. Mensen, ze willen dat mensen daarvan wegblijven. Dus waar worden dan de pijlen op gericht? Op de LHBTI-gemeenschap in Turkije.
3: Ja, heel makkelijk, Emmy. Ik zie je weer knikken. Eigenlijk altijd hetzelfde riedeltje. LHBTI-personen worden als zondebok gebruikt voor politieke propaganda, terwijl het de economie niet goed gaat.
1: Absoluut. En je noemde net migranten hier in Nederland. En daar heb je precies hetzelfde argument. Ja, maar we willen geen AZC, want we gaan het gezin beschermen. Of we gaan vrouwen beschermen. Je kiest iets wat heel veel emotie heeft. Waar niemand eigenlijk tegen is. Veiligheid, bescherming, dat vinden we allemaal belangrijk. En dat gebruik je om af te leiden van iets anders. En wat ik van activisten hoor, is dat er ook heel duidelijk een soort van case gebouwd wordt tegen hen. Van dat er obsceniteit is, dat het met buitenlands geld de jeugd en het gezin wordt verpest.
3: En het wordt ook gekoppeld aan drugs en alcohol en wapengebruik. Dus de criminalisering wordt eigenlijk extremer gemaakt.
1: Ja, absoluut. Dus ze halen er allerlei dingen bij die haaks zouden staan. Of die emotioneel voor veel mensen haak staan op dat idee van veiligheid en gezin. En om die morele paniek te vergroten. Dus ze creëren een probleem wat er eigenlijk niet is. Er zijn heel veel manieren waarop je beter voor gezinnen kan zorgen. Een economie, school, huisvesting.
3: Onderwijs, zorg, noem maar op.
1: Ja, het is een heel basislijstje.
3: Maar
1: eigenlijk.
3: Het is minder makkelijk dan anderen de schuld te geven met vingerwijzen. Ja. En Suzanne, op de vraag of LHBTI'ers open mogen zijn over wie ze zijn, zei 32% van Turken in 2021 ja. Blijkt het onderzoek van Ipsos. En vorig jaar is dat gezakt naar 19%. Dus je ziet ook dat in de populatie, in de samenleving, dat daar ook een daling zit in hoeverre LHBTI-personen geaccepteerd worden.
2: Ja, precies. Als je jarenlang hoort dat het allemaal propaganda is en dat het een bedreiging is en het wordt in verband gebracht met obsceniteit, met het verpesten van de jeugd, al die dingen. Ja, dan zie je dus dat dat heel erg een effect heeft op de acceptatie daarvan. Want tegelijkertijd laat onderzoek ook zien dat op het moment dat mensen daar met LHBTI-personen in aanraking komen, dat ze vaak wat milder denken daarover. Mm. Dus je ziet dat en heel veel media in Turkije zijn in handen van de overheid. Dus zijn pro-regeringsmedia. En die laat echt met bombastische muziek en allerlei dingen halen ze erbij. Ze maken een soort cocktail van, dit zijn vreselijke mensen van. Als je dat elke keer voorbij ziet komen, ja, dan ga je daar denk ik automatisch er toch slechter over denken.
3: Ja, en dat is niet alleen in Turkije zo, Emmy. Want vorige week, daar is ook heel veel over in de media gezien geweest in de afgelopen week, concludeerden onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut dat Nederlandse jongeren de acceptatie van homoseksualiteit afgelopen jaar, dat bij Nederlandse jongeren enorm is afgenomen. Mm-hmm. Dus we zien daar gelijkenissen. Hoe kijk jij naar dat nieuws in Nederland?
1: Ik denk dat er heel veel parallellen zijn. Ik denk ook dat het gebruiken, dit is een wat wij vaak noemen een anti-gender argument, waarbij je tegen vrijheid voor vrouwen, keuzevrijheid, LHBTI bent. Dat die beweging zie je ook in Nederland. En die zie je ook teruggereflecteerd in dingen als een manus weer in. En dat je daar is heel veel ruimte voor. En dat horen we dus ook in argumentatie in de Tweede Kamer. Dat horen we in de media. Je kan in Nederland ook, als je binnen debatten iemand met feitelijke kennis van zaken tegenover iemand met een onderbuikgevoel zetten. En dat is dan opeens een tweekanten verhaal geworden.
3: En waar heeft het mee te maken? Want jij zegt, je ziet gelijkenissen tussen Turkije en Nederland. Wat gaat over de achteruitgang van LHBTI-rechten. Je kunt het niet één op één vergelijken, maar er zijn wel gelijkenissen. Mm-hmm. En wereldwijd in principe. Waar heeft dat mee te maken?
1: Ik denk dat we overal een achteruitgang zien. En dat er dus de opkomst van het populisme, radicaler gedachtegoed, en dat hoeveel ruimte dat krijgt, hoeveel zuurstof eigenlijk, versterkt. En ik denk dat in internationaal gezien dat daar ook een soort van geopolitiek stuk speelt, waarbij landen tegen elkaar aan het uitspelen zijn van wij zijn tegen westerse invloed. En dit is van jullie dit willen wij niet. Dat dat een speelbal wordt en dat het hier in Nederland, dat het LHBTI'ers en specifiek heel vaak transpersonen makkelijk zijn om
3: daarbij in te zetten.
1: Om daar in te zetten, om daar pesterijen, dingen, dat is nu acceptabeler geworden.
3: Ja, we geven te veel ruimte aan dat soort radicaliteit. Suzanne, wat is daarvan de tegenbeweging? Ik ben ook benieuwd naar hoe dat in Turkije werkt. Hoe werk je zoiets tegen, zo'n wind die eigenlijk overal waait?
2: Ja, ik denk dat Turkije helaas een slecht voorbeeld is van hoe het eigenlijk steeds erger wordt. En ik denk dat het ook belangrijk is dat er in Nederland wordt gekeken naar landen als Turkije, waar dus een autoritaire leider zit, die steeds meer die teugels aan het strakker aan het draaien is. Waardoor je dus ziet dat de kwetsbare groepen in Turkije, dat die als eerste het hardst worden geraakt. En de vraag is hier ook natuurlijk heel erg, hè, van wie is er eigenlijk nog die het tij kan keren in Turkije? Want de oppositie, die is ook via de rechter aan parten gespeeld, vleugellam gemaakt, belangrijkste opponent zit in de gevangenis. Dus je ziet dat het hier inmiddels al zo ver is gegaan dat, en dat is natuurlijk de realiteit hier. Er gebeurt volgende week gebeurt er weer een nieuwe operatie. En dan kijkt iedereen weer die kant op. Omdat het gewoon een soort kettingreactie aan operaties, arrestaties, et cetera is.
3: Ja. Zou de Nederlandse politiek bijvoorbeeld een duidelijker signaal, moet Robiette een duidelijker signaal afgeven richting Turkije?
2: Zeker. Ik denk dat heel veel mensen hier ook behoorlijk teleurgesteld zijn al, vooral de laatste 2 jaren in Europa, in Nederland, van wanneer gaan jullie nou eens echt uitspreken? Maar ik denk dat Europa zich gewoon al heel lang chantabel heeft gemaakt richting Turkije, omdat andere dingen voor Europa belangrijker zijn geworden dan mensenrechten. Bijvoorbeeld migranten tegenhouden aan de grenzen. Of defensie is gewoon op dit moment veel belangrijker voor Europa. Dus je ziet dat Europa denkt, zijn we niet mee eens, maar ja, god, we gaan Turkije niet heel hard op de vingers stikken. Dus je ziet dat die geopolitieke belangen, dat die inderdaad ook echt aan het shiften zijn.
3: Ja, en dat mensenrechten daar de dupe van zijn eigenlijk. Dus eigenlijk is het ook een noodkreet aan Nederlands politiek, VN, Europa, om daarin stelliger te zijn. Dankjewel, Emmy Wienhoven, Global Advocacy Advisor bij COC Nederland en Turkije-correspondent Suzanne Yücel.
1: Graag gedaan, dankjewel.
3: Nu eerst muziek. Dit is SZA met Don Toliver Used.
4: Ja, push your ass out of here.

0: voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Clarice.
2: Theatermaker Hazar Fargan schrijft en speelt God komt terug, die binnenkort in première gaat. De voorstelling gaat over het verlies van verwondering en het verlangen om ergens bij te horen. In de huidige tijdsgeest is Hazar niet de enige die op zoek is naar zichzelf en naar verbinding met de wereld om zich heen. Op mijn voicemail liet ze een bericht achter over deze zoektocht.
3: Hey Clarice, de afgelopen maanden heb ik God gezocht. Vertrouwde systemen brokkelen de laatste jaren steeds meer af. Internationaal recht, vrijheid van pers. Dus ben ik niet de enige op drift. Steeds meer jongeren bekeren zich tot iets wat hen houvast belooft. In een wereld die steeds meer wankelt. Ik kreeg God van huis uit mee, maar raakte hem onderweg een beetje kwijt. Daarmee verloor ik iets essentieels. Mijn verwondering. Mijn verbinding met dat wat buiten mijzelf leeft. Zonder verwondering vertrek je naar binnen, weg van de ander, om steeds hardnekkiger te gaan geloven in je eigen waarheden, die continu worden bevestigd via een zelfdenkende machine in onze broekzak. We zien onszelf vertienvoudigd als in een spiegelparadijs en nemen genoegen met de illusie van verbinding. Ik wil weer in de stilte van de bergen, de flitsen van de bliksem, de aanraking van mijn moeder, door laten klinken wat niet meteen met het hoofd begrepen hoeft te worden. Ik wil verwonderen, maar ik weet niet meer goed hoe. En hoe vaak ik mijzelf ook zie, in een spiegelparadijs ben ik toch echt alleen.
4: Omroep Zwart.
2: Hormonen hebben een grote invloed op het vrouwenlichaam. Toch weten we opvallend weinig over wat ze precies doen. Hoe kan het dat cisvrouwen al eeuwenlang met hormonale verandering leven, maar dat de kennis daarover nog altijd zo beperkt is? En wat weten we inmiddels wel? Deze maand verscheen nieuw onderzoek naar hoe het vrouwenbrein verandert tijdens drie belangrijke hormonale fases. De puberteit, zwangerschap en de overgang. En ook een ander veel voorkomend probleem kreeg recent meer aandacht. IJzertekort bij vrouwen. Ik ga hierover in gesprek met Metol, onderzoeker naar vrouwengezondheid en vrouwelijke hormonen, en met menopausearts Efraim Hart. Welkom allebei.
5: Dankjewel.
2: Mee, ik begin bij jou. Hoe kan het dat er anno 2026 nog steeds zo weinig kennis is over vrouwelijke hormonen? Bijvoorbeeld dat onderzoek. Er werd gezegd, eerst onderzoek naar het vrouwenbrein gedurende periode puberteit, zwangerschap en menopauze door Nederlandse onderzoekers. Ja, anno 2026. Dat is toch bizar?
5: Ja, dat is wel aan de late kant, om het zacht uit te drukken. Het is niet het allereerste onderzoek ooit natuurlijk op dit onderwerp. Maar ik denk dat je dat voor een groot gedeelte kunt wijten aan kennis die lange tijd gebaseerd is op mannenlichamen. Man is vaak als standaard genomen in de wetenschap en de vrouw is een beetje weggezet als een soort kleine man die misschien niet een eigen aandacht verdiende. En daarbij komt kijken dat ik denk dat we nu wat omslag daarin gaan zien, doordat er ook meer vrouwen in de wetenschap zelf terecht zijn gekomen. Mensen die zelf meer ook aandragen van, nou ja, dit is een onderwerp wat voor ons belangrijk is. Dus wij moeten dat meer gaan onderzoeken. Waardoor we nu dus wel meer aandacht eindelijk voor dit onderwerp zien.
2: Ja, Efraim, jij klikt mee. Er is meer aandacht, zeg je?
6: Ja, zeker. En je ziet de afgelopen jaren dat er steeds meer aandacht is. Maar het is ook nog belangrijk om te noemen. Dus het mannenlichaam is heel lang als de norm genomen. En daarnaast zien we, als er dan geld ging naar vrouwenziekten en levensfases, dan ging het vaak naar aandoeningen met een hoge mortaliteit, een hoge sterfte. Dus er is veel geld te gaan naar kanker bijvoorbeeld, verschillende vormen van kanker. Maar ziektes met een hoge ziektelast of levensfasen met een hoge last, denk aan de overgang, denk ook aan PMS en PMDD. Daar zie je dat substantieel minder geld naartoe is gegaan. En daar hebben vrouwen nu last van.
2: Ja, dus eigenlijk werd er meer geld besteed aan de dingen waarvan er werd gezegd, nou, dat is zo extreem erg natuurlijk. Een sterfte, daar moeten we iets aan doen. Ja. Maar leiderschap terwijl je leeft, dat is niet erg genoeg.
6: Nee, precies. Ja.
2: Oké. Okay. En als we het hebben over vrouwelijke hormonen, ja, vragen jullie beiden eigenlijk, waar gaat het over? Wat is dan het verschil? Wat zijn de hormonen waar vrouwen mee te dealen hebben?
6: Nou, het interessante is, denk ik, kijk, als we kijken naar het onderzoek en daarin zie je dus hersenveranderingen in de zwangerschap en in de puberteit. Maar je lichaam zit vol met receptoren, hormoonreceptoren. Estrogenreceptoren zitten in je hersenen. En we hebben heel lang vrouwengezondheid beperkt tot eigenlijk borsten en baarmoeder.
7: Ja.
6: En dat betekent ook dat we heel erg...
7: Vaak ook dingen die te maken hebben met
6: voortplanting, ja, reproductie.
7: Ja. Ja.
6: En dat betekent dat we vrouwen eigenlijk vanuit een hele beperkte bril bekijken. En het eigenlijk ook beperken door de gynaecologie. Maar als we dus ziektelast als lens nemen, dan zie je dat het bij heel veel verschillende ziektes er ziektes zijn die zich anders presenteren bij mannen dan bij vrouwen. En die mannen zijn dus helemaal als norm genomen. En dat betekent dat vrouwen continu worden benadeeld. En dan gaat het dus juist niet alleen om de gynaecologie, het gaat om de hersenen, dus de neurologie, het gaat om de cardiologie, hart- en vaataandoeningen die zich anders presenteren bij vrouwen dan bij mannen. En op al die verschillende aspecten gaat het dus na sterfte ook juist om ziektelast en leven met aandoeningen,
7: ja,
6: waarin we vrouwen serieus moeten nemen.
7: Ja, ja. Ja, dus het vrouwenlichaam, lichaam met vrouwelijke hormonen als eigenlijk een volwaardig lichaam zien. Daar heb jij ook onderzoek naar gedaan mee. Kan je iets meer vertellen over jouw onderzoek?
5: Ja, we doen vooral onderzoek naar vrouwengezondheid, mentale gezondheid, maar ook lichamelijke gezondheid in combinatie daarmee. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met het opzetten van onderzoek naar hormoontherapie tijdens de menopauze, de overgang. En de effecten die je daarvan misschien weer kunt zien op de psychiatrische klachten die vrouwen kunnen hebben, meer dan alleen de lichamelijke klachten waarvoor het nu wel wordt gebruikt. Ik denk dat het ook belangrijk is om even te noemen. Je zei net zelf ook al vrouwelijke hormonen. Er is eigenlijk ook niet echt zoiets als vrouwelijke, ja, en mannelijke hormonen. We hebben het daar vaak over, omdat het dan makkelijker om te zeggen is van, nou, die oestrogenen die vallen meer bij de vrouwen en het testosteron valt meer bij de mannen. Maar eigenlijk hebben man en vrouw natuurlijk van beide geslachtshormonen, alleen in hele andere niveaus. En daardoor zie je juist heel veel verschillen ook weer optreden. Interacties die kunnen ontstaan in het lichaam met andere hormonen, maar ook met andere stofjes in de hersenen. En wat weer allerlei uitwerkingen kan hebben die gewoon anders werken in vrouwen dan in mannen.
7: Ja, en wat zijn de veel voorkomende ziektebeelden? Hormonale klachten?
5: Ja, dat kan echt heel uiteenlopend zijn. Dat is ook soms moeilijk te zeggen, omdat er relatief weinig onderzoek soms is naar wat nou een hormonale oorzaak kan hebben en wat niet. Maar bij hormonen kan je naast, zeg maar, de bikinilijn aandoeningen denken aan ook depressie bijvoorbeeld, wat je veel vaker voor ziet komen bij vrouwen dan bij mannen. Met name voor de overgang, na de overgang. Dus het is interessant wanneer die oestrogeenniveaus dalen tot min of meer het niveau van mannen, soms zelfs daaronder, dan vervalt ook dat extra risico op depressie. Dus dat geeft aan dat er waarschijnlijk wel een hormonale grondslag ten onder ligt. En zo zijn er natuurlijk meerdere aandoeningen. Bij heel veel aandoeningen zou je kunnen afvragen, is hier ook een hormonaal component?
7: Precies.
5: En van heel veel dingen weten we dat ook gewoon nog niet zo,
7: ja,
5: goed.
7: Want jij noemde er al een paar, Efraim. Dus ja. Dingen als PMS, PMDD, wat extreme vorm, ja, van PMS is. Ja.
6: Ja, zeker binnen mijn aandachtsgebied de overgang. Wat daar misschien interessant is om te noemen. Juist omdat er nu heel veel aandacht is naar hormoonverschillen, zien we juist in de overgang dat je iemand met of zonder klachten kan dezelfde hormonale waarde hebben. En we zien een hele commerciële gebeurtenis in de maatschappij waarbij mensen hormonen prikken,
7: ja,
6: om te kijken of ze in de overgang zijn. Ik vind het heel belangrijk dat er aandacht is juist voor die hormonale schommelingen, maar je ziet tegelijkertijd ook een nieuwe praktijk ontstaan waarin vrouwen een klein beetje worden belazerd. Dus het is heel belangrijk dat er aandacht voor komt en dat er ook meer onderzoek naar is. Maar die markt, dat marktmechanisme erbij.
7: Als de markt erbij komt, dan gaat het vaak. Ja. Maar waar moet je dan wel heen, gezien er zo weinig onderzoek is?
6: Ja, ik denk stap 1 is voor mij toch altijd de huisarts. Bespreek het als je vragen hebt met je huisarts. De huisartsen hebben ook steeds meer tools en kennis rondom dus die hormonale schommelingen. Terwijl we als maatschappij en als wetenschap een stap proberen te maken. We lopen achter,
7: ja,
6: maar we maken de stappen wel. Maar
7: nou, ik moet ook een beetje lachen, want ik moet... De huisarts. No offense. Maar weet je, vrouwen gaan vaak naar de huisarts met klachten en worden dan naar huis gestuurd. Dit is normaal, menstruatie, je hoort pijn te hebben, je hoort depressief te zijn. Nou, je kan er toch wel tegen als vrouw zijn. Je kan wel tegen een stootje. En dan uiteindelijk blijkt dat er veel meer aan de hand is. Of het nou PMDD is, endometriose, of de overgang. Of nou. Dus huisartsen zijn vaak ook niet voorbereid op dit soort klachten.
6: Ja, misschien is dat ook nog zelfs een stukje zelfreflectie. Ik denk met de beste intentie, ook ik als dokter, als arts, heb je gewoon te maken te dealen met de huidige wetenschap en het huidige kennisniveau van de wetenschap in zijn geheel.
7: Ja.
6: En dat is gewoon rondom vrouwen nog in de beginfases. En hoe graag ik het ook wil, soms heb ik vrouwen tegenover me die ik ook niet kan helpen. Dus ik blame niet per se de individuele huisarts, maar ik denk dat het systeem wel ziek is.
7: Het systeem erachter, ja. Want ruim 1 op de 3 vrouwen verbergt ook hormonale klachten op werk, blijkt uit onderzoek van CBS en TNO. Vermoeidheid, hoofd- en buikpijn, stemmingswisselen. Dus er zit ook een soort van sociaal-cultureel component waarbij er ook geen ruimte is om het hierover te hebben eigenlijk mee.
5: Ja, ik denk dat dat ook misschien nog wel aansluit op het verhaal van net. Als de kennis niet algemeen breed gedeeld wordt, de kennis die er wel is, want er is ook best wel wat kennis, het is niet alsof het allemaal helemaal niet onderzocht is. Mm-hmm. Dan moet er wel de ruimte voor zijn om dat met elkaar te kunnen delen, zodat je ook kan herkennen dat dat iets is wat misschien bij je speelt of wat bij mensen om je heen speelt. En dat dat taboe daar een beetje van afgaat. Omdat het onbespreekbaar blijft. Want dat weten we ook. Als je niet dat soort symptomen bijvoorbeeld kunt bespreken met anderen, met collega's, met je werkgever, maar ook gewoon met vrienden of met familie, dan kan dat die psychische last die je daardoor weer van kan ervaren, kan ook erger worden.
7: Of je denkt dat je de enige bent. Of
5: precies.
7: Helemaal geen idee dat er iets meer aan de hand is. Ja. Want jij ziet dat ook bij jou in de praktijk. Even, kan je wat voorbeelden uit de praktijk noemen?
6: Ik merk dat die stap om het überhaupt met je werkgever te bespreken dat je klachten hebt, dat is sowieso een uitdagende. We zien dat de zorg rondom de geboorteverlof is goed geregeld. En als we nogmaals denken aan vrouwenziekte en vrouwenaandoeningen, dan beperken we het meestal tot inderdaad de reproductie. Maar al die verschillende levensfases van een vrouw die ook met eigen unieke uitdagingen komen. En individuen, de ene heeft veel klachten, de andere heeft weinig klachten. Dus je kan op individueel niveau heel moeilijk regels trekken voor iedereen. Dus het is juist heel belangrijk om op werk een psychologisch veilige werkvloer te hebben waar je die klachten kan bespreken. Omdat je dan ook ziet, je ziet ook de economische kostenpost die het heeft als je dat niet bespreekt. Vrouwen die toch verschijnen op werk, die elke maand toch met buikpijn zitten. Ja, als ik met buikpijn op mijn werk ben, dan functioneer ik ook minder. En als je dat maand in of maand uit doet, of met overgangsklachten maand in maand uit slechte nachten hebt en toch moet verschijnen en toch moet presteren, waarbij het met niemand kan bespreken, daar heeft de werkgever ook last van. Ja, dus het helpt om het te bespreken.
7: En het heeft dus een enorme impact. Het is je hoort buikpijn en mensen denken, ja, het is een beetje buikpijn, een beetje hoofdpijn kan je toch wel hebben. Maar kan je iets zeggen over hoe erg het probleem eigenlijk is en wat voor impact dat heeft?
5: Dat varieert natuurlijk heel erg van persoon tot persoon. Zoals je zegt, er zijn mensen die hebben heel weinig klachten. Maar bij mensen die klachten ervaren, en dat zijn er toch echt best wel een aantal. In variërende mate. Ook de ene menstruele cyclus kan het bijvoorbeeld bij iemand erger zijn dan de volgende. Maar ook bij overgangsklachten zien we dat toch zeker 80% van de vrouwen wel iets van een klacht ervaart. Dan kan dat best wel heel erg vervelend worden. En dat kan echt variëren van inderdaad tijdens de menstruatie kramp. Hevig bloedverlies, waardoor je misschien ook weer secundaire gevolgen hebt, zoals schaamte of niet ergens naartoe durven gaan.
7: Of ijzertekort. Ongeveer 30% van mensen met een persoon heeft een ijzertekort, wat niet algemeen bekend is, maar het is wel qua voedingstekorten staat dat op nummer 1 wereldwijd. Dat is best wel een flink probleem, zou je zeggen.
5: Het is zeker een flink probleem. Voornamelijk denk ik ook omdat het best een onbekend probleem is. Ik denk dat veel vrouwen niet gelijk de klachten herkennen van een ijzertekort. En een ijzertekort, om even toe te lichten, kan ontstaan bijvoorbeeld door hevig bloedverlies. Omdat het dan meer ijzer het lichaam verlaat dan dat je dat met voeding weer op kunt nemen. En daar kan je best wel heftige symptomen van krijgen die niet heel verklaarbaar lijken. Dus dan heb je het over vermoeidheidsklachten, maar ook koude handen en voeten of bleke huid of haaruitval. Dat zijn allemaal eigenlijk een beetje klachten die ontstaan omdat het lichaam energiereserves raken op. Dus het gaat de belangrijkste taken gaat het voortzetten, namelijk overleven. En al het andere, dat wordt minder belangrijk. Nou, je kan je wel voorstellen dat dat heel veel impact kan hebben op je dagelijks functioneren en bijvoorbeeld op je werk of op je studie.
7: Ja, en het heeft niet alleen dus met je bloed te maken, weet ik, met je HB, maar bijvoorbeeld ook met je ferritine. Dus dat is een belangrijk, denk ik, om te vertellen. Hoe steekt dat in elkaar?
5: Klopt. Meestal als je zo'n test bijvoorbeeld zou laten afnemen, dan wordt niet specifiek het ijzer in je lichaam zelf gemeten, maar de ferritinevoorraad. En dat is eigenlijk een soort een voorraad die je lichaam kan aanspreken wanneer er minder ijzer is. En als die voorraad dus richting nul gaat, dan spreken we van een ijzertekort. Omdat je dan eigenlijk dat niet meer aan kunt spreken en niet meer het ijzer kunt
7: gebruiken. Dus een goede om op te letten. Efraim, veel problemen, veel om over na te denken, veel om aan te horen, nog niet genoeg onderzoek. Hoe moeten we met dit probleem omgaan eigenlijk? Wat kunnen we doen?
6: Nou, ik ben licht optimistisch omdat er zijn stappen. Je ziet dat er ontwikkelingen zijn in de wetenschap. Het is jammer dat we deze ontwikkelingen pas de laatste jaren zien. Maar we zien wel ontwikkelingen. En vrouwenklachten worden serieuzer genomen. Vooral ziektes met dus een hoge sterfte. En het is veel belangrijker dat we dus ook al die levensfases van de vrouw gaan meenemen in onderzoek. En daarbij niet kijken vanuit hoe we nu de zorg hebben ingedeeld met specialismes. Moeten we veel meer integraal gaan naar levensfases van vrouwen en aandoeningen en ziektes die zich in die levensfase specifiek presenteren. En niet alleen kijken naar dit type orgaan, of de baarmoeder, of de borsten. Maar veel meer integraal naar...
7: Veel meer holistisch, ja. En naar huisartsen die je dan ook beter door te wijzen, als Efraim, of onderzoek van meelezen, zou ik zeggen. Dank jullie wel, fijn dat jullie er waren. Onderzoeker Metol en menopauzearts Efraim Hart. Nu muziek, Ariana Grande met My Hair.

0: Vrijdag is in Utrecht het Nederlands Filmfestival van start gegaan. Maar wie bepaalt eigenlijk welke verhalen we op het scherm te zien krijgen? En wie heeft eigenaarschap over een verhaal? Deze vragen staan centraal tijdens het gesprek met het onderwerp van wie is dit verhaal? Dat met een aantal professionals wordt gevoerd op het Nederlands Filmfestival. Want hoewel de filmwereld voortdurend op zoek is naar authentieke verhalen, is het niet vanzelfsprekend dat elke maker met een authentiek verhaal de kans krijgt. Wie bepaalt wat er wordt verteld en welke verhalenmakers blijven nog te vaak buiten beeld? Daarover ga ik in gesprek met Absaline Heakaya, teamhoofd Talent en Experiment van het Nederlands Filmfonds, en met producent Esma Alfassi. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Wie bepaalt? Dat is de grote vraag. Absaline, jij zit morgen bij de talk. Jij niet, Esma, geloof ik. Maar screent wel op het Nederlands Filmfestival. Ja. En doet mee aan de competitie. Gefeliciteerd, daar gaan we het zo even over hebben. Maar van wie is deze verhaal? Van wie is dit verhaal? Waar gaat de talk voor jou over, Absaline?
1: De talk gaat er deels over. Eigenlijk, het is een soort follow-up van een gesprek dat 5 jaar geleden is begonnen. En toen in navolging van Black Lives Matter demonstraties en een hevige kritiek op de grote instituten, de instellingen, de media, de filmwereld, zijn er heel veel gesprekken gevoerd en heel veel beloftes ook gedaan. En ik denk dat dit panel morgen daar eigenlijk gaat terugkijken van oké, we zijn nu 5 jaar verder, wat is er gebeurd? En tegelijkertijd, voor mij is het relevant ook echt om zo'n gesprek te voeren van wie is dit verhaal? Mag ik dit verhaal vertellen? Ja, dat is een soort wezenlijke angst die alle filmmakers hebben van ben ik eigenlijk wel goed genoeg? Daar raakt het eigenlijk best wel aan. En dat maakt makers kwetsbaar. En als ik dan iets kan doen als vanuit het Filmfonds, vanuit mijn rol, om mensen zich welkom te laten voelen en kansen te laten durven pakken en dan een beetje van hun fondsangst te genezen, dan doe ik dat.
0: Ja, nou, lijkt me wel, volgens mij is het een jarenlange opgebouwde angst, maar ik hoop dat dat kan lukken. Je zegt 5 jaar geleden was er een panel. Zie jij zelf dat er iets veranderd is in die 5 jaar?
1: Ik ben 6 jaar geleden zelf begonnen bij het Nederlands Filmfonds te werken. Omdat ik ook vanuit mezelf dacht van er zijn verhalen die verteld moeten worden in film. Er zijn makers die super getalenteerd zijn, die zich niet vertegenwoordigd zien in die instituten, maar ook niet dus in de Nederlandse filmwereld. En we kunnen daar van alles aan doen. En sindsdien ben ik aan het werk gegaan. Dat was toen mid-pandemie. Ja. En meteen, zeg maar, hit the ground running met regelingen als Cyber Cinema, Music Mayday.
0: Maar over het algemeen zie jij dat er verandering heeft plaatsgevonden?
1: Ja, zeker. Ja? Ja.
0: Esma, ben jij het daarmee eens?
2: Ik kan alleen maar vanuit mijn persoonlijke ervaring praten, inderdaad. En ik vind het wel moeizaam, als ik heel eerlijk ben. Ik vind dat het nog best wel moeizaam gaat. En ik denk dat dat ook komt omdat een film maken, op het moment dat je een film maakt of een verhaal wilt vertellen, dan heb je te maken met zoveel verschillende, een heel systeem eigenlijk, dus verschillende instellingen. En dus je hebt inderdaad het Filmfonds nodig, maar je hebt ook andere partijen nodig. Niet iedereen zit nog op dezelfde frequentie, denk ik, als het gaat om hoe belangrijk zij het vinden of in hoeverre zij dat als doelstelling hebben. Dus je, in die keten kom je wel, soms maak je stappen en dan opeens vertraag je weer. Dus ik denk.
0: Hoor, er zijn opstoppingen onderweg.
2: Ja, een opstopping inderdaad, zo zou je het ook kunnen zien. Dus ja, het is wel echt, het is en blijft nog steeds iets van de lange adem. En dat is mijn persoonlijke ervaring, denk ik, vooral. Ja.
0: En waar hebben we dan over? Is het zo dat de filmwereld te wit is, te mannelijk, te weinig verhalen die ze van ander perspectieven tonen? Wat zijn de authentieke verhalen die niet worden getoond in jouw ervaring?
2: Ik denk enerzijds dat er wel, ik zie wel steeds meer dat er steeds meer ruimte is voor makers met een eigenzinnige toon of makers van kleur. Dat zie ik absoluut wel gebeuren, dus dat is heel mooi. Tegelijkertijd vraag ik me wel soms af, als ik puur kijk naar uiteindelijk ook het resultaat, in hoeverre de volle potentie van zo'n maker ook echt benut is. In hoeverre, ik ben natuurlijk producent, dus ik weet ook welke keuzes en afwegingen worden gemaakt op het moment dat een maker met een plan komt, waar je natuurlijk in het begin heel enthousiast over bent, en dan ga je het maken. En dan moeten er in het proces allerlei beslissingen en keuzes worden gemaakt. In het geval van als je een verhaal, een authentiek verhaal wilt vertellen, dan wil je natuurlijk heel dicht bij jezelf, bij dat verhaal blijven. En ik kan me voorstellen dat je soms als maker van kleur of hè, in ieder geval als je behoort tot een minderheidsgroep, dat dat soms hele moeilijke gesprekken zijn als je te maken hebt met bijvoorbeeld een producent die daar van wat verder van afstaat en misschien met een hele andere lens kijkt of meer denkt in, oh ja, maar hoe kunnen we hiermee juist een toegankelijke film maken of zorgen dat we zo groot en breed mogelijk publiek bereiken.
3: Dat je concessies moet doen eigenlijk.
2: Dat je concessies.
3: Kan je daar een voorbeeld van noemen, hoe dat eruit zou kunnen zien?
2: Nou ja, wij hebben vanuit ons productiehuis op een gegeven moment wel om die reden besloten dat we echt onafhankelijk willen blijven. Dus dat we dat films die we willen maken, dat we die echt helemaal zowel vanuit inhoudelijk, artistiek, maar ook zakelijk, productioneel, alles, dat de regie helemaal bij ons ligt. En dat heeft inderdaad te maken gehad met de gesprekken die we hebben gevoerd voordat we tot die beslissing waren gekomen van, hey, je merkt toch dan wel dat je inderdaad, dan zit je met een producent aan tafel of een omroep. En dan merk je gewoon van, oh ja, er worden nu al bepaalde concessies gevraagd. Of je moet heel erg uitleggen, je moet te veel uitleggen. Of je moet, dat zijn denk ik hele vermoeiende gesprekken voor makers. En ik denk niet dat je op die manier het potentieel benut.
3: Ja.
2: Ik heb die ervaring wel. Maar goed, ik heb gelukkig wel gekozen om echt onafhankelijk te blijven. En misschien als er dingen genoeg veranderen in de industrie. Of dat je samenwerking wel weer opzoekt.
3: Ja. Evelien, herken je dat? Zeg maar? Want als we het hebben over authentieke verhalen die ook dicht bij mensen liggen en dat ze echt zichzelf mogen zijn en uiten, waar hebben we het dan over? Kun je daar voorbeelden van noemen?
1: Ik kan er heel veel voorbeelden van noemen, maar ik denk wel dat het goed is om even uit te leggen van, wij als filmfonds zijn financier. Dat is bijvoorbeeld een andere relatie die je met makers, met producenten
3: hebt. Producent, uiteraard, ja.
1: Nee, dan is een andere relatie die je hebt dan met commissioning editors of eindredacteuren.
3: Ja.
1: Dus als het goed is, stellen wij makers zoveel mogelijk in staat. Zeker bij de talentregelingen zoals Shorts bijvoorbeeld. Of dus Kaleidoscoop, waar Portbagage dan ook is gemaakt. Om een eigen ding te doen en hoe weten we nou dat makers hun eigen verhaal kunnen? Dat lezen we in een aanvraagdossier. Zo simpel is het. Daarin moet je je plan uiteenzetten. Laten weten wat je gaat doen.
3: Maar hoe ziet een authentiek verhaal er volgens jou uit? Wat neem je daarin mee? Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, het gaat om geloofwaardigheid. En dat kan komen uit geleefde ervaring. Dus eigen geleefde ervaring. Het kan ook komen door commitment in de samenwerking. Dus dat je gelijkwaardigheid zoekt met mensen over wie je een film maakt. Of met wie je een film maakt. Dat je onderzoek doet en dat laat zien. En dat verschilt van verhaal tot verhaal. Want als je een horrorfilm gaat maken, die moet ook geloofwaardig zijn. En als je een documentaire gaat maken, dan moet je erover nadenken van, oké, wil ik participerende personages die mee mogen doen? Of ga ik over mensen een film maken? Nou, dat zijn allemaal vragen die gaan over hoe authentiek, hoe geloofwaardig wordt het in zowel inhoud, wat je op het beeld gaat zien, als in de samenwerking die je opzet.
3: Ja, duidelijk. Esma, jij maakt samen met je broer Abdelkader Abdelkarim, maakt je de film Portbagage?
2: Ja.
3: Die speelfilm debuut.
2: Ja.
3: En jullie zijn met deze film ook geselecteerd voor de Gouden Kalveren op de longlist. En jullie hebben een nominatie binnengehaald voor de hoofdrol, geloof ik, en een bijrol.
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, Ahlem,
3: overal van Ahlem, ja, precies. En Mazouk Ben Moussa.
2: Precies, ja, zeker.
3: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
3: Ja, hartstikke mooi,
2: ja,
3: toch?
2: Ja, absoluut. Ja, is gewoon te gek. Cherry on the pie, denk ik.
3: Ja, precies. Kan je iets vertellen over de film? Het gaat over het belicht universele thema's, zoals dementie, mantelzorg, familiedynamieken, maar wel vanuit zo'n Marokkaans Belgisch, denk ik, Nederlands.
2: Ja, het is eigenlijk gewoon een Marokkaans-Nederlands gezin.
3: Ja.
2: Dus dat is inderdaad het perspectief. Uiteindelijk, het verhaal gaat over Noor. Ze is een jonge vrouw, mantelzorger, dus zorgt voor haar vader. En ze heeft eigenlijk de afgelopen 5 tot 10 jaar in dienst gestaan van de zorg voor haar moeder, die is overleden, en nu de vader. En de film begint eigenlijk daar waar ze een kans krijgt om als chef aan de slag te gaan in een restaurant in Parijs. Want ze is eigenlijk chefkok, maar ze heeft die droom al heel lang helaas weg moeten stoppen. En het gaat eigenlijk over dat dilemma tussen voor jezelf kiezen of voor je familie of voor de zorg voor anderen. En in die zin is dat denk ik ook een heel wezenlijk vraagstuk voor nu. Hè. Je leeft enerzijds, leven wij denk ik ook, ik denk vooral migranten gezien.

0: je leeft enerzijds, zijn wij... Leef wij denk ik ook, ik denk vooral migranten gezien, tussen twee culturen. Je krijgt het individualisme mee vanuit hier, het Westen. En je bent opgegroeid in een hele collectieve cultuur. En ja, daarin moet je eigenlijk je weg zien te vinden. En allebei heeft voordelen en allebei heeft ook nadelen. En ik denk dat dat is een beetje het conflict wat centraal staat.
1: Dat dilemma zie je ook in de film.
0: Ja.
1: En Absoline, als we het hebben over dus authentieke films. En films op een andere manier kunnen maken dan wat... standaard is. Jullie noemden zelf ook niet alleen qua perspectief, maar bijvoorbeeld ook experimenteler. Mm-hmm. Wat vind jij nou een mooi voorbeeld van een film die meer gesteund zou moeten worden of die meer mensen zouden moeten zien?
2: Ja, ik vind dat alle mensen meer Nederlandse films zouden moeten kijken. Ja. Dus sowieso moet Support Bagage nu kijken.
1: Ja, absoluut.
2: En wat dan wat tof daaraan is ook dat is gewoon cadeautjes uitpakken als je erin duikt wat jullie allemaal hebben gedaan om het een authentiek verhaal te maken. Zoals met een hele, met heel erg een Rotterdam-based Team Spirit geproduceerd. Maar we zien ook uit jullie geboortedorp in Zeeland, waar jullie zijn opgegroeid, zijn scènes gefilmd. En dan zit er zoveel in eigenlijk wat maakt van dat het een dat je de liefde voelt die in zo'n werk gaat.
1: Oh ja, mooi. En, is dat
2: maar,
1: ook, ja.
2: Maar To Direction is bijvoorbeeld de slotfilm van het NFF. Ja. En ja, Noah Loze die brengt die liefde bijvoorbeeld ook naar zo'n Limburgs verhaal over senioren die op roadmovie gaan. Dus ja, het kan heel verschillend zijn.
1: Ja, en herken je dat of ben je daarmee eens dat de manier waarop jullie dus gefilmd hebben, bijvoorbeeld in Zeeland? Of
0: we hebben uiteindelijk niet in Zeeland gefilmd, maar het was wel de bedoeling.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, op een gegeven moment kom je in de praktijk en dan moet je kijken van wat is ook praktisch en haalbaar.
1: Maar ik denk dat het meer gaat over hoe doen jullie dat met betrekking, als we het over authenticiteit hebben, hoe stoppen jullie dat erin? Hoe blijf je zo dicht mogelijk bij jezelf?
0: Ja, ik denk dat is gewoon een keuze die we hebben gemaakt. Dat we dat willen. Kijk, wij zijn ooit begonnen met... wij zijn in principe niet vanuit de filmacademie of...
1: Nee, jullie begonnen met mijn vader, de expat.
0: Klopt, dus heel erg vanuit de behoefte van... Oké, we hebben behoefte aan andere verhalen. En laten we daar dan gewoon zelf mee beginnen. Dus een hele andere route dan wanneer je denkt van... Oh, ik hou van film en ik weet je wel, ik soort van... Er zit een ander soort drijf achter, een andere urgentie. Dus bij ons is het sowieso, wij maken eigenlijk ook alleen maar films waarvan we denken van oké, dit moeten we maken. En er is ook niemand anders die dit ooit gaat maken. Dus we moeten dat doen. Dus ik denk dat
1: ook de eigen urgentie die erin zit. Ja.
0: En wat ik vind bij het filmfonds, ik bedoel, we houden van het filmfonds, maar we zijn ook kritisch op het filmfonds.
1: Ja.
0: Maar ik denk wat Absaline doet, is gewoon juist wat ik zou willen dat er veel meer zou gebeuren. Juist die ruimte creëren voor of regeling creëren of meer ruimte creëren voor bijvoorbeeld de kaleidoscoopregeling. Ik denk dat dat een hele mooie regeling is waarin je eigenlijk...
1: Voor de filmmakers die luisteren, dan weten jullie dat jullie aan die...
0: het is eigenlijk vroeger heette het low-budget-regeling.
1: Voor de mensen die misschien... Want ze zitten hier allemaal als makers ook. Ik studeer momenteel een master aan de filmacademie, onder andere... Superleuk. Maar voor mensen die dit niet doen, die denken: oké, maar waarom is dit belangrijk voor ons dat deze films, deze perspectieven, deze authenticiteit er is? Wat geeft het je aan de samenleving?
2: Ja, wat ik al zei: de liefde voor film en de liefde voor verhalen en ook de liefde voor het publiek. Want het is ze hebben ook Esma en Abdelkarim, hebben ook een hele theatertour gedaan. En bedoel ik niet filmtheater, maar gewoon grote theaters. De La Mar, daar was de première. En ze hebben tijdens het maakproces de hele tijd hun achterban eigenlijk betrokken, geïnformeerd van we gaan nu dit doen, we gaan nu dat. En uiteindelijk ook dus. Het publiek leeft dan ook al mee. En tot op de dag van vandaag leeft ze mee. Ook voor die Gouden Kalveren. Dat is gewoon een droom die in vervulling gaat voor heel veel mensen. Om Marokkaans-Nederlands talent ook beloond te zien worden.
0: Ja, en als ik daar iets aan mag toevoegen. Het is ook, weet je, wat jij vraagt van waarom is het belangrijk? Het is belangrijk, en dat bewijst deze film dan bijvoorbeeld, is dat mensen snakken naar dit soort verhalen. Of omdat mensen zichzelf willen terugzien. Dat verhaal bedoelt, gaat toch over een generatie die er straks niet meer is en dit ook niet meer na kunnen vertellen. Maar ook mensen die onbekend zijn met deze ervaring en dit verhaal. Die, weet je, waarvoor is film? Waarvoor is kunst? Om mensen te inspireren, om inzichten te brengen, om elkaar te leren kennen. En dat is bij uitstek wat film moet doen. En ik denk dat het grootste compliment is, in dit geval bij onze film, is dat het zo'n divers publiek weet te raken. Weet je wel, of dat nou gewoon grachtengordel publiek is, of mensen die heel erg gewend zijn om vooral filmhuizen te bezoeken, of

0: de Pathé-bezoeker. Ja, iedereen voelt het bij
1: iedereen.
0: Het verhaal.
1: Dank jullie wel. Ja. Absaline Heerkaya, teamhoofd talentexperiment van het Nederlands Filmfonds en producent Esma Alfassi. Dit was Met Clarice voor deze week. Volgende week geen uitzending, want voetbal. Over 2 weken weer een nieuwe uitzending met Mandy Woelkens. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren, dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op deze zender Met het oog op morgen met Mieke van der Wij. Voor nu een hele fijne avond. En tot ziens.
2: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
3: Ja, waar kom je dan mensen tegen? Ik zei, ja, gewoon in de kroeg natuurlijk. Vroeger had je nog niet dating apps en zo. Die zaten mij echt aan te kijken van, hoe doe je dat dan?
4: Een hele lekkere, goede, geile dag, Jurgen.
3: Ja, dat terugverdienen, dat vind ik ook altijd zo'n ding. Want het geld wat ik nu heb, dat is mooi meegenomen. Dat kan ik uitgeven aan cocktails bijvoorbeeld.
2: Ja, terras. Maandag tot en met donderdag, 2 uur.
5: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: AI.
10: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
12: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: NPO Radio 1.
1: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Vorige maand werden al 2 Nederlanders uitgezet die in Israël in het civiel-militaire coördinatiecentrum werkten, dat toezicht moet houden op het staakt het vuren. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er wel nog steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten van de 2 ziekenhuizen kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan en daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer de laatste tijd al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. De op voorhand beladen Nations League wedstrijd tussen Israël en Ierland is makkelijk gewonnen door de Ieren. Binnen een half uur stond het al 3-0 en dat werd ook de eindstand. In de aanloop naar het duel was er onenigheid binnen de Ierse ploeg over wel of niet spelen tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. Na een stemming bleek dat een meerderheid wilde dat de wedstrijd doorging. Ierland speelde met zwarte armbanden om en de aanvoerder schudde alleen de scheidsrechter de hand. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land is het zonniger en stijgen de temperaturen tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster.
15: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
18: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Gisteren werd Demi Vollering wereldkampioen wielrennen. Een geweldige prestatie. Maar nu kreeg ze vandaag van de wielerunie een gele kaart en een boete van 1000 euro voor het, ik citeer, innemen van een niet toegestaande positie op de fiets. Huh? Wat raar. Zat ze achterstevoren op de fiets of zo? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. D66 vierde zijn 60ste verjaardag. Waren de leden een beetje in feeststemming? Ik vraag het zometeen aan Lars Geers, want die was erbij. 40 centimeter, zo laag was de stand van de Rijn in Keulen nog nooit. Wat dat voor ons betekent, bespreek ik met een hydrometeoroloog. En in 2004 werd de 26-jarige Erwin Laan vermoord door een van zijn beste vrienden. Hans Pol reconstrueerde deze schokkende gebeurtenis in de documentaire Fataal Schot. En het koor van de Nationale Opera is weer in de prijzen gevallen. Wat maakt dat koor toch zo goed? Zometeen ontvang ik twee koorleden in de studio. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 27 september.
2: Drie witte busjes zorgden voor opschudding bij een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk.
3: A major incident has been declared around a UK-US military base that the American Air Force has used to launch attacks against Iran.
2: Een buurtbewoner zag ze 's nachts rijden, vond het verdacht en belde de politie.
4: Armed officers responded and subsequently arrested five men in the Welford area.
2: Vijf mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In de busjes lagen namelijk explosieven. En dus werd de buurt in alle haast geëvacueerd.
5: So I just had time to feed the cats, put some clothes on and then we got in our car and came here.
2: Op de luchtmachtbasis staan onder meer Amerikaanse bommenwerpers. President Trump is dan ook opgelucht over de aanhoudingen.
6: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
2: Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden vanmiddag het partijcongres van D66.
7: Er zijn een paar mensen met actieshirts. Ik zou u willen vragen om te gaan zitten of de zaal te verlaten, zodat wij hier met elkaar dit 60-jarig jubileum kunnen vieren.
2: De actievoerders bleven staan en premier Jette werd door beveiligers van het podium gehaald. Maar Jetten liet de feestvreugde niet bederven. Een aantal demonstranten is uit de zaal verwijderd.
7: Ja, democraten, dit hoort er ook bij. Zeker in ons land, waar die vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren voor ons ook zo belangrijk is.
2: Duizenden jongeren demonstreren inderdaad in Amsterdam tegen de militarisering en oorlogen.
8: Stop de afbraak! Bouw aan vrede!
2: Ze vinden dat er niet meer, maar juist minder geld naar defensie moet.
9: De enige die ik hoor praten over dat de defensieuitgaven goed zijn, zijn generaals, admiraals. Dat zijn de mensen die dat moeten gaan gebruiken.
2: De actievoerders maken zich ook zorgen om de dienstplicht.
10: Ik maak me niet per se zorgen om in dienst zelf te gaan, maar ik zie het niet als de oplossing om geweld tegen geweld te gebruiken.
2: Deze jongen kreeg al een brief van het leger.
11: Zeker, ik wel, ja.
12: Wat moest je doen?
11: Dat weet ik niet meer, dat is al een tijdje geleden.
12: Iets gedaan?
11: Ik heb hem bij het oude papier gegooid.
2: Buitenspelen voor volwassenen. Zo ziet Anne uit Bad Hoeverdorp haar nieuwe pingpongclubje.
13: Van beginner tot iets meer gevorderd, maar iedereen mag gewoon komen.
2: Bij gebrek aan een tegenstander deed ze een oproep en toen liep het storm. Zo'n 20 mensen zitten nu in een appgroep om af en toe te pingpongen en te kletsen.
13: Maar al de eerste keer dat we afgesproken hadden met een paar mensen, kwamen er verhalen naar boven dat het moeilijk is om een community te vinden.
2: En nu komen de jeugdherinneringen naar boven.
14: Speel maar, doe maar mee. Ja, wat je vroeger op de basisschool ook had. Mag ik meedoen met voetbal? Ja, doe maar mee. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Jeroen van Kam.
12: In Colombia lopen veel mensen rond met een militaire achtergrond. Dat is een overblijfsel van de burgeroorlog die daar heeft gewoed. En dat levert expertise op die geld waard is. Daarom recruteert Oekraïne via sociale media Colombianen om mee te vechten tegen de Russen. Dat schrijft Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna in NRC.
2: Wie op het aanbod ingaat, kan per maand meer verdienen dan thuis in een half jaar. Volgens een organisatie die de belangen van achterblijvers behartigt, zijn er sinds de oorlog met Rusland, sinds die oorlog begon, zo'n 7000 Colombianen naar Oekraïne vertrokken om mee te vechten.
12: Ja, de organisatie heet De Stem van Hen Die Er Niet Meer Zijn en ondersteunt mensen die ineens niks meer horen van familieleden in Oekraïne. Het contact met de autoriteiten verloopt vaak moeizaam. In de contracten die worden afgesloten staat dat nabestaanden $300.000 krijgen als hun familielid om het leven komt. Maar dat lijkt niet in alle gevallen te gebeuren.
2: Defensie is ingericht als een plek voor mannen en daar moet snel iets aan veranderen, vindt Tweede Kamerlid Michelle Jachtenberg van D66. Zij biedt morgen een actieplan aan staatssecretaris Boswijk van Defensie. Dat schrijft Trouw.
12: In 2030 moet de krijgsmacht voor 30% uit vrouwen bestaan, maar die doelstelling wordt niet gehaald als de organisatie niet aantrekkelijker wordt gemaakt voor ze. Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan een systeem dat niet voor hen is ontworpen. Het systeem moet veranderen, schrijft Jachtenberg.
2: In haar actieplan stelt ze onder meer voor een opleidingstraject voor vrouwelijke leidinggevenden in het leven te roepen. Hoe meer vrouwelijke leiders, hoe meer rolmodellen andere vrouwen hebben, zegt ze in het plan. Ook wat kleding betreft moet er veel veranderen. Er zijn nu wel speciale scherfvesten, maar de levering van nieuwe gevechtskleding die ook geschikt is voor vrouwen is al 2 keer uitgesteld.
12: Ja, zelfde probleem, maar andere sector, zou je kunnen zeggen. In het Parool staat een artikel over hangplekken speciaal voor meisjes. Er komt er eentje in de Amsterdamse wijk Eiburg. De reden, hangplekken voor jongeren worden vrijwel vanzelfsprekend ingenomen door jongens. Maar ook meisjes hebben behoefte aan een plek buiten om samen te komen.
2: In samenspraak met de doelgroep komt er nu eentje in de Barbie kleuren roze en blauw. Later komt er ook nog een mooier locatie in het Theo van Gogh Park. Ook daar hebben de buurtmeisjes wel ideeën over. Het ontwerp dat een kunstenaar eerder maakte voor de hangplek vonden ze te kinderachtig.
12: Ja, een van hun wensen is een grote schildering van het motto van de groep: Girls just wanna have fun. De gedachte is dat het met zo'n kreet meteen duidelijk wordt voor wie de plek bedoeld is. En bovendien maakt het opschrift de kans dat jongens de boel overnemen een stuk kleiner.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Sarah Julia met Therapist's Daughter. Ja, u hoorde het al in het nieuwsoverzicht. In de Amsterdamse Rai vierde regeringspartij D66 vandaag haar 60-jarig bestaan. De Democraten wonnen de verkiezingen, leverden de premier, maar de samenwerking binnen het minderheidskabinet en met de oppositie gaat moeizaam. Dus is er wel reden voor een feest. Onze politiek verslaggever Lars Geertsen was erbij vandaag. Goedenavond, Lars.
1: Dag Mieke, goedenavond.
0: Ja, we hoorden net het nieuwsoverzicht ook dat die actievoerders de speech onderbraken van Jette. Hij werd zelfs even weggehaald door beveiligers. Was er paniek?
1: Nou nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, er was geen paniek. Je kon merken dat zeker de top van de partij en wellicht zelfs ook Jette zelf er toch wel rekening mee had gehouden dat er iets kon gebeuren. Die partij is de grootste geworden, heeft de macht, levert de premier. En wordt daarmee ook overduidelijk mikpunt van demonstraties. Dat zag je 's ochtends al voor de RAI. Toen werden de congresgangers al geconfronteerd met actievoerders tegen subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele industrie. Tegen dierenleed. Later op de dag stonden er twee mensen met een groot spandoek die blijkbaar voor Hamas waren. Niet een heel populair standpunt, maar ze waren er wel. En aan het begin van de speech dus inderdaad stond een klein aantal activisten op en die wilden opkomen voor de situatie in Gaza. Jette ging daarop in. We hebben dat gehoord. Heeft ze verteld dat ze dat hij daar aandacht aan wilde besteden. Deed respectvol over de demonstratie. Maar toen ze niet wilde gaan zitten en niet weg wilde gaan, werden ze verwijderd uit de zaal. En begon Jette dus zijn toespraak weer opnieuw. En toen zonder onderbrekingen.
0: Ja, 60-jarig jubileum vieren ze. Was er verder wel een feestelijke stemming?
1: Nou, eigenlijk wel. Er was een jubileumprogramma. En er werd begonnen met een grote breakdance act. En aan het eind trad Typhoon op. En stonden een hele hoop prominenten van nu en van vroeger volop te dansen op het podium. Nog nooit meegemaakt dat gebeurde. Maar wat dat betreft dus wel feest. Maar je merkte toch dat als je de stemming peilde, dat het wellicht wat minder uitgelaten was, dit congres, dan het vorige congres in februari. Toen was de partij net de grootste geworden. Toen hadden ze net het kabinet gepresenteerd met Rob Jette als premier. Dat was een feest natuurlijk. Daar werd de overwinning gevierd. Met je toch meer iets uitgelatenheid dan nu. Nu zijn ze een half jaar bezig. Ze merken eigenlijk wel dat wat ze toen ook wel wisten, dat het niet eenvoudig zou worden. Nee. Dat ook werkelijkheid is geworden. Dus is wat meer bedeesdheid ook.
0: Ja, dat snap ik. En in welke mate verwijten ze dat Rob Jette?
1: Nou, je merkte dat ze de moeizame start toch niet op het bordje van Jette willen leggen. Ze willen hem niet afvallen. Er wordt steeds gewezen naar andere partijen die ook nog moeten wennen aan het minderheidskabinet, die niet per se op vooraan staan om samen te werken met dit kabinet. Dus wat dat betreft zijn ze nog wel steeds groot fan van Rob Jette. Maar ik merkte toch ook dat de eerste kleine teleurstellingjes er ook wel zijn. Bijvoorbeeld dat incidentje over het gebruik van AI, kunstmatige intelligentie op de socials. Dat stak toch wel een aantal mensen. Je merkt toch wel dat hier en daar wat twijfel erin begint te sluipen.
2: Ik denk prima, helder, duidelijk en hij staat ergens voor. Dus dat, als premier dan lig je ook onder vuur en dan sta je onder een vergrootglas. En dat is pittig en natuurlijk een AI-hobbeltje die genomen moet worden en dat soort dingen. Dus ja.
3: Ja, dat was voor u wel even een dingetje dat hij zijn social media berichten door AI liet maken?
2: Als het gaat om onderwerpen die heel gevoelig liggen, die heel kwetsbaar zijn, dan vind ik dan moet je daar een streep trekken. Want anders is het de computer die voor je praat.
4: Hij krijgt gewoon een voldoende wat dat betreft.
3: Wel een beetje zuinig voor een D66-lid.
4: Ja, het is gewoon genuanceerd.
5: Er zitten sowieso drie partijen in. En natuurlijk heeft Rob Jette daar een belangrijke rol in. Maar ook de anderen hebben net zoveel verantwoordelijkheid om er iets van te maken.
6: Ik vrees dat ik het niet gered had als ik dat had moeten doen. Dus ik ben blij dat hij op die positie zit. En ik vind de afgelopen weekend, hebben we het rondom het ICC, wat hij daar neergezet heeft.
3: De VN-toespraak, waarbij hij heel kritisch was op Amerika.
6: Ja, daar krijgt hij van mij een staande ovatie voor.
1: Ja, dat soort zaken kun je dus wel horen. Ook zijn bezoek aan de homobar in New York, waar de Pride-beweging uiteindelijk uit voort is gekomen. Dat wekte heel veel sympathie daar. Rob Jette benadrukte vooral vandaag alle positieve dingen die zijn kabinet heeft bereikt. En dat mensen daar toch ook aan moeten denken. De stikstofbrief die er is gekomen. De woonagenda die is gepresenteerd. Al dat soort zaken bleef hij zeer positief en zeer optimistisch over.
0: Ja, en dit weekend hoorden wij ook opeens optimistische geluiden uit Den Haag over de begroting. En dat zou wellicht helpen om de critici weer voor zich te winnen.
1: Ja, ja, dat was opvallend inderdaad, want het leek muurvast te zitten. De algemene politieke beschouwingen van anderhalf week geleden, die hebben de partijen geen centimeter bij elkaar gebracht. Jette zei toen al meteen dat hij nieuwe gesprekken wilde gaan beginnen. Vrijdag zei hij ineens dat hij met een nieuw bod zou komen. Nou, er zijn gisteren gesprekken over geweest. En wat bleek? Ineens was het kabinet bereid om tegemoet te komen aan een van de wensen van onder meer PRO. Namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig van tafel te halen. En dus was mijn vraag aan Rob Jette, nadat hij was uitgespeeched, waarom het kabinet nu ineens bereid was om aan de eisen van de oppositie tegemoet te komen.
7: Het was duidelijk dat op koopkracht, op investeringsklimaat voor ondernemers en het akkoord met de sociale polder, de Kamer eigenlijk links en rechts zei, doe nou nog een extra stap kabinet. Daar hebben we vorige week aan gewerkt, dit weekend aan de oppositie voorgelegd. En het is mooi om te zien dat zij graag daarover doorpraten.
3: Maar de vraag is natuurlijk, waarom was dat debat überhaupt nodig? Want alle standpunten daar waren u ook al bekend. Dat hebben ze u van tevoren al verteld.
7: Ja, en toch hebben we al veel van de wensen van de oppositie in de zomer kunnen verwerken. En is het ook altijd de vraag, waar zet je op in? Zijn ook andere partijen bereid om elkaar ergens halverwege te treffen. Ja, die bereidheid proeven wij echt bij de oppositiepartijen. En daarom doen we ook nu als kabinet met dat nieuwe voorstel een stap in hun richting. Om hopelijk zo snel mogelijk een begroting te hebben. En op heel veel van die thema's echt aan het werk te kunnen.
3: Maar stond u niet gewoon met de rug tegen de muur?
7: Nou nee, ik vind dit ook wel uiteindelijk de kracht van zo'n minderheidscombinatie. Hè? Dat we weten dat we moeten luisteren. Dat we ook zaken moeten doen met anderen. En het verdient ook echt een compliment dat een aantal van die oppositiepartijen nu zeggen, wij zijn ook bereid om compromissen te sluiten. Het is echt nog niet rond. Maar met de eerste reacties die we van hen nu hebben gekregen, hopen we dat we eruit kunnen komen.
3: Ja, maar ik zou bijna zeggen, dat is geen wonder, want u heeft exact gegeven wat ze wilden op links, namelijk dat bedrag op die sociale zekerheid is van tafel.
7: Nou, ik ga verder niks zeggen over wat we op tafel hebben gelegd als voorstel. Voor ons is het belangrijk dat we echt een aantal hervormingen en investeringen mogelijk gaan maken. En het einddoel, dat wordt heel erg gedeeld. Er was veel discussie over de start om die sociale polder aan tafel te krijgen. Ik hoop dat we dat nu kunnen lostrekken.
0: Ja, en kan die beweging van Jette de goedkeuring van de leden wegdragen?
1: Nou, ik moet er even bij zeggen dat ook bronnen rondom de coalitie zeggen dat er zaken in zitten voor rechtse partijen. Niet alleen maar voor linkse partijen, maar bij de leden vandaag toch even de focus op PRO. En de opluchting dat die bereid zijn verder te praten. Want vanaf dag 1 na de verkiezingen was er al de wens bij D66 leden om toen nog met GroenLinks, PvdA en PRO, nu PRO dus, te gaan regeren. Dat ging niet door. Toen ze het coalitieakkoord zagen, was sterk de hoop dat ze met PRO samen gingen werken om dat akkoord, wat ze toch iets te veel VVD vonden, naar links te trekken. Moet eerlijk zeggen dat ik ook leden gesproken heb die nog steeds een breed akkoord willen. Maar bij de meesten klopt het hart toch wel aan de linkerkant.
8: Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik denk dat ik ook wel, ik identificeer me denk ik ook iets meer met dat deel van de oppositie dan de rechterkant.
6: Mijn persoonlijke voorkeur zit toch wel echt aan de linkerkant van de spectrum.
3: Gisteren bleek dat PRO en Volt bereid zijn om te gaan praten omdat het kabinet vergaande stappen heeft gezet. Kan het uw goedkeuring wegdragen?
9: Dat kan zeker onze goedkeuring wegdragen, ja.
10: Ik ben daar heel blij mee.
0: Nou, het kan snel gaan nu misschien met de onderhandeling, als ik dat zo hoor.
1: Nou, dat hoopt het kabinet in ieder geval wel. Morgen komt 50PLUS nog langs. En er is ook goede hoop dat die er iets in zullen zien in dit voorstel. Maar ja, als het kabinet inderdaad aan alle wensen tegemoet is gekomen, dan is er ook weinig om niet mee in te stemmen, zou je bijna zeggen. En dan is wel de vraag inderdaad waarom dat dan niet eerder kon. Het kabinet wil dinsdag met een brief komen waarin het nieuwe voorstel staat. En dat is geen toeval, want woensdag begint het debat over de financiële beschouwingen. En dan wil je eigenlijk wel dat er al iets ligt waar iedereen mee in kan stemmen. Dan is de vraag, is het dan ook al rond? Nou, vanuit PRO wordt daar nog wel een beetje op teruggeduwd. Want zeggen ze, ja, we hebben nog niet precies gezien hoe het kabinet alles wil betalen. En voordat we ergens een handtekening onder zetten, dan willen we dat toch wel weten. Hè, hoe precies het belasten van vermogen gaat. Maar ook zelfs daar is het gevoel dat het wel kan lukken. Laat het niet deze week zijn, dan misschien over 2 weken. En dat vinden ze in ieder geval binnen de coalitie toch wel een doorbraakje, hoor je dan. En een huzarenstukje. De verkleinwoordjes zijn er nog wel. Maar iedereen heeft, en terwijl het daar helemaal niet naar uitzag, ineens weer hoop dat het zomaar zou kunnen gaan lukken.
0: Oké, dankjewel, Lars Geerts.

0: Een teken was dit van Vrouwtje. Ja, de waterstand in de Rijn bij Keulen bedraagt op dit moment, schrik niet, 40 centimeter. Nog nooit stond de Rijn daar zo laag. En dat water stroomt naar Nederland, dus wat staat ons te wachten? Dat vraag ik aan Jan Verkade, hij is hydrometeoroloog bij Deltares en Rijkswaterstaat. Goedenavond, meneer Verkade.
1: Goedenavond.
0: Is dat een nieuw vak, hydrometeoroloog, of bestaat dat altijd al?
1: Nou, ik denk dat het al een tijdje bestaat. Wat ik doe als hydrometeoroloog is, ik doe eigenlijk onderzoek naar het voorspellen van en het waarschuwen voor hoog en laag water. Ja. Dat doe ik inderdaad bij Deltares, dat zei u al. Maar ik ben ook lid van een team van Rijkswaterstaat bij het Watermanagement Centrum.
0: Ja.
1: Het Watermanagement Centrum Nederland. En dat is een team waarin we, het team dat verantwoordelijk is voor het monitoren en het voorspellen van de waterstanden, ja, en de rivierafvoer van de Maas en de Rijn. Nou, en dat doen we al 20, 30, 40 jaar of
0: toch
1: zo.
0: Toch al. Nu, ik zei net 40 centimeter in Keulen. Wanneer komt die bij ons binnen dan? En hoe laag is die dan ook zo?
1: Ja, misschien moeten we die 40 centimeter even wat kwalificeren. Want het is niet zo dat er maar 40 centimeter water door de Rijn stroomt bij Keulen.
0: Oh.
1: Die 40 centimeter is een waterstand ten opzichte van een referentieniveau. De waterdiepte is ongeveer 1,5 meter nu.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat betekent dat er boten met, komen we misschien straks nog even op. Maar over een 1,5 à 2 dagen is een waterdruppel die Keulen voorbij stroomt bij Nederland. Bij het meetpunt.
0: U zegt dat de diepte is 1,5 meter. En waarom hebben ze het dan over 40 centimeter? Of is dat te ingewikkeld om uit te leggen?
1: Nou,
0: want
1: dat is
0: dan
1: een
0: denk
1: waterstand.
0: Je, er staat maar 40 centimeter in
1: ja,
0: die Rijn.
1: Ja, dat is een beetje misleidend inderdaad. Dat is een waterstand ten opzichte van een lokale referentie. Een beetje een soort NAP, maar dan lokaal.
0: Oké, goed. En welke maatregelen kunnen we dan op korte termijn nemen?
1: Nou, we kunnen er eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
0: Oh.
1: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
0: Ja. En wat zijn de gevolgen dan op de langere termijn?
1: Misschien eerst even op de korte termijn. Voor de scheepvaart is dit heel vervelend. Ja. Hè? Want die hebben eigenlijk maar weinig waterdiepte. Dus die boten met een beetje een diepgang, die kunnen eigenlijk niet meer varen. Dat gaat nog even aanhouden, denk ik. Wat er nu gebeurd is in Nederland is dat er dus al delen van de IJssel die zijn afgesloten. Een deel van de IJssel is eenrichtingsverkeer. Dus dat betekent dat boten een heel eind om moeten varen via het Amsterdam-Rijnkanaal, via het Markermeer en het IJsselmeer. Vanuit Duitsland naar het Twentekanaal in Zutphen als ze daar naartoe willen. Maar er zijn natuurlijk ook gevolgen voor wat andere delen van het watersysteem. Zo gebruiken wij dat Rijnwater, de aanvoer van de Rijn, om het IJsselmeer zoet te houden. Ja. Nou, dat lukt dan wat minder goed. Dus dat betekent dat het IJsselmeer aan het verzilten is op het moment. En dat heeft weer wat gevolgen voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning. En voor de natuur. Nou, en dat is niet per se die versilting, maar die lage afvoer komt natuurlijk omdat het heel droog is in het stroomgebied. Dat betekent dat grondwaterstanden erg laag zijn. Dat betekent dat kleine beken soms droog vallen. En daar heeft de natuur ontzettend veel last van. En dat leidt tot heel veel schade.
0: Ja, verlies van biodiversiteit ook, hè?
1: Precies, ja.
0: Ja, en die lage waterstand, speelt u nu ook de Maasparten?
1: De Maas is ook heel laag. Ja, de afvoer van de Maas is op het moment een andere orde grootte dan de Rijn. Bij de Rijn komt nu zo'n iets minder dan 600 kubieke meter per seconde het land binnen. Bij de Maas, bij IJssel is dat ongeveer 20 à 25 kubieke meter per seconde. En dat is ook heel laag. Ja, dus daar moeten we ook goed letten op wat we met het water doen. Maar, en waar dat naartoe gaat.
0: Maar de Maas is een ander type rivier, toch? Begreep ik.
1: Ja, de Maas is meer dan de Rijn een regenrivier. Dus daar hebben we eigenlijk altijd van die hele lage afvoer in de zomer. Of daar zakt het wat meer uit. En de Rijn was altijd een gemengde rivier, waar het sneeuwpakket ook wat water naleverde. Nou, dat hebben we dit jaar veel minder gezien, omdat die sneeuw veel eerder gesmolten was eigenlijk. Dus de Rijn wordt ook voorzichtig aan, krijgt hij wat eigenschappen van een regenrivier.
0: Ja. En heeft het nog consequenties voor ons drinkwater?
1: Nou, op het moment is Ja, ik ben daar niet de expert, maar wat ik hoor is dat de drinkwaterlevering op dit moment gegarandeerd is. Dus dat het hartstikke goed gaat. Maar ik weet wel dat ze wat meer moeite hebben om dat drinkwater schoon te maken. Dus om het zout eruit te halen en om bij lage afvoer is het water wat meer vervuild. Omdat vervuilende stoffen wat minder gemengd worden. En dat kost wat extra inspanning bij de drinkwaterbedrijven om dat er weer uit te halen. Dat klopt, ja.
0: En zou je zeggen, nu er zoveel droogte is, hoeven we ons geen zorgen meer te maken over overstromingen?
1: Nou, in de komende paar weken hoeven we ons daar misschien geen zorgen om te maken. Nee. Maar dat is misschien niet waar u op doelde.
0: Nee, de klimaatverandering betekent soms ook heel veel meer water, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is het paradoxale van klimaatverandering. Ja. Dat voor de rivieren betekent dat we zowel meer droogte gaan krijgen, dus vaker en heftiger, maar ook vaker en heftiger overstromingen. Dus dat bestaat naast elkaar. Nou, we zien het nu. We hebben dit jaar de laagste Rijnafvoer ooit gezien. En 5 jaar geleden hadden we andersom de hoogste Maasafvoer ooit. Ja. Dus de overstromingen van destijds. En dat bestaat naast elkaar. En dat gaat vaker gebeuren. Klopt.
0: Ja. Zijn er oplossingen voor de lange termijn?
1: Nou, voor de lange termijn moeten we 2 dingen doen. Het gaat natuurlijk om klimaatverandering. Die klimaatverandering is er al. Die is niet meer van verre toekomsten en van verre plekken. Maar die is ook van het hier en het nu. We zien ook dat die heel veel sneller gaat dan dat we gevreesd hadden. Dus dat betekent dat alle maatregelen die we aan het nemen zijn, dat die versneld moeten worden. Dan hebben we het over klimaatadaptatie. Dat gebeurt ook. Hè. Daar is een Delta-programma. Het is laatst herijkt. Daar zit de Delta-commissaris bovenop. En daarnaast zullen we natuurlijk moeten proberen om die klimaatverandering zoveel als mogelijk tegen te gaan.
0: Ja.
1: Dus toch minder uitstoten.
0: Doet de politiek genoeg?
1: Voor adaptatie zie ik dat er heel veel in beweging is.
0: Nou, dit klinkt een beetje zuinig, maar daar moeten we het dan maar mee doen.
1: Ja, en van mitigatie denk ik dat we meer zouden moeten doen. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening.
0: Ja, nou, dat mag. Dank je wel voor je bijdrage, hydrometeoroloog Jan Verkade. En bij mij is inmiddels Hans Pol binnengekomen in de studio. We gaan het hebben over een documentaire die hij heeft gemaakt, Fataal Schot. En dat gaat over de 26-jarige Erwin Laan in Beverwijk, die in 2004 door zijn voetbalmaatje werd vermoord. Een schokkende gebeurtenis die nu dus nauwkeurig is gereconstrueerd. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Een bizar verhaal. Ik heb de documentaire gezien vanmiddag. De moordenaar was een van zijn beste vrienden. Mm-hmm. Kun je kort vertellen wat er 22 jaar geleden gebeurde?
2: Ze zouden op vakantie gaan. Zeg maar
0: Met een groep vrienden.
2: En ze gingen nog even naar het café van Erwin. Dat is degene die dood is geschoten, zijn vader. En dat liep fataal af.
0: Ja, die vrienden gingen naar huis. Die Maurice, die moordenaar, die bleef. En die heeft hem doodgeschoten. En dit was hij ook van tevoren van plan. Nou, niemand zag het aankomen. Het idiote is dat hij hem wel heeft vermoord en daarna dus een stille tocht ging organiseren.
2: Ja, hij heeft een stille tocht georganiseerd. Hij heeft een kist gedragen. Ja, dat is heel schizofreen eigenlijk. Heel idioot gebeurtenis. Omdat er was heel veel vertrouwen natuurlijk. Ook in deze jongen. En uiteindelijk liep hij, voor de politie was het eigenlijk wel vrij eenvoudig om die moordzaak op te lossen. Maar niemand kon geloven dat Maurice het was. Dat was schokkend voor iedereen.
0: Totaal ongeloof. En als kijker van die documentaire denk je ook steeds van, ja, wat zit hierachter? Wat heeft hij gedaan? He, hij is veroordeeld voor die moord. Mm-hmm. 14 jaar cel heeft hij gekregen. Na 9 jaar kwam hij vrij.
2: Ja.
0: En dan hoop je als kijker dat je hem hoort uitleggen wat er gebeurd is. Maar dat hij zit er niet in, hè, zelf.
2: Heb je dat geprobeerd? Ja, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Toen ik hoorde van deze zaak eigenlijk. En BNN-VARA mij vroeg om over deze zaak een film te maken. Toen ben ik in eerste instantie naar zijn advocaat gegaan. Dat was Hans Anker. En die wilde alleen maar meewerken als zijn cliënt, toenmalige cliënt, die inmiddels al vrij was hoor, dat hij toestemming gaf dat hij kon meewerken aan de documentaire. En toen heb ik een poging gewaagd om hem te vinden. En dat is Ja, dat is gewoon totaal mislukt natuurlijk.
0: Nee, want het is iemand, je zei, was toen al vrijgekomen.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk gewoon, of waarschijnlijk onder een andere naam, een ander leven begonnen.
2: Ja, ja, natuurlijk.
0: Zo gaat dat.
2: Zo gaat dat.
0: Ja, maar goed, je dacht, ik ga die documentaire ga ik maken met de nabestaanden.
2: Ja.
0: Die zaten daar wel op te wachten, 20 jaar na die moord. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, niet allemaal. Het eerst was zijn vader en zijn zus. Dat was eigenlijk de eerste. En daar wonnen we het vertrouwen wel mee. En toen die vriendengroep. En ik had nog een verhaallijn, dat was de politie. Die natuurlijk een vrij bizar onderzoek hebben gestart. En uiteindelijk... Ja, was dat de dader was een van de vrienden.
0: Ja, maar goed, die familie wilde dus uiteindelijk... je hebt hun vertrouwen wel weten te winnen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hoe gaat het? Ja, we moeten natuurlijk ook niet alles weggeven, hè? Want mensen moeten nog naar die documentaire gaan kijken. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met die familie en dat voetbalteam? Die mannen zijn nu allemaal meer dan 20 jaar ouder. Ze zijn allemaal middelbare mannen geworden.
2: Ja. Nou, ik vond dat wel dat diepe wonden heeft geslagen. Ja. Ook in die vriendengroep. Maar ook, je bent je zoon kwijt. Ik vond voor al die familie vond ik het echt schokkend. Dat vergeet je gewoon niet. Ook je vertrouwen, zou ik maar zeggen, wat je hebt in het leven. Dat loopt een enorme deuk op.
0: Maar ook die vriendengroep.
2: Ook die vriendengroep,
0: Die hadden allemaal therapie gehad. En die waren eigenlijk...
2: Dat is vreselijk.
0: Nee, maar die waren eigenlijk nog steeds er niet echt overheen, voor mijn gevoel. Dat had ze...
2: Is ook logisch, natuurlijk.
0: Zo'n diepe wond geslagen.
2: Ja, ja.
0: En waarvoor, hè? Nou goed, we zeiden dus al, die dader wilde zelf niet... Je laat hem naspelen, hè, door een acteur.
2: Ja, die want dader. Hij heeft één keer een interview gegeven toen hij zelf in de... Hij was toen opgepakt. Uh-huh. Heeft hij een interview gegeven vlak voor zijn proces. En dat interview, dat is in een boek gekomen van een gevangenisdirecteur. Uh-huh. Dus dat... En dat kreeg ik via zijn vrienden. Die kwamen op een gegeven moment naar mij toe en die zei van moet je eens kijken, dit moet je lezen. En ja, waarschijnlijk is er niet zoveel van het boek verkocht. Maar ik vond het toch fascinerend om de moordenaar zelf aan het woord... ik heb het gelezen, zeg maar. En dat was zo gedetailleerd wat hij daar vertelde over het hoe en waarom. Ja, het blijft onbegrijpelijk natuurlijk. Ja.
0: Goed, dit is dus een acteur, hè, die dus zijn woorden...
2: Die verhaallijn,
0: uit dat boek dus zegt, hij speelt het na. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Een klein fragment.
3: Ik verzamelde al mijn moed... Pakte mijn pistool, richtte op zijn rug. Ik durfde niet, maar ik moest het doen.
0: Ja, is het duidelijk geworden, zonder al te veel weg te geven, waarom hij het moest doen van zichzelf?
2: Ik vind het niet zo erg om het weg te geven.
0: Oh, nou ja, ik ben altijd heel voorzichtig. Hè?
2: Oh ja,
0: ik wil niet laten dat mensen zeggen, nou zeg, je hebt alles al verklapt, alles gespoilerd.
2: Alles verklappen.
0: Nee, vooral de schrijvers die vinden dat soms zijn ze woedend. Nee. Dus ik ben heel voorzichtig geworden daarin.
2: Oh, oké. Okay. Nee, vind ik geen enkel probleem.
0: Nee, fijn. Oké, dat is duidelijk dan.
2: Ze gingen op vakantie en die vakantie was bij elkaar, was dat €2.000. En hij had het geld, hij was de regulateur van die hele vriendengroep, dat had hij in zijn zak gestoken. En uiteindelijk moesten ze op vakantie, maar hij had dat geld dus in zijn zak gestoken. Dus ze konden helemaal niet op vakantie. En hij had één oplossing. En dat was alleen maar van, ik moet iemand doodschieten. In dit geval was Erwin.
0: Want dan kan de vakantie geannuleerd
2: worden. Kon de vakantie niet doorgaan. Ja, het is een bijna... Je kan er gewoon niet bij, omdat iemand gestorven is voor
0: een paar duizend euro.
2: 2000 euro.
0: Ja. Maar het was iemand die al lange mentale problemen had, heb ik begrepen. Omdat hij al... een paar jaar zei dat
2: een leugenachtig leven leidde eigenlijk.
0: Nou, een pathologische leugenaar. Ja. Die dus een jaar lang gezegd heeft dat hij een opleiding volgde. Terwijl hij iedere dag met de bus heen... maar dat komt vaker voor.
2: Je hebt hem goed gezien, die film.
0: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Maar bedoel, dat komt vaker voor. Mensen die zeggen dat ze studeren. En die studeerden helemaal niet.
2: Nee, precies.
0: En op een gegeven moment had gezegd, ik heb een baan. En die baan had hij helemaal niet. Dus dacht ik van, dat was natuurlijk toch... Mentaal was die jongen natuurlijk gewoon ook niet in orde.
2: Ja, Nee, dat gaat langzaam natuurlijk.
0: Dan kom je steeds erger. In je eigen leugen raak je verstrikt.
2: Ja, en dan volgt op een gegeven moment de onafwendbare ontmaskering. Waar hij natuurlijk zo bang voor was.
0: Ja. Heeft die dader uiteindelijk de film wel gezien?
2: Ja, dat is een heel verhaal.
0: Nou, vertel het dan.
2: Uiteindelijk besliste toch de BNN-vader dat we een poging moesten wagen om toch die dader mee in contact te komen. En die vriendengroep, dat was op de laatste draaidag, weet ik nog heel goed, die kwam opeens met een foto aan van waar die dader op stond. Het was toch herkenbaar. Ja. En toen zeiden zij van, moet je kijken op die foto, kan ik op een of andere manier achterkomen wie die dader is en waar hij zich bevindt. Ja. Nou, uiteindelijk is er een detectivebureau opgezet en die hebben ze die dader gevonden en hebben ze een brief overhandigd van je kan deze film bekijken voor de uitzending. En daar heeft hij gebruik van gemaakt. Tot woede ook van, en dat kon ik heel goed begrijpen, van Jan, de vader. Ja. Die zei natuurlijk weer van, heeft hij godverdomme weer de regie in handen. Ja. En dat kon ik heel goed begrijpen. Maar goed, hij heeft
0: je
2: de film
0: hem dus
2: gezien.
0: Ontmoet.
2: Ja, hier een paar honderd meter van deze studio vandaan. Ja.
0: En?
2: Ja. Ja, heeft die film gezien en hij zat een bankje of het is een stoeltje voor mij en heeft de film helemaal gezien. Het ging over hem. Hij zag ze, ja. De familie. Hij kende natuurlijk iedereen behalve dan de politie. Oh. En dat was, hij had hem gezien en het was doodse stilte, 5 minuten lang. En toen zei hij van, ja, zo was het.
0: Oké. De documentaire Fataal Schot wordt woensdag, dus aanstaande woensdag 30 september uitgezonden om 5:30 op NPO 2. Dankjewel, filmmaker Hans Pol.
2: Alsjeblieft.

0: Aretha Franklin met Seesaw. Ja, het koor van de Nationale Opera is door het Duitse tijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot koor van het jaar 2026. Internationale muziekcritici roemen de uitzonderlijke prestaties die het koor in het afgelopen seizoen leverde. Hoe komt dat koor zo goed? Dat ga ik bespreken met twee koorleden, sopraan Jannelieke Schmidt en tenor Ruud Vizeleer. Hartelijk welkom allebei en gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, jullie zijn blij. Hè?
1: Ja.
0: Goed, we gaan eerst even naar jullie luisteren. Het kooroptreden in Tchaikovsky's De Maagd van Orléans werd namelijk door die jury expliciet genoemd.

0: Ja, het is een beetje heilig, Schennis, maar we gaan er gewoon overheen praten. Want anders zit het straks de tijd om en dan hebben we jullie helemaal niet pratend gehoord. Ik zie dat jullie meteen helemaal weer in die rechtszaal zitten van de, ja, bij de Maagd van Orléans. Ja.
1: Ja? Ja.
0: Want dat was het, hè? Jullie zaten als koor daar, ja, in de rechtszaal.
1: Ja. Maar het is zo grappig, als je erin zit, dan heb je er eigenlijk niet zoveel notie van hoe zoiets klinkt. En als je dat nu weer zo hoort, denk je, oh, zijn wij dat wat mooi.
0: Ja, echt waar. Ja. Nou ja, eerst even die vraag, wat maakt jullie koor zo goed?
1: Gewoon, we zijn heel lang als groep bij elkaar. We blijven als groep bij elkaar. We zijn niet allemaal projectmatig bezig. Dus je kent elkaar door en door. En je weet op de bühne wat je aan elkaar hebt en zo. En dat is heel fijn. Je kunt naar elkaar kleuren.
0: Ja, ja. Ja, want het is hier in Amsterdam zo dat het koor zijn de mensen voor een groot deel in vaste dienst. Terwijl voor iedere productie de solisten worden apart worden ingehuurd.
1: Ja, ja.
0: Ja. Wat zou jij zeggen als iemand zegt, waarom zijn jullie zo goed?
2: Omdat we een groep mensen zijn die samen mag werken met een andere groep mensen die dezelfde kwaliteit hebben als ik. Nou, als wij met z'n allen. Namelijk, we willen allemaal elke dag het allerbeste doen.
0: Er is geen kinderzinnen bij jullie.
2: Nee, het zijn allemaal vakgekkies.
0: Ja,
2: die willen
0: gewoon dat
2: helemaal graag elke dag weer opnieuw denken. Ja, dit was echt wel tof wat ik
0: want
2: kon
0: doen. Er zijn mensen die denken van, nou, als je in het koor zingt, dan eigenlijk wil je liever een solist zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Ik denk
0: jij bent ook wel solist, weet ik. Maar niet in principe.
2: Nee, ja, ik denk als je eigenlijk liever solist wil zijn,
0: toch
2: dan
0: wel
2: ben je solist.
0: Ja?
2: En als je eenmaal één keer, zoals ik dat dus ooit een aantal jaar geleden ging doen, met het koor heb meegezongen, ja, dan ben je verkocht.
0: Ja?
2: Ja, dan wil je niks anders meer.
0: Ruud Vizelier, jij zit er al 37 jaar bij. Hoe kwam je daar terecht?
1: Mijn vader zong ook in het koor. En we hebben nog 2 jaar samengewerkt. En het was zo'n logische stap. Het was altijd zo mooi. En ik ben als heel jong jongetje met hem meegegaan.
0: Ja, maar je moet er wel de stem hebben.
1: Ja, nou ja, goed. Dat was dus zo. Ja. Maar in 72 meegeweest naar al die producties. Ja, dan ben je gewoon om.
0: Was het toen een heel ander koor?
1: Ja, het was wel een ander koor, ja. Het conservatorium en zo, waar je dan nu allemaal afkomt en daar naartoe gaat en als vervolgstap, dat was toen niet zo. Er waren mensen gewoon die een goede stem hadden. Die kwamen uit de Jordaan, die waren lekkere Amsterdammers. En die zaten...
0: Die zaten in het koor?
1: Ja, die zaten in het koor. Loodgieters en timmermannen en weet ik veel allemaal. Maar zo vol passie.
0: Was het toen slechter of beter?
1: Nee, het was niet slechter. De passie was
0: anders.
1: Het was anders, ja. Het is natuurlijk... We zijn nu geconfronteerd geworden met het internet. En zoveel dingen die we te zien krijgen van... Ja, dit zou het moeten zijn. Dit is het niveau en dit is anders. Dus ja, je groeit naar iets anders toe. En zo.
0: Wat natuurlijk ook zo is, Jan-Lieke, jullie moeten heel uiteenlopende muziek zingen van hele uiteenlopende componisten. Hè?
2: Ja.
0: Dus dat gaat echt van hele moderne tot barok.
2: Ja, dat alles. We repeteren Vliegende Hollander, Wagner. Ondertussen Cherrytown, dat is Shostakovich, maar in het Engels. En zo liefst mogelijk, zo verstaanbaar mogelijk ook nog, zodat mensen dat Engels ook kunnen verstaan. En dan ondertussen gaat er een Johannes-passion lopen.
0: Ja.
2: En we komen net uit een Pagliacci en een Cavalleria. Dus dat zijn allemaal compleet andere kleuren.
0: Ja, die heb ik gezien. Daar zijn jullie weer als koor onderdeel van het publiek.
2: Ja. He,
0: omdat dat dan stuk is over en twee stukken. Dus jullie moeten eigenlijk ook nog aardig kunnen acteren.
2: Ja,
0: ja toch, Ruud?
1: Ja, ja, best wel. Ja, ja. Dat gaat vanzelf toch? Ik weet niet.
2: Dat vindt iedereen zo fantastisch.
1: Nou ja, maar je hebt regisseurs die zijn zo vol van hun werk en die doen alles voor.
0: Nou, maar goed, heb je nooit eens moeite met een regisseur? Dat je denkt, jeetje, dat je dit verzint?
1: Ja,
0: eerlijk zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Ja,

0: Goed, heb je nooit eens moeite met een regisseur? Dat je denkt, jeetje, ja. dat je dit verzint?
1: Ja,
0: eerlijk
1: dat,
0: zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, de dienstbaarheid door de loop van de jaren, dat wordt anders. Dat wordt moeilijker. Maar toch, zo'n man die weet je dan te overtuigen. Kijk, je wordt wekenlang, hè, werk je met iemand en die praat op je in. En die legt het uit en die praat op je in.
0: En dan ga je er toch in mee.
1: Dan ga je er toch in mee. En dan... Ja.
0: En al die talen. Je moet dus soms gewoon in het Russisch. Dan denk ik, krijgen jullie talenles?
2: Ja. Want we hebben voor elke taal een taalcoach die een aantal repetities bij ons echt de hele tijd op alle slakken zout legt. En tot het helemaal perfect is.
0: Ja, en je zit natuurlijk ook gewoon toch steeds ook met een andere dirigent.
2: Ja, we hebben onze eigen vaste dirigent.
0: Ja, jullie koordirigent, ja.
2: Ja, maar dan als die ons heeft klaargestoomd, dan hebben we voor elke productie weer een andere dirigent voor ons.
0: Ja. Nou ja, ik zei al, het niveau is hoog, hè. Dat vindt dus een internationale jury. Is er dan ook bijvoorbeeld, want jij zit er al 37 jaar bij, is er dan ook een soort selectiemoment ieder jaar? Zo van, mag ik nog wel een jaar door? Waarom zit je daar zo over te lachen?
2: Ik stelde me opeens voor hoe dat eruit zou zien.
0: Is dat een rare vraag?
2: Nee, helemaal niet. Ik stelde me opeens voor dat ik denk, oh, daar gaan we weer met z'n allen.
1: Ja, nee, dat is er niet. Nee, het wordt wel in de gaten gehaald. Kijk, je doet eigenlijk elke dag auditie. Je zit voor zo'n dirigent en je koordirigent en die zit vlak voor je neus. En soms moet je met 2 man zingen, soms met 3 man zingen. En dan hoor je best wel van, oh, die moeten oppassen, die moeten wat aan gaan doen. Maar het is ook de kracht van de groep. Je bent een kleine gemeenschap en je hebt je spoor verdiend. En dan kan je misschien iets een stapje terug doen dat je toch gedragen wordt en dat je toch lekker muziek blijft maken en je verdiensten hebt in het koor. Maar de kwaliteit wordt natuurlijk bewaakt. En tuurlijk, dat is wel eens moeilijk dat je denkt van oeh.
0: Is er wel eens iemand die, van wie dan gezegd wordt van nou ja, die dat een stem als die ouder wordt achteruit gaat, ja, dat weten we allemaal.
1: Ja, er zijn mensen met regelingen uitgegaan in het begin. Als er een nieuwe koordirigent komt en die kijkt dan en die heeft zijn eigen ideeën erover. En het is in het begin wel gebeurd dat hij dan 4, 5 mensen dan aangaf van ja, daar moet iets voor geregeld worden, want dat lukt niet meer en dat is jammer.
0: Dat is dan misschien soms pijnlijk, omdat jullie zitten als 2 blije eieren. Zo van, nou, wij hebben het eigenlijk alleen maar heel erg leuk met elkaar.
1: Hoor,
0: maar ik moet je zeggen, ik ga regelmatig naar jullie toe. En het is wel zo dat plezier wel overkomt, ook op publiek. Mm. Nee, zonder te slijmen, dat je denkt van, je hebt het gevoel van jullie hebben er gewoon plezier in.
1: Ja, maar dat is het toch. Ja. Het is bijna therapeutisch, vind ik. Het is, we hebben lol, muziek maken, ze zingen.
0: Is er ook wel eens muziek waar je denkt, nou, ik begrijp hier geen bal van?
1: Weinig.
0: Hele moderne componisten.
2: Nou, meestal omdat je dan in het proces zo vaak het aan het doen bent, dan komt het in je lijf, het komt in je systeem. En dan, zo heb ik ook wel echt van dingen leren houden waarvan ik eerst dacht,
0: wat
2: van,
0: dan?
2: Vorig jaar deden we Semele.
0: Ja, van Händel.
2: Van Händel, huh? Prachtige muziek. Ja. En voordat ik eraan begon, dacht ik, ja,
0: barok?
2: Barok, Händel, hoe ga ik mezelf daar nou in friemelen? En uiteindelijk vind ik het fantastisch en zo tof dat ik dat heb mogen doen. En dankzij dat ik het heb mogen doorvoelen en leven en het in mijn lijf zit, denk ik nu, oh,
0: Händel.
2: Ja, Händel, dat moeten we doen.
0: En Ruud, heb jij een favoriet?
1: Ik vind die Russische opera's eigenlijk wel hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Ja, daar zijn we al heel vroeg mee begonnen en hebben we heel veel gedaan. En het zijn toch wel bijzondere, speciale projecten.
0: Boris Godunov.
1: Ja, Boris Godunov.
0: Daar had het koor volgens mij. Nou, jij zit helemaal zo.
2: Ja.
0: Hoezo? Waarom?
2: Oh, omdat ik daar zat 1 koorstuk in waar we schreeuwend smeekten om brood. En ik schiet bijna vol als ik het erover heb. Oh, dat vond ik zo machtig.
0: Ja, dat was een zware opera volgens mij voor het koor.
1: Ja, maar wat ik zo interessant vind in die Russische producties ook, dat was al met Mazeppa in 91. Dat,
0: ja.
1: Kijk, we hebben Oekraïners in het koor, collega's. We hebben Russische collega's in het koor.
0: Ja.
1: Dan,
0: ja,
1: is er een regisseur die is gevlucht uit Rusland. Die gaat het doen.
0: Ja.
1: En dan is er een dirigent die is gevlucht naar Engeland. Die staat daar, die moet het doen. En dan moeten ze vertellen over dat verhaal. Precies dat verhaal. En dan heel voorzichtig daaromheen manoeuvreren. En, maar niet alles heel precies benoemen.
0: Nee.
1: En dat vind ik zo dapper.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het koor is ook heel internationaal geworden. Hè?
1: Ja.
0: Alles.
1: Een paar grote klappers gemaakt, ja.
0: Nou, ik verheug me nu wel weer op jullie volgende première. En ik dank jullie hartelijk voor je komst.
1: Mag ik één ding zeggen?
0: Nou?
1: We kunnen het niet zonder al die mensen om ons heen van andere afdelingen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Daar delen we de prijs mee.
0: Geldt voor mij ook.
1: Ja, ook mooi.
0: Jan en Lieke Schmid en Ruud Vizelier. En morgen zit hier Chris Keijne. Dag.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen.

0: van de televisieserie Zussen.
1: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden. Daar gaat het mij niet om.
0: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert. Waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
2: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlands kleinkunst.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
12: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: NPO Radio 1.
15: Middernacht, het begin van maandag 28 september. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als 3e. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Human.
5: Wat blijft? Nicole Terborg. De

0: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. We zijn op zoek naar dat wat blijft. Tweede Kamerlid Pantsu Bamenga vlucht in 1994... op 8-jarige leeftijd uit Congo naar Nederland. 13 jaar lang leeft hij met zijn moeder en broertje ongedocumenteerd en in grote onzekerheid in ons land. Hoe heeft die ervaring hem gevormd? Dat vertelt zijn Koen Verbraak in een aflevering van de podcast Overleven, die we in het tweede uur uitzenden. En vandaag is het precies 10 jaar geleden dat oud-premier van Israël Shimon Peres overleed. In 1994 won hij samen met Yitzhak Rabin en Yasser Arafat de Nobelprijs voor de Vrede, voor de Oslo-akkoorden die ze hadden gesloten. Maar wat is er over van die tijd en wat is een nalatenschap van Shimon Peres? Dat vraag ik zo aan Peter Mouwcontent van de Universiteit van Utrecht. Wat blijft? De Amerikaanse Annie Dillard schreef essays, romans, non-fictie en poëzie. Het meest bekend werd ze door wat ze schreef over de natuur. Bijvoorbeeld in haar boek Pilgrim at Tinker Creek. Hier verwon ze in 1975 de Pulitzer Prize toen ze nog maar 28 jaar oud was. En daarmee was ze destijds de jongste vrouw ooit die deze onderscheiding kreeg. Ze was hoogleraar Engels op een kleine universiteit en leefde verder een vrij afgezonderd leven. In 2007 schreef ze nog The Maytrees, waarna ze definitief stopte met schrijven. Naar eigen zeggen was ze te moe om nog te schrijven en was het tijd om haar energie te besteden aan wat ze het liefste deed, lezen. Annie Dillard overleed op 15 september op 81-jarige leeftijd. En aan de telefoon is schrijver Ninja Weijers, groot fan van haar werk. Goedenacht, Ninja.
1: Goedenacht, hallo.
0: Hoe heb je haar leren kennen?
1: Ja, ik denk dat ik een jaar of 10 geleden Pilgrim at Tinker Creek las van haar. En dat was eigenlijk in die tijd een beetje een geheimtip. Wel zo'n boek dat onder schrijvers een beetje rondging. En dat je toch echt wel gelezen moet hebben, maar dat ook wel vrij onbekend was. Ik herinner me heel goed dat ik het las en dat ik echt weggeblazen was door de vorm en de inhoud en de stijl en overal waar ze over schreef, hoe groot het boek was en groot. Het gaat over een jaar dat zij bij een plek, dus genaamd Tinker Creek, een watertje, woont in de Blue Mountains in Virginia. En eigenlijk in een hutje in er eentje gaat wonen. En eigenlijk alles opschrijft wat haar daarover komt en wat ze erover denkt. En nou, het is een enorme mix van filosofie en natuurbeschrijving en reportage en essay, zou ik zeggen.
0: Maar heel precies en heel beeldend, hè? Ook woorden die ze gebruikt, die je normaal niet zou gebruiken bij beschrijvingen van de natuur of van een kikker of ga maar door, toch?
1: Helemaal, ja. En het is ook, het is eigenlijk wat er zo bijzonder aan is dat het inderdaad de ene pagina kan gaan over een soort gruwelijk tafereel waarin een kikker volledig, ik weet niet of je dit hebt gelezen.
0: Ja, ik heb het gelezen, daarom lach ik.
1: Van binnen leeggezogen wordt door een ander insect of een ander diertje dat dan eigenlijk als vorm van aanval heeft. Dat ze dus een gaatje boren in zo'n lichaam van zo'n kikker en een kikker. En zij ziet dit gebeuren en zij ziet gewoon die kikker helemaal inzakken. En voor de ogen sterven en leeggezogen worden. Dus dat is pure horror. En het volgende moment staat er een soort metafysische bespiegeling over de schepping en de rol van God, al dan niet, die er al dan niet de rol in speelt. Het gaat voortdurend van dat hele kleine en hele aardse en gruwelijke en banale naar het hogere en naar allerlei gedachten daarover. En dat is,
0: het is filosofisch ook, hè? Maar het is tegelijkertijd ook heel in your face, ja.
1: En zeker, het is heel concreet en het is heel abstract tegelijk. Ja.
0: En toen jij dat dus las voor de eerste keer, hè? Waar was jij toen?
1: Ja, ik zat zelf in. Het spiegelde heel goed de situatie van Annie Dillard zelf. Want ik zat ergens te schrijven, ook in een huisje, in een bos. Wel in de Achterhoek, niet echt in Virginia of zo. Maar gewoon de Achterhoek, wat ook wel best de moeite waard is. Maar het was een hele goede manier om haar werk te leren kennen. En ik was daar heel erg door gegrepen. En op dat moment was Dillard ook nog niet naar het Nederlands vertaald. En dat is Dat is een paar jaar later gelukkig wel gebeurd.
2: Nou, ik heb begrepen dat ze volgens mij wel vertaald was in 1975, maar heel lang toen weer niet. Volgens mij.
1: Oh, heel goed dat je dit corrigeert. Ja, dat is heel goed. Dat had ik niet op mijn... Ik dacht echt dat... Want ik weet dat Henny Korver de vertaling heeft gemaakt van Pelgrim langs Tinker Creek. En dat was in 2019 pas. Dus goed, misschien is het een hertaling. Maar dat was wel een hele goede tijd volgens mij om haar werk te vertalen. En daarna zijn er ook meer boeken van haar vertaald. Dus het is wel, dat was wel zo het begin van Annie Dillard in Nederland in ieder geval. Ja.
2: En je vertelde net, ze greep jou. Hè? Er was iets, zat er in het huisje in de Achterhoek en ze greep jou. Wat was dat dan?
1: Nou, ik vond het onvergelijkbaar met andere dingen die ik had gelezen. En tegelijkertijd dacht ik, ja, natuurlijk. Logisch dat iemand dit schrijft. Dus dat is eigenlijk vaak wat hele goede literatuur doet. Dat je en het nog nooit hebt gelezen en dat je denkt, oh ja, maar volkomen logisch dat dit bestaat. Het zijn al die contrasten die in haar werk zitten. Dus de soort gevoeligheid van het kijken naar hele concrete dingen die ze dus voor haar neus ziet gebeuren. En de innerlijkheid ervan. Dus het nadenken over al die dingen. En dan zijn er nog gewoon haar zinnen. Daar moeten we ook niet overheen stappen, denk ik. Die zijn ook zo anders dan allerlei andere zinnen van andere schrijvers. En zo compleet eigen. En je voelt in alles wat zij schrijft, ik ben daarna natuurlijk veel meer van haar gaan lezen, dat daar een helemaal eigen pad in zit. Dat niets te maken heeft met modes of trends. Of met
2: helemaal eigen weg. Helemaal eigen weg,
1: ja,
2: volgens
1: ze. Ja, dat voel ik wel als ik haar lees. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ja.
2: Jij bent dus meer gaan lezen. Hè? Ze is echt genreloos. Hè? Ze schrijft op heel verschillende dingen. Maar is er wel iets eenduidigs te zeggen over haar oeuvre?
1: Ja, ik denk wel dat het echt wars is. Wat ik net zei, van het is wars van een soort van trends. Of het idee van, nou, dit willen mensen vast nu horen of zo. Dus het is... Het is eigenlijk vrij losgezongen van actualiteit. Dus het is, ze zit vaak in de natuur. Dat is natuurlijk een thema dat door al haar werk heen zit. Ze leeft eigenlijk niet echt in de grote stad, grotendeels. Ze zit vaak vrij afgezonderd. Ze is dus niet zo met hele concrete politieke of maatschappelijke dingen bezig. Maar het interessante is wel dat nu bijvoorbeeld Pelgrim langs Tinker Creek, dat is natuurlijk haar claim to fame geweest en haar nog altijd bekendste werk. Dat is in Nederland gepubliceerd in een tijd die er denk ik heel erg rijp voor was. Dus het gaat natuurlijk ook heel erg over ecologie en het gaat over de wereld waarin we leven en de wereld die we eigenlijk met z'n allen collectief aan het verpesten zijn. En juist omdat zij daar niet heel letterlijk over schrijft, maar dat ademt haar werk wel. En daardoor is denk ik dat zo'n werk uit 1974 blijkt ineens heel tijdloos te zijn. Dus dat vind ik wel, dat vind ik heel bijzonder aan haar.
2: Want ze beschrijft de mooiheid, maar ook de lelijkheid, hè? Van de natuur bijvoorbeeld.
1: De zinloosheid en de vreedheid en het gruwelijke. En weet je, ze is enorm bezig met het idee van wat heb je aan het zelfbewustzijn dat je als mens hebt en dat heel veel andere dieren helemaal niet hebben. En dat is echt haar grote onderwerp. En tegelijkertijd ziet ze daar ook heel veel schoonheid in. En een soort manier, ze is ook een beetje een mystieke schrijver. Dus ze is niet heel... Het is een beetje ongrijpbaar.
2: Maar wel toegankelijk toch, als je er leest, toch? Het is wel toegankelijk.
1: Ik vind van wel, omdat de toegang is natuurlijk ook heel... Het gaat over ze kijkt heel goed naar de wereld om haar heen. En ze zegt ook, ze heeft een heel mooi boek ooit geschreven over schrijven zelf. En daarin schrijft ze ook van, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit waar je naar kijkt. Maar als je ergens goed naar kijkt, dan kun je er altijd iets van maken. En... Dat bewijst zij wel keer op keer. Dat waar je ook je aandacht op richt, als je ten volle ergens je aandacht op richt, dan wordt iets de moeite waard.
2: Ja, je hebt het natuurlijk.
1: Inderdaad,
2: je hebt het natuurlijk over de writing life. Hè? Dat gaat heel erg over schrijven. Heel veel schrijvers lezen dat ook. En daar zegt ze ook iets over in een interview.
3: Gosh, you've got to really be gutsy to be a writer. It's not because you need to go to war. It is because you need to have the courage to take things out of your book that hurt you to remove in order to make it a better book. You endlessly sacrifice your own pleasure for the sake of literature. And that does take guts. It sure enough takes guts. But you don't have to put on a uniform or tote a gun to do it.
2: Annie Dillard in een interview met de Canadese publieke omroep. Herken jij wat ze zegt over het schrijven? Guts, je moet hebben om te schrijven.
1: Ja, je moet ja, het voelt een beetje gek om te zeggen, maar het vergt inderdaad wel moed om elke dag te gaan zitten en dat opnieuw van een soort lege pagina iets anders te willen maken. En om het allemaal te willen beschrijven. En wetend dat in principe niemand daar echt op zit te wachten. Dat is natuurlijk ook soms het moeilijke eraan. Je moet het in afzondering doen. Daar was zij zich ook heel erg van bewust. En waar zij zich ook heel erg van bewust was dat, dat is ook heel fijn om te lezen als schrijver, dat schrijven gewoon heel lang duurt. En dat het heel moeilijk is om een goede zin op te schrijven. En dat het nog moeilijker is om een goede alinea te schrijven. En nog moeilijker om een heel boek te schrijven. En dat vind ik wel in deze tijd waarin natuurlijk er gewoon heel veel AI-slop is. En mensen denken van ja, maar chat kan dit toch ook formuleren. Is dat eigenlijk een waarde waar ik in ieder geval zelf als schrijver van voel. Van ja, daar voor die moeite wil je juist blijven vechten. Want het is natuurlijk de moeite van denken. Denken is niet zo makkelijk. Tegelijkertijd zijn we inderdaad geen soldaten die naar het front hoeven. Dus het vraagt ook wel enige relativering, denk ik. Maar het is een gek soort. Het is een gek soort intensiteit, ja, die zij heel goed heeft beschreven in dat boek Schrijversleven. Ja.
2: En hoe inspireert ze jou nog vandaag de dag, als we het over het nu hebben? Want jij zei net al, haar werk past heel erg in de huidige tijd.
1: Ja. Vind ik wel. En het is ook, het is eigenlijk een langgerekt pleidooi voor goed kijken, aandacht geven aan dingen en accepteren dat dingen tijd kosten. En ik denk dat laatste is wel iets wat ik heel erg voel, waar ik zelf elke dag ook mee worstel. Het feit dat je zegt en inderdaad met de moed waarmee je kunt zeggen, maar wat ik doe kost tijd. En heeft waarde, al weet ik niet waar het heen gaat. En je weet nooit waar het heen gaat als je iets schrijft. En dat wist zij ook niet. En ik denk dat het wel de moeite waard is om voor dat soort dingen te blijven vechten. Want ze worden natuurlijk gewoon vertrappeld in deze wereld. Eigenlijk. Dus als je het zelf niet doet, dan is er ook niemand anders die dat gevecht voor je levert. En dat laat zij eigenlijk heel zacht zien en heel erg zonder ego. Ik denk dat het een schrijver is die haar ego nooit leidend heeft gemaakt in wat ze schreef.
2: Maar dat zegt ze ook, hè? Dat ze ook in een kamer wil schrijven waar geen uitzicht is. Ja. Waar je niets kan zien, waar je echt puur met het schrijven bezig bent en niet met jezelf.
1: En dat is natuurlijk een soort, dat is natuurlijk een luxe. Ik bedoel, je moet het ook in zijn tijd plaatsen. Want zij heeft in een andere tijd geleefd, grotendeels. En ze heeft heel veel succes gehad met haar eerste boek vooral. En daarmee heeft ze die hut ook kunnen realiseren. Zeg maar, ze is in die hut kunnen gaan zitten en dat heeft ze allemaal kunnen doen. En natuurlijk vandaag de dag word je als schrijver vaak wel met wat ander soort realiteit geconfronteerd. Ander soort verplichtingen en kosten en weet ik veel manieren om je hoofd boven water te houden. Maar in wezen is het wel relevant. Namelijk zorgen dat je vecht voor de tijd die het kost. Ja.
2: Vechten voor de tijd die het kost. We willen natuurlijk haar woorden ook horen. Maar voordat we dan naar het fragment gaan. Wat blijft er voor jou? Hè, van Annie Dillard.
1: Het kijken. Nogmaals. Ik val in de herhaling. Maar het goed kijken. De toewijding. En ook wel de grote liefde voor de wereld, ook al is de wereld ook een hele brute plek of zo. Ik vind dat er uit haar werk heel veel geloof spreekt en heel erg weinig cynisme. En dat zie ik niet zo heel vaak als ik boeken lees.
2: Heel mooi. Laten we gaan naar een fragment uit haar werk. Heb je het erbij?
1: Ja, ik heb het bij de hand. Ja, zeker. Oké, dit is een stukje uit Pelgrim langs Tinker Creek. Breedheid is een mysterie, de zinloosheid van lijden ook. Maar als we een wereld schetsen die zulke mysteries kan bevatten, een wereld als een lang, bruut spel, lopen we aan tegen een ander mysterie. Het plotse binnenstromen van kracht en licht, de fluitende kanarie op het schedeldak. Tenzij iedereen van elke leeftijd en ieder ras is begoocheld door dezelfde massa-hypnotiseur, wie, lijkt er zoiets te zijn als schoonheid, een volkomen gratuit gegeven geschenk. Een jaar of vijf geleden zag ik een spotlijster uit de dakgoot van een 4 verdiepingen hoog gebouw recht omlaag vallen. Een even achteloze en spontane daad als het krullen van een bloemstil of het fonkelen van een ster. De spotlijster stapte het luchtledige in en liet zich vallen. Hij hield zijn vleugels tegen zijn lijf gevouwen alsof hij op een tak zat te zingen, in plaats van door de lege lucht omlaag te zuizen. Elke 10 meter per seconde versnellend. 1 ademtocht voordat hij verpletterd zou worden, vouwde hij met bewuste, weloverwogen precisie zijn vleugels uit, zodat de brede banen wit zichtbaar werden, spreidde zijn elegante, wit belijnde staart en streek licht als een veertje neer op het gras. Ik kwam net de hoek om toen hij zijn nonchalante stap zette. Niemand anders had het gezien. Zijn vrije val deed me denken aan het filosofische dilemma van de boom die omvalt in een verlaten bos. De oplossing van dat dilemma is, denk ik, dat er daden van schoonheid en gratie bestaan, ongeacht of we die bewust oproepen of ervaren. Het minste wat we kunnen doen, is erbij proberen te zijn.
2: Ja, zinnen van Annie Dillard. Dankjewel, Nina Weijers.
1: Ja, graag gedaan.
4: Wat blijft? Met Nicole Terborg.
2: Shimon Peres was decennia lang een van de machtigste politici van Israël. In 1994 kreeg hij samen met Yitzhak Rabin en Yasser Arafat de Nobelprijs voor de vrede als drijvende krachten achter de Oslo-akkoorden. Vandaag, precies 10 jaar geleden, overleed hij. Maar is het beeld van de vredesduif wel het hele beeld? En hoe zag de politiek van Shimon Peres er in de praktijk uit? En wat betekende zijn idee van vrede voor de Palestijnen? En wat zegt zijn politieke nalatenschap over waar we zijn vandaag? Daarover praat ik vanavond met historicus Peter Malcontent. Welkom, Peter.
5: Hallo.
2: Als je aan mensen uit zou moeten leggen die hem niet kenden, wie Shimon Peres was, wat zou je dan zeggen?
5: Nou, er zijn twee kenmerken. Voor hem was gewoon wat voorop stond in alles wat hij deed, was ik moet zorgen voor de veiligheid van de zich ontwikkelende staat Israël. En daar deed hij alles voor. Desnoods bondgenoten verraden als het moest. Alles deed hij ervoor. En,
2: maar nog even voordat we gaan beschrijven, ja. Over de staat Israël. Ja. Even nog naar de persoon, Shimon Peres.
5: Ja. Ja, nou, ja.
2: Als je dat aan iemand zou moeten uitleggen, wat voor man was het?
5: Een hele pragmatische man, wel religieus opgevoed, maar in zijn hele doen en laten als politicus. En hij is eigenlijk bijna zijn hele leven vanaf zijn pak een beet 25, 26 is hij politicus geweest of heeft zich in de politiek ingespannen. Iemand die, ondanks zijn religieuze opvoeding, heel erg realistisch was, heel erg pragmatisch was. Het was ook een echte Zionist. Een Europese Zionist ook. Dat is ook wel belangrijk om te beschrijven. Kijk, de huidige generaties Israëli's zijn natuurlijk gewoon allemaal Israëli's die in Israël zijn geboren. En hij was een Pool. Net zoals heel veel aartsvaders van de staat Israël, is hij in Oost-Europa geboren.
2: Ja, in 1923, ja. In een Pools dorpje, hè, wat nu volgens mij Belarus, waar nu wat in Belarus ja. ligt, hè. Met andere namen, toch?
5: Ja, ja, Shimon Persky was zijn naam. Dus we kennen hem als Shimon Peres. En toen ik voor de eerste keer ook die naam hoorde, dacht ik onmiddellijk, nou, hij is misschien een Europese Jood die juist uit Portugal of Spanje komt, Sefardische Joden. Maar dat is niet zo. Hij komt dus uit Polen. En ja, Persky, dat klinkt ook een stuk Poolser natuurlijk dan Peres. En toen hij in de Tweede Wereldoorlog. Hij woonde toen in Palestina. Hij heeft toen meegedaan aan een expeditie door de Negev-woestijn. Stoten op een nest met lammergieren. En de Hebreeuwse naam voor lammergieren is Peres. En hij vond dat eigenlijk wel een goede naam. En hij heeft toen gekozen voortaan voor de achternaam Peres, Shimon Peres. Kun je natuurlijk de vraag stellen, waarom wil iemand...
2: Ja, waarom die naam veranderen? Waarom?
5: Ja, dat kwam ik eigenlijk ook niet achter. Nee. Maar je zou kunnen zeggen, gezien de manier waarop hij soms politiek kon bedrijven... dus inderdaad, ik zei al, hij had wel eens de neiging om daar best ver in te gaan. Alles op te offeren voor het politieke doel wat hij voor ogen had. Ja, zou je in hem natuurlijk wel een roofvogel kunnen zien, ja.
2: Geboren in Polen, wat voor gezin?
5: Zijn ouders, van zijn moeder weet ik dat die kleuterjuffrouw was. Vader ben ik het even kwijt. Wel een religieus gezin, serieuze ouders. Inderdaad ook mensen die uiteindelijk besloten van wij willen naar Palestina.
2: Want de Polen in de jaren 30, ja. Daar vertrokken ze. Waarom?
5: Nou ja, kijk, wat je moet zien is het Europa, zeg maar, van het eind 19e eeuw en ook het interbellum. Het is een Europa waar in het westelijke gedeelte van Europa werden Joden min of meer wel geaccepteerd. In de zin van, waren ze ten dele geïntegreerd, konden ze eigenlijk gewoon aan het maatschappelijke leven deelnemen. Natuurlijk, je was en bleef een Jood. En ook in Amsterdam had je gewoon Joodse gemeenschappen, hechte gemeenschappen. Je had Nederlanders en je had Joodse Nederlanders. Maar in Polen, in Rusland en in andere Europese landen... werd je eigenlijk als Jood veel meer met de nek aangekeken. Zeker ook aan het einde van de 19e eeuw. Heel veel Joden werden daar vervolgd. Het woord pogrom, dat komt ook uit Oost-Europa, uit Rusland. Dat is een Russisch woord. Die pogroms waren er in de jaren 30 niet meer. Maar goed, om nou te zeggen dat het heel fijn was voor de gemiddelde Jood om in Oost-Europa te wonen, nee. Dus veel Joden hadden ook een reden om die kant op te gaan. Sterker nog, als je ook gewoon kijkt naar de ontwikkeling van de staat Israël vanaf 1948. Al die grondleggers zijn eigenlijk afkomstig uit Oost-Europa. En wat ook typisch is, alle hebben ze eigenlijk wel een beetje een socialistische achtergrond.
2: Maar Oost-Europa, en hoe verklaar je dat?
5: Die socialistische achtergrond of Oost-Europa?
2: Oost-Europa?
5: Ja, nou ja, de Joden werden daar van oudsher, net zoals in West-Europa, nog echt met een nek aangekeken. Het paste gewoon niet in de christelijke beleving van die landen. Joden werden daar, net zoals in West-Europa, toch gezien als mensen die ten koste van alles geld willen verdienen over de ruggen van anderen. De Jood als financier. Zo werden Joden eigenlijk bezien. Alleen met dat verschil dat ze daar soms ook nog echt met geweld te maken kregen. Ja, en dan wil je weg.
2: En zijn vader besloot, die ging al naar Palestina, toch?
5: Ja.
2: In 1932. En 1934 volgde het gezin.
5: Ja.
2: En toen?
5: Shimon is daar een beetje opgegroeid. Hij heeft daar zijn jeugdjaren gehad. Nou, toen kwam op een gegeven moment natuurlijk toch de Tweede Wereldoorlog dichterbij. Nou, dan is Shimon inmiddels een volwassen man geworden. Is hij in zijn ongeveer een jaar of 20, 22. Wat je toen zag is, daar zijn best wat Joden, ook uit Palestina, ondanks dat ze een hekel hadden aan de Britten. Want ja, de Britten waren degene die het sinds 1918 in Palestina voor het zeggen hadden. En zeker naarmate de Tweede Wereldoorlog dichterbij kwamen, waren die Britten toch een beetje meer op de hand van de Arabieren. Zeker vanuit het perspectief van de Joodse Zionisten. Desondanks, heel veel Joden zijn toen toch gaan vechten. Ook in Britse dienst. Omdat ze toch vonden, we hebben één grote gemeenschappelijke vijand. En die meneer heette Adolf Hitler in Berlijn. Er zijn ook Joden geweest die gewoon in Palestina zijn gebleven. Die langzamerhand ook deel zijn uitgemaken van het verborgen geheime Israëlische leger. Voor Israëlische leger, als het ware, de Haganah. Daar zat hij aanvankelijk ook niet in. En toen is inderdaad hij wel aan een aantal expedities naar het zuiden van Palestina deelgenomen. Onder andere in de Negev. Om te kijken of dat geschikt kon worden gemaakt voor de oprichting van kibbutzen. En dat is eigenlijk zijn grote bezigheid geweest. Het is intussen wel zo dat Shimon kon heel goed praten. kon heel goed overtuigen. Dus,
2: hij is niet het leger ingegaan, hè?
5: Nee, hij is niet het leger ingegaan. Nee? Maar nou, de aartsvader van de staat Israël, Ben-Gurion, David Ben-Gurion, al heel snel aan de gaten. Deze Shimon, daar heb ik wel wat aan.
2: Het is de eerste premier van Israël. Ja. En hij zag goed wat in hem.
5: Ja, de oratorische talenten van Peres waren best groot. Er is wel eens gezegd, van als je met Shimon Peres in een kamer ging staan zonder ramen en dan met iemand in debat ging, dan kon hij zo iemand binnen 10 minuten wijs maken dat er in een van die muren toch een raam zat. Dus was iemand die heel overtuigend kon praten. Dus ook echt diplomatieke talenten had. En dat zag Ben-Gurion wel. Dus die is hem eigenlijk vooral direct na de oorlog, toen zo langzamerhand toch de vraag opkwam, nadat de Britten Palestina hadden verlaten, wat moet er met dat gebied gebeuren? En toen zeg maar het Zionistische bestuur onder leiding van Ben-Gurion begon te streven naar de staat Israël. En toen uiteindelijk ook de onafhankelijkheidsoorlog kwam tegen de Arabische landen. Toen moesten er natuurlijk wapens komen. En toen is hij ook onmiddellijk ingezet als een soort van handelsreiziger. Maandes van alles om overal wapens vandaan te halen. En dat kon niet goed. Op basis van die diplomatieke talenten die hij had, wist hij overal wel wat los te krijgen. En daardoor eindigde hij eigenlijk na die oorlog ook. En toen was hij ongeveer een jaar of 29... als de jongste directeur-generaal van het ministerie van Defensie in Israël ooit. En daar kon hij dan ook zijn talenten weer laten zien.
2: In 1948 wordt staat Israël gesticht. Begin van eigen staat, voor de Palestijnen begin van de Nakba. Welke rol speelde Peres in die periode? Want ik hoorde je net al helemaal, hij werd onder de vleugels genomen natuurlijk, van David Ben-Gurion. Maar wat was zijn rol?
5: Zijn rol was afhankelijk vooral dus inderdaad. Hij moest op het ministerie van Defensie kregen de taak van het leger moet worden uitgebouwd. Ons defensieapparaat moet worden uitgebouwd. Het moet worden gemoderniseerd.
2: En dus wapens.
5: Wapens. En, ja. Maar ook van hoe bouw je met die moderne wapens? Hoe bouwen we een modern leger? En wat hebben we daarvoor nodig? En dat is eigenlijk iets wat hij in die eerste periode heel erg veel gedaan heeft. Hij is eigenlijk de grondlegger geweest van het industrieel-militaire apparaat in Israël. Dus je hebt bijvoorbeeld een heel bekend Israëlisch defensiebedrijf, Rafael. Dat is mede dankzij hem uit de grond gestampt.
2: Het lijkt alsof hij overal bij betrokken is
5: overal
2: geweest.
5: Bij betrokken, ja. Ja. Nou ja, zo is hij ook de geschiedenis eigenlijk ingegaan. Er heeft wel eens iemand gezegd van als je eigenlijk Peres zou willen beschrijven, dan zou je kunnen zeggen, het is de Forrest Gump uit de geschiedenis van de staat Israël.
2: Forrest Gump, dat klinkt voor mij nog heel lief.
5: Maar in de zin, Forrest Gump, die film, die is bij elke gebeurtenis in de geschiedenis van de moderne geschiedenis van de staat, van de Verenigde Staten, is Forrest Gump.
2: Oké, in die zin.
5: En dat was, dat is Peres tot aan zijn dood in 2016 eigenlijk ook geweest. Dus bij heel veel belangrijke gebeurtenissen, maar ook belangrijke ontwikkelingen, kom je Peres tegen. Dus als het gaat om de ontwikkeling van de high-tech industrie in Israël, hij stond er aan ten grondslag. Als het gaat om de ontwikkeling van de militaire defensie-industrie, hij stond er aan ten grondslag.
2: Hoe verklaar je dat?
5: Ja, daar had hij een grote handigheid in. Want hij moest natuurlijk vanuit die positie ook heel vaak wielen en dealen met mensen uit het bedrijfsleven. De belangrijke CEO's. En dat kon hij gewoon goed. Hij was iemand die heel gemakkelijk mensen om de tafel kon krijgen. En dan voor kon zorgen dat ze precies dat gingen doen wat in het belang van de staat Israël was. Hij is ook de uitvinder, ook heel benadrukt, eigenlijk de grondlegger geweest van het Israëlische nucleaire programma in Dimona. Dus ook zeg maar, het is een publiek geheim dat Israël een nucleair wapen heeft. Ook daar is hij in feite de aartsvader van. Daar heeft hij ook aan ten grondslag gestaan.
2: Dit klinkt niet echt als vredesduif allemaal.
5: Nee, maar goed, zeker in die eerste periode, of liever gezegd eigenlijk tot diep in de jaren 80, kon je Peres ook eigenlijk niet als een vredesduif zien.
2: Nee. Hoe keek hij naar de Palestijnen? Toen hij jong was.
5: Hij zag ze ook als een bedreiging. Eigenlijk, het waren Arabieren. En alle Arabieren waren in feite een bedreiging voor het voortbestaan van de staat Israël. Dat betekende niet dat Peres er precies zo in stond als de Netanyahu's van tegenwoordig. Meer vanuit het perspectief, ja oké, okay, de Palestijnen bestaan en daar moeten we iets mee. Maar wel op basis van wij zijn de sterkste. He, dat zie je natuurlijk ook in terug in het nucleaire project. Als jij een atoombom hebt en de Arabische landen hebben hem niet, dan kun je altijd onderhandelen vanuit een positie van kracht. Nou, PRS was net zoals alle andere aartsvaders van de staat Israël, was een enthousiaste Zionist. Dus de staat Israël is er en die hebben we nu. En linksom of rechtsom, die gaan we ook beschermen. En hoe beter, hoe liever. En
2: keek het buitenland naar hem?
5: Toen in die eerste periode was PRS voor de gemiddelde Europeaan of Amerikaan een totaal onbekende. De mensen die hem kenden, dat waren inderdaad CEO's, politici die hem wel eens ontmoetten. Maar hij had toen aanvankelijk nog geen echte ministeriële functie. Dat is pas wat later gekomen. Dat wil zeggen, in 1956, dan heb je een nieuwe oorlog tussen de Arabische landen en Israël. Dus Frankrijk, Israël en Groot-Brittannië vallen dan Egypte aan. En Nasser is daar aan de macht. Nasser wordt gezien door Israël als een gevaarlijk sujet dat een gevaar kan opleveren voor de staat Israël. De Fransen en de Britten die moeten hem niet hebben omdat hij het Suezkanaal heeft genationaliseerd. En die coalitie die toen ontstaan is, Britten, Fransen, Israël, daar heeft hij een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. En het, natuurlijk, ze hadden een gemeenschappelijk belang, maar ik zei al, Britten waren heel lang in Joods-Israëlische ogen eerder een vijand dan een bondgenoot. Dus in die periode voor de Tweede Wereldoorlog waren ze daar de baas, hadden de Zionisten daar dwars gezeten. En Peres kreeg het voor elkaar, zeg maar, om de Britten en de Fransen te verenigen in een gezamenlijke actie tegen Egypte.
2: Hij was een man van achter de schermen. Op een gegeven moment gaat hij de politiek in.
5: Ja.
2: Van waar die omslag?
5: Het heeft ook te maken met carrières. Je begint als ambtenaar en je wil op een gegeven moment hogerop. En laten we ook dat vaststellen. Peres was wel iemand die graag aan zijn cv werkte en graag hogerop wilde. Misschien allemaal wel met het achterliggende doel de staat Israël, maar ook vond hij het zelf wel leuk en interessant om een steeds belangrijke rol daarin te spelen.
2: Dat was altijd zijn grootste drijfje, de staat Israël?
5: De staat Israël, daar stond hij 's morgens mee op en daar ging hij in principe mee naar bed. Ja. Dus uiteindelijk is hij toen, heeft hij zijn eerste ministersfuncties gekregen. Hij was ook langzamerhand een steeds belangrijkere man binnen de Sociaal-Democratische Partij van Israël. Die heeft verschillende namen gehad, dus ik noem het maar even gewoon de Sociaal-Democraten. Dat is makkelijker voor het gesprek. En daar kreeg hij ook een steeds belangrijkere positie. En dat betekende uiteindelijk dat hij in het begin van de jaren 70 kreeg hij zijn eerste echte grote ministersfuncties. En waar hij zijn eerste grote stappen zette hij samen met Yitzhak Rabin. Rabin was toen bekend als de man van 1967... die het Israëlische leger toen geleid had samen met Dayan naar de overwinning. Rabin zat ook in die Sociaal-Democratische Partij.
2: Maar Rabin, dat was ook niet.
5: Dat was water en vuur. Het waren allebei oprechte Zionisten. Je kunt ze allebei ook zien als onderdeel van die generatie die Israël groot hebben gemaakt. Ze waren ook allebei realisten. Alleen Rabin was iets voorzichtiger. En Rabin hield ook niet zo van spelletjes.
2: Oh, dus Peres hield van spelletjes?
5: Als Peres, Peres was in dat opzicht wel een echte machiavellist. Dus het doel heiligt de middelen. Dus als het nodig was om desnoods een bondgenoot te verraden, een dolk in de rug te steken, dan zou hij het niet nalaten. En omdat hij zichzelf zag als ook de ultieme figuur die Israël op het juiste pad kon brengen, was het wat hem betreft ook gelegitimeerd om die stappen te zetten. En Rabin was wat dat betreft meer de politicus die het iets eerlijker wilde spelen en niet van gokken hield. Je hebt in datzelfde kabinet in de jaren 70... heb je een hele beroemde bevrijdingsactie gehad in Entebbe, in Oeganda. Dus er was een passagiersvliegtuig wat toen door...
2: waar Israëli's waren gegijzeld, hè?
5: Gegijzeld door een aantal Rode Armee-fractie-elementen en een paar Palestijnen, of in ieder geval Arabieren. En de vraag was toen, wat gaan we doen? Geven we toe of gaan we ze bevrijden? Rabin was eigenlijk geen voorstander van een bevrijdingsactie. Hij zag niet in hoe dat zou lukken. Nou, toen is er een plan bedacht. Er zou een vliegtuig landen op Entebbe met daarin Idi Amin. Dat was toen de dictator van Oeganda. En nou, die zouden met zijn hele gevolg uit het vliegtuig rijden. En dat zouden dan eigenlijk mensen van speciale commando's van het Israëlische leger dus zijn. En op die manier zouden ze die kapers verrassen en die mensen bevrijden. De broer van Netanyahu is er trouwens bij om het leven gekomen. Dat was de commandant. En die zei toen, die commandant, die zei van dit moet lukken. Peres geloofde ook dat het kon lukken. Rabin zag het eigenlijk niet zitten. En Peres heeft het toen eigenlijk een beetje doorgedrukt.
2: En het is gelukt.
5: En het is gelukt. Maar dat is dus een beetje het verschil tussen Rabin en Peres. Rabin was wat voorzichtiger. Peres hield wel van een gokje. Ondanks het feit dat het wel een realist was.
2: En Peres steunde toch ook de bouw van Israëlische nederzettingen, toch? Op de bezette West-Jordaan-oever.
5: Ja.
2: Waarom? Waarom?
5: Nou ja, daar
2: even
5: zie je,
2: beeld te krijgen van wie hij was.
5: Ja, daar zie je dus ook, dat past ook in die lijn. Ik ben een Zionist. Ik wil de staat Israël beschermen. En ik denk dat het belangrijk is dat we onze positie in de US-bank versterken. Je moet het ook zeker zien vanuit die periode. Later is veel meer ook het geloof er een rol in gaan spelen. Maar toen was het echt afhankelijk ook nog zo van, ja, die Westbank is om veiligheidsperspectieven ook heel erg belangrijk voor Israël. Stel als we ooit nog in een nieuwe oorlog verzeild raken, met Jordanië of ook met Syrië, dan komen ze langs die kant Israël binnen. Dus die Westbank, die mogen we nooit opgeven. En de beste manier om hem te beveiligen is ook als je je eigen mensen er onder andere in weg gaat zetten. En op een gegeven moment kwam er ook een roep vanuit verschillende groepen van de samenleving van wij willen daar nederzettingen gaan stichten. Nou ja, Peres dacht van dat hou ik toch niet tegen, dus laat ik het nuttige met het aangename verenigen. En zo is hij een van de grondleggers van het nederzettingenbeleid geworden.
2: Op een gegeven moment verandert zijn denken over Palestijnen. Wat gebeurt er?
5: Nou ja, daarin heeft hij eigenlijk dezelfde weg afgelegd als zijn grote tegenspeler Rabin. Dan moet je eigenlijk een sprong maken naar de tweede helft van de jaren 80. De Palestijnen komen dan in opstand, de eerste intifada. Het is eigenlijk een relatief vreedzame opstand geweest. Het werd op het laatst allemaal wel een beetje vervelender. Maar aanvankelijk, Palestijnen begonnen die opstand vrij vreedzaam. Hadden wat dat betreft ook de internationale publieke opinie mee. Ook de Amerikanen mee. Die ook zagen van, nou ja goed, Palestijnen gedragen zich eigenlijk best netjes. Gooien wel eens een steen. Goed, die willen ook wat. Israël, toen nog onder de Likud-regering, waar ook trouwens de sociaaldemocraten aan deelnamen nog. Want Rabin was in die tijd minister van Defensie.
2: Ja.
5: Die zijn er toen echt met gestrekt been ingegaan. Dus hebben heel hard die opstand onderdrukt. Maar het lukte niet. Hoe meer geweld ze gebruikten, met des te meer vertrouwen gingen die Palestijnen met die opstand verder. Maar omdat de hele wereld natuurlijk wel zag, nou ja, er wordt veel geweld gepleegd door Israël tegen die Palestijnen, begon het ook de kosten te gaan van het imago van Israël. Op dat moment hebben mensen als Rabin en Peres gedacht van ja, we moeten iets doen. Geweld werkt niet tegen de Palestijnen.
2: We krijgen een pragmaticus, is hij dus.
5: Ja. We krijgen de dreiging van de Palestijnen niet weg. Ons imago internationaal gaat eraan. Dus we moeten een tompoes verzinnen list. We gaan onderhandelen. En en dan ben je eigenlijk aangekomen bij die belangrijke periode die hem zeg maar eeuwige roem heeft opgeleverd, de Oslo-akkoorden.
2: Dus de strategie is gewijzigd omdat het niet werkte. Dus
5: omdat niet het niet werkte.
2: Dus morele omslag?
5: Nee, niet. Dat is vaak een vergissing die wij hier in Europa maken. Natuurlijk zijn er hartstikke veel Israëli's. Toen meer dan nu. En ongetwijfeld zal de PRS ook geen enorme Palestijnenhater zijn geweest. Rabin zag ze ook heus wel als mensen. Maar in de eerste plaats werden ze als een bedreiging gezien. Palestijnen werden als een bedreiging voor de staat Israël gezien. Dus ja, die kun je op twee manieren bestrijden. Met geweld of gaan onderhandelen. Geweld werkte niet. Laten we eens gaan onderhandelen.
2: En toen kwamen de geheime onderhandelingen.
5: Ja.
2: Welke rol speelde hij daar weer in? Was dat weer op de achtergrond alles voor elkaar krijgen?
5: Dat was, hij was een sturende man op de achtergrond. De mensen die van de Israëlische kant in Oslo met mensen van de PLO, van Yasser Arafat, aan het onderhandelen waren. En daar zat hij zelf niet bij, maar hij stuurde het wel aan. Rabin hield zich hier ook weer, voorzichtig, hield zich op de achtergrond. Die zei, ik wil er op het eerste gezicht, je hebt de vrije hand, maar ik wil er op het eerste gezicht niet te veel mee te maken hebben. Dat komt wel als het gaat lukken. Dus jij regelt dat maar. En je kunt eigenlijk wel zeggen dat Peres wat dat betreft nog meer dan Rabin eigenlijk de grote Israëlische politicus achter die onderhandelingen is geweest.
2: Maar die Oslo-akkoorden, hè? Wat stelde dat voor? Stelde dat veel voor of niet?
5: Dat is maar aan wie je het vraagt.
2: Ik vraag het aan jou.
5: Ja. Wij kijken nog altijd steeds naar die Oslo-akkoorden als een belangrijk monument. Een teken van, zie je wel, het is mogelijk om vrede te kunnen bereiken tussen de Palestijnen en Israël. En zie je wel, Israëli's en Palestijnen, als ze willen en als ze door de omstandigheden gedwongen worden, want dat was ook het geval, dan gaan ze wel met elkaar praten. Maar als je toen leefde en dat meemaakte, dan dacht je, dit is geweldig. Als we nu terugkijken op die Oslo-akkoorden, dan moet je zeggen van, het is niet helemaal gegaan zoals het misschien mooi zou zijn geweest. Het idee was land voor vrede. Dus de Palestijnen zeiden van, wij nemen voortaan alleen nog maar genoegen met Gaza en de Westbank. Dus we erkennen de staat Israël, maar dan willen we wel een eigen staat. Dat hebben ze geprobeerd te bewerkstelligen tijdens die onderhandelingen. Maar de Israëli's hebben nooit gezegd, dus ook Peres niet, van die Palestijnse staat gaat er dan ook komen. Er werd gesproken over autonomie. En, zeiden de Israëli's, zolang wij aan het onderhandelen zijn, blijven wij nog wel nederzettingen bouwen. Er is 10 jaar onderhandeld. Uiteindelijk is het op niets uitgelopen. Maar in die 10 jaar zijn er dus ook heel veel nederzettingen bijgebouwd, waardoor zo'n Palestijnse staat lastiger werd. Dus als je dan de gemiddelde Palestijn of Arabier gaat vragen, wat hebt u met meneer Peres? Dan zullen ze zeggen, voor ons is het toch de man geweest die aan met het nederzettingenbeleid begonnen is en ons eigenlijk een loer heeft proberen te draaien met die Oslo-akkoorden.
2: Uiteindelijk krijgen ze dus Nobelprijs voor de vrede, hè? in 94. Ja. Een fragment van een speech van Peres toen hij dus, die hij gaf toen hij de prijs in ontvangst nam voor de Oslo-akkoorden.
6: Israel's role in the Middle East should be to contribute to a great, sustained regional revival. A Middle East without wars, without enemies, without ballistic missiles, without nuclear warheads. A Middle East in which men, goods and services can move freely without the need for custom clearance or police licenses. A Middle East in which every believer will be free to pray in his own language, Arabic, Hebrew, Latin, or whatever language he chooses, and in which the prayers will reach their destination without censorship, without interference, without offending anyone.
2: Ja, Peres schetst hier een ideaalbeeld voor het Midden-Oosten. Een regio zonder oorlog, zonder vijanden, zonder raketten en zonder kernwapens. Een Midden-Oosten waarin mensen zich vrij kunnen bewegen en waarin iedereen vrij is om te geloven en te bidden in zijn eigen taal, zonder censuur of inmenging. Kortom, een regio zonder de grenzen, dreiging en vijandigheid die haar zo lang hebben verdeeld, zegt hij.
5: Nou, daar geloofde hij ook echt in. Dus in dat opzicht, Dat doet de generatie van politici, van Peres, en Peres misschien zelfs daarin voorop, ook zoveel verschillen van de huidige generatie politici.
2: Denk je dat echt?
5: Nou ja, hij geloofde echt wel. Hij is wel wijs geworden. Zeker ook door al die toestanden met die intifada. Dat gaat gewoon niet werken de hele tijd met geweld.
2: Ja. Dus, want net legt hij uit, hij is natuurlijk de man, de ontwerper, de architect achter defensie, veiligheid.
5: Ja, nee, natuurlijk. En daar bleef hij
2: ook. Hoe rijmt dat dan met elkaar?
5: Nou ja, dat wil zeggen van het uitgangspunt is van ja, de staat Israël moet beschermd worden. Maar om de staat Israël te beschermen, betekent dat niet dat je er altijd maar gelijk een eindje op los moet gaan lopen slaan. Dat kan ook betekenen dat je gewoon zegt van ja, we moeten om de tafel gaan zitten met die Arabische landen. We moeten om de tafel gaan zitten met de Palestijnen. En dan op die manier gaan kijken of we ergens kunnen komen. Of we ook daadwerkelijk echt vrede kunnen gaan sluiten. Alleen, ja, dat is niet altijd gelukt. En soms heeft hij zelf trouwens wat dat betreft ook uitglijders gemaakt, hoor. In 1996... toen is hij heel even premier geweest. Toen is hij verantwoordelijk geweest voor een totaal misgelopen bombardement in Libanon. Hezbollah begon zich toen te roeren. En toen is een hele VN-basis waar het helemaal vol zat met burgers is gebombardeerd door Israël. Onder zijn verantwoordelijkheid. Ja, dat hielp natuurlijk niet. Hè, dat soort dingen helpen niet. Maar het was wel een politicus die geloofde van ja, met geweld alleen gaan we er niet komen.
2: Hoe zou je naar het nu kijken?
5: Ik denk dat als
2: naar de Israëlische regering van nu.
5: Ik denk dat hij in zijn graf zou omdraaien. Ja, ja, van ja, zo moet je het dus niet doen. Natuurlijk, je moet er af en toe, als het niet anders kan.
2: Maar er was ook veel geweld natuurlijk in zijn tijd.
5: Ja, ja, dus hij was ook niet vies van geweld. Hè? Dus zeker niet. Daar had hij geen probleem mee. Maar tegelijkertijd had hij wel zoiets van het moet niet zeg maar een Pavlov-reactie worden, een Pavlov-reflex worden waarmee wij continu op gebeurtenissen in het Midden-Oosten gaan reageren. We zijn een sterk land, dat was natuurlijk ook zo. Toen Peres begon, was Israël een veel zwakkere staat dan op het moment dat hij begon te denken in termen van moeten we niet eens aan onderhandelen en diplomatie gaan denken om vrede te bereiken. Israël was in de jaren 90 al een heel sterk land, zeker ook militair. Economisch nog niet zo, maar militair zeer zeker wel. Ook door de enorme steun van de Verenigde Staten. Dus Israël was sterk genoeg om te kunnen overleven.
2: Was hij aan het eind van zijn carrière een havik of een vredesduif?
5: Ik denk een beetje van allebei. Dus,
2: kan niet, hè? Dat kan niet.
5: Ja, dus ergens was het een duif, maar met de snavel van een havik. Laat ik het zo of zeggen, of een duif met de poten van een havik. Kijk, het was nog steeds wel zo dat als het moest. Ik zei al van, het doel eigenlijk de middelen. Dus als Palestijnen moesten wijken ten behoeve van de veiligheid van de staat Israël, dan moest dat ook maar zo zijn. Dus toen op een gegeven moment in de tweede helft van de jaren 90, zeker naar 2000, het geweld bijvoorbeeld aan de kant van Hamas steeds sterker werd. En Hamas als gewelddadigere concurrent van de PLO. Toen was hij ook voor scherp reageren en dan maar even niet onderhandelen. En maar keihard toeslaan.
2: Het is eigenlijk pragmatisch elke keer. Kijk wat uitkwam op dat moment. Jij zei net van hij zou het heftig vinden hoe het nu eraan toe gaat. Wat zou hem daarin het meeste tegenstaan?
5: Wat hem er het meest tegen in zou staan is dat Peres zou denken, ja, ik denk dat Peres echt zou denken van met deze koers creëren we alleen maar weer nieuwe vijanden. Je creëert een nieuwe groepering onder de Palestijnen die misschien nog veel gewelddadiger wordt. Je creëert misschien weer nieuwe groeperingen in Libanon die nog gewelddadiger worden in Libanon. Zo bereiken we ook geen enkele vorm van vrede met de omliggende landen. Niet met de Saoedi's, niet met de Syriërs, niet met Libanon. En we moeten alle zeilen bijzetten om de huidige bondgenoten te handhaven. Dus dat gaat niet werken. En wat ook belangrijk is, hij was natuurlijk voor een sterke staat Israël. En hoewel het een pragmaticus was, was het natuurlijk wel iemand die uit de democratische school kwam. Dan moest een het Israël, wat zijn generatie voor ogen was, was echt een Israël wat een westerse democratie moest zijn. En wat je nu natuurlijk ook bij de huidige generatie politici ziet, is die zijn de bijl aan het zetten in de Israëlische rechtsstaat. Waarmee zeg maar het idee, wat ook Netanyahu nog wel eens gebruikt, van ja, maar luister eens, wij zijn de enige democratie in het Midden-Oosten. Nou ja, tegenwoordig kun je langzamerhand tot de vraag stellen, ja, hoe lang is dat dan nog? En ook daar zou Peres denk ik wel van zeggen van ja, luister eens, ik mag daar wel een pragmaticus zijn. Maar dat kan niet de bedoeling zijn van het hele idee wat ik had van de staat Israël.
2: Ze kregen Nobelprijs voor de vrede. Rabin wordt vermoord in 1995. Als we kijken naar dat ze die prijs hebben gehad, hoe kijk je daar nu naar?
5: Ja, kijk, met de kennis van achteraf is het heel gemakkelijk redeneren. Als ik in 1993 of 1994...

0: Met de kennis van achteraf is het heel gemakkelijk redeneren. Als ik in 1993 of 94, als je mij toen... Ik was veel jonger, ik was nog maar een jong gastje eigenlijk. Maar als je mij toen had gevraagd, is het terecht? Is het de Nobelprijs krijgen? Had ik ook gezegd, ja, ik denk het wel.
1: Want het hangt van de tijd af, zeg
0: Het hangt van de tijdsperspectief af. Nu weten we... En dat zie je natuurlijk heel vaak met de Nobelprijs voor de Vrede. Die is wel vaker gegeven aan mensen waarbij je met de kennis van achteraf denkt... Ja, hadden we dat nou misschien wel moeten doen? Hè? Denk bijvoorbeeld aan Henry Kissinger in de Verenigde Staten. Die heeft hem ook gehad, ja.
1: Als we denken aan Shimon Peres als man van de vrede... Welke kant van de geschiedenis moeten we niet vergeten als we denken aan hem?
0: Nou ja... Persoonlijk heb ik wel respect voor hem als een uitzonderlijk kundig politicus. Iemand die heel slecht was in het bepalen van verkiezingsoverwinningen. Als partijleider was het...
1: Vaker
0: verloren dan gewonnen. Maar wel als een kundig politicus. Soms ook een chageraar, dat is wel zo. Maar ook wel als een kundig politicus. En daar heb ik gewoon vanuit mijn professie als historicus... in de bedrijf van internationale betrekkingen wel respect voor. En voor de rest gaat het er een beetje om welk perspectief je kiest.
1: Ja, want toen hij overleed, als je de nieuws zag van verschillende landen... elk land kwam weer met een ander beeld van hem.
0: Ja.
1: In heel veel landen was hij niet de held
0: de
1: vredesduif.
0: Hier in Europa is het tot op vandaag de dag een grote held. Hij werd vlak voor zijn dood hier nog als een soort van koning onthaald... tot wel een huis in die college toerreeks. En daar genoot hij ook van. Hij was toch de man die vrede had proberen te brengen. Nou ja, ik vertel je al het verhaal van de Palestijnse Arabieren. Die herinneren hem zich toch vooral nog steeds als de man van het nederzettingenbeleid. En iemand die weliswaar vrede wilde sluiten... maar wel op een manier die vooral Israël heel gunstig te buiten kwam. En dan heb je de Israëli's zelf. Ja, die zien hem toch vooral ook als de man die soms ook wel chakkerde, wielde en dealde... En wat dat betreft niet altijd op het moment dat ze in het stemhokje stonden... om het vakje te kleuren, dachten van... nou, is dit nou de man op wie ik wil stemmen?
1: Nee. Nou, dank Peter Malcontent voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
2: Wat blijft Lijn?
1: We vroegen wie op u, lieve luisteraar... een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Gerrit Portingen, beter bekend als Roy Gerrit... was schipper, scheepsbouwer, dichter en verhalenverteller. Maar bovenal had hij een groot hart voor de oude Nederlandse zeilvaart. Hij zette zich zijn leven lang in voor het behoud van de historische schepen van de Bruine Vloot. Schepen die zonder mens als Gerrit misschien al lang verloren waren gegaan. En om zo'n schip te redden waren goede bedoelingen alleen niet genoeg. Soms waren er ook vindingrijkheid, overtuigingskracht en een flinke dosis lef voor nodig. Zijn vrouw, Bertie Geurt, herinnert zich een verhaal... dat misschien wel heel mooi laat zien.
3: Nu Gerrit er niet meer is, is er meer ruimte om terug te denken... aan de tijd dat hij nog in goede doen was. Zo zeilden wij de haven van Terschelling in. En aan Gerrit zijn opmerking... dat schip is ook nog van mij geweest, vroeg onze dochter... hoeveel schepen heb je eigenlijk gehad, pap? Dit bleek er met wat telwerk wel rond de 40 te zijn geweest... Na wat opknapwerk werd een schip weer doorverkocht en zo vaak van de ondergang gered. Dit waren vaak geklonken zeilschepen. Ooit zeilende vrachtschepen, gebouwd rond 1900. Voorkomen dat je er financieel bij inschiet, was Gerrit zijn slogan... de winst begint met de inkoop. Hierbij waren bedenkelijke zaken geoorloofd... want ook de verkopers konden doorgewinterde types zijn... Op de vroege zaterdagochtend sprong Gerrit op de fiets... om de weekendkrant bij de sigarenhandel te gaan halen. Want in de vaarkrant stonden de speurders van de week. De advertentiepagina voor schepen. Er stond iets aantrekkelijks in dit keer... en zo werd er gebeld met de verkoper. Gerrit verraste mij dit keer met zijn tactiek om te bellen onder een andere naam. Goedemorgen met Popma. Kunt u mij wat vertellen over het schip dat te koop staat? Zo liet hij zich door de verkoper informeren over het schip. Vervolgens met wat mits en maren toch afgesproken om te komen kijken. Meneer Popma zou komen om 2:00 die zaterdag. Na een minuut of 8 belde Gerrit als...
4: Meneer de Vries.
3: Die interesse had in het schip. Deze begon ook zo te vragen waarvan hij al wist... Dat

0: Tijdzaal mankeerde, zoals de anker die er en een aggregaat. Maar meneer de Vries wilde ook wel komen kijken naar het schip. Hij kon komen om 2:30. Vervolgens belde Gerrit Portengen, die inmiddels wel wist wat eraan mankeerde en hier nog even de aandacht op vestigde. Hij wilde graag komen kijken met zijn vrouw, ik dus. En ja, om 3:00 konden wij komen. Wij kwamen, zogenaamd per ongeluk, al om 2:50 aan bij die tjalk. Sorry, zei de verkoper, u moet zich nog even vermaken. Ik verwacht nog andere gegadigden. Is goed hoor, wij wachten dat wel af. We zijn in de buurt. Tot straks. Die meneer de Vries, die kwam dus niet. En meneer Popma had het ook af laten weten. De verkoper baalde natuurlijk. En hij wist dat wij ook wel gezien hadden dat er niemand kwam. Om 2:50 konden wij het schip komen bezichtigen. We gaven elkaar een knipoog. En onze dag kon niet meer stuk.
1: Betty Geurts over haar man, Gerrit. Welk leven maakt op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een mailtje naar watblijft@human.nl. In het tweede uur van Wat Blijft horen we een aflevering van de podcast over leven, waarin Koen Verbraak praat met Tweede Kamerlid Pantu Bamenga. En Stine Jensen stuurt ons een nacht in met een levenswijsheid van Charlie Chaplin. Graag tot straks na het nieuws van 1:00.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land en die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten in Servië wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. En het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Nicole ter Borg.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Tweede Kamerlid Pantsu Bamenga vlucht in 1994 als 8-jarige jongen met zijn moeder en broer uit Congo naar Nederland. 13 jaar lang leeft het gezin ongedocumenteerd en in grote onzekerheid in ons land. Hoe beïnvloedt die ervaring zijn strijd voor rechtvaardigheid? Dat vertelt Jan Koen Verbraak in een aflevering van de podcast Overleven.
4: Pantsu Bamenga is mensenrechtenjurist en Tweede Kamerlid voor D66. Als kind vluchtte hij uit Congo. En daarna leefde hij 13 jaar ongedocumenteerd in Nederland. Pantsu volgde een juridische opleiding. Bij zijn diploma-uitreiking zou hij eindelijk zijn zus Irene weer zien, die in Amerika woonde. Maar het liep allemaal anders. Irene werd opgepakt door de Amerikaanse grenspolitie en overleed in de cel aan een hartaanval. Het zou de vastberadenheid van Pantsu om zich in te zetten voor een rechtvaardige wereld vanaf dat moment alleen nog maar sterker maken. Zo won hij een baanbrekende rechtszaak tegen etnisch profileren. Pantsu, jouw verhaal begint in Congo, in Afrika. Daar woon je tot je 4e jaar. Heb je nog herinneringen aan dat land?
5: Ja, zeker. Ik heb hele mooie herinneringen. Ik weet nog dat ik heel jong was. En we hadden een grote familie. Dus broers, zussen. En die gingen altijd naar school. En ik bleef dan helemaal alleen over, want ik was de jongste. En toen zei ik tegen mezelf van ja, ik wil ook mee naar school. Maar dat mocht nog niet. Iedere dag was ik dus ook een cassettebandje aan het kijken, tekenfilms aan het bekijken. En ik had op een gegeven moment gewoon genoeg van. En toen heb ik daar melk en een pen van mijn vader erin gestopt, zodat het allemaal niet meer ging werken. En toen werden mijn ouders ontzettend boos.
4: Ook bewust als een soort sabotage, als een verzetsdaad.
5: Ik kan me voorstellen dat het een verzetsdaad was, bewust, onbewust. Ja. En want het resultaat was dat ik dus ook uiteindelijk ook mee kon naar school.
4: Oh ja.
5: En dat was wel, dat is wel denk ik iets heel typerend.
4: Wat voor beelden zie je als je terugdenkt aan Congo uit die tijd? Wat voor geuren ruik je?
5: Ja, ik ruik allerlei geuren. Ik denk dat de aarde het meest fascinerend is. De hitte.
6: Aarde.
5: Aarde, ja. Inderdaad. Dat is denk ik heel fascinerend om te zien, om te voelen. Maar ook vooral zoveel familieleden om je heen. En dat is echt een genot.
6: Maar wat is een beeld waarvan je denkt, dat heb ik echt zelf gezien?
5: Ja, ik zie het nog helemaal voor me dat ik bijvoorbeeld met een hond, we hadden een hond. En die hond, dat was Poochie. En dat was een Duitse herdershond. En die daar speelde ik altijd mee. Mm-hmm. Dus die beelden heb ik nog heel erg helder in mijn hoofd.
6: Ja. En hoe zag jullie leven er daar uit? Het was een welgesteld milieu, hè?
5: Ja.
6: Wat deden je ouders?
5: Mijn vader die was hoofddirecteur van de financiële administratie bij Primus, Heineken, in Kinshasa. En mijn moeder die zorgde voor de kinderen of die hielp mijn vader bij al het werk wat moest gebeuren daar. En dat maakte dus dat mijn vader ook wel voldoende vermogen had om goed voor ons te zorgen, maar ook voor de hele familie.
6: Toen jij 4 was, besloot je moeder om te vertrekken, om te vluchten. Wat was de reden eigenlijk?
5: Verschillende dingen. In die tijd had je te maken met de democratisering van Zaïre.
6: Onder Mobutu, hè?
5: Onder Mobutu, inderdaad. Daar kwam steeds meer tegenspraak. Mensen wilden de democratie in Zaïre. En het ging ook niet zo goed met de economie. En er kwam ook veel meer internationale druk op Zaïre. Dat er echt wel hervormingen moesten komen. Dat zorgde dus voor heel veel onrust. En je zag ook in allerlei landen eromheen, in Afrika, dat het uiteindelijk leidde tot burgeroorlogen enzovoort. Dus dat is een element wat er gebeurde. Wat er ook speelde, dat mijn vader een beroerte had gekregen. Waardoor hij eigenlijk niet meer kon werken. Dus hij moest stoppen met werken. En dat is natuurlijk een ontzettende onzekerheid. Omdat plotseling degene die zo sterk was voor de familie, die moest plotseling, die kan zeg maar niet meer voor de familie zorgen.
6: Dat is een inkomen ook.
5: Dat is een inkomen die plotseling ook dreigt weg te gaan.
6: Ja. Waar gingen jullie toen naartoe? Je moeder en... Want jullie gingen niet met z'n allen, hè?
5: Nee, klopt.
6: Wie ging er niet mee?
5: Mijn 3 oudste zussen gingen niet mee. Want die zouden later komen. Ja. Samen met mijn vader. Ja. En ik heb later inderdaad begrepen dat het de bedoeling was. In ieder geval vanuit mijn moeder. Dat was echt de visie van mijn moeder. Die dacht, laat ik in ieder geval de kinderen op laten groeien. In een situatie waarbij goed onderwijs kunnen krijgen. Ja. En waarbij een toekomst verzekerd kan worden. En dat was in Zaïre op dat moment niet het geval. Dus het was echt een visie van mijn moeder om te zeggen, oké, laten we daar naartoe gaan waar dat mogelijk is.
6: En jij ging met je moeder en je broertje?
5: Ik ging met mijn moeder, mijn broer. Mijn broer die 6 jaar ouder
6: is. Hij is ouder,
5: ja. En ik ging met mijn zus, die 4 jaar ouder was.
6: Waar gingen jullie naartoe?
5: Wij kwamen in eerste instantie terecht in Parijs, bij een neef van mij. En daar gingen we in eerste instantie wonen, ja.
6: Uiteindelijk kwamen jullie in 1994 in Nederland. Hoe oud was je toen?
5: Ik was 8 jaar oud. Ja. Ja. En ik herinner me dat als de dag van gisteren.
6: Ja? Ja. Want wat staat je daarvan bij?
5: Ja, kijk, de weg naar Nederland was een ontzettend spannend ook weer. En het was denk ik op de avond van 10 op 11 januari 1994. En toen kwamen we aan in Nederland. En toen moest ik op een gegeven moment samen met mijn broer uitstappen om de grensbewaker te woord te staan. En eigenlijk te vertalen wat komen wij hier doen.
6: Mm-hmm. En toen belanden jullie in een AZC.
5: Ja.
6: Wat is het eerste beeld wat je te binnen schiet als je daaraan denkt?
5: Ja, dus ik weet nog dat we daar aankwamen gewoon. We hadden een strippenkaart. Dus we kwamen echt met een bus kwamen we daar aan. Met een strippenkaart.
6: Oh ja.
5: En toen kwamen we
6: aan. Die had je gekregen toen je binnenkwam?
5: Die had ik gekregen toen wij inderdaad bij die grensbewaker aankwamen. Ja. Toen hebben ze ons uitgelegd hoe wij uiteindelijk bij een asielzoekerscentrum terecht zouden
6: gewoon
5: komen.
6: Gewoon op de bus stappen.
5: Op de bus stappen. En vervolgens daar en daar uitstappen. En dan kun je daar naar binnen gaan.
6: Dus,
5: en met onze spullen kwamen we dan binnen. En ik weet nog dat de poort zie ik al helemaal voor me. En het was een oude militaire kazerne. Ik was daar samen met mijn broer en mijn moeder. En het was ontzettend groot, uitgestrekt. Voetbalveld zag ik voor me en ook een gebouw. We waren echt een van de eerste, want er waren allemaal stretchers, bedden leeg. En wij mochten 3 bedden uitkiezen met lockers. En dat hebben we toen ook gedaan. En dat was even een moment van rust eigenlijk, na een bijzondere reis. En toen konden we in de avond naar de kantine gaan. En daar zagen we voor het eerst ook andere mensen vanuit allerlei verschillende landen. Ja. En dat was heel, heel bijzonder om mee te maken.
6: Hoe lang heb je daar gezeten?
5: We hebben daar ongeveer 6 maanden gezeten. Ja. We hebben 2 keer in verschillende AZC's gezeten. Mm-hmm. 1 in Breda en vervolgens in Den Bosch. Ja. En ik ging ook naar school in Vught. Bij een asielzoekerscentrum. En dat was zeg maar de periode dat ik daar was. Dat was wel een heel bijzondere periode. Ja.
6: Dat is nogal een moment voor een jongen uit Congo, hè, om naar een Nederlandse school te gaan.
5: Ja, ja.
6: Hoe ging dat?
5: Nou ja, je kreeg gewoon Nederlandse lessen. En dat, volgens mij heb ik dat boek nog. En je zag gewoon allerlei plaatjes. En dan zie je, dit is een koe of dit is een olifant. En nou, zo werd dat beetje gepresenteerd. En hoe je dat moest schrijven. En ik weet nog van die tijd, want ik was ontzettend leergierig en dat ik heel snel leerde. En de taal, dat vond ik echt fantastisch. Dus alles wat ik daar kon leren in het AZC, slurpte ik helemaal op. Maar ook iedere zondag het eten van kip met friet. Dat was iets wat ik gewoon altijd zal blijven herinneren en iets wat ik ook tot de dag van vandaag ter ere hou.
6: Dat doe je nog?
5: Ik doe het nog steeds, ja klopt. Ja.
6: Op zondag?
5: Op zondag, ja.
6: Kip met friet?
5: Kip met friet.
6: Als herinnering aan dat AZC?
5: Ja, ik moest even nadenken inderdaad van, goh, waarom doe ik iedere week, hebben wij een soort traditie, dus niet alleen ik, maar ook mijn broer en mijn moeder. En we hebben in Eindhoven de beste kip. Dat is echt heel dicht bij mij. En ook de beste friet, ook heel erg dicht bij mij. En dat eten wij iedere week, eten we dat als jaar.
6: En toen dacht je, waarom doen we dat eigenlijk?
5: Waarom doen we dat eigenlijk? En toen herinner ik me dat natuurlijk dat het al afkomt vanuit het asielzoekerscentrum. En ik kan het bijna nog proeven. Ja.
6: En hoe lang heb je in zo'n AZC gewoond? Wanneer konden jullie echt op een eigen plek gaan wonen?
5: Ja, het duurde ongeveer een jaar.
6: Ja.
5: En dat was ook het moment dat ik naar een reguliere basisschool kon. Dus dat was ongeveer een jaar.
6: Ja. Hoe ging dat op school? Voelde je je thuis?
5: Ja. Ik had meteen vrienden. En natuurlijk, je komt binnen, je ziet er anders uit.
6: Ja, want je was misschien wel een bezienswaardigheid, een jongen uit Afrika.
5: Zeker, ja.
6: Waar moest je het meest aan wennen, Pamfoen?
5: Het weer misschien?
6: Ja. Niet aan de mensen?
5: Nee, niet aan de mensen. Ik denk dat ik wel me heel snel aanpas aan de omgeving. Ik denk dat,
6: maar je bent dan ook nog een jonge jongen, hè?
5: Dat is het ook, is het ook. En leergierig en avontuurlijk.
6: En je moeder, kon die ook aarden?
5: Wat moeilijker. Wat ik nu vertel is ook een beleving van een kind van 8, 9. En ik denk dat het voor haar veel moeilijker was. Ook omdat zij natuurlijk ook te maken heeft met de zorgen voor het gezin en voor de toekomst van de kinderen. En wetende dat er ook nog andere kinderen zijn die nog in Congo verblijven. Mijn andere zus in Parijs, nou, noem maar op. Dus daar had ze natuurlijk ook mee te maken. Een ander aspect was ook dat zij geen Nederlands mocht leren. Dus zij wilde heel graag Nederlands leren, meedoen, noem maar op. Maar dat mocht niet. Ze mocht geen vrijwilligerswerk doen.
6: Van wie mocht dat niet?
5: Van de overheid mocht dat niet.
6: Oh, nee.
5: Dus dat was wel lastig. Dus zij,
6: omdat jullie geen verblijfsvergunning hadden.
5: Precies. Haar mogelijkheid om, dat waren natuurlijk haar gouden jaren, zul je bijna zeggen, om te kunnen werken en mee te kunnen doen. Maar die mogelijkheid had ze niet.
6: Ze mocht ook niet werken. Dat betekent dus ook financieel nogal wat voor jullie, hè?
5: Zeker.
6: Dat moet een groot verschil zijn geweest, want daarvoor leefden jullie in betrekkelijke welstand.
5: Ja.
6: In Congo. En dan in één keer min of meer in armoede.
5: Ja.
6: Was dat zo? Of overdrijf ik het nu?
5: Nee, dat was zo.
6: Ja?
5: Dat was zeker zo. Dat was, ik denk, zeker voor mijn moeder een enorme verschil. Want in een relatieve welvaart naar relatieve armoede. Dat ja, en kijk, en wat het is met armoede is ook natuurlijk, je vergelijkt ook met andere mensen. Ja.
6: En wat viel je op?
5: Ja, het viel mij op. Ik had bijvoorbeeld altijd tweedehands kleren. Of ik had eigenlijk kleren van mijn broer. Ja. Die waren veel te groot. Dus mijn moeder die haalde bij de kledingbank kleding. En dat was natuurlijk heel anders bij mijn vrienden op school. Want die hadden iedere kwartaal, bij wijze van spreken, een nieuwe Nike Air Max of een nieuwe kleding om te showen. En dat had ik niet. Je verschil was ook dat wij sliepen meestal met z'n drieën op één matras.
6: Je moeder op de grond. En je broer.
5: Ja, op één matras op de grond. En als ik naar mijn vrienden ging, dan zag ik gewoon dat zij allemaal een eigen kamer hadden, bij wijze van spreken. En dus het verschil was enorm met de mensen met wie ik ben opgegroeid. En dan valt het je dat op. Maar toch heb ik nooit het gevoel gehad dat ik iets tekort kwam. Ja. En dat is denk ik ook wel aan mijn moeder te prijzen, dat ze dat gevoel aan mij heeft gegeven.
6: Je hebt een boek geschreven over je leven en alle jaren die aan nu zijn voorafgegaan. En daarin schrijf je ook, ik heb heel vaak in mijn jeugd het nadeel van de twijfel gehad. Hmm. Wat bedoel je daarmee?
5: Ja, ik bedoel daarmee dat op het moment dat je iemand een reden geeft om te twijfelen, dan kan het voordelig voor je uitpakken of nadelen. Nee, In dit geval.
6: Ik snap blijft het begrip. Maar waarom kreeg jij het nadeel van de twijfel?
5: Het is natuurlijk heel pijnlijk om te zeggen, maar dat heeft met mijn achtergrond te maken. En ook met mijn huidskleur.
6: Ook, ja?
5: Ja, zeker. Want
6: wat merkte je dan? Dat mensen anders op je reageerden? Of?
5: Ja, er zijn tal van voorbeelden waar het mee te maken had. En ook natuurlijk de studieadvies. Dat is denk ik ook een markante. Want tuurlijk, ik moest nog Nederlands leren enzovoort. Maar je zag dat op het moment dat ik een studieadvies kreeg, ik wilde jurist worden, dat er vanuit de docent gezegd werd van, goh, misschien moet jij VBO gaan doen. Want jij komt uit Afrika en mensen uit Afrika kunnen het beste iets doen met hun handen.
6: Oh ja.
5: Dat soort uitspraken, ja, daar kreeg ik mee te maken.
6: Denk je wel eens aan die mensen nu je Kamerlid bent? Van, zien jullie wie ik geworden ben?
5: Ik ben vooral blij dat ik in mezelf ben blijven geloven.
6: Ja. Was dat moeilijk?
5: Ik denk dat je als met dit soort dingen te maken hebt, dat zeker moeilijk kan zijn. En dat was ook moeilijk voor mij om niet altijd de steun te krijgen. Maar ik heb ook heel veel steun gehad.
6: Ja, want er waren ook mensen misschien die het wel in je zagen.
5: Precies.
6: Die wel zagen wat je waard was.
5: Ja, ja.
6: Want dat waren ook docenten? Of?
5: Dat waren ook docenten. Ja, ik heb ook een docent gehad. Docent geschiedenis, meneer Gerritsen. Die mij vertelde over staatsinrichting, over de geschiedenis van Nederland.
6: Over de Tweede Kamer misschien wel.
5: Over de Tweede Kamer, ja. Hij had het altijd over 1848, Thorbecke, de koning is onschendbaar. Nou, dat soort teksten, die zijn me echt helemaal bijgebleven. En de manier waarop hij les gaf, ja, dat was ontzettend goed.
6: En hij zag je voor vol aan.
5: Absoluut. Het was ook liberaal toevallig. Hij stemde op mijn partij, D66, want daar sprak hij altijd over. Dus dat was wel iemand die echt wel de talenten in de leerlingen zag.
6: Weet meneer Gerritsen wie je geworden bent?
5: De vrouw van meneer Gerritsen weet wie ik geworden ben. Ik heb mijn boek ook, waarin ook dit verhaal vertel, heb ik ervoor gezorgd dat ook bij haar terecht gekomen.
6: Hij leeft niet meer?
5: Hij leeft niet meer.
6: Nee. Het radioprogramma Candlelight van Jan van Veen was ook echt een baken voor jou, hè?
5: Zeker, ja.
6: Op wat voor manier?
5: Oh ja, prachtig. voor het slapen. Nou, je kunt je voorstellen dat als je geen papieren hebt en de toekomst is onzeker, dat je heel veel stress hebt. En ik kon heel moeilijk slapen door de stress. Dus wat deed ik? Ik had een soort ritueel. En een van die rituelen was dus om altijd Candlelight te luisteren. Mooie stem en ook de prachtige muziek wat er werd afgespeeld. Ik meen dat het om 11 uur 's avonds was toen de tijd. En daar luister ik altijd naar. En op een gegeven moment begon ik zelfs ook de teksten over te schrijven. Zodat ik zelf ook poëzie kon gaan schrijven. Ja, dat was mijn manier, zeg maar, om uiteindelijk heel rustig in slaap te vallen.
6: Was ook een heel geleidelijke extra inburgering.
5: Ja, denk het wel.
6: Ja?
5: Ja.
6: Via de poëzie van Candlelight.
5: Via de poëzie van Candlelight, ja.
6: Jullie hadden geen verblijfsvergunning. Op welke momenten werd je daarmee geconfronteerd?
5: Kijk, je bent je daar niet altijd even bewust van. Nee. Dat zo is, want je doet gewoon mee. Je bent een van de leerlingen op school. En op
6: er waren misschien ook dingen die jij niet kon doen om die reden. En anderen wel.
5: Zeker. Kijk, als je nog onder de 18 bent, mag je studeren. Dus ik kon gewoon naar school gaan. Maar ik mocht ook niet werken. Ik had geen bijbaantje hebben of wat dan ook. Wij moesten iedere week stempelen. Ja, dus dat betekent dat je fysiek naar de politie toe moet om een stempel te halen. Dat je in de buurt bent, dat je er bent. Ik mocht niet op vakantie gaan. Dus iedere keer dat wij vrij hadden en andere leerlingen waren weer op vakantie geweest, dan kwamen ze terug met hele mooie verhalen. Nou, dat kon voor mij niet. En toen ik 11 was, werd dat nog explicieter. Doordat wij een brief kregen van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. En in die brief, die moest ik voorlezen aan mijn moeder en ook vertalen. Mm-hmm. Daarin stond dat wij afgewezen werden.
6: Wat staat je bij van die dag?
5: Ja, het staat me bij dat ik daar met mijn moeder was en met mijn broer. En dat ik eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven mijn moeder zag die bijna hopeloos was. Hè, van wat moet ik nu? Wat moet ik nu met mijn kinderen op het moment dat ik geen toekomst kan bouwen in dit land?
6: Je vindt het nog steeds een nare herinnering, hè?
5: Ja, het is een nare herinnering, inderdaad. En bij het schrijven van mijn boek, toen besefte ik dat nog veel meer.
6: Ja.
5: Ja, ik ging toen als volwassene eigenlijk kijken naar een kind van 11. Mm-hmm. En ik besefte mij dat een kind van 11 dit helemaal nooit zou moeten meemaken, zoiets. En dat een kind van 11 inderdaad nooit zo'n brief eigenlijk zou moeten voorlezen.
6: Want jij was eigenlijk ook nog de boodschapper.
5: Ik was ook nog de boodschapper.
6: Ja.
5: Het was voor mij ook een moment om plotseling ook te beseffen, ja, dat ik misschien ook een rol zou moeten spelen in een toekomst die wij in Nederland zouden moeten hebben. Dus het was een moment waarbij ik ook ging reflecteren en kijken van, goh, hoe komt het eigenlijk dat wij in deze situatie zitten? En hoe kunnen wij hier uitkomen?
6: Als je geen verblijfsvergunning hebt, wat heeft dat voor effect op je zelfbeeld als je opgroeit als kind?
5: Het heeft hoe dan ook heel veel impact. En dat is per persoon heel verschillend.
6: Hoe was dat bij jou?
5: Ja, bij mij was het zo dat ik werd daardoor een strijder.
6: Een strijder?
5: Ja, een strijder. Ik ging strijden. Want dat is het punt ook dat mijn strijd begonnen is. Op het moment dat ik bewust werd van in welke situatie.
6: En eigenlijk op die dag dat je als 11-jarige aan je moeder die brief voorlas.
5: Ja. Ja, dat is
6: toen
5: dus.
6: Toen werd er een strijder in jou wakker, zeg je.
5: Toen werd er een strijder in mij wakker.
6: Als ik goed ben ingelicht, betekent Mpansu ook strijder, toch?
5: Ja, klopt, ja.
6: Dat wist je toen ook al?
5: Nee, dat wist ik toen niet.
6: Nee. Wanneer hoorde je dat dan?
5: Dat hoorde ik van mijn oom, die dat vertelde. Dus,
6: Dus je deed je naam dan vanaf dat moment Heer aan?
5: Ja.
6: Ja.
5: Het is een naam in de familie. Het is een naam van mijn opa. Die heette opa Mpansu. Die heeft de naam gekregen. En wij geloven altijd dat op het moment dat je de naam doorgeeft aan de volgende generatie, dat een deel van de vorige generatie doorleeft in de persoon die de naam heeft gekregen.
6: Ja, dus dat er iets van die geest in je zit.
5: Ja.
6: Terwijl Bamenga is niet per se een compliment, toch?
5: Nee, hij die niet geliefd is, zei mijn vader. Ja, ik had ook iets anders verwacht, maar dat is wat.
6: En heeft die voornaam die achternaam een beetje op?
5: Nou ja, ik hoop het. Ja. Of het is de strijder die niet altijd geliefd is, maar wel het werk moet doen. De missie moet volbrengen. Ja, ja. Zeker.
6: Geen verblijfsvergunning hebben is een grote belemmerende factor. Hè? Dat heeft 13 jaar geduurd. Hè? Hing er voor je gevoel toch altijd een soort vlijmscherp zwaard van Damocles boven je hoofd? Dat je elke dag kon horen, gaat u maar.
5: Ja, nee, tuurlijk.
6: Ja?
5: Dat is gewoon zo. Als je een brief binnenkrijgt van de IND, stond je hart even op stil.
6: Ja,
5: zeker.
6: Want op 30 september 2006 kreeg je weer een brief, hè? Dat jullie geen verblijfsvergunning kregen. Hoe oud was je toen? 2006?
5: Ik was toen 21.
6: Ja, toen was je al student, hè?
5: Ja.
6: Ja. En in die brief stond binnen 8 weken moeten jullie het land verlaten.
5: Ja.
6: En ja, dat moet toch ook een gigantische klap geweest zijn. Dan ben je weer 10 jaar verder. Mm. En hoor je opnieuw, u hoort hier niet.
5: Ja.
6: Verdwijn.
5: Ja. Ja. Ja, dat was een ontzettende klap. Echt, dat deed ontzettend pijn. Want plotseling moest je eraan gaan geloven.
6: Maar je was hier ook al een hele tijd inmiddels.
5: Ja, zeker. was helemaal geïntegreerd. Veel langer hier dan daar. Ja, ik studeerde rechten.
6: Ja.
5: En dan krijg je zo'n brief. En dat komt heel hard aan. Ja.
6: Wat heb je toen gedaan?
5: Nou, ik heb meegewerkt. Meegewerkt aan terugkeer. In eerste instantie natuurlijk de vraag gesteld van... is er echt geen mogelijkheid dat we nog kunnen blijven? En eigenlijk zei iedereen en alle instanties zeiden... nee, er is geen mogelijkheid, je moet terug. Dus dus ik begon ook mijn diploma's die ik tot dan behaald heb... begon ik te vertalen. Om te zorgen dat als ik terugga naar Congo...
6: dat ik
5: in ieder geval had en daar een leven kon beginnen. Totdat ik op een gegeven moment een gesprek had... met de dienst terugkeer en vertrek... die uiteindelijk het vertrek moest faciliteren. En in dat gesprek had ik de indruk dat die ambtenaar ons op geen enkele manier recht deed.
6: Want wat zei hij dan?
5: Hij zei toen dat we maar zo snel mogelijk terug moesten gaan naar ons land van herkomst. Omdat wij hier niks te zoeken hebben
6: en
5: ook niks bij te dragen hebben in dit land.
6: Tegen iemand die al studeerde? En die...
5: Ja, tegen iemand die al studeerde en op dat moment denk ik ook wel veel potentie had om wel te kunnen bijdragen.
6: Ja. En komt dat dan echt binnen alsof iemand je in je gezicht slaat? Of denk je van, je bent gewoon niet goed bij je hoofd?
5: Nee, het kwam echt heel hard binnen. Maar toen hij dat zei, toen kwam de strijder in mij naar boven eigenlijk. En die zei van, u kent mij niet. U weet niet waar u het over heeft.
6: U weet niet wie u afwijst.
5: Ja, dat zei ik niet, maar ik zei wel, u weet gewoon niet waar u het over heeft. En ik zal u laten zien met wie u te maken heeft. En ik zal u laten zien dat wij hier wel degelijk wat bij te dragen hebben in dit land.
6: En wat heb je toen gedaan?
5: Toen ben ik een plan gaan bedenken. In eerste instantie dacht ik van, weet je wat? Ik ben jurist, hè, want ik studeer... rechten. Misschien moet ik het zelf gaan doen. Misschien moet ik zelf het hef in handen nemen. Want dit is in principe een procedure van mijn moeder. En wij zijn daar natuurlijk helemaal buiten gelaten als kinderen. Dus wij doen helemaal mee met de moeder. Maar ik ben inmiddels 21 en ik studeer rechten. Dus misschien moet ik het hef zelf in eigen handen nemen. En toen ben ik dus het vreemdelingenrecht ben ik gaan bestuderen. En heb ik op een gegeven moment een plan gemaakt hoe we uiteindelijk verblijfsvergunning zouden krijgen. Want ik zag dat er een mogelijkheid was dat de minister een discretionaire bevoegdheid heeft. En dat ik de minister zou kunnen overtuigen met een brief. En samen met brieven van andere mensen.
6: Ja.
5: En ook met behulp van een advocaat.
6: En je hebt zelfs Mark Rutte ook benaderd op een gegeven moment, toch?
5: Klopt. Ja, ik heb...
6: Je had oren naar jouw verhaal?
5: Zeker. Hij reageerde anders dan ik had verwacht. Ik werd aan hem voorgesteld door Prem Radakishun. Mm-hmm. Die had mij uitgenodigd bij zijn programma. Hij had ook Mark Rutte te gast. Mm-hmm. En zo heeft hij mij voorgesteld. Mm-hmm. En zo heb ik mijn brief, die ik ook aan de minister heb gegeven... heb ik ook aan hem meegegeven. En daarin stond waarom... waarom het een goed plan zou zijn om hier te blijven. En hij heeft mij gebeld en hij heeft geluisterd naar mijn verhaal. En dat vond ik wel een warm gebaar. Omdat de deuren van de meeste politici in die tijd... die gingen echt wel dicht op het moment dat ze wisten dat ik geen papier had.
6: En uiteindelijk, na 13 jaar, kreeg je wel die verblijfsvergunningen.
5: Ja.
6: Dat moet een hele bijzondere dag geweest zijn.
5: Absoluut. Ja, dat was een bijzondere dag. Ik zeg altijd, het voelde als een bevrijding.
6: Ja.
5: Want het voelde alsof ik in een soort gevangenis heb geleefd al die tijd. En plotseling was ik vrij. Ja.
6: En dat gold ook voor je broer en je moeder?
5: Ja, dat gold voor mijn broer en mijn moeder. En het was echt een hele bijzondere dag. Waarin wij samen gezongen hebben, muziek geluisterd hebben. Gebeden hebben, van alles en nog wat. Ja. Ja.
6: Uiteindelijk kwam ook een moment van je buluitreiking. Hè? Je zus Irene... met wie je ooit uit Congo vluchtte. Die woonde inmiddels in Amerika. Maar die zou ook komen. Hè? Kortom, groot feest.
5: Ja.
6: Denk ik.
5: Ja.
6: Ja. Maar ze kwam niet, hè?
5: Nee, ze zou komen. En toen zei ze later dat ze niet meer zou komen. En toen heeft ze mij een bericht gestuurd. Een soort laatste bericht van... ik ga het helaas niet halen. Maar weet dat ik van je hou. Dus ik had gewoon mijn diplomafeest. En achteraf werd ik door mijn broer en mijn zussen... werd ik toen even apart gehouden van... Je zus zou eigenlijk ook komen, maar helaas heeft ze het niet gered. En ik dacht, ja, inderdaad, ik heb een bericht gegeven naar dat ze het inderdaad niet zou redden. Maar daar zat een andere reden ten grondslag.
6: Wat is er gebeurd?
5: Zij was staande gehouden. Ze was onderweg naar Nederland toe. En toen werd ze aan de grens in Amerika werd ze staande gehouden. Waardoor ze niet meer kon komen. En nadat ze staande gehouden werd, toen werd zij in detentie geplaatst. In de Verenigde Staten.
6: Door de douane?
5: Door de grensbewakers.
6: Ja, weet je ook waarom?
5: Waarschijnlijk had het te maken dat she overstayed. Hè, want ze woonde daar langer dan... Ze had een Frans paspoort. Ze woonde daar langer dan nodig, bij wijze van spreken. Ze was getrouwd ook met iemand die een verblijfsvergunning had in Amerika. Dus daar was zij. Dus ze had eigenlijk eerder moeten vertrekken. Terug naar Frankrijk. En dat was de reden. En daar moesten ze, dat moesten ze onderzoeken.
6: Ja, toen is ze in detentie gehouden. En toen?
5: Toen ze eenmaal in detentie was, toen was het wachten. Wat natuurlijk heel erg vreemd was. Want ze heeft een Frans paspoort. Ja. Ze wil het land uit. Dus wat weer...
6: Waarom hou je haar vast?
5: Dus dat was natuurlijk een van de belangrijkste vragen. Dus dat lijkt er heel erg op dat ze haar wilde straffen. Dat ze niet eerder is vertrokken, bij wijze van spreken. Ja. Om welke andere reden dan ook.
6: Een soort pesterij.
5: Maar goed, dit is allemaal invullen natuurlijk. Hè. Maar dat is in ieder geval de behandeling die veel migranten krijgen.
6: Maar toen is het ook echt misgegaan, hè, met haar?
5: Het is misgegaan. In de zin van, toen ze eenmaal in detentie was, kreeg ze geen medicijnen toegediend. En ze had medicijnen nodig voor haar hartklachten die ze had. Want haar medicijnen werden ontnomen van haar. Want ze had heel veel medicijnen bij zich. Toen heeft ze geklaagd. Ze heeft verschillende keren geklaagd dat ze kortademig was en dat ze haar medicijnen nodig had. Die kreeg ze maar niet. En uiteindelijk is zij komen te overlijden in haar cel.
6: Daardoor,
5: ja.
6: Hoe oud is ze geworden?
5: Ze was 29.
6: Ja. Kort geloven?
5: Kijk, het is de meest vreselijke woorden die je te horen kan krijgen. Dat je zus op zo'n vreselijke manier dood is. Op zo'n onrechtvaardige manier dood is.
6: Onderweg naar jou?
5: Onderweg naar mij. Het is zo onomkeerbaar wat je op dat moment krijgt te horen. Dat is iets wat ontzettend vreselijk is. En het komt heel erg binnen.
6: Hoe lang is dat nu geleden?
5: Dit was 2011, was dit. Ja, juli 2011.
6: Dat is 15 jaar geleden.
5: Ja.
6: Ja. Dat berichtje heb je altijd bij je, hè? Op die telefoon.
5: Ja.
6: Nu ook.
5: Het komt omdat toen dat gebeurde, toen werd ik ontzettend kwaad ook. Hè? Ik bedoel, er gaan allerlei emoties gaan er langs. Verdriet, maar ook kwaad. Maar ook een vergeldingsdrang. Mm-hmm. En toen zei ik tegen mezelf van, oké, wat ga ik hier tegen doen? En voordat ik uiteindelijk besloten had wat ik ging doen, besefte ik mij, wacht even, ze heeft mij een bericht gestuurd. Een allerlaatste bericht. Mm-hmm. En daar ging ik naartoe. Dus ik ging naar mijn telefoon en inderdaad, ik heb hem altijd bij me. Dat is dit nog, dat is een soort Nokia, oude Nokia. Ja. En ik las het laatste bericht dat ze me stuurde. Waarin met zoveel woorden stond geschreven, ik ga het helaas niet halen. Maar ik wil dat je weet dat ik in jou geloof. En dat ik wil dat jij je strijd eigenlijk voortzet. En dat er een dag zal komen dat je die strijd zal verwezenlijken.
6: Ja.
5: Dat je die dromen van jou zal verwezenlijken. Het enige spijtige is dat ik die dag niet zal meemaken. Je zus die heel veel van je houdt. En toen ik dat bericht...
6: Het is bijna profetisch, hè?
5: Het is bijna profetisch, inderdaad. Toen ik dat las, toen dacht ik van, wacht even, mijn zus zou niet willen dat ik de energie die ik op dat moment voelde, mm-hmm. Waar ik bij wijze van spreken bergen mee kon verzetten, mm-hmm. Dat ik dat zou gebruiken voor iets negatiefs. Mijn zus zou willen dat ik deze vreselijke gebeurtenis juist zou inzetten om iets goeds te doen, om dus die strijd voor te zetten.
6: Haar dood is ook een kantelpunt geweest.
5: Ja, zeker. Ja.
6: Want toen nam je je voor om?
5: Ik nam me voor om die strijd, die droom die ik had, als 11-jarige jongen, om iets te veranderen in de wereld, om te werken aan een eerlijke wereld, om dat voor te zetten. Ja.
6: Denk je, reist ze nog met je mee, je zus?
5: Absoluut.
6: Ja?
5: Ja.
6: En haar laatste bericht draag je bijna letterlijk onder je hart.
5: Zeker.
6: Ja. Je bent ook naar de Verenigde Staten gegaan en naar de plek waar je zus overleed. En daar heb je de beveiliger ontmoet die verantwoordelijk was, hè, voor de dood van je zus. Waarom vond je dat belangrijk? Om hem te ontmoeten en om daar te zijn?
5: Nou, ik werd zeker gedreven door een gevoel dat het voor mij heel erg belangrijk was om precies te weten wat er nou is gebeurd met haar.
6: Ja.
5: En zolang ik niet wist wat er precies gebeurd was met haar, bleef ik heel erg onrustig.
6: Ja.
5: Dus ging ik daar naartoe en ik ging iedereen spreken. En ook de journalisten die over haar dood geschreven hebben.
6: En zo kwam je uiteindelijk.
5: Uiteindelijk terecht in de detentiecentra waar zij is komen te overlijden.
6: En was hij genegen om met je te praten?
5: Ik ging gewoon naar binnen. En dat was mijn methode. Ja. Dus ik ging gewoon naar binnen.
6: En toen zei je, ik zoek
5: de verantwoordelijke van het detentiecentrum.
6: Ja. En die kreeg je te spreken?
5: En die kwam uiteindelijk naar buiten toe. Ja.
6: Hoe verliep die ontmoeting?
5: In eerste instantie was ik daar slechts om te gedenken. Want ik stond buiten met kaarsjes op de dag en ook de tijdstip dat zij is overleden. Precies een jaar later stond ik daar om haar te gedenken. En terwijl dat ik bij wijze van spreken de vlammetjes zo omhoog zag gaan, de rook zo omhoog zag gaan, vroeg ik mij, oké, wat is nu mijn volgende stap?
6: Ja.
5: En toen werd ik gedreven om naar binnen te gaan.
6: Ja.
5: Om gewoon te vragen, wie is hier de verantwoordelijke? En ik wil hem graag spreken.
6: En die kwam ook.
5: En die kwam ook. En toen hij naar buiten kwam, toen vertelde ik wie ik ben. En hij...
6: Schrok die?
5: Hij leek te schrikken. En hij leek ook te weten, meteen ook te weten om wie het gaat.
6: Ja.
5: Ook omdat het precies een jaar geleden was. En ook omdat haar man ook een rechtszaak was begonnen. Ja. En dus wist hij meteen om wie het ging. Hij aarzelde nog even van... moet ik hem inderdaad te woord staan of zal ik weer teruggaan naar binnen? Hij liet me uitspreken. Ik heb hem verteld wie mijn zus was. En,
6: waarom vond je dat belangrijk?
5: Ik vond het belangrijk om hem daarmee te confronteren. Dat hij gewoon wist dat de mensen die hij daar in detentie houdt, dat ze allemaal ook familieleden hebben.
6: En een gezicht hebben.
5: En een gezicht hebben. En dat ze mensen hebben die van hun houden, die op hun zitten te wachten op een veilige terugkeer.
6: Hoe reageerde die toen je dat vertelde?
5: Uiteindelijk stak ik ook mijn hand uit.
6: Ja.
5: Omdat ik hem wilde vergeven voor wat hij gedaan heeft. Of wat zij daar gedaan hebben met mijn zus. Dus ik stak mijn hand uit en ik zag zijn aarzeling. En uiteindelijk gaf hij mij ook een hand. En hij zei dat het een ontzettend spijt van wat er is gebeurd. Dat ze alles aan gedaan hebben om haar te redden. En dat het niet gelukt is. Dat soort woorden.
6: En troostte dat ook?
5: Nou ja, de troost zat hem niet per se in wat hij zei. Want ik weet ook dat hij zijn straat probeerde schoon te vegen. Want wij hadden gewoon bewijs dat ze meermaals heeft geklaagd. Dat ze geen adem kon krijgen. En dat ze kortademig was. En dat ze gewoon niet gehandeld hebben. Dus dat wisten we. Maar de troost kwam eigenlijk bij het feit dat ik eigenlijk zelf die daad heb gedaan. Dat ik hem vergeven heb. En dat merkte ik kort daarna. Want ik voelde plotseling een soort deken van me af, me afgaan.
6: Waarom deed je dat eigenlijk, dat je hem vergaf?
5: Omdat
6: deed je het voor hem of voor jezelf?
5: Ik denk dat ik beide eigenlijk. Ik denk dat het een groots gebaar was. In de hoop dat het hem ook iets zou doen. Dat hij ook geraakt zou worden. Dat hij ook zou reflecteren. En dat hij ook een ander beleid zou voeren. Dat is één. Het tweede, ik deed ook voor mezelf. Omdat ik tot dan nog steeds heel veel wrok had. Heel veel negativiteit.
6: En je zei, het viel als een deken van me af.
5: En dat viel dus, op het moment dat ik dat gedaan had en ik liep weg, viel dat als een deken van me af. Ja. En in plaats van haat kwam daarvoor liefde, verbinding voor terug.
6: Zelfs liefde voor die man?
5: In ieder geval zag ik hem als mens. En dat betekent dus dat mensen ook fouten kunnen maken.
6: Ook al zijn die heel erg verschrikkelijk.
5: Ook wanneer ze heel erg verschrikkelijk zijn.
6: Ja.
5: Maar dat mensen ook ervoor kunnen kiezen om hun gedrag te veranderen. En ik heb hem niet in de hand. Maar ik heb wel mijn eigen gedrag en mijn eigen keuzes wel in de hand.
6: Heb je het gevoel dat dat wel effect op die man heeft gehad? Denk je dat hij er nog wel over heeft nagedacht later?
5: Ik hoop het. Ja.
6: Ja. Je bent natuurlijk het grootste deel van je leven door je moeder grootgebracht.
5: Ja.
6: Wat heeft zij jou geleerd?
5: Ik denk om niet op te geven.
6: Ja?
5: Dus ja, ik denk dat de gedrevenheid heb ik volledig van mijn moeder.
6: Mm-hmm.
5: Mijn moeder is ook echt een doorzetter. En ook dat je, als je een missie hebt, dan moet je daar volledig voor gaan.
6: Ja. Ja. Je bent Kamerlid geworden, hè?
5: Ja.
6: In 2023.
5: Ja.
6: Bevalt het je nog steeds?
5: Zeker.
6: Ja, ja.
5: Ja. Ja, het is een eer.
6: Ja?
5: Ja.
6: En je hebt je als Kamerlid ook sterk gemaakt tegen etnisch profileren, want daar kreeg je zelf mee te maken.
5: Zeker.
6: Op wat voor manier?
5: Ja, ik werd regelmatig staande gehouden. Regelmatig werd ik staande gehouden
6: uit
5: op straat.
6: Uit een raar geplukt.
5: Ja, op straat soms. Dan ben ik aan het lopen met vrienden of wat dan ook. En dan word ik gewoon staande gehouden. En dan vraag ik, waarom houdt u mij staande?
6: Ja.
5: En dan wordt gezegd, ja, we zijn op zoek naar iemand die op jou lijkt. En dan zeg ik, goh, wie is die persoon die zo erg op me lijkt? Want ik word wel vaker staande gehouden. Mm-hmm. Of inderdaad aan de grens werd ik ook regelmatig staande gehouden. Ik studeerde op een gegeven moment in Brussel. En iedere keer als ik vanuit Brussel naar Nederland kwam aan de grens, dan werd ik eruit gepikt.
6: Door de marechaussee?
5: Door de marechaussee.
6: En dan zeiden ze tegen je?
5: Dan zeiden ze tegen mij dat, dat ze bezig zijn met een controle. En dan keek ik uit mijn auto, want we werden dan doorgeleid naar een parkeerplek. En dan keek ik uit mijn auto, wie zijn er nog meer staande gehouden? En dan zag ik alleen maar zwarte mensen.
6: Die werden eruit gepikt.
5: Die werden eruit gepikt. Of ik zag mensen met een soort Oost-Europese kenteken.
6: Ja.
5: Die eruit gepikt werden. En in 2018, toen ik vanuit Rome naar Eindhoven kwam, toen werd ik ook weer staande gehouden. En dat was ook weer heel duidelijk dat het te maken had met mijn huidskleur. Omdat de mensen die door mochten lopen allemaal wit waren. En de mensen die staande gehouden werden, die waren allemaal, hadden allemaal een zwarte huidskleur.
6: Je hebt uiteindelijk met een aantal rechtenorganisaties een rechtszaak aangespannen. Hè? Wat was jullie eis?
5: Ja, wij wilden dat etnisch profileren ging stoppen. Dus eigenlijk stoppen met het gebruik van etniciteit in de risicoprofielen.
6: Ja. Ja. Want uiteindelijk hebben jullie in hoger beroep gewonnen.
5: Ja, zeker. Ja, dat was nogal een strijd. In eerste instantie begon het natuurlijk doordat ik daar staande gehouden werd en het klacht heb ingediend. En doordat ik die klacht heb ingediend, kwamen we erachter dat etniciteit of huidskleur een belangrijke rol had gespeeld. Want ja, je kunt wel zeggen, ik ben etnisch geprofileerd, maar je moet het ook bewijzen. En dat was heel duidelijk in dat proces. En daardoor hebben wij met al die bewijzen, hebben we uiteindelijk een algemene belangzaak hebben wij
6: aangespannen. En sindsdien is etnisch profileren verboden?
5: Etnisch profileren, zoals wij inderdaad dat graag wilden. Namelijk dat etniciteit geen rol mag spelen.
6: Dat je niet op basis van huidskleur.
5: Op basis van huidskleur, maar ook op basis van allerlei andere aspecten die iets kunnen zeggen over waar je zogenaamd vandaan komt.
6: En je schrijft in je boek dat de rechtbank in eerste instantie jullie eis afwees.
5: Ja.
6: En de rechtbank zei in de uitspraak, etniciteit hoeft niet, maar kan wel iets zeggen over waar je vandaan komt. Is dat zo'n vreemde conclusie?
5: Ja, dat is een vreemde conclusie, zeker. Ja.
6: Want ik denk dan ook, ja, als iemand er Chinees uitziet, kan hij toch uit China komen?
5: Ja, maar hij kan ook uit Vietnam komen.
6: Ja, ja.
5: Hij kan ook uit Nederland geadopteerd zijn. Of zelfs hier geboren zijn.
6: Maar
5: het kan van alles zijn.
6: Wordt het niet pas dubieus als je daaraan toevoegt, hij komt daar en daar vandaan en heeft dus waarschijnlijk, voert hij iets in zijn schild. Dan wordt het toch pas verdacht en naar?
5: Nou ja, bij mij was het ook zo dat ze op zoek waren naar een Nigeriaanse geldsmokkelaar.
6: Mm-hmm.
5: Dus het is wel degelijk zo dat die twee aan elkaar samenhangen. Ja.
6: Ja, ja. Heb je er nog wel eens mee te maken met etnisch profileren? Komt het nog voor?
5: Ja, zeker. Dat komt voor. Soms heel subtiel. Dan ben ik inderdaad ergens aan het lopen en dan staat er een bord hier van Europese paspoort of non-European paspoort. En dan staat er iemand voor, normaal gesproken, dan je loopt zelf naar de plek waar je naartoe moet gaan. Maar dan loop ik dus richting het Europese paspoort en dan zegt de meneer, ho, nee, u moet die kant op. En dan zeg ik van, dit is mijn paspoort, waar komt u erbij dat ik die kant op moest? Ja. Oh, waar baseert u dat op? En dan zegt meneer, ja, sorry, nee, inderdaad, u kunt die kant op. Dus Mensen hebben
6: ook
5: te maken
6: op andere
5: met,
6: momenten?
5: Mensen hebben te maken met, ja, met vooroordelen. En, ja, en dat speelt. Het speelt in onze hele samenleving. Speelt, ja, dat op het moment dat ik op zoek ga naar een woning. Dan heb ik wel eens meegemaakt dat ik dan de woning heb gekregen. En vervolgens wordt er nog gevraagd van, goh, zou je misschien nog een uw paspoort naar ons toe kunnen sturen? En dan stuur ik mijn paspoort op. En dan krijg ik in één keer toch een afwijzing. En dan weet je dus dat, ja, tot nu toe hebben ze te maken gehad met iemand die waarschijnlijk de heer Bamenga was. En op het moment dat ze mijn paspoort zien en ze zien mijn pasfoto, dan snappen ze dat het geen Bamenga was, maar meneer Bamenga. En dan krijg je in één keer te maken met een afwijzing. Nou, dat is natuurlijk een duidelijk voorbeeld. Maar dat speelt dus op allerlei vlakken op, ja, de arbeidsmarkt.
6: Je hebt ook als verteld dat mensen soms niet geloofden dat jij in het huis woont waar je woont.
5: Dat heb ik ook wel eens meegemaakt inderdaad. Dat ik letterlijk al binnen was. Maar dat het een soort glazen wand was. En dat ik daar nog op de begane grond bij het appartement aan het bellen was. En dat ik in één keer iemand zag kloppen, twee politieambtenaren. En die vroegen mij om open te doen, dus ik deed even open. En toen kreeg ik te horen van, we zijn op zoek naar een zwerver. En nou goed, ik had op dat moment, kwam ik net van mijn werk. Ja. Ik had een pak aan, aktentas, noem me op. Ik zeg, oké, je bent op zoek naar een zwerver. Waar kan ik u verder mee helpen? Kunt u zich legitimeren? Dus
6: woont u hier wel?
5: Woont u hier wel? Ja. Ik zeg, ik heb net voor u opengemaakt. En dit is mijn sleutel. Ik wil het wel nog een keer doen. Ja. Dus waar haalt u het? Ja, waar komt het vandaan dat u denkt dat ik hier niet woon? Dus
6: dat je echt moet bewijzen met die
5: dat
6: sleutel.
5: Dat je echt moet bewijzen met de sleutel dat ik hier woon. Ja,
6: ik kan mij dat natuurlijk als witte man helemaal niet voorstellen. Ik maak dat nooit mee. Maar hoe voelt dat als dat gebeurt?
5: Ja, vreselijk. Ja. Het is vreselijk. Het is mensen onterend. Het is, want je wordt niet behandeld als mens. Je wordt beoordeeld op basis van een kenmerk waar je eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Ik kan er niks aan doen, ik ben zo geboren. Jij bent ook zo geboren. Je hebt daar geen keuze in gemaakt, maar toch word je daarop beoordeeld. En dat is onrechtvaardig. Ja.
6: Het wordt er in de laatste jaren natuurlijk niet beter op als het gaat om racisme in de maatschappij. Maar ook in de Tweede Kamer, jouw eigen arena, wordt openlijk negatief gesproken over mensen uit andere bevolkingsgroepen. Trek je dat aan, persoonlijk?
5: Ik denk dat we dat ons allemaal moeten aantrekken.
6: Nee, maar ik vraag het aan jou.
5: Ik trek me dat ook aan, zeker. Ja absoluut. Ja.
6: Want dat gaat ook over jou, bedoel je?
5: Dat gaat zeker ook over mij. Dat gaat over de medemens. En ik wil niet dat wij in een samenleving leven waarbij mensen beoordeeld worden op basis van hun huidskleur.
6: Maar er zijn natuurlijk allerlei politici die pleiten voor een totale asielstop. En dat zou dan ook voor jou gegolden hebben.
5: Ja, dat zou zeker ook voor mij gegolden hebben. En ik denk dat het juist, kijk, ook vanuit de Tweede Kamer waar ik me bezig hou, is vooral de grondoorzaken van gedwongen migratie. Om die tegen te gaan. Want ik denk dat niemand voor zijn plezier vertrekt uit zijn land van herkomst. En we kunnen continu hebben over een asielstop. Maar op het moment dat mensen gedwongen hun land moeten verlaten vanwege oorlog of klimaat of welk andere ellende dan ook, dan zal dat gebeuren. We zijn eenmaal onderdeel van één aarde. En we zijn namelijk met elkaar in verbinding. Ja. Dus je moet, als je daar daadwerkelijk iets aan wilt doen, iets van medemenselijkheid, dan zul je iets doen aan die grondoorzaken waarom mensen moeten vluchten. En dat is precies wat ik doe in de Tweede Kamer.
6: Hoe zou je zus het eigenlijk gevonden hebben, Pansu? Dat jij nu Kamerlid bent?
5: Ik denk dat ze heel erg trots zou zijn geweest.
6: Wat maakt het leven voor jou eigenlijk de moeite waard?
5: Ja, ik zou zeggen familie. Ja. En het gekke is, ja, soms de kleine dingen in het leven. Dat je plezier hebt met je vrienden, met je familie, dat je bij elkaar bent. Juist ook omdat ik opgegroeid ben met familie ver weg. Familie in Congo, familie in België, Frankrijk, Amerika. Hecht ik heel veel waarde, juist als we samen zijn. En dat zijn natuurlijk de momenten tijdens kerst of tijdens feestdagen. Dat we samen zijn, dat we het leven vieren. Dat zijn wel momenten waar ik ontzettend naar uitkijk.
6: Ben je dan nog een gezin als je zo versplinterd bent opgegroeid?
5: Ja, want we zijn verbonden met elkaar. Ongeacht waar we zijn, die verbondenheid is heel erg sterk. En dat voel ik iedere dag, absoluut.
6: Als je nou terugdenkt, hè, aan die jongen van 11 jaar, 12 jaar... zou die trots zijn op de man die je geworden bent?
5: Ja, ik zeg altijd, durf te dromen, durf te doen. En dat is mijn boodschap aan 11-jarige Panzu. Die waarschijnlijk dat niet als boodschap had gekregen. En niet wist dat doordat hij durfde te dromen en durfde zijn dromen na te jagen, dat ook zou verwezenlijken. En ik zou ook wel zeggen, wees ook geduldig. Want het bereiken van mooie dingen kost soms tijd.
6: Ja. En wat zou hij tegen jou zeggen? Want je hebt het nu over wat jij tegen die jongen zou zeggen.
5: Ja.
6: Wat zou die jongen tegen jou zeggen?
5: Niet alleen maar overleven, maar probeer ook gewoon echt te leven. Dat is denk ik een belangrijke les.
6: Ja? Niet alleen overleven?
5: Niet alleen maar overleven, niet alleen
6: heb
5: maar strijden.
6: Heb je dat lang gedaan dan?
5: Maar probeer ook te leven.
6: Heb je dat lang gedaan dan? Overleven?
5: Zeker, zeker, absoluut. Ik denk dat dat helemaal mijn bloed zat.
6: En wanneer ben je gaan leven?
5: Een belangrijk moment is natuurlijk op het moment dat je je verblijfsvergunning krijgt. Want dan mag je er plotseling, juridisch in ieder geval, op papier mag je er zijn. Dat je mag gaan leven. En ik denk dat ik vanaf dat moment zeker gewoon door ben gegaan met mijn strijd. Het moment dat ik mij bevrijd voelde.
6: En toen kon je echt er helemaal in storten?
5: Toen kon ik mij helemaal erin storten. En toen zei ik ook, ja, wat is het? The sky is not the limit, zei ik bij wijze van spreken. Nee. Dus let's go for it, ja.
6: Het was mooi om met je te praten, dank je wel.
3: Dat was een aflevering van de podcast Overleven, waarin Koen Verbraak in gesprek ging met Panzu Bamenga. Wat blijft? Saxofonist John Coltrane had een carrière van slechts 10 jaar. Maar in die tijd veranderde hij de manier waarop de saxofoon werd bespeeld. Hij zocht de grenzen van de traditionele akkoordstructuren op en creëerde de zogenaamde Coltrane Changes, een unieke reeks van akkoordschema's in de jazz. Deze week zal John Coltrane 100 jaar zijn geworden. Hij gaf in zijn leven meerdere malen legendarische concerten in het Concertgebouw. En speciaal daarom organiseert de Concertzaal dit najaar 4 Coltrane concerten. We gaan luisteren naar In a Sentimental Mood, met John Coltrane op de saxofoon en Duke Ellington op de piano.

0: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. En vannacht is dat Charlie Chaplin.
1: Karin Lacour kiest. Lach, ook al doet je hart pijn. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin was een Britse acteur die vooral bekend is geworden om zijn slapstick humor in films zonder geluid. In 1934 begon hij met de productie van zijn film Modern Times, wat de eerste film is waarin je zijn stemgeluid even hoort. Het was de laatste film waarin hij zijn iconische figuur Little Tramp speelde. Modern Times speelt in 1936 en Chaplin schreef er ook muziek voor, waaronder een klassiek geworden instrumentaal stuk dat een paar jaar later woorden kreeg. In de podcast Klankkast van het Nederlands Filharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest vertelt NPO-klassiekpresentator Karin Lacour erover.
2: Een voorbeeld van filmmuziek van Chaplin, die uitgroeide tot een klassieker, is een, ja, het is een instrumentaal stukje uit Modern Times, de film die voor het opkomend fascisme waarschuwde in 1936. Daarin zat dit instrumentale stukje.

Nou, je kent deze muziek, want het is dus in 1954... met tekst opgenomen, gezongen door Nat King Cole. En daarna heeft ongeveer iedereen die kan zingen, heeft Smile gezongen. En het is ook nog steeds van heel veel orkesten en ook grote violisten en zo van nu spelen allemaal dit.

0: it's breaking. Dit heeft eeuwigheidswaarde. En hij heeft zich dus laten inspireren, Chaplin, door Puccini. Door de opera Tosca. Daar zitten ook heel veel van dit soort een beetje dromerige, Italiaanse klanken in. Smile, though
1: your heart is aching. Lach, ook al doet je hart pijn. Lach, ook al is je hart aan het breken. Chaplin deed ideeën op voor de film tijdens zijn reis door Europa, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Zijn volgende film zou The Great Dictator worden, waarin hij Hitler persifleert. Die twee deelden al een snor en waren ook nog eens slechts 4 dagen van elkaar geboren. Hoewel het stuk van Chaplin pas na de oorlog zijn woorden kreeg, ademt Smile in tekst en muziek een verlangen naar betere tijden en veerkracht en hoop. Misschien is het zelfs wat tegenwoordig manifestatie heet.

Dat was Stine Jensen met de zin van de dag. De bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer. Dan zenden we de eerste aflevering uit van de podcastserie Goliath, waarin journalist Annette van Soest en oud-rechter Ibo Burema onderzoeken of de Nederlandse rechtsstaat er voor iedereen is. In de aflevering volgt de jurist en internetdeskundige Danny Mekic, die het mediaplatform X voor de rechter sleept, nadat hij daarvan is verbannen. En de afgelopen maanden zijn alle boeken van Franz Kafka opnieuw in het Nederlands uitgegeven. Literair criticus en columnist Elsbeth Etty komt vertellen waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en veel gelezen wordt. Op deze zender luistert u naar De Nacht van Caro en Cervé. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar volgens de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. Afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nu of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, praten over de dood vinden veel mensen nog ongemakkelijk, terwijl we er vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. Als iemand van wie je houdt overlijdt, dan staat je eigen wereld even stil, terwijl de wereld om je heen gewoon doorgaat. Hoe geef je ruimte aan verdriet, terwijl het leven ondertussen verder moet?

0: NCRV. Socioloog Ameline Ansou en journalist Laura Iwichukwu hebben allebei ervaren hoe ingewikkeld rouw kan zijn. Inmiddels hebben zij er hun missie van gemaakt om rouw bespreekbaar te maken. Hoe ga je om met het verdriet, met de praktische dingen die na een overlijden gewoon doorgaan en met de verwachtingen die er soms zijn over hoe je zou moeten rouwen? Want bestaat er eigenlijk wel zoiets als een goede manier van rouwen? Nou, dat en meer bespreken we deze nacht. Want Ameline en Laura, die zijn bij ons in de studio. Van harte welkom.
1: Ja, fijn. Dank hoe je het zijn.
0: Goed dat jullie er zijn. De meeste mensen vinden het toch lastig, hè, om zo'n gesprek te voeren over de dood. Waarom denken jullie dat we dat zo moeilijk vinden?
1: Ja, hoe ik het zie, zit het vooral eigenlijk een beetje in 3D.